0: Als ondernemer is dit eigenlijk het soort Prinsjesdag waar je dan op zit te wachten, Daan?
1: Ja, dubbel en dwars. Het is wel leuk dat het Prinsjesdag ook heet. Want de Jelle Prins wordt ook de directeur, of een van de twee directeuren van NADI. En ik belde hem net even, want ik ken hem nog uit de start-up wereld. Ik word hier heel blij van. En jij zegt van ja, we weten nog niet of het een commercieel succes wordt. En dan leg je een beetje een soort van zorgelijk toontje in. Ik denk dat dit is dus precies wat je nodig hebt. Wij doen allemaal investeringen in Nederland op basis van een soort van het moet zeker zijn, het mag niet misgaan. En wat je dan krijgt is dat je kleine succesjes boekt en mislukkingen, maar niet die 10x versneller, niet die grote innovatie. En we moeten volgens mij veel meer inzetten op fondsen die zeggen het is alles of niets, het is boom of bust. Dit hoeft niet te slagen, dit geld mag helemaal opgaan, maar we zetten in op ideeën die in principe 10 keer, 100 keer, 1000 keer een succes kunnen, zeg maar, kunnen groeien in het succes.
2: Ja. En als je er daar één van hebt, dan heb je het eigenlijk al, is het al succesvol waarschijnlijk.
1: Precies, ja, dat hebben we echt
2: Hans,
1: nodig.
2: Kijk jij er ook zo tegenaan?
3: Ja, absoluut. Ik heb ook zelfs een artikel meegenomen over de quantumcomputer.
2: Ah.
3: Lijkt mij wel een kandidaat voor dat NADI.
1: Zeker.
3: Dus ik heb ook er een fotootje van bij me, ik zal hem laten zien. En,
2: blijf wel in de microfoon praten,
3: ja, zeker,
2: alsjeblieft.
3: Zeker. En daar is die, de quantumcomputer.
2: Ja, met een foto van jouzelf ernaast, volgens mij.
3: Uiteraard. En ik denk dat dat inderdaad wel het mooie is van NADI, dat het gaat om fundamenteel, innovatief, en ze noemen het ook daarom disruptief. Ja, en dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus daar zijn risico's aan. Maar goed, als het risico...
1: Meestal niet, zou ik zelf zeggen.
3: Ja, zeker.
1: En dat is precies de bedoeling.
3: Precies.
2: Is dit echt de taak van de overheid? Of zou je kunnen zeggen, nou, we moeten eigenlijk zorgen dat investeerders makkelijker in dit soort vroeg stage, early stage ontwikkelingen gaat investeren?
1: Ik vind het wel goed dat de overheid hier instapt, omdat ik hoop dat het een voorbeeldfunctie kan zijn.
2: Ja.
1: Dat je kan zien, wij kunnen in Nederland wel dat soort hele grote innovaties doen en van de grond krijgen. Want dan wordt het voor een investeerder ook interessant en die gaat dan ook nadenken van, we hebben dus dat soort innovaties die opeens 100 keer een return on investment doen. Misschien moet ik toch ook in die vroege fase wel gaan investeren en dat risico gewoon nemen. En accepteren van 90% gaat mis.
2: Ja.
1: Maar die 10% die gaat het voor mij doen. En niet eurotje in, eurotje uit. Daar red je niet mee.
3: Ik ben het deels mee eens. Ik denk dat als ik kijk naar het voorbeeld wat genoemd wordt ASML. Dan is het niet alleen het fundamentele onderzoek, ook niet alleen het financieringsdeel. Dan zijn het ook mensen. Jan Timmer bijvoorbeeld tegen alle stroom in zo'n initiatief steunen. Dus ik zie wel jouw vraag, ook ondernemerschap.
2: Ja, precies. Want dat is, als je dan aan ASML denkt, dan denk je aan meneer Timmer. En dan denk je niet aan de overheid die dat mogelijk heeft gemaakt.
3: Ja.
2: En is de overheid wel in staat om goed te bepalen welke innovaties het verdienen om miljoenen in te steken?
1: Nou ja, de overheid tussen aanhalingstekens denk ik niet. Maar de mensen die dat nu gaan leiden, die komen uit het start-up klimaat. Jelle was een van de eerste developer, of de eerste developer bij Uber bijvoorbeeld. Dus dit zijn wel mensen, volgens mij, die hier kijk op hebben. En als je mij vraagt, moet de overheid beslissen wat innovatie is, dan zeg ik, beter van niet. Zoek daar hele goede mensen voor.
3: Ja, mooi.
2: Ja, maar aan de andere kant, je kunt ook zeggen, kijk, we kijken eigenlijk heel erg naar Amerika, hè, waar dit soort bedrijven risicovol, daar wordt geïnvesteerd, ook door Amerikanen zelf, burgers, omdat het gewoon makkelijk wordt gemaakt door de overheid. En je kunt je afvragen, zit het wel in onze cultuur om dit te doen?
3: Eigenlijk niet meer. Ik denk dat we de cultuur wel hadden. Hè. We hebben natuurlijk een.
2: Wanneer was dat?
3: Dat was een paar eeuwen geleden. En met name met de toegang tot het kapitaal, hè, bij aandeelhouders uitgevonden werden. Een Nederlandse vinding overigens. Maar ik denk dat de overheid inderdaad een aantal rollen heeft. En de rol van innovator is dan niet de meest bekende rol van de overheid. Aan de andere kant, grote innovaties, zoals internet en andere, hebben altijd die relatie met de overheid gehad.
1: Ja,
3: dus in die zin vind ik dat goed, maar voor het adoptie, voor het toepassen in die markt, heb je inderdaad ondernemers nodig. En daar ben ik wel blij dat het een Prinsjesdag is, bestaande uit prinsen. Dus inderdaad, die kans wordt daarmee vergroot. Maar het blijft natuurlijk wel aan de markt en aan de ondernemers om er iets van te maken.
2: Ja. En je had het net over de quantum computing, hè, de quantum computer.
3: Ja.
2: Is dat dan potentieel het nieuwe ASML?
3: Ja, ik denk dat fotonica er nog voor gaat zitten. Maar ik denk dat de kwantum ons leert denken nu al in andere mogelijkheden. En bijvoorbeeld, wees nu al voorbereid op de Q-day, zoals we het dan noemen. De dag waarop de kwantum beschikbaar komt. En dat betekent dat je nu al kunt nadenken als bedrijfjes en bedrijven. Wat doe ik nou met mijn data als die altijd gekraakt kan worden? Wat doe ik daar dan?
2: Ja, ja.
3: Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat nu al meenemen naar de toekomst toe.
0: Ja. Tegelijkertijd komt er ook een nationale investeringsinstelling, hè, met 3,3 miljard startkapitaal, die mogelijk zelfs aandeelhouder wordt bij jonge bedrijven. Daan, zou jij de Nederlandse staat als mede-investeerder in je bedrijf willen hebben?
1: Ja, maar wel weer mits dat risico dus gesnapt wordt.
0: Ja, ja.
1: Want dat is denk ik iedere keer het spannende als de overheid investeert, is dat ze natuurlijk heel goed op dat geld willen passen. En dat dat, als je dat niet goed inricht, dat dat dan leidt tot een soort van vooral heel risico-avers investeren. Ja. En niet kansbewust investeren. Dus eigenlijk wat we net al zeiden over dat NADI, dat moet dan wel gebeuren. Het moet echt gaan over een kans grijpen en snappen dat dat dus niet lukt. En dat dat ook een succes is in feite. Dat je iets, als je iets voldoende goedkoop hebt weten te invalideren, is dat ook heel mooi.
0: Briljante mislukking.
1: Ja, ja.
3: Ja, Paul Iske inderdaad. Ja, ja. Leger van het me. Instituut. Ja, geweldig. Ja. Het instituut van briljante mislukkingen. De Chief Failure Officer. Overigens nog een artikel met hem geschreven vorige week. Maar over die kwantum heb je dus wel het probleem. Dan is er dus een kwantumcomputer gemaakt in Nederland. En dan vraag je, waar kunnen we die nou laten landen? Ja. En dan zegt de overheid, ja, dat is te gevaarlijk. En die jongens moeten uitwijken naar Duitsland en nemen hun hele kennisnetwerk mee naar Duitsland. Dan denk ik, ja, overheid, je hebt misschien niet alleen maar een rol om te initiëren, je hebt ook een rol om te adopteren. En als dat heel behoudend blijft, en dat is onze thuismarkt al veel kleiner dan die van Duitsland, laat staan van die van Amerika, ja, dan heb je wel hele mooie plannen, maar je hebt geen markt. Dus ik vind dat de overheid best nog wel wat meer mag doen door die adoptie te bevorderen en te zeggen, wij nemen dat tot ons. En wat nu is die quantumcomputer vertrokken naar Duitsland.
0: Ja, nou ja, dat komt eigenlijk bij de slotvraag over dit onderwerp dan. Hè, even los van de miljardenpotjes die nu aangekondigd zijn. Wat was voor jullie als ondernemer de maatregel die jullie deze Prinsjesdag het liefst wel hadden willen zien, maar die er niet kwam?
1: Oei, oh, ik moet je eerlijk zeggen, ik moet het nog veel beter doornemen wat er allemaal in staat. Dus die vraag moet ik helaas.
0: Nou, dan pas hem gewoon naar de overkant,
3: ja.
0: Hans.
3: Ja, ik denk eenvoud en complexiteit. Hè. We hebben het natuurlijk over allerlei mooie plannen. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant om te zien, wanneer groeit nou een economie echt? En dat is als de overheid zich eigenlijk heel weinig bemoeit. Hè. Dus het zou fijn zijn geweest als ze dat hadden aangegeven. Maar misschien komt het vanzelf, hoor, met een minderheidskabinet. En dat ze ook dingen met rust laten, zodat die vertrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van je investeringen ietsjes meer gegarandeerd worden.
0: Hoor ik nou heel goed dat jij op zoek bent naar een demissionair kabinet?
3: Maar niet. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we het nog zeker...
0: Dat dan weer niet. Goed. Een jarenlange vriendschap en zakelijke samenwerking is uitgelopen op een rechtszaak rond beursplatform NXchange. Dit schreef het FD eerder deze week. Ondernemer Joost Leendertse, die investeerde in 2019 bijna 1,2 miljoen euro in dat bedrijf, wil nu ruim 8 ton terug. NXchange oprichter Marleen Everts, die bestrijdt zijn lezing, heeft inmiddels via LinkedIn gereageerd. Hans, heb jij ooit zaken gedaan met een goede vriend en zou je dat dan ook aanraden?
3: Ja, het bijzondere is, we zijn een informal investor. Dus veel van oud-collega's, veel vrienden, die komen natuurlijk langs en die zeggen, ik heb een heel goed plan.
0: Ja, en zijn dat allemaal nog vrienden van je?
3: De meeste wel. Maar het is de manier waarop je investeert. Investeer je in het plan of investeer je in de persoon? En ik denk dat plannen in deze tijd heel erg aan verandering onderhevig zijn. En een vriendschap kan natuurlijk wel een bepaald inzicht geven of een persoon in staat is dat te laten groeien.
0: Ja.
3: Dus ik ben niet per definitie daarop tegen. Maar ik vind ook, en dat vind ik met dit artikel ook wat ik gelezen heb, je moet ook wel waarborgen organiseren. Hè. Zorg je er nou voor dat je elkaar goed meeneemt in dat zakelijke.
0: Ja.
3: En als dat niet gebeurt, ja, dan heb je inderdaad niet zo heel veel aan je vriendschap.
0: Nou, daar zullen we dan zo even dieper in duiken hoe je dat dan goed doet. Maar Daan, hoe kijk jij er tegenaan? Heb je wel eens zaken gedaan met vrienden of familie?
1: Ja,
0: maar investeringen.
1: Maar ik ben er heel voorzichtig mee. Ik heb ook regelmatig gezegd, doe dit maar niet. Laten we dit niet doen. Want ik wil gewoon rustig dat wij samen uit eten kunnen en dat we het dan gezellig hebben. En dat jij niet eigenlijk ook een beetje een mini-aandeelhoudersvergadering gaat naspelen. Van hoe gaat het eigenlijk met mijn investering? Dus ik probeer. Dus kleine bedragen in een crowdfunding of zo. Dat gebeurt dan spontaan. Daar vraag ik niet eens actief naar. Maar dan zie ik opeens. Hey, in mijn crowdfunding zitten ook allemaal neven en nichten. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar niet echt grote bedragen van vrienden. Nee.
2: Waar schuilt het gevaar in? Misschien bij die investeerders die misschien ook dingen door de vingers zien die je bij een vreemde gewoon niet zou accepteren?
3: Daan zegt het al, het gaat om de rolverdeling. Dus als je dit aan wil pakken en je wil er een zakelijk succes van maken, dan moet je afspraken maken over die zakelijkheid. En welke rol vervul je nu? Alleen de rol van financier of ook de rol van aandeelhouder? Of heb je ook de rol van toezichthouder of adviseur? Als je dat niet duidelijk maakt, dan worden die etentjes uitermate ongemakkelijk.
1: Ja.
3: Maar als je dat wel van tevoren afspreekt, dan kun je erin groeien. Dan kun je zeggen, nou, ik ben zo betrokken erbij dat ik daar een stukje risico tegenover wil zetten. Maar ook betrokkenheid. Ik wil ook meehelpen met het bedrijf. Dus dan kan je dat wel, denk ik, goed organiseren. En dat is denk ik waarom die vriendschap dan toch wel een plus is. Want het is ook leuk om te doen. Je bent samen bezig en je maakt er successen van. En ja, het gaat wel eens mis. Maar dan is het ook de vraag van, heb je dan niet een eigen verantwoordelijkheid erin gehad en heb je je rol goed gespeeld? En als ik dit weer als casus neem, denk ik achteraf wat jammer nou dat die vriendschap daar onder heeft geleden. Omdat die rolverdeling zo onduidelijk is geweest.
2: Nou ja, het klinkt bijna, Daan, als een huwelijk met huwelijkse voorwaarden die je gewoon moet tekenen. Zodat je gaat ervan uit dat het goed gaat, hè, maar mocht het misgaan, dan heb je in ieder geval de regels op papier staan.
1: Ja, dat is zeker. Daar moet je hele goede afspraken over maken. Juist met vrienden, denk ik. Tegelijkertijd denk ik, het is heel moeilijk om alles van tevoren goed in contracten te vatten. Hè. Je weet, er zijn.
2: Maar daar heb je vaak dan mensen van buiten voor nodig. Een notaris, hè? Want die verliefdheid, we weten het, maar die maakt blind.
1: Ja, nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb heel veel contracten laten opmaken door notarissen en advocaten. En als puntje bij paaltje komt, omdat je, dat ene ding waar we nu een conflict over hebben, dat staat er niet in. Dus wat dat betreft, die zekerheid kun je niet kopen bij een advocaat. Je kan iets meer zekerheid kopen voor de veel voorkomende dingen. Maar voor alles, nee. Dus dan denk ik toch, als ik een vriendschap heb waarbij de vriendschap voor mij, denk ik, boven de behoefte aan financiering staat, dan ga ik daar toch heel zorgvuldig een afweging in maken.
2: Maar Hans, in dit geval was het ook de investeerder in Exchange, terwijl dat platform ook een belangrijke rol moest spelen in zijn eigen bedrijf, bij de financiering van zijn eigen bedrijf.
3: Precies.
2: Zit daar ook de pijn een beetje?
3: Die rolzuiverheid moet je wel hebben. Kijk, als je ervoor gaat en zegt, ik wil financieren en ik wil ook nog een rol krijgen als aandeelhouder en ik wil misschien wel zelfs toezichthouder zijn, dan moet je dat niet gaan vermengen met andere belangen die buiten die onderneming zitten. Dus als wij investeringen doen in bedrijven, dan moet dat niet concurrentieel zijn met andere investeringen die je doet. Want dan kun je nooit zuiver in je rol zitten. Dus daarom zeg ik al, die rolzuiverheid is dan wel belangrijk. Als je die vriendschap centraal stelt, zegt dat is onze basis. Nu gaan we het zakelijk ondernemen met het risico dat het niet gaat lukken. Dat nemen we allebei mee.
2: Ja.
3: Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar erin meenemen? En dan kan het echt wel werken. Dus ik ben er niet per se op tegen om te zeggen dat je met goede vrienden niet geen zaken zou kunnen doen.
2: Precies. Nou, in dit geval is het natuurlijk misgegaan. Zo erg zelfs dat ze tegenover elkaar in de rechtbank staan. En Everts heeft haar versie van het hele verhaal uitgebreid op LinkedIn gedaan. Daan, heb je wel eens wat over zakelijke conflicten op een publiek platform gezet?
1: Oei, nee, dat doe ik liever niet. Nee. Dat hou ik liever binnen deurs. En,
2: Want is dit ook iets wat jouw eigen positie uiteindelijk ook beschadigt?
1: Ja, in zekere zin toch wel. Het is, kijk, je ziet altijd maar één kant van het verhaal. Waar de twee vechten, hebben er toch vaak twee schuld. Het wordt. Maar ja, goed, je weet dat al dat ze in de rechtszaal zitten. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het heeft denk ik haar in mijn. Het heeft haar positie verbeterd in mijn ogen. Dus in die zin is het denk ik slim. Want toen ik het eerst las, toen dacht ik, volgens mij zit er wel meer misschien niet goed bij in Exchange. En toen las ik haar kant van het verhaal, dacht ik, nou, ik denk dat deze meneer toch ook wel het een en ander niet helemaal handig heeft aangepakt. Dus het is voor mij nu een wat gebalanceerder verhaal geworden. Maar ja, ik ben ook wel weer benieuwd nu naar het verhaal van deze meneer. Die moet nu eigenlijk ook op LinkedIn. En dat is een vraag of je dat moet willen. Dat,
2: voor ons wel leuk als dat via LinkedIn zo'n dialoog ontstaat.
1: Een hele drama volgen.
3: Ik ben zelf mediator van zakelijke
2: verschillen. Je biedt jezelf aan bij deze?
3: Nee, maar ik denk dat je moet proberen te deescaleren.
2: Ja, dus eigenlijk voordat je in die rechtbank terechtkomt, moet je al
3: uit te komen, probeer te schikken. En ik vind de openbaarheid eenheid zoeken, nou niet echt deescalerend. Nee. En de vraag is of je het dan nog onder controle kunt krijgen.
2: Ja.
3: En dus als je echt zegt, we willen hier zakelijk uitkomen, en dat begrijp ik, hè, dan moet een afspraak gemaakt worden. Ja, dan zou ik dat liever gedaan hebben in een goede setting met elkaar. En als dat niet samen kan, dan iemand erbij om het proces te begeleiden. Misschien is het al gebeurd en is het dat niet gelukt. En was dit de enige mogelijkheid om via die publieke kant, via de rechter en dit soort uitlatingen iets te bewegen. Maar het zou niet mijn voorkeur hebben.
2: Nee, maar even over die LinkedIn-post. Hè. Everts deelt in die post ook zeer persoonlijk en ernstige beschuldigingen over Leendertse, die niet echt direct te maken hebben met die financiële claim. Hè. Ja. Waar ligt de grens nou?
1: Ja, die vond ik ook gevaarlijk.
2: Dus je
1: ja,
2: kunt het radicale transparantie noemen, maar...
1: Er zit inderdaad een onthulling in waarvan je... als het waar is, is dat inderdaad is dat niet best.
2: Nee.
1: Je wilt een slachtoffer geloven. En ik denk dat dat belangrijk is. En ja, het wordt meteen een hele ingewikkelde kwestie inderdaad. Als je dat hier... Eigenlijk moeten die twee dingen, denk ik, losstaan van elkaar. Ja, dus je hebt deze rechtszaak en dan heb je deze ernstige aantijging.
3: Ja, je zegt het goed. Ja. Het komt erbij.
1: Ja. He,
3: dus los van nu het financiële heb je ook de imago-problematiek. En dat had je van tevoren kunnen afspreken met een afspraak, een sprachregeling. Hoe gaan wij nou naar buiten toetreden in deze fase?
2: En wat staat er tegenover als je dat toch doet?
3: Precies. En dan probeer je elkaar te helpen om eruit te komen. Maar ja, het lijkt niet zo ver te zijn gekomen.
2: Ja. Tot slot, hè, en Exchange leed volgens het laatste gepubliceerde jaarverslag over 2023 2,2 miljoen verlies op iets meer dan 1 miljoen omzet. En in het aandeel van moederbedrijf Next Generation Capital Group wordt nauwelijks gehandeld eigenlijk. Stel, jullie zaten nu met een belang van 8 ton in zo'n bedrijf. Hè. Blijf je dan zitten, Hans? Of probeer je invloed uit te oefenen? Zoek je kosten wat kost een koper? Of ga je juist de confrontatie aan? Wat doe je op zo'n moment?
3: Ik vind het sowieso lastig om in deze fase van de onderneming te praten over verlies. Of dat het sprake is van een investering.
2: Dat vroeg dus. Okay,
3: dat vraag ik me sowieso af.
2: Okay.
3: Maar stel dat het puur al zou zijn geweest dat alle investeringen hier buiten zijn. Dan zou ik kunnen denken, ja, maar het is ook een stop los als je nu zou stoppen. Je zou kunnen zeggen, als je extra investering doet, zou je kunnen doorpakken. En dat laatste is die relatie zo belangrijk voor. En doordat die relatie nu op het spel staat, denk ik dat het heel lastig is om door te pakken.
2: Ja.
3: Dus daarmee verlies je allebei kansen eigenlijk.
2: Dan?
1: Ja, het is een lastige markt. Dat hebben we helaas geleerd, denk ik, over de afgelopen jaren. Dat zie je met de Triodos Bank. Wij zien het zelf ook met onze stak. Dat we dan van tevoren dachten, oh, daar is vast heel veel liquiditeit. Dat kun je verhandelen. En dat is er vaak beperkt. En dan gaat een aandeel naar beneden. En dat zegt niet, of een aandeel of een certificaat, wat het ook is. Dat zegt niet eens echt wat over de waarde van dat bedrijf. Dat zegt iets over, heb je hier nou een volwassen handelsmarktplaats voor? En het antwoord is dan vaak nee. En dat hebben ze geprobeerd te creëren. Maar dat blijft voor dit soort kleine aandelen toch heel lastig. Ja, dan die spagaat is ingewikkeld. En ik hoop dat ze eruit komen. Ja. Dat ze wel die liquiditeit veel meer vinden.
2: Gaan jullie de rechtszaak volgen?
1: Ja.
3: Ja.
2: Duidelijk. Wij ook. Dank Hans Mulder, directeur van de VIA Groep. En Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer, van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Meindert Schut.
4: We gaan het over ons brein hebben. Nou, dat van Warren Buffett, dat heeft heel lang heel goed gewerkt in elk geval. Maar ons brein wordt constant lastiggevallen door prikkels van apps, van onze collega's of luidbellende mensen op de werkvloer. Of mensen die praten op een mooie evenement. Dat kan allemaal. Je wordt er allemaal in ieder geval door afgeleid. Mensen die hun aandacht in al die ruis toch goed weten te managen. Ja, dat zijn de winnaars van de komende decennium. Dat stelt in ieder geval breinexpert Mark Tichelaar. Maar ja, hoe doe je dat dan? En welke rol spelen werkgevers daarbij? Nou, wie kunnen we dat beter vragen dan Mark Tichelaar zelf? Welkom. Nou, leuk dat je er bent. Fijn dat je even de focus hebt gevonden om bij ons aanwezig te zijn.
5: Zeker.
4: En jij, je verdiept je al jaren in de manieren waarop we meer focus kunnen aanbrengen. Hoe is het met jouw eigen focus?
5: Ja, ik heb het zelf het meeste nodig. Daarom ben ik ook mee begonnen. Ja. Dus, en dat is ook leuk. Hoe meer je erover vertelt, hoe meer ik er ook zelf over leer.
4: Oké, maar dus ook een beetje door schade en schande wijs geworden.
5: Zeker, ja.
4: Ja, maar heb je ook dan een officiële diagnose? Of is
5: nee, helaas. Het lijkt me best wel interessant. En ik verdiep me al meer dan 22 jaar in. En als ik de literatuur bekijk, denk ik, ik voldoel wel aan een aantal dingetjes daarin. Ja. Maar nog geen officiële diagnose.
4: Nee, maar iedereen kent het wel, hè? Dat je bijvoorbeeld bij een discussie afdwaalt of dat iemand iets tegen je zegt, maar je zit in je telefoon gedoken, dus je let helemaal niet op. Heb je weer boze mensen thuis of op kantoor? Is er een manier waarop je dat kunt voorkomen?
5: Zeker. De focus is heel erg trainbaar. Als je weet hoe je hersenen werken, dan kun je die op sturen. En tegenwoordig worden we zo geleefd door de waan van de dag. Maar dat geeft niet vaak de voldoening. Dan sluit je je laptop af aan het einde van de dag en denk je, ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik ben zo druk geweest, ik heb zoveel gas gegeven. Maar die cognitieve vermoeidheid thuis, en denk je, ja, ook niet echt veel vooruit gekomen. En daarop kunnen sturen, dat is wat focus doet. Ja. En dat kun je dus heel goed trainen.
4: Ja, ik kan me herinneren, ik heb ooit in de hoofdredactie van BNR gezeten. En het eerste wat ik merkte in mijn eerste jaar, toen dat mijn agenda de hele dag gevuld zat met afspraken. Waarvan ik ook dacht op een gegeven moment, ja, ik kom eigenlijk helemaal niet aan werk toe. Want het stapelt zich alleen maar op door elke afspraak die ik heb. Maar vooral dat ik, nadat ik een afspraak had afgerond, dat ik dat nog meenam in de volgende afspraak. En daar moest ik echt iets op bedenken. Dan heb ik bedacht, oké, ik ga nu even 5 minuten pakken. dit afronden, dit gesprek, even mijn hoofd bepalen van wat moet ik hier nou mee en dan pas het volgende gesprek in. Is dat een methode die werkt?
5: Dit is de kern van het hele verhaal. Elke keer dat we wisselen met onze aandacht, blijft een deel van onze aandacht hangen bij het voorgaande wat we deden. In de literatuur noemen we dat aandachtresidu. Maar het betekent ook wel dat een deel van je hersenen nog bezig is met het voorgaande, dat je dus niet je volledige IQ kunt gebruiken. Oftewel, op het moment dat je wisselt, ben je tijdelijk een stukje dommer. Dus ooit een keer berekend, het moment dat je wisselt, functioneert tijdelijk op het niveau van een 11-jarige.
4: Oh jee.
5: Dus hoe beïnvloedt dat het werk? En hoe beïnvloedt dat de business en de bottom line? Het heeft een gigantische impact.
4: Ja.
5: Dus daarop sturen als organisatie wordt ook steeds belangrijker.
4: Ja, nou is het wel zo. Hè? Toen ik in die hoofdredactie zat, had je ook wel social media, maar dat bleef ongeveer beperkt tot Facebook.
5: Hives.
4: Hives nog inderdaad.
5: Hive,
4: ja, nee, precies. Maar nu, je hebt zoveel en zoveel kanalen waaruit je informatie krijgt. Hè? Ik weet soms ook niet van waar staat die informatie? Was die in mijn mail? En welk mailadres dan? Was die via WhatsApp of kwam het in Teams binnen?
5: Zeker. Nou, de wereld is gigantisch aan het veranderen. Dat is overduidelijk. Het is interessant om op te merken dat wel onze hersenen de afgelopen 40.000 jaar niet of nauwelijks zijn veranderd. Dus we hebben prehistorische breinen in een hypermoderne wereld die steeds sneller gaat. En onze hersenen passen zich wel aan, maar niet op de snelheid waarmee de informatie toeneemt. Dus we worden overspoeld met informatie en informatie en IT. Dat is ook niet meer de bottleneck. Maar de bottleneck is nu wel onze hersenen. Kunnen we het nog wel aan?
4: Ja.
5: En die overspoeling van informatie zorgt voor een versnippering aan aandacht.
4: Ja, dus je moet eigenlijk zorgen dat je rustmomenten in gaat bouwen in je dag. Maar dus ook 's avonds. Hè? Want dit herkennen ook wel veel mensen, dat je dan 's avonds, als je een drukke dag hebt, maar moeilijk in slaap komt. Kan
5: zeker, en dat is heel normaal. Dus focus aan, hoe geef je gas, is belangrijk. Ja. Maar focus uit is voor de meeste van ons een grotere uitdager. Dus hoe stop je hoofd aan het einde van de dag?
4: Vertel het maar.
5: Ja, dat is een magische oplossing.
4: Ja.
5: Nou, in de 22 jaar dat ik me bezig heb gemerkt dat er 4 redenen zijn waardoor je aandacht kan verliezen, of je aandacht niet meer kunt stoppen in dit geval.
4: Ja, ja, ja.
5: En de eerste is, gek genoeg, onderprikkeling. Dingen zijn heel gauw te saai of te simpel. Jij houdt de hele tijd een pennetje in je hand. Ik heb dat ook heel vaak. Toevallig ben ik hem vergeten nu.
4: Wil je mijn pen even
5: lenen? Ja, dat is heel fijn. Prettig. Ja. Maar iets in je handen houden. Heel veel mensen hebben die neiging om de informatie een beetje op je hersenen op te vullen. Doe je dat niet, word je waarschijnlijk onrustig in je hoofd. Of ga je misschien afdwalen van, oh, ik moest straks nog even pasta saus halen. Dus de natuurlijke neiging om iets ernaast te doen, dat is belangrijk. Doe je dat niet, dwaal je heel vaak af. Leuk feitje, hoe slimmer je bent, hoe eerder je deze neiging hebt. Oftewel, hoe slimmer,
4: om af te dwalen.
5: Ja, hoe slimmer je bent, hoe sneller je bent afgedwaald. Dus dat kan je thuis wellicht gebruiken in een tegenargument. En de tweede afleider is dat we te weinig brandstof hebben. We kunnen het gewoon niet meer. We raken gewoon uitgeput. De stofjes in ons hersenen zijn op, waardoor we niet meer in staat zijn om het relevante van het niet-relevante te filteren. En de derde concentratie, ik kom ze maar even af te tikken, is dat je hoofd te veel overloopt in dingen die je mocht doen. Dus taken die nog door je hoofd spoken, emails of de emoties die nog blijven hangen, dat soort dingen. En de vierde, vaak is dat de eerste plek waar we zoeken voor de afleiding, de telefoon, de externe prikkel, is vaak de laatste plek waar je het vindt. Het is juist het samenspel van deze 4 concentratieslekken, met name de eerste 3, dat maakt hoe goed je kunt focussen. Dus als je wilt vragen, hoe train ik mijn focus, dan gaan we 1 voor 1 die concentratieslekken 1 voor 1 dichten.
4: Ja. Ja, want dit beschrijf je ook, hè, in je boek Focus aan uit.
5: Ja.
4: En daar komen die concentratielekken heel duidelijk naar voren. Precies degene die je nu noemt. Maar goed, als ik dat dan probeer te vertalen naar een gemiddelde werkplek van een luisteraar van BNR. Hè, dat zal toch vaak een kantoor zijn?
5: Zeker.
4: Hoe merk jij, want jij loopt ongetwijfeld wel eens op zo'n kantoor rond, dan ga je eens kijken en dan zie je al die concentratielekken. Wat zijn de grootste?
5: De grootste is, gek genoeg, we hebben geen focusprobleem, we hebben een rustprobleem. Een stelletje gaat uit eten.
4: Ja.
5: Eén ervan gaat naar de toilet. Wat doet de ander?
4: Pak de telefoon natuurlijk.
5: Instant. Tegenwoordig is de douche een van de weinige telefoonvrije zones van de dag nog. En ook dat staat onder douche. Ik zat laatst bellen met iemand. Ik denk, wat hoor ik nou? Zie je, nee, ik sta onder de douche. Het gaat maar
4: dat
5: door.
4: Dat zou ik echt niet kunnen. Met...
5: Nee, ik ook niet. Dus, nee. Ik ben blij dat we niet aan het beeldbellen zijn.
4: Nee, precies.
5: Maar, we hebben zo'n onverzadige prikkelbaar behoefte dat we continu prikkels erbij zoeken. En we denken vaak dat die extra prikkels ontspanning geven.
4: Ja.
5: Maar in technische termen is het een vorm van verdoving. Als jij een podcast luistert na je werktijd, is dat niet ontspanning, maar een verlenging van je werkdag.
4: Oh ja.
5: Je bent nog steeds informatie aan het verwerken. Voor ons hoofd is er dan ook geen verschil tussen Instagram en Excel. Het een is leuker dan het ander.
4: Ja.
5: Maar en houdt
4: Excel
5: gezien,
4: is veel leuker dan Instagram.
5: Ik was laatst bij Deloitte. Daar was een uitdaging over wat leuker was.
4: Echt waar? Serieus?
5: Ja, geen grap. Maar het zijn nog steeds prikkels. En dat maakt het zo boeiend. We denken dat die prikkels ontspanning geven, maar het kost nog steeds brandstof. Ja. En daar ligt vaak de grootste uitdaging. Dus bereidheid om pauzes in te bouwen gedurende je werkdag. Dat is een van de belangrijkste dingen. En tevens een van de lastigste dingen om te doen.
4: Ja.
5: En de tweede, dat heeft te maken met het vierde concentratielek. Die bereikbaarheid, oftewel die externe prikkel. Kun je onbereikbaar zijn gedurende je werkdag?
4: Ja.
5: En voor heel veel mensen is dat gelijk een instant een no-go. Maar stel dat een chirurg een ingreep doet. En hij of zij moet tijdens die ingreep ook de voordeur van het ziekenhuis in de gaten houden. Om te kijken of er geen nieuwe spoedgevallen zijn. Dan klopt het systeem niet.
4: Nee, daar wil ik niet geopereerd worden.
5: Nee, maar zo werken we wel. Dus ik ben met een belangrijk voorstel bezig, een analyse bezig. Maar tegelijkertijd hou ik mijn e-mail pop-up in de gaten.
4: Ja.
5: Dat is niet anders. En elke keer dat je wisselt, betaal je daar een prijs voor in IQ. In snelheid en kwaliteit, maar niet te vergeten ook in stress. Elke keer dat we wisselen, stijgt ons cortisolniveau.
4: Ja.
5: Dus aantal afwisselingen of aantal onderbrekingen structureren of een beetje optimaliseren als organisatie zorgt ook voor minder uitval binnen de organisatie.
4: Ja. Maar dan nog, hè, dan ga je daar structuur in aanbrengen. Bijvoorbeeld van, oké, ik ga dat uur ga ik mijn mail beantwoorden, wegwerken bijvoorbeeld. Dan heb ik focus daarop. Maar dan merk ik ook nog vaak dat ik binnen die mailomgeving ook nog weer afleiding krijg. En dan denk ik van, oké, ik wilde eigenlijk dat ene mailtje gaan beantwoorden, maar ondertussen zit ik op website A, B of C. Ja.
5: En dat is interessant. We denken vaak dat we onderbroken worden, maar in 44% van de gevallen zijn we zelf de oorzaak van die onderbreking. Ik vind het te saai. Of ik vind het te moeilijk. Of ik weet niet precies wat ik moet doen.
4: Ja.
5: Het is uitstelgedrag. En uitstelgedrag is een vorm van afleiding, vaak voordat je bent begonnen.
4: Oké, dus aan de voorkant moet je daar heel goed over nadenken. Over
5: Het is vooral niet alleen nadenken, maar het vooral het optimaliseren. Dus ik merk van, oké, ik ben nu bezig met een nieuw boek.
4: Ja.
5: Maar er zitten stukken in het boek.
4: Gaat dat goed?
5: Nee, het zit echt, delen wel. Maar het zit nu in een stuk, dat is al super lastig.
4: Ja.
5: En ik merk gewoon gelijk van, ik moet nu dat lastige stuk gaan schrijven waar ik twee complexe onderzoeken wil combineren. Dan heb ik veel eerder de neiging te zeggen, ja, maar weet je wat ik nu even ga doen? Ik moet weer even actief zijn op LinkedIn om mijn zichtbaarheid te vergroten. En dat wordt dan acuut een heel belangrijk taakje.
4: Ja.
5: Wat natuurlijk gewoon pure afleiding is van waar ik mee bezig ben.
4: Ja.
5: En daar zicht op krijgen en daar dus een bewuste keuze maken van, ik ga dus bewust even doorbijten en comfortabel worden met dat ongemak van het even niet weten hoe ik die onderzoeken moet combineren.
4: Ja.
5: Dat is focus.
4: Dat is focus. En nou zeg jij ook, de winnaars van het komende decennium zijn mensen die hun aandacht goed managen. Een schilder heeft goede kwasten nodig, een kenniswerker heeft focus nodig. En dat stel je in een artikel MT Sprout wat ik las. Hoe kun je dat, want hier zit gewoon een belangrijke rol voor de werkgevers, kan ik me voorstellen.
5: Er ligt één eigen verantwoordelijkheid, laten we daarmee beginnen. Je bent dus niet slachtoffer van afleiding. Je bent zelf verantwoordelijk hoe je eigen focus managt. Dus daar kun je heel veel zelf op sturen. Maar er ligt zeker een kans en een verantwoordelijkheid voor organisaties.
4: Ja.
5: En het heeft één in kaart brengen op welke communicatiekanalen gebruiken we allemaal. Nou, vaak zijn het 6 of 7 communicatiekanalen. We hadden het net al even in het voorgesprek over. Maar als je op elk van die kanalen potentieel een spoedje kan krijgen, dan moet je als medewerker eigenlijk al die kanalen af blijven gaan of continu de notificatie aan hebben staan. En dan ben je continu aan het pingpongen en dan krijg je extra gedrag. Alles wat glimt, alles wat bliept, springt dan automatisch je aandacht naartoe. Maar daarmee verheerlijken we snelheid boven kwaliteit en diepte.
4: Ja.
5: En daar zit dus een prijskaartje aan, onder andere dus de stress. Dus een van de dingen die je als organisatie zou kunnen doen is een afspraak met elkaar maken van, als we een urgent bericht krijgen, een nieuwe offerte aanvraag of een crisis of iets dergelijks, dan gebruiken we kanaal X, wat het ook mag zijn.
4: Noem maar zeggen, bijvoorbeeld Teams.
5: Teams, of als het een beetje afhangt van de generatie, zou ik zeggen gewoon bellen. Gewoon lekker, gewoon als het echt belangrijk is, bel even.
4: Ja, maar dat is een beetje de oude generatie. Of dus, zeg je juist, de jonge generatie begint daar terug in te komen?
5: Nee, helaas is dat nog een hele duidelijke scheiding.
4: Nou, ja.
5: Maar in ieder geval een duidelijke afspraak over van hoe communiceren we met elkaar? Op welk kanaal gebruiken we? En dus ook op welke andere communicatiekanalen, wat verwachten we van jou? Want vaak vanuit hiërarchie, als een leidinggevende mailtje stuurt, dan ben je als onderdeel van het team eerder geneigd om er gelijk te reageren, op te laten zien hoe snel en hoe boven je op de bal zit.
4: Ja.
5: En nogmaals, dan verheerlijk je snelheid. En dat is op zich is dat prima, maar er zit dus wel een prijskaartje aan. En als je dat niet meeneemt, is het economisch onverantwoord om dat zo te doen.
4: Maar wordt bij veel bedrijven niet automatisch het kanaal door de leidinggevende gebruikt, wordt het belangrijkste kanaal?
5: Zeker. Exact. Nee, maar dat is precies hoe het gaat. En dat verschilt dus per situatie. En vaak is dat heel erg ad hoc.
4: Ja.
5: En dat kan dus ook omdat de leidinggevende dan even aan het WhatsAppen is, dat het opeens WhatsApp wordt. En ze gaat werk en privé sluipt aan elkaar over. En als er geen duidelijkheid, als duidelijkheid er niet is, dan wint bereikbaarheid het altijd van focus.
4: Ja, en het gevaar daarvan is
5: uitval van de organisatie, onnodig uitval, verlaagde productiviteit en onnodig fouten in de uitvoering.
4: Ja, nou kan ik me voorstellen dat een leidinggevende die dit verhaal nu hoort, die denkt van, oh ja, dit probleem hebben wij ook. Mm. En ik denk dat jij kunt garanderen dat elk bedrijf dit probleem heeft, ongetwijfeld. Ja. Dus die denkt, het is nu vrijdag, maandag ga ik ermee aan de slag. Ga ik dat allemaal regelen. We gaan een protocol opstellen. Hoe ga je dat goed doen?
5: Ja, begin klein. Begin gewoon met het gesprek van je team. Hè. Dus vaak op organisatieniveau, bij de grote organisaties is dat wat lastig. Begin op teamniveau. En de gemeenschappelijke deler is vaak, hoe vervelend vind jij het als je onderbroken wordt in je werk? Nou, iedereen herkent het. Ik zit er net lekker in. Ja. Een heel kort klein vraagje. Heb je een minuutje? Nou, allereerst, het is nooit een minuutje. Nee. Maar los van het minuutje heb je ook dus de hersteltijd van die onderbreking. En het gevoel van, het heeft nu bijna geen zin meer om me in te duiken. Nou, die frustratie is vaak universeel. Dus gebruik dat als startpunt van, hoe vervelend vind je dat? En hoe zullen we daarmee omgaan? En dan kun je op aantal niveaus kun je dingen gaan sturen en structureren. Een van de organisaties, een van de grote banken waar ik veel voor werk, die heeft op de dinsdag tussen 10 en 11 zijn er geen vergaderingen. Dat is de regel.
4: Okay.
5: Spoedjes zijn er, uitzonderingen zijn er. Maar in principe tussen 10 en 11 geen vergaderingen. Wat er gebeurt is dat het niet muisstil is, maar wat rustiger dan normaal. Dus je complexere denkwerk leent zich dan met name daarvoor. Er zijn er heel veel tal van mogelijkheden, afhankelijk van je type organisatie en snelheid, hoe je op dingen moet reageren. Mogelijkheden om dit te structureren en optimaliseren. Met als doel dat je gewoon meer focus krijgt als organisatie. Ja. En dus veel sneller gaat als organisatie.
4: Ja. Ja, meer pauze heeft ook positieve effecten op concentratie. Maar ik kan me ook voorstellen dat werkgevers ook wel eens denken van, nog meer pauze in.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Kunnen.
3: Ja, doe je dat niet serieus?
4: Ze zeggen ook wel, de Tour de France win je in bed.
2: Absoluut. De tijd die je verliest met een pauze is kleiner dan het productiviteitsverlies als je doorgaat. En als dat kwartje valt, we kunnen de rekensom laten zien, we kunnen de data laten zien, we kunnen de voorbeeld laten zien, ja, dan ga je echt gas geven als organisatie en je gaat uitval minder krijgen, gewoon minder uitval.
4: Maar is het ook iets persoonlijks? Hè? Want ik kan me voorstellen dat bij de ene persoon die veel makkelijker in focus blijft dan de andere persoon, dat de ene persoon meer rust nodig heeft dan de ander. Hoe ga je daar in een bedrijf mee om? Hè? Want je moet dan eigenlijk een soort maatwerk gaan leveren.
2: Nee, hoeft niet. Ik snap heel goed je punt. Een paar weken geleden was ik in Zuid-Korea. Fascinerend. Een totaal andere cultuur.
4: Heel prikkels.
2: Heel anders. Anders. Ja. Anders. Ik kreeg allemaal lokale gerechten. Ik zei, doe maar. Maar okay. Ja, ja. Ik heb geen idee wat ik eet, maar vrij. Fascinerend andere cultuur. En was met een simultaantolk ook heel fascinerend om daarmee te werken. Maar wat ik zo fascinerend vond, is dat de cultuur is totaal anders. Ook de werkcultuur is totaal anders. Maar de hersenen zijn universeel. Natuurlijk zijn er dus persoonlijkheidsverschillen. Man-vrouw verschillen. Ja. Overigens op dit vlak bijna niet.
4: Nee?
2: Maar wel persoonlijkheidskenmerken, introvert, extrovert. Groot verschil. Neiging tot meer neuroticisme. Allemaal dat soort zijn echt wel verschillen. ADD heeft geen... Dat zijn allemaal verschillen natuurlijk. Ja. Dat gezegd hebben, er zijn er wel een aantal wetmatigheden. En als je rekening houdt met die wetmatigheden, als je organisatie daarop optimaliseert, dan ga je gewoon sneller. En dan gaat het gewoon met minder inspanning en dus een hoger rendement. Dus dat hoeft. Maatwerk is niet per se nodig. Natuurlijk altijd mooi, maar niet reëel of echt noodzakelijk.
4: Ik dank je wel, Mark Tichelaar, breinexpert. We hebben veel geleerd, dus hou deze lessen in acht, want dat gaat je echt wat helpen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het grote plaatje.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop.
0: Funk en soul.
1: BNR

0: tijdens jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid, het aantal wetten en regels waar zij extra moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
8: Je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan.
9: Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst.
10: We kijken deze week veel naar Den Haag. Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen voor de zorg, het onderwijs, de veiligheid, het verdienvermogen van Nederland? En in die discussies gaat het vaak over miljarden. We schuiven potjes van links naar rechts, net zolang de meerderheid ermee kan leven. Wat niet vaak gebeurt in deze week in september, is uitzoomen. Is de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoeveel willen we eigenlijk geregeld hebben? Want in ieder land kruipt iets wat bij mij ook privé gebeurt. Bijvoorbeeld op vakantie, waar ik vroeger nog prima in een slaapzaal in een hostel kon slapen, was op een gegeven moment een eigen kamer ook wel lekker. En een paar jaar later denk je, nou, zo'n deluxe kamer met een eigen tafeltje, dat heb ik echt nodig. En voordat je het weet, zit je in hotels waar ze je koffers dragen, roomservice is, een sterrenrestaurant en een zwembad op het dak. Nou, zo lijkt het ook met de overheid te gaan. De Duitse econoom Adolf Wagner merkte dat al op in de 19e eeuw. Hoe groter een economie van een land, de overheid groeit harder mee. Bij de Rijksoverheid zijn ongeveer 168.000 voltijdbanen. Die schrijven beleid, controleren aanvragen, bouwen aan IT-systemen, werken aan communicatie, bewaken het land en innen belasting. Tel je daar de rest van de overheid bij op, bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, politie, provincies, waterschappen, onderwijs, ProRail, dan kom je op 1,1 miljoen voltijdbanen. En dat is sinds 2018 alleen maar gegroeid. Nu zegt de criticus op zo'n uitdijende overheid al snel, ja, dat moet kleiner. Maar als diezelfde criticus beroofd wordt, of de kinderen moeten beter leren lezen, ja, dan wordt de overheid opeens weer onmisbaar. Dus wat is het nou? Te veel, te weinig, precies goed? Wie bepaalt eigenlijk wat het juiste formaat is van een overheid? En wanneer slaat zorgvuldigheid om in logheid? En waarom lukt het Nederland, ondanks jarenlange beloftes van opeenvolgende kabinetten, maar niet om het aantal ambtenaren terug te dringen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, daar komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
9: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Eveneens, dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over een van Edins favoriete onderwerpen, namelijk het formaat van de overheid.
8: Niet zijnde de ECB.
10: Ja, precies. Er is altijd één ding dat erboven. Maar waarom is dit zo'n favoriet onderwerp voor jou?
8: Nou, favoriet onderwerp. Als ik het even heel kort samen mag vatten, en voor jou moet het ook. Een grotere overheid betekent dat er meer geld nodig is voor wat die overheid wil doen. Nou, dat zou je kunnen financieren door de belastingen te blijven verhogen. Politici die weten, er is een limiet. Als je daar bovenuit komt, vinden mensen het gewoon niet leuk. En dan zie je wat we in heel veel landen zien, dat men die uitgaven, die uitdijende overheid, gaat men vooral financieren door geld te lenen. Want dat valt niet zo op. Hè. Mm-hmm. Alleen dat geld lenen, dat stapelt zich op. Dus de schulden stijgen. En bij een zekere hoogte van de schulden remt het de economische groei af. Ik vraag me ook af of het goed is voor de innovatievermogen van je economie. En jaagt het onvermijdelijke woord, gaat toch nu al vallen, Rens, inflatie aan. Nou, daarom heb ik er bezwaar tegen.
10: Ja, Han, een overheid, is dat nou een makkelijke prooi als het gaat om bezuinigingen?
9: Nou, in de praktijk dus niet, zou ik zeggen. Nee. Hè, want de laatste jaren is het overheidsapparaat behoorlijk uitgedijd. Dus in de praktijk niet. Ik moet wel zeggen dat ja, ik heb er ook wel fascinatie met dit onderwerp en de vragen die borrelen in mijn hoofd op. Hè, van hoe groot mag een overheid eigenlijk zijn? En als het te groot is, wie kun je daar dan voor verantwoordelijk houden? Hoe leggen mensen verantwoording af? Als je terug wilt dringen, hoe moet je dat dan doen? En natuurlijk, we hebben wel een hele goede gast vandaag. Hebben we eigenlijk altijd goede gasten, hoor. Maar Sander, onze gast, die heeft in het recente verleden nog mooie dingen geschreven, of interessante studies geschreven over de productiviteit van de overheid. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel het een en ander over vragen zo direct.
10: Edin, wat wil jij nog weten van onze gast?
8: Wat ik met name zou willen weten is, kijk, wij weten dat we in dit land de opeenvolgende regering hebben allemaal uitgesproken dat ze willen snoeien in het aantal ambtenaren, dat de overheid kleiner moet worden, en we weten ook dat het helaas niet uitkomt. Mm-hmm. Onze gast heeft hele nauwe contacten met de overheid, heeft ook gewerkt bij de overheid. Ik zou meer gevoel willen krijgen van, als zo'n plan van een hoger niveau gelanceerd wordt naar die ambtenaren dus, en het ambtelijk apparaat. Ja. Wat gebeurt daar dan? Is daar echt sprake van tegenwerking van die plan? Is dat de reden dat het niet lukt? Of ligt het ergens anders aan?
10: Oké, okay, nou, voldoende vragen. Ik zit zelf ook nog wel in de economische theorieën te kijken. Van, ik kwam er in de research achter dat er heel veel economen dit ook een heel fijn onderwerp vinden en daar allerlei hypotheses over hebben geschreven. Dus daar kom ik straks bij jullie terug. Maar eerst inderdaad onze gast van vandaag. Sander van Veldhuizen, hij is partner bij PwC, gespecialiseerd in publieke dienstverlening. Een paar jaar geleden publiceerde hij een uitgebreid onderzoek naar de productiviteit van de overheid. En daarvoor werkte die 15 jaar bij het Centraal Planbureau. Welkom, Sander.
11: Goedemorgen.
10: Vind jij de overheid in Nederland te groot?
11: Dat is een, nou, laat ik zo zeggen, dat is in eerste instantie best een moeilijke vraag om heel direct te kunnen beantwoorden. Ik denk, als je feitelijk kijkt, zoals je net in de introductie ook al zei, het aantal ambtenaren wat in Nederland werkzaam is, dat is de afgelopen kleine 10 jaar behoorlijk hard gestegen. Daar zitten een aantal redenen onder, hè. Die gaan we straks in meer detail bespreken. Ik kan in ieder geval twee noemen waar ik naar heb gekeken de afgelopen jaren. Het enerzijds is dat de productiviteit van de overheid in de brede zin sterk daalt. En die krimpt gewoon. En het tweede punt is dat het aantal wet- en regelgeving die de overheid zichzelf oplegt, maar daarmee ook zeg maar de bredere economie oplegt, dat die behoorlijk hard is gegroeid de afgelopen 20 jaar. En dat zijn echt behoorlijke groeipercentages. En wij hebben dus onderzocht dat voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid het aantal wetten en regels waar zij extra moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
10: Ah, oké. Okay. Dit is
11: en extra regels, even voor de helderheid, betekent extra uitvoeringskracht. Ja. En uitvoeringskracht in overheidsland betekent eigenlijk mensen.
10: Het is eigenlijk interessant, een soort zelf een versterkend vliegwiel dus. Dus de overheid, de politiek maakt regels. Daarom hebben we meer overheid nodig om aan die regels te voldoen. Hoor je dat zeggen?
8: Ja. Maar hier zie je ook dat het een beetje haak staat op wat wij ook al enige tijd van uit alle hoeken horen wat echt nodig is voor de toekomst. De arbeidsproductiviteit op macroniveau moet gaan stijgen. Want dat is waar gezonde, houdbare groei vandaan komt. Nou, hoe groter de overheid is, gekoppeld aan uw conclusie dat daar de productiviteit daalt, ja, dan wordt het voor die totale economie ontzettend lastig, ja, om die arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen.
10: En Sander, is het, we hebben dit, deze week is het Prinsjesdag en de miljoenennota en blablabla. Bla, bla. Is het belangrijk om die uitzoomende vraag ook eens te stellen? Van hoe willen we het eigenlijk hebben? Hoe groot willen we het eigenlijk hebben?
11: Ik denk dat dat een de allerbelangrijkste vraag is. Hè. Kijk, ik heb altijd geleerd in de tijden dat ik zelf bij de Rijksoverheid werkte, vooral bij het planbureau, als je beleid maakt, dat doe je met het oog op de toekomst. Dat doe je niet in het hier en nu. Je moet vooral nadenken over hoe wil je je economie vormgeven, wat willen we bereiken, waar liggen bepaalde accenten. Mm-hmm. En hoe moet die overheid die dat dan moet faciliteren eruit zien?
10: Ja.
11: En daar zitten allerlei, nou, ik moet zeggen,
10: Heb je dat gesprek wel eens? Hebben we het gesprek in Politiek Den Haag over juist deze uitzoomende vraag?
11: Ik denk dat dat gesprek wel plaatsvindt, maar ik denk niet altijd in de publieke ruimte. En misschien ook wel onvoldoende. Want uiteindelijk politiek gezien, of bestuurlijk politiek gezien, is ook de waan van de korte dag die best dominant is.
10: Ja. Laten we eens even hebben over economische theorieën. Han en Edin. Het is een, begrijp ik, populair onderwerp onder economen. Welke zijn interessant? Welke hypothesen, Han, zijn interessant?
9: Nou ja, wat ik een hele geloofwaardige vind, is dat naarmate mensen rijker worden, hebben ze eigenlijk steeds meer behoefte aan, ja, eigenlijk aan publieke diensten. Dus er valt wel heel veel voor te zeggen dat een overheid in een steeds rijker wordend land in principe ook steeds groter wordt. Mm-hmm. Daar is veel voor te zeggen. Maar die theorie ja, zegt eigenlijk weinig over de mate waarin dat dan terechtvaardiger zou zijn.
10: Ja. Hey, Edin, jij nog favoriete theorieën?
8: Nou ja, kijk, wat Han zegt, er is wel iets voor te zeggen dat de overheid inderdaad naarmate een economie groeit, dat de overheid groter wordt. Maar dan zou ik zeggen, als de overheid even hard groeit, ja, als de economie, dan is het oké. Dan kun je zeggen, prima. Ja. Waar wij nu mee te maken hebben, is dat de overheid harder groeit dan die economie. Ja, daar heb ik wel moeite mee.
9: Ja, maar Edin, ja, dat, volgens mij klopt dat toch niet helemaal wat jij zegt. Hè? Want mijn these is dus niet dat een overheid mee moet groeien met een economie. Maar naarmate, weet je, ik heb dat in mijn eigen, consumptiepatroon ook gezien. En kijk, ik heb een auto, ik hoef niet 6 auto's. Maar ik heb wel behoefte aan goede wegen. Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen goed onderwijs, et cetera. Dus je behoefte aan publieke diensten neemt toe naarmate je rijker wordt.
10: Maar goed, die Wetman van Wagner, ik weet niet of jij die kent, Sander, maar die zegt dus, ja, hij groeit eigenlijk wat Han zegt, maar hij groeit altijd net even iets harder dan het bruto nationaal product.
8: Hoeft niet,
10: maar dat was zijn theorie. En ik kwam er ook nog eentje tegen van Peacock Wiseman. Die hadden de UK-economie onderzocht. En die schreven, de overheid groeit niet alleen geleidelijk, maar vooral met sprongen tijdens crisis, zoals oorlog of economische depressies. Burgers accepteren dan tijdelijk hogere belastingen en uitgaven. Maar na de crisis vallen die vaak niet volledig terug naar het oude niveau. Volgens mij hebben we dat in corona gezien.
9: Ja. Dat lijkt me natuurlijk iets wat iedereen zich levendig voor kan stellen. En misschien mag ik er nog eentje noemen. De wet van Baumol. Een bekende econoom. Die heeft gezegd, maar misschien is dat een beetje een cirkelredenering. Die heeft gezegd dat de productiviteitsstijging bij de overheid lager is dan in de markteconomie. En dat dat dan automatisch betekent dat er steeds meer voor een gelijkwaardige dienstverlening als onderdeel van je economie heb je dus steeds meer mensen nodig daar.
10: Ah ja, ik zie het hier staan als de Baumols kostenziekte. Dat klinkt ook wel als een soort Sander, bekend met al deze theorieën, herken je dit ook in het dagelijks leven, zeg maar?
11: Ja, ik denk theorieën allemaal bekend. Ik denk de ziekte van Baumol, zoals wij het dan wel vaak noemen, dat is volgens mij wat je gewoon ziet gebeuren in ieder geval in Nederland en ook eigenlijk een breder internationaal.
10: Leg eens dan uit hoe je dat ziet dan?
11: Nou, kijk, wat ik net feitelijk zei. Hè. Dus als je feitelijk kijkt naar de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse overheid, die is de afgelopen 10 jaar negatief. En als ik dat probeer uit te leggen aan bestuurders in het overheidsapparaat, wat dat eigenlijk in de praktijk betekent, is dat je dus om hetzelfde te produceren, dezelfde publieke diensten te produceren, heb je over tijd steeds meer mensen nodig.
10: En waarom daalt... Nee, laat twee vragen stellen. 1, hoe meet je de productiviteit van ambtenaren? Want er is geen economische output. En twee, waarom daalt die?
11: Nou, laat ik zeggen, kijk, hoe meet je het? Om daarmee te beginnen. Wij hebben vooral gekeken naar de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dat is eigenlijk het groot deel van de publieke dienstverlening wordt gedaan door uitvoerders.
10: Wat zijn dat dan?
11: UWV, Belastingdienst, SVB en zo zijn er nog 150. Daarvan kun je daadwerkelijk de output meten. Want die produceren diensten die je meetbaar kunt maken. Mm-hmm. Die output die rapporteren zij overigens zelf. Dus ik bedoel, het is niet dat je daar heel veel kennis voor nodig hoeft te hebben om dat te kunnen meten. Het kost alleen ongelooflijk veel werk om die data te verzamelen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben onderzoekers van Ipsen, onder andere Jos Blank en Alex van Wezik ook gedaan in het verleden. En al die studies laten zien dat de output wel stijgt. Maar dat de hoeveelheid productiemiddelen, en in het geval van de uitvoeringsorganisaties is dat 80% mankracht, 20% materieel, dat om die hoeveelheid output te produceren die wel licht stijgend is over tijd, je daar steeds meer inputmiddelen voor nodig hebt. Dat betekent de facto dat de productiviteit daalt. Zo meet je dat.
10: En hoe kan het?
11: Hoe kan het? Nou, er zijn een aantal verklaringen voor. Er zijn heel veel verklaringen voor, maar een aantal drie die wij dominant vonden. De eerste verklaring die wij vonden is dat de hoeveelheid externe inhuur bij de uitvoering, bij de productie van publieke diensten, aanzienlijk hoog is. En dan moet je dus denken aan dat er dus uitvoerders zijn in het Nederlandse uitvoeringslandschap van publieke dienstverlening die dus 30% van hun totale personeelscapaciteit extern inhuren.
10: Maar waarom hebben ze die extra mensen nodig? Het is een beetje, laten we zeggen, uitvoeringsorganisatie. Dus er moeten 10% meer uitkeringen worden uitgekeerd.
11: Bijvoorbeeld.
10: En daar hebben we dan 15% meer mensen voor nodig.
11: Ja.
10: Dan denk ik, ja, het is toch elke keer gewoon een druk op de knop. Maar dat is dus niet zo.
11: Dat is in de praktijk.
10: Je zou een soort schaalbaarheidsvoorbeeld kunnen bedenken.
8: Omdat het complex is. Kijk,
11: het is complex.
8: Wij hebben in dit land ooit, heel lang geleden, hadden we een relatief simpel belastingstelsel. En toen zijn er ook door de economische ontwikkeling en door de verandering in de maatschappij natuurlijk en de voorkeuren van de maatschappij, zijn er allerlei nieuwe wensen ontstaan. En we zijn heel vaak die nieuwe problemen onder aanhalingstekens gaan oplossen met een toeslag hier en een subsidie daar. En als zo'n toeslag dan ook negatieve bijwerkingen had, losten we dat op met een toeslag op die toeslag en die subsidie op de subsidie. Ja, ja. En zo wordt het complexer en complexer.
10: Met een groter wordende apparaat of een groter wordende productiviteit komt er meer complexiteit in de organisatie en dus heb je meer mensen nodig.
11: Dat is, ja, je hebt in ieder geval meer mensen nodig. Dan is het tweede punt wat je nu natuurlijk ziet, arbeidsmarkt is vrij krap en bepaalde specialismen zijn vrij schaars in de markt. Die worden ingehuurd. Het nadeel van externe inhuur is dat de kennisborging in die organisaties eigenlijk best wel, nou, dat wordt steeds meer een grotere uitdaging. Dat is één verklarende factor waarom ze steeds minder productief gaan werken. Het tweede, en daar kun je nog, denk ik, drie podcasts over vol praten, is de IT bij de overheid. Wij praten vaak over legacy IT-systemen. En om dat te illustreren bij een aantal uitvoerders waar ik dan ook kom, daar zijn systemen die zijn ouder dan ik ben. En ik ben ondertussen ook niet meer de allerjongste. Dat betekent in de praktijk dus twee dingen. Het servicen van die systemen, daar heb je mensen voor nodig die dat kunnen. Die zijn echt heel schaars in de markt, dan wel die werken gewoon niet meer. Die zijn gewoon met pensioen of elders actief in de wereld. Dus die mensen vinden wordt steeds moeilijker. De kosten daarvan gaan omhoog. Dat betekent in de praktijk dat de runningkosten voor je IT zijn zo hoog dat je niet meer kunt veranderen. Wij zeggen altijd, je hebt een deel runningkosten en een deel changingkosten. Je moet altijd je IT-systeem aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Als dat budget kleiner wordt, dan word je waarschijnlijk gewoon veel minder productief. Dat is bekend feit. Het derde punt, en dat is wat Edin net zei. Kijk, we hebben ook heel erg nagedacht en wat je net zelf trouwens ook zei. Het derde punt is het target operating model van zo'n uitvoerder.
10: Dat moet je even uitleggen.
11: Dat ga ik over de schaal en over welke taken je nou bij elkaar clustert in een uitvoeringsorganisatie. En wat in het verleden best vaak is gebeurd, is dat er massale processen, dus jij denkt bijvoorbeeld aan het uitkeren van uitkeringen, dat is inderdaad een best wel goed te automatiseren proces. Daar worden dan taken bij geclusterd die volledig handmatig, volledig maatwerk zijn. Bekende voorbeeld is natuurlijk Belastingdienst toeslagen. Een ander bekend voorbeeld is de SVB, waarbij de SVB is vooral bekend van de kinderbijslag en de AOW. Volledig geautomatiseerd en daar wordt dan het PGB bijgezet. Een PGB is het ultieme maatwerkbeleid wat je hebt. En is die clustering van taken nou logisch vanuit een productielogica? Wat daarop is, in alle eerlijkheid, dat is niet zo heel logisch.
10: En dat hebben politici bedacht, want die dachten schaalvergroting is altijd goed, wordt altijd goedkoper. Maar als je dus twee eigen water en olie probeert te mengen, dat wordt helemaal niks. Han?
9: Ja, weet je, Nou, nu ga ik iets zeggen wat je misschien niet van mij verwacht. Maar er wordt altijd heel erg schamper gedaan over de IT van de overheid. Nou ben ik gewoon een gebruiker. Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst en al die clubs die je bereikt via DigiD. Het werkt bijna altijd. Ik ben daar niet ontevreden over. Hoe kan dat nou?
11: Hoe kan dat nou? Ik denk, Han, dat je daar op zich wel gelijk in hebt. Kijk, voor jou als gebruiker is die beleving klopt die je hebt. Wat jij niet ziet als gebruiker is wat aan de achterkant nodig soms is om dit allemaal werkend te krijgen. Kijk, jouw geautomatiseerde aangifte of vooraf ingevulde aangifte bij de Belastingdienst. Dat klopt. Voor jou komt die op jouw schermpje en dan kun je lekker nog wat aanpassingjes maken. En je drukt op inzenden of indienen en dan komt het 3 maanden later en wordt het verwerkt. Wat aan de achterkant gebeurt, dat zie jij niet. Daar kan best veel handwerk in zitten. Het gaat geautomatiseerd systeem in en er kan best handmatige uitval zijn.
12: Ja, dus voor de luxe die jij in dit 5-sterrenhotel Nederland ervaart, Han, zitten er heel veel piekeloos te rennen met jouw koffers. Dat is eigenlijk de metafoor.
8: Maar dit is natuurlijk wel symptomatisch voor ons overheidsapparaat. Want we hebben het nu over IT-systemen die verouderd zijn. Je zou ook kunnen zeggen, dat had je ook kunnen zien aankomen en meegaan met de tijd. Maar we zien het ook bij de wegen. Het laatste nieuws over de bruggen waar heel lang niets aan gedaan is. Dus je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan, met alle gevolgen van
12: dat. Ja, en blijf je dus een beetje pleisters plakken. Even toch even nog een keertje uitzoomen, economisch gezien. Gewoon om het te snappen. Als je puur naar economische theorie kijkt, begin bij jou en dan ga ik daarna naar jou, Edin, en daarna naar jou, Sander. Als je puur naar de economische theorie kijkt, wat zijn de voor- en nadelen van een kleine overheid? En ik wil de voor- en nadelen van een grote overheid. Begin bij jou, Han.
9: Nou ja, het grote voordeel van een kleine overheid is dat je, kijk, die overheid moet ergens uit betaald worden. He, dus als je simpel zegt, we hebben een marktsector en we hebben een overheidssector. Ja, hoe groter die overheid is, des te meer dat kost, des te meer dat drukt op de marktsector.
12: Meer belastingen moeten betalen.
9: Ja, de kosten. De kosten van het runnen van de totale economie, die gaan omhoog. En die drukken op die marktsector.
12: Ja. En wat is het nadeel van een kleine overheid?
9: Nou, een nadeel van een kleine overheid kan natuurlijk zijn dat dingen niet goed geregeld zijn. We willen graag een goede infrastructuur hebben. We willen graag dat er law and order is. We willen ook voor de marktsector is het van belang dat markten goed georganiseerd zijn. Nou, daar is een goede marktmeester voor nodig. Daarvoor is goede rechtspraak nodig. Want als je in de markt een geschil hebt met iemand, dan wil je dat ergens kunnen voorleggen. En dan wil je dat er een betrouwbaar, goed functionerend rechtssysteem is. En als je dat allemaal niet hebt, dan wordt het een wilde westen.
12: Ja. Edin, over een kleine overheid, voor- en nadelen, nog iets toe te voegen?
8: Heel even aansluiten bij dat laatste wat Han zei. Kijk, dat al die dingen die heel belangrijk zijn, onafhankelijke rechtspraak, goede wegen, goede infrastructuur in het algemeen, goede zorg voor de mensen die wonen in dat land. Dat betekent niet per definitie dat je een grote overheid nodig moet hebben. Als ik naar de EU-landen bijvoorbeeld kijk, en je kijkt naar hoe groot is het deel van de totale van het BBP wat de overheid uitgeeft, dan zitten we ergens tussen, afhankelijk van het land, tussen de 40% en 60% van het BBP. Als je naar een land als Zwitserland kijkt, uitstekende wegen, topinfrastructuur, zo veilig als het maar kan. Maar de Zwitserse overheid geeft 33% van het BBP uit. Dus het kan ook met minder geld. We hebben ook landen in de EU die een grotere overheid dan de Nederlandse hebben. En Han heeft net iets gezegd waarvan die van tevoren als een soort disclaimer zei, nu ga ik iets zeggen wat je van mij niet verwacht. Datzelfde geldt nu voor mij. Er zijn landen die een grotere overheid hebben dan Nederland. Mm-hmm. En waar ik meer te spreken ben dan over onze overheid.
12: Een voorbeeld?
8: Zweden geeft meer uit dan wij. Maar er is een cruciaal verschil. Zweden heeft door de problemen die dat land in de jaren 90 had, hebben ze stevige hervormingen doorgevoerd. En een van die hervormingen is, het staat nog steeds, De overheid in Zweden mag eigenlijk geen begrotingstekort hebben.
12: Goed, dat Nederland dus een overheid van formaat heeft, dat weten we. De oplossing, ja, daar hebben we geen tijd meer voor, tenminste op de radio niet. De rest van deze aflevering kun je als podcast beluisteren in de BNR-app en in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan partner publieke dienstverlening bij PwC, Sander van Veldhuizen. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot zometeen in de podcast. Of tot volgende week. Dag.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Voorpommeren, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
8: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals iedere week, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria, wat hebben we vandaag op de agenda staan?
9: Vandaag gaan we het hebben over AI. Want, je verwacht het al, ook binnen Defensie wordt volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. En dat gaat van het plannen van missies tot drones die steeds zelfstandiger kunnen opereren via AI. Maar de vraag is natuurlijk, wat werkt daar nu echt? En hoe zet je dit alles dan verantwoord in? En daarvoor hebben we niet zomaar iemand. We hebben een expert, namelijk Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensieacademie.
8: Leuk dat je er bent. Vroeger, moet ik het toch eventjes noemen, pensievlieger.
10: Ja, lang geleden.
8: Nu doe je onderzoek aan de Nederlandse Defensieacademie bij Tilburg. Sta je ook aan het hoofd van de Data Science of Excellence. Vertel, wat is het belangrijkste doel bij al dit onderzoek?
10: Ja, ik leid het Data Science Center of Excellence inderdaad, wat een defensieeenheid is, waarbij we ons focussen op AI-onderzoek, technisch AI-onderzoek, om de AI te begrijpen, maar zodanig dat het zo goed mogelijk aansluit bij de militaire operatie en maximaal nut heeft voor datgene wat we voor defensie en veiligheid willen doen. Dus wij zijn een defensieeenheid, maar sluiten nou aan bij de academische wereld, omdat je kennis moet hebben van hoe die AI-technologie werkt, aan de ene kant. Dus dat is met civiele universiteiten, nationaal, internationaal en kennisinstellingen. En aan de andere kant bij de defensieorganisatie zelf. Dus we hebben een hele goede band met allerlei defensieeenheden. Want we willen heel goed begrijpen wat er in die militaire operatie nou gebeurt. En hoe AI daar kan helpen. Of hoe AI schade zou kunnen doen bijvoorbeeld. En wat je daar dan tegen kan doen.
8: Ja, en misschien, we hebben wel vaker gasten die ook lesgeven aan de Nederlandse Defensieacademie. Vorige week bijvoorbeeld. Maar wat is de verhouding, voor de luisteraar, wat is de verhouding nou eigenlijk van die Defensieacademie tot de krijgsmacht?
10: Nou, dus de Nederlandse Defensieacademie is eigenlijk nog een groter instituut dan waar jullie het over hebben. Dus namelijk de faculteit
8: Militaire Wetenschappen.
10: Is een van de 7 instituten. En het is gewoon een instituut binnen die grotere defensieorganisatie. De Defensieacademie valt onder het Defensieondersteuningscommando. Dus het levert ondersteuning aan de bredere defensieorganisatie. En het mooie van de faculteit is dat wij ook echt die academische onafhankelijkheid hebben. Is ook geborgd in een stichting, et cetera. Dus qua het academische onderzoek zijn we echt onafhankelijk, ook geaccrediteerd, et cetera. Mm-hmm. Maar omdat wij die unieke positie in die organisatie hebben, hebben we heel goede toegang tot de organisatie, tot de militaire operationele praktijk. En ja, dat levert echt maximaal opbrengst en nut.
0: Ja, en het academisch jaar is begonnen. Het is in volle gang. Wat staat er bij jullie op het menu komend semester?
10: Nou, met name als ik dus kijk naar het Data Science Center of Excellence, wat een nauwe samenwerking heeft met de Universiteit van Tilburg. Wij zitten in Mindlabs in Tilburg, wat weer een ecosysteem is van hoe je AI mens- en maatschappijgericht doet. Dat is een hele mond vol, maar dat is waar wij zitten. En bij ons op het programma staat eigenlijk de doorgroei van ons centrum. Dus we zijn officieel 2 jaar geleden gestart. En wij gaan significant verder groeien. Dus zowel op het academische onderzoek, maar ook de ondersteuning met de defensieorganisatie. Beide takken van het centrum gaan verder groeien. En dat betekent dus ook dat we de onderzoekslijnen die we al hebben verder gaan laten uitbouwen.
0: Ja.
10: En ja, waar doen wij onderzoek naar? Dat is eigenlijk de hele breedte van waar de militaire operatie nut van heeft. Dat varieert bijvoorbeeld van hoe je AI in droneswermtechnologie kan inzetten, wat AI daar betekent. Maar ook het counteren van onbemande en onbemenste systemen met AI. He, om een voorbeeldje te noemen, met de gemeente Den Haag hebben we een drone early warning system gebouwd, wat een AI-systeem is wat drones kan klassificeren of ze een dreiging zijn of niet. Dat is één van de takken, maar uiteindelijk hebben we 5 grote thema's waar we onderzoek naar doen. Mm-hmm. Dus dit is één van de onbemande systemen en de rol van AI daarin is één van die thema's. En we hebben nog 4 andere.
0: En eigenlijk, het gaat allemaal om hoe AI gebruikt kan worden binnen het defensiedomein. Als we het heel, ja, hoe brengen we dat aan de man als we het heel
10: plaatsen? Ja, en dan specifiek dus het academische onderzoek. Hè, dus echt het fundamentele onderzoek om de technologie te begrijpen. Dus dat is 1. Ja. Daarnaast ook het onderwijs. Want we zien ook dat er een enorme behoefte in de organisatie is om het kennisniveau omhoog te krijgen. AI-geletterdheid is gewoon heel belangrijk, want dat is de basis waarop je dit soort technologie in je organisatie bouwt. Dus we geven daar academisch onderzoek. We gaan een bachelor ontwikkelen, masteronderwijs. Allemaal civiel geaccrediteerd, zoals een civiele universiteit. Maar we geven ook niet-academisch onderwijs. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het middenmanagement een leergang. Voor de top organiseren we masterclasses. Want het is ook heel belangrijk om de top en de bewindsvoerders mee te krijgen, zodat ze begrijpen wat de AI kan, maar ook wat het niet kan en wat de valkuilen zijn. En ja, dat is vaak ook wel nuttig.
0: En merk je een beetje enthousiasme bij al die verschillende, want het zijn studenten, management, top. Wat voor reacties krijg je?
10: Ja, we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Dus er is de afgelopen 2 jaar, ja, ik heb het nog nooit zo druk gehad in mijn leven als nu. Ik vind het ook heel leuk, er zijn alleen maar leuke dingen. Maar zowel vanuit de defensieorganisatie, vanuit de eenheden, maar ook vanuit de top, is er continu vraag van kom eens wat vertellen, kom eens een presentatie geven. Of ik heb hier medewerkers die willen graag, die gaan in het AI-domein werken, kunnen ze bij jou een leergang volgen. En ondertussen is dat ook internationaal. We hebben bijvoorbeeld, volgens mij was dat vorig jaar, een leergang in Kenia verzorgd, omdat we ook in die wereldwijde discussie van AI zitten en hoe doe je dat op een verantwoorde manier. En daar proberen we ook de Global South te engageren. Dat is natuurlijk ook belangrijk om die landen te helpen om volwassen te worden. Dus we zoeken daar allemaal partnerschappen, ook binnen de NAVO, binnen de EU. En ja, we zijn nu heel klein en daarom gaan we dus ook groeien. Want ja, het is een grote opdracht.
1: En hoe praktisch is het? Is het vooral theorie van wat kun je met AI en hoe moet je erover nadenken? Of is het ook gewoon knutselen aan algoritmes, onze technieken verbeteren en dat heel concreet maken, zoals bijvoorbeeld in Delft gebeurt?
10: Ja, vooral het laatste dus. Dus we werken dus ook met bijna alle Nederlandse universiteiten samen. Dus we zitten echt in de AI-technologie. Dus de datasets verzamelen, algoritmes maken om dingen beter te maken. En dat teruggeven aan de militaire operators, zoals wij dat noemen. Een concreet voorbeeld is samen met de Apache community, dus de Apache helikopters, werken we aan het verbeteren van missieplanning, waarbij je AI gebruikt om je routes en je battle positions te plannen. En dat soort modules zitten al in de Apache helikopter. Nederland heeft net een nieuwe helikopter gekocht. Maar die gebruiken we eigenlijk niet, want de vliegers zeggen van ja, het is leuk dat het in die helikopter zit van Boeing, maar we vertrouwen dat systeem niet helemaal. We hebben geen toegang tot de algoritmes. Dus ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Dus we gebruiken het niet. Dus we staan nog vaak rond een kaart met z'n allen zo'n missie te plannen. Wij bouwen juist AI-systemen die leren van de voorkeuren van de vlieger. Dus de vlieger werkt samen met het systeem, krijgt daardoor meer vertrouwen in het systeem aan de ene kant. En aan de andere kant kun je betere aanbevelingen geven van de routes die je zou moeten vliegen. Dus dat werkt heel mooi. Er komen aan de ene kant academische publicaties uit. Onze onderzoekers zijn ook gescreend, zitten ook bij zo'n eenheid gewoon fysiek een dag in de week bijvoorbeeld. Dus academisch heel interessant. En voor de militaire operatie ook heel interessant. En dan kijken we daarnaast nog binnen de defensieorganisatie. Oké, als dit nou een product wordt wat we echt willen hebben, bijvoorbeeld in de cockpit, kunnen we dan in de defensieorganisatie met de juiste partijen schakelen om het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, et cetera. Dus dat is een hele keten waar wij een onderdeel van zijn.
1: Aha, en dan gaan jullie bijvoorbeeld daar ook een bedrijf bij zoeken dat jullie product zou kunnen opschalen, of jullie techniek, software, technologie zou kunnen opschalen, zodat het dan misschien wat breder binnen NAVO kan worden uitgezet? Of?
10: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar in dit specifieke geval, wat ik noem, hebben we intern Defensie ook allerlei data science organisaties die op een hoger technisch niveau zitten, zeg maar, dus meer al richting de eindgebruiker. En praten we met hen van, oké, als je dit in de cockpit wil hebben, hier heb je de algoritmes, zo hebben wij het gebouwd. Maar hoe moet die interface er dan echt uitzien en hoe sluit het precies aan bij die cockpit? En daar hebben we dan andere partijen voor. In de toekomst zouden dat zeker ook bedrijven kunnen zijn, want ook wij zitten in grote consortia waar ook allerlei bedrijven in zitten.
1: Zoals?
10: Nou, ik wil eigenlijk niet te veel namen noemen, want dan geef ik de een weer wat voordeel dan de ander. Maar ja, de usual suspects, zoals bijvoorbeeld in Delft, Dynamics in Delft. Maar ook hele grote partijen, Google of zo, die zitten ook bij ons in een consortium. Dus het varieert van kleine start-ups tot hele grote partijen. Daar doen we zaken mee.
1: En Defensie is natuurlijk niet de enige organisatie die naar AI en de mogelijkheden kijkt en hoe je daar verantwoord mee om moet gaan. Maar het is misschien wel bij Defensie gevoeliger dan bij veel andere organisaties. Hoe borg je dat het inderdaad zo veilig mogelijk gebeurt daar?
10: Ja, dus het gaat soms om besluiten van leven en dood. Dus dat is zeker heel gevoelig. Dat zie je natuurlijk in de healthcare ook eigenlijk.
1: Ja.
10: Maar hoe we dat borgen is op verschillende manieren. Op het allerhoogste niveau is er in 2023 een wereldwijde discussie gestart. Die heet de Responsible AI in the Military Domain discussie, de REAIM discussie. Er zijn summits voor georganiseerd en dat is eigenlijk gestart door Nederland. Dus in 2023 in Den Haag was de eerste bijeenkomst, meer dan 100 landen. Hoe gaan we hier op een verantwoorde manier mee om? Nou, daar komt dan een declaratie uit met een aantal principes waar we ons aan zouden willen houden wereldwijd met een aantal landen. En ieder jaar is die summit ergens anders georganiseerd. En je ziet ook nog steeds met heel veel landen. En ondertussen heeft dat onder andere geleid tot een VN-resolutie die is aangenomen. Het heeft ook geleid tot een adviesrapport, want er was ook een wereldwijde commissie die hier dan zich 2 jaar mee heeft beziggehouden. Ik heb daar zelf ook in mogen zitten. Nou, daar kwam een rapport uit. Dat heeft onze vorige minister-president aangeboden in de VN-veiligheidsraad, waar dus ook adviespunten in staan. Dus op dat allerhoogste strategische governance niveau zijn er van dit soort principes ontwikkeld.
1: Noem eens wat principes om ons een idee te geven. Wat staat er hoe dan ook in?
10: Ja, er staat sowieso in dat je altijd moet voldoen aan het internationaal humanitaire recht bijvoorbeeld.
1: Uiteraard,
10: dat je AI-gebruik altijd transparant moet zijn en dat je er verantwoord mee moet omgaan. Nou, het zijn natuurlijk allemaal best wel open deuren, zou je kunnen zeggen. Maar dat krijg je ook als je consensus op het allerhoogste niveau wil bereiken. En maar er staat bijvoorbeeld ook in dat wij altijd willen dat er human agency, dus dat er een mens altijd verantwoordelijk blijft in de loop als het gaat om het inzetten van AI in de nucleaire besluitvormingscyclus. Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt. Dat we daar altijd die mensen aan de knoppen blijven houden. Maar wat je ziet is dat die hoogoverprincipes, die dus bijvoorbeeld door REAIM zijn geformuleerd, maar de NAVO heeft ook zijn eigen principes geformuleerd. Nou, die lijken allemaal best wel op elkaar. De grote vraag is natuurlijk, hoe ga ik die hoge strategische principes vertalen naar een dek lager waar de data scientist die daadwerkelijk iedere dag met zijn poten in de klei in de organisatie dingen aan het bouwen is, ook wat aan heeft. En dat is eigenlijk de volgende stap die we willen maken. En dat is juist waarom wij het technische AI-onderzoek doen. Omdat wij zien, ja, je hebt die hoge principes. Maar wat betekent dat nou in de praktijk als ik een drone inderdaad in een gevechtsgebied in ga zetten?
0: Niet alle landen nemen het zo nauw met het humanitaire recht. Onder andere laatst een stuk van de New York Times. Daarbij zien we dat Rusland steeds meer drones, en dat er steeds meer bewijs is ook dat Rusland drones gebruikt die met AI worden uitgerust. Ja, wat is daar belangrijk aan? Wat verandert er als
2: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Is dat de Russen natuurlijk steeds meer tankstations aan het vallen zijn. En men vond ook foto's van propaantanks. Dus van tankstations waar je dan van die propaantanks hebt. Dus het lijkt door al die informatie lijkt het erop dat die drone is afgevuurd. Ergens vanaf het front richting Zaporizhia. Zo'n 30 kilometer heeft gevlogen. Genavigeerd aan de hand van die landkenmerken. En dan op dat laatste stuk zelfstandig dat tankstation heeft gevonden. Die propaantanks heeft proberen te herkennen. En dat doelwit heeft aangegrepen. Dus die heeft ook zelf dat besluit genomen om dat doelwit aan te grijpen. En het gaat hier op meerdere vlakken mis. Want het gebied waar het was een dichtbevolkt gebied. Gewoon civiel, was helemaal geen militair gebied. Het doelwit was geen militair doelwit. Het was gewoon een civiel tankstation. Nou, en bij het laatste stukje van de aanval is blijkbaar ook iets misgegaan. Tegen een muur gevlogen in plaats van tegen die propaantanks. En zijn die onschuldige burgers uitgeschakeld. Dus er was ook geen discriminatie in de zin van, hey, je bent altijd verantwoordelijk om combatanten van niet-combatanten te kunnen onderscheiden. En er was dus ook geen menselijke, tenminste dat lijkt het op, geen menselijke interventie in dat laatste stuk. Er zaten namelijk geen antennes op die drone. Dus het lijkt erop dat er van alles is misgegaan. In de zin van voldoen aan het internationaal humanitair recht. Maar dat er dus wel AI is ingezet om op deze manier een aanval te doen.
3: En als we dan kijken naar die afspraken die er dus recent in Genève zijn gemaakt. Zijn afspraken over autonome wapensystemen. Jij zei net, we moeten kijken hoe dat nou in de praktijk werkt, wordt toegepast. Ja, hoe zou dat toegepast kunnen worden op deze situatie in Rusland? Of in Oekraïne eigenlijk?
2: Nou, als je dus specifiek naar deze situatie kijkt, dan zou ik dus zeggen, afhankelijk van wat er in de media gezegd wordt en of dat waar is, ja, dat men hier niet voldoet aan die principes die we graag met elkaar afspreken.
3: Nee, dat kunnen we noteren, denk ik. Ja. Ja.
2: En dat betekent dus nog niet dat je dus die AI niet mag inzetten om een drone bijvoorbeeld een doelwit te laten aangrijpen. Want dat gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk ook al, is ook in openbare bronnen beschikbaar. Maar dan hebben we het over de laatste 15, 20 meter, misschien iets meer.
4: Ja, de last mile technologie.
2: De last mile, precies. Waarbij door het jammen de operator het contact verliest. Maar goed, als je ziet, het is een tank en die drone herkent dat het een tank is, mag die dat op het laatste moment besluiten. Maar dat mag je alleen maar zodanig inzetten dat wel die menselijke controle er blijft. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van, ja, we zetten dit alleen maar in een geografisch gebied waarvan we weten dat daar alleen maar oorlog plaatsvindt, in de frontlinie. En waarvan we weten dat er alleen maar tanks staan. En alleen als die deze tanks of deze voertuigen herkent, dan mag die het aangrijpen. Dus, en dan zou ik durven beweren, dan heb je nog best wel sprake van menselijke controle. Ondanks dat voor die last mile dan niet geldt. Maar het systeem wat je eromheen bouwt, heb je dat wel. Als we naar die Russische situatie kijken in Zaporizhia, is dat overduidelijk niet zo. Civiel doelwit, dichtbevolkt civiel gebied, et cetera. Ja, dus dan mag het niet. Maar dat ligt dus niet zozeer aan de AI, maar meer aan de context waarin je zo'n systeem gaat inzetten.
3: En dat blijft dan natuurlijk ook de vraag, gaan landen als Rusland en misschien ook China zich aan deze afspraken houden?
4: Ja. Waren die bij de ondertekenaars? Ik denk het niet, hè? Die 100 landen die tegen jullie hebben gezegd, oké, hier kunnen we mee leven.
2: In de GCREAM-discussies die wij hebben gehad, zaten wel de Chinezen waren er ook in vertegenwoordigd. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies wel en niet de ondertekenaars waren, maar wat we wel hebben gezien het afgelopen jaar is dat er een aantal grote landen meer lijken af te haken op bepaalde punten. Het heeft te maken op dat AI in het nucleaire domein punt.
3: Ja.
2: Dat is jammer, maar ik vind dat dan niet een reden om te zeggen van, oké, dus wat we aan het doen zijn heeft eigenlijk geen vruchtbare voedingsbodem. Want als we het helemaal terughalen naar 100 jaar geleden met de chemische wapens, zaten we in een soortgelijke situatie, zou ik zeggen. Na de Eerste Wereldoorlog, mosterdgas was gebruikt. Er waren heel veel landen die zeiden van, ja, dit is verschrikkelijk, dat willen we echt niet meer. Andere landen die zeiden van, dat kun je wel zeggen, maar als jij het niet gaat doen en anderen gaan het wel doen, heb je een nadeel. Maar als je maar een groot genoeg blok kan vormen met landen die zeggen van, wij vinden dit te ver gaan, wat we dus nu met AI ook in bepaalde situaties en context aan het doen zijn, dan kun je als een ander land dan besluit om dat wel te doen, wel als blok zeggen van, dit vinden wij niet acceptabel en daarmee gaan wij allerlei acties ondernemen om het jou wat lastiger te maken.
4: Dus wat jij zegt is, Nederland moet zich hoe dan ook aan onze principes blijven houden. En

0: ook onze bondgenoten, als het even kan, moeten zich allemaal aan die principes blijven houden. En we moeten dus niet allemaal naar het laagste puntje van humanitaire, het gebrek aan humanitaire principes gaan. We moeten dus vasthouden aan onze eigen principes. Want ja, je kunt ook zeggen, we kunnen ons ook laten dwingen om wel mee te gaan.
1: Ja, maar dan verloochenen wie we zelf zijn en wat we zo lang hebben opgebouwd. Dus we hebben nou eenmaal bepaalde normen en waarden. En dat hebben we als westerse samenleving zo hard voor gewerkt. En ik zou zeggen, moet ons alles waard zijn om dat in stand te houden. En dat betekent ook dat je hier bepaalde afwegingen maakt. En ik durf zelfs wel te beweren dat op lange termijn dat het strategisch ook veel beter is om je wel op een verantwoorde manier die AI in te zetten. Net zoals dat destijds was met chemische wapens. Want je kan wel als land dan als een wilde mosterdgas gaan inzetten en dat geeft jou dan op korte termijn een voordeel. Maar op lange termijn word je dan een paria in deze wereld. En nou, als er toch iets waard is om voor te vechten, dan zijn het toch de normen en waarden die we met z'n allen gecreëerd hebben, zou ik zeggen.
2: Ja, dan even iets anders. Gaan we even naar de industrie. Nou, deze mooie woorden. Als we kijken naar de markt, dan lijkt het alsof bijna ieder defensiebedrijf tegenwoordig wel ergens AI in ieder geval op zijn website heeft staan, ja, als selling point heeft. Ja, hoe moeten we hier naar kijken, naar dit woud? Hoe moeten we de bomen door het bos zien? Wat is er echt en wat is er niet echt?
1: Ja, nou, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk degene die het beste kan beantwoorden zijn de Oekraïners, die dagelijks op het slagveld gewoon ja, weten wat er werkt en weten wat er niet werkt. Nou, wij kijken natuurlijk voor een deel daarin mee, maar wat we wel observeren is dat veel commerciële bedrijven natuurlijk heel veel beloven wat ze allemaal kunnen, aan de ene kant. Aan de andere kant creëren ze ook een dystopisch toekomstbeeld van hoe heel alarmistisch wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. En dan hebben zij daar dan toevallig de oplossing voor. Kijk, als wij academisch kijken gewoon van wat is de state of the art in het onderzoek en wat zijn de moeilijkheden allemaal bijvoorbeeld om een dronezwerm echte dingen te laten doen die je wil dat hij doet en taken kan verdelen en zo. Ja, dan zit er best wel een gat tussen die werelden. Ik denk dat het voor een deel met marketing te maken heeft.
2: Ja.
1: Waarschijnlijk ook met andere zaken, maar ik zie daar wel een verschil van werkelijkheid, ja.
2: En hoe ben je er als onderzoeker mee bezig? Moet je daar doorheen prikken op de een of andere manier?
1: Ja, als onderzoeker is dat voor een deel frustrerend. Want dan werk je dus zelf bijvoorbeeld, we hebben een groot dronezwermproject aan dronezwermtechnologie die je bepaalde dingen wil laten doen. En ook dat je de AI wil dat die uitlegbaar is en dat je begrijpt wat er gebeurt. En dan keek ik op YouTube naar een filmpje van een bedrijf wiens naam ik niet noem. En dat ziet er dan zo gelikt uit. En dat ziet er dan zo mooi uit. Ja, dus dat is best wel frustrerend, omdat je gewoon weet dat het niet kan. En als onderzoeker heb je nou eenmaal de taak om gewoon in die literatuur gewoon te weten van dit is de state of the art die er is. En die proberen wij een stapje verder te brengen.
2: Ja, ja, en zijn er inderdaad, we hoeven helemaal geen namen te noemen, maar zijn er voorbeelden van wat bedrijven zeggen dat kan, wat nog helemaal niet kan?
1: Ja, ik denk met name als het gaat om autonomie. Dus bedrijven beweren al dat er volledige autonome zwermtechnologie mogelijk is, waar een mens helemaal niet meer aan te pas hoeft te komen. En dat we langzaam toebewegen naar wat genoemd wordt AGI, algemene general intelligence. Terwijl in de werkelijkheid wat wij observeren is juist van ja, er wordt hard gewerkt aan die dronezwermtechnologie, maar die is nog steeds beperkt en lokaal. De mens speelt daar nog steeds een rol. Er zijn bepaalde deeltaken van wat zo'n zwerm moet doen. Ja, die kun je al met AI doen. Bijvoorbeeld een doelwit herkennen en klassificeren. Maar dat is helemaal niet zo robuust als zo'n bedrijf doet voorkomen. Want stel je voor, het gaat opeens sneeuwen of je wordt opeens in een ander gebied ingezet en of je data is vervuild, nou, dan werkt die helemaal niet zo goed als je dacht.
2: Heel veel dank voor je komst. Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensie Academie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Hey.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Onterecht ging deze week veel aandacht uit naar het aangekondigde Canadese geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. De zaak was tenslotte al beklonken in juni, toen Canada toetrad tot de voorloper van de EU, de EBU, die zoals bekend het jaarlijkse Songfestival organiseert, waarmee het Australië passeert dat sinds 2015, jawel, geassocieerd lid is van de EBU. Australië liet weten het Canadese voorbeeld te willen volgen. De EBU, de European Broadcasting Union, is opgericht in 1956, 1 jaar voor het Verdrag van Rome, en hees in mei 22 Oekraïne op het schild als winnaar, 1 maand voor de toekenning van de EU-kandidaatstatus. Rusland werd geschrapt natuurlijk. Maar andersom werkt het ook. Brexit kwam nadat de televoters Engeland steeds op de laatste plaats bleven zetten. Turkije staakte toetredingsgesprekken nadat het stopte met Eurovisie vanwege de winst van de vrouw met de baard, Conchita Wurst. Wat doen we met Israël? Zelfde verhaal. Dus, nu de EU toch de Conchita Wurst van de grootmachten de turquoise loper uitrolt voor Canada, hebben wij, denk ik, bij Boekenstein en de Wijk eindelijk de nieuwe wereldorde gevonden. Het is een hele gezellige wereldorde. Een beetje over de top, met veel glitters en de roze. Hoe wij daar gaan komen, dat moeten we natuurlijk nog even bespreken. En dat doen we vandaag met de Vlaamse Europarlementariër Wouter Beke vanuit België bij ons. Dag Wouter.
6: Hallo.
5: Ook zo'n zin in die nieuwe wereldorde?
6: Ja, ik moet zeggen dat u een zeer originele assessment heeft gedaan van dat kandidaat associatie-lidmaatschap. Ja, inspirerend.
5: Ja, ik kreeg het gevoel, ik zag wat beelden uit Straatsburg waar de Canadese premier Carney te gast was, dat daar ook een gevoel van inspiratie eigenlijk leefde. Dat Europa echt een soort toekomst ziet met hem.
6: Ja, en ik hoop niet alleen met Canada. Europa zit vaak in het verdomhoekje, gesandwiched tussen China aan de ene kant, Verenigde Staten aan de andere kant. Dan heb je ook nog Rusland, India die opkomend is. En als er dan een premier komt van een like-minded country die zijn hand uitsteekt en die zegt, ja, voor mij is Europa wel belangrijk, dan is dat natuurlijk wel warm. En voor mij past dit ook wel in een bredere geopolitieke strategie. We zijn de voorbije jaren te veel afhankelijk geweest van beslissingen die vanuit Beijing of vanuit Washington genomen worden en waar wij dan maar moesten kijken hoe we die zouden assumeren of hoe dat we daarmee zouden omgaan. Terwijl dat we veel te weinig zelf aan agendazetting gedaan hebben. En dat kunnen we niet alleen met de 27 lidstaten of met de Europese Unie. Dat zullen we ook moeten doen met like-minded countries. Daar is Canada er één van. Maar er zijn er nog wel een aantal andere.
5: Ja, u heeft zelf ook eerder een pleidooi gehouden van wat u dan noemde de D9. Nog verdere uitbreiding houdt dat in, meen ik, hè?
6: Ja, dat klopt. En het gaat niet over het uitbreiden van de Europese Unie. Hè, maar het gaat wel over het voortouw nemen om met landen die democratieën zijn, die een vrije markteconomie belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale handel belangrijk vinden, die internationale afspraken belangrijk vinden. En daar samen een institutionele samenwerking mee zoeken.
7: In Europa hebben we. En wat zijn die D9 dan?
6: Wel, daar zit Canada bij. Dat zou ook het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland kunnen zijn, maar ook Japan en Zuid-Korea of Australië en Nieuw-Zeeland. En de Europese Unie, dan kom je aan een negental landen minstens. En als we elkaar daarin weten te vinden, ook in die uitgangspunten, dan kunnen we daar ook mechanismen voor zoeken om ons te beschermen. En ik heb ooit opgeroepen om een soort economisch artikel 5... met deze groep van landen uit te bouwen. Dat wil zeggen dat als je economisch wordt aangevallen door een of andere tariefverhoging die Trump hier uit zijn hoed tovert, of door een agressieve dumping die vanuit China komt, dat je dan gezamenlijk kan zeggen van kijk, dit aanvaarden we niet en dan gaan we ook gemeenschappelijk optreden.
7: Maar dan wordt het dus wel complex, hè? Dus dan hebben we een Europese Unie, dan wordt voorgesteld door von der Leyen tijdens State of the Union om de Canadezen daar geassocieerd lid van te maken. Niemand weet precies wat dat is volgens mij. Misschien moeten we het daar straks even over hebben. Dan hebben we de Europese politieke gemeenschap, heel interessant. Dat zijn dus 40 Europese landen, dus ingesteld door Macron. Of dat dan het initiatief van Macron na de Russische interventie in Oekraïne. Het interessante daarvan is dat Canada, kan je dat nog herinneren, een paar maanden geleden is aangehaakt. Dat is een hele grote groep landen die zich in belangrijke mate ook democratisch noemen. Of ze dat allemaal zijn, dat is het. Volgende vraag. Wil je inderdaad nog iets meer gaan doen, dan zul je moeten gaan kijken naar een aantal landen, zoals Australië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, die je er op een of andere manier bij zou moeten betrekken. Als je dat gaat doen, dan wordt het wel ongelooflijk interessant. En zo'n Europese Veiligheidsraad, dat zou dus ook een belangrijke stap in die richting kunnen zijn. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet blijft. Kijk, als je Canada erbij haalt, dan zou je dus ook net zo goed Japan of Zuid-Korea of Australië of Nieuw-Zeeland erbij kunnen halen. Ik zie wat dat betreft het verschil niet. Het gaat dus echt om het creëren van een blok waarin je gezamenlijk kan gaan optreden. En de Europese Unie, als die het handen speelt, dan kan die zich helemaal in het centrum positioneren van deze machtsstrijd. Wat denk jij daarvan?
6: Ja, helemaal mee eens. Dat is ook de essentie van het voorstel dat ik gedaan heb rondom die negen. Wij moeten als Europese Unie het voortouw daarin kunnen nemen. Met 27 lidstaten betekenen we wel iets, economisch. We hebben een oud-premier die ooit gezegd heeft in de jaren 80, Mark Eiskes, we zijn een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm. Of dat we nog een economische reus zijn vandaag, misschien minder als in de jaren 80, maar economisch betekenen nog wel iets. Ja. Politiek een stukje minder en militair nog veel minder. Ook al zijn we daar stappen in de juiste richting aan het zetten. Maar we zullen in die nieuwe geopolitieke context dat alleen maar kunnen doen wanneer dat we ook bondgenoten buiten de Europese Unie gaan zoeken.
7: Maar als dat zo is, hè, en ik steun dat van harte, hoe ligt dat dan in het Europese parlement? Want ik heb ook begrepen dat toen Carney begon met zijn speech, die trouwens vind ik tamelijk indrukwekkend is, die Carney, maar dat tezijde, toen werd er ook USA genoemd, geroepen vanuit de bankjes.
6: Ja, dat was vanuit de extreemrechtse hoek. We weten dat er oorfluisteraars van Trump in het Europees parlement zitten. Hè, dat er,
7: maar ook van Trump, rechtstreeks, maar ook van Poetin, helaas.
6: Ja, ook van Poetin. En daar is bovendien, soms is dat ook wel één lijn. Hè. Ik heb in mijn boek Hou vast of houd grepen houdt een gans hoofdstuk gewijd aan de gelijkenissen tussen Trump en Poetin. Ja, er zijn meer gelijkenissen als verschillen, denk ik. Ja. En dat zie je op vele vlakken. En daar moeten wij als Europese Unie gewoon geweldig bewust van zijn.
8: Ik heb een vraag aan u. Er zijn in het verleden vaker pleidooien gehouden voor een samenwerkingsorganisatie van democratische landen. Met name Clinton sprak daarover, Biden ook wel eens. Dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Dat betekent machtsvorming. Maar er zijn twee problemen natuurlijk, en daar moeten we het wel over hebben, denk ik. Er zijn ook heel veel niet-democratieën waar wij zeer afhankelijk zijn. Ik denk aan China. Hè? Dus, en daar moeten we dus ook op een of andere manier mee blijven praten. Dan is machtsvorming op zichzelf genomen ook belangrijk, maar het heeft ook grenzen. En de tweede is, er zijn steeds minder democratieën. Dus ik steun uw voorstel wel, maar dat is niet eenvoudig. Hoe denkt u
7: erover? Nee, de hele wereld is niet eenvoudig. Op dit ogenblik.
6: Ja, dat is juist, maar ook hier is er een window of opportunity. Ik ben vanuit het Europees Parlement delegatieleider voor de samenwerking met de ASEAN-landen. Dat is een samenwerkingsverband, een regionaal samenwerkingsverband tussen 11 Zuidoost-Aziatische landen die wat geprangd zitten tussen China en India. Ja. En waar de Verenigde Staten om historische redenen ook wel een belangrijke voetafdruk hebben. Maar die in deze nieuwe omstandigheden ook op zoek zijn naar nieuwe partnerschappen. Het is niet voor niets dat vrije handelsakkoorden die wat aan het sudderen waren de voorbije jaren met Indonesië, met Thailand, met Maleisië, met de Filipijnen, dat die nu opeens terug hoog op de agenda komen te staan. En natuurlijk, we kunnen zeggen, ja, dat zijn geen full-fledged democratieën. Dat is waar, maar misschien moeten we daar ook iets minder pretentieus in zijn.
8: Dat denk ik ook.
6: Ja. Wat Europa zelf betreft, ik denk dat wij zelf bij onszelf ook wel eens wat vragen kunnen stellen daarover in onze eigen winkel. Maar die, als het gaat over economisch beleid, politiek beleid, veiligheidsbeleid, eigenlijk wel kijken naar blokken, landen die vrijhandel belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale samenwerking belangrijk vinden. En die ook belangrijk vinden dat je ja, regels zet waar je duurzaam op kan bouwen. En niet geconfronteerd wordt met een politiek die de ene dag dit zegt en de andere dag weer iets anders zegt. Bijvoorbeeld in die regio's, ze zijn ook afhankelijk geweest van hoge tariffs die door de Verenigde Staten aanvankelijk naar voren zijn gebracht.
5: Ja, misschien tot zover eventjes de inspirerende vergezichten. En dan zo kijken naar Rob's favoriete vraag, hoe dan? Ja. Na het jingeltje, want
0: BNR,
5: als het om Europa gaat, dan valt er natuurlijk ook altijd wat te mopperen. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Roel Hetsma. We praten met CD&V-europarlementariër Wouter Beke over de Eurovisie wereldorde en hoe daar te komen. En als we dan nog maar eventjes terugkeren naar de State of the Union-toespraak van commissievoorzitter von der Leyen, dan viel me op dat naast allerlei geïnspireerd er ook heel veel oud huiswerk in terugkwam. Bijvoorbeeld op economisch gebied. He, de hervormingen van Draghi en Letta.
7: Ja, dat is natuurlijk het
5: punt. Het moet natuurlijk wel allemaal betaald worden.
7: Nou, en het moet uitgevoerd worden. Want als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd, dat is tamelijk indrukwekkend, vind ik, in de Europese Unie. De stapels voorstellen die zijn geschreven over met betrekking tot defensie, Rearm Europe, dat soort zaken, maar ook de Draghi-Letta-rapporten met alle implementatiedocumenten erbij, met omnibussen, nou, gaan zo maar door. Maar de lidstaten moeten het wel doen. En dat is natuurlijk ook mijn punt van, ja, inderdaad, hoe doe je dit nou eigenlijk? En wat ik wel mis, is een hele helder beeld wat politici in één of twee zinnen naar buiten kunnen brengen over wat we nou eigenlijk willen met die Europese Unie en wat dan de rol van die Europese Unie is in de nieuwe tijd. Hè? Macron die verwoordde het een aantal jaar geleden heel erg duidelijk. De Europese Unie moet beschermen, moet de burgers beschermen. Maar wat is nou de eigentijdse equivalent daarvan, als ik vragen mag?
5: Wouter?
6: Ja, ik denk dat vandaag de uitdaging is, hoe kunnen we, om het op zijn Engels te zeggen, how to protect without protectionism. Hoe kunnen we beschermen zonder af te schermen? Het is ook de ondertitel van mijn boek. En dan gaat het over economisch beschermen, dan gaat het over onze welvaart beschermen, dan gaat het over onze veiligheid beschermen, maar ook over onze waarden beschermen. En de paradox is dat we in Europa een beetje nationale soevereiniteit moeten opgeven om een veel Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is iets wat binnen de lidstaten nog heel moeilijk ligt. Vele dingen die in de speech van mevrouw von der Leyen zijn teruggekomen, Ja, zijn voorstellen die, die de voorbije jaren of het voorbije jaar naar voren zijn gebracht. Hè? One Europe, One Market. De kapitaalmarktunie bijvoorbeeld. Twee belangrijke pijlers. Maar als dan de onderhandelingen gevoerd moeten worden, dan heeft mevrouw van der Leyen vaak wel het Europees Parlement als bondgenoot, maar toch ook vele lidstaten als tegenstander. Ja. Omdat men dan vindt dat dat klein beetje soevereiniteit op nationaal niveau afgeven toch net iets te veel gevraagd is. En niet beseffen dat dat de enige manier is om in Europa terug Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is de hefboom om die rol die we moeten opnemen om burgers te beschermen, om mensen te beschermen, om dat te kunnen uitoefenen. En dan zitten we na te denken van hoe kan het nu dat in Oost-Duitsland de AfD zo hoog scoort en dat in Frankrijk extreem rechts die presidentsverkiezingen gaan bepalen en dat in Nederland Wilders en in Vlaanderen Vlaams Belang. Maar de essentie is dat mensen willen dat de overheid, de overheden, de mensen beschermen. En dat kunnen we alleen maar doen als we dat samen doen op Europees niveau. En dat is een beetje het dilemma waar dat veel politieke leiders vandaag in zitten.
8: Ja. Ik las gisteren dat van het Draghi-rapport nog maar 15% is uitgevoerd. 15%. Ja. En het probleem ligt natuurlijk bij de lidstaten. Het ligt niet bij Europa. Ja. Nou, met de bestaande institutionele structuur van Europa, waar nog heel veel macht bij de lidstaten ligt, dat leidt er dus toe dat het vastloopt. Dus ik steun eigenlijk uw voorstel, ook in uw boek, om dus toch echt aan die structuur ook te werken. Kunt u ons toelichten, u wilt dus een kleinere commissie van 18 leden, hè? U wilt ook gedeelde commissarissen voor kleine landen, bijvoorbeeld de Benelux of de Baltische Staten, en ook het samenvoegen van het voorzitterschap van de commissie en de Europese Raad. Gaat dat echt helpen, denkt u?
6: Wel, ik denk dat dat kan helpen. Ook we zitten met een gigantische uitdaging, namelijk 10 kandidaat lidstaten die bij die Europese club willen komen. Ja, dat gaat niet met de bestaande architectuur. Nee. En eigenlijk hebben we dat 20, 25 jaar geleden ook gedaan. Toen voor de val van de Berlijnse muur hadden grote lidstaten bijvoorbeeld 2 commissarissen. En dan is de Berlijnse muur gevallen en dan heeft men gezegd, dat gaat toch niet, we zullen het aantal commissarissen moeten reduceren. En het voordeel van mijn voorstellen is dat dit eigenlijk kan binnen het huidige verdrag. Want er zijn veel voorstellen die gedaan worden met verdragswijzigingen die dat met zich mee moeten brengen. Maar dan loop je toch vaak tegen grote problemen op. Dan moet je een referendum in Frankrijk gaan organiseren. En zoals je weet, een referendum over dit soort zaken gaat nooit over de vraag die gesteld wordt, maar over andere zaken. En dan loop je sloop. Terwijl minder commissarissen, dat staat vandaag in het verdrag. Dat kan. En ik kan u verzekeren dat als u met mij meegaat in Vlaanderen en u vraagt wie is de Belgische commissaris, en u moet telkens een pintje trakteren als het juiste antwoord wordt gegeven, dat je niet zo heel veel moet trakteren. Met andere woorden, als we dat op Benelux niveau kunnen organiseren, dan is dat best mogelijk. We doen dat ook met andere zaken. De Europese Investeringsbank, daar hebben we een gezamenlijke kandidatuur en die wordt roterend gedaan. En zo zijn er nog wel heel wat zaken die we doen. En het kan ook de regionale dimensie binnen de Europese Unie versterken. Want ik denk, zoals het Benelux een speciaal statuut heeft binnen het Europees Verdrag, als enig regionaal samenwerkingsverband, zou dit er kunnen voor zorgen dat meer intensieve samenwerking ook ook vorm kan geven wanneer dat we met zo'n tussenstructuren gaan werken.
7: Wat is hier nou voor nodig om ervoor te zorgen dat dit nu eindelijk eens een keer gewoon echt gaat gebeuren en dat we ons snel kunnen aanpassen aan die snel veranderende wereldorde?
6: Ik betwijfel of dat bij alle regeringsleiders de sense of urgency voldoende is doorgedrongen.
7: Dat vrees ik dus ook, ja.
6: Maar daar staat bijvoorbeeld tegenover dat taboes die er tot voor kort waren, zoals het ter discussie stellen van de unanimiteitsregel op buitenlands en veiligheidsbeleid, dat we intussen toch met 11 landen zitten die zeggen, dit moet op de schop. En u heeft gesproken over die Europese Veiligheidsraad. Die architectuur is met elkaar verbonden. Hè, want het gaat over de vraag wie oordeelt over een bepaalde veiligheidssituatie. En welke beslissing leg je er dan naast? Welke besluitvormen leg je er dan naast om te kunnen handelen? En mijn voorstel is, als we dat niet met 27 landen kunnen doen, laat ons dan in Europa met de coalition van de willing starten. Mm-hmm. En we hebben daar goede voorbeelden van. Hè. Het verdrag van Schengen is ook met een beperkt aantal landen gestart. En nadien hebben vele landen gezien, tja, dat geeft toch wel heel wat voordelen. En die zijn dan nadien aangehaakt. En ik denk dat als we dat hier op het veiligheidsvlak kunnen doen, dat we zullen vaststellen dat ook nadien landen die aanvankelijk niet bij de club willen behoren, dat die nadien zullen aanhaken.
7: Wat betekent dat concreet? Wil je dan, laten we zeggen, met een aantal landen zo'n veiligheidsraad gaan beginnen?
6: Ik denk dat we daarmee moeten starten.
7: Een interessante gedachte is dat.
6: Laat ons die landen die oproep ondertekend hebben om te zeggen van kijk, we willen van die unanimiteitsregel af. Ja, breng die alles samen.
7: Ja. En op maar ja, dan heb je nog steeds de landen die dat niet willen, die de zaak nog steeds kunnen blokkeren.
6: Je moet
7: echt met het beperkte aantal landen moet je gewoon verder gaan en zelfstandig bijvoorbeeld een militaire operatie starten.
6: Ja, en dat is ook waarom ik over het Schengenverdrag spreek. Want het Schengenverdrag is eigenlijk een parallel verdrag naast het bestaande verdrag.
7: Ja.
6: Als je dus een parallel veiligheidsverdrag zou maken naast het bestaande, ja, dan kan je dat doen met de landen die daar willen op inhaken. En dan heb je ze niet alle 27 nodig. Ja.
9: En misschien met bijvoorbeeld die Joint Expeditionary Force, waar jij graag naar kijkt. Daar is Canada overigens ook in toe.
7: Jawel, dat is Brits. En daar zit, dat is, onder Britse leiding is dat. Maar die zou je daar inderdaad bij kunnen trekken. Maar dan zou je dus zo'n veiligheidsverdrag moeten hebben met de Britten erbij.
9: Graag.
7: Zou het lijkt mij een goed idee. Ja. En dat is ook de reden waarom
6: de
7: Canada
6: Oekraïns.
7: Exact. Nou, ja. Ja. Oekraïne, Canada, Noorwegen en zo, die moeten erbij. Ja.
9: Maar dus ondanks Trump en Poetin en dat soort types komen we steeds weer terug op dat het grootste probleem van Europa eigenlijk intern zit. Dat zit hem dus in dit soort institutionele dingen. Maar ik denk ook, en daar schrijft u ook over in uw boek, meneer Beke, over de ingangen die eigenlijk het Trumpisme weer in Europa weet te vinden. Getuigen ook het USA in de bankjes tijdens het bezoek van Carney. Waar moet je dat dan aan wijten en waar liggen daar dan misschien oplossingen voor?
6: De grootste bedreiging in Europa zit binnen Europa zelf. En de hybride aanvallen en de hybride dreigingen waar we mee geconfronteerd worden, ja, die dienen in de eerste plaats om te destabiliseren en om extreme krachten politiek wind in de zeilen te geven. Dat zijn geen toevalligheden die zich spelen. En op die manier ook die Europese constructie en die Europese solidariteit te doen afbrokkelen. Ik denk dat vandaag eigenlijk, als we kijken naar de voorbije zomer en alle incidenten die we gekregen hebben op dat vlak, dat de hoofdambitie vanuit het Kremlin is zorgen dat die solidariteit die Europa toont ten aanzien van Oekraïne, want Europa houdt Oekraïne recht financieel, omdat Oekraïne voor ons het vuile werk doet. Laat ons dat er ook maar even bij zeggen. Maar om proberen daar gaten in de muur te doen slagen. En ze hadden een bondgenoot, namelijk Orbán, maar die is weg. En dus is men nu aan het kijken hoe dat er nieuwe krachten aan het bewind kunnen komen die dat kunnen ondermijnen. En als je kijkt naar wat de AfD zegt over Rusland, ja, dat is een zeer Rusland-feige partij. Hetzelfde geldt Marine Le Pen in Frankrijk bijvoorbeeld.
7: Zeker, en we mogen ook niet vergeten dat je noemde net hybride operaties, of eigenlijk sabotageoperaties, want daar komt het feitelijk op neer, dat die ook gedeeltelijk gewoon met Europese middelen worden georganiseerd. He, dus er wordt gebruik gemaakt door Rusland van criminele netwerken, er wordt gebruik gemaakt van tieners die je kunt ronselen via de sociale media, er wordt gebruik gemaakt van pro-Russische groeperingen binnen de maatschappij. Dus die vijand, die zit bij wijze van spreken al onder je. Dus dat is een immense opgave om dit voor elkaar te krijgen. En die zijn ook allemaal nog een keer in belangrijke mate anti-Europese Unie. Dus hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je er nou voor dat die eenheid binnen de Europese Unie wat dat betreft en binnen de landen veel meer benadrukt gaat worden? Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
9: Ja, graag tot slot van deze uitzending nog even antwoord op die vraag.
7: Ja, toch?
6: Wel, ik denk dat het... Het is al een stukje aan bod gekomen tijdens ons gesprek. Het gaat... Dan moet je vooropstellen, wat is eigenlijk onze prioritaire opdracht vandaag als Europese Unie? En die prioritaire opdracht vandaag, dat is onze burgers beschermen in zijn jobs, zijn welvaart, zijn veiligheid en zijn waarden. En daarvoor hebben we een aantal Europese instrumenten voor nodig. En dat is volgens mij ook het enige antwoord dat je kan geven ten aanzien van extreme krachten. Want in dat Europees parlement, daar heb je een soort hoefijzerdemocratie waar extreem links en extreem rechts elkaar niet kunnen luchten, maar wel tezelfde tijd hetzelfde stemmen. Men is langs beide kanten tegen een Europese defensie. Waarom? Omdat extreem rechts zegt, ja, wij vinden dat dat bevoegdheden zijn van de nationale lidstaten. En extreem links zegt, ja, nee, want wij zijn pacifisten en alles wat defensie betreft, daar moeten wij niet van weten. Als het gaat over de Europese interne markt op economisch vlak, dan zegt extreem rechts, ja, nee, dat zijn Europese bevoegdheden, dat willen we niet, dat moet nationale competentie worden. En dan zegt extreem links, ja, dat willen wij niet, want dat gaat eigenlijk over de vrije markt en we zijn tegen de vrije markt. En dus je ziet dat daar objectieve bondgenootschappen tegenover staan, terwijl dat op die twee terreinen belangrijke elementen zijn, bevoegdheden zijn, die absoluut noodzakelijk zijn om die ambitie om de burgers te kunnen beschermen, moeten waargemaakt worden.
9: Daarmee moeten we afronden, althans op de radio, op de podcast kunnen we nog even doorgaan. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BNW+. En daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Aart-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Wouter Beeke. Zijn boek Hou vast of houtgreep ligt in de boekwinkel. En fijn weekend.
6: Dank voor het gesprek.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Hartelijk vrijdag, lieve allemaal. Wat goed dat je er weer bij bent op vrijdag 18 september. We willen het hebben over Nvidia-topman Jensen Huang. Die komt even met een bizarre outlook.
8: He says we're going to double chip sales next year versus this year. We're going to double chip sales. We knew that there was a 70% growth revenue forecast for 2027. He says he's going to double it.
7: Ja, 2 keer zoveel chips verkopen. Gaat dat ze echt lukken? We zoeken het voor je uit.
9: En we hebben het ook over de Donald. Niet die in het Witte Huis, maar die andere Amerikaanse. McDonald's had een teleurstellend kwartaal in de thuismarkt.
10: We saw that the sales growth that they did have, which was very low, was driven by higher ticket price rather than foot traffic, where a lot of the strategy has been to drive traffic.
9: Ja, het aandeel heeft al een paar jaar het moeilijk, maar dat gaan ze nu aanpakken. Of dat gaat werken, dat hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
11: Dankjewel.
7: Goed dat je er bent. En laten we dan gelijk beginnen met Warren Buffett. Die was tientallen jaren de CEO van Berkshire Hathaway, maar stopte daar 9 maanden geleden mee. Greg Abel volgde hem op. Buffett werd de chairman. Maar vandaag meldt Berkshire dat hij daar per direct mee stopt.
12: Warren Buffett will be stepping into the role of chairman emeritus. That is effective immediately. Buffett wrote a letter to shareholders as part of this announcement, and in it he says, I have served Berkshire since 1965. 60 plus years in, I still have the best job in the world. That is not something many people my age can say, and I have never felt better about what comes next. Part of the reason is Greg. My expectations for him were sky high from the start, and he has exceeded them.
7: Ja, ze had het over die brief, hè, die naar aandeelhouders is gestuurd. Daarin schrijft de 96-jarige legende: vadertje, tijd wint altijd. Hij is genereus voor mij geweest. Hij gaf me de mogelijkheid om Berkshire uit te bouwen. Naar een punt dat ik zeker ben over de toekomst. Nou, Buffett die kiest voor de nepotistische oplossing. Zijn zoon Howard is de nieuwe chairman. Craig Abel zal het bedrijf leiden. Howard moet dan waken over de cultuur. Volgens Buffett is die een verzekering in handen van de aandeelhouders, waarvan ze hopen dat ze er geen aanspraak op hoeven te maken. Einde van een tijdperk, Errol. De man is 96. Stop per direct. Wat betekent dit voor Berkshire?
11: Ja, het is meer symbolisch dan wat anders. Als iemand, ik
3: De laatste keer dat ik Buffett een interview van hem zag, een maand of twee geleden, zag hij er zeer slecht uit. Ja. Ik kon hem niet meer verstaan.
7: Nee.
3: En ik twijfel soms ook of de dame die hem interviewde, Becky Quick, of zij hem nog kon verstaan, of dat ze een vraag stelde, het antwoord er zelf aan bijdacht en dan er een keertje ging vertalen. De man is natuurlijk op leeftijd en is behoorlijk aan het achteruit gaan. Dus ik ben bijna zeker dat dit daar toch mee te maken heeft.
7: Het lijkt er ook op alsof hij niet meer lang onder ons is, hè, als je dat zo ziet. Ja. Ja, wel treurig.
9: Dan naar een bericht waar we Jorik blij mee maken, denk ik. Die heeft een mislukte poging tot het trekken van zijn verstandskies achter de rug. Dus misschien fleurt dit hem op. Eindelijk eens iets dat meezit in de overname van Warner Brothers door Paramount Skydance. De buitenlandse investeringen die Paramount daarvoor gebruikt, die zijn goedgekeurd door de toezichthouder. En dat zijn er heel wat, want uiteindelijk krijgen buitenlandse investeerders 49,5% van het belang in handen. Wat dan weer grotendeels geld is dat uit het Midden-Oosten komt. Nou, dat is dan weer al het goede nieuws. Er zit ook nog wat tegen, namelijk kritiek van een Barclays-analyst.
11: This analyst in a note today arguing the proposed merger between Paramount and Warner Brothers could introduce massive financial and operational risks. He predicts the company will eventually split up due to conflicting priorities. Of course, he also notes the potential merger faces an antitrust lawsuit filed by a group of state attorneys general.
9: Ja, die waarschuwt dus voor een enorme schuldenberg en een mogelijk uiteenvallen van de fusie op termijn. En daardoor eindigde het aandeel Paramount Skydance gisteren dan toch bijna 5% lager.
7: Vliegen we door naar Griekenland. En voor de luisteraars die nog niet zo lang beleggen, we gaan even terug in de tijd toen het land aan de rand van de afgrond stond.
13: Overseas now to Greece, a country on the brink of collapse. Banks shuttered, ATMs running out of cash, and now echoes in our country. Vacationing Greeks left stranded here, penniless.
14: All week, the banks closed, life savings locked up inside. Endless lines at ATMs, with withdrawals limited to just $67, if you're lucky enough to find one that still has cash.
7: Ja, Griekenland bleek in 2009, toen begon ik net in de financiële journalistiek, en toen zat jij nog ergens aan
9: op de basisschool, denk ik.
7: Griekenland had toen gelogen over zijn staatsschuld, iets dat zorgde tot een enorme crisis in Europa. Griekenland moest gered worden. Later moest ECB-baas Mario Draghi zelfs de euro redden, omdat beleggers het vertrouwen leken te verliezen in Portugal, Ierland en Spanje. Nou goed, die tijd ligt gelukkig achter ons, want Griekse banken zijn terug. Jawel, de Griekse bankaandelen krijgen namelijk weer een notering. Die worden opgenomen in de Europese Stoxx Europe 600 Index. National Bank of Greece, Eurobank, Alpha Bank. Ze komen allemaal maandag weer terug in die index. En dat is toch wel echt een mijlpaal. De Griekse economie doet het goed. Het land kan weer voor normale rentepercentages geld lenen. En die aandelen zijn al flink gestegen. En gaan denk ik ook wel meer stijgen, Errol, nu ze in die index worden opgenomen.
3: Ja, zo zie je maar dat er toch altijd weer hoop is. Zelfs voor een land wat ik toenertijd, ik was met een heel stuk ouder dan jullie, dus ik heb wat bewuster meegemaakt. Ik was toen echt heel pessimistisch over Griekenland. Dat had ook met de cultuur te maken. Ik heb vroeger vaak met Grieken mogen samenwerken, of juist niet samenwerken, zou ik bijna willen zeggen. Maar zo zie je maar dat op een gegeven moment, als de harde hand wordt toegepast, dat er echt het mes in moet, dat op een gegeven moment zelfs zo'n land op een gegeven moment wakker kan worden. En uiteindelijk, als je door die moeilijke periode heen komt, waar wordt gesneden, waar ook aan de sociale zekerheid moet worden gesneden, wat heel veel pijn doet. Maar op een gegeven moment wakkert ook de hele boel weer aan. Het wordt wat dynamischer. En op een gegeven moment kan dat land op eigen benen staan. Sterker, het is nu een voorbeeldland geworden binnen de EU.
7: Ja.
3: Dus je ziet dat soms harde maatregelen nodig zijn om een land weer tot welvaart te kussen.
9: Nog even een correctie. Ik zat in de brugklas in 2009.
7: Okay.
9: Maakt het net ietsje beter. Ja. Hè? Ja. Dan is er ook nog nieuws over de bril van Mark Zuckerberg. Die Meta AI-bril bedoel ik dan. Die heeft een strafrechtelijk onderzoek op gang gebracht in Frankrijk. En best een serieuze. Een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag zelfs. En dat komt doordat ze tal van klachten daar hebben gekregen over mensen die zo'n bril dragen. Overigens ook andere slimme brillen. Maar die van Meta, die hebben 60% van de markt in handen. Dus
7: meer, toch?
9: 76% ja. Zelfs. Die bril die kan eigenlijk continu filmen. Het is vrij gemakkelijk om het waarschuwingslampje dat erop zit te deactiveren. En als je gefilmd wordt, ja, dan kan je er eigenlijk ook niks tegen doen. En dat laatste is waar deze zaak omgaat. Er ging een trend op social media rond waarbij vrouwen tegen hun zin in werden gefilmd op straat en dat dan werd online gezet. En dat is nog niet het enige. Ja, privacy-instanties die krijgen ook steeds meer klachten over het gebruik van die brillen. Ook bijvoorbeeld op de werkvloer, waar mensen met bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens werken en waar die brillen dus gewoon alles zouden kunnen opnemen. Errol, hoe groot is het risico voor Meta hier als zij dus 76% van die markt in handen hebben? Ja, als straks overheden die dingen alsnog gaan verbieden, lijkt me wel dat Meta best een probleem heeft,
15: toch?
3: Ja, er zijn tweeërlei. Het eerste wat het meest voor de hand ligt, dat dat soort brillen niet meer mogen worden verkocht. En eventueel dat de verkochte brillen moeten worden teruggenomen. Dat soort financiële lasten, dat kan Meta echt wel hebben. Het tweede punt is wat moeilijk in te schatten. Ja, welke schade zou eruit volgen? Mensen die vinden dat hun privacy is aangetast of die op een onheuse manier in beeld zijn geraakt bij miljoenen andere mensen. Ja, dat is meer een juridische kwestie. In financiële zin verwacht ik niet dat Meta er enorm grote blauwe plekken van gaat oplopen. Maar wel in de qua reputatie helpt het natuurlijk niet.
7: Gaan we door naar Ash, Misty, Pikachu en de rest.

0: Pokémon, al 30 jaar lang een unaniem belachelijk groot succes op tv, als game en natuurlijk als kaart. De prijzen van Pokémon-kaarten zijn sinds de coronacrisis met 1350% gestegen. Nou, reden voor Pokémon om uit te pakken met speciale producten, omdat ze 30 jaar bestaan. Maar daar had een Japans beursbedrijf dan weer geen zin in. Het gaat om Mercari, een grote Japanse online marktplaats. Die verbood mensen om al die producten te verkopen, want, zeiden ze, we zijn bang voor fraude, voor ruzies tussen mensen en zelfs intimidatie onderling van de klanten. Nou, gevolg, de beurskoers ging woensdag met dik 6% naar beneden. Analisten van Citi zeggen nu, de afstraffing van dat aandeel van Mercari is behoorlijk overdreven. Het is een koopkans, gotta get your mall, zeg maar. En nu herstelt het aandeel weer wat. Toch bijzonder wel om te zien wat die invloed van Pokémon is op aandelen.
1: Straks hebben we het over Big Macs en andere vette hapjes. McDonald's groeit nauwelijks meer in het land van de burgers op thuismarkt Amerika.
0: En we hebben het ook nog even over al die doemberichten over kunstmatige intelligentie. Wat moet je daar als belegger mee? Eerst Nvidia. Daar is topman Jens Huang nog optimistischer geworden over de verkoop. Nog maar een paar weken geleden zei hij dat de verkoop volgend jaar met 70% zou toenemen. Nu zegt hij dat de verkopen gaan verdubbelen.
2: I expect Nvidia to sell twice as many chips as this next year as we do this year. And the reason for that is because AI has so much contribution to the benefits of different industries, different economies. And you could see that almost every single country that we're in, people want to invest in AI.
0: Het klinkt wel een beetje mat voor iemand die met zulke vrolijk nieuws komt. Maar toch wel een verdubbeling, een enorme aanscherping van die toch al bizarre outlook. Vind je het geloofwaardig?
3: Hij heeft tot nu toe de geschiedenis aan zijn zijde. En de voorspellingen die hij tot nu toe in financieel opzicht heeft gemaakt, heeft eigenlijk iedere keer heeft het nog een keertje overtroffen. Mm-hmm. Dus ja, dat hij dat nu zegt, het is volstrekt overbodig om nog meer optimisme in die markt te duwen. Hij ziet natuurlijk wel wat de vraag is naar chips. Hij ziet de beperking die hij nu heeft om dat te leveren, wat hij zou kunnen gaan leveren. Dus de vraag is voorlopig nog groter dan wat er aan chips kan worden geleverd. Dus hij zal als geen ander zicht hebben op hoe die markt zich het komende jaar, misschien 2 jaar, gaat ontwikkelen. Dus ik vind, hij heeft die geloofwaardigheid wel opgebouwd, dus ik geloof het voor nu.
0: Even advocaat van de duivel, zei overtreffen elke keer zo de verwachtingen. Hij had het ook niet hoeven doen, want als je dan met 100% had verkocht, terwijl het 70% was, dan had je ook weer het aandeel heel erg omhoog kunnen kijken. Nu ligt die lat wel heel erg
4: hoog. De kaken wel op de vloer gevallen, ja.
3: Maar misschien wordt het vast 120%, wie weet.
4: Ja, nog verder.
0: Wel bijzonder, want Nvidia zei een paar weken geleden nog dat de tekorten van geheugenchips ze zouden tegenhouden. Is dat risico dan nu ineens weg?
3: Ik denk dat het niet helemaal weg is. Wat wel zo is, omdat ze zo'n dominante speler zijn op de chipsmarkt, zeker de geavanceerde chips, zullen zij een prioriteitspositie hebben bij alle leveranciers van die geheugenchips. Dus als je zo'n producent bent van die geheugenchips, SanDisk, weet ik veel welke, dat is een stuk of 3, 4, de top 3, en je moet een keuze maken, dan zou je dan zeggen, ik wil toch zeker Nvidia te vriend houden, want misschien komen er ooit wel eens wat mindere tijden. Dus de verkopen gaan sowieso eerst naar Nvidia, en wat ik over heb, wellicht naar andere partijen. Dus ze hebben als dominante partij, hebben ze misschien meer invloed dan je zou vermoeden.
0: We zagen gisteren het aandeel al positief reageren op dit nieuws. Is het aandeel ook interessanter geworden door deze aankondiging van Jens Huang?
3: Ik denk het wel. Misschien was dat ook de aanleiding dat hij toch wat optimisme extra in de markt heeft gestrooid, maar dat het aandeel eigenlijk relatief voorzichtig is gewaardeerd. Als je echt gelooft dat de omzet gaat verdubbelen, dat de marges eensens in de buurt blijven met wat ze zijn geweest, is dat eigenlijk van de top 7 high-tech bedrijven het laagst gewaardeerde bedrijf. Veel lager dan Apple bijvoorbeeld, als je kijkt naar de winst per aandeel. Dus wellicht ziet hij dat als iets van, jeetje, toch vreemd dat de markt mij blijkbaar niet gelooft. Nou, weet je wat, ik ga er nog wel 30% bovenop gooien. Ik weet het niet. Ik denk wel, nogmaals, in het verleden heeft hij iedere keer datgene wat hij riep, heeft hij ruim overtroffen. Dus dat hij nu zegt, gaat van 70 naar 100% stijging. Ja, waarom niet?
4: Ik vind de timing wel interessant. We gaan het er straks uitgebreider over hebben, over al die AI-beloftes en die bedrijven die allemaal zeggen, ja, misschien moeten we toch even een beetje afremmen. Nou weten we dat Jens Huang deze week ook al heeft gezegd, onzin, dat moeten we helemaal niet doen, we moeten doorgaan. Is dit misschien ook een soort manier om toch zijn geloof in zijn eigen bedrijf toch nog even een zetje erbij te geven?
3: Ja, dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Maar hij zal het niet zomaar zeggen als hij niet eens een stevig fundament heeft om zich daarop te baseren. Stel voor dat hij nu al ziet, het gaat niet plus 70% worden, maar misschien op zijn best plus 40%. En dan gaat hij nu roepen plus 100%. Dan uiteindelijk komt de waarheid naar boven. En dan zul je zien dat over een jaar plotseling de koers niet alleen flink omlaag gaat, maar dat de zittende aandeelhouders gaan zeggen, je hebt ons bedrogen, je hebt ons misleid, en heb je de class actions weer aan je broek. Ja. Dus dat zal hij zeker niet willen, maar dat hij wat optimisme in de hele
5: onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Groei naar 100% en dan denk ik, zou het misschien kunnen nog wel een stuk meer gaan zijn. Bij McDonald's praat je niet over 70 of 100% groei van jaar op jaar. Je praat over, is het 1% groei, 2% groei, of misschien 2,5% groei, of misschien wel 0,5% daling in die volwassen markt, met name in de Verenigde Staten. Het is een ander soort bedrijf, het is geen groeibedrijf. Het is ook geen cyclisch bedrijf, dat het ene jaar 30% de winst laat stijgen, het jaar daarna 50% laat dalen. Het is eigenlijk een defensief bedrijf, zoals het ook gewaardeerd, met een keurig dividendrendement van 3%. En natuurlijk is het mooi als je een groei laat zien die enigszins de inflatie bijhoudt, of misschien 0,5% daarboven gaat komen. Dat zij nu zien in de Verenigde Staten van, de groei is toch wat lager inderdaad dan die inflatie, dat doet pijn. Maar de echte groei van McDonald's, voor zover dat nog mogelijk is, gaat niet uit de Verenigde Staten komen. Dat zal toch internationaal moeten gebeuren.
3: Ja, en waar is dat dan?
2: Overal buiten de VS, enigszins Europa, maar vooral China, hopen ze dat daar, want daar is de dichtheid van McDonald's-restaurants veel en veel lager dan de VS. India is al helemaal vrijwel niets. Nou is India natuurlijk een extreem arm land nog steeds. Maar er zijn genoeg landen in de wereld waar de penetratie van McDonald's in de hamburgermarkt, zo je wilt, extreem laag is. Dus daar moet de groei vandaan komen.
3: Ja, ze hebben wel al vaker geprobeerd met promo's en acties en dergelijke mensen naar hun filialen te lokken. Het voelt ook een beetje als een soort tijdelijke oplossing, een beetje een pleister erop en dan hopen dat het weer aantrekt en dat die mensen weer blijven komen. Maar eigenlijk gebeurt dat nooit echt en gaan ze toch op termijn weer weg? Werkt het wel?
2: Nou, je hebt natuurlijk volledig gelijk. Ik noem het gepiel in de marge, maar het gepiel in de marge waar het nog steeds om miljarden gaat. McDonald's is zeer bepalend in de Verenigde Staten. Ik denk per 30, 40.000 inwoners heb je wel zo'n vestiging, zo'n restaurant, voor zover je het een restaurant mag gaan noemen. Snackbar is misschien een beter woord daarvoor.
4: Vreedschuur.
2: Het is een vreedschuur en de Amerikanen vreten tot nu toe heel graag nog daarvan. Trouwens in Europa ook een hoge mate, maar veel minder dan in de VS. Het is gepiel in de marge, maar dat is natuurlijk wel het verschil van, maak je 100 miljoen meer of minder winst? En daar gaat het om bij McDonald's in de Verenigde Staten. De echte grote stappen als je over winstgevendheid wilt hebben en over groei, dat zal buiten de VS moeten plaatsvinden.
3: Ja, is het gepiel in de marge waar beleggers dan wel iets om geven?
2: Ja, omdat het uiteindelijk, kijk, als je een paar honderd miljoen extra winst maakt en dat deelt per aandeel, is er weer wat extra dividend wat kan worden uitgekeerd. Het is een ander soort aandeel dan Nvidia.
3: Wat ze structureel willen doen buiten die tijdelijke acties en promo's en dergelijke, is zich meer gaan mengen met die franchises. Is dat een slim idee?
2: Ja, dat doen ze eigenlijk nu al. Als franchisee heb je relatief weinig bewegingsruimte. Je bent gewoon verplicht. Je kunt die andere hamburgers ineens gaan verkopen of andere spulletjes gaan verkopen. Je zit echt in een keurslijf van dit is exact hoe je moet gaan gedragen. Dus je hebt wel heel weinig bewegingsvrijheid als franchiseholder daar.
4: Je kan er wel heel rijk mee worden. Ik heb een keer bij een jongen in de klas gezeten en zijn moeder had meerdere locaties. Die kon een biefstukje eten, zeg maar, door de verkoop van die hamburger.
3: Is die thuismarkt wel nog belangrijk eigenlijk voor ze? Want jij zegt, de groei moeten ze daar buiten vinden. Maar ja, ze willen dus wel best wel veel aandacht aan zo'n...
2: Het is een cash cow. Kijk, door steeds komen de miljarden komen daarvan. Nou, daar komt de grote... Het is 60% van de omzet op zijn minst. Misschien maar 70% van de winst komt daar vandaan. Dus Amerika is essentieel voor McDonald's. Maar als cash cow, als basis. En als je verder groei wilt, zul je buiten de VS moeten gaan kijken.
4: Errol, ik zat gisteren een onderzoek te lezen van Bloomberg. Die hebben mensen ondervraagd die afvalpil gebruiken. Dus niet die prik, maar die pil. En wat blijkt, die doet het veel minder goed. Dus was de conclusie van Bloomberg, dat is een opsteker voor bedrijven als McDonald's en al die verkoopers van ongezonde zooi. Want die mensen die hebben dan toch nog wel zin in een vette hap of in een suikershop.
2: De injecties, dat is de standaard. De ene injectie werkt beter dan de andere. En je hebt injecties met lage dosering, hoge dosering. Lage dosering werkt nauwelijks. Dat is bepaalde onderzoeken gebeurd. Waar enorm veel van wordt verwacht. Als je dus echt gaat denken van hoe kun je de vetzucht van de Amerikanen met name tegengaan. Is toch die pil. Is makkelijk in te nemen, makkelijk te verkrijgen. Ja, en al verlies je maar 2-3% lichaamsgewicht per jaar. Dat is voor de vele Amerikanen zijn toch vele kilo's weer die kwijtraakt. Ja, de vraag wat het betekent als mensen afvallen voor de omzet van McDonald's. Ik heb begrepen dat als je dit soort middelen gebruikt, dat met name het hongergevoel grotendeels verdwijnt. Ja, als het hongergevoel verdwijnt, ben je minder gevoelig voor al die vette happen. En dan gaat dat ongetwijfeld een partij als McDonald's pijn doen. En we weten uit het verleden dat ze vaker hebben geprobeerd van, we verkopen ook sla. Nou ja, ik denk niet dat veel mensen voor de salades naar McDonald's gaan. Dus uiteindelijk structureel en fundamenteel is dat wel een bedreiging, juist in de basismarkt, waar de cash vandaan komt van de Verenigde Staten, dat mensen gezonder willen gaan leven, slanker willen gaan worden en door die middelen van onder andere Eli Lilly en Novo Nordisk minder honger gaan

0: krijgen.
1: Tijd om de week af te sluiten.
2: Hoera, hoera, hoera.
1: Ja, de week met de eerste tegenvaller voor het cijferseizoen dat nog moet beginnen. De baas van Bank of America kwam met een waarschuwing.
3: The pipeline investment banking is full. The activity level is strong, but with rates moving up, you know, 100 basis points over a short period of time, people pause a little bit.
1: En er was nieuws over OpenAI. Nog steeds geen beursgang, maar wel een megawaardering.
4: OpenAI in talks with investors about a fresh funding round that would value the startup at 1.2 trillion.
1: Ja, het was ook een Europees weekje. Brussel steekt de hand uit naar Canada.
5: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ja, applaus, enthousiasme hier, maar de president van dat buurland van Amerika, die was er niet blij mee.
6: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Over de VS gesproken, dat kwam met een lang verwacht rentebesluit. Voor het eerst in 3 jaar hoorden we wat nieuws.
7: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75 to 4%.
1: Het was vooral de week van grote zorgen over kunstmatige intelligentie.
8: Hitting the brakes, top US AI bosses call for a development slowdown as safety fears grow. Tech stocks come under pressure across the globe.
1: De bazen van Anthropic, OpenAI en al die andere hotshots die zeggen, ja, rem die ontwikkeling van AI nu maar af, want het kan allemaal misgaan. Eén van hen denkt zelfs dat AI de mensheid gaat uitroeien. Ben jij ook al bang dat computers ons gaan vernietigen, Errol?
9: Nee, ik weet ook niet wat de precieze beweegredenen zijn van al die toppers die ons nu ineens gaan waarschuwen voor hun eigen producten. Wat ik wel, en dit is ruim voor de tijd van AI, wat ik wel aan een soort horrorscenario dacht. Hè, ik ben een stuk ouder dan jullie. Ik ken nog de tijd van bang voor de kernbom, de neutronenbom. Mm-hmm. En voor kernaanvallen. Een stuk later was eigenlijk mijn grootste zorg. Stel voor dat ons hele geldsysteem wordt aangevallen. Dat je niet meer geld kunt pinnen. Dat heb je niet meer nodig, omdat je pinpas gewoon niet meer werkt. Als je pinpas niet meer werkt, je kunt niet meer betalen bij de supermarkt. Mensen kunnen niet in eten komen. En op een gegeven moment is je geld op de bank is gewoon weg. Kun je niet meer terugvinden. Kijk, dan denk je aan cyberaanvallen. Daar ligt een enorm gevaar. Als het zo is dat AI zoveel meer kan dan de meest gewiekste cybercriminelen, dan heb je daar inderdaad een risico. En daar zie ik meer een issue dan dat de mensen zomaar wordt weggevaagd. Want als inderdaad het financiële systeem niet meer bereikbaar wordt en je kunt niks meer kopen en dus ook geen voeding meer gaan krijgen of water dat veilig uit de kraan kan komen, omdat misschien de installaties niet meer goed kunnen worden bestuurd door computers, daar liggen inderdaad wel behoorlijk wat gevaren. Maar of dat de gevaren zijn waar de toppers vanuit de AI-wereld voor waarschuwen, dat weet ik dus niet.
1: Ik kan me ook wel voorstellen als belegger dat je een beetje genaaid voelt, want voor de honderden miljarden worden er in AI gestopt en dan zeggen nu heel veel mensen, ja, we moeten het maar even afremmen. Dat is ook niet zo lekker als belegger.
9: Ja, het is. Ik weet niet of dit een pure beleggingskwestie is. Het is je zou bijna kunnen zeggen, als het allemaal uit elkaar spat en de mensen dus voorbij, laten we nog feesten zolang het kan. Hè, als je zou willen. Ik denk dat wel wat overdreven is. Er wordt nu zoveel in geïnvesteerd. En stel voor dat een paar van die toppartijen in de Verenigde Staten zeggen, hou even pas op de plaats. Ik denk niet dat de Chinezen ineens gaan zeggen, oh, dan stoppen wij ook maar mee. Of dat andere partijen misschien wel zeggen, we stoppen er ook mee, maar dat ze stiekem toch doorgaan. Dus ik denk dat dit een ontwikkeling is die niet te stoppen valt.
1: Tot slot, wat betekent dit voor beleggers?
9: Ja, je moet altijd voorzichtig zijn. Maar in dit geval, als je goed blijft spreiden en je hoeft niet alles binnen een jaar te gelden te maken, op de lange termijn komt het hopelijk wel goed. Tenzij de hele mensheid verdwijnt, dan maakt het er ook niet meer uit.
1: Dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Het is bijna weekend, we zijn er nog. We gaan eerst nog even lastigvallen met de planning van volgende week. We beginnen een keer in Stockholm. Want jawel, daar komt een bedrijf met de kwartaalcijfers. Een klerenbedrijf. Letterlijk, want H&M opent donderdag de boeken. Het aandeel vertoont zelf de nodige kleerscheuren. Het is al met ruim 10% gedaald. Kijken of de kwartaalcijfers de boel weer omhoog kunnen krijgen. Verder is het een week waarin je veel wijzer wordt over de economie van landen en van hun inwoners. Zo starten we de week met het consumentenvertrouwen van Europeanen, waaronder die van Nederlanders. Halverwege de week leer je hoe de Europese industrie ervoor staat. En op donderdag volgt de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dan komen namelijk de wekelijkse uitkeringsaanvragen uit.
10: Dit was de Benenbeurs van vrijdag 18 september. De reunie van Jelle en ik. Ja, je was een paar weken weg, maar eindelijk mochten we weer in de studio staan samen. En samen met een van onze favoriete gasten, Errol Keijner van de VEB. Dankjewel weer.
9: Graag gedaan.
1: Ja, misschien wel de favoriet, maar dat is dan al lullig naar al die andere mensen die nog na moeten komen.
10: Precies.
1: Gelukkig kunnen onze luisteraars weer zondag naar Errol luisteren. Dan is die er weer. Dan zit hij in Beurs in Zicht, waarin we vooruitblikken op de aanstaande beursweek. Die vind je in je podcast-app op YouTube. Dus dank voor het luisteren en kijken. Abonneer je. En als je wil weten wat Maxime nu voor een leuk shirt aan heeft, dan moet je dus gewoon naar YouTube.
10: Ja, prachtig shirt. Kom kijken.
1: Tot zondag.
10: Tot zondag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer, van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld, naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Woningen. Als er één dossier goed vastloopt in ons land, dan is dat het wel. En hoe krijgen we het dan eindelijk voor elkaar om wel te bouwen... als we dat ook afzetten tegen natuur- en boerenbedrijven? Ik praat er vandaag over met Han Leursing. Je zegt, noem mij maar ruimtelijke ordenaar. En geen planoloog.
7: Uitstekend. Ja, ja, dat is alles een gevecht. Niet aan beginnen, gewoon ruimtelijk ordenaar.
6: Ja, maar wat zit erachter?
7: Nou, planologen zijn vaak veel meer de mensen van de cijfertjes, de getallen en de woorden. En ja, ik zat veel meer in de praktijk.
6: Ja, oké, dus dat is goed om te weten.
7: Dat vind ik makkelijker.
6: Ja, en landschapsarchitect mag ik je
7: oorspronkelijk
6: ook zo noemen?
7: Oorspronkelijk. Maar het is lang geleden dat ik mijn laatste parkje heb ontworpen.
6: Oké, maar je kan wel vanuit...
7: Was in Amsterdam overigens. Maar
6: welk park?
7: Het is weg. Nee, niet meer gaan kijken. De Bijlmer.
6: In de Bijlmer?
7: Ik heb twee van die binnenhoven.
6: Oh, waarom is het weggehaald?
7: Omdat de hele Bijlmer is gereorganiseerd in de afgelopen zoveel jaar.
6: Ja, doet dat je pijn?
7: 60% is weg.
6: Nee.
7: Het was geen geweldig ontwerp.
6: Oké, vind ik ook mooi.
7: Ik heb later mooiere dingen gemaakt.
6: Ik vind het mooi dat je dat over jezelf kan zeggen. Dat het toch wel wat beter gaat. Hij is weg, dus je hoeft niet meer te kijken.
7: Allebei weg.
6: Ja, daarom. Ja. We gaan met jou praten over hoe we eindelijk dat dosje met wonen kunnen oplossen. Heb je Prinsjesdag gevolgd trouwens?
7: Ja. Niet alles. Vind je het heel erg? Dat zou ik de enige zijn, maar geeft niet. Nee hoor.
6: Maar ik kan me voorstellen dat je dan toch een beetje met jouw pet opkijkt. Zijn ze een beetje goed bezig daar? Wat denk je?
7: Het viel mij reuze mee.
6: Oh.
7: Kijk, iedereen onthoudt het gesteggel en onderlinge hanengevechtjes en nog wat. Maar uiteindelijk in de tekst lees je dat er wel degelijk een poging wordt gedaan om de woningbouw te gaan versnellen.
6: Ja.
7: En ik heb nog nagegaan wat precies daarachter zit. Dat is helemaal niet zo gek als het lijkt. Er komt dus een of andere club die echt letterlijk de woningbouw moet gaan aanjagen. Die wordt ergens tegen de winter ingesteld. Daar zitten lieden van 5 of 6 ministeries in. Dat is best belangrijk.
6: Oké.
7: Want het gaat niet alleen om het bouwen zelf.
6: Ja.
7: Je moet op een gegeven moment het geld hebben. Niet veel. Klinkt gek, maar
6: dat is
7: anderen
6: niet het
7: betalen.
6: Probleem, zeg jij.
7: Het geld is het probleem niet.
6: Nee.
7: Je hebt geld nodig als een soort smeerolie. Iemand moet met oliekannetje rond als het te gek wordt bonenvervuiling, met openbaar vervoer, bereikbaarheid, dat soort dingen. Dan moet je bijbetalen als Rijk.
6: Ja.
7: Dat is overigens exact wat in Phoenix gebeurde. Maar verder, regeltjes is natuurlijk heel vervelend. Iedereen lacht natuurlijk om die vleermuis van, 10 miljoen of zoiets.
6: Ja.
7: Dat is ook heel diep, dat is diep treurig.
6: Ja.
7: En dat zeg ik echt. Kijk, landschaparchitecten worden altijd aangezien voor natuurmensen. En het spijt me, ik heb er altijd ruzie over gehad. Landschap is cultuur. En natuur is in wezen ook een soort menselijke cultuur. Wat wij natuur noemen, is wat wij daarvoor aanzien. Dus ja, mogen wij dan alsjeblieft bepalen waar een vleermuis
6: wel
7: of niet?
6: Kill die vleermuis. Ja gewoon niet moeilijk over doen.
7: Natuurlijk, waarom zitten wij... sorry voor het voorbeeld. Maar waarom zitten wij al jarenlang korhoenders te importeren uit Zweden? Ergens op de Sallandse heuvelrug, meen ik. Terwijl die beesten achter elkaar doodgaan.
6: Ja.
7: Die worden opgevreten, de eieren, weet ik veel. Roofvogels komen erboven. Ga door naar Zweden, denk ik dan.
6: Ja.
7: En die leuke
6: wil.
7: Hamstertjes, schattige beestjes uit Limburg gaan ook mis. Nou, ga naar de oude DDR, tegenwoordig Oost-Duitsland. Ga naar Tsjechië, daar zijn ze een plaag.
6: Ja.
7: Goed, ik ga er niet verder op door. Anders krijg ik alleen maar ruzie.
6: Zeg gewoon vooral wat op je hart ligt. Want anders komen we toch ook nergens.
7: Waren we? Dat was...
6: ja, zal ik hem weer even oppakken?
7: Ja, doe dat.
6: Want je zegt eigenlijk ben ik best wel positief over wat ik zie. Als ik
7: op dit onderdeel, hè?
6: Want je komt ook voor wonen. Dus laten we het
7: absoluut.
6: Inderdaad.
7: Absoluut. Verrast.
6: Je bent dus positief verrast.
7: Blijf verrast.
6: Ja, en dat zit hem daarin dat er gewoon nu meerdere ministeries bij betrokken worden.
7: En dat is bovendien, dit heeft in ieder geval de intentie in zich om het gezamenlijk aan te pakken. En dus hopelijk ook met alle niveaus daaronder. Provincies, gewesten, streekverbanden, gemeenten.
6: Ja.
7: Dat is toch het enige echte recept.
6: Ja, want misschien is het dan mooi om toch even de kettingvraag erbij te pakken. Ik sprak gisteren met Marcel Levy, je hebt het volgens mij ook gehoord. Hè?
7: Zeker.
6: Ja, internist en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En hij wilde dit van je weten, luister maar.
8: Ja, ik zou aan hem willen vragen, hij is expert op het gebied van woonwijken en bouwen van huizen. En we weten allemaal dat stagneert, dat het niet zo snel gaat als dat we dat willen. En ik kan er niet goed de vinger achter krijgen waarom dan. Ik zou van hem willen horen, en dan moet hij er eigenlijk maar één antwoord geven. Wat is nou eigenlijk het grootste probleem? Is dat regelgeving en wetgeving? Is dat we te weinig grond hebben? Is dat er geen geld is? Of is dat toch een beetje politieke besluitloosheid, waarbij de gemeente en de provincie het niet met elkaar eens kunnen worden?
7: Ja, ik denk dat dokter Levy het meest nabij komt met dat laatste punt. Het is een kwestie van zowel een visie als daadkracht ontwikkelen op verschillende niveaus. Waarbij je ook durft af en toe dingen opzij te zetten. Waarom ga je samenwerken met al die niveaus? Omdat je weet dat de regels gewoon af en toe niet kloppen. Althans, in je nadeel werken. Dan probeer ze dan gezamenlijk op te lossen. Iemand moet er zijn die kan zeggen, ja, maar dit lossen we wel op die manier op.
6: Ja, dus jij zegt eigenlijk, die provincies en gemeenten moeten zich helemaal niet meer mee bemoeien.
7: Ja, juist wel.
6: Nee, wel.
7: Het moet juist hechte samenwerking zijn vanuit het Rijk. Ja. Anders kom je er nooit.
6: Maar er moet toch wel uiteindelijk één eindbaas zijn. En misschien is die er iets te weinig.
7: Uiteindelijk het ministerie van wat tegenwoordig VRO heet, vroeger VROM. Dat zou je als... eindbaas vind ik een rot woord. Dat is de machinekamer.
6: Ja.
7: Dat is in wezen gewoon het brein van de hele operatie. En mijn enige twijfel, maar ook misschien hoop later is, dat ze weer terugkomen in hun deskundigheidspositie van voor 2010. Toen ze patsboom werden opgeheven.
6: Want dat doet jou nog steeds pijn. Dat VROM is ook...
7: De hele planologische wereld en ruimtelijke ordenaars, die waren echt stil in het begin.
6: Ja.
7: Ik weet nog dat.
6: Neem ons even mee naar dat moment.
7: Iets langer. Het is een puur politiek verhaal. Dat is misschien juist interessant daarom. De ruimtelijke ordening op rijksniveau is in twee stadia opgeheven, die allebei met een politieke beslissing, eigenlijk een gebeurtenis te maken hadden. De eerste was 2002, Pim Fortuyn. Geen liefhebber van ruimtelijke ordening. We hebben een keer met een werkgroep bij het planbureau waar ik toen werkte in Den Haag, hebben we nagegaan wat de man erover in zijn geschriften had gezegd. Ja, wij waren eigenlijk een beetje stil. Van, het interesseert hem niet.
6: Nee.
7: Punt. Nou, dat bleek dus ernstiger dan dat te zijn. Want we weten dat meneer Pim werd vooral gesponsord door de vastgoedlobby uit Rotterdam. Die hebben daar ook kantoren, het Spaanse polder, een beetje gek bedrijventerrein en zo hadden gegeven. Ja, ja, ja. Dat werkte dus door. Hij werd als het ware voortgestuurd de lui om te zeggen, ach joh, die hele ruimtelijke ordening.
6: Ja, dat gebeurt ballast. Natuurlijk vaak om in de politiek. Hè. Ze hebben allemaal iemand die door wie ze
7: maar
6: vraag worden geduwd.
7: Had je dus een zeer invloedrijk, zei het kortstondig, politicus, die bovendien, dat is een verschijnsel dat ik nooit kan verklaren, dat moet maar eens een politicoloog zeggen, maar waardoor verwante partijen opeens meelopen.
6: Ja.
7: Het is het beroemde verhaal van waarom gingen al die zwembaden dicht op zondag op de Veluwe. Niet omdat de SGP 51% van de stemmen had, maar omdat andere partijen gingen meestemmen met ze.
6: Ja.
7: Nou, dat gebeurde hier ook. Dat is de eerste stap.
6: Dus de politiek is heel bepalend eigenlijk over hoe Nederland eruit ziet. Hè? Ja.
7: Het is politiek.
6: Ja.
7: Op elk niveau hoor, overigens. Maar dit was dan rijksniveau. Dat was één.
6: Ja.
7: Toen werd dus, het geprompte gevolg was dat een in aanleg bestaande rijksnota over ruimtelijke ordening, dat klinkt altijd flauw en theoretisch, is het niet. Dat zijn dingen die eens in de 10 jaar destijds aangaven waar we naartoe moesten.
6: Ja, heel belangrijk.
7: Afgestemd. Ja, maar hebben we het afgestemd in de Tweede Kamer.
6: Ja.
7: Klaar, boom. Nooit gebeurd. Nou, dat was de eerste klap. Men modderde verder. Er kwamen ministers die, voorzichtig gezegd, niet de grootste belangstelling hadden voor de VRO van Vrom. En meer in de M-hoek zaten. Heel eerbaar, maar wel jammer. En toen kwam de tweede klap, dat was Geert Wilders. 2010 kreeg hij de mogelijkheid om als het ware als een soort achterbankrijder mee te besturen. Het eerste kabinet Rutte uit mijn hoofd was dat.
6: Ja.
7: En toen kreeg hij dezelfde constructie. Hij wou er vanaf, duidelijk. En andere partijen, ze gaan niet allemaal langslopen, maar vul het maar in. Die zeiden toen ook van, ja, waarom eigenlijk? Wat moeten we met het ministerie?
6: Ja.
7: En het is dus opgeheven in één klap. Het nieuwe kabinet.
6: En is dat de reden waarom we uiteindelijk nu met dit probleem zitten dus?
7: Het is niet het enige. Maar het is een heel belangrijke component, want het betekende dat de sturing vanuit het Rijk opeens weg was.
6: Ja. Waarom vonden al deze mensen dat?
7: Omdat RO als een hindermacht,
6: ruimtelijke ordening
7: gezien als een hindermacht.
6: Ja, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu. En je zei, nou ja, op een gegeven moment werd milieu heel erg belangrijk. Dus toen werd dat andere een beetje opzij geschopt.
7: Ja, precies. Ja, dat is nooit meer eraan gehangen, op zich terecht.
6: Ja.
7: Denk ik. Dat is wel goed, ander ministerie. Maar het bleek dus dat, er was zo'n weerstand, blijkbaar, in sommige kringen, politiek vertaald, dat het geen enkel probleem was om in de loop van 8 jaar het ministerie eerst langzamerhand te verwateren. En
6: interessant dan dat Wilders uiteindelijk de asielzoekers de schuld geeft van dat we nergens meer kunnen wonen, terwijl hij eigenlijk dus zelf dat hele Vrom heeft gekild op de achterbank. Ja, goed.
7: Ja, prachtig. Nee, dat is gewoon zo.
6: Ja.
7: Overigens zijn natuurlijk meer redenen, maar je kunt je helemaal gek zoeken. Maar om eens een hele belangrijke te noemen, we wonen tegenwoordig met 2 keer zo weinig Nederlanders in een woning.
6: Ja.
7: Mede dankzij scheidingen en dergelijke.
6: Ja, precies.
7: En dankzij ouder worden.
6: En daar moeten we natuurlijk de woningen op afstemmen. Ja, gaan we zo meteen over verder praten.
9: De Big Five. Diana Matroos.
6: Want als ruimtelijke ordenaar zeg je, ik ben eigenlijk best wel enthousiast wat er nu gebeurt in Politiek Den Haag. Ook wat ik een beetje heb gelezen in de miljoenennota.
7: Gematigd, maar goed.
6: Gematigd,
7: ik moet het nog zien. Namelijk, kijk, pas van het najaar of de winter weten we in hoeverre die taskforce ook echt aangekleed wordt met voldoende doorzettingsmacht.
6: Ja, want dat zeg je wel. Je wil geen eindbaas, zo wil je het niet zien. Dat vind je.
7: Is het ook nooit geweest?
6: Nee, maar je wil wel meer doorzettingsmacht. Ja. Wie moet dat dan doen?
7: Nou, in de eerste plaats blijft dat natuurlijk de minister van VRO.
6: Ja.
7: Dat is natuurlijk een belangrijke post.
6: Ja.
7: Maar je kan dat niet doen zonder dat je tot in alle gewesten en gemeenten toe ook de mensen hebt die dat beleid voor een deel uitvoeren en voor een ander deel aandragen.
6: Ja.
7: Vergis je niet, als je de lijst staat, een lijst in. Hè, in die nieuwe ontwerpnota ruimte. Een verschrikkelijke saaie rotnaam.
6: Ja.
7: We waren gewend te nummeren in de vorige eeuw.
6: Oh ja, is dat dan beter? Is dat minder saai?
7: Het geeft aan waar je bent. Maar toen dus de vijfde nota was gesneuveld, toen heeft men dat blijkbaar als een slecht teken gezien. En is je naamgeving verwaterd.
6: Ja.
7: Maar goed, geeft niet.
6: Nee.
7: Maar in nota ruimte staat een lijstje met voorgenomen bouwplaatsen.
6: Ja.
7: Knap.
6: Ja.
7: Heel mooi.
6: Ja.
7: Als ik het doorlees, lees ik voor een groot deel hele bekende dingen.
6: Ja, en dan kom je natuurlijk op jouw grote dromen en jouw grote plannen. En dat is eigenlijk Phoenix. Je bent zelf heel erg bezig geweest met Phoenix. Den Haag, Rotterdam heb je ontzettend veel gedaan
7: Later
6: in
7: Eindhoven.
6: Jouw tijd. Later Eindhoven.
7: Geld uitdelen voornamelijk.
6: Ja, ja. Waar ben je het meest trots op?
7: Nou, toch op het plannen zelf. We hebben daar uiteindelijk via gegaan, hoor. Ik was er toen al weg. Maar uiteindelijk is uit die plannen van ons is bijvoorbeeld die metrolijn overgebleven.
6: Welke metrolijn heb je het over? Bij Rotterdam, ja.
7: Dat is dus, nee, Rotterdam-Den Haag.
6: Rotterdam-Den Haag,
7: dat is
6: Den
7: Haag,
6: ja.
7: De hartlijn van die ontwikkeling tussen die twee
6: en
7: steden.
6: En dat is cruciaal volgens mij, hè, voor zo'n Phoenixwijk. Dat je die uiteindelijk ook neerzet.
7: Waar jij niet gaan bouwen.
6: Ja. Jij bent echt een Phoenix-lover, hè?
7: Ja. Ja, gek is dat, hè? Maar dat,
6: nou, ja, ik vind het best wel gek. Want ik moet zeggen, ik wil op niemand neerkijken die er woont. Want je bent blij als je ergens kan wonen. Maar ik vind het wel heel saai, hoor, Phoenix.
7: Ik weet er alles van. Ten eerste, mensen weten niet wat Phoenix is. Voor veel mensen is iedere nieuwbouw van na 1945 Phoenix. Okay. Onzin. Het gaat om de periode 1995-2005 met een uitloper. Dat is een heel beperkt stukje.
6: Ja.
7: Maar dat staat zijn wel. En 900.000 woningen, een klein miljoen. Dat is nogal wat. Een flinke portie.
6: Ja.
7: Die heeft erin gehakt. Altijd weggelachen. Ik bedoel, laat vooral, Joep van het Hek, als die erover begint. Ja, vraag het maar aan de brouwers van Buckler. Als die eenmaal begint met een onderwerp aan te pakken, dan kun je wel inpakken.
6: Ja.
7: En dat heeft dus met Phoenix helaas ook zo gewerkt.
6: Ja, wat heeft hij toen gezegd over. Breng ons weer even in herinnering. Want zit je diep?
7: Het staat allemaal in mijn boek, die citaten.
6: Ja,
7: help,
6: ik heb hier
7: ik weet
6: boek,
7: niet
6: mijn
7: hoofd. Maar heeft hij in ieder geval het gehad over de.
6: Een land waarover is nagedacht.
7: Ja,
6: ik begreep dat ik echt heel blij moet zijn dat ik dit boek in handen heb van jou.
7: Omdat je het niet meer kan krijgen.
6: Ja, precies. Ja, we gaan hem inlijsten op de redactie.
7: Ja, leuk. Nee, lees hem eerst.
6: Ja.
7: Maar goed.
6: Maar wat heeft hij gezegd? Want we kunnen niet nu dat hele boek lezen.
7: Hij had van hij had ergens een Phoenix mensen zien rondlopen met witte sokken en sandalen. En dat was typisch volk daarvoor. En daar moest je vooral voor schamen. Nou, daarmee komt het dus nooit meer goed.
6: Nee.
7: Maar het lullige is dat het wel degelijk goed was.
6: Ja.
7: Maar het was dus een productie die in een tijd kwam waarin men wilde versnellen.
6: Je vindt het echt gewoon kwalijk wat hij heeft gedaan, toch?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar is van Buckler ook.
6: Ja.
7: Ja, ik durf niet te beweren dat dat meer verkeersongelukken heeft veroorzaakt. Want de doorbraak van alcoholvrij bier is daar 20 jaar mee vertraagd in Nederland. Maar het blijft wel jammer.
6: Ja.
7: Nee, maar even terug op Phoenix.
6: Ja.
7: Wat toen belangrijk was, is dat het was een reactie op een periode, jaren 80, waarin relatief weinig werd gebouwd. En vooral waarin arm werd gebouwd. Want het was een periode van een verschrikkelijke neergang in de economie. Die krabbelde eind jaren 80 op. En dat was het moment waarop die nota Phoenix uitkwam. En men zei, nu moeten we er ook echt even mee aanpakken.
6: Ja.
7: Toen werd iets van, ik geloof, 500.000-600.000 woningen gepland. Later werd er meer. Mm-hmm. Heel grappig, gebeurt weinig met beleid. Maar het zijn er meer geworden, mooi succes. Maar het belangrijkste punt was dat er werd gezegd, Nederland heeft veel te veel huurwoningen en te weinig koopwoningen, moet je van komen nu. Maar toen was dus het streven, dat is echt vastgelegd in al die convenanten met gemeenten en met gewesten. Er moet een minimum aantal van, 30% koopwoningen in die plannen.
6: Ja.
7: Dat was toen, was het revolutionair.
6: Ja,
7: behalve voor de bouwers, die zeiden, gelukkig. Die spuugden zich in de handen en dachten aan het werk.
6: Lekker, even geld verdienen, toch?
7: Toen was dat echt heel raar.
6: Ja.
7: Nou, dat is allemaal gelukt. Het voordeel daarvan is ook geweest dat het een vrij mooie, kwalitatief, echt goed doordachte voorraad werd. Je kunt makkelijk zeggen, het is allemaal laagbouwtreurig. A, is dat niet allemaal waar.
6: Mm-hmm.
7: B, er zit ontzettend veel variatie in.
6: Maar er is toch weinig levendigheid in Phoenixwijken?
7: In welke wijk vandaan 1950 is de levendigheid nou echt groot aanwezig? Nergens.
6: Ja.
7: We hebben wat ik noem seriële monotonie gehad.
6: Maar hoe komt dat we dat hebben verloren dan? Die levendigheid is toch belangrijk?
7: Omdat de levendigheid in het centrum hoort. En alles wat je kunt verplaatsen naar buiten is meegenomen.
6: Ja.
7: Maar dat gebeurt ook af en toe. Er zijn plekken.
6: Dus we moeten eigenlijk gewoon saai wonen. We moeten gewoon saai wonen. En als we de dynamiek willen hebben, dan moeten we maar gewoon naar het centrum gaan.
7: Ja, als prioriteiten stelt wel. Neemt niet weg dat je natuurlijk in die nauwelijks buitenwijken ook wel af en toe aardige winkeltjes vindt en weet ik veel. Maar
6: er zijn zoveel mensen die eenzaam zijn. En als je dan in een niet levendige wijk ook nog woont, dan verpieter je toch helemaal weg.
7: Klopt, maar dan neem je de tram. Want die rijdt wel. Die wijken zijn allemaal uitstekend. De oude klacht, er is geen openbaar vervoer. Larry, echt.
6: Ja.
7: Stik ervan. Zelfs metrolijnen naar de Phoenix. En
6: ja,
7: dat soort
6: dus niet zeuren, zeg je eigenlijk.
7: Niet te hard zeuren.
6: Ja, daar zijn we goed in geworden in Nederland.
7: Ja.
6: Ja. Ja.
7: En vooral op dit soort onderwerpen waarbij ik dacht, je weet niet hoe luxe je het hebt.
6: Ja.
7: Maar dan gaan ze elders kijken. Geweldig. Ja.
6: Dus jouw grote plan is voor Nederland gewoon Phoenix-wijken.
7: Phoenix 2.0.
6: 2.0. En eigenlijk, als je het een beetje leest nu in de politiek, is dat natuurlijk toch wel wat er gebeurt, toch? Want ze wijzen heel veel woningen aan.
7: Ja, ik hoop het gaat erop lijken.
6: Ja.
7: Alleen je hebt dus een.
6: Wat mist er nog dan?
7: Nou, de hele context is veranderd. Hè. De eerste Phoenix ging dus echt over meer koopwoningen, meer luxe woningen.
6: Ja.
7: Nou, op dit ogenblik is de focus toch wat anders. We hebben een andere bevolkingssamenstelling. Er wonen veel minder mensen in een woning. Je krijgt dus echt kleine woningen, als je dat wil, maar wel geschikt, alle voorzieningen.
6: Dat is dat goed doorgedrongen bij de plannenmakers en bij de politiek?
7: Hoop ik. We zullen het zien.
6: Eigenlijk zeg je het is nog een beetje vaag.
7: Zo gewend? Kijk, een gemeente als Amsterdam weet dat. Die bouwen gewoon hele zo'n wijk als daarbij, wat is het, bij de Amstel bouwen ze helemaal vol met allemaal hele kleine hokjes.
6: Ja.
7: Dat heeft daar een functie.
6: Mm-hmm.
7: Maar ga dat niet in Almelo doen of in Kerkrade. Wees niet zo gek. Je moet gewoon veel meer een mix maken waarin je ook grotere woningen.
6: Ja.
7: Want er blijven altijd toch nog wel meer dan 2 mensen per woning hier en daar. Mm-hmm. Niet
6: sommige mensen
7: maken.
6: Wonen ook samen.
7: Ongelooflijk.
6: Om het betaalbaar te houden natuurlijk.
7: De gemiddelde woningbezetting is dus 2,1 in Nederland. Dat is echt verdomde weinig.
6: Ja.
7: Maar goed, dus daar moet je ook maar rekening houden. Bovendien, niet iedereen wil in een stedelijke pakking wonen. Er zijn mensen die nog echt aan een auto gehecht zijn en die hem ook soms nodig hebben. Met angst en beven kijk ik wel eens voor mijn leeftijdscategorie. Jongens, als er naar een ziekenhuis voor een ziekenauto voor de deur moet komen, of als weet ik wat, of als ik zelf met de auto weg zou willen, in zo'n Merwedewijk als die komt in Utrecht, kan dat niet.
6: Nee,
7: dan
6: dus
7: moet
6: denk
7: ik eerst
6: daar
7: 500
6: dan wel
7: meter
6: goed
7: lopen.
6: Af na. Ja.
7: Ja, nou ja, Utrecht is natuurlijk net als Amsterdam. Is een stad waar dat soort dingen wel mogelijk zijn.
6: Ja.
7: Omdat ze een hele aparte bevolkingssamenstelling hebben.
6: Ja. Ja.
7: Maar dat is eerder het bijzondere dan het klassieke laagbouw, tuintje enzovoorts werk.
6: Ja.
7: Dus vlak dat niet uit. En kijk, dan worden die tuintjes steeds kleiner, dat weet ik ook wel.
6: Ja. Ja, maar dat is allemaal een luxe probleem. Daar moeten we niet zo'n probleem van maken.
7: Nou, als je weet wat een vierkante meter kost bij het bouwen, dan maak je inderdaad hele kleine postzegeltjes van tuinen waar je bonsais in kunt zetten. Weet ik veel. die ook geen water nodig moeten hebben tegenwoordig, geloof ik. Dus een soort cactussen bonsais, weet ik veel. Nou goed, maar in ieder geval, nee, maar reken daar maar op. Daar is wel degelijk is daar een publiek voor. En dat is nog koopkrachtig ook. Want die hebben vaak een vorig huis dat ze verkocht hebben.
6: Ja. Ik denk dat wij gewoon even moeten verder praten straks. En dan ook even moeten kijken van, in welke gebieden moeten we dan nu extra gaan bouwen? En hoe zorgen we ervoor dat we toch wel een meer moderne versie gaan aanbrengen? En wat te doen met de boeren? Ook heel belangrijk. Ja, ja, begint al. Je doet iets heel geks met je gezicht.
7: Nee, de oude landschaparchitect komt dan weer boven natuurlijk.
6: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren.
7: Zeker.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat. Dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen. En om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer, van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld, naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week bespreek ik 5 grootse plannen voor Nederland. Want de gedachte op onze redactie was, we moeten al die crisis in ons land toch een keertje kunnen oplossen. En de woningcrisis is daarbij een heel belangrijke. Dus praat ik nog steeds met ruimtelijk ordenaar Han Leursing. Je hebt duidelijk gemaakt, je wil echt naar die Finex-wijk terug. Wel 2.0, hè. Hebben we het straks nog wel even over. Je bent eigenlijk best wel positief over waar Politiek Den Haag nu staat. Omdat ze het eindelijk een beetje nationaal beginnen te coördineren. Op welke plekken zouden ze moeten gaan bouwen?
5: Nou, ze hebben zelf al een geweldige lijst gemaakt. Echt, die sla je hem van achterstevoren. Alleen je merkt dus dat voor een groot deel gemeentelijke plannen zijn die al bestaan, voor een deel al zijn begonnen of in een vergevorderd stadium zijn. Dat is helemaal niet erg, dat is uitstekend. Maar het geeft aan dat er dus voorlopig nog een zekere volgzaamheid in zit van het Rijk. En ik vind dat ze eigenlijk best meer initiatief mogen nemen.
4: Terwijl je ook hebt gezegd tegen mij, het is juist belangrijk dat je de Rijk in provincies meeneemt. Tuurlijk. Maar je vindt wel dat ze te volgzaam zijn naar die partijen.
5: Ja, ze moeten er zelf ook maar eens wat tegenin brengen. En daar zijn ze nog niet. Kijk, wat ik eerder zei, dat ministerie is dus gewoon een jaar of 12 of zoiets weg geweest.
4: Ja.
5: Dat betekent
4: Vrom,
5: dat je mensen kwijt
4: bent. Ja,
5: nee, mensen kwijt.
4: Ja.
5: Dus je moet langzamerhand het weer opbouwen. En dat is, zoals bij iedere organisatie, is dat een probleem. Je goede mensen zijn al lang gezwermd naar heel andere ministeries of het bedrijfsleven.
4: Nou ja, of ze zijn met pensioen, zoals jij. Of ben je nog beschikbaar?
5: Mag altijd, maar nee hoor, ik ben wat oud.
4: Ja.
5: Maar
4: zijn jouw woorden.
5: Mag waarschijnlijk niet eens meer nu. Maar hoor, dat is zo'n bejaarde mishandeling. Maar goed, in ieder geval het zou natuurlijk mooi zijn als je in ieder geval erin slaagt een beetje redelijke mix te maken van plannen.
4: Ja.
5: En wat me nu opvalt, is dat wat er nu op die lijst staat, er zijn nog 5 aan
4: 26 locaties, toch?
5: Ja, dat is 21 plus 5. Ja. Klopt, helemaal opgedaan.
4: Ja.
5: Nou, daarvan zijn er een heleboel, ik denk bijna de helft, zijn zeer binnenstedelijk. Sterker nog, zijn bijna gebonden aan zware infrastructuur. Heel handig. Station om de hoek. En we hebben gek genoeg in heel Nederland emplacementen waar nog steeds ruimte is. Weet je, die spoorwegen waar die godsen met treinen moeten laten, ik weet het af en toe niet.
4: Mm-hmm.
5: Maar die hebben we dus wel ter beschikking.
4: Ja, dus jij vindt dat we gewoon verder weg moeten gaan. We moeten niet in die binnensteden gaan zitten.
5: Dit uitstekend is.
4: Ja.
5: Maar het is maar één kant.
4: Ja.
5: Dat betekent dat je voor een grote groep potentiële kopers niet veel accenten meer legt op opnieuw bouwen. En dat zou ik jammer vinden.
4: Waarom zou je dat jammer vinden dan?
5: Omdat daar een groep zit die wel degelijk het geld heeft, doordat ze vorig huis zijn kunnen verkopen, om zich in te kopen in een ander soort wijk. En die willen niet altijd zomaar boven een station zitten. Mm-hmm. Dat heeft voordelen, dat is prachtig. Maar je wilt ook nog wel eens een keer de laagbouw, tuintje, weet ik veel. Ook al is het dan saai. Maar, doe maar, kom op, maak het saai.
4: Ja. Maar saai is mooi, zeg je. Saai is mooi. We moeten de schoonheid van saai.
5: Boring is beautiful. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat kun je gewoon doen. Maar daarvoor.
4: Nou, leg uit, waarom is saai mooi? Want dat vind ik mooi. Ik hou van gesprekken over schoonheid.
5: Omdat rustige wijken met een gepaste hoeveelheid groen, niet overdadig. We hebben er ook fouten in verleden mee gemaakt door een soort oerwouden te creëren in de jaren 70. Maar met gepaste hoeveelheid groen in laagbouw, met een fatsoenlijke architectuur, met een beetje afwisseling waar nodig. Mm-hmm. Tegenwoordig kan dat ook in systeembouw, hoor. Ik heb prachtige voorbeelden gezien waarin dat kan. Nou, dat is gewoon een lust voor het oog. En het is ook verder een heerlijk milieu om in te wonen als je wat ouder bent, of als je om een of andere reden gewoon even uit de drukte wil.
4: Ja, dus je zegt, pak die kans. Hebben we het ook nodig om tot de aantallen te komen? Want als je eigenlijk een beetje in dorpen,
5: dat denk ik
4: straatjes
5: wel.
4: Gaat
5: kan niet
4: bijbouwen.
5: Bewijzen. Ja, klopt. Ik kan niet bewijzen, maar puur intuïtief denk ik. Kijk, er staan geen aantallen bij, hè? Bij die 26.
4: Ja.
5: Maar als ik het een beetje zie, dan denk ik, daar kom je een end mee.
4: Ja.
5: Maar niet helemaal.
4: Nee, want als je, hoeveel dorpen hebben we? 2500 dorpen of zo?
5: Die orde van grootte klopt.
4: Ja. Ja.
5: 2500, ja, zoiets. Ja, 25. Kijk, de definitie is heerlijk.
4: We hebben ons huiswerk gedaan.
5: Ja, geweldig.
4: Als je dan een beetje een huisje bijbouwt, dan kom je toch best een eind in al die 2500 dorpen?
5: Ja. Nou, ik
4: pak dus waarom hebben we dan die Phoenix-locatie van jou nodig?
5: Omdat je er niet uitkomt. Even rekenen. Het goede gedachte destijds van de eerste nieuwe minister van VRO, dat was Hugo de Jonge.
4: Ja.
5: Die kwam met het begrip straatje erbij. Daar is toen in, laat ik zeggen, Randstadkringen voorzichtig om gelachen. Zo van, moeten we daar nou mee? Is het maar gek geworden. Nee, het was een briljant idee.
4: Ja.
5: En ik woon nu. Balling buiten de Randstad. Mm-hmm. Daar heel lang heb gewoond, maar toch. Maar ik merk dus nu in mijn directe omgeving dat al lang werkte in kleinere dorpen.
4: Ja.
5: Dat zegt ze gewoon, het is een heel eenvoudig circuit, plaatselijke aannemers.
4: Dat doen ze al.
5: Wethouders die ze moeilijk doen. En er komt gewoon zo'n randje bij.
4: Ja.
5: Als je dat heel consequent zou doen. Laten we even rekenen. 2500 woningen.
4: Ja, 2500 dorpen. En laten we zeggen
5: 200,
4: dat 200 erbij.
5: Nou, ik ben heel slecht om dat snel te rekenen. Maar dan kom ik volgens mij op een 500.000.
4: Ja, zou ik ook zeggen, ja.
5: 500.000, dat wil dus zeggen de voorgenomen productie van 5 jaar.
4: Ja.
5: Waarbij ik eerlijk zeg, die 100.000, veel succes, die ga je niet halen. Dat zou heel raar zijn als het wel lukte.
4: Maar wacht even, ik snap je niet. Want als je dit dus zou doen, dat bijbouwen, dan kom je toch aan de woningvoorraad die we nodig hebben.
5: Nee. De planning is dat je per jaar naar 100.000 woningen gaat.
4: Ja,
5: en dat minimaal over 10 jaar dus smeert.
4: Ja.
5: Dan ben ik er echt niet.
4: Nee.
5: En nogmaals, dit lukt natuurlijk niet op deze manier. Niet al die dorpen willen zo graag. Sommige zijn ook echt al volgebouwd. Nee, dat zal wel tegenvallen. Maar ik geef het alleen maar aan dat je potentieel daar een redelijke invulling van je totaalcijfers mee bereikt.
4: Ja.
5: In aanvulling uiteraard op die binnenstedelijke. Nee, moet je ook doen.
4: Ja.
5: Maar het is dus
4: maar
5: op
4: toch
5: zich
4: zeg jij, die Phoenix-wijken hebben we gewoon nodig. Die buitenwijken waar
5: ik
4: we
5: denk
4: gewoon
5: wel.
4: Hap, een hele bubs neerknallen.
5: Ik ben overtuigd ervan. En voornamelijk omdat ik bij een hoop binnenstedelijke locaties gewoon de buis zie hangen.
4: Ja.
5: Het is echt veel, echt ingewikkeld. Het is een enorme bodemvervuiling. Er zijn altijd directe problemen in de omgeving. Ga maar eens. Ja, dat is een prachtig voorbeeld wat je dus nu meemaakt.
4: Vertel.
5: Ga eens in Rotterdam een woonflat neerzetten van, weet ik veel, van 60 verdiepingen.
4: Ja.
5: Nou, dat vinden ze daar helemaal niet gek, doen ze. Het is al een paar keer voorgekomen dat alle omwonenden prompt in het geweer kwamen en zeiden, ons uitzicht gaat eraan.
4: Ja.
5: Dat kan alleen maar gerepareerd worden met een flinke vergoeding. En ja, bouwers zijn inderdaad nu zo dat ze zeggen, als mot, dan moet ik maar voort gaan krijgen.
4: Maar zijn al die belangengroepen van bewoners, moeten we daar gewoon meer korte metten mee maken? Omdat we nou eenmaal een belangrijke woonopgave hebben.
5: Ja, het klinkt meteen dictatoriaal. Maar het zou mooi zijn als we daar in ieder geval wat, laat ik het even netjes zeggen, wat stroomleiding in kunnen brengen.
4: Deden we dat in de jaren 90 beter?
5: Nee, dat probleem deed zich. Het probleem deed zich minder voor, om een of andere gekke reden. Omdat we toch iets ruimer zaten in de mogelijkheden om buiten de steden te bouwen.
4: Ja.
5: Die mogelijkheden worden minder.
4: Ja.
5: Je gaat niet willekeurig ergens midden in het land.
4: Mensen stellen misschien ook steeds meer eisen of zo. Worden we niet veel eisend?
5: Het publiek is denk ik wat
4: mondiger
5: geworden. Weet inmiddels dat ze hier een grote mond over mogen opzetten. Ja. En dat doen ze het ook. Ja. En dat is iets waar je van kunt zeggen. Nou, probeer dat nu weer wat te keren.
4: Oké. Als je dan kijkt naar locaties die echt geschikt zouden zijn om jouw grootste plan neer te zetten. Aan welke gebieden denk je dan?
5: Nou, de eerste plaats is natuurlijk heel goedkoop. Maar dat is die locatie Rijnenburg bij Utrecht. Waar dus al 20 jaar over gepraat wordt.
4: Ja. En VVD dus, is voor, maar CDA niet. Volgens
5: het was veel erger. Het was een stammenstrijd binnen wat nu pro is. Waarbij het oude PvdA daar beslist wilde bouwen.
4: Ja.
5: En de oude GroenLinks daar absoluut niet wilde bouwen in de eerste instantie. Maar juist windmolens wilde. Nou, fantastisch hoor, maar niet op die plek, denk ik dan. Dat is nou of flauwekul. Toen kwam er een compromis uit van, ja, de helft molens, de andere helft bouwen. En dan wachten we eerst 10 jaar voor we dat doen. Ja. Dus dit is een wanhoop.
4: Ja.
5: En toen, ja, kijk, dan op een gegeven moment treedt de werkelijkheid in. Toen blijkt dus dat de tram die dan nodig was om die wijk te ontsluiten, die was opeens niet meer te betalen. En het Rijk zei van, niet onbegrijpelijk, ja, sorry, na dit gesteggel laten we gewoon even, houden we even
4: de beurs dicht. En dat is killing, toch, voor zo'n wijk? Als je er geen tram neerzet, dan...
5: Het is lastig.
4: Ja.
5: Maar met een echte goede busbaan kom je er ook.
4: Ja.
5: Je mag in Eindhoven gaan kijken hoe dat werkt.
4: Ja.
5: Bij Meerhoven.
4: Ja.
5: Fantastisch.
4: Ja. Eindhoven ben je bij betrokken geweest ook.
5: Ja,
4: je moet iets dichter bij die microfoon.
5: Sorry, daar kan nauwelijks een tram.
4: Je vindt het een beetje een raar ding, hè? Kijk, volgens mij. Dat zei je.
5: Ik vind het een lelijk ding. Maar dat is
4: lelijk?
5: Dat is natuurlijk geen argument. Het is een rare, dikke knobbel. Ik ga hem niet vergelijken met iets, maar dat geeft niet. Maar in ieder geval de... Nee, maar wat
4: hij
5: je dus
4: is wel
5: ziet...
4: lekker geel, toch?
5: Ja, oh, heerlijk.
4: Ja, toch? Oké, dan ben je daar maar blij mee.
5: Maar wat je daar dus kunt zien, is dat een
4: ik vind je wel grappig, hoor, Han, moet
5: bus,
4: ik zeggen.
5: Okay,
4: ik
5: bus op vrije baan.
4: Ik denk dat jij gewoon een theater moet vullen of zo, met een comedy show.
5: Oh, hou op, ze lopen weg. Dat laat ik liever aan de meneer over waar ik net een naam van heb gehoord van jullie. Maar,
4: ja, mag ik straks een ketting vragen stellen. Okay.
5: Maar in ieder geval, je hebt dus alternatieven die helemaal niet zo slecht zijn.
4: Nee.
5: Maar...
4: Maar dus door die politieke discussie gaat dat dus allemaal dan... Ja. Ja.
5: Nee, het belangrijkste punt is gewoon beslissen, op welk niveau ook.
4: Ja.
5: Waarom krijgt Amsterdam geen vaste oeververbinding?
4: Ja.
5: Dat ze voortdurend aankomen zakken met verhalen van... nou, misschien moet het toch liever de Oostbrug. Of misschien wil liever de IJsselinger hebben.
4: Ja.
5: Of kan er misschien een tunneltje voor voetgangers af?
4: Maar Han, ik hoor jou toch een beetje zeggen... kom dan gewoon met die eindbaas. Je vindt het een vervelend woord. Maar aan alles hoor je gewoon dat
5: het wil
4: gewoon
5: wel eens helpen.
4: Patst. Er moet gewoon iemand zeggen die zegt, zo gaan we het doen.
5: Nee, dat is te absoluut. Want even.
4: Ja, maar jij bent.
5: Even Amsterdammers boosmakend. Ja. In Rotterdam lukte dit.
4: Ik ben een Amsterdammer, hè? Dus kom maar.
5: Sorry.
4: Ja.
5: En ik ben geen Rotterdammer, maar ik bewonder dit zeer. Die hebben dus door consequent vol te houden op er gewoon hameren op één verbinding, een nieuwe oververbinding van Kralingen naar Feyenoord, hebben ze dat waarachter nog binnengehaald. Terwijl ik daarbij wel eens denk, oh ja, je zit wel dicht in je oververbindingen. Moet dat eigenlijk? Ja. Maar nee, dat is gelukt.
4: Waarom ben je dan tegen die eindbaas? Want je zit aan alle kanten te vertellen dat die gemeenten heel vervelend zijn.
5: Hier zie je dus de ideale constructie. Een gemeente, Rotterdam, die gewoon strak volhoudt. Gewoon zegt, dit of niks, klaar, dat doen we.
4: Ja.
5: En zeuren uit het publiek, jongens, kom op, doe dat morgen maar.
4: Ja.
5: En een Rijk, in dit geval overigens niet zozeer VRO misschien ook... maar vooral Verkeer en Waterstaat, heet tegenwoordig ook anders. INM, geloof ik.
4: Ja.
5: Dat daarop ingaat en ook zegt, nou ja, een standvastig beleid belonen wij.
4: Ja.
5: Dat is mooi.
4: Dus dat is goed.
5: Het werkt
4: dat
5: samen.
4: Goed, ja.
5: Zo hoort het.
4: Maar tegelijkertijd zeg je, soms zijn die gemeenten echt wel een beetje dwars... en zorgt het ervoor dat dingen niet van de grond komen. Dat hoort je ook zeggen, toch?
5: Kan.
4: Ja.
5: Kan. Maar
4: ja.
5: Probeer in ieder geval altijd dan toch naar samenwerking...
4: Wel te luisteren.
5: En dan zit een provincie tussen of een gewest...
4: Geen dictatorschap.
5: Ik ja.
4: Nee,
5: dat werkt niet. Zeg.
4: Nee.
5: Het is geen DDR, kom op.
4: Goed, ja. Misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Ik praat nog steeds met Han Leursing, landschapsarchitect ook. Want misschien is dat punt nog wel even belangrijk om erbij te benoemen. Je wil terug naar die Finex, wel 2.0. Maar hoe moeten we omgaan met de natuur en ook met de boeren?
5: Ja, nou, hoeveel tijd heb je, zou ik bijna zeggen. Maar, nee,
4: 9,5 minuut.
5: Oeps, dan moet het even snel. Kijk, boeren hebben op zich niks tegen verstedelijking, grappig genoeg, is mijn ervaring.
4: Uh-huh.
5: Als je maar geld biedt en voldoende betaalt. Waar ze de pest nu aan hebben, is dat ze worden aangezien voor het tegenhouden van verstedelijking. Terwijl ze zelf nog altijd zeggen, waar is het verband? Waarom precies ik?
4: Uh-huh.
5: En waarom die locatie die ik hinder? Dat is niet te zien. Dat is ook lastig. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet aandurven. Je kunt het algemeen zeggen, tuurlijk, op grote schaal... zullen ze altijd een stuk terug moeten doen. Het is pijnlijk, Maar dat moet gewoon een keer gebeuren.
4: Terwijl je wel zegt, ook volgens mij in jouw boek schrijf je daar ook over, dat boeren wel heel erg belangrijk zijn voor het landschap wat we nu hebben. Ze hebben dat mede gecreëerd.
5: Dat hebben ze niet alleen gecreëerd, ze houden het ook in stand. Het pijnlijke is als je ze allemaal naar Siberië jaagt, wat voor sommige politici een ideaalbeeld is, dan blijft het landschap onverzorgd achter. En dan moet je dus een leger van tuinlieden bij elkaar halen, die allemaal met harkjes en bladblazers dat hele landschap gaan onderhouden. Nou, ik geef het je te doen. Ja. Dat wordt de verwildering. En het pijnlijke van, ja, natuurmensen zijn ook niet helemaal consequent in hun opvatting daarover. Maar de meesten zeggen vrij duidelijk, totale verwildering leidt tot niks. Mm-hmm. Dat leidt tot monocultures, dat leidt tot bijzonder eenzijdig
4: dus
5: milieu.
4: Dus laten we ze ook omarmen, maar ergens moet je ook gewoon zeggen opkopen. Klaar.
5: Uiteindelijk ja.
4: Ja,
5: dat vrees ik.
4: En daar wat strakker in zijn.
5: Nee, dat is heel juist. Nee, even een zijsprong, maar we hadden dus zoveel jaar geleden regelingen voor beheersvergoedingen.
4: Ja.
5: Dat klonk prachtig. Alleen, er zit natuurlijk een adder onder het gras. Als jij met een boer, met een oudere boer, een beheersvergoeding afspreekt, en dat gaat flink hoor, zoveel duizend per hectare per jaar, en vervolgens geeft hij het stokje over aan zijn zoon, en die zegt, wat moet ik ermee? Daar begin ik niet aan. Ja. Hou je rotcenten.
4: Ja.
5: Ja, dan zit je. Ja. Maar koop is de enige manier om te weten dat je met je terrein uit kunt. Maar het volgende probleem is dan, wie gaat dan jouw terrein onderhouden? Nou, als het niet te veel is, dan hebben wij nog altijd Staatsbos natuurmonumenten en die provinciale landschappen.
4: Ja.
5: Die kunnen best wat. Al worden ze regelmatig bekritiseerd erom.
4: Mm-hmm.
5: Maar het houdt een keer op.
4: Ja.
5: En je kunt niet bezig. Je kunt niet eindeloos gewoon.
4: Nee, want daarom blijven die dossiers gewoon ook maar vastlopen, natuurlijk, in Nederland.
5: Ja.
4: En het Groene Hart, is dat heilig voor jou? Oh, hier moet je even over nadenken, merk ik.
5: Ja, als abstract. Walgelijk klinkt dat, maar als abstract concept. Waarom is de Nederlandse stedenbouw internationaal een tijd lang beroemd geweest? Vanwege wat ze mooi heten de Green Heart Metropolis.
4: Ja.
5: Kortom, je hebt een stad als een bijna volledige cirkel, een hoefijzer, met in het midden een open, een wat minder dicht bevolkt.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Dus nee, met flexibiliteit kom je een eind.
3: Oké. Okay. Ik denk dat we toch nog even de niet-Phoenix-lover moeten overtuigen. En dat kan jij vast als geen ander, want jij bent een lover. En dan komen we toch eventjes terug op jouw boek, waarin je zei, er zijn een hoop citaten die daarin staan. En daar moeten we het toch eventjes over hebben. Onder andere van Joep van 't Hek. En ik ga ze gewoon even voorlezen. Dan weet iedereen ook een beetje wat er toen over heeft is gezegd. Ik werd gespot door een Phoenix-nomade. Wat dat is, een kortgebroekte Nederlander van mijn leeftijd met de verplichte witte vakantiesok en sandalen. In zijn middenklasse een heel lelijk wijf. En aan zijn trekhaak een nog lelijker sleurhut. De Phoenix-nomaden trekken op dit moment met duizenden door het Franse land, gepensioneerde leraren en futtende accountants. Dat soort. Ja, ja, zo werd er over.
2: Hoeveel erger wil je het hebben?
3: Ja.
2: Maar, ja,
3: ja. Ja, het is zal ik er nog eentje doen?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Citaten als een drietal Phoenix-teefjes. Ja, je begint nu te snuiven.
2: Vrouwvriendelijkheid is een schaars artikel, ja. Dit soort verhalen.
3: Ja, maar het raakt je dus.
2: Nou ja, ik vind het beledigend.
3: Ja.
2: Voor werk dat door duizenden, zo niet tienduizenden planners, ontwerpers, maar ook politici jarenlang is opgebouwd.
3: Ja.
2: Triest.
3: Ja.
2: Ja, het mag. Ik bedoel, ga je gang.
3: Ja, grappen worden altijd gemaakt. Maar dit heeft dus veel consequenties gehad voor hoe we er allemaal naar kijken. En ja. Hoe ik er dus ook naar kijk. Dus ik ben dus ook blijkbaar daardoor beïnvloed. Zeg jij wel van als we weer helemaal die Phoenix-wijken waar het toch een beetje op lijkt. Noem het geen Phoenix, maar je merkt gewoon aan waar de politiek. Er is gewoon Phoenix, toch?
2: Ah, noem het 2.0 vooruit.
3: Ja, nou dat wil jij ook toch? Je wil Phoenix 2.0?
2: Mag van mij.
3: Wat moeten we dan wel leren van die Phoenix-tijd uit de jaren 90... wat we beter moeten doen?
2: Andere mix van type woningen.
3: Ja.
2: Zeker. En meer voorzieningen, dat is een wassen neus, dat lukt je nooit. Ga er maar gewoon vanuit. Na 1950 hebben we nooit meer echte bijzondere voorzieningen in nieuwbouw gehad. Dus doe dat niet, ga er niet aan. Maar wat heel belangrijk is, en het is wel in de Phoenix geprobeerd, en soms met succes, maar probeer elementen van het bestaande cultuurlandschap, niks over natuur gaan zeuren, cultuur, over cultuurlandschap te integreren in je wijk.
3: Nou, in sommige... Kan je een voorbeeld geven?
2: Oh ja, bestaande kades, dijken, laantjes, weet ik veel, die je anders met veel geld moet gaan maken. Ik bedoel, hou die in stand in je wijk. Die geven dus een soort continuïteit, die geven ook anciëniteit eraan.
3: Iets wat oud is. Een gebied waar dat goed is gelukt?
2: Oh god, een aantal, flink wat. Houten vond ik een prachtig voorbeeld, Houten Phoenix bij Utrecht. Maar Deventer is een hele leuke wijk waar ze dus een vijfsprong van oude landbouwweggetjes als fietspad hebben omgekat. Maar de beplanting versterkt eromheen. Dat is gewoon het hart van de wijk geworden.
3: Ja.
2: Met als consequentie dat je dus niet meer met auto's rond kunt dragen in het midden, maar keurig op de ring moet blijven. Dat vind ik heel creatief. Maar er zijn meer voorbeelden hoor. Dus echt, er zijn hele leuke voorbeelden van gemaakt.
3: Is het ook zo dat er meer nagedacht moet worden over de midden- en lage inkomens?
2: Ja, positief. Dat is te weinig gedaan.
3: Te weinig gedaan toen?
2: Nee, Phoenix, het woord is wat erg cru. Maar Phoenix had iets elitairs.
3: Ja.
2: Er moest meer gekocht worden.
3: Ja.
2: Dat betekende dus duurdere woningen.
3: Ja. En wat je zei, wat toen ook eigenlijk heel bijzonder
2: dat wilde
3: was.
2: Men.
3: Ja.
2: Dat wilde men toen. En ja, de missie is geslaagd.
3: Ja.
2: We zijn geloof ik van 50 naar 65% koopwoningen inmiddels. Ja. Nee, dat is gelukt. Maar het heeft ook nadelen.
3: Ja.
2: Nee, volstrekt duidelijk.
3: Ja. We hebben volgende week weer een hele mooie week. Die wordt gepresenteerd door mijn collega Stefan de Vries. Die vervangt namelijk de week voor Art Rooiakkers. En zijn eerste gast, dat is stand-up comedian Cor Hoebe. Ja. Overigens gaat die week, heeft als thema Doe is normaal, maar hoe dan? Het gaat over de omgangsvormen anno nu. Prachtig thema. Maar jou de eer om een vraag te stellen aan Cor Hoebe. Cor Hoebe.
2: Ja, nou als het mag. Het ligt vreselijk voor de hand, maar ik kon het niet laten. Ik luisterde naar een deel van die algemene beschouwingen. En vooral alle theater daarbij en overdrijving en nog wat. En ik dacht, wat zou een cabaretier nou hiermee kunnen zonder dat hij alleen maar die mensen herhaalt? Want die zijn soms leuk genoeg. Maar welke laag kun je eroverheen leggen waardoor het leuk, maar ook nadenkvoer wordt?
3: Mooie vraag. Die gaat Stefan zeker stellen. Wat vond jij de meest komische opmerking tijdens de algemene beschouwing?
2: Niet die opmerking over ik lijk op Brad Pitt en zo. Oh jongens, toen nou, laat dat aan deskundigen over. Zoals deze cabaretier die het ongetwijfeld veel leuker gaat doen.
3: Ja, maar heb je er ook ergens aan geërgerd dat dit blijkbaar...

0: het niveau is?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Ja. Waar put jij hoop uit dan als je naar dat theater kijkt en je denkt aan wonen?
2: Dat er al veel voor gekookt is. Want ik durf te gokken dat er gewoon bijna niks in die discussies over gezegd is. Maar gelukkig is er voorwerk gedaan.
0: Ja.
2: Door het nieuw opgerichte ministerie.
0: Ja, en dus je ziet, die hebben hun huiswerk gedaan, dus het komt
2: exact.
0: Goed.
2: Alles komt een keer goed.
0: Wanneer hebben die woningen voor elkaar dan, denk je?
2: Nou, die 10 jaar wordt het niet, gelukkig. We zullen... maar er zijn al lopende plannen. Dus het is gewoon binnen 4-5 jaar heb je de eerste porties. Want dat is lopend. Ja. Wordt daar gewerkt. Maar de wat grotere, nu nog abstractere plannen... ik hoop toch dat we dat in 6 tot 8 jaar trekken.
0: Okay.
2: En niet meer 10.
0: Goed.
2: Jammer van die vleermuis.
0: Ja, precies. Die moeten we killen, die vleermuis, toch? Ja.
2: Zo is het.
0: Ik vond het een genoegen. Han Leursing, landschapsarchitect en vooral ruimtelijke ordenaar.
2: Zo is het. Hartelijk dank.
0: En luister zeker ook naar onze andere plannen. De Big Five van de grootste plannen gingen deze week over. In onze BNR-app. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de beschadigingen bij de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 5 kilometer file bij Afrit Oostvoorne. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De Omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag, daarom die Linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. De politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil hebben nieuwe afspraken gemaakt over het strenge naleven van de neutraliteit van politie, meldt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat ze geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Volgens de krant is het de vraag of het wel gehandhaafd wordt. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
5: En dan, in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, haalde het CDU van Friedrich Merz niet de kiesdrempel. Dat is nog nooit gebeurd. Een enorme tik op de vingers van de bondskanselier. Praten we zo verder over in de podcast Ochtendnieuws met onze correspondent in Duitsland, Dirk Marseille.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
11: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
12: Bas van Werven.
5: Goedemorgen, het is begin van een nieuwe werkweek. Dat geeft ons altijd enige vrolijkheid, want het is 21 september, maandag. En naast me zit, dat is het tweede deel van de vrolijkheid, Nina van der Dungen.
13: Goedemorgen, Bas.
5: Nina, goedemorgen. Iwan is even een paar weekjes met vakantie.
13: Ja, lekker, hè?
5: Ja, is me gegund van ganzer harte.
13: Zeker.
5: Dat betekent dat we je vaker gaan horen deze week ook.
13: Ik zit er gezellig iedere maandag, donderdag, vrijdag.
5: Helemaal goed. Wat gaan we doen vanmorgen?
13: Nou, we vieren de herfst natuurlijk. 21 september, de echte herfst is begonnen.
5: Gret.
13: Wat we ook vieren is eigenlijk nu dat AI toch wel flink gaat bijdragen aan de winst van grote bedrijven. In elk geval in de S&P 500 zien we die resultaten nu. Beleggers die waren eigenlijk een beetje bang, hè, voor die AI-bubbel. Maar nu zie je dat die miljarden die erin zitten toch wel echt gaan lonen. Spreken we zo meteen. En Poetin, ja, we hadden Rusland, hadden we verkiezingen afgelopen weekend, vrijdag tot en met zondag. Je wist wie er zou winnen. Maar goed, ja, we gaan zo meteen het laatste nieuws daarover horen. Want is er toch nog iets verrassends uitgekomen? Onze correspondent Joost Bosman, die gaat het je vertellen.
5: En dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, Den Haag en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint in Duitsland. En met name in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Want het CDU van de zittende bondskanselier Friedrich Merz heeft daar de kiesdrempel niet gehaald. Kiesdrempel die op 5% komt. De eerste keer in de geschiedenis dat de Christendemocraten niet boven die 5% komen. En dus geen zetel hebben in het deelstaatsparlement. En toch wil Merz, heeft hij gezegd, door als bondskanselier.
14: Wat jetzt te doen is, erfordert rückgrat, standhaftigkeit en geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ik dank u.
5: Ja, partijleider Merz en ook bondskanselier zegt: we gaan gewoon door. We gaan kijken hoe we dit gaan ombuigen. Zei hij gisteravond na de eerste exit poll. Wie heeft er dan gewonnen? AfD, Alternatieven voor Deutschland. Grootste partij geworden daar met 38,2% van de stemmen. En dat is, zoals ze in Engeland zeggen, een landslide victory. We gaan erover praten met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
5: En dan die kiesdrempel niet halen. Dit is een ongelooflijke politieke slag. Hoe kan het dat gebeurd is?
15: Nou, het succes in Mecklenburg-Vorpommern, in Noordoosten van Duitsland, dat is vooral het gevolg van de strijd tussen de Alternatieven voor Deutschland en ook de SPD, die daar maar 4% verloor en ook heel erg groot geworden is. Daardoor ging ook alle aandacht naar de strijd tussen die beide partijen. Daar heeft de CDU erg onder geleden. Kijken we even naar Berlijn, want daar vonden ook deelstaatverkiezingen plaats gisteren. Dan zien we daar dat Die Linken enorm gewonnen hebben. En ook daar, CDU heeft daar flink verloren, ging ook fors achteruit. Nou, alles bij elkaar, echt het beeld dat, en dat bleek ook tijdens de verkiezingscampagne, Merz was niet welkom op verkiezingsbijeenkomsten. Hij hoefde niet te komen om de kandidaten te ondersteunen, want zo zeiden ze, nou, dat helpt ons helemaal niks. Ja, biedt toch wel het beeld rondom Merz, dat het steeds eenzamer wordt, dat hij steeds alleen komt te staan. Gisteravond was er overleg met de deelstaat minister-presidenten. Dat was al van tevoren ingepland om de uitslag te bespreken. Maar daarin zat inderdaad, zoals je het al zei, niet in dat in Mecklenburg-Vorpommern de CDU, zoals het er nu naar uitziet, met 4,9% bij een kiesdrempel van 5%, eruit gevlogen is. En dus zometeen vanochtend om 9 uur en om 11 uur staan er grote vergaderingen gepland voor Merz met de fractie en met het bestuur. Ja, en hoe het er daar dan aan toe gaat met deze uitkomst, want dat is wel echt nog veel dramatischer als dat iedereen gedacht had.
5: Ja, en dus neemt de druk alleen maar toe op Merz, die zelf zegt in de quote die we net lieten horen, maar ja, dat was na de exit poll van ik blijf en we gaan gewoon. Hij noemde het verkiezingsresultaat, laten we even horen, een ramp voor de partij.
14: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schönreden. Het is een disaster.
5: Ja, precies, een disaster. Goed Duits woord voor ramp is dat. Maar ja, de man wil dus bondskanselier blijven. Je zegt dat de druk neemt toe. Twee vergaderingen vanmorgen. Gaat hij het eind halen van deze ochtend als bondskanselier?
15: Nou, wat me opvalt vanochtend in Duitse media, want die hebben natuurlijk de hele nacht quotes verzameld. Die hebben ook mensen gesproken uit vergaderingen binnen de CDU waarin het over het lot van Merz gaat. Ja. Is dat ze nog opvallend terughoudend zijn als het gaat om, gaat Merz er nu vandoor? Vaak wordt het argument ook genoemd, ja, gaat het nu echt wat veranderen als we hem gaan vervangen? Hebben we andere kandidaten die het veel beter gaan doen? Want Duitsland zit ook gewoon in een enorme economische economische crisis, de relatie met Amerika, altijd ontzettend belangrijk vanwege de veiligheid, zeker nu met het Russische gevaar, die heeft erg te lijden. Uit Rusland kwam ook de goedkope energie. In China, daar was het goed vertoeven voor het Duits bedrijfsleven vanwege de export. Nou, dat is allemaal in één gevallen. En kun je dat Merz allemaal wel verwijten? Gaat daar een wissel wel echt wat in veranderen? En we moeten ook niet vergeten, Duitsland is echt een land van stabiliteit. De vorige bondskanselier Olaf Scholz, die viel vlak voor het einde van zijn regeringsperiode. Bijna 4 jaar heeft hij het voorgehouden. Mm-hmm. Nou, dat was ultra kort voor Duitse begrippen. Ja, daarvoor zaten alle bondskanseliers, Merkel, Kohl, die zaten er allemaal 16 jaar. Ja, en dus is het voor Duitsland ook, ja, dat kan eigenlijk niet, dat een bondskanselier na anderhalf jaar eigenlijk al er vandoor gaat. En dus moet er wel heel wat meer water nog door de Rijn. Maar daar gaat het feit dat ze er nu uit vliegen in Mecklenburg-Vorpommern. Ze stonden daar overigens op 12%. En ze waren daar nooit een partij boven de 30% of boven de 20%. Nee. Ze stonden er op 12%. En nu zitten ze dan op 4,9%. 8% minder. Ja, dat gaat wel een enorm verschil brengen. Maar dan nog, leest het vanochtend hier in media alsof het toch nog niet voorbij is voor Merz.
5: Nee, oké. Even naar de uitslag van de verkiezingen daar. 38,2% van de stemmen voor de Alternatief voor Duitsland. Wat gaat dat doen? Gaat die partij ook daadwerkelijk meesturen? Want er zijn heel veel andere partijen die sluiten ze totaal uit.
15: Nee, dus in Mecklenburg-Vorpommern gaat dat niet gebeuren. Daar zijn opties voor andere regeringen. Dat geldt eigenlijk ook voor Berlijn, waar die Linken dus zo'n enorme overwinning geboekt hebben. Daar zijn ook meerdere andere coalities te maken. Dus het feit dat Alternatief voor Duitsland zo gewonnen heeft, leidt er in deze deelstaten niet toe dat ze ook beslissend zijn voor regeringsvorming. Dat is natuurlijk anders dan in Sachsen-Anhalt, waar we tevoren vorige keer over gehad hadden, de deelstaatverkiezingen. Maar dan nog, als je kijkt naar wie stemmen er dan vooral op die partij, zijn vooral de mensen die voorheen niet stemden, dus die het vertrouwen in de politiek verloren hadden. Dat geldt zowel voor de Alternatief voor Duitsland als voor die Linken in Berlijn. Mm-hmm. En toch ook wel veel mensen van de andere partijen, van de bestaande bestuurspartijen. Ja, een van de kwesties waar Merz zich ook mee bezig moet houden, is die brand richting de Alternatief voor Duitsland. Ja. Absoluut op geen enkel niveau. Niet op lokaal of regionaal niveau. Iets met die Alternatief voor Duitsland. Binnen zijn partij lijkt daar nu absoluut geen trek in. Dat willen ze absoluut niet.
5: Nee.
15: Maar ja, een nieuwe. En dat is een van de scenario's die je vanochtend leest. Is, kijk, Merz is ook partijchef. Zou het ook niet een idee zijn om Merz als bondskanselier te laten zitten, maar een andere partijchef aan te stellen? Iemand die met iets meer afstand tot de dagelijkse politiek over dit soort grote kwesties kan nadenken. Niet alleen maar over de Alternatief voor Duitsland, maar ook over de koers van het land. En dat lijkt dan een compromis binnen de partijtop, waardoor toch het signaal kan worden afgegeven. Ja, we weten dat het eigenlijk niet zo verder kan. Vraag is natuurlijk alleen, wat doet dat dan vervolgens met het gezag van Merz in discussies waarin over hele grote hervormingen moet worden gesproken. Want die wil hij ook zo graag door het Duitse parlement heen voeren.
5: Ja, en dan moet je ook maar iemand vinden die dat wil. Dat is nog een volgende stap, neem ik aan.
15: Nou ja, iemand met ambitie. Want ben je dan eenmaal Duitse partijchef van de CDU, dan is de kans ook vrij groot dat jij dan de volgende bondskanselier kan worden.
5: Dankjewel. Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Vorige week, weet je nog, kon je Le Creuset-pannen kopen van Star Trek.
13: Ja,
5: en nu kun je gebruikte Le Creuset-pannen kopen van niemand minder dan Brigitte Bardot. En dan waar je die kunt kopen, hoor je over een 10 minuutjes.
12: Ochtendnieuws.
13: Het is voor jou misschien wel. Goed, AI draagt steeds duidelijker bij aan de winstgevendheid van bedrijven. Dat constateert althans JP Morgan Private Bank, lezen we vandaag in het FD. Bedrijven die bijvoorbeeld in de S&P 500 zitten en die AI gebruiken, die hebben hogere netto-winstmarges dan bedrijven die dat niet doen. Begin februari lag bijvoorbeeld die winstmarge van de AI-gebruikers in die S&P 500 gemiddeld 3,4% hoger, zo analyseerde de bank. We gaan erover praten met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en ook van Marketer Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Nina.
13: Ja, is daarmee het bewijs geleverd? AI loont op de wat langere termijn?
16: Nou, wat heel leuk is aan het onderzoek, het staat hiermee onomstotelijk vast dat die bedrijven die met AI bezig zijn, dat die dus een hogere winst maken. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat blijkt niet uit dat onderzoek, dat dat ook komt omdat ze AI gebruiken.
13: Aha.
16: Dat is natuurlijk nog wel een belangrijke nuance.
13: Dat vind ik een hele belangrijk voorbehoud. Wat ik wou zeggen, in de S&P 500 zitten ook vast een paar hele zwaarwegende grote AI-bedrijven, die gewoon sowieso natuurlijk nu heel erg profiteren van de AI-hype. Is dat niet gewoon wat een beetje de netto winstmarge gemiddeld omhoog trekt? Of zie jij wel dat het iets genuanceerder ligt dan dat?
16: Nou, dat weten we niet, want dat maakt dat onderzoek niet duidelijk. En dat is ook een logische gedachte. Dat zijn natuurlijk bedrijven die al langer bezig zijn met AI, die vaak ook diepere zakken hebben, dus die wat meer kunnen proberen. Mm-hmm. Maar wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat ze heel duidelijk zien dat het niet beperkt blijft tot bijvoorbeeld de technologie sector. Ah. Want ze hebben dus gekeken naar die 500 bedrijven in de S&P 500. Ze hebben daar een set uitgehaald van iets van 145 bedrijven. Die komen uit 8 verschillende sectoren. Mm-hmm. Dus zeker 40% is niet tech. En dat maakt het wel interessant.
13: Zeker. En dan zie ik dat bestuurders zeggen, we zien gewoon hardere financiële resultaten, lagere kosten, hogere marges, extra omzet. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen, AI, we zijn allerlei dingen gaan stroomlijnen, het wordt efficiënter, dus besparen we gewoon bijvoorbeeld op personeelskosten. Dan zou je kunnen zeggen, dat relateren we dus wel 1-op-1 aan AI.
16: Ja, dat is wat je logisch kan voorstellen. Maar ja, er zitten dus bijvoorbeeld ook bedrijven worden gerekend van doen iets met AI. Het makkelijkste voorbeeld is bedrijven die zelf AI-chips maken. Mm. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze het in de eigen bedrijfsvoering ook toepassen. Mm. Maar de interesse is wel gewekt. Alleen de rapportage over hoe nou die grotere winst tot stand komt, ja, dat zie je op dit moment nog niet, dat lees je nog niet terug.
13: Nee, dus dat moet je dan eigenlijk verder gaan onderzoeken. Daar moet je verder over nadenken. Aan de andere kant. We hebben natuurlijk afgelopen week een zware waarschuwing gezien van Anthropic, van een opgestapte medewerker die zegt, jongens, AI gaat de mensheid uitroeien. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn. Nou, dat kreeg bijval van allerlei grote techbazen. VS en China gaan notabene nu overleggen over de gevaren van AI. Dan denk ik, hoe rijmen we dit met het bericht dat AI toch ook wel heel veel kan doen in de grotere bedrijven van deze wereld?
16: Maar kijk, wat jij aanhaalt, dat is natuurlijk helemaal de andere kant van het spectrum. Hè? Hoe het in ultimis, hoe het fout zou kunnen gaan.
13: Ja.
16: Maar je moet niet vergeten, pak een beetje misschien een half jaar of een jaar geleden, was het eigenlijk nog de vraag van, ja, dat hele AI, is het een hype? Levert het überhaupt wel iets op?
13: Mm.
16: Nou, dat wordt nu wel aangetoond dat zo is. En dat verschuift de vraag nu, dadelijk bijvoorbeeld met het aankomende cijferseizoen, van bij die bedrijven, laat nou eens zien hoe je met AI geld verdient.
13: Ja.
16: Dus beleggers gaan die vraag wel meer stellen. En dat is wel echt progressie ten opzichte van een tijdje terug.
13: Dat is wel mooi. En de rem mogelijk op AI, op de AI-ontwikkeling, die dus nu een klein beetje boven de markt hangt, denk je dat dat nog voor beleggers echt wel een zorg kan zijn?
16: Nou kijk, als je het wat algemener trekt, ik heb zelf zo'n lijstje van 3 punten. Kijk, je hebt bedrijven nodig die moeten hun data georganiseerd hebben. Nou, daar is elk zichzelf respecterend groot bedrijf al heel hard mee bezig.
13: Mm-hmm.
16: Vervolgens moet je het talent hebben om met die data aan de slag te gaan en AI-modellen. Maar wat steeds belangrijker wordt, is dat bedrijven ook laten zien dat ze management hebben dat begrijpt hoe je AI effectief kan inzetten. Ja, en dat gaan we denk ik de komende maanden gaan we dat zien. En daar kunnen beleggers echt wel verschillen maken tussen het ene bedrijf en het andere bedrijf.
13: Mooi, dankjewel. Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere.
5: En dan blijven we even bij de andere kansen voor de portemonnee. De nieuwe beursweek staat voor de deur. Jelle Maasbach van BNR Beurs weet wat er allemaal gebeurt.
17: We beginnen een keer in Stockholm. Want jawel, daar komt een bedrijf met de kwartaalcijfers. Een klerenbedrijf. Letterlijk, want H&M opent donderdag de boeken. Het aandeel vertoont zelf de nodige kleerscheuren. Het is al met ruim 10% gedaald. Kijken of de kwartaalcijfers de boel weer omhoog kunnen krijgen. Verder is het een week waarin je veel wijzer wordt over de economie van landen en van hun inwoners. Zo starten we de week met het consumentenvertrouwen van Europeanen, waaronder die van Nederlanders. Halverwege de week leer je hoe de Europese industrie ervoor staat. En op donderdag volgt de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dan komen namelijk de wekelijkse uitkeringsaanvragen uit.
5: BNR Beurs kun je elke avond beluisteren om 6:30 live op deze zender of als podcast vlak daarna in de BNR-app. Ja, heel verrassend was niet. Verenigd Rusland, partij van Poetin, gaat ruim aan kop bij de parlementsverkiezingen in het land, die een paar dagen duurde. Volgens de eerste uitslagen staat de partij van Poetin nu op 57,5% van de stemmen. Ja, het is nog net niet Noord-Koreaans, maar komt een aardig
13: in de buurt.
5: Ja, maar tegelijkertijd zijn er veel meldingen van fraude en aanvallen met drones vanuit Oekraïne. Volgens het Russisch staatspersbureau TASS hebben de Oekraïners de grootste droneaanval laten plaatsvinden sinds het begin van de oorlog op onder meer Moskou. We gaan over de gebeurtenissen praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
5: Ja, allereerst, hè, vrijdag gingen de stembussen open. Meteen kwamen er drone-aanvallen. Daar even op geconcentreerd. In hoeverre hebben de kiezers zich laten afschrikken door drone-aanvallen van de Oekraïners?
18: Nou, ik denk niet dat dat een grote rol heeft gespeeld. Natuurlijk zijn ze er wel van geschrokken. De Moskouse burgemeester Sergei Sobyanin zei dat er gisteren, zondag, in de nacht van zaterdag op zondag, 1600 drones aan de regiogrenzen van Moskou zijn onderschept, waarvan er 450 ongeveer werden neergeschoten toen ze Moskou naderden. Nou, daarbij is een olieraffinaderij opnieuw in vlammen gegaan in Kapotnia. Die is al eens eerder getroffen. Het is een raffinaderij die ongeveer een derde van Moskou voorziet van brandstof. Dus dat is best veel natuurlijk, ook aan het leger levert. Sobyanin zei dat deze ongekende aanval duidelijk was gepland om de verkiezingen te verstoren, ja, maar dat Oekraïne daar niet in is geslaagd. Niettemin is dit natuurlijk niet toevallig dat juist op deze laatste verkiezingsdag, vlak daarvoor eigenlijk, in de nacht ervoor, Oekraïne deze aanval opent, heeft echt ermee willen laten zien: kijk, jullie kunnen wel stemmen voor de partij en voor de oorlog, de partij van Poetin, maar hij kan jullie niet meer beschermen.
5: Nee, neem aan ook dat de Russen niet allemaal massaal meer staan achter de partij van Poetin. Hè? Zijn die verkiezingen van tevoren natuurlijk al redelijk vastgesteld. Wat zegt dit als graadmeter voor de steun van Poetin? Als je kijkt naar de opkomstcijfers, die 57,5%. Of de uitslag voor.
18: Nou ja, zoals je al zei, er is grootschalig gefraudeerd. En er is een rare tegenstelling. Als je kijkt naar de peilingen vlak voor de verkiezing of de laatste maanden, dan zie je dat Verenigd Rusland eigenlijk heel slecht stond in de peilingen. Zelfs op een van de peilingen op slechts 27%. Dat is een maand later van de zomer opgetrokken naar 37%. Maar dat het nu 57% zou halen, dat is eigenlijk heel raar. Dat klopt gewoon niet. Het lijkt een beetje op de verkiezingen van 2 jaar geleden, toen president Poetin zelf aan de beurt was voor herverkiezing, zijn 5e keer. Ook toen, ja, de peilingen gaven al aan dat door de oorlog natuurlijk ook Poetin zijn populariteit echt wel gedaald was. En hij ging er toen met een recordpercentage van, ik meen 87% bijna, van tussen met de winsten vandoor. Dus ja, het is Rusland, daar kun je eigenlijk nooit verkiezingen vertrouwen als zodanig.
5: Nee, maar als je naar de peilingen kijkt voor hem persoonlijk, hè, want die populariteit zie je ook in peilingen dalen van Poetin zelf. Dat is nog steeds zo. Hè? Ook al, en dan zie je misschien hieraan dat niet elke Rus onverdeeld blij is met dit regime.
18: Nee, natuurlijk niet. Ook de cijfers van Poetin zijn nog steeds aan het dalen. Hè? Ja. Hij had iets van 70%, ik meen een half jaar geleden of wanneer ook maar nog. En dat is inmiddels tot ongeveer 65% gedaald. 60% misschien zelfs. Ja. Nou ja, daar zou een gemiddelde leider van een democratisch land een moord voor doen, bijna, zou ik zeggen. Ja. Maar voor een dictator is dat toch schrikbarend. Het lijkt heel weinig, maar het geeft een tendens aan, het geeft een trend aan die het Kremlin zeker zorgen zal baren. En daarom moesten ook deze verkiezingen grootschalig gewonnen worden. Mm. Zodat Poetin kan zeggen, kijk, ik heb een mandaat voor mijn oorlog. Ja. De burgers staan achter me. Het was ook de eerste keer sinds de oorlog is uitgebroken in Oekraïne, of sinds de invasie van 22, dat er parlementsverkiezingen werden gehouden. Ja. En daarmee wil Poetin aangeven, kijk, ik heb nu een mandaat, iedereen staat achter me, ik kan deze oorlog gewoon voortzetten.
5: Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: Bas van Werven.
13: En dan weet...
5: En Nina van der Dungen.
13: Die ook nog.
18: Graag gedaan.
13: En je hoort politiek verslaggever. Maar goed, nu dus Michiel Jurjens. Mm-hmm. Die weet wat er vandaag in Politiek Den Haag gebeurt.
19: Een rustige dag in de Tweede Kamer, waar de vergaderweek officieel pas morgen begint. Wel laat de vaste commissie voor Financiën zich in een technische briefing vast bijpraten over het belastingplan. Nieuwe onderhandelingen met de oppositie over de begroting laten nog even op zich wachten. Premier Jette zei voor het weekend nog dat de uitnodigingen snel de deur uit zouden gaan. Maar hij moet morgen naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het niet gelukt om de agenda's van kabinet en oppositie nog voor die tijd op elkaar af te stemmen. Voordat Jette naar New York afreist, heeft hij nog zijn wekelijkse gesprek met de koning. En de premier bezoekt een bouwlocatie in Harderwijk. Dat doet hij samen met minister van Volkshuisvesting Eleanor Boekholt O'Sullivan. Zij stuurt later vanochtend haar actieplan versnelling woningbouw naar de Tweede Kamer. Met nieuwe maatregelen die voor tempo moeten zorgen. Zodat die zo gewenste 100.000 nieuwe woningen per jaar nu echt in zicht gaan komen. Dat en meer vandaag in Den Haag.
13: En diezelfde minister Boekholt, die spreken wij om 8:30 in de reguliere uitzending van de Ochtendspits.
5: We gaan naar de kranten. Banken luiden de noodklok, schrijft de Financiële Telegraaf. 16 grote banken, waaronder ING, vragen een brandbrief van de Europese Commissie om simpele regels en geen nog hogere buffers. Voor defensie, klimaatproblemen, politieke instabiliteit zijn forse investeringen nodig. En de banken zien daarbij een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd bij het aanpakken van die uitdaging. Maar daar heb je wel een handreiking vanuit Brussel voor nodig.
13: In het AD, dure benzine jaagt de werkende op kosten. De kilometervergoeding, dat wordt een belangrijk strijdpunt bij de cao-onderhandelingen, meldt de CNV. Door de hoge brandstofprijzen moeten natuurlijk steeds meer werkende geld bijleggen. Ja, en CNV die wil dat niet. Die wil een kilometervergoeding van 25 cent voor alle werknemers.
5: Het was over de kranten. Als je groot fan bent van Brigitte Bardot, ik weet niet of dat zo is, Nina?
13: Niet per se,
5: maar nou toch. Ze overleed afgelopen december op 91-jarige leeftijd. Nou, nogal bewogen leven. En je hebt nog wat centen over van je vakantiegeld, dan is hier je kans. Want haar persoonlijke bezittingen worden namelijk vandaag geveild in Parijs. En dan gaat het om zo'n 300 kavels, afkomstig uit haar twee huizen in Saint-Tropez en haar flat in Parijs. En dan hoor ik je denken, waar kan ik dan op bieden? Nou, daar komt-ie. Ze was ballerina en droeg vaak speciaal voor haar gemaakte Repetto balletschoenen. Te koop, twee paar, afgetrapt. Diamanten ringen. Haar eigen exemplaar van de Kama Sutra. Haar typemachine waarop ze de memoires schreef. Meubelen, kleding, kerkbeelden, aanstekers. Want ja, ze rookte als een schoorsteen. En een fijne set Le Creuset-pannen. Gebruikt. Fijn. Twee gitaren, want ze speelde ook gitaar. En haar Peugeot racefiets, waar ze denk ik de afgelopen jaren niet meer echt heel veel kilometers op maakte. En omdat ze meer van dieren hield dan van mensen, een grote verzameling knuffels en halsbanden die van haar vele honden waren. Die zijn trouwens allemaal bij die twee huizen in Saint-Tropez begraven, ook in de tuin.
13: Oh.
5: Er zijn ook foto's van. En bovendien een hele grote collectie met foto's, ook van haar, ook in erotische poses.
13: Welke wil jij? Waar ga jij op bieden?
5: Niks. De pannen hoog uit.
13: Ben jij geen Bordeaux-fan?
5: Nee. De opbrengst gaat naar haar dierenwelzijnsorganisatie. Daarvoor zou het dan wel leuk zijn. Je kan vanaf 100 euro iets bieden. Andere helft gaat naar haar enige zoon. Griekse banken zijn vanaf vandaag weer opgenomen in de European Stocks 600 Index. Wat dat betekent en wat kunnen andere Europese landen leren van de Grieken, hoe gaan we zo bespreken in de Ochtendspits.
20: Afronden. Hopelijk luister je morgen
21: weer.
20: Tot dan.
21: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
23: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
7: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
25: En AI is een hele logische volgstap. En
26: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
27: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
28: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: Hans, waar liggen de regenjassen?
30: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
31: geeft ruimte.
32: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
33: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
34: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
35: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
36: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
37: BNR Verkeer. Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De eerste files van de week ontstaan met vertraging op onder andere de A9 richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A15 richting Europoort staat voor de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Dat komt doordat twee rijstroken zijn afgesloten. Verder naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam-Overschie heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is hier open. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 richting Muiden bij hectometerpaal 84,0 en op de A28 richting Zwolle bij 59,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
38: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag, daar won die linker. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. De politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Weel hebben nieuwe afspraken gemaakt over het strenge naleven van de neutraliteit van politie, meldt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat ze geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Volgens de krant is het de vraag of het wel gehandhaafd wordt. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
5: Ja, wat bij het al. En de Griekse banken die zullen helemaal blij zijn, want die zijn vanaf vandaag weer opgenomen in de Europese Stoxx Europe 600 Index. Wat betekent dat? Nou, ze zijn back on track, kunnen we zeggen. Ik weet niet hoe dat in het Grieks heet. Maar wat kunnen andere Europese landen leren van de Grieken? Gaan we zo bespreken in BNR's Ochtendspits. Tot zo.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
8: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
13: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruistaalslaapkliniek.nl en doe de test.
14: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
15: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
16: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Goedemorgen, het is 6:57 geworden. We trappen af met deze nieuwsdag. Het is maandag 21 september 2026, begin van een nieuwe werkweek. En ook van Nina van der Dungen die naast me zit.
14: Goedemorgen, Bas.
5: Fijn, dankjewel. Is leuk. Iwan is 3 weken met vakantie, dames en heren. Moet je het even zonder me doen, maar we compenseren een hoop door 3 dagen per week, de komende 3 weken, in ieder geval Nina je te mogen ontvangen.
14: Nou, ik heb er zin in. Ik ook.
5: Ben blij. Fijn dat je er bent. Wat gaan we doen?
14: We gaan onder andere praten over Nederlandse bedrijven die steeds vaker doelwit zijn van de Russen. Wat betreft spionage, sabotage, je hebt echt al wel een hoop voorbeelden daarvan gezien, Europees breed, maar dus zeker ook hier in Nederland. Hoe kunnen wij ons daartegen weren? Hoe moeten bedrijven zich daartegen weren? Gaan we zo meteen vragen aan een ex-AIVD'er. En we gaan het hebben over cacao, want we weten natuurlijk dat droogte echt funest kan zijn voor een oogst. Maar ook regenbuien, die hebben hele grote impact op de cacaoproductie. Ja. En met El Niño, het ziet er niet goed uit. Dus we gaan het zo meteen ook meteen bespreken.
5: Het is vandaag de eerste herfstdag en jij vertelt nu dat de chocola duurder wordt.
14: Nou, dat hoop ik niet. We gaan het zo meteen maar even vragen of we daarvoor moeten vrezen. Is al zo duur. Ja. Chocola in de supermarkt.
5: We gaan eerst naar Griekenland. Een mijlpaal voor dat land. Want vanaf vandaag zijn de Griekse banken weer opgenomen, de European Stoxx Europe 600 Index, waar Europese bankaandelen zijn opgenomen. Dat is voor het eerst sinds de eurocrisis dat de Griekse banken daar weer in mogen verschijnen. Een mijlpaal voor die Griekse banken. Want we weten het nog, 2010, toen stond het hele land aan de rand van de afgrond.
0: Overseas now to Greece, a country on the brink of collapse. Banks shuttered, ATMs running out of cash, and now echoes in our country. Vacationing Greeks left stranded here, penniless.
1: All week, the banks closed, life savings locked up inside. Endless lines at ATMs, with withdrawals limited to just $67. If you're lucky enough to find one that still has cash.
5: Ja, 16 jaar geleden inderdaad. Alle banken dicht, geen ATM's die het meer deden. Geen uitgifte, geen geld, helemaal niks. Maar ook geen belastinginkomsten, geen goede huishouding van de Grieken op orde. En we weten het misschien nog, Rutte die toen zei, er gaat geen cent meer naar Griekenland, nadat er eerder een Europees steunprogramma kwam voor de Grieken. Ze zijn redelijk bovenop het hele verhaal gekomen en nu dus weer toegelaten tot de Stoxx Europe 600 Index, die Griekse banken. Maar gaat het nou nog wel goed? En wat betekent dat voor jou als je in die index belegt? We gaan naar Hein Roelfsma, internationaal econoom verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, het was me wat, hè? 16 jaar geleden.
5: Nou zeg, dat was inderdaad nog wel wat, ja. Toen dachten we allemaal, nou, alles gaat naar Griekenland, we krijgen nooit meer wat terug. Ze hebben toch wel een hele hoop goed gedaan. We kennen allemaal de verhalen nog van, hè, als je naar een Grieks terras ging vroeger om 9 uur, dan werd er een bonnetje bij je koffiekopje neergelegd, en dat bonnetje dat verhuisde van koffiekopje naar koffiekopje, tot het 6 uur in de boekhouding kwam, en dan had die restaurateur 1000 koppen koffie verkocht, en maar 1 keer hoeven afrekenen bij de fiscus.
3: Ja, nee, dat is schijnbaar verbeterd. Ik ben trouwens lang niet in Griekenland geweest, dus ik kan het niet helemaal zeggen wat je zegt. Maar in ieder geval die belastinginning en dat soort dingen, dat is flink verbeterd. Het is natuurlijk ook al 16 jaar verder, zullen we maar even zeggen. Hè? Ja. Het was ook wel nodig.
5: Ja. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze geregeld om te zorgen dat ze weer een beetje op orde zijn gekomen?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je over de banken zelf, gaat hier eerst over de banken, is dat die heel veel van die moeizame leningen die ze erop hadden staan, dat ze die verkocht hebben aan investeerders, internationale investeerders. Wat nog niet wil zeggen overigens dat die leningen aan hypotheken allemaal weg zijn, maar wel van de boeken van die banken. Dus je moet ook wel een beetje onderscheid maken tussen hoe goed gaat het met de banken en hoe goed gaat het met de economie. Ja. Maar in ieder geval, daar hebben ze veel aan gedaan. En ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is. Ja. Het herstructureren van die bankbalansen.
5: Ja, en zijn het lijken daarmee uit de kast?
3: Nou, niet direct. Kijk, in zekere zin lijkt Griekenland heel erg op Nederland. Ja. Je hoort altijd goede verhalen over Nederland. Maar een van de dingen waar Nederland groot probleem heeft, is dat we heel hoge private schulden hebben, zoals iedereen met een iets te hoge hypotheek wel kan beamen. Ja. En dat is in Griekenland ook het geval geworden, zal ik maar zeggen. Dus bij de private sector zijn die schulden niet weg. Mm. En dat betekent dat je toch kwetsbaar blijft voor schokken in de economie en dat soort dingen. Dus, dus het is niet opeens tover. En ze hebben ook heel veel uit Europa toch ook weer ontvangen, hè, met de corona, groeifondsen enzovoort. Mm. Dus dat er helemaal niets naar Griekenland is gegaan, dat is zeker relatief aan de grootte van de economie zeker niet waar, zal ik maar zeggen.
5: Oké. Okay. Wat we nu wel horen, is dat de Grieken nu tegen de Duitsers bijvoorbeeld zeggen, jullie moeten maar eens hervormen.
3: Ja, dat is allemaal heel onverstandig natuurlijk, hè?
5: Ja, met dit in het achterhoofd, hè?
3: Ja, nee. Maar ja, kijk, enige agressie is misschien niet vreemd, zal ik maar zeggen. Nee. Ja, maar het zijn allemaal dingen waarvan je denkt van, maar goed. Geen comments, zal ik maar zeggen.
5: Nee, oké. Okay. Nu dus terug in die Euro 600 Index. Hartstikke leuk natuurlijk. Er zijn heel veel ETF's of direct beleggers die daarin zitten. Wat gaat dit doen met die index? Want ja, je kan zeggen van, nou, is mooi dat ze erbij zijn. Maar je kan ook zeggen, ze trekken een zwakke broeder naar binnen.
3: Nou, ik denk dat ze zijn ook geen zwakke broeders meer, anders komen we er ook echt niet binnen, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook verbeterd. En kijk, in zoverre, het gaat eigenlijk in Zuid-Europa, zeker in Spanje, sowieso wel wat beter. Hè? En ook qua banken zijn ze altijd toch al behoorlijk aanwezig geweest. Dus het is niet zo gek, zal ik maar zeggen. Dus, goed.
5: En die gewone Griek, wat merkt hij ervan dat die banken weer de zaken redelijk op orde hebben? Want we constateren net, die private schulden, die schuldenlast is nog steeds gigantisch hoog. Dus die Griek zelf, mooi, maar die merkt er niet zo gek van, neem ik al.
3: Nou, ik merk er wel wat van, in de zin dat het land gewoon beter werkt. Ja. En het is natuurlijk zo dat bankencrisis is er eerder dan een hele grote crisis voor mensen in zijn algemeenheid. Dus de algemene zekerheid in de economie neemt daardoor gewoon toe. Ja. En daardoor gaat de rente omlaag. En dat is natuurlijk heel belangrijk bij het opnemen van zo'n index. Hm. Dus je merkt daar zeker wat van.
5: Ja.
3: Maar dat wil niet zeggen dat je op je lauweren moet gaan rusten, om het zo maar te zeggen.
5: Nee, precies. Dat gevaar bestaat wel bij Grieken, denk ik, af en toe. Hè? Als je niet goed de druk erop houdt, dan gaan ze alle kanten uit, behalve de roeien.
3: Ja, dat zeg jij, maar ja. Wetenschappen moet dat natuurlijk even.
5: Weet ik, de wetenschappers ja, zeggen er niets over. Dankjewel. Roelsma is internationaal econoom verbonden aan de Universiteit Utrecht.
37: Dan blijven we bij de banken, want 16 grote banken, waaronder de ING, die vragen in een brandbrief aan de Europese Commissie om simpeler regels en geen verplichte hogere buffers. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. De banken denken dat er jaarlijks minimaal 1,4 biljoen euro nodig is voor defensieuitgaven, maar ook voor klimaatproblemen en politieke instabiliteit. Aangezien 75% van alle Europese investeringen nog altijd van de banken komt, zien zij daar toch wel een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd, maar daar zit wel een prijskaart aan. De banken willen dan dus afschaffing van regels en een verlaging van een aantal buffers. Daarmee verwachten ze dan veel geld vrij te spelen, zo'n 500 miljard, om die dan dus weer te kunnen investeren in de grote uitdagingen van deze tijd. Een verlaging van de buffers, die kan volgens sommige economen gevaarlijk zijn, want als banken een lagere reserve hebben, ja, dan is het risico groter op een Grieks scenario of een vertrouwenscrisis, dat soort dingen. Dat kan je natuurlijk allemaal, heeft ook allemaal gevolgen voor de economie. Gevolg daarvan kan natuurlijk zijn dat gewoon een bank omvalt. De Europese Commissie heeft aangekondigd begin volgend jaar met nieuwe regelgeving te willen komen. Nou, wellicht dat die brandbrief nu van die 16 banken, waaronder ING, daar wel iets aan bijdraagt.
5: En dan gaan we naar de AWB. Voor de eerste maal vanmorgen, Annemieke Bosgaard is daar bij ons. Annemieke, een ongeluk op de A9, begrijp ik.
4: Klopt inderdaad. Als je op de A9 rijdt richting Amstelveen, dan is er een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En verder een lange file op de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer gaat via de vluchtstrook en daardoor heb je een half uur oponthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 165,2 en op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
18: Ik zag de heer Vermeer alleen nog een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending, dan doet hij ook leuk mee.
19: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man...
20: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Daar ook gelijk op let. En verder bedrijven hier in Nederland die zich bezighouden natuurlijk met vitale infrastructuur, die zullen hier ook rekening mee moeten houden.
6: Ja, en waar moet je dan als bedrijf voor vrezen?
5: Nou kijk, als jij bijvoorbeeld naar een conferentie gaat in het buitenland, of je gaat mee met een handelsmissie en daar ter plekke wordt er uitgebreid gesproken over de oorlog in Oekraïne en wat je daaraan kan bijdragen, zeg maar. Dan moet je eigenlijk al vanuit gaan dat je op een lijstje kan komen en in de gaten wordt gehouden. Ja. Dus spionage en sabotageacties.
6: Ja, en dan sabotage, is dat dan vooral hybride oorlogvoering? We proberen even je site plat te leggen, of gaat het verder dan dat?
5: Nou, dat is een hele goede opmerking van je, want het gaat verder dan dat. Natuurlijk, hybride betekent heel veel cyberaanvallen die je kan verwachten. Maar ook de inzet van disposable agents, wegwerpagenten, die bijvoorbeeld een brandje gaan stichten in jouw logistiek centrum of in je warehouse. Ja. En dan kan je het heel moeilijk relateren aan de Russen.
6: Hebben we dat al gezien in Nederland?
5: Ja, het gebeurt, maar men is natuurlijk niet happig om erover te communiceren. Nee. En er vinden ook al dreigementen plaats. Wij houden dus ook regelmatig trainingen met leiderschap van bedrijven. En vooral start-ups moeten hier eigenlijk rekening mee houden. Want daar zit vaak geen geld om al te investeren in veiligheid. Dus ook die start-ups die zullen dan moeten praten met hun investeerder om geld vrij te maken in veiligheid en training en ja, vooral awareness sessies. Nee. Want de overheid komt pas later kijken als jij bijvoorbeeld daadwerkelijk iets gaat doen in die defensieindustrie. Dan komt de APRO-wetgeving en dan komt misschien de MIVD langs. Maar daarvoor ben je al een target.
7: Ja, you're on your own. Dat is natuurlijk best lastig. Wat kan Defensie doen? En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat bij mooie start-ups waar je nog geen zaken mee doet, dat je daar wel misschien al wat bescherming op kan loslaten, toch?
5: Ja, maar kijk, het is ook een verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Hè. Je kan niet alles bij de overheid neerleggen. Ik zeg ook, als jij geld wil verdienen, dan moet je ook durven investeren in awareness en veiligheid. En ik zie nog steeds genoeg ondernemers dat niet doen. Of daar niet bereid toe zijn. Uh-huh. Maar ja, als je geld wil verdienen, moet je ook zorgen voor het ander.
7: Maar is er ook in die zin te weinig bewustwording, Erik, bij die bedrijven, bij die start-ups?
5: Ja, absoluut. Dat zie ik continu. En gelukkig kunnen wij die gesprekken wel hebben. En dan openen de ogen ook. En je moet het ook zien als een business enabler. Hè. Het is niet allemaal dat niks meer kan. Nee. Maar het is net wat andere maatregelen nemen aan de voorkant. Net misschien een persbericht anders insteken of wat minder snel op de foto gaan. Wat al heel veel kan helpen.
6: Ja. Bizar, dan moet je dus eigenlijk als start-up moet je proberen een beetje onder de radar te blijven voor bepaalde mensen.
5: Ja, en dat is heel gek. Hè. Ja. Ik ben zelf ook ondernemer. En ik probeer die ondernemer ook als ondernemer te benaderen. En dan hebben we ook hele leuke discussies. Dat zijn ook hele mooie trainingen. Want je gaat ervoor zorgen dat je als ondernemer blijft denken. Want je wilt op die radar verschijnen van de juiste persoon. Ja. Maar niet van de
7: juiste persoon.
5: En dat is echt lastig soms, hoor.
6: Moeilijker. Hartelijk dank, Erik Schouten, voormalig AIVD'er en directeur van Diami Security Intelligence.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Ja, Nina, dan maken we de hele tijd al over cacao. Hebben we zorgen gemaakt over de impact van de droogte op de productie van die cacaoboon. Mm-hmm. Uit nieuw onderzoek van Harvard en de Universiteit van Ghana blijkt dat regen een groot probleem kan veroorzaken. Ja, wat dat betreft,
6: alle
7: extremiteiten in weer, die hebben een direct effect op koffie, cacao en andere commodities. Nou, we gaan het erover hebben met Juca Waarts. En die is onafhankelijk expert op het gebied van koffie, cacao en andere commodities. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Wat is de impact van droogte kennen we, maar nu van regen op de productie van cacao? Want te veel is ook niet goed?
8: Nee, te veel is ook niet goed. Vooral niet als het in korte tijd valt, bijvoorbeeld. Omdat dan de bloemen waar de cacaopul uit voortkomt, beschadigd kunnen raken. En dan heb je minder peulen.
7: Ja, en dat betekent.
8: En de andere kant is dat er, als het heel nat is, er heel veel ziekten en plagen kunnen komen.
7: Ja.
8: Omdat die het goed doen op warm nat weer.
7: Ja, dus wat dat betreft,

0: alle weersextremiteiten die hebben directe impact op. Zien we dat op dit moment ook gebeuren?
1: Ja, in ieder geval de afgelopen jaren was het droog, maar op sommige plekken dus ook veel te nat. Mm-hmm. En de vooruitzichten voor El Niño zijn het weerfenomeen waar mensen wel van hebben gehoord, denk ik. Ja. Zijn dat we weer extreme weersomstandigheden krijgen. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, en dat is, dan kun je zeggen, wat zijn er kiezen tussen twee kwaden? Wat is erger, droog of nat?
1: Ja, het ligt er een beetje aan waar je woont als boer. Dus Aha. Dat maakt uit. De locatie maakt uit. Ik denk dat het beide heel heftig kan zijn. Of is geweest ook. Want we hebben in het verleden aangetoond dat er bijvoorbeeld grote droogte ook hele grote invloed heeft gehad op de oogst. Ja. Aan droogte kan je soms misschien meer doen dan aan heel nat weer. Ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld gaan irrigeren.
0: Ja, precies.
1: Om te zorgen dat je meer oogst hebt.
0: Ja.
1: Bij heel nat en heftig regens kan je bijvoorbeeld hoge bomen planten. Maar die moeten dan wel eerst groeien als ze er nog niet zijn.
0: Ja, precies.
1: En verder kan je proberen voor te bereiden, zodat je snel kan reageren als het heel nat weer is. Ja. Om ziektes en plagen aan te pakken.
0: En zou dit nog kunnen betekenen dat de cacao of koffie boeren gewoon hun métier moeten verplaatsen naar een andere locatie waar dit soort extremiteiten minder vaak voorkomen?
1: Goeie vraag. Je ziet wel wat verschuiving. En ook de voorspelling is dat sommige gebieden minder geschikt gaan zijn. Maar als boer verplaatsen is vrij lastig.
0: Nou.
1: Want ze zijn over het algemeen al heel erg arm. En de plek is waar ga je dan naartoe. En daar zitten vaak ook al boeren.
0: Ja.
1: Dus het merendeel van de boeren zit aardig klem met de boerderij. Dus
0: nou.
1: Ja,
0: even
1: ook vanwege de armoedesituatie. Want niet alleen is bijvoorbeeld water en het klimaat belangrijk, maar ook kan je investeren in kunstmest bijvoorbeeld. En snoeien goed. De boerderijen zijn over het algemeen niet veerkrachtig. Dus er is een groter probleem dan alleen het weer.
0: Zeker.
1: Dus de boerderijen zelf zijn niet goed bestand tegen extreme weersomstandigheden.
0: Ja, en wat gaan wij dan als consument merken? Wat is natuurlijk altijd het zielige aan de andere kant. Hè? Die boeren die verdienen niks en wij kopen chocoladeletters met Sinterklaas. Wordt die ook echt structureel duurder straks?
1: Nou, ik weet niet of de prijs duurder blijft, want hij is wel vrij hoog natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik verwacht niet dat de prijs zakt. Dus dat is denk ik wel goed om bij stil te staan.
0: Ja.
1: Een tijd geleden is de prijs voor boeren iets hoger geweest. Of eigenlijk een stuk hoger. Maar die is weer gezakt. De vraag is, heeft die hogere prijs ook geleid tot dat boeren meer bomen zijn gaan planten?
0: Ja.
1: Dus wie weet, als dat op grote schaal inderdaad gebeurd is en effect heeft, zou het kunnen zijn dat er meer oogst komt en dat de prijs wat zakt. Maar ik verwacht eigenlijk dat die wel redelijk hoog blijft voor de consument.
0: Dank.
1: Ja.
0: Jukka Waerts, onafhankelijk expert op het gebied van koffie, cacao en andere commodities. Friedrich Merz, ja, die heeft wel een deodorantje of twee nodig, want die moet weer een tik verwerken tijdens de Duitse deelstaatverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. Wat doet dat met zijn aanzien in Europa? Dat gaan we zo bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
3: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Mijndert Schut.
6: Straks trapt mijn collega Thomas van Zijl de uitzending af met het economenpanel over het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarna spreekt hij met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter bij de woningcorporatie Stedion, over de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie.
5: Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Nu in de BNR-app.
16: Het kabinet trekt 7 miljard uit voor 100.000 nieuwe woningen per jaar tot 2035. Zelensky ontmoet Trump in New York. En de Nederlandse industrie is geschokt door de aankoop van Chinese 3D-printers voor Defensie. Dit en meer verhalen vind je nu allemaal in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Annemieke Bosgaard van de ANWB. Annemieke, waar staat het vast nu?
17: Onder andere op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam staat 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A15 richting Europoort, want voor de Zuurhofbrug staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via de vluchtstrook. Daardoor loopt het ook vast op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor de afrit Elspeet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,3 en op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Het is een ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is 1 dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. Een flinke zepert voor de CDU bij deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Voorpommern. De partij kreeg zo weinig stemmen dat hij helemaal uit het parlement verdwijnt. En dat is voor het eerst. De radicaalrechtse AfD won de verkiezingen. En er waren ook verkiezingen in de deelstaat Berlijn. En die werden gewonnen door Die Linke. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
0: En dan kijken we even naar de beurzen. De Nikkei 1,4% hoger. De Hang Seng pakt bijna 0,5%. En de Kospi 1,7%. Er zijn twee nieuwsberichten die wat invloed kunnen hebben. Allereerst even de olieprijs. Want die is ondanks de spanningen een beetje aan het dalen in het Midden-Oosten. De prijs van Brent Oil staat op 101,9. Verliest dus 2% ten opzichte van eerder. Dus de future voor de levering november. En die future voor WTI, West Texas Intermediate, levering oktober $98. Nou, Trump zegt gisteren tegen Fox News dat er nog twee opties op tafel liggen. Of Iran volledig uitschakelen of de Iraanse economie laten wegrotten. Tenzij beide partijen een akkoord bereiken. Iraanse functionarissen zijn deze week in New York voor de bijeenkomst van de VN. En er is ander nieuws, want de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat hij succesvolle gesprekken heeft gevoerd met zijn Chinese tegenhangers. Onder meer met de premier van China over kunstmatige intelligentie, handel en investeringen. En ook het officieel Chinees persbureau noemt de gesprekken openhartig, diepgaand en constructief. Dat betekent, nou, milde ruzie. Amerikaanse president Donald Trump en Xi Jinping spreken elkaar deze week. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan gaan we zo meteen naar de Duitse deelstaatsverkiezingen. Want Friedrich Merz, die heeft enorme klop gekregen, althans zijn partij, CDU. Wat doet het met het aanzien van Merz in Europa? Gaan we zo bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
21: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
20: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren.
28: Behalve misschien naar onze podcast.
29: Allemaal in de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: En Nina van der Lugge. Goedemorgen. 6 over 7 is geworden op deze maandag 21 september 2026. Buiten is nog pikkerdonker, maar we krijgen een mooie nazomerdag op deze eerste officiële herfstdag.
16: Lekker.
0: Dat is natuurlijk best mooi. Wat gaan we zo meteen doen?
16: We gaan het onder andere hebben over de Verenigde Staten die nieuwe aanvallen op Iran van plan zijn. Ja, hoe serieus moeten we de dreigende taal nemen, gaan we uitgebreid bespreken met geopolitiek analist Tim Eestermans. En de droogte van afgelopen zomer heeft toch wel ook een voordeel. Je kan het je bijna niet voorstellen. Maar dat is dat er heel veel archeologische vondsten zijn blootgelegd. Ja, ja. In over de hele wereld. Granaten uit de Tweede Wereldoorlog, nazischepen, allerlei spectaculaire dingen ook wel. Dus ja, archeologen hebben de handen vol. Echt leuk om te horen.
0: Mooi. We gaan even naar Duitsland eerst. Want deelstaatverkiezingen in de voormalige Oost-Duitse... stuk Oost-Duitsland was dat, hè, vroeger. Mecklenburg-Vorpommern. En ook in Berlijn, de deelstaat, waren verkiezingen gisteren. En de partij van de partijleider en bondskanselier Friedrich Merz heeft daar geweldige klop gekregen. Met name in Mecklenburg-Vorpommern. Daar won de AfD 38% van de stemmen. Dat is geen meerderheid, maar toch. Maar de partij van Merz, CDU, komt daar niet eens tot de kiesdrempel van 5%. En verliest dus zijn zetel in het deelstaatparlement. Dat doet natuurlijk hartstikke pijn. Maar wat heeft dit nou voor impact op Europa? Nou, allereerst even naar Merz, want die zegt... ja, als bondskanselier van Duitsland, ik blijf gewoon voorlopig even zitten.
1: Wat jetzt zu tun is, erfordert rückgrat, standhaftigkeit und geduld. Ik werde das aufbringen, als parteivoorzitter der CDU... und vor allem als bundeskanzler unseres landes. Ik dank u.
0: Ja, hij blijft vandaag zijn, vertelde onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille, zijn er wel wat persconferenties gepland tussen om 9 uur en om 11 uur, geloof ik. En dan gaan we meer horen wat er bekend wordt. Het is nog vrij kerstvers nieuws, maar we kijken toch even naar hoe Brussel mogelijk naar die ontwikkelingen kijkt. Bij ons dan ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, het is inderdaad een enorme slagveld geworden voor het CDU. Met name dat Mecklenburg-Vorpommern. Die linken die wonnen dan weer heel veel, ook van het CDU in Berlijn. Wat zijn de reacties die jij op dit moment zo'n beetje binnen hoort krijgen vanuit Europa?
3: Nou, die zijn er nog niet heel veel als je kijkt naar Europese leiders. Je ziet ze meer in de marge. En dat heeft dan te maken met Europese politici. Die hebben gezien dat een van hun favoriete partijen heeft gewonnen. Geert Wilders kwam met de collegiale tweet bye-bye Merz. Jimmy Dijk vierde feest op X. Want hij schreef gratuleren die linken. Omdat die linken de grootste partij is geworden in Berlijn. En dan kwam ik ook nog een tweet tegen van de economische gezant van de Russen, Kirill Dmitriev, die aangeeft dat dit allemaal het gevolg is van de oorlogszuchtigheid van Friedrich Merz, dat die klop heeft gekregen. Je hoort het zijn wat reacties in de marge.
0: Ja, precies.
3: Maar ze geven een aantal dingen aan, namelijk dat Brusselse leiders nog even aan het kijken zijn naar wat ze moeten met deze uitslag. Ook omdat het deelstaatverkiezingen zijn, ja. Dan reageer je niet zo heel vaak in het openbaar. Tegelijkertijd, ja, deze reacties komen van de flanken en die hebben dik gewonnen in het oosten van Duitsland. En het is weer klop voor het politieke midden.
0: Zeker, dat kunnen we absoluut stellen. Een forse tik die Merz te verwerken krijgt. Binnen Duitsland lijkt hij er steeds meer alleen voor te staan, zei onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
4: Merz was niet welkom op verkiezingsbijeenkomsten. Hij hoefde niet te komen om de kandidaten te ondersteunen. Want, zo zeiden ze, nou, dat helpt ons helemaal niks. Ja, dat biedt toch wel het beeld rondom Merz. Dat het steeds eenzamer wordt. Dat hij steeds alleen komt te staan.
0: Ja, en opvolger van Olaf Scholz. 1,5 jaar geleden is hij bondskanselier geworden. Geert-Jan, wat doet dit met zijn aanzien in Europa?
3: Nou, ik denk dat Merz misschien wel met plezier af en toe naar Brussel vertrekt. Ja. Hij heeft nu trouwens die reis naar de Verenigde Naties geannuleerd voor deze week. Maar als je in eigen land niet zoveel steun voelt, dan ga je natuurlijk als leider van een groot land in Europa wel met meer interesse naar Brussel. En hij is ook graag de bondskanselier die met het buitenland bezig is. Maar ik snap waar je naartoe wil met je vraag. Ja. Want een labiele bondskanselier, dat is ook niet goed voor Europa. Nee. En als je kijkt naar de 6 grootste economieën van Europa, en als er nu verkiezingen zouden zijn, dan op landelijk niveau zou Merz een geweldig probleem hebben. Macron gaat sowieso niet door, maar ook het politieke midden in Frankrijk heeft een probleem. Sanchez heeft een probleem en Rob Jetten heeft een probleem. Alleen Meloni en Tusk van Italië en Polen zouden weer de grootste kunnen worden. Ja. Maar hun coalities zouden ook in een probleem komen. Dus als je die optelsom maakt, zie je dat het politieke midden in heel Europa in de problemen is. En dat zorgt voor instabiliteit.
0: Zeker, dat geeft ook inderdaad de flanken weer kans. En dat zie je dan in Duitsland bij die AfD. Hoe wordt dat afgedronken daar binnen Europa? Dat met name daar het rechtse deel van zo'n grote belangrijke economie, waar het slecht mee gaat, dat daar rechts zo'n grote stem krijgt.
3: Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ja. Ten eerste in het oosten van Duitsland. Waar een heleboel al over gezegd en geschreven is de afgelopen weken. Ik was zelf ook in Sachsen-Anhalt. En het oosten van Duitsland is niet het westen van Duitsland, of is niet Beieren.
0: Nee, precies.
3: Dus je moet eerst zien of die trend. Kijk, die trend van die opkomst van de AfD zie je in heel Duitsland. Maar dat ze gelijk overal de grootste worden, is niet het geval. Nee. Tegelijkertijd moet je iets met de ontevredenheid van de burgers, die dus heel erg op gevoel stemmen en niet meer op de feiten. Nee. En ik denk dus dat, of ik hoop, dat Europese leiders dat een keer gaan zien en gaan inzien dat ze dus ook in hun toenadering richting de mensen die op hun stemmen, dat ze misschien ook leren van die partijen op de flanken. Want wat doen de AfD en die Linken, om Duitsland als voorbeeld te nemen, die gaan heel erg naar de mensen toe. Die zijn heel actief op sociale media. Die nemen de tijd voor je om selfies te maken. Die gaan de wijken in, die gaan met je praten. Ja, en dat de mensen vinden het toch lastig dat veel Europese politici dat tegenwoordig niet meer doen. Ook als ze eenmaal gekozen zijn, ze gaan niet meer naar de gewone mensen toe. Dus ze gaan wel toe naar de bedrijven. En dat is ook belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk zijn het niet de bedrijven die stemmen, maar de burgers.
0: Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
16: Meer, sneller en ook beter bouwen, belooft de woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan in haar actieplan Versnelling Woningbouw en haar aanpak om de woningnood tegen te gaan. Het is dus een actieplan waarmee de minister vooral tijd wil winnen. Dat is onder meer mogelijk met van die prefab woningen, die fabriekswoningen die redelijk kant en klaar eruit rollen. En in haar plan staat dan ook dat in 2030 de helft van de nieuwbouwwoningen uit die prefab serie moet komen. Om daaraan te kunnen voldoen, moet wel de regelgeving rondom de bouw worden aangepast. Dat wil ze dan doen. Door in te zetten op die prefabbouw kan het personeelstekort deels worden omzeild, net als een deel van de controles op de kwaliteitseisen. Ja, bij woningen uit de fabriek of onderdelen daarvan hoeven namelijk individuele en tijdrovende controles niet steeds opnieuw plaats te vinden, want ja, je hebt eigenlijk gewoon een hele serie van hetzelfde huis. Nou, daardoor kunnen de doelen voor 2030 mogelijk sneller worden behaald. Ook wil de minister andere regelgeving versoepelen. Zo moet het splitsen van woningen en het bijbouwen aan bestaande woningen makkelijker worden, zodat de beschikbare ruimte beter wordt benut. Eisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid zouden daarbij deels kunnen vervallen. Ze zet daarmee ook deels plannen voort die onder vorige kabinetten al waren gestart, zoals het vereenvoudigen van regels, stimuleren van hospitaverhuur en ook plannen van collega-ministers die komen in haar document terug. De aangekondigde crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet staat er bijvoorbeeld ook pontificaal in. Net als de stikstofplannen van het kabinet. Dus het is een heel document met zo'n 50 punten die Boekholt-O'Sullivan nu aan het bundelen is. Alle partijen in de keten zijn aan zet, zegt ze. Het Rijk stapt in waar dat nodig is, financieel met regie en door te vereenvoudigen. En om 8:30 spreken wij haar uitgebreid over haar actieplan.
0: En dan gaat de Trump-regering een stapje verder in zijn aanval op het ICC, het internationaal strafhof in Den Haag. Er komt een sanctiepakket dat voor het hele strafhof gaat gelden, zeggen bronnen tegen Reuters persbureau. Tot nog toe waren het individuele rechters en aanklagers die al op de sanctielijst van de Amerikanen stonden, maar dat wordt nu dus uitgebreid. Mensen die hun mail niet meer konden checken bijvoorbeeld. Maar Trump is woedend op het International Criminal Court sinds een arrestatiebevel is uitgevaardigd al tijd geleden tegen Netanyahu in verband met de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Maatregelen die binnenkort worden aangekondigd zullen al het personeel dus van ICC raken. Amerikaanse bedrijven mogen dan bijvoorbeeld geen diensten meer leveren. Eerder trok Microsoft al de mailadressen, zei ik al in, van bepaalde rechters en aanklagers. Maar als het hele strafhof wordt gesanctioneerd, gaat het waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor het uitbetalen van salarissen, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers. En daarmee zijn we keurig bij 7:15. En dus bij de ANWB. Annemieke Bosgaard, die is bij ons. Op de A15 nog steeds de grootste file.
17: Klopt, inderdaad. Op de A15 richting Europoort heb je 35 minuten vertraging voor de Zuurhofbrug. Twee rijstroken zijn hier dicht, maar je kan er wel langs via de vluchtstrook. En daardoor loopt het ook vast op de omliggende wegen. De langste vertraging heb je nu op de N218 richting Oostvoorne. Vanaf Brielen ben je 20 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27 Almere richting Utrecht bij hectometerpaal 108,0.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
16: 7:15. De spanningen in het Midden-Oosten zijn nog lang niet tot een einde. De spanningen nu lopen op, sterker nog, de VS en Iran. Iran zegt namelijk dat Amerika nieuwe aanvallen voorbereidt, waarschuwt ook voor vergelding. En Trump die was gisteren op Fox News. Daar toen zei hij dat er maar twee opties op tafel liggen. Dat is of Iran volledig uitschakelen of de Iraanse economie laten wegrotten, tenzij er tot een akkoord wordt gekomen. Nou, ondertussen hebben we ook nog Saoedi-Arabië, die in de strijd met de Houthis steeds verder onder vuur ligt. Wij gaan erover praten met Tim Eestermans, geopolitiek analist en oud-diplomaat, en hij leidt zijn eigen adviesbureau. Meneer Eestermans, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
16: Nou, de VS zeggen nu, we bereiden nieuwe aanvallen voor op Iran. Dit klinkt als iets wat absoluut niet... dat het minder wordt, de oorlog in het Midden-Oosten... maar dat het eigenlijk alleen maar verder escaleert.
5: Ja, op dit moment wel. Het is in ieder geval een dreiging die we serieus moeten nemen. Als dit soort aankondigingen worden gedaan... dan moeten we altijd kijken wat daarachter zou kunnen zitten... en waar dat toe zou kunnen leiden. De timing is natuurlijk zeker interessant... zo vlak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dus ja. De Amerikanen zijn op dit moment niet van zins... om het in de komende dagen, weken... tot een diplomatieke oplossing laten komen.
16: Nee, en u zegt al, die timing is opvallend vlak voor de VN. Wat hoopt de VS ermee te bereiken... dat ze nu juist die oorlogstaal eigenlijk opvoeren?
5: Toch extra druk aan de ene kant op Iran natuurlijk... maar aan de andere kant ook aan de bondgenoten... met name in de regio te laten zien... wij zijn er nog en wij staan niet op het punt om te gaan... en jullie alleen te laten. En we om een extra stap te doen om het regime...
16: Ik denk dat we meneer Eestermans beter eventjes... via een andere lijn kunnen bereiken... Ik heb nog een heleboel vragen voor hem. Want bijvoorbeeld als Amerika-Iran verder aanvalt... dan gaat het waarschijnlijk ook verder in de regio mis. Amerikaanse bases natuurlijk die dan weer doelwit zijn... van vergeldingsacties van Iran. Even kijken of wij meneer Eestermans nu aan de lijn kunnen krijgen.
6: Excuses, ja.
16: Ja, daar is hij, maar dan nu via een telefoonlijn. Prima, dan kunnen we u absoluut beter horen. U was aan het vertellen over wat ze dan nu eigenlijk... met die nieuwe aanvallen nog willen bereiken. U zei echt wel meer druk op Iran natuurlijk zetten, met name, hè?
6: Ja, en ook een signaal geven aan de bondgenoten... dat de VS niet op het punt staat om de regio te verlaten... en de operaties tegen Iran zomaar te stoppen. Ja. Dus dat is ook een belangrijk aspect hiervan.
16: Ja, precies. Maar goed, als het daadwerkelijk weer tot nieuwe aanvallen komt... komt het ook tot vergelding vanuit Iran. Op uiteraard ook weer de Golfstaten, Amerikaanse bases... die daar dan waarschijnlijk doelwit worden. Zo krijg je natuurlijk gewoon nog steeds... dat conflict zich maar blijft verspreiden. En verspreiden ook echt in de regio.
6: Ja, dat klopt. Die bases die zitten overal. We hebben in de afgelopen weken met name aanvallen op Jordanië en Kuwait gezien. Maar er zijn ook bases in andere landen in de Golf. Met name Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. En daar zou Iran opnieuw zijn pijlen op kunnen richten. Zijn bommen en granaten.
16: Ja. Hoe ver zijn wij nu verwijderd van een akkoord? Want je hoort dan Trump ook op zo'n Fox News nog wel die dreigende taal... van we gaan de economie laten wegrotten, et cetera. Tenzij het tot een akkoord komt. Hoe ver weg zijn we daar nu van?
6: Nou, het enigszins optimistische aan het hele verhaal... is dat er nog steeds gesproken lijkt te worden. De permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten... bij de Verenigde Naties, die zegt ook dat er nog steeds gesprekken gaande zijn... en dat die ook gevoerd blijven worden. Maar of daar echt vooruitgang in zit. Als je kijkt naar de reactie vanuit Teheran, dan lijkt die vooruitgang echt minimaal. Dan zijn de Iraniërs echt van mening dat op ieder moment beloftes die gedaan zijn, weer geschonden worden. Ja. Dus een akkoord lijkt niet om de hoek.
16: Nee, en zeker ook met het oog op wat we tot nu toe al hebben bereikt in de onderhandelingen, dat er eigenlijk steeds dan toch op het allerlaatste moment weer van alles misgaat. Dat biedt dan weinig hoop. En dan kijken we nog even naar Saoedi-Arabië... die natuurlijk steeds verder aan de stok krijgt met de Houthis. In hoeverre gaat dat nog grote gevolgen hebben, denkt u?
6: Sowieso hele grote gevolgen, maar het levert een gecompliceerder beeld op. De Houthis die vechten met name een binnenlands conflict in Jemen... waar de Saudi's ook een partij zijn. Dus Saudi-Arabië steunt de regeringstroepen met wie de Houthis met name vechten. Mm-hmm. De Houthis hebben bijvoorbeeld beloofd om geen Amerikaanse schepen in de Rode Zee aan te vallen. Wat op duidt dat ze niet per se een strikt een Iraanse agenda uitvoeren. Maar ze zijn daar wel heel druk bezig om de Saudi's ernstige schade toe te brengen. Ja. Zowel in Jemen als in Saudi-Arabië zelf.
16: Ja.
6: En dat kan uiteindelijk grote gevolgen hebben in die zin... Dat er bijvoorbeeld nog extra bemiddeling van buiten wordt gezocht... in de vorm van China.
16: Ja, precies. Want we hebben natuurlijk ook nog die zeestraat... Hè, waar de Bab el-Mandeb-zeestraat, die ook nu zwaar onder vuur ligt... waardoor je toch weer steeds meer verstoringen krijgt... van het internationale scheepvaartverkeer.
6: Exact. En die verstoring met alleen de Strait of Hormuz was natuurlijk al enorm. Mm. Vooral op het gebied van niet-olieproducten, die nauwelijks doorkomen. En waarvan de volumes echt ingestort zijn. Met deze crisis in de Rode Zee wordt dat alleen maar erger. Ook voor ons natuurlijk.
16: Ja, precies. Als we nu ook net naar de nieuwsberichten kijken, dan zie ik ook weer dieselprijs aan de Franse pomp naar record. In gemiddeld nu 2,41 in Frankrijk al. Nou, dan zouden wij bijna een moord voor doen hier in Nederland. Mm-hmm. Maar het zegt natuurlijk wel alles over de staat van het Midden-Oosten en de oorlog. Hartelijk dank voor uw toelichting, Tim Eestermans, geopolitiek analist en oud-diplomaat.
0: En dan gaat later de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Nazi-schepen in de Donau in Servië. Ook bijvoorbeeld een motorfiets met daarbij helmen gevonden van nazi's. Mm. Enige tijd geleden in de Donau een oude steenweg in België uit het tijdperk van Karel de Grote. Ja, door de zomer en El Niño en lage waterstanden en natuurbranden zijn er ineens allerlei archeologische vondsten blootgelegd. En onderzoekers hopen daarmee een hoop nieuwe informatie te krijgen. Nou, ze hebben ook nog daarnaast dus heel veel werk te doen, want die vondsten wil je ook nog wel bewaren en documenteren. Bij ons Jan de Boer, specialist klimaatverandering en erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meneer de Boer, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, is er enigszins idee te geven van hoeveel vondsten er zijn gedaan door die klimaatgevolgen afgelopen zomer?
7: Dat zijn echt, dat kunnen we onmogelijk bijhouden. Ja. Want er zijn zo ontzettend veel vondsten gedaan. Ja, dat gaat natuurlijk van hele kleine vondsten. Denk aan misschien knoopjes uit de late middeleeuwen. Mm-hmm. Tot misschien Romeinse munten. Ja, tot hele spectaculaire. Je noemde het net al even, die 80 schepen bijvoorbeeld. Ja, die vind je natuurlijk niet zomaar. Nee. Dus dat kunnen we onmogelijk bijhouden. Maar het gaat echt om een heleboel nieuwe vondsten die zijn gedaan. Ja.
0: We kunnen gewoon zeggen, dit komt door klimaatverandering, toch? Vraag ik even aan de specialist.
7: Zeker. Ja, zeker. Ja, dat kunnen we heel zeker zeggen. Ja. Ja, als we daar iets meer op inzoomen, we hebben in 2018 natuurlijk een hele droge zomer. Mm-hmm. En hebben we het eigenlijk al gezien, hè, dat die rivierstanden laag kwamen te staan. En dan komen er allemaal vondsten bij ons binnen, hè, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
0: Ja.
7: In 2022 opnieuw en nu opnieuw. Ja, dus dat zit wel een duidelijke trend in. Ja.
0: Het is nog wat. En met name als je houten dingen tegenkomt, kan ik me voorstellen, dat komt dan ineens vrij. Ja. Dat ligt niet meer onder water en klei. Dat gaat dus hartstikke snel weer af. Daar moet je snel bij zijn.
7: Zeker. Ja. Daar moet je heel snel bij zijn, ja. Ja, en dat baart echt zorgen, ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat u daar ook inderdaad met de Rijksdienst bezig bent om te zorgen hoe krijgen we dat in kaart en zo snel mogelijk geconserveerd en tentoongesteld wellicht.
7: Ja, dat proberen we wel, ja.
0: Kijk, dat lukt niet altijd, hoor ik al.
7: Nee, dat lukt niet altijd, nee. Er zijn het veel te veel voor. De komende jaren worden dat dus alleen maar meer. Dus we moeten daar goed over nadenken van hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Ja, kijk, als je vondsten doet die van hout zijn bijvoorbeeld, dan moet je er echt snel bij zijn, want dat degradeert heel snel als het in aanraking komt met bacteriën. Ja. En als het onder water is, gebeurt dat niet, maar als het droog komt, dan liggen wel. Ja. Dus het geeft een spectaculair beeld, hè, een scheepswrak bijvoorbeeld, wat je ineens uit het water ziet steken, maar wij worden er niet per se blij van.
0: Nee.
16: Ik vraag me dan af hoe jullie dat dan prioriteren, want dan krijg je dus inderdaad een paar belletjes en dan moet u kiezen, mm-hmm, waar ga ik mij net zoals eerste op afsturen. Hoe doet u dat dan?
7: Ja, we kijken best wel goed in beeld. We weten ook best wel goed welke scheepswrakken waar liggen bijvoorbeeld. Als we daar even bij houden. Dus we proberen wel te prioriteren dan op basis van wat het meest waardevol is. En wat ook het meest historische kennis oplevert. Mm. Daar gaat het ons natuurlijk om. Wij willen het verhaal van Nederland zo goed mogelijk volledig vertellen. Dus we willen zoveel mogelijk informatie erover verzamelen. Dus we proberen eigenlijk de vondsten die dat verhaal het meest aanvullen. Daar willen we wel extra aandacht natuurlijk voor hebben.
16: Wat vond u het topstuk van de afgelopen zomer?
0: Ja, uit Nederland, hè?
16: Ja, Nederland, ja.
7: Nou, dat is misschien een beetje onverwacht. Kijk, het is niet, je hebt soms hele grote muntschat of iets dergelijks. Maar ik vond wel het topstuk in Nijmegen, in het bombardement van 1944. Dat was een geallieerd bombardement, hè, een vergis bombardement eigenlijk, op de stad Nijmegen. Ze dachten dat ze al boven Duitsland vlogen. Daar is het historisch centrum grotendeels in vlammen opgegaan. 3 dagen lang was het brand. En toen is veel van de puin is daarna gewoon in de Waal geduwd. Ja. En deze zomer kwam er dus een hele mooie gevelsteen van een voormalig V&D. Een hele mooie gevel, die dus ook verwoest is. Die kwam dus ineens daar bloot te liggen. Dat wist eigenlijk niemand dat hij daar lag. En die is dus opgetakeld en die is nu zichtbaar in de HEMA. Ja, kijk, dat is misschien niet een fonds waarvan je denkt, wauw, dat is super oud of zo. Maar het is wel echt een stukje, identiteit van die stad wat dan weer naar boven komt. En dat vind ik heel, heel mooi.
0: En
7: dat
0: is
7: vond ik wel het meest bijzondere.
0: Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nijmegen. Dat kan je stellen.
7: Zeker.
0: Ja,
7: zeker. Laat dit mooi zien. Op deze manier ook weer herinnerd wordt. Ja,
0: duidelijk. Dank voor uw toelichting. Gertje de Boer is specialist klimaatverandering en erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Inflatie in de eurozone loopt verder op. Het hoogste niveau in 3 jaar tijd. De prijzen aan de pomp staan op recordniveau. En de gevechtshandelingen in het Midden-Oosten die duren gewoon voort. Moeten we ons opmaken voor een herhaling van de inflatiegolf van een paar jaar geleden? Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
18: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
22: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
30: Bij Alistair weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress.
31: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM, accountants, belastingadviseurs en consultants.
32: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
33: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
34: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 220 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Je hebt nu onder andere vertraging op de A12 richting Utrecht. Voor de Meern staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartiertijdsverlies. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam doe je tussen Gorkum en Sliedrecht-West er 10 minuten langer over. Dan naar de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. En tot slot de A32, Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen staat 8 kilometer file met 25 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij hectometerpaal 9,2. En op de A16, Breda richting Rotterdam, bij 38,5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de
1: nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Belangenorganisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Het is een ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is één dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. Een flinke zepert voor de CDU bij deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Voorpommern. De partij kreeg zo weinig stemmen dat hij helemaal uit het parlement verdwijnt. En dat is voor het eerst. De radicaalrechtse AfD won de verkiezingen. En er waren ook verkiezingen in de deelstaat Berlijn. En die werden gewonnen door Die Linke. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
0: Inflatie in de eurozone is weer opgelopen, nu tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd. De prijzen aan de pomp die zijn nog steeds op recordniveau. En in het Midden-Oosten wordt het ook niet echt rustiger. Moeten we ons opmaken voor een herhaling van de inflatiegolf van een aantal jaren geleden? Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
4: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
5: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
17: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
19: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
17: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
19: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
30: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is inmiddels 7:55. Buiten is het licht. We krijgen een mooie nazomerdag op deze eerste herfstdag. Want het is vandaag maandag 21 september 2026. En je hoort het al, naast me zit Nina van der Dungen.
20: Goedemorgen.
0: En die weet ook nog wat we het komende half uur allemaal gaan doen.
20: Nou, we hebben bijvoorbeeld een tech-update uitgebreid van Joe van Buurik. En dan hebben we het onder andere over de Verenigde Staten en China. Want die gaan later deze week toch wel praten onder andere over AI. Omdat we natuurlijk een hele hoop waarschuwingen hebben gehad van moet daar nou een rem op AI? En daar zei Trump van, oh, totale onzin dit. Maar er komt toch een overleg tussen de VS en China. Wel interessant om daarover te praten. Maar we beginnen lekker lekker met onze eigen huiseconoom handelen.
0: Dat zou ik zeggen, want ja, nou ja, lekker is het niet. Want we zien dat de inflatie verder stijgt. Olie- en gasprijzen lopen weer op. Nou, afgelopen week dan niet. Maar olie en gas zijn nog steeds veel duurder dan begin van dit jaar. En dat terwijl er geen zicht is op een spoedig eind van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook al zegt Trump, nou, we zijn op zoek naar een deal, maar er hangt één dreiging boven de markt. Of we bombarderen ze plat, of hun economie gaat als eerste wegrotten. Klinkt allemaal niet zo prettig, maar toch, in 2022 was de olieprijs niet veel hoger dan nu. Wel iets. Maar toen zagen we de inflatie oplopen tot boven de 10%. Moeten we ons opmaken voor een nieuwe vergelijkbare inflatiegolf, als dat hele conflict langer aanhoudt en die energieprijzen ook hoger blijven en er steeds meer partijen zich gaan melden in de strijd. Hè? De Houthis die nu Saoedi's aanvallen. Ja, het is niet zo mooi. We gaan inderdaad, zoals je al zei, Nina, naar BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, krijgen we even heel kort een ja of nee? Weer zo'n inflatiegolf?
2: Nou ja, als het kort ja of nee moet zijn, dan zou ik zeggen nee. Okay. De inflatie gaat nog wel verder oplopen. Mm-hmm. Maar zo'n hoge golf als toen gaan we niet krijgen, denk ik.
0: Okay, en waarom niet? Wat is het verschil met toen, met 2021, 2022?
2: Ja, er zijn toch een paar belangrijke verschillen. Kijk eens naar dat inflatieproces destijds kijkt. Dan moet je zeggen dat er twee belangrijke factoren, die stonden aan het begin. Ja. Dat waren de enorme logistieke verstoringen in de mondiale economie en de energieprijsstijgingen. Ja. Als je naar die logistieke verstoringen kijkt, die werden toen veroorzaakt door de pandemie. Wat gebeurde er? Wereldwijd moesten heel veel mensen thuis blijven zitten. Daardoor werd het hele productieproces van fysieke dingen werd verstoord in de wereld. Het transportproces werd hevig verstoord, omdat er in de havens niet meer op volle kracht gewerkt kon worden. Dus het aanbod van fysieke spullen, dat daalde heel fors. Maar de vraag bleef eigenlijk op peil. Mede omdat overheden overal op de een of andere manier huishoudens financieel ondersteunden. Als het aanbod vermindert en de vraag blijft liggen, dan krijg je natuurlijk prijsstijgingen. Ja. En als je bijvoorbeeld in de Nederlandse inflatiestatistieken kijkt, dan zie je dat in die tijd, in de tijd van de pandemie, stegen de prijzen voor industriële goederen, want daar hebben we het dan over. En die prijzen van industriële goederen, die waren jaren min of meer onveranderd gebleven. Dus die prijsstijging, dat zwabberde zo rond de 0%. Maar het liep op tot 8%. En dat is die industriële goederen, die maken een kwart uit van onze inflatiemand. Dus dat droeg zelf al bij tot 2% inflatie. Wat zien we nu? Nou, er zijn zeker wat logistieke verstoringen door die sluiting van de Straat van Hormuz, maar in de rest van de wereld niet. Sterker nog, eigenlijk is nu eerder relevant, denk ik, dat China een hele grote industriële overcapaciteit heeft gecreëerd. En ik denk dat de prijzen voor industriële goederen eerder onder neerwaartse dan onder opwaartse druk zal zetten.
0: Ja, precies. Dat is dus wel het grote verschil. Maar laten we even één ding zeggen. Die olieprijs is gek genoeg lager dan die $120 die we zagen rond die tijd, rond die 2022. En toch zien we dat de inflatieimpuls die we krijgen door aan de pomp hele hoge brandstofprijzen, dat die veel groter is. Waarom is dat verschil er? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ik denk dat dat klopt. Hè, maar dat heeft dat heeft natuurlijk toch alles te maken ook met raffinagekosten, ja. Transportkosten ook, wellicht ook accijnzen. Mm-hmm. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, god, die olieprijs die ligt, is wel iets lager dan toen, vooralsnog, hè, want misschien loopt hij nog verder op. Ja. Maar niet zo heel veel lager. Maar je moet je bij inflatie moet je realiseren dat het niet gaat om de absolute prijs, maar het gaat om de procentuele prijsveranderingen van het ene jaar naar het andere jaar. Dus zelfs als die olieprijs weer oploopt naar 120 de komende maanden, dan blijft die procentuele stijging toch een stuk minder hoog dan in 2021, 2022. En nog veel duidelijker is dat bij gas. De Europese gasprijs die is wel 150% hoger dan een jaar geleden. Maar in 2022 verzevenvoudigde de Europese gasprijs. Nou wil ik die inflatieimpuls die van die hogere energieprijzen uitgaat echt niet bagatelliseren. Maar die is voor in de berekeningen voor de inflatie die is toch echt een stuk minder groot dan in 2021, 2022.
0: Ja, en toch, we krijgen wel elke dag de confrontatie bij de pomp. Enorme en ook verschillen tussen pompstation van pompstation. Hoe ontstaat dat dan? Want is dat omdat de ene beter inkoopt of de andere wat meer teruggeeft aan de klant? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, ik ben eigenlijk blij dat je dat zegt, Bas. Ja. Want vorige week was mij dat ook al opgevallen. Ja. Maar toen dacht ik, nou, dat lijkt een beetje een naïeve observatie.
0: Ja, nee.
2: Maar jij zit veel langs de weg. Dus, ja. Dus jij zegt dat de verschillen tussen de prijzen van het ene station en het andere groter zijn dan normaal.
0: Ja, nou, dat zie ik wel. Ik zie verschillen tussen de 2,39 bij mij in het dorp al. 2,39 en 2,46. Daar zit gewoon 7 cent tussen. Dan denk ik, ja, dat ligt 1,5 kilometer aan elkaar. Hoe kan dat dan?
2: Dat is een goede vraag. Dus misschien is het zo dat in 2021-2022 hebben we ons allemaal een beetje laten verrassen en hebben we niet snel gereageerd. En misschien is het zo dat, dat sommige bedrijven toch een beetje anticiperen op dat het nog veel erger gaat worden. En dat ze denken, ja, voordat ik... Ja, ik ga maar alvast. Dus misschien, het kan best zijn, en dat is dus een gevaar voor mijn, laat ik zeggen, relatief optimistische blik op het vooruitzicht van inflatie. maar dat dus die reactiefunctie van bedrijven, die je misschien bij die benzinestations heel duidelijk ziet, mm-hmm. Dat die wel eens een negatieve factor kan zijn. Dat zou best kunnen.
0: Even naar het andere. Loonkosten, drukt altijd heel zwaar. Dat weten we op het ondernemerschap. Nu komen de vakbonden met looneisen voor komend jaar. 5,5% CNV en FNV. Dan denk je, ja, dat is prijscompensatie, want we hebben zo'n inflatie. Kan dat eruit? Want ik kan me ook voorstellen dat er veel bedrijven zijn die zeggen, ja, maar weet je, dat kunnen we helemaal niet betalen. Wij zitten ook aan die hogere energiekosten en ook nog eens hogere loonkosten. Dat kan Bruun niet trekken, die kar.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Volgens mij heeft CNV een eis neergelegd van 3 tot 5,5 en FNV van 5,5 plus 80 euro voor iedereen per maand.
0: Ja.
2: Kijk, dit zijn natuurlijk eisen. Waar kijken de bonden naar?
0: Ja.
2: Zo hoog zal het, neem ik aan, niet oplopen. Nee. Waar kijken ze naar? Natuurlijk kijken ze naar de inflatie. Ze kijken ook naar de arbeidsproductiviteit. Nee. Nou, dat is eigenlijk gevaarlijk, want die productiviteitscijfers op korte termijn zegt dat eigenlijk helemaal niks. Maar de bonden kijken er wel naar. En de arbeidsproductiviteit is vorig jaar verrassend stevig omhoog gegaan. Nee. En in dat licht bezien moet ik eerlijk zeggen dat die looneisen van die vakbonden... Ja, dat me dat toch niet helemaal verbaast. Ik viel niet echt helemaal van mijn stoel.
0: Nee.
2: Als de loonstijging in die buurt uitkomt... dan gaat dat natuurlijk wel een bijdrage leveren aan het inflatieproces. Wat je in 2021, 2022 en de jaren daarna hebt gezien... dat is dat de loonstijging die begint eigenlijk pas wat later in dat proces... een rol te spelen, echt een impuls te geven.
0: Ja.
2: En eigenlijk is het gevaar van de loonstijging voor de inflatie eerder... Dat de loonstijging in de laatste jaren niet meer is teruggevallen naar de periode van voor de pandemie. En daardoor gaan we misschien toch ook nu wel weer wat sneller omhoog. Dus ja, daar zit toch wel een beperkt gevaar in.
0: Okay. Nou, toen ik je helemaal begint van het gesprek vroeg, wordt het ja of nee een hogere inflatiegolf net zo een beetje in de lijn van 2021, 2022 zei je nee. Maar ik hoor wel tussen de regels door dat de inflatie wel verder gaat oplopen. Waar komen we dan aan? Is daar een pijl op te trekken?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat die energieprijzen gaan doen. En ik zou zeggen, als ze blijven liggen waar ze nu liggen... dan gaat de inflatie ongetwijfeld nog wel wat oplopen. Dan komen we op de piek in een maand, misschien ergens tussen de 4 en 5. En dan blijft, denk ik, het gemiddelde voor het jaar... nou, dit jaar zeker, en volgend jaar hoop ik ook, onder de 4... Ja, weet je, dat is natuurlijk niet leuk. Maar ja, het gemiddelde in 2022 was 10%.
0: Ja,
2: dat is even andere koek. Nou, wat is het beste advies wat je in dit soort situaties kunt geven? Ik zou zeggen, hope for the best, but prepare for the worst.
0: Ja, en luister naar BNR.
2: Dat zeker.
0: Dat dacht ik. Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong. Nou, daar blijf je bij. Zoals je bijvoorbeeld wil weten, waar moet je vooral niet rijden op dit moment? En dat weet Annemieke Bolschaert van de ANWB. Annemieke, waar staat het echt vast?
34: Nou, onder andere op de A12 richting Utrecht. Want tussen Gouda en Woerden moet je de rechte rijstrook missen. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daardoor heb je nu 25 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 48,0.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: 14 minuten voor 8. Ondernemers in de VS die hebben net als hier natuurlijk te maken met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. De hoge energieprijzen, de handelstarieven, het extreme weer. Dat heeft dan weer niet te maken met de oorlog van het Midden-Oosten, maar toch. En ook problemen in de toeleveringsketens. Nou, die grote economische onzekerheid wordt door sommige ondernemers omschreven als erger en ingewikkelder dan tijdens en na de coronapandemie. Dat schrijft CNN. De dieselprijzen zijn in de VS sinds maart verdubbeld. Nou, hogere transport- en brandstofkosten werken door in andere delen van de economie. Vooral de diensten worden ook duurder. En die prijzen die dalen vaak niet meteen weer. Kleinere bedrijven die komen steeds meer onder druk te staan. Ze proberen de hogere kosten zo lang mogelijk zelf te dragen, maar kunnen dat volgens de ondernemers niet lang meer blijven doen. En ook blijft de inflatie natuurlijk een probleem. De kerninflatie in de VS steeg in augustus het sterkst sinds afgelopen april. Nou, de vergelijking met de coronacrisis is volgens ondernemers al.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Stuurt elk jaar tientallen miljoenen brieven naar burgers en bedrijven. Met name als herinnering om belastingaangifte te doen. Maar natuurlijk ook om toeslagen toe te kennen, aanmaningen te versturen. Of inderdaad gewoon te zeggen, u moet nu uw omzetbelasting gaan betalen. Ja. Dat kost klauwen met geld. En dan is het handig als je weet wat dat echt oplevert. Nou, dat is dus niet te zeggen. Geen idee. Onderzoekers zeggen dat er geen overkoepelend beleid is voor de inzet van brieven. Oftewel, ja, er wordt maar wat gedaan. Dus we weten niet of het beter is om na te bellen of een digitale herinnering te sturen. En aangezien de meeste mensen toch netjes hun belasting betalen, zou je kunnen concluderen dat het goed zit met de effectiviteit van die brieven. Maar ja, het is eigenlijk onduidelijk of dat wel de brief is. Of dat het onze belastingmoraal is die uiteindelijk zegt van nee, we moeten gewoon betalen. Als belastingdienst zou ik zeggen, nou, dank u wel. We wachten uw factuur af. Stuurt u vooral een blauwe envelop. We kijken wat we daarvoor gaan betalen. Maar het is misschien beter om eens als belastingdienst zelf te vragen aan de burger van wat wil je? Wil je nog een brief krijgen? Mijn bank doet dat ook. Hè? Mijn verzekerings...
2: Mag het gewoon digitaal?
1: Mag het digitaal? Of wilt u nog een briefje hebben?
2: Dan krijg je wel een helder antwoord.
1: Dan krijg je een helder antwoord. Dan zeg je gewoon van, nee, laat het papier maar zitten. Hey, ik wil altijd papier nog. Maar
2: ja. Echt waar?
1: Ja. Ik wil een mapje kunnen hebben met daarin papier.
2: Wat ontzettend leuk.
1: Ja, en heel ouderwets. Want als je straks een mapje hebt digitaal en ineens is het mapje weg, dan heb je een probleem.
2: Ja, pakken ze niet. Jij hebt gewoon je mapje met papier.
1: Dat dacht ik.
2: Heel fijn.
3: Tech Update.
1: Jo van Buurik, goedemorgen.
4: Goedemorgen voor al uw digitale zaken, Bas.
1: Dat is fout.
4: En
1: het laatste technieuws.
4: Nee.
1: We beginnen bij Amerika en China, dat alvast een voorschot heeft genomen op topoverleg tussen Trump en Xi Jinping later deze week. Want er is gesproken door Bessent met de premier van China, onder meer over AI.
4: Ja, bij uitstek over AI. En dat verliep ook nog eens zeer succesvol. Althans, als we de woorden van Bessent mogen geloven. Want zo leidde zijn reactie na gesprekken van enkele uren in New York afgelopen weekend, waar hij dus die delegatie uit China alvast ontving. Ook het Chinese staatspersbureau rept over open, diepgaande en constructieve gesprekken. Nou, dat hebben we wel eens anders gehoord als die twee partijen elkaar ontmoeten de afgelopen jaren. Het ging overigens uiteraard ook over handel en investeringen, maar juist over AI, gezien ja, de zorgen die de afgelopen weken zo zijn uitgesproken. Ja. Hè,
1: dat... En gedeeld door iedereen. Ja.
4: Zeker. Nou, bij uitstek door sommige AI-ontwikkelaars zelf, vooral van Anthropic en OpenAI, maar ook van sommige andere hoogwaardigheidsbekleders. Trump zelf, die zoals we weten tegen elke vorm van regulering van AI is. Maar goed, toch gaat in ieder geval gesproken worden over hoe nou de veiligheid in de ontwikkeling en ook inzet van AI in de hand gehouden moet worden. Nou ja, we zijn nog heel ver vandaan als het gaat om ook maar enig iets concreets wat moet komen, wat moet lijken op regulering of afspraken. Maar er is wel over gesproken welke stappen ze nu gaan ondernemen. Een US-China AI dialogue heeft Bessent over gesproken, waarin ze samen gaan praten over, nou, wat zijn nou eigenlijk onze doelen? Wat willen we nou van AI? Wat zijn ook de eventuele bedreigingen die kunnen ontstaan? En hoe gaan we dat samen helder in kaart brengen?
1: Dat is hartstikke mooi. Heeft u een voorbeeld, concreet voorbeeld gegeven wat hij daar onder meer in wil zien gebeuren?
4: Jazeker. Hij wil een notificatiemechanisme. En dat moet er mede voor zorgen dat er dus meer transparantie komt tussen, ik citeer, de nummer 1 en 2 AI-krachten van de wereld. Dat vindt hij belangrijk. Nou, en dan gaan we denk ik even terug naar 1963, Bas. Want ik moet dan het meest denken aan de hotline die destijds tussen Moskou en Washington werd gelegd. Dat idee was er al, maar die urgentie werd opeens sterk gevoeld na de Cuba-crisis. Nou, zover zijn we nog niet met AI, zou je zeggen. Althans, ook daar is nog niet echt iets misgegaan. Mm-hmm. Maar er wordt in ieder geval een bepaald urgentie gevoeld. En juist wanneer er sprake zou zijn van een incident dat een gevaar kan zijn voor nationale veiligheid, moet er dus direct geschakeld worden tussen de VS en China. Nou, dat is fascinerend. Ook opvallend, Amerikaanse exportrestricties zijn dan weer niet besproken. In ieder geval niet in het overleg afgelopen weekend. Nou, we weten dat Nvidia tegenwoordig weer AI-chips mag verkopen in China. Dat mocht al even van Trump. Nu mag het ook weer van China. Het enige wat niet is geadresseerd is de verontwaardigheid die we vaak horen in de VS. Als we kijken naar AI-bedrijven en sommige overheidsfunctionarissen die vaak Chinese AI-ontwikkelaars beschuldigen van data aftappen en andere zaken als het gaat om jullie zijn alleen maar aan het kopiëren voor jullie eigen modellen. Daar wordt dan vaak weer woedend op gereageerd vanuit China vol ontkenning. Maar goed, dat is dus nog niet geadresseerd. Misschien dat dat later deze week gaat gebeuren. Het wordt in ieder geval interessant om te zien hoe dit dan opvolging gaat krijgen wanneer Trump en Xi elkaar daadwerkelijk treffen in Washington eind deze week.
1: Nog even naar de categorie AI, want ook hier is het zo van een hack door AI.

0: waargenomen. Zelf gehackte agent bij Google. Wat is er gebeurd?
1: Ja, blijkbaar is ook Gemini nu goed genoeg om dat te doen, Bas. En dan heb ik het niet over hacken. Dat besluit het helemaal zelf. Nee, het identificeren van kwetsbaarheid in een digitaal systeem en AI die daar dan wel binnen kan komen met een beetje moeite. Nou, autonoom is dat dus niet. Hè. Er zitten gewoon mensen achter de knoppen die dat bedenken. Dat doet de AI niet zelf. Maar goed, ook Google kan zich nu dus in deze categorie schaden. Wel net ietsje anders. Het is een iets ander verhaal dan wat we zagen met de hack bij Hugging Face door OpenAI's agent afgelopen zomer. Dat maakte juist de tongen zo los de afgelopen week ook. En we weten dat Mythos van Anthropic dat natuurlijk ook al kan. Nou, het voorval, moet ik zeggen, met Google deed zich trouwens in mei al voor. Ja. Gebeurde vanuit een derde partij, genaamd Irregular, die cybersecurity tests uitvoert voor verschillende AI-ontwikkelaars. De Wall Street Journal schrijft erover. Alleen nu pas heeft Google het bevestigd. Ze zeggen ook, ja, het is niet een gevalletje misalignment. Hè? Dus AI die iets doet wat wij mensen niet zouden doen vanwege ethische normen. Het was gewoon een kwestie van brute force. Het wachtwoord vaak genoeg raden. En toen waren ze binnen. En by the way, de partijen bij wie dit gebeurde waren ook gewoon in de loop. Dus het was eigenlijk vooral procedureel om de ontwikkeling goed te laten plaatsvinden.
0: Kijken hoe we wat. Dankjewel, Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Dan nog even een aardig verhaaltje. Trompetist in het Amerikaanse Arizona die moest heel erg snel schakelen toen zijn instrument het begaf tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Op een prachtig moment. Het was namelijk het moment dat het baseballteam de Arizona Diamondbacks hun 25-jarig jubileum van het kampioenschap vierde. Dat is in 2001. Dus zij vierden dat ze 25 jaar geleden een keertje kampioen waren geworden. Nou, toen werd natuurlijk het Amerikaanse volkslied gespeeld. Jesse Maguire is de trompetist die dan de Star Spangled Banner speelt. Hij werd uitgenodigd, want hij mocht het 25 jaar geleden spelen. En nu dus weer. Dat begon heel mooi. Ja, en toen deed hij het niet meer.
0: Wie? Hij niet?
3: Nee, zijn trompet.
0: Zijn trompet.
3: Zijn trompet begaf het. Dus hij moest heel snel met een oplossing komen. En dat klonk zo.

0: Zo knap, hè, dit? Ja, wat heb je als je nog je instrument kwijt bent?
1: En dan zeg jij het toeter aan.
0: Ja, je moet gewoon gaan. Ik denk dat ik het ook zou doen.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn als je kan zingen.
1: Ik denk dat als ik het zou doen, loopt het hele stadion in één keer
0: leeg. Nee, helemaal niet. Je hebt zo'n mooie stem, jij.
1: Maar ik kan niet zingen.
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Bondskanselier Merz. Ja.
0: Moet je gaan praten, dan spreek je het gewoon uit.
1: Dat is waar.
0: Volkslied.
1: Over mooie stemmen. Nou, die heeft bondskanselier Merz niet gekregen als zijn partij. Want die kreeg flink klop bij de Duitse deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. En daardoor is iedereen in Duitsland de vraag aan het stellen: hoe lang zit hij nog? We gaan zo spreken met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
5: Nee.
6: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
7: Nee, weet ik niet, sorry.
4: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op BeFrank.nl/doen.
3: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Zeg Paul. Kunnen wij ook AI inzetten?
10: Nou, niet met onze huidige applicatie.
9: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
10: Niemand.
11: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
12: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
11: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
13: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Mijndert Schut.
15: Straks trapt mijn collega Thomas van Zijl de uitzending af met het economenpanel over het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarna spreekt hij met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter bij de woningcorporatie Stedion, over de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Nu in de BNR-app.
0: Het kabinet trekt 7 miljard uit voor 100.000 nieuwe woningen per jaar tot 2035. COC wil het actie van het kabinet voor acceptatie van homoseksualiteit. En de VS bereidt sancties voor tegen het hele strafhof in Den Haag. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij Annemieke Bosgaard van de ANWB. Annemieke, waar sta je op dit moment echt vast?
5: Onder andere in Zuid-Holland en Noord-Brabant, daar heb je nu de meeste vertraging. Wat verder opvalt is de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerburg staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam doe je er voor Dordrecht een kwartier langer over. Dan naar de A32, Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen zijn ze aan het werk aan de weg. Daardoor is er maar 1 rijstrook open en heb je 3 kwartier vertraging. En tot slot de N11, Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A13... Rotterdam richting Den Haag, bij hectometerpaal 7,4. En op de A27 Utrecht richting Almere, bij 108,7.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legt het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers. Maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Kijken we even naar de beurzen. En dan zien we dat Hongkong wordt gehandeld. 0,5% komt erbij. De Kospi krijgt er 1,4% bij. En dan denk je, waar is de Nikkei? Nou, daar is het vandaag een officiële nationale feestdag. Ouderen worden geëerd en hun bijdrage aan de samenleving. Zou we hier moeten doen? Respect for the aged day. Nina van der Dungen. Hoor je het? Ja? Dat je het even weet. Inflatie in de eurozone is opgelopen tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Prijzen aan de pomp staan op recordniveau. De gevechten in het Midden-Oosten gaan gewoon door. En toch hoeven we niet te vrezen voor een inflatiegolf zoals een aantal jaren geleden, waar we boven de 10% kwamen. Want huiseconoom Han de Jong ziet een aantal belangrijke verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om de supply chains, de logistiek.
19: Die werden toen veroorzaakt door de pandemie. Wat gebeurde er? Wereldwijd moesten heel veel mensen thuis blijven zitten. Daardoor werd het hele productieproces verstoord in de wereld. Het transportproces werd hevig verstoord, omdat er in de havens niet meer op volle kracht gewerkt kon worden. Dus het aanbod van fysieke spullen, dat daalde heel fors. Maar de vraag bleef eigenlijk op peil.
1: Ja, en toch zien we nu inderdaad duidelijk verschillen, zei Han de Jong. Ondanks de spanning in het Midden-Oosten daalt de olieprijs een heel klein beetje. Eerder waren we wat lager nog nu. Brent crude voor het contract november staat op 102,56. In de future voor West Texas Intermediate, levering oktober $98. Ook een beetje lager. Maar toch, het blijft nog steeds op vrij hoge niveaus. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, dan naar bondskanselier Merz. Die heeft gisteren een flinke tik gekregen. Niet alleen zijn partij, het CDU, maar hij zelf ook bij de Duitse deelstaatsverkiezingen. Dus stelt Duitsland zich de vraag, kan hij nog wel blijven als bondskanselier? Dat gaan we zo met onze correspondent Dirk Marseille bespreken.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
21: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
6: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
4: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
21: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: En, hoe ging je leestoets?
24: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
23: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
23: In 14 weken begrijpend leren lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
28: Dat kan.
27: In de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Welkom in de herfst. Het is 7 over 8, 21 september 2026. Het is maandag en gelukkig, ondanks het feit dat het herfst is, twee prachtig mooie dingen. De zon begint te schijnen buiten en Nina van der Dungen zit naast me.
0: Goedemorgen Bas.
1: Nina, wat gaan we doen? Komen
0: we gaan onder andere praten over de AI-bubbel. Die
1: is het al een bubbel?
0: Dus misschien toch wel loont. Want cijfers laten zien dat bedrijven die in de S&P 500 zitten, dat die nu echt beginnen te profiteren van hun investeringen in AI. Namelijk dat er echt hoog netto winstmarges zijn over de afgelopen tijd. Leuk, gaan we over praten met Jean-Paul van Oudheusden. En we gaan het even hebben over minder leuks. Poetin, die nog altijd ruim aan kop gaat bij de fake-verkiezingen die afgelopen weekend werden gehouden in Rusland.
1: Ja, nou, niks fakes aan de verkiezingen in Duitsland dit weekend. Want daar waren twee deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en ook in Berlijn. Maar met name in die eerste staat, de voormalige Oost-Duitse provincie, ja, heeft zelfs het CDU van Friedrich Merz de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Eerste keer in de geschiedenis dat de CDU daar niet boven de 5% komt. Nou is dat nooit een enorm groot bolwerk van de CDU geweest. Want dat is met name een christendemocratische partij die in het zuiden van Duitsland in Beieren goed scoort. En in Mecklenburg-Vorpommern was dat nooit zo. Maar de SPD krijgt altijd stemmen. Nu dus ongelooflijk klopt, ten koste, of ten gunste moet ik zeggen, van de Alternatieven voor Duitsland. Want Alice Weidel's partij, Weidel heet ze,
0: Weidel.
1: Sorry, ja, die won 38,2%. Auw. Merz, die wil desalniettemin toch door als bondskanselier.
29: Wat jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ik dank u.
1: Standvastig en geduldig. Ja, dat wil Merz wel, maar wat wil de partij top? Dat weten we niet. Hij is nu nog partijleider en bondskanselier. Hij zei dit vlak na de eerste exit poll. Maar ja, Duitsland correspondent Erik Marseille zegt ook, ja, hoe kan dat nou dat CDU zo'n historisch slecht resultaat heeft kunnen bereiken? Nou, dat weet hij, heeft hij wel een antwoord op.
30: Dat is vooral het gevolg van de strijd tussen de Alternatieven Deutschland en ook de SPD, die daar maar 4% verloor en ook heel erg groot geworden is. Daardoor ging ook alle aandacht naar de strijd tussen die beide partijen. Daar heeft de CDU erg onder geleden. Kijken we even naar Berlijn, want daar vonden ook deelstaatverkiezingen plaats gisteren. Dan zien we daar dat Die Linken enorm gewonnen hebben. En ook daar, CDU heeft daar flink verloren, ging ook fors achteruit. Nou, alles bij elkaar, echt het beeld dat, en dat bleek ook tijdens de verkiezingscampagne, Merz was niet welkom op verkiezingsbijeenkomsten. Hij hoefde niet te komen om de kandidaten te ondersteunen. Want zo zeiden ze, nou, dat dat helpt ons helemaal niks. Ja, biedt toch wel het beeld rondom Merz. Dat het steeds eenzamer wordt. Dat hij steeds meer alleen komt te staan. Gisteravond was er overleg met de deelstaat minister-presidenten. Dat was al van tevoren ingepland om de uitslag te bespreken. Maar daarin zat inderdaad, zoals je het al zei, niet in dat in Mecklenburg-Vorpommern de CDU, zoals het er nu naar uitziet, met 4,9% bij een kiesdrempel van 5%, eruit gevlogen is. En dus zometeen vanochtend om 9 uur en om 11 uur staan er grote vergaderingen gepland voor Merz met de fractie en met het bestuur. Ja, en hoe het er daar dan aan toe gaat met deze uitkomst, want dat is wel echt nog veel dramatischer als dat iedereen gedacht had.
1: Ja, en dus neemt de druk alleen maar toe op Merz, die zelf zegt in de quote die we net lieten horen, maar ja, dat was na de exit poll van ik blijf en we gaan gewoon. Hij noemde het verkiezingsresultaat, laten we even horen, een ramp voor de partij.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
1: Ja, precies, ein Desaster. Goed Duits woord voor ramp is dat. Maar ja, de man wil dus bondskanselier blijven. Je zegt dat de druk neemt toe, 2 vergaderingen vanmorgen. Gaat hij het eind halen van deze ochtend als bondskanselier?
30: Nou, wat me opvalt vanochtend in Duitse media, want die hebben natuurlijk de hele nacht quotes verzameld. Die hebben ook mensen gesproken uit vergaderingen binnen de CDU waarin het over het lot van Merz gaat. Ja. Is dat ze nog opvallend terughoudend zijn als het gaat om, gaat Merz er nu vandoor? Vaak wordt het argument ook genoemd, ja, gaat het nu echt wat veranderen als we hem gaan vervangen? Hebben we andere kandidaten die het veel beter gaan doen? Want Duitsland zit ook gewoon in een enorme economische crisis, de relatie met Amerika, altijd ontzettend belangrijk vanwege de veiligheid, zeker nu met het Russische gevaar, die heeft erg te lijden. Uit Rusland kwam ook goedkope energie. In China, daar was het goed vertoeven voor Duits bedrijfsleven vanwege de export. Nou, dat is allemaal in één gevallen. En kun je dat Merz allemaal wel verwijten? Gaat daar een wissel wel echt wat in veranderen? En we moeten ook niet vergeten, Duitsland is echt een land van stabiliteit. De vorige bondskanselier Olaf Scholz, die viel vlak voor het einde van zijn regeringsperiode. Hè, bijna 4 jaar heeft hij het volgehouden. Nou, dat was ultra kort voor Duitse begrippen. Ja, daarvoor zaten alle bondskanseliers, Merkel, Kohl, die zaten er allemaal 16 jaar. Ja, en dus is het voor Duitsland ook, ja, dat kan eigenlijk niet, dat een bondskanselier na anderhalf jaar eigenlijk al er vandoor gaat. En dus moet er wel heel wat meer water nog door de Rijn. Maar daar gaat het feit dat ze er nu uit vliegen in Mecklenburg-Vorpommern. Ze stonden daar overigens op 12%. En ze waren daar nooit een partij boven de 30% of boven de 20%. Nee. Ze stonden er op 12%. En nu zitten ze dan op 4,9%. 8% minder. Ja, dat gaat wel een enorm verschil brengen. Maar dan nog, leest het vanochtend hier in media alsof het toch nog niet voorbij is voor Merz.
1: Nee, oké. Even naar de uitslag van de verkiezingen daar. 38,2% van de stemmen voor de Alternatief voor Duitsland. Wat gaat dat doen? Gaat die partij ook daadwerkelijk meesturen? Want er zijn heel veel andere partijen die sluiten ze totaal uit.
30: Nee, dus in Mecklenburg-Vorpommern gaat dat niet gebeuren. Daar zijn opties voor andere regeringen. Dat geldt eigenlijk ook voor Berlijn, waar die Linken dus zo'n enorme overwinning geboekt hebben. Daar zijn ook meerdere andere coalities te maken. Dus het feit dat Alternatief voor Duitsland zo gewonnen heeft, leidt er in deze deelstaten niet toe dat ze ook beslissend zijn voor regeringsvorming. Dat is natuurlijk anders dan in Sachsen-Anhalt, waar we toevallig vorige keer over gehad hadden, de deelstaatverkiezingen. Maar dan nog, als je kijkt naar wie stemmen er dan vooral op die partij, zijn vooral de mensen die voorheen niet stemden, dus die het vertrouwen in de politiek verloren hadden. Dat geldt zowel voor de Alternatief voor Duitsland als voor die Linken in Berlijn. Mm-hmm. En toch ook wel veel mensen van de andere partijen, van de bestaande bestuurspartijen. Ja, een van de kwesties waar Merz zich ook mee bezig moet houden is die brandmaat richting de Alternatief voor Duitsland. Ja. Absoluut op geen enkel niveau, niet op lokaal of regionaal niveau, iets met die Alternatief voor Duitsland. Binnen zijn partij lijkt daar nu absoluut geen trek in. Dat willen ze absoluut niet.
1: Nee.
30: Maar ja, een nieuwe... En dat is een van de scenario's die je vanochtend leest. Is, kijk, Merz is ook partijchef. Zou het ook niet een idee zijn om Merz als bondskanselier te laten zitten, maar een andere partijchef aan te stellen?
1: Of
30: iemand die met iets meer afstand tot de dagelijkse politiek over dit soort grote kwesties kan nadenken. Niet alleen maar over de Alternatieve Duitsland, maar ook over de koers van het land. En dat lijkt dan een compromis binnen de partijtop, waardoor toch het signaal kan worden afgegeven. Ja, we weten dat het eigenlijk niet zo verder kan. Vraag is natuurlijk alleen, wat doet dat dan vervolgens met het gezag van Merz in discussies waarin over hele grote hervormingen moet worden gesproken? Want die wil hij ook zo graag door het Duitse parlement heen voeren.
1: Ja, en dan moet je ook maar iemand vinden die dat wil. Dat is nog een volgende stap, neem ik aan.
30: Nou ja, iemand met ambitie. Want ben je dan eenmaal Duitse partijchef van de CDU, dan is de kans ook vrij groot dat jij dan de volgende bondskanselier kan worden.
1: Zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En uiteraard hou je op de hoogte voor het nieuws. Als er tussen 9 of 11 iets gebeurt in Duitsland, hoor je dat meteen. We gaan naar Annemieke Bosgaard van de ANWB. Want die weet te vertellen dat er een ongeluk is gebeurd op de A29. Dat zorgt vast voor stremming, Annemieke.
5: Klopt inderdaad. Als je op de A29 richting Rotterdam rijdt, dan is er een ongeluk gebeurd tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,1.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Ik zag de heer Vermeer alleen nog een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
10: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
11: BNR, wat een warmte in deze kamer.
0: Kunstmatige intelligentie draagt steeds beter bij aan de winstgevendheid van bedrijven. Dat constateert althans JP Morgan Private Bank, lezen we in het FD. Begin februari lag de netto-winstmarge van AI-gebruikers 3,4% hoger. En dan hebben we het over gebruikers die ook in beurs genoteerd zijn in de S&P 500. Nou, dat is dus op zich goed nieuws. Zou het dan daadwerkelijk geen bubbel zijn? Cijfers laten dat in elk geval zien. Jean-Paul van Oudheus is marktanalist bij eToro en hij bevestigt de trend, maar plaatst wel een kanttekening.
12: Daarmee is nog niet gezegd, dat blijkt niet uit dat onderzoek, dat dat ook komt omdat ze AI gebruiken.
0: Aha.
12: Dat is natuurlijk nog wel een belangrijke nuance.
0: Dat vind ik een hele belangrijk voorbehoud. Want ik wou zeggen, in de S&P 500 zitten ook vast een paar hele zwaarwegende grote AI-bedrijven, die gewoon sowieso natuurlijk nu heel erg profiteren van de AI-hype. Is dat niet gewoon wat een beetje de netto-winstmarge gemiddeld omhoog trekt? Of zie jij wel dat het iets genuanceerder ligt dan dat?
12: Nou, dat weten we niet, want dat maakt dat onderzoek niet duidelijk. En dat is ook een logische gedachte. Dat zijn natuurlijk bedrijven die al langer bezig zijn met AI, die vaak ook diepere zakken hebben, dus die wat meer kunnen proberen. Mm-hmm. Maar wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat ze heel duidelijk zien dat het niet beperkt blijft tot bijvoorbeeld de technologie sector. Want ze hebben dus gekeken naar die 500 bedrijven in de S&P 500. Ze hebben daar een set uitgehaald van iets van 145 bedrijven. Die komen uit 8 verschillende sectoren. Mm-hmm. Dus zeker 40% is niet tech. En dat maakt het wel interessant.
0: Zeker. En dan zie ik dat bestuurders zeggen, we zien gewoon hardere financiële resultaten, lagere kosten, hogere marges, extra omzet. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen, AI, we zijn allerlei dingen gaan stroomlijnen, het wordt efficiënter, dus besparen we gewoon bijvoorbeeld op personeelskosten. Dan zou je kunnen zeggen, dat relateren we dus wel 1-op-1 aan AI.
12: Ja, dat is wat je logisch kan voorstellen. Maar ja, er zitten dus bijvoorbeeld ook bedrijven worden gerekend van doen iets met AI. Het makkelijkste voorbeeld is bedrijven die zelf AI-chips maken. Mm. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze het in de eigen bedrijfsvoering ook toepassen. Mm. Maar de interesse is wel gewekt. Alleen de rapportage over hoe nou die grotere winst tot stand komt, dat zie je op dit moment nog niet, dat lees je nog niet terug.
0: Nee, dus dat moet je dan eigenlijk verder gaan onderzoeken. Daar moet je verder over nadenken. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk afgelopen week een zware waarschuwing gezien van Anthropic, van een opgestapte medewerker die zegt, jongens, AI gaat de mensheid uitroeien. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn. Nou, dat kreeg bijval van allerlei grote techbazen. VS en China gaan notabene nu overleggen over de gevaren van AI. Dan denk ik, hoe rijmen we dit met het bericht dat AI toch ook wel heel veel kan doen in de grotere bedrijven van deze wereld?
12: Maar kijk, wat jij aanhaalt, dat is natuurlijk helemaal de andere kant van het spectrum. Hè? Hoe het in ultimis, hoe het fout zou kunnen gaan.
0: Ja.
12: Maar je moet niet vergeten, pak een beetje misschien een half jaar of een jaar geleden, was het eigenlijk nog de vraag van ja, dat hele AI, is het een hype? Levert het überhaupt wel iets op?
0: Mm-hmm.
12: Nou, dat wordt nu wel aangetoond dat zo is. En dat verschuift de vraag nu, dadelijk bijvoorbeeld met het aankomende cijferseizoen, van bij die bedrijven, laat nou eens zien hoe je met AI geld verdient. Ja. Dus beleggers gaan die vraag wel meer stellen. En dat is wel echt progressie ten opzichte van een tijdje terug.
0: Dat is wel mooi. En de rem mogelijk op AI, op de AI-ontwikkeling, die dus nu een klein beetje boven de markt hangt, denk je dat dat nog voor beleggers echt wel een zorg kan zijn?
12: Nou kijk, als je het wat algemener trekt. Ik heb zelf zo'n lijstje van 3 punten. Kijk, je hebt bedrijven nodig die moeten hun data georganiseerd hebben. Nou, daar is elk zichzelf respecterend groot bedrijf al heel hard mee bezig.
0: Mm-hmm.
12: Vervolgens moet je het talent hebben om met die data aan de slag te gaan en AI-modellen. Maar wat steeds belangrijker wordt, is dat bedrijven ook laten zien dat ze management hebben dat begrijpt hoe je AI effectief kan inzetten. Ja, en dat gaan we denk ik de komende maanden gaan we dat zien. En daar kunnen beleggers echt wel verschillen maken tussen het ene bedrijf en het andere bedrijf.
0: En dat zei Jean-Paul van Uitheusten van eToro en Markets Are Everywhere.
1: Dat is 9:09. Heel verrassend was het niet, want Verenigd Rusland, de partij van Poetin, die gaat ruim aan kop bij de parlementsverkiezingen in het land. Volgens de eerste uitslagen staat de partij van Poetin nu op bijna 60% van de stemmen. Tegelijkertijd zijn er veel meldingen van fraude en ook aanvallen vanuit Oekraïne. Volgens het Russisch staatspersbureau TASS heeft Oekraïne de grootste droneaanval uitgevoerd sinds het begin van de oorlog op onder meer Moskou. En Rusland-correspondent Joost Bosman zegt, ja, die kiezer is wel geschrokken van die droneaanvallen, maar het heeft geen grote rol gespeeld bij de verkiezingen.
2: De Moskouse burgemeester Sergei Sobyanin zei dat er gisteren zondag, in de nacht van zaterdag op zondag, 1600 drones aan de regiogrenzen van Moskou zijn onderschept, waarvan er 450 ongeveer werden neergeschoten toen ze Moskou naderden. Nou, daarbij is een olieraffinaderij opnieuw in vlammen gegaan in Kapotnia. Die is al eens eerder getroffen. Het is een raffinaderij die ongeveer een derde van Moskou voorziet van brandstof. Dus dat is best veel natuurlijk, ook aan het leger levert. Sobyanin zei dat deze ongekende aanval duidelijk was gepland om de verkiezingen te verstoren, ja, maar dat Oekraïne daar niet in is geslaagd. Niettemin is dit natuurlijk niet toevallig dat juist op deze laatste verkiezingsdag, vlak daarvoor eigenlijk, in de nacht ervoor, Oekraïne deze aanval opent, heeft echt ermee willen laten zien. Kijk, jullie kunnen wel stemmen voor de partij en voor de oorlog, de partij van Poetin, maar hij kan jullie niet meer beschermen.
1: Nee, neem aan ook dat de Russen niet allemaal massaal meer staan achter de partij van Poetin. Hè? Ook al zijn die verkiezingen van tevoren natuurlijk al redelijk vastgesteld. Wat zegt dit als graadmeter voor de steun van Poetin? Als je kijkt naar de opkomstcijfers, die 57,5%. Of die de uitslag voor.
2: Nou ja, zoals je al zei, er is grootschalig gefraudeerd. En ja, er is een rare tegenstelling. Als je kijkt naar de peilingen vlak voor de verkiezingen of de laatste maanden, dan zie je dat Verenigd Rusland eigenlijk heel slecht stond in de peilingen. Zelfs in een van de peilingen op slechts 27%. Dat is een maand later van de zomer opgetrokken naar 37%. Maar dat het nu 57% zou halen, dat is eigenlijk heel raar. Dat klopt gewoon niet. Het lijkt een beetje op de verkiezingen van 2 jaar geleden, toen president Poetin zelf aan de beurt was voor herverkiezing, zijn 5e keer. Ook toen, ja, de peilingen gaven al aan dat door de oorlog natuurlijk ook Poetin zijn populariteit echt wel gedaald was. En hij ging er toen met een recordpercentage van, ik meen 87% bijna, van tussen met de winsten vandoor. Dus ja, het is Rusland daarbij. Daar kun je eigenlijk nooit verkiezingen vertrouwen als zodanig.
1: Nee, maar als je naar de peilingen kijkt voor hem persoonlijk, hè, want die populariteit zie je ook in peilingen dalen van Poetin zelf. Dat is nog steeds zo. Hè? Ook al, en dan zie je misschien hieraan dat niet elke Rus onverdeeld blij is met dit regime.
2: Nee, natuurlijk niet. Ook de cijfers van Poetin zijn nog steeds aan het dalen. Ja. Hij had iets van 70%, ik meen een half jaar geleden of wanneer ook maar nog. En dat is inmiddels tot ongeveer 65% gedaald. 60% misschien zelfs. Ja. Maar ja, daar zou een gemiddelde leider van een democratisch land een moord voor doen, bijna, zou ik zeggen. Ja. Maar voor een dictator is dat toch schrikbarend. Het lijkt heel weinig, maar het geeft een tendens aan, het geeft een trend aan die het Kremlin zeker zorgen zal baren. En daarom moesten ook deze verkiezingen grootschalig gewonnen worden. Mm. Zodat Poetin kan zeggen, kijk, ik heb een mandaat voor mijn oorlog. Ja. De burgers staan achter me. Het was ook de eerste keer sinds de oorlog is uitgebroken in Oekraïne, of sinds de invasie van 22, dat er parlementsverkiezingen werden gehouden. Ja. En daarmee wil Poetin aangeven, kijk, ik heb nu een mandaat, iedereen staat achter me, ik kan deze oorlog gewoon voortzetten.
1: Al dus Rusland-correspondent Joost Bosman. 7 miljard voor de komende jaren. Nog meer grote bouwlocaties en vergunningstrajecten die 2 keer zo snel klaar moeten zijn. Ja, het moet echt gaan gebeuren, hoor. Die 100.000 woningen per jaar staat in het actieplan van het kabinet te lezen. Dus spreken we zo met Eleanor Boekholt-O'Sullivan, de verantwoordelijke minister voor bouw in ons land.
6: Alles heeft prioriteit. En het liefst moet het vandaag nog af. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we zo slecht zijn in prioriteiten stellen. En hoe je bepaalt wat echt voorgaat. Want als alles belangrijk is, is uiteindelijk vooral de stress goed georganiseerd. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
14: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
15: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
17: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
16: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
17: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet Eventships.nl.
18: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
20: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
19: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
31: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
32: Nou, niet met onze huidige applicatie.
31: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
32: Niemand.
33: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
34: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
33: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. op woensdag 30 september.
3: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
5: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. 300 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen staat 10 kilometer file met 3 kwartier echt extra reistijd. Ze zijn daar bezig met het werk aan de weg en daardoor is er maar 1 rijstrook open. Verder oponthoud op de A27 Breda richting Gorkum. Voor industriegebied Avelingen heb je 1.5 uur vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Wiegen staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 71,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legt het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers. Maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Ja, grote ambities, maar ja, die kennen we van een aantal kabinetten. Maar nu komt er 7 miljard bij. Meer bouwlocaties, vergunningstrajecten die 2 keer zo snel moeten gaan. Ja, en wat dat betreft, splitsingen, dat soort dingen, wordt allemaal makkelijker. Staat allemaal te lezen in het actieplan van het kabinet. En dat moet er nu echt een keer voor gaan zorgen dat we die 100.000 woningen per jaar gaan bouwen of realiseren. We gaan zo spreken met de verantwoordelijke minister, Eleanor Bocholt-O'Sullivan.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
10: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
3: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
0: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
2: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
6: Nee, weet ik niet, sorry.
0: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
3: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
11: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, en daarmee is het 5:30. Het is maandag 21 september 2026. En naast me zit Nina van der Dungen.
12: Goedemorgen, Bas.
1: En die weet dan ook nog wat we gaan doen komende half.
12: We gaan over 10 minuutjes even vooruitblikken op de opening van de beurs. Ja. Natuurlijk om 9 uur. En we hebben straks een auto-update met Nout Broekhoff.
1: Maar we gaan eerst naar de woningbouw. We weten al jaren tolle kabinetten met die 100.000 woningen per jaar die ze moeten realiseren. Want we weten, er is een enorm tekort op de woningmarkt. Ook een beetje aangevuurd door het feit dat we een wet middenhuur hebben gekregen, waardoor ineens heel veel huurwoningen koopwoningen werden en uit de markt werden gehaald. Eigenlijk, ja, er moet veel meer bij. Nou, minister Boekholt-O'Sullivan trekt nu tot 2035 7 miljard uit voor nieuwe grote bouwlocaties en gaat er ook voor zorgen dat het hele ontwerp- en vergunningstraject van 8 naar 4 jaar terug wordt gebracht. En daarbij, de helft van al die woningen worden prefab-woningen. Die moeten uit fabrieken komen. In 2030 is dat zo. Nou, mevrouw Boekholt is bij ons. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Ja, u heeft het actieplan versnelling woningbouw nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Even heel kort, de highlights. Ik heb er al een paar genoemd, maar wat verandert er vanaf vandaag, waardoor we echt die 100.000 woningen per jaar kunnen gaan bouwen?
13: Nou, het belangrijkste wat we met dit actieplan doen is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zorgen we ervoor dat alle acties die soms al heel lang bekend zijn, dat we die samen bundelen in één aanpak en dat we daar regie op gaan voeren. En het tweede is, en daarom zeg ik ook we, is dit is niet alleen een opgave van de minister wonen, dit is een opgave van veel meer ministers. Dus ook als het gaat over stikstof, als het gaat over mobiliteit, als het gaat over het aansluiten op het water, over netcongestie, al die elementen die komen samen en we doen dit dus ook echt samen. Dus dat betekent dat na al die acties die hier nu in staan, alle 50, dat nooit alleen maar één iemand is die daar regie op gaat voeren. We gaan dit echt samen doen.
1: Ja, dat is prima. Het kabinet heeft dus de regie in handen. Maar ik begrijp ook dat uw collega's inderdaad die over infrastructuur gaan of over netcongestie gaan, dat die allemaal mee zijn. Die hebben allemaal hun poot onder dit contract gezet.
13: Ja, zeker hebben ze dat. We gaan dit echt. We gaan dus geen locaties aanwijzen. Nee. Of op locaties versnellen waar het helemaal niet kan. Dat zou ook, dat zou ook naïef zijn. Ja. We kijken heel nadrukkelijk naar locaties waar kan het wel. En gelukkig, als we boven die bosatlas hangen, dan zien we gewoon dat er plekken zijn waar het nog kan.
1: Precies. 31 locaties heeft u aangewezen. Het moet 400.000 woningen gaan opleveren. Tot nu toe liepen we vast in allerlei vergunningsprocedures. En weten we ook dat gemeenten erg worstelen met ziekteverzuim, ambtenaren die over vergunningverlening gaan, die er niet zijn, te weinig mankracht. Hoe gaat u dat oplossen? Want als regiepartner moet je dan zeggen, nou, dan pakken wij hem wel, dan doen wij het. Of je moet nu zorgen dat je het regelt, want anders, hoe werkt dat precies?
13: Nou, het gaat vooral om die samenwerking. Dus wij stappen nu heel nadrukkelijk in. We gaan dus helpen. We gaan dus ook helpen met mensen beschikbaar stellen om bij gemeentes te gaan helpen op die vergunningsproces. We gaan ook wel echt digitaliseren. Dus die stap die moet ook echt wel gezet gaan worden. En waar we vooral bij gaan begeleiden en goede voorbeelden gaan verspreiden, zoals bijvoorbeeld in Groningen, daar kijken ze allemaal tegelijkertijd naar het vergunningsproces. Dus niet om de beurt. Ze geven dus geen kaartjes door. Nee. Maar ze kijken tegelijkertijd naar dezelfde opgave. Ja. En dat leidt tot enorme versnellingen. En daar moeten we echt met elkaar op gaan inzetten.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Dit is een mooie ambitie. Ambitie die we ook hoorden van andere kabinetten trouwens, mevrouw Boekholt. Maar als u dit bundelt, hè, er is al jaren gezegd, er moet één regiepartner komen. Nou, die rol pakt u nu. Het andere verhaal is, hoe kijkt de projectontwikkelaarsmarkt hiernaar? Want het moet wel gebouwd worden. Bouwers, die moeten de fiducie hebben dat ze niet weer vastlopen in zo'n enorm moeras. Hoe heeft u dat gegarandeerd?
13: Nou, de afgelopen maanden heb ik heel veel met hen aan tafel gezeten. Om echt te vragen, wat hebben jullie nodig? Wat moeten we hierin doen? En daarin geldt voor hen ook, ze hebben meerjarig perspectief nodig. Dus het moet echt duidelijk zijn dat we de komende jaren die aantallen nodig hebben. Daarnaast hebben ze natuurlijk die financiering nodig. Ja. Ze hebben nodig dat we echt naar de regels kijken, dat die ook worden uitgevoerd. Dus dat als er geen bovenwettelijke normeringen, hè, dus niet elke gemeente iets anders gaan doen, maar dat er dus ook echt regie wordt gevoerd op, we gaan voor een goede standaard, dat doen we met elkaar, er is perspectief en een lange termijn vooruitzicht.
12: Ja, en een van de oplossingen die u daar ook voor heeft aangedragen is natuurlijk veel meer prefab woningen, gewoon kant-en-klare woningen, rechtstreeks uit die fabriek. Is dat ook iets waar de projectontwikkelaars van zeggen, ja, dat gaat enorm helpen, of zeggen ze, nou, mevrouw Boekholt, hier weten wij niet of de Nederlander hierop zit te wachten en of wij hier echt hier lekker op kunnen verdienen?
13: Nou, we hebben al meerdere fabrieken in Nederland. Die draaien nog geen 100%. Dus daar zit echt nog restcapaciteit waar we gebruik van kunnen maken om die huizen te bouwen. Ik heb er al meerdere gezien. Er zijn een heleboel mensen die onderscheiden niet meer of het uit een fabriek komt of dat het met de hand gebouwd is. Er is heel veel verschil daarin ook nog mogelijk. Dat het er echt niet allemaal precies hetzelfde uit hoeft te zien.
12: Nee, niet de Vinex-wijken.
13: Nee, precies. Daar mag echt wel verschil in zitten. Maar ik denk wat ook belangrijk is, we kunnen onze bouwvakkers in Nederland niet nog vroeger uit hun bed laten komen om nog meer te bouwen. Dus het is ook goed om te zorgen dat we en onze bouwvakkers prachtige huizen laten bouwen en tegelijkertijd dat we ook hele mooie huizen uit de fabrieken laten rollen.
1: Ja, nou, nog even terug naar wat u eerder zei. Dit klinkt allemaal hartstikke goed op papier, maar het stroomnet, er is net congestie, infrastructureel zitten we met een enorm probleem, stikstofcrisis nu opgelost. U zit ook gewoon vast aan Europese regelgeving. Ik kan u inderdaad zeggen, ja, met andere partners in het kabinet net zijn we overeengekomen dat, maar is dit allemaal wel gevalideerd? Mag dit van Europa?
13: Nou, wat we doen mag van Europa. Ik moet me natuurlijk aan diezelfde wet en regelgeving houden. Heel veel is ook eigen wet en regelgeving en manieren waarop we met elkaar werken. Mm-hmm. Dus alles waar we invloed op hebben, waarin we kunnen versnellen, moeten we versnellen. Ja. En daar is echt ruimte. En zeker als we het met elkaar doen. En het heeft inderdaad geen zin om naar locaties te kijken waar stikstof en mobiliteit, mm-hmm, waar het niet kan. Dus ik kijk nadrukkelijk naar waar kan het nu wel, want dan beginnen we vast daar.
1: Ja, en dan krijgt u inderdaad de markt alle handen op één buik. Maar ook qua politiek is iedereen hier onverkort mee akkoord. Want ja, u zal toch ook wel af en toe een beetje richting een Natura 2000 gebiedje gaan bouwen, hè?
13: Nou, ik vandaar die samenwerking met de minister van Landbouw en Natuur. Omdat ik met hem samen boven diezelfde bosatlas hang. En zeg, oké, waar kan het nu wel en waar kan het nu niet? Zodat onze opgaves de bevolking verder ook niet verwarren met wat willen jullie nou? Dus echt die samenwerking aan de voorkant, zodat we een duidelijk verhaal hebben aan de achterkant. Ja. En dat we bouwen waar het nu wel kan.
1: Oké, nou dan in die Kamerbrief, die wordt besproken in de Kamer natuurlijk. Dat wordt een klap erop en door?
13: Nou, er zijn natuurlijk altijd verschillende zienswijzen over waar je je geld precies aan moet uitgeven. Ja. Dus het is vast iets meer dan alleen maar een klap erop. Maar ik ga er wel vanuit dat iedereen die hierover spreekt wil die woningnood, want die is er echt, oplossen. Ja. Dus dan gaan we met elkaar het goede gesprek over voeren en dan is het daarna wat het is.
1: Oké, de eerste schop in de grond, volgende week dinsdag?
13: Dat zou toch wel fantastisch zijn.
1: Nou, als je dat regelt.
12: Brengen wij taart.
1: Ja, brengen wij taart. Dank. Eleanor Boekholt-O'Sullivan, onderminister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: De Trump-regering die gaat weer een stap verder in zijn aanval op het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC. Er komt nu een sanctiepakket aan dat voor het complete strafhof gaat gelden. Dat zeggen althans bronnen tegen persbureau Reuters. Tot nog toe waren het alleen nog individuele rechters en aanklagers die al op de sanctielijst stonden. Maar dat wordt nu dus flink uitgebreid. We weten dat Trump woedend is op het ICC sinds er een arrestatiebevel is tegen Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. De maatregelen die binnenkort zullen worden aangekondigd, die zullen dus al het personeel van het International Criminal Court gaan raken. Amerikaanse bedrijven mogen dan bijvoorbeeld geen diensten meer aan hen leveren. Bijvoorbeeld Microsoft, dat moest eerder al de mailadressen van die rechters en die aanklagers blokkeren. Nou, dat zou zomaar kunnen dat heel Microsoft zich zo meteen dus terug moet trekken uit dat ICC. Als het gehele strafhof inderdaad wordt gesanctioneerd, dan gaat dat zeer waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het uitbetalen van de salarissen, de IT-diensten dus, maar ook bijvoorbeeld voor het inhuren van onderzoekers.
1: Gaan we even naar Air France KLM. Verwacht niet dat de brandstofprijzen op korte termijn omlaag zullen gaan. In het gesprek met CNN zegt topman Ben Smith dat de brandstofrekening dit jaar tussen de 1,2 en 2 miljard hoger ligt ten opzichte van vorig jaar. En het grootste deel daarvan kan hij gelukkig doorberekenen aan de klanten.
6: What do you estimate your fuel bill has increased by this year?
14: It'll be between 1.2 and 2 billion versus last year.
6: And I assume you're managing to pass most of that on.
14: We're managing between 60 and 80% depending on the route and depending on the cabin.
6: But at the end of the day, you're not expecting prices to come down anytime soon.
14: No.
6: And that's really the last thing anybody wants at the moment. In a sense, a price war to the bottom.
14: Yes.
6: Is not good.
14: No.
6: For anyone.
14: No.
1: Nee, zeker niet, zegt Ben Smith. Een prijsoorlog is niet zo goed. Hij sprak met Richard Quest van CNN, topman van Air France KLM. Ja, inderdaad, voorlopig gaan die prijzen dus niet omlaag, zegt hij, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Luchtvaartmaatschappijen hebben last van de stijgende olieprijzen. En daarnaast mijden veel reizigers vanuit Europa de Golfregio. Uit veiligheidsoverwegingen, bij overstapverbindingen, maar ook als bestemming of vertrekpunt. Je ziet bijvoorbeeld dat het aantal vluchten naar Dubai structureel afneemt. En dan ben je straks ook je boterhammetje kwijt bij KLM.
12: Is dat zo? Gaan ze geen bode broodjes meer uitdelen? Moet je voor betalen?
1: Ja.
12: Moet ergens verdiend worden.
1: Snackjes moet je kopen, ja.
12: Snackjes.
1: Annemieke Bosgaard is bij ons van de AWB. Kost helemaal niks, maar weet wel heel veel van wat er allemaal staat op de weg. Veel vertraging op de A16, Annemieke, vertel.
15: Klopt inderdaad. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 3 kwartier langer over. En Fitzmeister meldt nog snelheidscontroles op de A27 Almere richting Utrecht bij hectometerpaal 112,3.
8: Blik op de beurs.
1: Even voor de helderheid, het kost de luisteraar niks, die ANWB-verkeersinformatie.
12: Oh, nou, Annemieke krijgt wel betaald, dat we dat even weten. Ja, precies, dat zou raar zijn.
1: Nog een kwartiertje op de beurs zijn deuren. Dus kijken we vooruit met een van onze analisten. Om maandag altijd Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bas.
1: Wat zegt de AX? Hoe gaan we openen?
16: We hebben wat positief tech-sentiment. Dus ja, we gaan een leuk plusje zien van naar verwachting 0,5%. En dat is wel weer eens fijn, want september was tot op heden nog niet zo heel erg goed geweest. Nee. Dus een leuk plusje.
1: Ja, nou, dat zou mooi zijn. Ze komen misschien een beetje in de buurt van die 1100-punten-grens waar we tegenaan zitten tekenen de afgelopen tijd weer, hè?
16: Ja, inderdaad. Ja, van Japan hoeven we het overigens niet te hebben, want die is gewoon dicht. De dag voor de ouderen.
1: Ja, respect voor de ouderen.
16: Je aangesproken voelt, maar ja. Sorry.
1: Ja, respect voor de ouderen. Ja, ik wil net aan jou vragen. Voel jij je aangesproken? Ik wel.
16: Ik voel me altijd aangesproken.
1: Dat weet ik.
12: Zullen wij voor jullie heren even de AEX dichtgooien anders vandaag?
1: Nee hoor, vriend. Nee,
12: gelukkig.
1: Nee. Okay. Wij vinden het veel te leuk. Welk aandeel gaan we in de gaten houden? Want je zei het al even, er is positief technieuws. Het ziet er allemaal best lekker uit daar, hè? In die AI. Het is niet zo'n bubbel als we dachten.
16: Nee, nou ja, dat moet nog blijken op langere termijn natuurlijk. Maar met een goed tech sentiment zal ASML waarschijnlijk tot een van de betere aandelen behoren. Maar interessanter is misschien wel Wolters Kluwer per vandaag uit de Stoxx 50, en dat wordt best wel veel gevolgd, is gegooid. Nou zagen we daar de koersreactie al een beetje op vrijdag, want dat wisten we natuurlijk al. Maar ook Volkswagen is eruit gegooid en die gooit er zelf nog eens even een winstwaarschuwing over. Wow. Hun marges van 4% zijn niet meer bereikbaar. Dat wordt nog maar 1%. En het grappige is, een van de aandelen die erin komt naast Engie is Nokia. Heb je dat ooit gedacht?
1: Nou zeg, dat doet weer mee.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Corné van Zijl van Cardano.
1: Auto-update.
0: Ja, Pale Ale.
2: Niet lekker?
0: Ik moet er even niet meer aan denken. Nee, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hoi.
0: Volvo stelt de nieuwe topman aan, even voor de weet. Is een onderdeel van het Chinese Geely.
3: Ja.
0: En Volvo's nieuwe topman is...
3: Een Duitser.
0: Ja.
3: Klaus Zelma. Ja, hij is de baas van Tsjechische Skoda. En dat is natuurlijk onderdeel van de Volkswagen groep. En ik denk dat dit wel de gedroomde kandidaat is voor Volvo. Skoda heeft zich toch wel ontwikkeld tot een toch een zeer gerespecteerd volumemerk. Met een breed aanbod van modellen. Doet het elektrisch ook erg goed. Geholpen door de Volkswagen groep met het platform, et cetera. Maar goed, prijskwaliteit is echt wel perfect. En Zelmer kreeg het ook voor elkaar om Skoda meer dan 1 miljoen auto's te laten verkopen. Dus en Volvo zit daar echt meer dan 300.000 auto's onder wereldwijd. Dus ja, het is wel anders gepositioneerd. Volvo is meer premium. Skoda zou ik absoluut geen budget willen noemen. Zeker niet meer.
0: Nee.
3: Maar het wordt wel een opgave. En hij heeft veel ervaring ook bij Porsche. Dus dat is wel goed, denk ik. Om die positionering van Volvo op orde te krijgen. En die koers is ook wel echt aangepast daar. Niet alleen maar elektrisch meer bij Volvo. Er komen plug-in hybrids met long range. Dus tot 200 kilometer. 13 nieuwe modellen zijn aangekondigd vorige week. En hij is dus de man die het moet gaan doen.
0: Ja.
3: Uiterlijk 1 oktober 2027 moet hij gaan beginnen. Dat is nog wel even te gaan.
2: Dat is heel ver weg.
3: Ja, dat is nog ruim een jaar. Maar Håkan Samuelsson, dat is dan de CEO... Ja, dat is de zittende CEO. Die was al eerder een keer een CEO. Toen kwam Jim Rowan, dat was de topman van Dyson. Dat was geen succes. Nee. Ze dachten, ga stofzuigers bouwen. Nou, dat werd hij niet helemaal. Håkan Samuelsson kwam even terug, gaat het overdragen. En dan is Klaus Zelma de nieuwe topman.
2: Echt, weten jullie al waar je over een jaar werkt? Ik zou het...
0: Ik weet het wel hier.
3: Maar hij moet natuurlijk ook... hij moet alles vergeten. Hè. Wat hij bij Skoda heeft gedaan, en hij mag niet weten wat de Volkswagen groep allemaal aan het doen is. Nee, hij moet even met verlof.
2: Hij moet gewoon even wat leuks gaan doen.
0: Verplicht weg. Blijf even bij de Volkswagen groep, want we hoorden het al. Oh, net een winstwaarschuwing van Volkswagen weer vanmorgen. Echt niet fijn.
3: Nee, vrijdagavond.
0: Vrijdagavond,
3: ja.
0: Corné vertelde net over Porsche, daar moet ook nog eens duizenden banen extra schrappen. Ook daar gaat het niet goed.
3: Klopt. Ja, inderdaad, vrijdagavond die winstwaarschuwing. Een afschrijving van 10 miljard euro bij het Volkswagen-concern. Ja, daar kijken we eigenlijk niet heel erg van op. Hè. Nee. Met alle kosten die ze hebben, ook om die reorganisatie te mogelijk te maken. Het is 1%... winstmarge.
0: Waar ze 4% maakte.
3: Ja, goed. Maar dat is heel weinig. Maar in zo'n idioot jaar snap ik dat wel. Weet je, dus dat, oké. Okay.
0: Als ze nog winst maken, is knap.
3: Ja, eigenlijk wel. Dat wilde ik nog zeggen.
0: Als je er 100.000 mensen uitgooit, wat wil je?
3: Ja,
0: hey, maar Porsche nog eens duizenden banen extra?
3: Nee, daar komen dus duizenden banen bovenop. 4100, zegt Handelsblad, Duitse krant. En dan moeten we even gaan rekenen. Want Porsche heeft al eerder 4000 aangekondigd. Ja. Toen nog eens 5000. Dus als je daar nog een keer die 4100 bovenop telt, kom je dus ongeveer 13.000.
0: Ja.
3: En dan ging ik eens kijken hoeveel mensen werken er wereldwijd voor Porsche. Dat is dus 1 op de 5 van het personeelsbestand moet richting 2035 vertrekken bij Porsche. En dit was eens het kroonjuweel van de Volkswagen groep. De echte moneymaker. Het geld klotsen daar tegen de plinten. Nu even niet. En zoveel is wel duidelijk. Strategische fouten gemaakt. Te snel overgeschakeld naar elektrisch. De auto's verkopen dan gewoon niet goed genoeg. En China is gewoon volledig ingestort. Ja, dat is door de concurrentie daar. En de Chinezen kiezen gewoon even een andere auto die veel goedkoper is.
0: Ja, precies. En net zoveel kan.
3: Ja,
0: vaak.
3: Vaak wel, ja.
0: Tesla boekte het afgelopen half jaar de sterkste omzetstijging van alle grote autofabrikanten.
3: Ja, accountantskantoor EY deed onderzoek naar de resultaten van 19 autofabrikanten. Daaruit blijkt dat de omzet bij Tesla met 21% het sterkst steeg het eerste half jaar. En dat is natuurlijk helemaal niet onlogisch. Want even een jaar terug in de herinnering, toen stortte de volledige verkoop van Tesla in. Elon Musk ging een beetje
2: op politieke tour.
3: Ja, ging aanschuren.
2: Toen haten wij allemaal Tesla.
3: De
1: tegen Donald Trump.
3: Ja, dus dit is eigenlijk het herstel dat daar nu zichtbaar is. Maar het is wel klappen. Ze hebben eigenlijk maar twee modellen. De 3 en de I, die verkopen wereldwijd. Ja. En dan toch zo'n omzetgroei weer bewerkstelligen.
0: Binnenkort komt de Tesla Roadster.
3: Alles komt, hè? Dit is, de komt. Semi komt en de Roadster, ja, inderdaad.

0: Ja, de cybercap komt misschien nog wel naar Europa. Mag helemaal niet hier op de weg, maar komt nou, misschien ook nog wel, hopelijk.
1: Alles komt.
0: Ja, maar als ik dan kijk naar de top drie. Suzuki op twee.
1: Ja.
0: Geely maakt de top drie compleet. Een Chinese fabrikant. Dus ja. Qua winstgroei dus in de top drie. Ga je dan naar die 19 onderzochte fabrikanten kijken, dan maken er 15 omzetgroei. En dan kom je bij de Duitse bedrijven. En dat is toch wel heel pijnlijk. BMW, Mercedes en Volkswagen Concern bungelen onderaan die ranglijst. 15, 17 en 19. Het illustreert gewoon dat het helemaal niet goed gaat bij die Duitse auto-industrie.
1: Nee.
0: De verkopen zijn uiteraard gedaald, maar ook je ziet gewoon dat ze in Europa veel last hebben van concurrentie die hevig is. Niet alleen van de Chinezen, maar ook de Japanners en de Zuid-Koreanen. En de Duitse fabrieken, zegt EY toch nog maar eens, die kosten te veel. Ze zijn te duur, ze produceren te duur.
1: Loonkosten zijn te hoog.
0: Ja.
2: Waarom gaan ze nu defensieonderdelen maken?
0: Die fabrieken, daar willen ze vanaf inderdaad.
2: Ja.
0: Maar er zijn afspraken over gemaakt dat ze eerst gaan kijken waar ze die kunnen slijten. Dus benieuwd.
1: Heel erg pijnlijk voor pomphouders in de grensregio, want de Duitse accijnsverlaging. Oh, man.
0: Ja. Wil ik toch nog even noemen? Ja, vanaf 1 oktober, daar heb je hem weer, maar dit is wel 1 oktober dit jaar. 17 cent accijnskorting in Duitsland. Nederlandse tankhouders, pomphouders hebben onaangenaam gereageerd. Ze zijn verrast. Volgens de brancheorganisatie Drive ging het eigenlijk weer wat beter aan de Duitse grens. Want het verschil was daar veel kleiner dan aan de Belgische grens. Want daar is het 40 tot 60 cent verschil. Dus ja, dan ben je helemaal dief van je eigen portemonnee als je niet de grens overgaat. Maar dit gaat natuurlijk ook weer gebeuren aan de Duitse grens. Vanaf 1 oktober wordt het gewoon veel en veel interessanter om daar te gaan tanken. En meteen de hele ramban mee te nemen. Je boodschappen, je tabak, alles.
1: Gisteren net buiten Antwerpen getankt voor €2,05 langs de snelweg.
0: Oh.
1: Terwijl dat in Nederland €2,76 is.
0: Ja, dat illustreert het verschil.
1: Ja, dankjewel. Nou, boek op.
0: Graag gedaan.
3: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Bondskanselier Friedrich Merz moest gisteren weer een tik verwerken tijdens de Duitse deelstaatsverkiezingen. Wat doet dat met zijn aanzien in Europa? Gaan we zo bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: Oh God damn, you got me in love again.
5: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn,
15: zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
21: Nu in de BNR-app.
2: Heineken op het punt om honderden Britse pubs over te nemen. Zelensky heeft met Trump afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. En vermogensbeheerders zien het effect van AI op bedrijfswinsten groeien. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Dat brengt ons bij de ABB. Annemieke Bosgaard die zit daar achter de schermen en ziet. Grootste drukte voorbij inmiddels, Annemieke.
22: Ja, dat klopt. De files nemen af. Er staat nu zo'n 220 kilometer file, dus we gaan de goede kant op. Je hebt nog wel veel vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg staat 7 kilometer file met 35 minuten op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam doe je er voor Dordrecht een half uur langer over. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, want voor industriegebied Avelingen staat 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A32 met richting Leeuwarden. Voor Heerenveen staat 9 kilometer file met 40 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A16, de Belgische grens richting Breda, bij hectometerpaal 70,9. En op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In de Amerikaanse staat Texas is gisteren een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In Roermond was gisteravond de schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Ja, en dan kijken we even naar de AEX. Die opent 17e hoger zelfs. Het zou een half procentje zijn volgens de future. Betekent, dames en heren, dat we boven de 1100 punten zijn. Ja hoor, 1102 en een halve punt. Wie leidt de dans? ASML, 2,9% hoger. ASMI, 2,9% winst, gevolgd door Exor 2,8, Besi 2,2 en Prosus 1,3% winst. Heeft alles te maken met vermogensbeheerders. Ze hebben een rapport uitgebracht waarin staat dat de AI-bijdrage bij bedrijfswinsten nogal groot wordt. Dat begint echt te groeien. Je ziet bij bedrijven die AI toepassen dat ze geld verdienen en dat geeft misschien de burger moed en de belegger ook dat die bubbel geen bubbel is, maar gewoon een gezonde bedrijfswinst. Op termijn gaan we dat zien, zei de pessimist. Impost daalt 1,6%, Shell 0,8% lager, SBM Offshore 0,8% lager en Unilever staat 0,7% naar beneden. Komt alles doordat er wat druk is op de prijzen rond de olie. Brent Oil voor het contract november staat op 101,9. Verliest dus 2% ten opzichte van de dag op vrijdag. En we zien dat ook bij de West Texas Intermediate Future, ook die staat een procentje of 2 lager. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Bondskanselier Friedrich Merz moest gisteren weer een tik krijgen tijdens de Duitse deelstaatsverkiezingen, nu in Mecklenburg-Vorpommern. Wat doet dat met zijn aanzien in Europa? Dat bespreken we zo met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
0: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
27: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: En inmiddels rollen we zo langzamerhand het laatste uur in van deze Ochtendspits alweer van maandag 21 september 2026. Het is de eerste dag van de herfst.
28: Ja.
1: Het is altijd fijn om te zeggen de lente, maar dat herfst
28: nee,
1: is dan met
28: zomer
1: een beetje een ander timbre. Hoewel, als je naar buiten kijkt, 21 graden vandaag, jongens, het is een nazomerdag en het blijft de komende dagen ook mooi weer.
28: Ja, lekker. Ja. En Bram, wil jij natuurlijk weten wat we de komende half uur gaan doen?
1: Je neemt de woorden uit de mond.
28: Ja.
1: Dat gaan we doen.
28: Als we het dan toch hebben over die mooie zomer die we hebben gehad, die was natuurlijk ook wel ongelooflijk droog, met hele lage waterstanden tot gevolg, maar dat brengt dus ook wel echt iets leuks. Namelijk dat er allerlei archeologische vondsten zijn blootgelegd. Ook in Nederland. Zometeen horen we wat er allemaal is blootgelegd. En dat de archeologen volgens mij de komende jaren weer genoeg werk hebben. En zometeen kijken we uiteraard ook eventjes terug op de opening van de beurs.
1: Ja, we gaan even eerst naar Duitsland, naar de deelstaatsverkiezingen daar. In Berlijn, in Mecklenburg-Vorpommern. Met name de partij van Friedrich Merz, de zittende bondskanselier en partijleider van de CDU, geeft dat gevoelige klappen. Want hij verloor ernstig in Mecklenburg-Vorpommern. Nou is dat niet een staat waar het CDU altijd heel groot is, maar hij moest daar wel 60% van zijn stemmen ten opzichte van vorige deelstaatverkiezingen inleveren en haalt nu niet meer de kiesdrempel van 5%. Ja, dat doet pijn
28: echt
1: voor de...
28: pijnlijk, ja.
1: Eerst in de geschiedenis gebeurt dit. Terwijl AfD een enorme forse winst boekte, 38,2%. En ja, Merz wil graag door als bondskanselier van Duitsland, zei hij na afloop van de exit polls.
7: Wat jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen, als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ik dank u.
1: Ja, de grote vraag is, gaat hij dat halen? Want zometeen is er een persconferentie al vanaf 9:00. Dus 1 minuut of 10 geleden begonnen in Duitsland. We houden je uiteraard op de hoogte wat daar gebeurt. Om 11:00 is er weer een overleg met de partijtop. En ja, mogelijk gaat dit wel de kop van Merz kosten als partijleider. Mogelijk niet als bondskanselier, maar toch. Ja, hoe wordt er naar gekeken in Europa? De grote economie, die Duitse economie. Die op dit moment ongelooflijk kwakkelt. En dan kijk je naar deelstaatsverkiezingen en ook daar kwakkelt het. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan zegt welke reacties er binnenstromen.
8: Die zijn er nog niet heel veel als je kijkt naar Europese leiders. Je ziet ze meer in de marge en dat heeft dan te maken met Europese politici. Die hebben gezien dat een van hun favoriete partijen heeft gewonnen. Geert Wilders kwam met de collegiale tweet bye-bye Merz. Jimmy Dijk vierde feest op X, want hij schreef gratuleren die linken, omdat die linken de grootste partij is geworden in Berlijn. En dan kwam ik ook nog een tweet tegen van de economische gezant van de Russen, Kirill Dmitriev, die aangeeft dat dit allemaal het gevolg is van de oorlogszuchtigheid van Friedrich Merz, dat die klop heeft gekregen. Je hoort het, het zijn wat reacties in de marge.
1: Ja, precies.
8: Maar ze geven een aantal dingen aan, namelijk dat Brusselse leiders nog even aan het kijken zijn naar wat ze moeten met deze uitslag. Ook omdat het deelstaatverkiezingen zijn, ja. Dan reageer je niet zo heel vaak in het openbaar. Tegelijkertijd, ja, deze reacties komen van de flanken. En die hebben dik gewonnen in het oosten van Duitsland. En het is weer klop voor het politieke midden.
1: Zeker, dat kunnen we absoluut stellen. Een forse tik die Merz te verwerken krijgt. Binnen Duitsland lijkt hij er steeds meer alleen voor te staan. Zei onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
9: Merz was niet welkom op verkiezingsbijeenkomsten. Hij hoefde niet te komen om de kandidaten te ondersteunen. Want, zo zeiden ze, nou, dat helpt ons helemaal niks. Ja, dat biedt toch wel het beeld rondom Merz. Dat het steeds eenzamer wordt, dat hij steeds alleen komt te staan.
1: Ja, en opvolger van Olaf Scholz. 1,5 jaar geleden is hij bondskanselier geworden. Geert-Jan, wat doet dit met zijn aanzien in Europa?
8: Nou, ik denk dat Merz misschien wel met plezier af en toe naar Brussel vertrekt. Ja. Hij heeft nu trouwens die reis naar de Verenigde Naties geannuleerd voor deze week. Maar als je in eigen land niet zoveel steun voelt, dan ga je natuurlijk als leider van een groot land in Europa wel met meer interesse naar Brussel. En hij is ook graag de bondskanselier die met het buitenland bezig is. Maar ik snap waar je naartoe wil met je vraag. Ja. Want een labiele bondskanselier, dat is ook niet goed voor Europa. Nee. En als je kijkt naar de 6 grootste economieën van Europa, en als er nu verkiezingen zouden zijn, dan op landelijk niveau zou Merz een geweldig probleem hebben. Macron gaat sowieso niet door, maar ook het politieke midden in Frankrijk heeft een probleem. Sanchez heeft een probleem en Rob Jetten heeft een probleem. Alleen Meloni en Tusk van Italië en Polen zouden weer de grootste kunnen worden. Ja. Maar hun coalities zouden ook in een probleem komen. Dus als je die optelsom maakt, zie je dat het politieke midden in heel Europa in de problemen is. En dat zorgt voor instabiliteit.
1: Zeker, dat geeft ook inderdaad de flanken weer kans. En dat zie je dan in Duitsland bij die AfD. Hoe wordt dat afgedronken daar binnen Europa? Dat met name daar het rechtse deel van zo'n grote belangrijke economie, waar het slecht mee gaat, dat daar rechts zo'n grote stem krijgt.
8: Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ja. Ten eerste in het oosten van Duitsland. Waar een heleboel al over gezegd en geschreven is de afgelopen week. Ik was zelf ook in Sachsen-Anhalt. En het oosten van Duitsland is niet het westen van Duitsland, of is niet Beieren.
1: Nee, precies.
8: Dus je moet eerst zien of die trend, kijk, die trend van die opkomst van de AfD zie je in heel Duitsland, maar dat ze gelijk overal de grootste worden is niet het geval.
1: Nee.
8: Tegelijkertijd moet je iets met de ontevredenheid van de burgers, die dus heel erg op gevoel stemmen en niet meer op de feiten.
1: Nee.
8: En ik denk dus dat, of ik hoop, dat Europese leiders dat een keer gaan zien en gaan inzien dat ze dus ook in hun toenadering richting de mensen die op hun stemmen, dat ze misschien ook leren van die partijen op de flanken. Want wat doen de AfD en die linken, om Duitsland als voorbeeld te nemen, die gaan heel erg naar de mensen toe. Die zijn heel actief op sociale media. Die nemen de tijd voor je om selfies te maken. Die gaan de wijken in, die gaan met je praten.
1: Ja.
8: Ja, en dat de mensen vinden het toch lastig dat veel Europese politici dat tegenwoordig niet meer doen. Als, ook als ze eenmaal gekozen zijn, ze gaan niet meer naar de gewone mensen toe. Dus ze gaan wel toe naar de bedrijven. En dat is ook belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk zijn het niet de bedrijven die stemmen, maar de burgers.
1: En dat is een waarheid als een koe. Afkomstig van Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever.
28: Ja. Dan meerdere grote Europese banken, waaronder ook ING, die vragen de Europese Commissie nu om de bankenregels wat te versimpelen en met name om de verplichte buffers die ze moeten aanhouden uit veiligheidsredenen, om die vooral niet verder te verhogen. Dat doen ze in een brandbrief aan de Commissie. De Telegraaf schrijft erover. De banken zeggen: ja, jongens, er liggen een enorme investeringsopgave op de plank. 1,4 biljoen euro. We moeten investeren in defensie. We moeten klimaatverandering tegengaan. We moeten zorgen dat we politiek niet verder instabiel worden. Die investeringsagenda ligt grotendeels bij de banken. Dus wij moeten gewoon dat geld beschikbaar hebben. Dus dan moeten we vooral niet zorgen dat er veel regels zijn of dat we hele hoge verplichte buffers hebben. Dat is het verhaal van de banken. Wij gaan checken wat dat, nou ja, of dat terecht is. Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Tilburg University. Meneer Benink, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
28: Ja, het is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, een lobbyverhaal van de banken. We moeten niet nog hogere buffers aanhouden. Wij willen graag 500 miljard vrij te besteden hebben. Dus leg ons vooral niet strenger aan de leiband. Ziet u het ook zo als een lobbyverhaal?
10: Nou ja, het is zeker een lobbyverhaal. Het gaat hier dus om de buffers, de kapitaalbuffers van banken. Dat zijn dus zeg maar het eigen vermogen wat beschikbaar is voor het opvangen van onverwachte verliezen. Het verhaal van de lobby is helemaal niet nieuws. Want toen we bij de vorige crisis van Lehman Brothers in 2008... Mm-hmm. In dat jaar werd het Basel II-akkoord uitgevoerd. En dat leidde ook tot fors lagere buffers van banken. Nou, nu zitten we in een nieuwe fase dat die lobby doorgaat. En het is heel interessant dat u had het net over de situatie in Duitsland en Frankrijk. Polarisatie mm-hmm. naar de flanken toe. We zien de politieke instabiliteit in Europa alleen maar verder toenemen. Ja. Dus ik zeg ook in het verhaal in de Telegraaf: het is bijna contra-intuïtief om nu aan te sturen op lagere buffers van banken om bepaalde mogelijke crisis te kunnen opvangen. Want risico's nemen in Europa gewoon toe. Ja. Dat is eigenlijk contra-intuïtief. Dus je zou zeker niet, je moet versimpelen, dat ben ik met de banken eens. Maar het zou niet moeten leiden tot een reductie van de hoeveelheid eigen vermogen die de banken moeten aanhouden. Dat betekent natuurlijk. Ja, het betekent natuurlijk, kijk, die banken hebben het punt, die zeggen van ja, we moeten als we meer gaan, moeten meer kredietverlening moeten geven voor die transitie in Europa. Op het gebied van klimaat, nieuwe technologieën, chips. Daar hebben ze een punt. Maar wat zo interessant is, we weten allemaal nog dat de afgelopen jaren hadden banken recordwinsten, omdat de ECB de rente laag hield. En die rente werd niet doorvertaald naar naar de tegoeden. Mensen bij de spaarders, bij de banken, kregen ook een lage rente. Mm-hmm. Dus ze hadden recordwinsten. En eigenlijk hebben ze die gewoon uitgekeerd in de vorm van dividenden en inkoop van eigen aandelen de afgelopen jaren. Dus het komt ook wel een beetje vreemd voor dat je eerst al je buffers uitkeert, of voor een groot gedeelte, en vervolgens zegt meneer de toezichthouder, mevrouw de toezichthouder, moet u de buffers gaan verlagen. Ja. En het interessante is dat mijn collega van de UvA, Arnoud Boot, en ik hadden hier precies 2 jaar geleden, in september 2024, een opinieartikel over in het Financiële Dagblad. Ja. Onder de titel: als politici zwijgen, laten banken de teugels vieren. En het is precies zoals in het artikel voorspeld is. Dus het is ook wel heeft het iets, een hele rare twist geeft dit.
1: Ja, en toch?
10: Het geeft een rare twist. En, ja.
1: U wijst daarop de risico's.
10: Tegelijkertijd zien we dat het politiek. Sinds dat opinieartikel van 2 jaar geleden, zijn natuurlijk het geopolitieke landschap is verslechterd. Denk wat er in Frankrijk en Duitsland dan gebeurt. Ja. Maar denk ook aan de Amerikaanse oorlog met Iran. Mm-hmm. Die leidt tot hogere inflatie, hogere rentestanden. Iedereen is zeer, zeer bezorgd. Gaat er in Europa een nieuwe schuldencrisis uitbreken met zwakke eurolanden? Nou, als dat onverhoopt zou gebeuren, kan dat ook overslaan naar de banken. En dan heb je in ieder geval voldoende kapitaalbuffers nodig.
1: Maar wat ze niet bepleit is dat die buffers lager moeten zijn, maar dat ze niet verder verhoogd worden. Want, zeggen ze, we willen die 500 miljard graag vrij spelen. Kan je inderdaad twisten over het feit van, dan moet je geen dividenden uitkeren, maar dan moet je zorgen dat je je buffers, je stroppenpot gewoon goed houdt. Klaar, dat is prima. Maar nu zeggen ze, nee, we even een 500 miljard vrij spelen om dat soort trajecten te kunnen betalen. Ja. Dat kunnen we doen met gelijkblijvende buffers en met versimpeling van de regels. Maar kom je er alleen alleen maar met versimpeling regels? Of zegt u nou, wat ik u net hoor bepleiten, is gezien het feit dat de geopolitieke situatie nogal aan verandering onderhevig is, ook in de afgelopen jaren, en het steeds erger wordt, moet je die buffers gewoon verhogen. Dat kan niet anders.
10: Ja, ja, kijk, maar die versimpeling die is dus gericht op het verlagen van hoeveelheid eigen vermogen die ze voor elke euro die ze uitlenen moeten aanhouden. Daar gaat het natuurlijk om. Anders kun je precies wat u zegt, die 500 miljard niet vrijspelen. Nee. Dus dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dat, ja. Maar het punt, Nederlandse Bank zegt ook in het artikel, hè, dat het wel ruimte is voor versimpeling, maar niet zozeer ruimte voor verlaging. Ja. Ik denk dat het heel onverstandig is om deze kant op te gaan. Zeker nu in het geopolitieke landschap waar we nu zitten. Kijk, als die banken, die zullen een grote rol moeten spelen in die transitie, hè, van nieuwe leningen voor duurzame energie, nieuwe technologieën, de Draghi-agenda, hè, de investeringsagenda van Draghi. Maar dan zullen ze gewoon ook nu gewoon hun winsten, die ze nu ook, die heel goed zijn, niet moeten uitkeren aan de aandeelhouders, maar juist allokeren voor deze nieuwe kredietverlening.
1: Ja, precies. En wat is de rol van Europa daarbij? Want inderdaad, hè, we hebben daar de agenda Draghi-Letta gezien. Ja. Er wordt geïnvesteerd in fondsen. Eigenlijk zou je dit moeten overlaten aan de centrale Europese overheid. Maar ja, die doen al 2 jaar over besluitvorming rond die rapporten.
10: Nou ja, wat er gebeurd is, hè, dus ook met input van de banken en van andere instellingen, is er dus een voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd. Ja. Afgelopen juli, waar ook allerlei input in zit vanuit de banken. Ja. En daar is nu een soort consultatiefase. Want dat is eigenlijk een soort, hè, de regelgeving waar banken zich aan moeten houden binnen de Europese Unie. Ja. Dat is dus, wordt dus op Europees niveau bepaald. Ja. Met in achterhoofd natuurlijk wat de internationale toezichthouders in het Baselse Comité van Bankentoezichthouders met elkaar afspreken. Ja. Maar er ligt dus een voorstel concreet op tafel van de Europese Commissie. En daar gaat deze discussie over.
1: Duidelijk, dank voor de toelichting. Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Tilburg University. Annemieke Bosgaard van de AWB. Nog niet alle files verdwenen, begrijp ik, Annemieke.
22: Dat klopt, want op de A16 richting Rotterdam staat het nog behoorlijk vast tussen Breda-Noord en Dordrecht. Daar ben je een half uur langer onderweg. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,1. En op de A16 Rotterdam richting Breda bij 36,8.
11: Blik op de beurs.
1: Nou, nipt boven de 1100 punten. Het is 1101 op dit moment. Heel fijn, dank u wel. En wat we in de gaten moeten houden, ook op de Euro Stoxx 50, zegt Corné van Zijl, zijn de techfondsen, zegt Corné van Zijl, analist van Cardano. ASML op dit moment 2,7% hoger. ASMI 2,1% hoger. Besi volgt ergens in de latere regionen op 1,1% winst. Maar het gaat dus lekker met de techfondsen. Even ASML.
12: Met een goed tech sentiment zal ASML waarschijnlijk tot een van de betere aandelen behoren. Maar interessanter is misschien wel Wolters Kluwer per vandaag uit de Stoxx 50, en dat wordt best wel veel gevolgd, is gegooid. Nou zagen we daar de koersreactie al een beetje op vrijdag, want dat wisten we natuurlijk al. Maar ook Volkswagen is eruit gegooid en die gooit er zelf nog eens even een winstwaarschuwing over. Hun marges van 4% zijn niet meer bereikbaar, dat wordt nog maar 1%. En het grappige is, een van de aandelen die erin komt naast Engie is Nokia. Wie had dat ooit gedacht?
1: Ja, NoKI heet het tegenwoordig. Waarschijnlijk, want er zit wat AI in. Even naar Wolters Kluwer nog. Kreeg vrijdag wat klop. 0,4% lager nu. Sterkste daler is InPost, 1,7%. Heineken volgt met 0,7%. Terwijl ze net hebben gezegd dat ze 300 miljoen investeren in 300 pubs in Engeland. Waar je volgens mij alleen maar leegstand ziet. Maar dit terzijde.
28: Ik ook, ja. Dan granaten uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk, nazischepen in de Donau in Servië en recent ook weer een oude steenweg in België uit het tijdperk van Karel de Grote. Komt allemaal door lage waterstanden en ook door natuurbranden dat er deze zomer toch allerlei archeologische vondsten zijn gedaan die onderzoekers toch een hoop nieuwe informatie geven. Nou, daarmee hebben archeologen wel ook een hele hoop werk te doen. Want al die vondsten moeten natuurlijk ook goed bewaard blijven. Nou, en hoeveel er dan precies gevonden zijn, dat is echt onmogelijk bij te houden. Dat zegt Gert-Jan de Boer, specialist klimaatverandering en erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
13: Dat gaat natuurlijk van hele kleine vondsten. Denk aan misschien knoopjes uit de late middeleeuwen. Mm-hmm. Tot misschien Romeinse munten. ja, tot hele spectaculaire. Ja, je noemde het net al even, hè, die 80 schepen bijvoorbeeld. Ja, die, die vind je natuurlijk niet zomaar. Nee. Dus dat, nee, dat kunnen we onmogelijk bijhouden. Maar het gaat echt om een heleboel nieuwe vondsten die zijn gedaan. Ja.
1: We kunnen gewoon zeggen: dit komt door klimaatverandering, toch? Vraag ik even aan de specialist.
13: Zeker. Ja, zeker. Ja, dat kunnen we heel zeker zeggen. Ja. Ja, als we daar iets meer op inzoomen. We hebben in 2018 natuurlijk een hele droge zomer. Mm-hmm. En hebben we het eigenlijk al gezien, hè, dat die rivierstanden laag kwamen te staan. En dan, ja, dan komen er allemaal vondsten bij ons binnen, hè, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
1: Ja.
13: In 2022 opnieuw en nu opnieuw. Ja, dus dat zit wel een duidelijke trend in. Ja.
1: Dat is, het is nog wat. En met name als je houten dingen tegenkomt, kan ik me voorstellen. Dat komt dan ineens vrij. Ja. Dat ligt niet meer onder water en klei. Dat gaat dus hartstikke snel weer af. Daar moet je snel bij zijn.
13: Zeker. Ja. Daar moet je heel snel bij zijn, ja. Ja, en dat, dat baart echt zorgen, ja.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat u daar ook inderdaad met de Rijksdienst bezig bent om te zorgen hoe krijgen we dat in kaart en zo snel mogelijk geconserveerd en tentoongesteld wellicht.
13: Ja, dat proberen we wel, ja.
1: Kijk, dat lukt niet altijd, hoor ik al.
13: Nee, dat lukt niet altijd, nee. Er zijn het veel te veel voor. In de komende jaren worden dat dus alleen maar meer. Dus we moeten daar goed over nadenken van hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Ja, kijk, als je vondsten doet die van hout zijn bijvoorbeeld, dan moet je er echt snel bij zijn, want dat degradeert heel snel als het in aanraking komt met bacteriën. Mm. En als het onder water is, gebeurt dat niet, maar als het droog komt, dan liggen wel. Ja. Dus het geeft een spectaculair beeld, hè, een scheepswrak bijvoorbeeld, wat je ineens uit het water ziet steken, maar wij worden er niet per se blij van.
1: Nee.
28: Ik vraag me dan af hoe jullie dat dan prioriteren, want dan krijg je dus inderdaad een paar belletjes en dan moet u kiezen, waar ga ik mij mensen als eerste op afsturen? Hoe doet u dat dan?
13: Ja, we kijken best wel goed in beeld. We weten ook best wel goed welke scheepswrakken waar liggen. Bijvoorbeeld, als we daar even bij houden. Dus we proberen wel te prioriteren dan op basis van wat het meest waardevol is. En wat ook het meest historische kennis oplevert. Hè. Daar gaat het ons natuurlijk om. Wij willen het verhaal van Nederland zo goed mogelijk volledig vertellen. Dus we willen zoveel mogelijk informatie daarover verzamelen. Dus we proberen eigenlijk de vondsten die dat verhaal het meest aanvullen. Daar willen we extra aandacht natuurlijk voor hebben.
28: Wat vond u het topstuk van de afgelopen zomer?
1: Ja, uit Nederland, hè?
28: Ja, Nederland, ja.
13: Nou, dat is misschien een beetje een onverwachte. Kijk, het is niet, je hebt soms hele grote muntschat of iets dergelijks. Maar ik vond wel het topstuk in Nijmegen, in het bombardement van 1944. Dat was een geallieerd bombardement, hè. Een vergisbombardement eigenlijk op de stad Nijmegen. Ze dachten dat ze al boven Duitsland vlogen. Daar is het historisch centrum grotendeels in vlammen opgegaan. Drie dagen lang was het brand. En toen is veel van de puin is daarna gewoon in de Waal geduwd. Ja. En deze zomer kwam er dus een hele mooie gevelsteen van een voormalig V&D. Een hele mooie gevel, die dus ook verwoest is. Die kwam dus ineens daar bloot te liggen. Dat wist eigenlijk niemand dat hij daar lag. En die is dus opgetakeld en die is nu zichtbaar in de HEMA. Ja, kijk, dat is misschien niet een fonds waarvan je denkt, wauw, dat is super oud of zo. Maar het is wel echt een stukje identiteit van die stad wat dan weer naar boven komt. En dat vind ik heel mooi. Ja, dat vond ik wel het meest bijzondere.
1: Ja, dat is ook heel mooi. Gert-Jan de Boer, specialist klimaatverandering en erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ja, de inflatie in de eurozone loopt op tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd. De prijs in de pomp staat op recordniveau. Heb je vast gemerkt als je morgen getankt hebt? Gefeliciteerd. En de gevechtshandelingen in het Midden-Oosten die duren maar voort. Moeten we ons opmaken voor de herhaling van de inflatiegolf? Hij is zo'n 10% een paar jaar geleden. Gaan we zo bespreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
2: Alles heeft prioriteit. En het liefst moet het vandaag nog af. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we zo slecht zijn in prioriteiten stellen. En hoe je bepaalt wat echt voorgaat. Want als alles belangrijk is, is uiteindelijk vooral de stress goed georganiseerd. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
14: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
17: Devon wordt Imagine.
0: Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
14: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
19: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
20: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
23: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
29: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB Verkeersinformatie. De laatste files van de ochtendspits. De meeste vertragingen heb je nu nog op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Voor Heerenveen zijn ze bezig aan de weg en daardoor is er maar één rijstrook open. Hierdoor heb je een kwartier op onthoud. Verder vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er voor Dordrecht 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontrole op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
31: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In de Amerikaanse staat Texas is gisteren een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In Roermond was gisteravond de schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Inflatie in de eurozone is opgelopen tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Prijs aan de pomp staat op recordniveau. De gevechtshandelingen in het Midden-Oosten gaan gewoon door. En dus is de grote vraag, moeten we ons opmaken voor zo'nzelfde inflatie-hike? Als in 2021, 2022 toen we op 10% zaten. Gaan we zo bespreken, dat angstscenario, met BNR's huiseconoom Han de Jong.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
25: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
30: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 9:55. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits tikt weg. Van de eerste herfstdag van 2026. Als je naar buiten kijkt, dan geloof je er niks van. En zo houdt het ook vandaag. En morgen en overmorgen. En eigenlijk het komend weekend ook.
28: Lekker hè?
1: Nina van der Dungen. En over het volhouden. Ook donderdag en vrijdag nog bij ons.
28: Ja.
1: Dat is prettig.
28: Ja.
1: Iemand is met vakantie. Verdiend, moet
28: heel
1: ik zeggen.
28: Heel lekker, ja. Die is even 3 weken lekker.
1: Ja, wordt lekker even weg. Nina, wat gaan we doen komende half uur?
28: We gaan het onder andere hebben over de droogte die altijd waar cacaoboeren echt voor vrezen. Maar ze moeten nu ook vrezen voor de regen. Want dat heeft ook wel echt grote impact op de oogst. Gaan we het over hebben. En zometeen nog het laatste technieuws met Jo van Buurik.
1: Zeker, maar we gaan eerst naar dit. Want de olie- en gasprijzen liepen tijdens de afgelopen week niet verder op. Maar toch, olie en gas zijn nog altijd veel duurder dan aan het begin van dit jaar. Als je kijkt naar de Brent Crude nu, de future, novembercontract, 101,64. Wel wat druk naar beneden, maar toch boven die $100. Er is nog geen zicht op een spoedige eind van de oorlog in het Midden-Oosten. Sterker nog, Trump heeft weer gezegd of het hele land gaat plat. Of er komt een deal, of de economie rot daar langzaam weg, maar toch. In 2022 was die olieprijs niet veel hoger dan nu, wel een beetje. Toen liep de inflatie op tot boven de 10%. Zo'n inflatiegolf gaan we niet weer zien, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong, want de situatie is nu wezenlijk anders dan toen.
26: Kijk eens naar dat inflatieproces destijds kijkt, dan moet je zeggen dat er twee belangrijke factoren die stonden aan het begin. Ja. Dat waren de enorme logistieke verstoringen in de mondiale economie en de energieprijsstijgingen.
1: Ja.
26: Als je naar die logistieke verstoringen kijkt, die werden toen veroorzaakt door de pandemie. Wat gebeurde er? Wereldwijd moesten heel veel mensen thuis blijven zitten. Daardoor werd het hele productieproces van fysieke dingen werd verstoord in de wereld. Het transportproces werd hevig verstoord, omdat er in de havens niet meer op volle kracht gewerkt kon worden. Dus het aanbod van fysieke spullen, dat daalde heel fors. Maar de vraag bleef eigenlijk op peil. Mede omdat overheden overal op de een of andere manier huishoudens financieel ondersteunden. Als het aanbod vermindert en de vraag blijft liggen, dan krijg je natuurlijk prijsstijgingen. Ja. En als je bijvoorbeeld in de Nederlandse inflatiestatistieken kijkt, dan zie je dat in die tijd van de pandemie, Steeg de prijzen voor industriële goederen, want daar hebben we het dan over. En die prijzen van industriële goederen, die waren jaren min of meer onveranderd gebleven. Dus die prijsstijging, dat zwabberde zo rond de 0%. Maar het liep op tot 8%. En dat is die industriële goederen, die maken een kwart uit van onze inflatiemand. Dus dat droeg zelf al bij tot 2% inflatie. Wat zien we nu? Nou, er zijn zeker wat logistieke verstoringen door die sluiting van de Straat van Hormuz, maar in de rest van de wereld niet. Sterker nog, eigenlijk is nu eerder relevant, denk ik, dat China een hele grote industriële overcapaciteit heeft gecreëerd. En ik denk dat de prijzen voor industriële goederen eerder onder neerwaartse dan onder opwaartse druk zal zetten.
1: Ja, precies. Dat is dus wel het grote verschil. Maar laten we even één ding zeggen. Die olieprijs is gek genoeg lager dan die $120 die we zagen rond die tijd, rond die 2022. En toch zien we dat de inflatieimpuls die we krijgen door aan de pomp hele hoge brandstofprijzen, dat die veel groter is. Waarom is dat verschil er? Of zie ik dat verkeerd?
26: Nee, ik denk dat dat klopt, hè, maar dat heeft dat heeft natuurlijk toch alles te maken ook met raffinagekosten, ja. Transportkosten ook, wellicht ook accijnzen. Mm-hmm. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, god, die olieprijs die ligt, is wel iets lager dan toen, vooralsnog, hè, want misschien loopt hij nog verder op. Ja. Maar niet zo heel veel lager. Maar je moet je bij inflatie moet je realiseren dat het niet gaat om de absolute prijs, maar het gaat om de procentuele prijs. Prijsveranderingen van het ene jaar naar het andere jaar. Dus zelfs als die olieprijs weer oploopt naar 120 de komende maanden, dan blijft die procentuele stijging toch een stuk minder hoog dan in 2021-2022. En nog veel duidelijker is dat bij gas. De Europese gasprijs die is wel 150% hoger dan een jaar geleden. Maar in 2022 verzevenvoudigde de Europese gasprijs. Nou wil ik die inflatieimpuls die van die hogere energieprijzen uitgaat echt niet bagatelliseren. Maar die is voor in de berekeningen voor de inflatie is toch echt een stuk minder groot dan in 2021-2022.
1: Ja, en toch, we krijgen wel elke dag de confrontatie bij de pomp. Enorme en ook verschillen tussen pompstation van pompstation. Hoe ontstaat dat dan? Want is dat omdat de ene beter inkoopt of de andere wat meer teruggeeft aan de klant? Hoe moet ik dat zien?
26: Nou ja, ik ben eigenlijk blij dat je dat zegt, Bas. Ja. Want vorige week was mij dat ook al opgevallen. Ja. Maar toen dacht ik, nou, dat lijkt een beetje een naïeve observatie.
1: Ja, nee.
26: Maar jij zit veel langs de weg. Dus, dus jij zegt dat de verschillen tussen de prijzen van het ene station of het andere station groter zijn dan normaal.
1: Ja, nou, dat zie ik wel. Ik zie verschillen tussen de 2,39 bij mij in het dorp al. 2,39 en 2,46. Daar zit gewoon 7 cent tussen. Dan denk ik, ja, dat ligt 1,5 kilometer op elkaar. Hoe kan dat dan?
26: Dat is een goede vraag. Dus misschien is het zo dat in 2021-2022 hebben we ons allemaal een beetje laten verrassen en hebben we niet snel gereageerd. En misschien is het zo dat, dat sommige bedrijven toch een beetje anticiperen op dat het nog veel erger gaat worden. En dat ze denken, ja, voordat ik... Ik ga maar alvast. Dus misschien, het kan best zijn, en dat is dus een gevaar voor mijn, laat ik zeggen, relatief optimistische blik op het vooruitzicht van inflatie. Maar dat dus die reactiefunctie van bedrijven, die je misschien bij die benzinestations heel duidelijk ziet, mm-hmm. Dat die wel eens een negatieve factor kan zijn. Dat zou best kunnen.
1: Nou, dat merken we aan de portemonnee. BNR's huiseconoom Han de Jong.
30: Radio, de ochtendspits.
28: Cacaoboeren die maken zich al langere tijd zorgen over de impact van droogte op de productie van cacao. Maar uit nieuw onderzoek van Harvard en de Universiteit van Ghana blijkt nu ook dat regen een heel groot probleem kan zijn voor de cacao-oogst. Yuka Waarts is onafhankelijk expert op het gebied van koffie, cacao en andere commodities. En zij zegt, ja, te weinig regen, dat is niet goed voor de productie, maar te veel, dat is ook niet goed.
0: Vooral niet als het in korte tijd valt, bijvoorbeeld. Omdat dan de bloemen waar de cacaopul uit voortkomt, beschadigd kunnen raken. En dan heb je minder peulen.
1: Ja, en dat betekent.
0: En de andere kant is dat er, als het heel nat is, er heel veel ziekten en plagen kunnen komen.
1: Ja.
0: Omdat die het goed doen op warm nat weer.
1: Ja, dus wat dat betreft, alle weersextremiteiten die hebben directe impact op. Zien we dat op dit moment ook gebeuren?
0: Ja, in ieder geval de afgelopen jaren was het droog, maar op sommige plekken dus ook veel te nat. En de vooruitzichten voor El Niño zijn, het weerfenomeen waar mensen wel van hebben gehoord, denk ik, ja. Zijn dat we weer extreme weersomstandigheden krijgen. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, en dat is, dan kun je zeggen, wat zijn er kiezen tussen twee kwaden? Wat is erger, droog of nat?
0: Ja, het ligt er een beetje aan waar je woont als boer. Dus dat maakt uit. De locatie maakt uit. Ik denk dat het beide heel heftig kan zijn. Of is geweest ook. Want we hebben in het verleden aangetoond dat er bijvoorbeeld grote droogte ook hele grote invloed heeft gehad op de oogst. Ja. Aan droogte kan je soms misschien meer doen dan aan hele nat weer. Ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld gaan irrigeren.
1: Ja, precies.
0: Om te zorgen dat je meer oogst hebt.
1: Ja.
0: Bij heel nat en heftig regens kan je bijvoorbeeld hoge bomen planten. Maar die moeten dan wel eerst groeien als ze er nog niet zijn.
1: Ja, precies.
0: En verder kan je proberen voor te bereiden, zodat je snel kan reageren als het heel nat weer is. Ja. Om ziektes en plagen aan te pakken.
1: En zou dit nog kunnen betekenen dat de cacao of koffie boeren gewoon hun métier moeten verplaatsen naar een andere locatie waar dit soort extremiteiten minder vaak voorkomen?
0: Goeie vraag. Je ziet wel wat verschuiving en ook de voorspelling is dat sommige gebieden minder geschikt gaan zijn. Maar ja, als boer verplaatsen is vrij lastig.
1: Nou.
0: Want ze zijn over het algemeen al heel erg arm. En de plek is waar ga je dan naartoe? En daar zitten vaak ook al boeren.
1: Ja.
0: Dus het merendeel van de boeren zit aardig klem
1: die
0: met de boerderijen. Dus
1: nou.
0: Ja, ook vanwege de armoedesituatie. Want niet alleen is bijvoorbeeld water en het klimaat belangrijk, maar ook kan je investeren in kunstmest bijvoorbeeld. En snoeien goed. En ja, de boerderijen zijn over het algemeen niet veerkrachtig. Dus er is een groter probleem dan alleen het weer.
1: Zeker.
0: Dus de boerderijen zelf zijn niet goed bestand tegen extreme weersomstandigheden.
1: Ja, en nou, wat gaan wij dan als consument merken? Want het is natuurlijk altijd het zielige aan de andere kant. Hè? Die boeren die verdienen niks en wij kopen chocoladeletters met Sinterklaas. Wordt die ook echt structureel duurder straks?
0: Nou, ik weet niet of de prijs duurder blijft, want hij is al vrij hoog natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ik verwacht niet dat de prijs zakt. Dus dat is denk ik wel goed om bij stil te staan.
1: Ja.
0: Een tijd geleden is de prijs voor boeren iets hoger geweest. Ja. Of eigenlijk een stuk hoger. Maar die is weer gezakt. De vraag is, heeft die hogere prijs ook geleid tot dat boeren meer bomen zijn gaan planten?
1: Ja. Mm.
0: Dus wie weet, als dat op grote schaal inderdaad gebeurd is en effect heeft, zou het kunnen zijn dat er meer oogst komt en dat de prijs wat zakt. Maar ik verwacht eigenlijk dat die wel redelijk hoog blijft voor de consument.
1: En dat zei Juca Waarts, onafhankelijk expert op het gebied van koffie, cacao en andere commodities. En wat dat betreft, mijn moeder, verzadiger, was ook wel een expert. Die zei altijd, overal waar te voor staat is niet goed, behalve tevreden. Te veel water of te veel zon, dat is allemaal niet goed.
28: Nee, dat is allemaal niet goed.
1: Annemieke Bosschaert is nooit genoeg, want die weet precies waar de files zijn. Nog één vertraging door de wegwerkzaamheden op de A32, begrijp ik.
29: Klopt inderdaad. Richting Leeuwarden heb je nog 10 minuten vertraging tussen Wolvega en Heerenveen. Pardon. Er is namelijk maar één rijstrook open. Als we dan even kijken naar de avondspits, dan staan de meeste files in de Randstad en Noord-Brabant. En de werkzaamheden op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch veroorzaken extra vertraging in beide richtingen. En dan gaan we weer terug naar het heden, want er is nog een flitsmeistermelding. Zo heb je nu een controle op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Meterpaal 202,1.
30: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
2: Ik zag de heer Vermeer alleen nog een beetje bij BNR staan.
3: Ja.
2: En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
3: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
30: BNR.
2: Wat een warmte in deze kamer.
1: Ja, blijf scherp. En het kan als je vanaf 10 uur gewoon weer luistert naar BNR's Big Five met een heel nieuw thema deze week. En een, nou niet helemaal nieuwe presentator, maar wel, ja, je hebt het eerder gedaan. Stefan de Vries.
12: Ja, hoi. Vorig jaar, ja.
1: Vorig jaar,
12: super
1: precies.
12: Leuk om dit te doen.
1: En nu ben je weer een weekje terug.
12: Ja, de hele
1: gaat het
12: week.
1: Weer over Europa, nee toch?
12: Nee, dit keer niet. Dit keer gaat over een ander onderwerp dat mij heel erg aan het hart gaat. Omgangsvormen.
1: En etiketten.
12: Ja. Dat vind ik heel leuk.
28: Wat leuk.
12: Ja, daar heb ik ooit een boek over geschreven.
28: Heb jij een boek geschreven over etiketten?
12: Ja, zeker. Het blauwe boekje. Enorme bestseller.
28: Ja?
12: 80.000 verkocht.
28: 20 jaar geleden.
12: Nou, nee, de laatste editie is een jaar of 5 geleden.
28: Oh, okay. Nou, dat is best wel up-to-date.
1: Maar, dat is mooi, maar de grap is, wie heb je als gast uiteraard?
12: Nou, we gaan het hebben over omgangsvormen in de moderne tijd, ja. In de 21ste eeuw. En dat doen we kijken naar humor. Vandaag is mijn gast Cor Hoebe. Die schuift zo meteen aan. We gaan het ook hebben over hoe je met elkaar omgaat op de werkvloer. Mm-hmm. Hoe je modern date, wat daar allemaal bij komt kijken. Als je iemand wil ghosten of juist niet. Dan gaan we het hebben over polarisatie in de samenleving. Hoe maak je beleefd ruzie? Dat is aanstaande donderdag. Ja,
28: dat is heel nuttig.
12: En dan, we sluiten af de week met Feline Hermans. En dan gaat het over AI en hoe technologie omgangsvormen beïnvloedt. En omgangsvormen technologie. En hoe we ons straks moeten gedragen met onze eigen robots. Want dat is natuurlijk wel een heikele kwestie.
1: Maar heb je al eens tegen AI gezegd, ik baal echt enorm van het antwoord wat je net gegeven hebt. En als je zo doorgaat, dan schrap het je gewoon. Nou, deed ik en ik kreeg toen terug, het spijt me bijzonder. En ik zal me beter gaan gedragen en beter onderzoek doen naar je antwoord.
12: Nou, het eerste jaar dat ik die chatbots gebruikte, zei ik iedere keer, alsjeblieft, of kun je, of zou je kunnen. En toen begreep ik dat echt miljoenen aan CO2-uitstoot veroorzaakt als je beleefd bent. Dus nu zeg ik gewoon, geef al.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Toch overweegt Anthropic om nog even maximaal de aandacht te trekken alvorens ze naar de beurs gaan en daar een marktkapitalisatie van 2000 miljard dollar op de borden verwachten te zien als ze eind oktober naar de beurs gaan. Ja, Bas, ik zie je de handen omhoog gooien, maar het is wel de wereld waar we in leven.
2: Ja.
1: Maar ja, wat doe je dan nog extra om die koers bij voorbaat al op te pompen, zou je kunnen zeggen? Een gloednieuw groot AI-model uitbrengen.
2: Ach, wat fijn.
1: Melden drie bronnen aan Reuters.
2: Ja, dat is kill all.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar kijk, dat blijft natuurlijk een beetje het ding, hè. Hoe reëel zijn die risico's nou? Allereerst even, het is niet heel onlogisch, als je ziet dat OpenAI onlangs nog hun nieuwe GPT-6 Astra hebben uitgebracht. Daar ook weer eventjes de spotlights mee op zich wisten te laten richten. En Anthropic natuurlijk nadrukkelijk wil voorblijven met een nieuw model. Juist ook omdat het vergrootglas komt te liggen op wat wordt er nou verdiend met die AI. Spraken jullie vanochtend nog Jean-Paul vanuit Heusden over, hè? Hoe gaat dat nou? Wat is nou die return on investment? Juist ook als we kijken naar stijgende rente in de wereld. Nou, daar weet Anthropic ook alles van. Volgens de ingewijden kijken ze heel erg goed wat wordt er nou terugverdiend voor elke investering die we doen in de ontwikkeling van nieuwe modellen. En ja, die veiligheid bij het nieuwe model, dat wordt dan ook nog even extra bekeken.
2: Ja.
1: Dat zijn dus de afwegingen die ze nu maken. De vraag voor Anthropic is natuurlijk vooral, Bas, wat vinden de aandeelhouders belangrijker? Zorgen over existentiële veiligheid, die ook nog eens betwist wordt.
2: Of centen verdienen.
1: Of geld verdienen, inderdaad. Return on investment. Nou, ik heb zo'n idee. By the way, ook aardig om te zeggen, Nvidia-topman Jensen Wang heeft zich ook nog even uitgesproken, hè, over al die doemverhalen, die zegt de kans dat we in 2030 het einde van de wereld meemaken is 0%.
2: Dat u
3: maar 2030 is ook best wel dichtbij.
1: Ja, jij denkt dat
3: maar wat zegt hij over 2040?
1: Dat moet je aan Jensen Wang vragen.
3: Ja, precies.
1: Dus of aan een AI, maar dan krijg je sowieso een antwoord. Waar je
3: een antwoord, een heel beleefd antwoord krijgen we dan.
1: Ja.
3: Mogelijk ga ik je uitroeien, ga ik u uitroeien.
2: Je kan het aan ChatGPT vragen misschien.
3: Misschien wel.
2: Ja. Okay. Wat ze verantwoord. Nou, okay.
1: Diepe zucht.
2: Nog even naar Disney Plus, het streamingplatform van Disney. Want daar komen, als je daar een filmpje krijgt, advertenties, zelfs als je betaalt.
1: Ja.
2: Nou, en dat vind ik echt.
1: Is de cirkel bijna rond. Want daar wordt al voor gewaarschuwd sinds Netflix een paar jaar geleden begon te praten over commercials. Andere landen is dat al aan de orde. Nederland volgend jaar, 2027, dan kun je een tussen aanhalingstekens goedkoper abonnement met commercials, wat net zo duur is als een gewoon abonnement een paar jaar geleden. Amazon Prime doet het al, ook als je betaalt. En nu ziet Disney dus de kans gewoon om advertenties te gaan implementeren. Zelfs als je betaalt, Bas, word maar boos voor het duurste premium abonnement dat je kan hebben. Blijkt uit mails die Disney de afgelopen dagen de abonnees heeft gestuurd. Ook in Nederland dus, belangrijke nuance. Het lijkt dan vooralsnog te gaan om promotie voor de eigen zaken van Disney. Dus series en films die je ook op Disney Plus kan zien.
3: Ja.
1: Dus eerder
3: maar
1: aanbeveling.
3: Die krijg je wel en je kan niet doorspoelen.
1: Nee, maar dat is dus eerder aanbeveling voor de nieuwe Star Wars film dan dat je opeens een nieuw hondenmandje in je op je tv-scherm geprojecteerd krijgt. Maar goed, het wordt wel gebaseerd op je kijkgedrag. Er zit dus tracking in. Kinderprofielen krijgen geen reclame. Maar we zijn wel akelig dichtbij de cynische voorspelling van menig streamingplatform watcher, expert dus, want kijken naar streamingplatforms doen we bijna allemaal. Namelijk dat de Netflix en Disney's van deze wereld net zo worden als lineaire televisie ooit.
2: Met reclameblokken.
1: Betalen om te kunnen kijken wat erop uitgezonden wordt. Ja. Reclameblokken die je niet kan overslaan, net als vroeger, blijft alleen het on-demand gedeelte eigenlijk nog over.
3: Ja.
1: En zelfs daar zullen ze misschien wel op een gegeven moment een manier voor bedenken om, als je extra betaalt, kun je kijken wat en wanneer jij dat maar wil.
3: Ja,
1: dat is bijzonder.
3: Terwijl dat deden we daar toch juist voor, de streamingplatform. Zodat we konden bekijken wanneer we wat maar willen.
2: Maar ja, even naar het businessmodel van BNR. Hè? Hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Commercieel radiostation met commercials.
1: Ja.
2: Als luisteraar betaal je helemaal niets. Geen abonnementskosten.
1: Nee,
3: maar je moet wel naar de reclames luisteren.
1: Ja, klopt.
3: Maar dan weer wel.
2: Ja. Dus dan wel weer.
1: En als je Bas van Werven levende lijven als APK-lid van Petrolheads wil ontmoeten, dan moet je toch wel een kleine bijdrage doen.
2: Ja, maar dat is een kleine bijdrage.
1: Ja, dus dat zijn de extra's.
2: Dat zijn de extra's.
1: Cherries on top.
2: Ja, maar
1: als jij nou Mickey Mouse zou mogen ontmoeten bij jouw Disney Plus abonnement, dan leren ze nog iets van hoe wij bij BNR tegenwoordig zaken.
2: Dat zou ik zeggen, ja.
1: Ja, dat is wel leuk.
2: Dankjewel, Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nog even naar dit. In Arizona was een trompetist die stond daar het Star Spangled Banner te spelen. Heel mooi, want dit weekend vieren het baseballteam de Arizona Diamondbacks een 25-jarig jubileum van het kampioenschap in 2001. Toen hij ook diezelfde meneer Jesse Maguire als trompetist de Star Spangled Banner speelde. Dus

0: Dat was echt een remake van het spelen van het volkslied op zijn trompet. En het begon allemaal hartstikke mooi.
1: En toen?
0: Meneer McGuire, stilte. Zijn trompet deed het niet meer. Ja, dat is best knap, want hoe kan het zo zijn dat je een luchtkolom in een buis niet meer in trilling krijgt? Nou, het lukte niet.
1: Nee.
0: Hij moest heel snel een oplossing verzinnen en hij deed dit. Goed zingen.
1: Hij heeft een goede stem.
0: Wacht even, nu moet hij omhoog. Ja, zo, dat denk je. Mooi, hè? Hij kan uiteindelijk gewoon meedoen met America's Got Talent.
1: Ik vind dit oprecht, dit is echt knap.
0: Ja, die trompet zou ik gewoon opklappen, overheen rijden en nooit meer naar kijken. En gewoon lekker blijven zingen. Ja hoor, hij kon het volkslied gewoon ditmaal zingend volbrengen. Nou, dat hebben we dan ook maar gedaan. Zingend deze ochtendspits volbracht.
1: Ja.
0: Zometeen BNR's Big Five. Stefan de Vries in de lead. Spreek met cabaretier Cor Hoebe. En wij zijn er morgen weer. Ze wordt niet gezongen, denk ik. Nee.
1: Wij
0: zijn er morgen om 6:00. We beloven ook dan weer niet te zingen. Veel plezier vandaag.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen, LANCLAN.nl.
4: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen, LANCLAN.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today. Meindert Schut.
6: Straks trapt mijn collega Thomas van Zijl de uitzending af met het economenpanel over het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarna spreekt hij met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter bij de woningcorporatie Stedion, over de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
11: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
10: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
12: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen bitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
15: Nu in de BNR-app.
1: Een forse winst voor AfD in Mecklenburg-Vorpommern. CDU haalt de kiesdrempel niet eens. Defensiegeld geeft bedrijfsinvesteringen een zetje. En de Griekse banken die zijn weer toegelaten tot de prestigieuze beursindex de Europe Stoxx 600. Dit en meer verhalen nu in de BNR-app.
0: Het is bijna 10:00, we gaan naar de AWB en naar Annemieke Bosgaard. Want kun je overal lekker doorrijden inmiddels, Annemieke?
16: Ja, op de meeste plekken kan je goed doorrijden, behalve op de A12 als je richting Oberhausen moet. Want vanaf Zevenaar heb je een half uur vertraging door de grenscontroles. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag, bij hectometerpaal 19,3. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept het kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Het kabinet krijgt advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. De plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog. Temperatuur ligt rond de 19 graden.
18: Kun je grappen maken over iemands seksuele geaardheid, afkomst, accent of handicap? Waar ligt de grens en wie bepaalt eigenlijk waar die ligt? Ik vraag het cabaretier Cor Hoebe in de Big Five van Doe Normaal, maar hoe dan?
19: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
21: Unbelievable.
22: Unique. Oh, yes.
21: Incredible.
23: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
24: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
23: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
24: Nou, praten over tech.
23: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
24: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Je hoeft niet als
3: altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
4: Dat kan.
3: In de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
18: Van politiek tot seks, van afkomst tot handicap. Cabaretiers maken al eeuwen grappen over de meest uiteenlopende dingen. En een cabaretier mag op het podium immers bijna alles zeggen. Maar ontslaat een lachende comedian ook van goede manieren? Zijn er onderwerpen waar je als cabaretier beter vanaf kunt blijven? Omgangsvormen veranderen natuurlijk voortdurend en daarmee misschien ook de grenzen van humor. Deze week nemen we de moderne omgangsvormen onder de loep in BNR's Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast cabaretier Cor Hoebe. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
18: Hartstikke leuk dat je bent. Cor, laten we eerst eens luisteren naar een kort fragmentje uit jouw hele rijke oeuvre.
6: Waar zijn de Turken trouwens? Oh, hier, kijk hier. Nassesum? Wat voor werk doe je?
7: Politie.
6: Politie? Skoto-Turk? Rij je zo, zie je zo'n politieauto zo met het bordje, zo die matrixbord. Stup, politie. Komt zo naar je toe. Dan raap je naar bed. Habilan, waarom jij rijdt zo hard? Je ziet toch verkeersbord? Er staat toch 82 kilometer per uur?
18: Ja, je maakt grappen die soms best wel op het randje zijn. Over allerlei soorten mensen en maten en allerlei lagen. Hoe houd je toch de sympathie? Want dat is wel duidelijk als je kijkt naar jouw shows. Je hebt enorm veel sympathie van het publiek. Maar hoe houd je dat?
5: Nou, ten eerste gewoon om... Ik maak met hun grappen. Dat is dus dat is wat ik ook graag wil. Met die mensen in de zaal. En omdat hij een politieagent is van Turkse afkomst... schetste ik gewoon hoe het zou zijn als en het laatste, dat 82... In Turkije heb je dus verkeersborden waar 82 is. Dus dat is
18: inside.
5: Ja, ik was dus als je dus dan weet hij, dat weet ik, maar dat weet de rest van het publiek niet.
18: Ja,
5: maar dat
18: en dus, dan denkt hij is eigenlijk een van ons.
5: Ja,
18: dus hij mag mij wel.
5: Ja, maar ik hou van ze en daarom maak ik grappen met ze.
18: Ja, ja, maar je houdt ook van Marokkanen, van
5: ja,
18: Polen,
5: ik
18: van Duitsers,
5: iedereen, ja.
18: Van Surinamers,
5: ja.
18: Met iedereen.
5: Ja.
18: Vaak ook in hun eigen taal. Hoe doe je dat?
5: Nou,
18: al die
5: gewoon,
18: talen.
5: Ja, ik ben in deze buurt opgegroeid, want waar dit wordt opgenomen in Amsterdam-Oost. En daar, dat was altijd heel erg divers. En ik weet nog toen ik op een basisschool zat en er was een... Marokkaans-Nederlandse conciërge. En die kon een paar woorden Pools. En dat vond ik zo bizar dat hij dat kon. Want ik ben zelf ook Pools.
18: Ja.
5: En toen dacht ik van, oh, dat wil ik ook. Ik wil gewoon iedereen in zijn eigen taal kunnen... in ieder geval kunnen groeten.
18: Ja.
5: Want dan breek je het ijs meteen.
18: Ja, en dan ben je dus enorm gaan studeren... om al die zinnetjes...
5: Ja, gewoon, nou ja, gewoon ook door de omgang gewoon met op de middelbare, in de buurt, later op de universiteit, door reizen en zo, leer je dat gewoon.
18: Ja, humor is niet overal hetzelfde. Op de werkvloer heb je andere grenzen dan wanneer je met elkaar in de kroeg staat of in de wachtkamer zit van de dermatoloog. Hoe kan je aanvoelen op dat moment waar je bent wat wel kan en wat niet kan?
5: Ja, dan leer je. Ja, dat kun je gewoon. Ja, het is vingerspitsengevoel. Sowieso wordt deze hele uitzending best wel vaag gelul voor mij. Dat wil ik even. Ik wil een paar disclaimers zeggen, oké? Okay? Dat is disclaimer 1. Disclaimer 2. Jullie motto is: blijf scherp, staat heel groot. Nou, ik heb echt, denk ik, 3 uur geslapen of zo. Want ik heb een baby van 9 maanden. Die zit in een slaapregressie.
18: Ja.
5: En die krijgt net. Die begint net die te leren kruipen. Nou, ik heb echt. Als 3 uur is veel, denk ik. Dus ik ben echt heel erg onscherp. Ik zie ook wazig. En ik kan er heel slecht tegen. En het is ook mijn vrije dag op maandag. Maandag is mijn zondag. Dus ik ben, maar ik ga zo goed mogelijk alle vragen beantwoorden.
18: Nou, we waarderen des te meer dat je onscherp scherp gaat proberen te zijn.
5: Ja. En... wat wil ik zeggen? Ja, maar ik kan het alleen maar vanuit mezelf antwoorden. Ik pretendeer echt niet dat ik zeg maar voor dat ik de wijsheid heb pacht op over humor. Het is alleen mijn manier van humor.
18: Ja.
5: En iedereen heeft een eigen een manier hoe die humor beleeft en gebruikt.
18: Maar die manier ontwikkel je door dat je ziet wat wel werkt, wat niet kan.
5: Ja,
18: dat je soms foutjes maakt ook.
5: Ja, dat is het vervelende van humor. Dat er ook fouten worden gemaakt. Maar ja, van fouten leer je en dan word je beter in. Ja. Dus als ik een fout maak op het podium, dan wordt er niet gelachen. En als ik meerdere fouten achter elkaar maak, dan wordt dan wordt er 15 minuten lang niet gelachen. En dan ga ik van het podium af in een line-up show. Ja. En dan ga ik over mezelf. Ga ik gewoon nadenken over mijn leven. Wat ik fout heb gemaakt in mijn levenskeuzes. Ja. En dan ga ik. Ik heb echt wel een paar keer gehad dat ik. Zeker in het begin. Dat het niet lukte. Omdat ik fouten maakte op het podium. Omdat ik die mensen niet goed aanvoelde.
18: En is zo'n fout maken dan ook zelf een grens overgaan?
5: Bijvoorbeeld.
18: En hoe merk je dat dan?
5: Nou, bijvoorbeeld het woord kanker, als je dat gebruikt als krachtterm.
18: Ja.
5: Buiten de Randstad. Er zijn mensen heel erg allergisch voor.
18: Mm-hmm.
5: En hier op straat wordt natuurlijk bijna elke zin wel
18: veel gekankerd.
5: Veel gekankerd. Dus, ja. En ik gebruik dat in mijn set als. Ik deed een van de jongeren na die ik lesgeef. Maar alsnog kan dat niet. Zeg maar, ik gebruik het niet zelf.
18: Mm-hmm.
5: Maar dat heb ik wel geleerd. Dat je dat buiten de Randstad beter niet kan zeggen. Maar in een comedyclub in Amsterdam of Rotterdam, dan kom je daar. Dan kun je het wel een paar keer mee wegkomen als krachtterm. Om iets te laten zien hoe het is.
18: En wordt je grap dan ook grappiger als je een krachtterm nodig hebt?
5: Ja. Vaak wordt de grap grappiger. Als je voor publiek zit die er ontvankelijk voor is. Maar het werkt dus averechts als mensen daar niet ontvankelijk voor zijn.
18: Ja, en dat voel je aan. Is dat dan een zesde zintuig van je? Of,
5: ja, dat
18: heb je dat altijd gehad? Ook op school al? Basisschool? Waar...
5: Dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet of dat talent is of aangeleerd.
18: Mm-hmm.
5: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar je kan het wel trainen.
18: Ja.
5: Ja. Dus of hoe het ontstaan is. Of het gewoon. Of je daar talent voor hebt en dat kan oefenen, of dat je echt van nul kan beginnen, dat weet ik niet. Maar dat je het kan oefenen, dat weet ik wel. Door het gewoon heel vaak te doen.
18: Ja, wat was de keer dat jij voor het eerst ontdekte, hey, ik kan iemand aan het lachen maken?
5: Dat was op mijn middelbare school. Daar had je een eloquentia-wedstrijd. En omdat ik heel vaak had gespijbeld, zei de conrector, zei van, oké, maak een deal. Of je gaat meedoen aan die eloquentiewedstrijd, of je moet al die lessen nablijven. Oké, fuck it, dan doe ik wel mee met de kutwedstrijd.
18: Ja.
5: En
18: die won jij?
5: Nee, ik had verloren. Oh. Maar ik
18: vond het wel grappig.
5: Ik hield me niet aan de regels, maar want er waren allemaal regels waar je aan moest houden. Maar ik had wel de zaal de hele tijd laten lachen, 10 minuten lang.
18: Mm-hmm.
5: En toen zei iemand van, ja, die leraar wiskunde, die echt zuurpruim, zelfs hij moest lachen. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik dat wel.
18: Ja. Ja, wat leuk. Dus je hebt te danken aan het onderwijs. Dat je
5: onder andere, ja.
18: Ja. Laat je in jouw shows ook wel eens een grap achterwege als je denkt dat de zaal die niet kan hebben?
5: Oh ja, ja. Ja? Ik heb gewoon een paar grappen die als ze daarom lachen, dan kan ik ook die maken. Mm-hmm. Kan ik ook die maken. En als ze daar niet om lachen, dan skip ik die. Zo doe ik dat, ja.
18: Ja, en dat is per zaal anders. Dat voel je waarschijnlijk ook
5: per zaal anders, maar ook per dag is dat anders. Op een vrijdagavond is dat, als er dan een paar biertjes in zitten, is dat anders dan op een maandagavond.
18: Ja, en steekt zo'n zaal zich elkaar dan ook aan, het publiek, in wat ze dan leuk vinden of wat ze kunnen hebben, gaat het soms.
5: Ja. In elke zaal heb je zeg maar mensen die heel veel die de sfeer bepalen.
18: Ja.
5: En diegene die dat kan positief of negatief, mm-hmm, zijn. Dus als er heel veel autonome, en dat bedoel ik niet mee van, oh, ik moet naar Paraguay verhuizen, maar met autonome bedoel ik gewoon van, zij bepalen voor zichzelf of ze het grappig vinden of niet.
18: Ja.
5: Of ze laten, of mensen die niet autonoom zijn, laten zich meeleiden met de rest.
18: Ja.
5: Als er veel autonomen zijn, dan is dat makkelijker. Want als de hele zaal zich laat meeslepen met de rest van de zaal, is dat, kan dat of voordelig uitpakken of juist heel nadelig.
18: Ja, omdat er dan een soort lemming effect staat.
5: Ja, precies.
18: Of groepseffect.
5: Ja, ja. Ja.
18: Heb je ooit wel eens een excuses aangeboden voor een grap die te ver ging?
5: Of? Oh ja, heel vaak. Ja? Gewoon, oh sorry.
18: Ja?
5: Maar dan niet een soort Ed Sheeran-achtige excuus. maar gewoon echt gewoon in het moment zelf. In het moment trouwens, er kan veel meer, hè?
18: Ja.
5: Dus als er,
18: je bedoelt in het moment dat je op het podium staat.
5: Op een podium, ja. Als je een grap maakt in het moment.
18: Ja.
5: Daar gelden andere regels dan als je een grap bedenkt van tevoren. En die drie draag je dan uit.
18: Ja, en heb je dan ook wel eens dat je zegt, ja, het was maar een grap. En is dat dan een uitleg waar mensen dan genoeg mee nemen? Ze komen natuurlijk voor jou, dus ze weten dat het grappen zijn, maar...
5: Ik ben wel eens een keer bedreigd geweest.
18: Ja.
5: Doordat ik speelde op de Wal in Amsterdam in een klein theatertje, Paleis van de Weemoed. En ja. Die deur stond open. En we speelden in het Engels. Want we konden dan voor toeristen spelen, konden veel meer kilometers maken.
18: Ik heb daar precies naast gewoond.
5: Oh, naast, ja, het Paleis van de Weemoed. Ja, dus je weet precies wat
18: ik
5: bedoel.
18: Ja, zeker. Ja,
5: ja. Ja, daar. Stefan vindt het leuk om op de Wallen dichtbij.
18: Ja, ik ben lui, dus
5: ja. Gewoon meteen naar om de hoek.
18: Precies.
5: Maar goed, bij Paleis van de Weemoed heb je... Dat was dus op maandag en dinsdagavond hadden wij stand-up comedyavonden. En omdat in de zomer was de deur open, omdat het heel warm was. En ik was bezig met mijn set. En toen... Toen kwam er een hele dronken ier. En die kwam binnen en die schreeuwde. Ja, en die, wat, sorry?
18: Dat is een pleonasme, toch?
5: Ja, dat is bijna een pleonasme, ja. Een ier die kwam binnen. En toen maakte ik een grap over dat dronken ier agressief zijn. En toen werd hij heel erg boos. En toen had hij me slaan. Toen moesten de andere comedians moesten me echt tegenhouden. Dus dat kan gebeuren. En één keer had ik een... Ik heb een grap over Poetin. In... op een of andere manier waren een paar Oekraïners tijdens een Engelse show die waren kijken. En die snapten die grap niet. Want het was juist een grap tegen Poetin. Maar ze, ik denk door hun trauma of zo, ze werden echt heel boos. Want ik maakte dus voor hun... Ze luisterden niet meer wat ik zei, maar gewoon puur dat ik grappen maakte over Poetin en de oorlog, was dat te veel. Dus ze werden ook echt vet boos.
7: De Big Five. Stefan de Vries.
18: Kan je, Cor, volgens jou overal grappen over maken? Is er een objectieve of misschien wel wetenschappelijke grens aan humor, wat je kan zeggen?
5: Hoe harder het onderwerp, hoe beter de grap moet worden. Dat is de regel 1. Regel 2 is... als je staat voor een publiek, hè, dus wat ik wil is dat mensen gewoon gaan lachen. Ik ben helemaal niet zo pretentieus van nee, ik wil gewoon dat mensen gaan nadenken. Nee, ik wil dat mensen gaan lachen. Ja. Ik denk dat je overal grappen kan maken en vooral met de mensen, niet over de mensen.
18: Ja, zoals wat je net zei, ja. je doet alsof je bij die Turkse politieagent hoort, omdat jij dat 82-bord kent, is er een soort van verbinding.
5: Ja.
18: En dan kan je verder gaan.
5: Ja, maar je moet dan wel... Ja, ik hou van de Turkse cultuur. Ik vind Turkije geweldig. En daarom maak ik grappen met ze.
18: Ja, en hetzelfde doe je met Surinamers of met Amsterdammers. Of met... dat kan beide zijn. Maar met wie dan ook.
5: Ja.
18: Dus wat is dan jouw geheim? Dat je met al die verschillende mensen toch een soort verbinding kan werpen. Waardoor jij best wel harde dingen kan zeggen. Als je het zou lezen.
5: Gaat het om respect. Als ze dat voelen, dan kun je er grappen over maken.
18: Ja.
5: Eerst komt het respect en dan de grap.
18: Ja, dat is de basis.
5: Dat is de basis, ja. Ja.
18: Zijn er onderwerpen waar je nu misschien nog geen grappen over maakt, maar die je wel, dat je zou willen ontwikkelen? Dat je denkt van, nou, dit terrein lijkt me grappig, maar ik weet nog niet precies hoe ik dat moet aanvliegen.
5: De sommige dingen die heel naar zijn in het nieuws, daar merk ik van, oké, daar ga ik nog geen grap over maken. Nee. Want comedie is tragedie plus tijd. En de tragedie heeft tijd nodig om grappen over te maken.
18: Ja. Ja.
5: Dus bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, waar er miljoenen mensen om zijn gekomen, daar kunnen we onuitputtelijk grappen over maken.
18: Ja, want dat is nu wel...
5: Dat is nu wel lang genoeg geleden. Maar als er nu een oorlog is... Dan is er niet genoeg tijd verstreken.
18: Nee, over tijd gesproken. Zijn er grappen die vroeger wel konden, maar die je nu beter niet meer maakt?
5: Ik zou niet weten wat. Nou ja, misschien als je nog naar Amerika wilt, niet over Trump.
18: Of juist wel. Dan, ja,
5: ja dan kom je, maar dan kun je. Volgens mij, als jij genoeg grappen maakt over Trump, dan wordt het wel lastig om dan word je misschien wel aangehouden bij de JFK. En dan moet je je Instagram laten zien.
18: Ja, ja.
5: Maar waar noemen ze een grap waar volgens jou dat wel kon dan?
18: Nou, ik zit te denken, want ik ga vaak naar open mics. Hè, ja. Dus dat zijn bijeenkomsten in de comedy clubs waar eigenlijk iedereen kan komen. Ook als je een bakker bent of een boekhouder en je denkt dat je grappig bent. Dus mensen komen daar om te kijken of ze grappig zijn. En soms ook gerenommeerde comedians die dan hun nieuwe materiaal... Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen, die hun nieuwe materiaal testen. Maar als ik dan naar zo'n avond ga, toch wel regelmatig... dan valt het mij op dat die nieuwe comedians, of die ambitie hebben... vaak beginnen met grappen over seks.
5: Ja.
18: Dat is kennelijk het laagste laadje waar je gaat kijken als je grappen maakt. En toch, dat vind ik ook verbazend, best wel vaak seksistisch en anti-vrouwen. Of anti-vrouwen, best wel ja, naar over vrouwen eigenlijk. Mij maakt dat ongemakkelijk. Ik vind het vaak ook niet grappig, maar...
5: Ja, misschien omdat gewoon door de manosfeer... als je echt hele nieuwe jonge gasten hebt... dat ook in een brein is gekomen.
18: Mm-hmm.
5: En dat het nu de tijdsgeest is. Je wilt altijd grappen maken in een tijdsgeest. Want de grappen die de tijdsgeest, dat framework, dat verschuift toch? Dus
18: ja, zeker. Ja. Ja. Dus jouw shows van 10 jaar geleden of over 10 jaar zijn, die moet je echt ook zien in de tijd.
5: Maar, ook je eigen tijd van wat je zelf hebt meegemaakt, maar ook wat
18: Ja, wat ik ook interessant vind is dat jij in jouw shows heel veel stereotypen en vooroordelen uitvergroot.
5: Ja.
18: Mensen moeten daar veel om lachen, eigenlijk iedereen. Zijn die mensen dan onbeleefd omdat ze die stereotypen leuk vinden? Of zijn ze juist opgelucht dat jij iets durft te zeggen waarvan ze zelf weten dat het sociaal onaanvaardbaar is? Jij dus eigenlijk een soort van plaatsvervangende...
5: Ik doe het altijd met een knipoog.
18: Mm-hmm.
5: Gewoon van. Ik denk het laatste dan meer. Het is sociaal onacceptabel om dat te zeggen. Maar nogmaals, ik zeg dat wel. Ik ga wel eerst in hun eigen taal.
18: Ja.
5: Spreek ik tegen ze en dan maak ik die grap. En dan om iedereen erbij te betrekken. Ik vind het juist leuk als het divers is. Als het. Ja, af en toe maak ik wel eens een stereotype programma. Maar ook over mezelf, ook over Polen, ook over...
18: Ja.
5: Over
18: ook over blinden, ik zag laatst een grappig blinden. Filmpje.
5: Iedereen, ik probeer iedereen aan te pakken.
18: Ja.
5: Ook en, als je het niet ziet aankomen.
18: Ja, en daar komen mensen op af. Ze willen graag aangepakt worden. Want de zalen worden alleen maar groter waar jij staat.
5: Sterker nog zijn mensen best wel vaak teleurgesteld als ik ze niet heb aangepakt. Ja, dan krijg je van, jammer dat je naar mij niet hebt aangepakt.
18: En, heb je een voorbeeld daarvan?
5: Nou, vooral gehandicapten die vinden dat die komen naar de show. Die beloof me dat je me de volgende keer aanpakt. Maar dat is best wel lastig. Want dat zeg ik ook ergens van. Ik weet doordat ik jou nu niet aanpak en de rest wel, discrimineer ik jou juist. En dat is juist jammer, want dan voel jij niet meer één geheel. Meestal loopt dat niet goed af met de rest van de zaal. Want die vinden dat dan zielig.
18: Ja.
5: Terwijl diegene is helemaal niet zielig.
18: Nee.
5: Want dat is gewoon, die kiest daarvoor om daar te zitten. Die wil juist erbij horen.
18: Ja.
5: En om hem juist zielig te vinden, dat is pas naar.
18: Ja. Waar ligt dan de grens tussen een goede grap en een kwetsende grap?
5: Als er niet gelachen wordt, dat is nummer één aanwijzing dat het gekwetst is bij diegene en bij de zaal, dus bij beide.
18: En is daar dan een formule voor te bedenken? Of verrast het jezelf wel eens dat jij denkt van dit is heel grappig? En dan merk je, hé, ze zijn toch gekwetst of andersom?
5: Reden nummer één waarom mensen gekwetst zijn is als ze niet goed luisteren naar wat er gezegd wordt in de grap. Als alleen het onderwerp van de grap is niet hetzelfde als de grap. Zeg maar, als ik onderwerp aansnij, dan is het met die Oekraïners. Als ik het onderwerp Poetin aansnij in de oorlog, dan maak ik niet grappen over de gesneuvelde Oekraïners.
18: Mm-hmm.
5: Maar ik maak de grap over dat Poetin zo'n agressor is en zo'n dictator, zo'n nare man.
18: Ja.
5: En die al honderdduizenden mensen die je dood in heeft gejaagd. Daar, dan, gaat het daarover, niet over. Maar dat, als je gewoon alleen maar luistert naar het onderwerp, van nee, dat onderwerp mogen geen grap over worden gemaakt, dan houdt het op, ja.
1: Ja. Want jij improviseert heel veel, heel snel. Dat is ook je aantrekkelijkheid, denk ik, voor het publiek. Super ad rem. Ben je wel eens te snel? Gaat je mond soms sneller dan je hoofd?
5: Je bedoelt dat ik iets zeg waar ik de laatste spijt van heb? Ja, natuurlijk. Maar vooral in het dagelijks leven. Want op het podium kan er veel meer. Dan zijn de mensen toe bereid van, oké, dit zijn nu de spelregels. Maar in het dagelijks leven, ja, dan denk ik, oh ja, ik sta nu niet op het podium. Ik moet even dimmen.
1: Ja, als we even uitzoomen. Maakt het iets uit of je een grap hoort over jezelf, over een ander, of over een groep waar je zelf wel of niet bij hoort?
5: Voor mijzelf?
1: Nee, in het algemeen. Kun je als toeschouwer harder lachen om iemand die belachelijk wordt gemaakt die niet bij je hoort, of iemand die wel bij je hoort?
5: Dat hangt een beetje hoe serieus je alles neemt.
1: Ja.
5: Als je echt een serieus fanatiek bijvoorbeeld een Ajax supporter of Feyenoord supporter of Ajax supporter bent, en ik maak dan een grap over de club, dan, en je neemt dat echt heel serieus, dan
1: dan staan er wel mensen bij de artiesten ingaan.
5: Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Okay.
5: Maar het is neem het een beetje luchtig allemaal. Ja. En ook over jezelf, neem het allemaal niet zo serieus.
1: Cabaretier Cor Hoebe geeft dramalessen aan jongeren met gedragsproblematiek. Hoe kun je ver gaan met grappen? Kun je net zo ver gaan op het podium als op met grappen in de les? Dat hoor je straks in het tweede deel van de Big Five. Dus blijf luisteren.
8: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
14: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
22: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
30: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
31: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
32: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
33: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
34: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
35: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
36: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
35: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
0: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
9: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
12: Er zijn op dit moment geen files, wel meldt Flitsmeister de volgende flitsers. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 226,4. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,1. En op de A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 38,6.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Het kabinet krijgt advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. De plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom bij het tweede half uur deze week. Okay. Deze week neem ik in de Big Five van doe eens normaal, maar hoe dan? Moderne omgangsvormen onder de loep. Wat kan tegenwoordig eigenlijk wel en wat echt niet? Cabaretier Cor Hoebe is nog steeds bij mij. In het eerste half uur spraken we over hoe je als cabaretier kunt spelen met normen en conventies en grenzen die eigenlijk buiten het theater gelden, maar op dat podium niet. En nu gaan we verder praten.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
20: of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
26: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
27: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
28: En AI is een hele logische volgstap. En
29: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
37: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
4: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week neem ik in de Big Five van Doe Eens Normaal. Maar hoe dan? Moderne omgangsvormen onder de loep. Wat kan tegenwoordig eigenlijk wel en wat echt niet? Cabaretier Cor Hoebe is mijn gast, nog steeds hier. In het eerste half uur spraken we over hoe je als cabaretier kunt spelen met normen en conventies die buiten het theater gelden. Maar dat is niet het enige wat je doet. Je staat ook in de klas, op een soort podium. Je geeft dramalessen op een middelbare school aan jongeren met gedragsproblematiek.
5: Ja.
1: Wordt er veel gelachen tijdens je lessen?
5: Ja, heel veel.
1: Ja?
5: Heel veel, ja.
1: Om jou of met jou?
5: Nee, niet om mij, want ze vinden mij niet zo grappig. Maar wel gewoon uit de situaties.
1: Dus, hun eigen situaties?
5: Ja, nou, ik bedoel, we spelen improvisatietoneel. Het is vooral vergelijkbaar met de lama's of de vloer op. Eigenlijk meer, nog meer eigenlijk naar de vloer op. Want de lama's, dat vinden ze een beetje kinderachtig. En dat spelen we dan. En dan wordt er heel veel gelachen.
1: Ja. Gebruik je dan, is de humor dan ook een middel om het ijs te breken met jongeren die best wel moeilijk te bereiken zijn?
5: Ik moet even schetsen. In mijn show heb ik het over een jeugdgevangenis. Maar het is eigenlijk een school. Het heet School to Care, waar ik lesgeef.
1: Ja.
5: En het is een school die echt diep in mijn hart zit. Ik geef er al 11 jaar les. En die jongeren die daar zitten, die zitten. Of die wonen begeleid wonen. Of die moeten overdag nog naar die school. En dan gaan ze 's avonds dan weer de gevangenis in. Of het is een beetje dezelfde klanditie. Dus zeg ik, waar is die? Die zitten weer vast.
1: Ja.
5: Dus het is hun allerlaatste kans. Ze zijn nog leerplichtig. Het is hun allerlaatste kans. En daar zitten iets van. Ik geef daar les met een andere leraar. En dan hebben we 6 leerlingen zijn met z'n tweeën.
1: Ja,
5: dat is ongeveer wat je nodig hebt. Ja. Dus 2 leraren op 6. Ja, en dat
1: behoorlijk elitair. Zoals
5: ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, ja. En dan gaan we gewoon improvisatietheaterscènes spelen.
1: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe begin je dan? Je zit in een kring of je staat...
5: Hoe ik begin? Ik begin altijd gewoon... Ik vraag hun advies over mijn leven. Dat werkt heel goed. Dus zeg ik van, hey, dit is deze week gebeurd. Hebben jullie advies voor mij? En dan luister ik naar ze. En soms zit er heel goed advies tussen.
1: Ja?
5: Ja, en dan... Maar tegenwoordig vertel ik vooral over mijn baby. En over baby's praten tegen jeugddelinquenten. Of gangstertjes die op straat allemaal aan dealen en zijn. Dat vinden ze super interessant.
1: Ja?
5: Ja.
1: Zou je ze op je baby laten passen?
5: Ja.
1: Ja?
5: Echt waar. Okay. Zijn echt... Er is één ding wat dat zodra het over mijn baby gaat... Ik kan gewoon foto's laten zien aan ze. Ze zijn alle verhalen over... Zelfs over poep en zo, dat vinden ze echt super interessant. Dat is echt... Dat had ik nooit verwacht.
1: Nee. En wat is dan de functie van dat advies vragen? Want je wil natuurlijk iets anders bereiken.
5: Dat we levelen.
1: Ja.
5: We levelen.
1: Weer de verbinding leggen.
5: Verbinding, ja. We maken weer verbinding. In plaats van dat ik ze ga schoolen van oké, zo moet je leven, vraag ik gewoon van oké, hoe zien jullie dat dan?
1: Ja.
5: En vaak gaan mijn opzet is altijd, we spelen een scène en dan gaan we daarna over praten. Dus bijvoorbeeld, oké, je hebt een je bent vader en je zoon komt thuis en vertelt dat hij homo is. Hoe zou je erop reageren? Of je bent... je speelt een scène tussen jou en je vrouw komt thuis... die vertelt dat ze vreemd is gegaan. Wat zou je doen?
1: Mag jouw vrouw.
5: Mag jouw vrouw, ja. Maar dan in een scène en dan gaan we het erover hebben.
1: Ja.
5: En dan kom je op hele... Vaak, dat viel me op, als het echt de moeder van een kinderen is... dan die kunnen heel veel maken. Die komen met heel veel weg.
1: Ja.
5: Ja, dus zodra de kinderen bij komen, is dat echt... Dat vind ik heel frappant om te zien. Of niet frappant, maar gewoon juist leuk om te zien.
1: Ja. Wat kunnen die dramalessen die jongeren leren over omgangsvormen... hoe ze zich staande houden buiten hun eigen kring misschien?
5: We doen wel eens sollicitatiegesprekken na. Of dat je een gesprek hebt met een directeur. Of met een Dat je wel een beetje anders leert praten dan alleen maar omgaan met je vrienden.
1: Ja, ja. Maar op het podium heb jij de macht, dan sta jij in de schijnwerpers. Ja. Maar in de klaslokaal zijn de jongens onderling eigenlijk diegene wie de status heeft, is de baas. Wat doet dat met jouw rol in zo'n kleine setting?
5: Nou, ik ben facilitator daar. Dus ik ben gewoon regisseur. Ik bepaal van wat zij gaan spelen.
1: Ja.
5: En dan hou ik de zeg van in de scène geef ik aanwijzing. Als ik jou was, je moet dit nu zeggen. Of dan gaat de scène een beetje vooruit. Maar over status gesproken, diegene met. Ik heb een hele goede les. Als degene met de hoogste status in de groep, als die het leuk vindt, dan hoef ik helemaal niks te doen.
1: Mm-hmm.
5: Maar vaak zie je dat diegene met de hoogste status het best wel eng vindt, want die heeft het meeste verliezen om mee te doen. En diegene met de lage status, die gaan dan vaak voluit, want die hebben toch niks te verliezen.
1: Ja.
5: En die kunnen daardoor juist een soort succes.
1: En die kunnen hoger reizen in de hiërarchie.
5: Die kunnen in ieder geval eindelijk een keer weer succes hebben in tijdens die les. Ja. Want dat zou kunnen gebeuren, ja.
1: En dan, wat nemen zij dan mee als eenmaal het klaslokaal is gesloten en ze staan weer op straat?
5: Ik maak me geen illusies dat ze in een uur tijd opeens betere mensen zijn geworden. Het belangrijkste is dat ze gewoon lol hebben gehad. En dat is nummer 1. Hebben zij een uur lang lol gehad? 2. Hebben ze iets van opgestoken? Dan is dat mooi meegenomen. Mm-hmm. En daarvoor doe ik het.
1: Ja. Maar kom je wel eens een van die jongeren tegen die dan zegt, ja, ik heb zoveel lol bij jou gehad.
5: Ja.
1: Ik ben nu raketlanceerinstallatieontwerper.
5: Nou, ik hoop niet dat ze raketlanceerinstallatieontwerper zullen worden.
1: Om maar een dwarsstraat te noemen.
5: Nee. van alle beroepen die je net hebt genoemd, lijkt me dat niet het handigst voor die jongeren. Nee, ik kom ze wel eens tegen. Ja. En dan, ik weet nog dat ik in het centrum, ik was gewoon aan het praten met iemand. Een van de jongeren die was met zijn vrienden, die zag mij. En die wachtte helemaal tot ik klaar was met mijn gesprek. Kwam toen naar me toe en gaf me een box. Zei, ja, maar ik vond het echt leuk. Die was echt voor mijn gevoel echt wel 10, 15 minuten aan het wachten tot ik klaar was met mijn gesprek. Om alleen maar even dat. Terwijl ik dacht van ja, in de klas was je echt fucking vervelend.
1: Ja, maar dus op straat toch wel degelijk omgangsvormen, heel beleefd.
5: Ja, heel beleefd. Het is sterker nog, ze zijn veel. Die jongeren, dat valt me altijd op.
1: Ja.
5: Die geven me altijd een hand.
1: Ja.
5: En die geven iedereen een hand. En als je dat niet doet. Heel vaak bij gewoon. Stel, ik loop met jou op straat. En wij komen een vriend van jou tegen.
1: Ja.
5: Hoe groot is de kans dat hij dan ook mijn hand geeft? Dus die is dan helemaal gefocust op jou. Dat zouden zij nooit doen. Zij zouden altijd iedereen een hand geven.
1: Ja.
5: Wij kunnen ook wat van hun leren.
1: Ja. Wat heb je van hun geleerd?
5: Nou, dat je bijvoorbeeld gewoon altijd. Maakt niet uit met wie ik. Met wie ik ben. Of als ik wie ik tegenkom. Ik geef dan iedereen een hand en begroet iedereen.
1: Ja. Ja, dus je leert er zelf ook wat van.
5: Ja, heel veel. Ik haal er veel meer uit dan dat zij. Ik heb het gevoel dat ik er veel meer uithaal dan dat ik kon brengen.
1: Ja.
5: En ze vroegen me altijd van waarom ik dat doe, dat lesgeven. Ja, omdat je doet het alleen maar voor het geld, blablabla. Gelukkig de afgelopen paar jaar, omdat ik ben doorgebroken, vragen ze dat niet meer.
1: Nee.
5: Als ze het nu zouden vragen, dan is het echt gewoon omdat ik er meer uithaal dan dat ik kon brengen. Omdat ik zoveel leer van ze.
1: Ja, ja.
5: En het verbinden met ze, ja.
1: Ja, is dat dan ook, je zei in een interview met Parool dat ik las, je zei de kinderen zijn geweldig, ik hoop dat ik ze de rest van mijn leven les mag blijven geven. Maar is dat dan de kern van waarom je dat zou graag willen, tot je pensioen lesgeven?
5: Ja, ik mis het meer dan optreden, dat had ik nooit verwacht.
1: Nee?
5: Nee.
1: Dus je kan prima een maand niet in een theater staan, maar een maand niet op school vind je.
5: Ja, dat vind ik wel lastiger dan. Ik zeg maar, als je een tijdmachine zou hebben, je zou dit stukje laten zien, dan zou ik echt denken, gast, wat is er mis met jou? het is gewoon heel gek. Het is gewoon het meest oprechte wat er is daar lesgeven. Dat is het meest echte wat er is.
1: Ja.
5: Ik heb nu, omdat ze ook TikTok hebben, heb ik nu een minuut krijg ik respect van ze. En dat is die één. De eerste minuut. En dan begint het weer opnieuw. En dat vind ik heel fijn.
1: Ja. K- Komen zij ook wel eens naar je shows?
5: Als nou, we hadden het er wel over, maar dan moet het wel met begeleiding komen. En dat, omdat mijn shows natuurlijk vaak om 8 uur zijn.
1: Ja.
5: Maar dat gaan we
1: koop
5: wel.
1: Koop je wel meer kaartjes?
5: We gaan. Ik hoop dat we wel kunnen regelen als ze een keer komen.
1: Ja. Want weten ze dat jij ook een bekende comedian bent?
5: Ja, dat zeggen ze gewoon. Ze laten het gewoon het zien, het TikTok-filmpje. Ze zitten ook op TikTok.
1: Ja.
5: En dan, maar ja, nogmaals, ik heb daar 1 minuut extra. Krijg ik
1: aandachtspannen
5: voor. En de rest, dan begint het weer opnieuw.
1: Straks wil ik van Cor Hoebe weten in hoeverre humor cultureel bepaald is. Maar eerst is Thomas van Zijl de studio binnengeslopen.
6: Goedemorgen, Stefan.
1: Zometeen om 11 uur is er weer een aflevering van BNR Zaken doen. Thomas, waarvoor moeten we straks gaan luisteren?
6: Nou, we gaan het woningtekort oplossen. Ik vond het wel tijd worden.
1: Ja,
6: bestuursvoorzitter Mirjam Heringa is mijn gast. Zij is van Stedion, grote woningcorporatie in Den Haag. De woningcorporaties krijgen iets meer financiële ruimte. Nu we weten wat er in de miljoenennota staat. Er gaat iets gebeuren aan de winstbelasting die corporaties moeten betalen, of de regeling waaronder zij vallen, terwijl corporaties eigenlijk helemaal geen winst mogen maken. Dus daar gaat het over. Wachttijden nog altijd, jaartje of 6, 7 in die regio. Kan dus wel wat aan gebeuren. Gaat dus vanaf 11 uur in dit programma worden besproken. En het economenpanel is er ook. Gaat onder andere over de renteverhoging van de Fed. En nu we toch in de Haagse sferen zijn, uiteraard ook over de miljoenennota.
1: Oh, over humor gesproken. Dankjewel. Zometeen luisteren dus naar Toon van Zijl om 11 uur.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
1: In het Engels zeggen ze humor doesn't travel well. Ik wil van mijn gast cabaretier Cor Hoebe weten in hoeverre hij het daarmee eens is. Je bent zelf ook Pools, mm-hmm. En Nederlands. Ja. Opgegroeid in multicultureel Amsterdam-Oost. Hebt veel gereisd, dus je maakt ook op je reizen, neem ik aan, grappen.
5: Ja.
1: Ben je wel eens ergens een land uitgegooid vanwege een grap?
5: Nee.
1: Nog niet?
5: Nee.
1: Oké. In hoeverre, daar gaan we het over hebben, is humor cultureel bepaald? En hoe langs welke lijnen beweeg jij als het gaat om verschillende culturen en humor?
5: Nou, er is zoiets als universele humor.
1: Ja?
5: Eddie Izzard, ik ben een groot fan van hem, mm-hmm. Een comedian die een Engelsman die notabene in het Frans heeft opgetreden in Parijs.
1: Ik ben vaak naar hem toe geweest.
5: Ook in Parijs?
1: Ja, en dan staat hij in zaaltjes met 40 mensen.
5: Ja.
1: Terwijl die gewoon Wembley vult.
5: Ja, precies, ja. Ik heb hem meer gezien in Heineken of AFAS.
1: Ja.
5: En in Parijs is er 40 man in het Frans.
1: Ja.
5: Maar jouw Frans is echt heel goed.
1: Oui.
5: Hoe is hij? Nou, zie je wel. Ik geloof het meteen.
1: Ja.
5: Hoe goed is zijn Frans?
1: Ja, supergoed. Hij heeft een heel sterk accent. Maar hij maakt ook shows in het Duits, hè?
5: Ja, in het Duits, Frans en Spaans.
1: Spaans,
5: ja. Dus laat maar zien dat wel kan.
1: Ja.
5: En
1: hij heeft een enorm goed taalgevoel. En hij is daarnaast ook nog eens heel erg grappig.
5: Maar hij is ook heel erg. Zijn humor is ook heel erg best wel abstract.
1: Ja.
5: Bijvoorbeeld dat hij in. Misschien moeten we dat niet doen, want ik ga ze.
1: Andere comedians. Nou ja, hartstikke leuk.
5: Eddie Izzard.
1: Check mij even op YouTube.
5: Ja, ja.
1: The monkey is in the tree.
5: Ja, of de Darth Vader kantine.
1: Ja, precies.
5: Kantine van de Star Wars. De Darth Vader kantine.
1: Hij is een uitzondering eigenlijk. Hoeveel comedians zijn er die in 4, 5
5: Nou, laat ik het omdraaien. Al die grote Amerikanen, die spelen overal ter wereld.
1: Mm-hmm.
5: Dus dat betekent dus dat er een soort universele humor is. Dave Chappelle, die speelt overal. Zelfs in Saudi-Arabië, dat is natuurlijk een hele subdiscussie. Want daar kreeg je nog gezeik over. Maar hij speelde over de hele wereld.
1: Ja, of we zijn zo geïndoctrineerd door het Amerikaans cultureel imperialisme dat we denken dat het grappig is.
5: Ja, omdat wij dat allemaal voelen en weten waar het over heeft.
1: Ja.
5: Omdat het, ik heb zelf in Iran heb ik opgetreden. In Teheran, ja.
1: Echt?
5: Ja.
1: Wauw.
5: Ja,
1: wanneer?
5: In 2018.
1: In een ondergrondse nachtclub. Hoe ging dat?
5: Ja, nou ja, het was in een. In een danstheater. Het was 2 dagen van tevoren werd het bekendgemaakt.
1: Het paleis van de Iraanse weemoed.
5: Ja, zoiets. Ja. Op een of andere manier lukte dat. En er zaten iets van 70 man. En dat was echt een onvergetelijke avond. En zij begrepen het ook allemaal. Dus
1: Ja.
5: En het was gewoon in het Engels.
1: Maar hoe kwam je daar terecht? Hoe komt een stand-up comedian in Iran terug?
5: Nou, ik ben begonnen bij de Mesrap, dat is in Amsterdam, in storytelling. Ik kom uit de improvisatie en storytelling. Die twee heb ik eerst gedaan. En toen pas heb ik de overstap gemaakt naar stand-up comedy. En de Mesrap is opgericht door een Iranier. En die mocht zelf het land niet meer in, omdat die zwarte lijst staat. En toen zeiden ik en twee vrienden, want wij traden daar heel veel op. Zeiden we, oké. Laten we naar Iran gaan. En toen zeiden we, oké, laten we het doen. En we kenden iemand via via, maar dat maakt niet uit. Iran is echt een geweldig, prachtig land. En geweldige mensen. En toen zei van, we willen eigenlijk hier ook optreden. Zei, is goed, gaan we voor je regelen. En binnen 2 dagen was dat allemaal geregeld.
1: Wow.
5: En ondergronds.
1: En waar maak je dan grappen over?
5: Over gewoon alles. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies. Oh ja, wat we wel deden, ik had een hele lange lijst gemaakt van 10 meter. En...
0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Bos is echt niet. Ik heb het 1 keer gedaan in Polen. Maar dan moest ik wel af en toe Engelse woorden gebruiken om eruit te komen. Dus mijn Pols is echt is niet goed genoeg ervoor.
2: Ja, vind je, als je Engels praat, ben je dan net zo grappig als in het Nederlands? Of ben je anders grappig?
1: Anders. Ik ben in het Engels begonnen, hè, omdat je daar gewoon meer speelplekken had in Amsterdam. Dus dan kon je in het Engels kun je 7 dagen per week optreden. Ja. En in het Nederlands kun je maar 2 dagen optreden per week. Dus daarom, vooral in het Engels, we konden voor toeristen spelen en voor expats en voor Nederlanders. Dus er zijn 3 groepen waar je voor kan spelen. Dus in het Nederlands kun je maar voor 1 groep. Dus het is wel. In het Nederlands dan begrijpt iedereen jou als je hoe je iets zegt. Wat je dan meteen bedoelt. Als je voor een zaal speelt van 60 verschillende nationaliteiten, dan is dat anders dan als je voor bijvoorbeeld alleen al voor mensen speelt waarvan de Engels hun eerste taal is.
2: Ja, dan heb je dus opgetreden in wereldsteden als Amsterdam, Teheran en vorige week zelfs in Doetinchem. Ja. Heb je het helemaal gebracht. Is dat dan, merk je dan verschil tussen het publiek waar je staat alleen maar al in Nederland?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Heel erg. Ja, trouwens, de Achterhoek en Twente is een hele leuke regio om te spelen. Want die mensen zijn heel lief en houden van harde grappen. Dat is een hele combinatie die je niet snel tegenkomt in Nederland. Dus dat is echt heel leuk om in Achterhoek en Twente. Elke regio is het anders. Kijk, als ik in de grote steden speel, in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag, dan snappen ze wel iets meer van wat ik precies bedoel, hoe ik het zeg, omdat ik ook uit zo'n stad kom, maar in principe kun je overal spelen.
2: Ja, en de stad die je net noemde, Rotterdam, dat is, zeggen bijna alle Nederlandse cabaretiers, jij geloof ik ook, dat de favoriete stad is om op te treden.
1: Ja.
2: Waarom?
1: Ik denk dat Rotterdammers, die geven heel veel energie.
2: Ja.
1: Die hebben er echt zin in.
2: Amsterdammers zijn een beetje blasé? Of hoe?
1: Nou ja, kijk, als je voor in Almere, als je voor oude Amsterdammers speelt, dan gaat het dak er ook af. Dan gaat het ook vet veel energie en permanent ook. Maar als je in Amsterdam speelt, dan in de grote zaal. Dan, ik vraag altijd hoeveel mensen uit die stad zelf komen waar ik speel. En dan is het bijvoorbeeld maar een stuk of 100 man. Dus 1/10 komt dan uit die stad. En de rest komt van heel. Dus dan speel je eigenlijk voor een mengelmoes van iedereen. Terwijl in Rotterdam is de kans groter dat je voor alleen Rotterdammers speelt. En dan, die kunnen echt heel veel hebben. Die kunnen hele harde humor aan en die geven ook heel veel energie. Daar is het zeg maar bijna vergelijkbaar met een Engels publiek, dat ze ook gaan hackelen. Dus dat ze gaan meedoen. Ja.
2: En zijn ze dan wel eens grappiger dan jij?
1: Soms wel, ja. Dat vind ik ook wel leuk. Maar vaak niet, hoor. Maar soms wel, ja. Dat vind ik wel. Als iemand een grap maakt en die is echt leuk, dan krijg je van mij echt heel veel respect. Ja. Dat vind ik echt heel leuk.
2: Ja, dat
1: maar,
2: zie je ook.
1: Maar als je die niet leuk is, dan maak ik je af. dus er is een hele groot risico. Ja. Als het wel leuk is, krijg je echt respect van mij. Dan ga ik lachen, ga ik klappen. Zorg ik dat het hele publiek mee gaat klappen. Dan zeg ik ook, mag ik applaus voor deze grap? Van deze persoon. En anders dan word je helemaal afgemaakt.
2: Nou, ik durf al geen grappen meer te maken. je trekt met jouw shows een heel jong en gemêleerd, maar ook oud publiek, van alles en nog wat. Heel veel nationaliteiten, daar ga je ook goed op mee. Je hebt over elk land wel iets te melden. Of te vragen. Je maakt echt verbinding. Is dat iets dat iedere cabaretier eigenlijk zou moeten hebben om te slagen, om dat succes te hebben?
1: Nee, want het zijn dat is geen voorwaarde, het is gewoon mijn stijl. Ja. Er zijn genoeg andere stijlen. Iedereen. Humor is net zoals muziek. Ik maak toevallig dit genre muziek. In dit genre doe ik dit. En als je dat leuk vindt, dan ga je er naartoe. Of dan kijk je op. Dus dat, nee.
2: Ja. Alle gasten van de Big Five stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier planoloog Han Lurtzing. En hij had deze vraag voor jou. Goed luisteren.
3: Het ligt vreselijk voor de hand, maar ik kon het niet.

0: niet laten. Ik luister naar een deel van die algemene beschouwingen. En vooral alle theater daarbij en overdrijving en nog wat. En ik dacht, wat zou een cabaretier nou hiermee kunnen zonder dat hij alleen maar die mensen herhaalt? Want die zijn soms leuk genoeg. Maar welke laag kun je eroverheen leggen waardoor het leuk, maar ook nadenkvoer wordt?
1: Over de APB, kan je daar iets mee?
2: Nou, ten eerste wil ik erbij zeggen dat ik een bloedhekel heb aan planologen. Ik heb zelf planologie gestudeerd. Dus
1: je mag het zeggen.
2: Ja, ik mag
1: weer
2: het zeggen.
1: Verbinding.
2: Nee, die verbinding. Ja, ik heb echt de scheidhekel aan ze. Maar goed, over die vraag. Als het algemene beschouwingen, hoeveel mensen kijken dat nou? Je zou er wel een grap over kunnen maken. Maar dan vaak in de zaal merk je van, oh ja, de 10 mensen die hebben het gezien, die vinden het grappig. En de rest kijk je aan van, waar heb je het over? Ja. Dus daar zou je veel meer metafysischer grap over kunnen maken. En dat is dan zo'n planoloogachtige invalshoek.
1: Zou de politiek waarschijnlijk wel ten goede komen. Jij mag ook een kettingvraag stellen aan de volgende gast. Dat is Naomi Ellemers. Zij is organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ik spreek morgen met haar de omgangsvormen op de werkvloer. Wat zou jij haar willen vragen?
2: Ik zou haar willen vragen, hoe bepaal je als HR-manager wanneer een grap fout is, waardoor je dus als werknemer de straf voor krijgt. Want humor, daar hebben we al eerder in deze uitzending over gehad, dat is ook risico nemen. Want je maakt een grap en als die verkeerd valt, hoe zorg je ervoor dat... Want je kan ook zeggen van, we doen helemaal geen humor, maar dan wordt het onleefbaar. Dus wie bepaalt of de grap leuk is of niet?
1: Dat is een leuke vraag. Morgen Naomi Ellemers, voor vandaag veel dank, cabaretier Cor Hoebe. Jij toert nog tot eind oktober door het hele land met een reprise van jouw show Kordaat. Maar alles is uitverkocht, heb ik begrepen. Wanneer hebben mensen, normale mensen, die geen kaartje hebben machtig, weer de kans om jou te zien?
2: Ik begin vanaf februari weer met mijn nieuwe show, de Tryouts, tot en met juni. En daarna die komen nog online. Laten we zeggen, november komen die online.
1: Oké, okay, volop kans. Yeah.
2: Journalist Stefan de Vries, dankjewel.
1: Graag gedaan. Alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Nu BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen, dag!
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
6: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
5: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
13: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
12: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
14: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
3: Nu in de BNR-app.
17: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof. Massale protesten bij Duitse autofabrieken. En het kabinet trekt 7 miljard euro uit voor 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat gebeurt allemaal tot 2035. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan Annemiek Bosgaard bij de ANWB. Hoe druk is het op de weg?
18: Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Behalve op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Noord ben je 10 minuten langer onderweg. En dan nog een afsluiting op de N361. In beide richtingen is de weg dicht tussen Ulrum en Leens vanwege een gaslek. Het verkeer wordt door de politie daar omgeleid. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15... Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. En op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is er groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie, en de actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De miljoenennota, een rentestap van de Fed en die nationale investeringsinstellingen. Het komt allemaal voorbij in het economenpanel van BNR Zaken doen.
20: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
0: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
22: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2x zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
23: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
23: En ik ben er ook.
24: Dat is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
22: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
29: Stel je vraag in de BNR-app.
30: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het met het economenpanel onder andere over de renteverhoging van de Fed. Edi Mujagic komt langs voor het laatste macro-economische nieuws. En om 12:30 een gesprek met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van de woningcorporatie Stedion. Maar nu eerst naar economisch nieuws van vandaag. 16 grote banken, waaronder ING, vragen in een brief aan de Europese Commissie om versimpeling van de regels en het niet verder verhogen van de vereiste kapitaalbuffers. Volgens de banken moet er de komende jaren zeker 1,4 biljoen euro worden geïnvesteerd in onder andere defensie en klimaatoplossingen. En die ruimte moeten ze wel krijgen. Harald Benink, hoogleraar verbonden aan de Tilburg University, kan zich niet helemaal vinden in dat pleidooi.
31: Je moet versimpelen, dat ben ik met de banken eens. Maar het zou niet moeten leiden tot een reductie van de hoeveelheid eigen vermogen die de banken moet aanhouden. Maar wat zo interessant is, we weten allemaal nog dat de afgelopen jaren hadden banken recordwinsten, omdat de ECB de rente laag hield. En eigenlijk hebben ze die gewoon uitgekeerd in de vorm van dividenden en inkoop van eigen aandelen. Dus het komt ook wel een beetje vreemd voor dat je eerst al je buffers uitkeert, of voor een groot gedeelte, en vervolgens zegt, nu moet u de buffers gaan verlagen.
17: Ondertussen staat de AEX op 1105 punten, betekent een procent in de plus, even naar ene meer van onze beursnerd.
32: Economenpanel.
17: Een nadere analyse van de miljoenennota en de Federal Reserve laat zijn onafhankelijkheid zien door middel van een renteverhoging. Ik bespreek dat met de leden van het economenpanel. Steven Brakman is hier, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Marijn Jongsma, econoom, redacteur macro-economie van het FD. Welkom. Dat wordt een spraakzaam panel. Ja, ik verheug me op wat er allemaal nog verder komt. De Amerikaanse Centrale Bank. Het stelsel verhoogt de rente van 3,5 tot 3,75% naar 3,75 tot 4%. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld om de inflatie te beteugelen. En Steven, mag dat nog enige verbazing wekken of zat het er van een kilometer afstand aan te komen?
33: Het zat er van een kilometer afstand aan te komen. Dus vorige maand heeft Wars in Jackson Hole aangekondigd dat hij dit ging doen. Hè. Dat was een hele brede toespraak. Maar daar kondigde hij aan dat hij dit ging doen. Dus het wekt geen verwachting. En het is ook goed dat hij het doet. Om twee redenen. Er is een inflatiedreiging. Dus het is heel goed dat de korte rente stijgt. En het tweede is, en ik denk dat dat voor hem heel belangrijk is, dat hij toont dat hij onafhankelijk is van Trump. Trump heeft hem daar neergezet in de hoop dat hij een marionet had in het bestuur. Nou, dat blijkt niet zo te zijn.
17: Ze hebben wel meerdere keren voorafgaand aan dit besluit nog met elkaar gesproken, gebeld.
33: Zeker. En Trump die nam zijn verlies. Die zei stem maar mee, maar dat was in feite een manier om zijn verlies te nemen. Maar dat is denk ik heel belangrijk. En het spannende op dit moment wat er gaande is, is dat je dus Bosch hebt die onafhankelijk van Trump de rente verhoogt. Maar een minister van Financiën die tegenovergesteld beleid uitvoert. Die koopt de staatsobligaties op in de hoop de lange rente te doen dalen.
17: Waarvan we natuurlijk op deze plek volgens mij al meerdere keren hebben moeten vaststellen dat dat niet zo werkt.
33: afgezien dat het niet werkt. De kapitaalmarkten die hebben veel meer geld dan de Amerikaanse overheid. Maar het is wel opmerkelijk dat je dus twee tegengestelde bewegingen hebt. Bij mensen rond Trump. Wars die de rente probeert te verhogen, heel terecht. Er is een inflatiedreiging. En de minister van Financiën die het tegenovergestelde doet. En dat is wel een opmerkelijke situatie.
17: Wordt dat armpje drukken, Marijn?
1: Nou ja, kijk, als het gaat om armpje drukken, heeft de Fed natuurlijk veel meer macht op de kapitaalmarkt dan de Amerikaanse overheid. Dus als het gaat om het armpje drukken, dan wint de Fed. Alleen het is de vraag natuurlijk in hoeverre Trump op een gegeven moment invloed wil uitoefenen op de Fed. En inderdaad, dit besluit van Warsh is hoopgevend, want daar staat natuurlijk de vrees van, goh, zou Warsh misschien dan toch het beleid van Trump volgen.
17: Maar Warsh is natuurlijk in dit comité maar die ene stem, en daar ging dat gesprek dan ook over, unanimiteit of niet. Je kunt niet in je eentje proberen dat hele comité te overtuigen.
1: Nee, dat klopt, maar Trump heeft natuurlijk zijn best gedaan om zijn invloed binnen de Fed te vergroten en de druk op te voeren. En die roept dan voortdurend de ideale rente zou het 1%. Dat past bij de economie van de VS. Nou, iedereen weet natuurlijk, bij een snel groeiende economie met een inflatie van boven de 3% hoort natuurlijk een veel hogere rente. En dat is ook wat Warsh nu gedaan heeft. Maar goed, als het dus gaat om de krachtmeting tussen Bessent en Warsh, ja, dan trekt Bessent wel aan het kortste eind. En ik denk, wat er ook nog een keer bij komt, is dat het ook wat onzekerheid voedt. Hè? Want als hij dan op een gegeven moment weer stopt met dit soort acties, ingrepen op de kapitaalmarkt, dan denkt iedereen, oké, kennelijk is het geld op. Ja, dan veroorzaak je dus weer paniek eigenlijk.
17: En Warsh, zo lijkt het, die is niet van plan om te stoppen. Hè, want ik heb nog even dat statement erop nagelezen en zijn toespraak. Dit is slechts een eerste dosis van het accommoderende beleid dat hij verwijdert. Dus hij is er niet begonnen.
33: Hij kondigt misschien een volgende renteverhoging aan. Maar ik denk, om even terug te komen op Bessent, die de lange rente omlaag probeert te krijgen. Impliciet wijst hij wel op een groot probleem van de Amerikaanse economie op dit moment. Het grote financieringstekort.
1: Ja.
33: Dus waar Trump zorgelijk naar kijkt, zijn de rentelasten op de begroting.
1: Uiteraard.
33: En dat is een groot probleem. Dus in die zin...
17: Daar is toch voor een deel zelf verantwoordelijk voor?
33: In die zin wijst hij daar impliciet aan. En Bessent, die in toespraken geeft hij ook aan dat hij daar toch iets aan probeert te doen. Dus hij wil het begrotingstekort omlaag brengen. Alleen hij zegt niet hoe hij dat wil.
1: Nee.
33: En hoe hij dat gaat doen.
1: Ja, er is natuurlijk wel ruimte voor belastingverhogingen, hè, in theorie, in de VS. Maar ja, ga het maar eens doen, politiek gezien. Dat is.
17: Wat gaat het betekenen voor de gewone Amerikaan die binnenkort moet gaan stemmen? Betekent het dat hij toch eens moet gaan kijken naar de rente op zijn creditcardschuld, een hypotheekrente? Wat betekenen deze stappen?
1: Nou ja, uiteindelijk, kijk of Warsh nou de rente wel of niet verhoogt. Je zag natuurlijk de lange rente zal oplopen, omdat gewoon de inflatie een stuk hoger is. En de onzekerheid rond de inflatie ook een stuk hoger. Dus je krijgt dat die inflatiepremie die stijgt op de rente, waardoor die rentes oplopen.
17: 5% over de 10-jaars rente vorige week, volgens mij.
1: En dat is natuurlijk de vloer in de hele rentemarkt. Dus je ziet dus dat hypotheekrentes daardoor stijgen, dat mensen meer kwijt zijn op hun creditcardschulden. Maar als het gaat om die verkiezingen waar je net aan refereert, zullen natuurlijk ook heel veel Amerikanen kijken naar het gestegen prijspeil. En dat speelt natuurlijk ook een rol in de impopulariteit van Trump op dit ogenblik. Dat hij gewoon door zijn eigen oorlog en zijn eigen handelsheffingen, misschien in mindere mate, maar bijdraagt aan de inflatie. Dus ja, dat is allemaal met dank aan de Donald, zou ik zeggen.
33: Ja, dat is natuurlijk zeker veel belangrijker. Ik denk de gemiddelde Amerikaan die let niet zozeer op de Fed of op de minister van Financiën, maar die kijken gewoon wat ze moeten betalen. Ja. En de inflatiedreiging waar we het over hebben, die concretiseert zich ook in een feitelijke prijsstijging. En dat zie je aan de pomp. Hè. Dus de Amerikanen betalen nu veel meer voor benzine dan een tijd geleden. En dat baart Trump in ieder geval zorgen dat zijn herverkiezing, of zijn herverkiezing, maar de midterms, dat hij zijn meerderheid in het congres verliest.
17: 5000 euro krijgen, niet euro, dollars natuurlijk.
33: Ja, maar dat is natuurlijk een bizar plan. Dat gaat ook niet
1: dat
33: gebeuren.
1: Is een bizar plan.
33: Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe moet je dat financieren? Dus
1: maar er zit natuurlijk een rare twist in het denken van Trump, dat hij denkt, als Warsh nou maar de rente verlaagt, dan komt het wel goed. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want beleggers die willen gewoon een hogere rente, omdat ze die inflatie zien oplopen, dat ze risico's zien met de Amerikaanse staatsschuld. Ja, en die inflatiedreiging wordt alleen maar groter als Warsh de rente verlaagt.
17: Maar er is toch ook geen enkele reden als je kijkt naar de banenmarkt, als je kijkt naar de Amerikaanse economie, om die rente te verlagen?
1: Ja, er is wel een grappige redenering die die wel wordt gevolgd in het kamp Trump. Die zeggen, ja, wij investeren nu zoveel in kunstmatige intelligentie, waardoor de capaciteit van de Amerikaanse economie verruimd wordt. En dat betekent dus ook dat we in de toekomst heel hard kunnen groeien zonder inflatie, omdat de arbeidsproductiviteit enorm gaat stijgen. Maar op korte termijn heb je natuurlijk alleen maar het inflatoreneffect van die investeringen. En de rest, ja, die productiviteitsstijging, die zullen er wel komen, maar dat is voorlopig nog een vogel in de lucht.
33: Nou ja, en die investeringen in artificial intelligence, de AI-investeringen, die drijven de rente sowieso op.
1: Ja.
33: Dus de grote vraag naar kapitaal, precies, die komt nu van twee bronnen. De overheid zelf, het grote financierstekort, dat moet ook gefinancierd worden. En de enorme investeringen in dit soort bedrijven.
1: Ja.
17: De vraag naar kapitaal en het investeren van bedrijven, het is een perfect bruggetje naar het volgende onderwerp.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
17: Steven Brakman, Marijn Jongsma, leden van het Economenpanel. Het kabinet gaat een nationale investeringsinstelling oprichten die projecten en bedrijven aan geld kan helpen waar de markt het nalaat. Werd nog een keertje aangekondigd op Prinsjesdag. Deskundigen van het Centraal Planbureau stellen dat het effect op de economie beperkt zal zijn, omdat zo'n instelling wel geschikt kan zijn voor bedrijven, maar niet voor bredere economische doelstellingen op het gebied van defensie, infrastructuur en verduurzaming. En zo kwam er toch nog maar weer eens een advies over hoe deze investeringsinstelling in te richten. Steven, wat vind jij van het pleidooi van het CPB?
33: Nou, ik denk de CPB. Het aardige hiervan is dat dit is een heel klassiek economisch probleem. Dus wat is de rol van de overheid? Wat moet de overheid financieren en stimuleren? En wat kun je overlaten aan de private sector? En daar gaat dat document van het Centraal Planbureau gaat daarover. Die zeggen van, nou ja, dat Nationaal Investeringsinstituut is prima. Als er investeringen tot stand komen die normaal gesproken uit zouden blijven.
17: Ja, je moet financieringsfrictie oplossen.
33: Ja, dus er zijn start-ups, bedrijven die investeren in innovatieve techniek. Nou, die komen moeilijk aan kapitaal en daar zou zo'n instituut bij kunnen helpen. Waar ze ook op wijzen is dat de andere investeringen in energietransitie, dat kun je veel beter via andere middelen doen. We weten wel wat daar moet gebeuren.
17: Het gaat hier in totaal over 3 miljard, geloof ik, hè?
33: Ook niet heel veel. Ja, maar dat soort dingen, infrastructuur, dus denk aan onderhoud van bruggen, ja, dat kun je veel beter doen door middel van rechtstreeks uitgaven of door middel van subsidies.
17: Marijn?
1: Ja, dat lijkt me ook typisch een taak van de overheid, een publieke taak. Dus waarom zou je daar een aparte investering voor oprichten? Overigens, in dat CPB-verhaal zat ook vrij duidelijk dat als kritiek van, ja, je kunt wel dat financieringsgat verhelpen, maar er zijn veel grotere problemen, namelijk gebrek aan personeel, netcongestie, een te kleine thuismarkt. Dus je moet ook, denk ik, heel erg Europees denken in dit dossier. We hebben natuurlijk een heel versnipperde thuismarkt binnen de EU. En ja, daar zou je dus werk voor moeten maken. Nou weet ik wel, dat is een heel langdurig traject.
17: Ja, kom
1: traject.
17: Nog een keer terug, dan kunnen we het er nog een keer over hebben.
1: Maar goed, je loopt een beetje, laat ik het anders formuleren, je loopt het risico dat elke lidstaat nu met financieringsfondsen gaat komen en in de hoop dat wij dan de VS kunnen bijbenen en China, maar tegelijkertijd onvoldoende in slagen om onze eigen thuismarkt zo te organiseren dat voordeel van een grote thuismarkt ook in Europa gaat.
17: Maar die landen die met soortgelijke initiatieven komen, die zijn er al. Sterker nog, ik zag oud-minister Dijsselbloem vorige week in een talkshow zeggen, wij hebben dan 3 miljard, kijk eens even over de grens. En dan gaat het over een veel groter van dat bedrag.
1: Maar dan krijg je dus beleidsconcurrentie. Dat lijkt mij niet verstandig.
17: Maar het is er al.
1: Ja, weet ik. Maar dat is nog niet voor de. Dat is toch geen argument op zich om te zeggen, ja, dan moeten wij maar meedoen. En dan gaan we steeds maar optoppen aan beide kanten van de grens. Terwijl je volgens mij in de eerste plaats moeten kijken naar die Europese thuismarkt. En misschien dit ook wel Europees regelen.
17: Gaat een vingertje omhoog. Ja, de discussie kan een andere kant op.
33: Ja, ik wil toch iets positiefs over het instituut zeggen. We zijn nu een beetje heel somber over het instituut, dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Het andere instrumenten wellicht beter zijn. Kijk, het past wel mooi in bij het rapport Draghi. We moeten investeren in onze eigen verdiencapaciteiten, innovatief. Nou, dat zijn al die dingen die we weten. Nou ja, kijk naar AI, daar moeten we veel meer in investeren. De energietransitie. Hoe doe je dat nou? Nou, en dat instituut kan daarbij helpen. Dus er zijn investeringen die komen moeilijk van de grond. Mensen die in een garage iets mooi uitvinden en een start-up hebben, die komen lastig aan geld. De banken doen dat niet graag. Nou, daar kan het instituut bij helpen. Ja. Er zit nog een andere kant aan, dat wil ik toch wel even benadrukken. Volgende maand, dus dat is de internationale kant, waar jij ook op wijst, maar binnen Europa, gaat Europa misschien strafmaatregelen richting China instellen. De Chinezen die wijzen heel terecht, mijns inziens, op dat Nationaal Investeringsinstituut, bij wijze van spreken, op dit soort initiatieven, en zeggen van, ja, maar jullie verwijten ons wat jullie zelf ook doen. Namelijk het stimuleren en het faciliteren van bedrijven die normaal gesproken niet aan geld komen. En dat doen de Chinezen ook. Denk aan de elektrische auto-industrie. Ze hebben dat gestimuleerd, 10, 15 jaar geleden. Er zijn heel veel van die fabrieken die toen opgericht zijn, die zijn failliet, hè, door de enorme concurrentie op de thuismarkt binnen China. Een paar zijn overgebleven, dankzij die startsubsidies. En daar hebben wij nu last van. Maar die Chinezen zeggen dus heel terecht, jullie gaan ons met allerlei vervelende maatregelen om de oren slaan. Kijk eens naar, nou, dan zouden ze, als ze het CPB-rapport lezen of dit de miljoenennota, dan kunnen ze ook met kracht wijzen op wat wij zelf ook doen. Dus ik vind wel dat je bij het China-bashing, daar kun je best een kanttekening bij plaatsen.
17: Omdat we hetzelfde doen. Maar is het dan verstandig dat wij hetzelfde doen?
33: Zeker. Maar goed, China, de elektrische auto-industrie is een mooi voorbeeld. Ze hebben terecht geconstateerd, die verbrandingsmotor, daar is Volkswagen heel goed in, dat redden we niet. Dus we moeten iets nieuws bedenken. Wat is dat? Nou, binnen de auto-industrie is dat de elektrische auto. En daar hebben zij dus volop ingezet. En Europa heeft dat niet gedaan. Die zijn blijven hangen aan de dieselmotor en hebben die strijd verloren. Terwijl ze ook zelf hadden ze een nationaal auto-instituut kunnen oprichten om die investeringen te stimuleren.
1: Overigens zie je hier natuurlijk ook het belang van stabiliteit van beleid. Hè? Want in Europa hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan afscheid nemen van die verbrandingsmotor, maar dan wordt dat toch weer uitgesteld. Er worden toch weer uitzonderingen voor gemaakt. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om beleid op te voeren. Hè? Dus dat speelt ook een rol, denk ik.
33: Maar goed, dat had je kunnen stimuleren met zo'n instituut, hè, gericht op de autosector. Dat je zegt, nou, wij zien de dieselmotor, daar moeten we vanaf, hè, vanwege allerlei redenen. Help bedrijven die investeren in andere technieken, andere type auto's. Dat hebben wij nagelaten en de Chinezen hebben dat wel gedaan. En dat is dan toch wonderlijk, deels is het terecht, maar ook een beetje wonderlijk, dat we ontzettend balen en met strafmaatregelen dreigen voor iets wat we eigenlijk zelf van plan zijn ook te gaan doen.
17: Andere vormen van mobiliteit worden duurder, zoals ballonvaarten. Daar gaat de belasting op omhoog.
1: Terecht.
17: Ja, het werd een tijd, hè? Daar is het uitvoerig
33: moet eigenlijk zo afgelopen zijn met zijn ballon. Ja, ja.
17: Waar is het de afgelopen dagen in de nasleep van Prinsjesdag, miljoenennota, algemene politieke beschouwingen onvoldoende overgegaan wat jou betreft, Marijn?
1: Nou, wat mij vooral intrigeert, ik doe dan zelf altijd de MEF en die koopkrachtplaatjes, die vind ik dan toch altijd heel interessant. Want er wordt er gezegd, nou ja, oké, we hebben aan allerlei knoppen gedraaid en daardoor blijft het koopkrachtverlies volgend jaar beperkt tot min 0,1% en het was min 0,3%. Nou, om te beginnen is het natuurlijk al een soort theoretische werkelijkheid, want die huishoudens, dat zijn allemaal constructies. Het is een statisch koopkrachtverhaal. Dus als mensen hun baan verliezen of juist een baan krijgen, dat zit er allemaal niet in.
17: Dus je weet eigenlijk dat je met een vreemde exercitie bezig bent.
1: Dat sowieso, maar goed, dat kun je van elk koopkrachtplaatje zeggen. Wat mij vooral intrigeert in dit geval is dat het CPB zich baseert op een bepaalde visie op de olie- en gasmarkt. En die visie is zo ongelooflijk wankel op dit ogenblik. En de Rabobank, daar zitten grappig genoeg ook allemaal CPB, oud-CPB-mensen, die maken dan weer hun eigen doorrekening. En die zeggen, ja, wij hebben een andere kijk op die energiemarkten. Wij denken dat de olie- en gasprijs veel hoger zullen uitpakken volgend jaar dan de CPB verwacht. Ja, en die komen dan op een koopkrachtverlies van min 0,7%.
17: Nou, minder aantrekkelijk
1: ook
17: scenario.
1: Ook dat cijfer moet je met de korrel zout nemen, maar het gaat mij even om wat een enorm verschil er zit in die aannames. Dus je zegt eigenlijk, we hebben als Den Haag hebben wij de koopkracht gered. Maar ja, de externe invloeden zijn zo gigantisch groot. En dan is de vraag, als dat dan inderdaad zich materialiseert, dat somberder scenario, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan weer zeggen van we moeten iets doen, want de koopkracht is nu met min 0,7 gedaald. Ja, het is een gebed zonder eind, denk ik.
33: Nou ja, jij wijst op koopkrachteffecten die moeilijk te voorspellen zijn. Maar eigenlijk is, als je de miljoenennota een beetje door je oogharen bekijkt, is er iets anders aan de hand. De diagnose die daarin gesteld wordt, die is prima. We hebben te maken met korte termijn financieringsproblemen, maar ook lange termijn problemen. Dus denk aan de energietransitie, de internationale onzekerheid waarmee getroffen worden. Het stikstofprobleem, al die grote problemen, hè, het belastingstelsel wat aangepakt moet worden, de pensioenen, die problemen worden allemaal genoemd. Die zijn allemaal heel belangrijk, maar ze doen er niks aan. Nee. Dus eigenlijk is de korte termijn krijgt een zekere nadruk. Hè, dan kijk je naar die koopkrachtplaatjes. Maar de langere termijn, waar die problemen, eigenlijk de grote problemen die op ons afkomen, hè, denk aan klimaat, daar wordt weinig aan gedaan. Dus De verandering van belastingstelsel vind ik een mooi voorbeeld. Hè. De eeuwige discussie over box 3, ja, dat is dan volgend voorjaar. En op die manier wordt er voortdurend een werkgroep ingesteld, over een probleem nagedacht, maar in feite is het uitstel. En dat vind ik toch een nadeel van dit.
4: Jij hebt zelf een mooi journalistiek instrument toegepast, namelijk de rondgang langs verschillende economen, waarin je volgens mij ook constateert en zeggen dat je investeert en de koopkracht repareren in de financiële situatie waarin Nederland verkeert, dat kan eigenlijk niet.
1: Nou ja, de mensen die ik daarover gesproken heb, die zeggen van, kijk, je kunt het al één keer doen, maar als het dan, stel, het valt weer tegen, ja, ga je dan weer voor die koopkrachtreparatie en je wilt tegelijkertijd investeren, ja, dat gaat natuurlijk steeds meer knellen. Dus er zal iemand moeten zeggen van, jongens, het is even niet anders. We hebben een ruilvoetverlies door die duurdere gas en olie uit het buitenland. We kunnen dat niet allemaal vergoeden. Jullie zullen maar de auto moeten laten staan een dag per week, ik noem maar wat. En we gaan geld vrijmaken voor investeringen die uiteindelijk Nederland dan weerbaarder maken. Want dat is natuurlijk het hele idee van die energietransitie, deels ook, dat je minder gevoelig wordt. Voor
33: ja, als dat lukt is het prachtig, hè? Als we ons verdienvermogen kunnen stimuleren. Maar ik denk dat we ons moeten neerleggen. Dus die koopkrachtplaatjes die gaan er op een 10e procentpunt nauwkeurig.
1: Ja.
33: Maar we moeten rekening houden dat een aantal dingen op ons afkomen die geld gaan kosten.
1: Ja.
33: Klimaat, infrastructuur. We vergrijzen, dus de productiviteit neemt af. Nou, dat zijn dingen die gaan geld kosten. En als we dat verdienvermogen niet op tijd op peil hebben, dan zullen we toch moeten inleveren.
4: Titel van de miljoenennota, hè? Welvaart opnieuw verdienen.
33: En dan gaan die koopkrachtplaatjes gaan er heel anders uitzien. Dan heb je het niet over een 10e procentpunt, maar over procentpunten.
1: Tuurlijk.
4: Succes bij de volgende verkiezingen.
1: We zitten gevangen in een soort theoretische korte termijn werkelijkheid. Die ons zicht, denk ik, vertroebelt op dit soort grote dossiers.
33: Ja, bijziend.
1: Ja.
4: Jullie gevangenschap hier in deze studio is weer voorbij.
1: Nu al.
4: Het spijt me. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR. Een Chinees bedrijf, daar zijn ze weer, gaat 3D-printers leveren aan het ministerie van Defensie. En daar is de Nederlandse maakindustrie niet blij mee. Zometeen hoor je op BNR Theo Hengelaar.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Alles heeft prioriteit. En het liefst moet het vandaag nog af. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we zo slecht zijn in prioriteiten stellen. En hoe je bepaalt wat echt voorgaat. Want als alles belangrijk is, is uiteindelijk vooral de stress goed georganiseerd. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNN Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
10: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
11: Bedrijventerreinen zijn goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch is ruim 3/4 niet klaar voor hitte- en wateroverlast. En heeft 5 op de 6 terreinen amper groen. 30 partners werken nu aan de omslag van grijze industrieterreinen naar gezonde, klimaatbestendige werklandschappen. Dit hele verhaal hoor je in de Green Quest vanmiddag om 3:00 op BNR.
12: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
14: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
19: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
20: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
19: Nigaio Wijnen
20: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
19: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
21: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Overal rijdt het eigenlijk goed hoor. Flitsmeister meldt wel de volgende flitsers. Te beginnen op de A2, Eindhoven richting Maastricht, bij hectometerpaal 202,1. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 58,0. En op de A27, Almere richting Utrecht, bij 112,4.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Eleanor Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie, en de actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hoe kan het dat een grote opdracht voor 2 metaal 3D-printers... voor defensie bij een Chinese producent belandt? En bij het slopen van woningen denk je misschien eerder aan verval dan aan bloei. Kan dat proces wel samengaan met innoveren? Straks meer in BNR Zaken doen.
24: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
25: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
26: 1, 2, 3, 4. Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Het ministerie van Defensie laat 2 3D-printers maken door een Chinees bedrijf dat ook andere Chinese defensieconcerns bevoorraadt, schrijft het FD vanmorgen. Het gaat om apparaten die metaal kunnen printen, dat dan weer onder meer gebruikt kan worden voor het snel repareren van gevechtsschade. Contact met Theo Henrar, voorzitter van de brancheorganisatie FME. Gaat het over de technologische industrie. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: U noemt deze gang van zaken in de krant schokkend. Een klap in het gezicht van de Nederlandse en Europese industrie. Waarom?
11: Omdat je eigenlijk niet nakomt van wat je altijd zegt. Er is een Engels gezegde dat heet put your money where your mouth is. Als Defensie zegt we willen meer strategische autonomie, we zullen meer Europees en Nederlands aanbesteden, en je gaat dan deze spullen in China bestellen, dan maak je jezelf ongeloofwaardig. En ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit gedaan is.
4: Want zijn deze spullen in China besteld? Want als ik het goed begrijp, dan gaat het om onder andere bedrijf Production To Go. Dat gaat die 2 printers leveren. Maakt ze alleen niet zelf, maar laat ze via een Griekse importeur dan bouwen in China. Hoe Chinees zijn wat u betreft dan uiteindelijk die printers waar het over gaat?
11: Nou ja, ik vind dit gewoon een postbusconstructie. Production To Go, die gaat het in Griekenland bestellen. En de Grieken gaan het dan in China bestellen bij Z-Rapid, waarvan duidelijk is als je op hun website kijkt dat ze in het industriële militaire complex van China zit. China is een systeemrivaal. Als wij zeggen we willen meer aanbesteden in Nederland, en dat schrijft ook Defensie in verschillende nota's, dan zou je dat in Nederland, in Europa moeten doen. En het is hier voorhanden, dus het is buitengewoon onverkwikkelijk en ongeloofwaardig als het nu uit China gaat komen.
4: Waarom denkt u dan dat het toch zo gelopen is? Is productie hier in Nederland of laten we zeggen buitenste grenzen Europa zoveel duurder?
11: Nou, in het verleden heeft natuurlijk Defensie heel moeilijk gezeten. Ze hebben elk dubbeltje niet 1 keer moeten omdraaien, maar wel 10 keer. En dat was vooral op prijs, prijs, prijs. Maar die tijden zijn voorbij. En dat betekent ook dat Defensie beter gecoördineerd moet inkopen. En het kan niet zo zijn als de ene hand zegt we moeten meer strategische autonomie hebben, we gaan veel meer aanbesteden in Nederland en in Europa. En de andere hand zegt, maar we gaan hier voor dit, gaan we deze printers uit China halen. Deze technologie en de printers zijn ook voorhanden in Nederland.
4: Dus als de verantwoordelijk staatssecretaris Boswijk eerder in de Kamer heeft aangegeven, deze aanbesteding, dat is ordentelijk verlopen. En als je kijkt naar de kritieke systemen, dan vindt dat zijn oorsprong in Europa, in Japan. Dan zegt u dat is niet voldoende.
11: Nee, dat is niet voldoende. En ik waardeer echt alle militairen. Ik heb grote bewondering voor de militairen die zich iedere dag inzetten voor de veiligheid van Nederland en voor onze NAVO-bondgenoten. Misschien is de procedure zo dat je kan zeggen, nou ja, technisch is het volgens het boekje verlopen, maar dat is niet meer van deze tijd. Wij zitten in enorme geopolitieke spanningen. We willen meer dat die dual-use technologie ontsloten wordt van onze industrie. Nou, dan ga je het zeker hier aanbesteden. Ik denk gewoon dat ze hier geblunderd hebben.
4: Maar als u zegt, het kan dan misschien technisch gezien volgens het boekje zijn verlopen, dan zegt u het boekje moet dan maar worden aangepast. Of hoef je niet meer aan het boekje te houden?
11: Nou, dan zou ik, als ik staatssecretaris zou zijn, onmiddellijk nog eens een keer alle procedures reviewen. En het is duidelijk dat je in Europa voor de technologische industrie je aankoopregels kan veranderen en veel meer kan zeggen, we kopen dat in Europa als deze technologie hier voorhanden is.
4: Nou, u bent geen staatssecretaris, maar wel voorzitter van de brancheorganisatie FME voor de technologische industrie. Wat gaat u nu doen met deze bevindingen, met hoe dit nu verlopen is?
11: Nou, wij hebben uiteraard, zullen we hierover en hebben contact hierover met Defensie. Laat de staatssecretaris eerst maar de Kamervragen beantwoorden. Wij zullen erbij op aandringen in DefPort en in DefBoard, bij zowel de staatssecretaris als minister, dat er veel meer aanbesteed moet worden in Europa als die technologie hier voorhanden is. Dus daar gaan we zeker op aandringen.
4: Theo Henrar, voorzitter van FME, dank voor dit gesprek.
30: Ongevraagd advies.
4: Vermogensbeheerders zien de bedrijfswinsten toenemen dankzij de inzet van, daar is hij weer, AI. Ook een bericht van het FD eerder vandaag. Het lijkt erop dat AI daardoor veel van de beloftes over de winstgevendheid eindelijk kan gaan waarmaken. Althans, dat is de verwachting van JP Morgan Private Bank. Kanttekening, Europese bedrijven lopen in vergelijking met China, de Verenigde Staten en zelfs de opkomende markten nog wat achter. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Europese bedrijven, komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit en die staat nog steeds in Amsterdam. Goedemorgen, Feline.
0: Goedemorgen.
4: Nou, jij bent toch een criticaster als het aankomt op de inzet van AI. Denk daar nog eens goed over na. Maar ja, als je nu ziet dat de winstgevendheid een flinke impuls krijgt, dan is het hek misschien van de dam.
0: Ja, dan zie ik zo'n grafiekje. Bedrijven die AI gebruiken op 16,4%. Bedrijven die geen AI gebruiken op 13%. Dan denk ik wel, oei. Ah, ja, misschien helpt het toch wel. Ja, zelfs als AI-criticus moet je dan heel goed nadenken. Wat gebeurt hier nu? En kan AI dan misschien toch helpen?
4: Ja, moeten we misschien wel dan dat ook academisch proberen aan te pakken? Er wordt nu het een en ander toegeschreven aan het toepassen van AI. Maar het kan natuurlijk ook nog andere factoren hebben. Externaliteiten kennen.
0: Ja, er zijn natuurlijk allerlei geopolitieke dynamieken aan de hand. Dus als bedrijven nu meer winst maken, waar komt dat door, is een hele interessante vraag. Maar zelfs als je zegt het komt door AI, dan is nog de vraag, wat betekent dat? Als jij gewoon een paar mensen ontslaat, dat scheelt een hele hoop salaris. En als je in plaats daarvan een abonnement op Claude neemt of op ChatGPT, nou, dan zal je zeker in het begin meer winst maken. Zeg je, nou, die taken die vroeger bij mensen lagen, liggen nu bij AI. Ergo, de winst is omhoog. Dan kan je je altijd afvragen, ten eerste, is de kwaliteit ook omhoog of in ieder geval gelijk gebleven? En zo'n abonnement op een chatdienst, ja, wat gaat dat in de toekomst doen? Dus zelfs als je gelooft dat dit door AI komt, zijn er nog wel kritische vragen bij te stellen, gelukkig.
4: Kan natuurlijk duurder worden. Ik geloof dat er al kantoren op de Zuidas geconfronteerd zijn met oplopende kosten en medewerkers die toch op een dieet werden gezet.
0: Ja, dus dat is de situatie van AI-bedrijven nu. Ze maken allemaal miljard verlies. Echt absurde bedragen moeten daarin om het drijvend te houden. Uiteindelijk moeten die winsten van de AI-bedrijven zelf ergens vandaan komen. En ja, dat zal dan toch vooral van abonnementen moeten komen. En als jij 9 mensen hebt ontslagen en die hebt vervangen door 1 AI-abonnement, ja, dan kunnen ze jou in principe ten koste van 8,5 salarissen jou vragen. Want dan is het nog steeds goedkoper. Maar daar wordt het natuurlijk wel heel erg duur. En zeker als je toch ook de human in the loop verantwoordelijkheid hebt, wat in sommige gevallen volgens de AI Act in Europa nodig is. Ja, dan die laatste halve FTE moet je dan toch nog wel houden om een oogje te houden op de AI-systemen. En dan wordt het misschien wel net zo duur of duurder als de situatie die je had. En we zien ook al bedrijven die daarvan teruggekomen zijn, die mensen eruit hadden gegooid en dachten, oh, maar wacht eens even. Klanten vinden het helemaal niet altijd fijn om met chatbots om te gaan, maar die kwaliteit gaat omlaag. Toch misschien maar even wat mensen terug inhuren.
4: Overigens, jij zei net dat er een miljard verlies geleden werd door grote AI-bedrijven. Ik zal je niet pakken op een nulletje, maar Anthropic bijvoorbeeld heeft volgens mij nu al 2 kwartalen op rij winst gerealiseerd.
0: Ja, het lijkt wat beter te gaan. Maar ook zij willen natuurlijk weer het betere model. En we hadden natuurlijk vorige week ook het nieuws gehad over... Er moet een stop komen aan de ontwikkeling.
4: We zijn toch weer bezig, hè?
0: Ja, ook daarvan wordt gezegd dat dat misschien financiële motieven zou kunnen hebben. Dat als ze willen doorontwikkelen, zal dat ontzettend veel geld kosten. De modellen moeten beter en groter. En zeker ook groter dan de concurrent. Dus ja, zo'n reguleringsrem zou ze wel goed uitkomen. Want kunnen ze zeggen, ja, we kunnen stoppen met trainen. We mogen niet meer trainen van wetgeving. Het grootste verlies voor hun of de grootste kosten gaan in dat trainen zitten. Dus het zou ze buitengewoon goed uitkomen als zij om een reden die niet hun eigen reden is... kunnen zeggen, we gaan stoppen met trainen. Dat zal hun winstgevendheid enorm ondersteunen.
4: Ja. Je ziet nu in Europa toch nog wat terughoudendheid. En je zei al, de human in the loop. En vakbonden zijn ook wel kritisch over wat er dan met al die winsten gebeurt. Zou dat niet voor een deel ook terecht moeten komen bij medewerkers? Wat is jouw ongevraagde advies aan Europese bedrijven op dit moment, die dus nog aarzelen?
0: Ja, dus aarzel nog even verder is dan mijn advies. Kijk nog even wat er gebeurt. Gaat die AI echt die winst opleveren op de langere termijn? Of moeten bedrijven die switch maken toch mensen weer terug aannemen? En ook, we hebben het ook steeds over die digitale soevereiniteit, die onafhankelijkheid van Amerika. Dus om nu als Europees bedrijf je hele businessmodel te laten leunen op een Amerikaans bedrijf, die we ja misschien om allerlei redenen niet echt vertrouwen en die ook nog eens die prijsknop gewoon helemaal naar rechts kan gooien. Dat zijn toch wel risico's die je misschien niet op je core processen wil gaan zetten op dit moment.
4: Feline Hermans met haar ongevraagde advies aan Europese bedrijven. Dank daarvoor.
30: Tech.
4: Politici, sporters, presentatrices, zonder dat ze het wisten, stonden er jarenlang tientallen seksvideo's met hun afbeelding online, gemaakt met AI zonder toestemming. Deze deepfake porno werd gemaakt en gepubliceerd op Mr. Deepfake. Dat is een online platform dat miljoenen bezoekers trok, tot het in 2025 offline gehaald werd. Het OM heeft bekendgemaakt dat er een Nederlandse verdachte is, althans voor de Nederlandse tak van Mr. Deepfake. Het gaat om een 74-jarige man uit Noord-Holland. Meer daarover met Lucinda Sterk, cyberkenner, podcaster bij All the Cyber Ladies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: We gaan er geen crime scene van maken, maar wat weten we van de verdachte?
2: Nou ja, het gaat dus om een 74-jarige man uit Noord-Holland. En van alle hobby's die je kan bedenken na je pensionering heeft hij duidelijk de verkeerde gekozen. Want deze man heeft zich bezig gehouden met het maken en verspreiden van nep-video's. Dus deepfake porno van een heleboel bekende Nederlandse dames.
4: Maar het gaat om verschillende video's. Het gaat om verschillende bekende Nederlanders, bekende dames. Het is allemaal het werk van één man.
2: Nou ja, dat weten we natuurlijk niet precies. Want het gaat wel om een platform waar dus dit soort video's, deepfake porno, werd gepubliceerd. Maar waar ook een soort van Reddit-forum was-achtig. Waar tips werden uitgewisseld. En waar ongeveer 650.000 creators wereldwijd zaten. Die van elkaar wilden leren hoe dit soort video's gemaakt werden.
4: Het is wijd vertakt inmiddels.
2: Ja, absoluut. Ja.
4: En het is ook al een tijdje bekend overigens dat dit de gangbare praktijk was. Het is ook een fluitje van een cent. Blijkbaar. Het kwam aan het licht in maart 2024. Wij spreken elkaar op de dag dat de herfst binnentreedt in 2026. Waarom heeft het zo lang geduurd?
2: Ja, het is ongelooflijk moeilijk om daders op te sporen voor dit soort websites. Het is al een tijdje bekend dat die website bestond. Hij is inmiddels ook al offline gehaald. Ook naar onderzoek van verschillende media en onderzoeksbureaus. En naar aanleiding daarvan heeft dus nu het OM deze man kunnen... die gaat deze man vervolgen. Maar er is jarenlang onderzoek gedaan naar... ja, deze video's heeft deze man deze ook gemaakt. Heeft hij ze alleen gepubliceerd. Hoe heeft hij dat
4: Bij wie ligt dan uiteindelijk, want dat platform, dat is er. Ja. Bij wie ligt dan de juridische verantwoordelijkheid? Want zonder content heeft dat platform natuurlijk geen nut. Maar dat platform moet wel in de lucht gehouden worden.
2: Exact, ja.
4: Het moet gefaciliteerd worden. Dus dan nog meer de bad guys?
2: Ja, dat gaat dus over heel veel servers. Hè. Zo'n website moet natuurlijk een plekje krijgen online ergens. Die servers die staan overal en nergens. Dus die zijn heel moeilijk te achterhalen. Vaak worden die ook betaald met bitcoins. Nee, dat is allemaal anoniem. Dus dat is ongelooflijk moeilijk voor Nederlandse opsporingsdiensten en OM om dan te achterhalen waar wat debat heeft gestaan. En dan heb je ook nog te maken met de jurisdictie natuurlijk. Want wat in Nederland strafbaar is, want inmiddels is het maken en publiceren van deepfake porno in Nederland ook strafbaar. Maar in Canada niet.
4: En daar leidt het spoor naartoe, geloof ik.
2: Ja, daar leidt het spoor naartoe, inderdaad. Want het masterbrain achter die Mr. Deepfake website, die zat in Canada. Dat was een Canadese apotheker of all people.
4: Is zijn baan kwijtgeraakt?
2: Ja, die is inderdaad zijn baan kwijtgeraakt. En onder druk is die website dus ook offline gegaan. Maar daarmee verdwijnen dus ook weer een heleboel sporen. Ja. Dus ja, er is jarenlang, er is nu echt heel goed onderzoek gedaan. En nu heeft het OM dus een zaak om deze man te gaan vervolgen.
4: Maar er is heel veel verkeer geweest op deze site. Het gaat om miljoenen bezoekers per maand. Een grote speler die er nu mee stopt, of is gestopt, uit de lucht is gehaald. Verdachte in Nederland gevonden. Dat Canadese meesterbrein opgepakt. Is het toch als kakkerlakken dat je nu dit onschadelijk hebt gemaakt en dat er ergens in een duister hoekje van het internet toch weer een alternatief zich aandient?
2: Ja, en dan zeg je iets, hij is dus niet opgepakt, dat meesterbrein, want het is in Canada dus niet strafbaar.
4: Nog steeds niet?
2: Nee. Dus wat in Nederland strafbaar is, is daar dus niet strafbaar. Dus deze man kan dus gewoon eigenlijk nog verder gaan. Dus het is inderdaad net als kakkerlakken. Dus je sluit één website, maar dit verspreidt zich gewoon als een olievlek over het internet. En her en der verdwijnen of komen dan weer allemaal, als champignons popt dat dan weer overal op. En je kan je dus voorstellen dat juist omdat het ook een forum was waarbij creators.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Ja, druk weekend, leuk weekend achter de rug, dat klopt.
5: Wat hebben jouw machines allemaal laten zien aan het toegestroomde publiek? Hoe ging het?
4: Ja, het ging goed. We hebben diverse demonstraties gehad, zowel buiten als binnen. Buiten hadden wij de nieuwe kranen staan, van 35 ton en een 25 tons kraan. En binnen hadden wij onze robots draaien voor het publiek.
5: En wat kunnen deze kranen, wat eerdere varianten van zo ongeveer dezelfde kraan niet konden? Want het is een nieuw model, begrijp ik.
4: Ja, het is wel een nieuw model. In die zin is het wat zuiniger geworden. Maar en de hydraulieke functies die zijn wat geoptimaliseerd.
5: En wie komt daar dan op af? Want ik heb het gemist. Mijn excuses daarvoor. Maar wie heb je wel weten te bereiken?
4: Nou ja, jong en oud. Machinisten van diverse andere bedrijven, kinderen. Eigenlijk alles wat ertussenin zit. Dus vader en zoon komen te plekken. En machinisten van her en der die komen een kijkje nemen. En oud-werknemers die toen die tijd gewerkt hebben bij de Molenberg waar de dag was.
5: En is het aantrekkelijk om te werken in de slowbranche? Of is het toch verleidelijk om aan iets te willen werken waarin je iets opbouwt in plaats van iets afbreekt?
4: Nou ja, ik vind het natuurlijk zeer aantrekkelijk. Ik ben vijfde generatie en mijn kleine jongen van zes die zit ook op de kraan. Maar al met al, waarom is het aantrekkelijk? Ja, je bent overal. Het is altijd weer wat anders. Het is stoelwerk en we doen zoveel mogelijk met oliedruk in plaats van bloeddruk. Dus ik denk dat het wel de goede kant op gaat.
5: En wat is de grootste verandering? Want je zegt het stroomt eigenlijk door mijn aderen al generaties lang en mijn zoon is ook bevangen door het virus. Wat is nu de grootste verandering in de afgelopen jaren?
4: De grootste verandering in de afgelopen jaren is dat er veel meer met machines gedaan wordt. En er wordt steeds meer weer gedemonteerd. Vroeger begon het met het demonteren. Daarna is het een tijdje rustiger geweest. En de hoognodige werd gedemonteerd omdat het veel machinaal ging. Nou is het modewoord circulair, komt natuurlijk steeds vaker om de hoek. Dus er wordt steeds weer meer gedemonteerd, ook omdat de reststromen anders zijn en er zijn nieuwe opkomsten qua inzichten voor het hergebruik van.
5: Dus er gaat heel weinig echt naar de verbrandingsoven.
4: Ja, zeker. Alles wat een tweede leven bij ons krijgt, dat gaat natuurlijk als eerste de deur uit. Daarna heb je nog een stuk recycling. En alles wat bij de recyclingmaatschappij wordt tot 95% wordt daar zeker weer gerecycled voor een nieuw product.
5: En als we het lokaal bekijken, dan kijk ik naar jouw opdrachtgevers. Je werkt onder andere voor de NAM, voor GasUnie, voor woningbouwverenigingen, ook in het aardbevingsgebied.
4: Klopt.
5: Levert dat nog specifieke klussen op of misschien wel extra voorzichtigheid bij hoe je te werk gaat?
4: Nou, extra voorzichtigheid is niet echt van belang. Dat is eigenlijk altijd zo in ons vak. Alleen de werkgelegenheid is op dit moment hier in het noorden wat meer.
5: Dus je hebt klussen zat?
4: Ja, tot op heden mogen wij het niet klagen.
5: Nou, dan gaan we er geen reclame voor maken. Bas Steenhuis, ik kondig je nog wel even keurig af. Mede-eigenaar van Steenhuis Sloopwerken. Dankjewel. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het me weten via zaken@bnr.nl.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook zomaar de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagić en een blik op de wereld dicht bij huis, namelijk de Duitse verkiezingen van afgelopen weekend.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
8: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
10: Beats. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een

0: superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ik pak
1: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
5: De Nationale Autoshow.
6: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
7: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
6: Bijna de helft.
7: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
9: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
10: Een wereld die onder druk staat vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
9: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
15: Nu in de BNR-app.
16: Volgende klap voor Volkswagen. Het aandeel valt uit de belangrijkste Europese beursindex. Poetins Verenigd Rusland wint de verkiezingen voor de Staatsdoema. En de Raad van State is kritisch op het voorstel om verkeersboetes voor lichte vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Annemiek Boschaert zit bij de ANWB. Is het nog altijd rustig op de weg?
17: Ja, klopt. Er is maar één vertraging. En die heb je op de A28 richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd staat namelijk een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2.
18: En dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdamse appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met de nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Honderden vluchten van en naar Tokio gaan niet door en dat komt door een naderende tyfoon. En ook op andere plekken in het land zijn vluchten geschrapt. Er worden zware stortregens, harde wind en mogelijk ook overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Volgens KLM gaan alle vluchten tussen Schiphol en Japan wel door. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Stedion, de grootste woningcorporatie van Den Haag, wil bouwen, verduurzamen en investeren in leefbare wijken. Maar hoe doe je dat als de financiële speelruimte beperkt is? En je hoort zo meteen ook Edin Mujagic over AI-winst die voor een belangrijk deel aan Europa voorbij lijkt te gaan in BNR-zaken.
21: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
22: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
23: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 10:50 in Transportzaken.
26: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
28: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
30: Je hoeft niet altijd te luisteren.
31: Behalve misschien naar onze podcast.
30: Allemaal in de BNR-app.
31: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stedion, over de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Maar nu eerst.
32: Macro met Mujagic.
20: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, een goedemiddag.
33: Goedemiddag, Thomas.
20: Als je AI toepast, dan gaat de geldkraan open. Blijkt uit een onderzoek waarover vandaag wordt bericht door het FD. Het gaat over de grote Amerikaanse bedrijven. En ja. Het is onderzocht door vermogensbeheerders.
33: Ja, wat blijkt, zij zeggen, wij zien nu steeds duidelijker dat de winstmarges van bedrijven die in toenemende mate AI toepassen in wat zij doen, dat die winstmarges gewoon hoger liggen dan bij bedrijven die dat niet doen. Dat geldt dan vooral voor de Amerikaanse bedrijven. Ik heb het gelezen, uiteraard met mijn pet als belegger op, van nou, dit is de reden waarom ik heel graag onder andere beleg in de VS. Maar met mijn pet als van macro-econoom op heb ik het gelezen als een soort bevestiging of een eerste signaal, als het ware, dat dat inburgeren van AI en van de AI-technologie en toepassingen daarvan, ja, je kunt nu, denk ik, niet meer om de conclusie heen dat dat wel behoorlijk vaart aan het winnen is.
0: Ik kan me nog herinneren dat wij het een tijdje terug hebben gehad over een grote enquête onder CEO's en CFO's. Ging het volgens mij meer over arbeidsproductiviteit en de winst die op dat vlak geboekt zouden kunnen worden. Ja. Die waren er nog niet echt. Maar de winst is een ander verhaal blijkbaar.
33: De winst is een ander verhaal. Je kunt je ook voorstellen als je AI-technologie en toepassingen daarvan gaat gebruiken om bijvoorbeeld heel veel processen in je bedrijfsvoering te automatiseren. Dat leidt heel vaak het effect daarvan is dan heel vaak dat je hetzelfde kunt doen met minder mensen bijvoorbeeld. Je ziet gewoon, en deze dames en heren bij grote vermogensbeheerders, die zeggen dat in loop der tijd, wij zien langzaam maar zeker inderdaad dat effect. Gewoon de winstmarges zijn beter en ook de winsten van de bedrijven die steeds meer met AI doen, zijn gewoon aan de betere hand. In dat opzicht moest ik ook, toen ik dat stuk in het Financieel Dagblad las, moest ik denken aan een ondervraging die ze volgens mij begin september in Amerika hebben gedaan, in de regio New York. De regionale centrale bank van New York heeft dat gedaan. En die hebben een soort standaard vragenlijst die ze al jarenlang sturen naar bedrijven. En wat ze nu concluderen daaruit is dat ze inderdaad ook zien die toenemende adaptatie van AI, als het ware, bij steeds meer bedrijven. Waarbij dan de interessante vraag is, in hoeverre heeft het effecten op de werkgelegenheid? Dus wat uit die laatste ondervraging blijkt is dat gebruik van AI onder bedrijven in die regio neemt toe. Waar in 2025 40% van de bedrijven uit de dienstensector aangaf, nou, wij doen er wel iets mee. Dat is nu 60% geworden. Voor de industrie is dat gestegen van ongeveer 25 naar 50%. Dus steeds meer bedrijven doen daar iets mee.
0: Toch is er ook een vermogensbeheerder die geciteerd wordt in het FD, die het heeft over kapitaaluitgaven die blijven stijgen, de kosten voor het draaiend houden van AI-modellen nog altijd hoog, de vrije kaststroom baart zorgen. Dus het businessmodel is nog niet altijd en overal even sluitend.
33: Je ziet ook uit die ondervraging van de New York Fed dat daar ook uit blijkt, het gebruik van de AI neemt dus wel toe, in de zin dat er steeds meer bedrijven daar iets mee doen, maar per bedrijf, als je het micro bekijkt, is het nog steeds grotendeels kleinschalig. En op de vraag waarom zetten jullie niet meer daarop in, dan krijg je als het vaakst genoemde antwoord, heeft te maken met de kosten daarvan. De kosten zijn gewoon ontzettend hoog. Dus bedrijven zijn wel aan het experimenteren. Bedrijven kijken, waar kan ik daar iets mee doen? Maar om daar echt op grote schaal in je bedrijfsvoering om dat door te gaan voeren, ja, het is gewoon veel te duur.
0: Als je dan van micro naar macro gaat, dan zie je dat Europa zich zo ongeveer bevindt ter hoogte van de bezemwagen, ergens achterin.
33: Ja,
0: waarom is dat?
33: De treurige conclusie is dat Europa wat dat betreft niet alleen achter de VS aanloopt. Dat wisten we al. Maar wat je ook steeds meer hoort en wat in dat stuk van Financieel Dagblad ook staat, wij lopen ook in toenemende mate achter China en zelfs achter opkomende markten aan.
0: Ja, zeg.
33: Dat je achter opkomende markten aanloopt is eigenlijk niet zo heel vreemd. Landen die we in dat kopje scharen, opkomende landen, dat zijn meestal de niet echt welvarende landen. Dus de infrastructuur ontbreekt. En dankzij de AI zijn ze eigenlijk in staat om grote stappen te zetten. Ze hoeven niet meer hele betalingsverkeer, infrastructuur bijvoorbeeld aan te leggen. Je kunt ook gewoon digitaal dat soort dingen gaan doen. Maar het is wel treurig om te constateren dat wij ook achter die landen aanlopen. Zeker gegeven het feit dat in Nederland en in de Europese Unie al jarenlang gepraat wordt en allerlei dikke rapporten worden geschreven over de vraag, hoe zorgen we ervoor dat onze economieën wel meegaan met de tijd en concurrerend en innovatiever worden?
0: Nou, wordt het lukt er, niet bepaald. Voor ons goede humeur wel gezegd, je kunt ook verdienen aan aanpalende sectoren, aan semicon, aan datacenters, aan energie. Misschien ligt daar dan nog een rol voor Europa?
33: Dat kan, maar ik zou me wel als Europese beleidsmaker, als Nederlandse beleidsmaker, wat minder zorgen gaan maken over allerlei kleine problemen en vooral focus hierop leggen. Want ondertussen, terwijl wij bezig zijn met van alles en nog wat, de werkelijkheid is blijkbaar dus dat we niet alleen achter de VS aanlopen, niet alleen achter China aanlopen, maar dat het tegenwoordig steeds moeilijker is een regio in de wereld te vinden die achter ons aanloopt wat dit betreft. Ja, en dat is de conclusie waar het niemand op zit te wachten, denk ik.
20: Edi Mujagić, ik wacht op jou. Een dag of twee, dan spreken we elkaar woensdag weer.
33: Tot woensdag.
20: Tot dan.
1: Blik op de wereld.
20: Gaan we naar Duitsland. Koortsachtig overleg deze ochtend op de burelen bij het CDU in Berlijn. Want de nederlagen in twee Duitse deelstaten doen pijn bij de partij van Friedrich Merz. Vooral het verlies van het CDU in Mecklenburg von Pommeren was brisant. Het CDU haalde daar niet eens de kiesdrempel historisch in een negatief opzicht. Kan Merz nog aanblijven? Contact met Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
20: Merz heeft er een drukke ochtend op zitten met twee vergaderingen. Heeft het daar... Ik neem aan dat je niet aan tafel zat, maar geknetterd.
2: Ja, nou, wat je nu ziet... Dus hij heeft gisteren de vlucht naar voren genomen door meteen na die nederlagen een toespraak te houden en te zeggen dat hij aanblijft. Daarmee de hoop de discussies over zijn positie de kop in te drukken. Nu zijn er dus meerdere overleggen met het bestuur. Morgen is er een overleg met de fractie. Daar zou het best kunnen knetteren. Maar wat je nu naar buiten ziet komen... allemaal CDU'ers uit de partij, uit de deelstaten, uit de fractie... die heel duidelijk hun steun aan Merz uitspreken. En dat heeft er ook mee te maken dat er eigenlijk niet echt een alternatief is op dit moment. Dus de positie van Merz is natuurlijk heel slecht. Maar je kan in Duitsland niet zomaar een kanselier vervangen. Hij stapt zelf niet op. En als je hem wil vervangen, moet je direct een andere kandidaat hebben klaarstaan. En daar wringt het nu. Want A, wie wil het doen? En B, wie kan het beter doen dan Merz op dit moment? Want de problemen, als Merz weggaat, zijn de problemen die Duitsland op dit moment heeft niet meteen opgelost.
20: Maar als Merz zelf buiten schot blijft en zichzelf ook buiten schot plaatst, en er vinden wel op talloze terreinen overleggen plaats en crisisberaden plaats, wat wordt er daar dan wel besproken?
2: Nou, ik denk dat ze nu aan het kijken zijn... wat moeten we op de langere termijn? Want het is sowieso uitgesloten dat Merz zeg maar bij de volgende verkiezingen gewoon weer aantreedt. Dus eigenlijk is hij wel gewoon al richting uitgang. Maar de vraag is, wanneer vervang je hem dan? Op dit moment is dat heel lastig. Kijk, Duitsland gaat door een belangrijk transformatieproces. Er zijn heel veel belangrijke economische hervormingen nodig. En als Merz opstapt, moet je die nog steeds zien uit te voeren. Het probleem is dat beide regeringspartijen... dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten... daar eigenlijk steeds niet over eens zijn. Als je nu een nieuw kanselier aanstelt, heeft hij hetzelfde probleem. Die moet ook zorgen dat hij ze op één lijn krijgt. En je kunt je ook voorstellen dat je Merz nog een tijdje aanhoudt... tot je misschien een iets betere koers hebt gevonden... en dan misschien hem uitwisselt. Een van de mensen die genoemd wordt als mogelijke kanselier... die hem zou kunnen vervangen, is Hendrik Wüst. Dat is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Maar die heeft volgend jaar april verkiezingen in zijn eigen deelstaat. Die zal die zeker nog willen winnen voor zijn eigen partij. Dus je kan je ook voorstellen dat ze het nu nog een tijdje uitstellen... en dan volgend jaar wellicht de kanselier vervangen... Ja. In de hoop dat die hervormingen die zo nodig zijn... dat ze daar nu beter mee op weg raken.
20: Want, dan is het ook makkelijker voor een nieuwe kanselier om in te stappen. Dat Merz nog tot een ander inzicht komt. Want als je nu kijkt naar zijn periode als bondskanselier... dan begon dat natuurlijk al met een valse start... en moest hij volgens mij in twee rondes worden benoemd. Dan doen er nu allerlei memes de ronde van ongelukkige uitspraken... die ook nog weer telkens terugkomen in campagnes, dan zie je nu dat zijn partij ergens de kiesdrempel niet haalt. Je kunt natuurlijk ook
2: en dat wordt
20: zeggen...
2: ook een groot deel aan hem toegeschreven. Precies. Hè? Dat hij dat de bondsregering het zo slecht heeft gedaan en daarom de CDU overal verliest.
20: Ja, maar dat leidt niet tot een zeldzaam moment in de spiegel en toch kijken naar waar het probleem dan vandaan komt en misschien wel de conclusie trekken. Ik ben een deel van het probleem.
2: Nee, maar... Nou, ik denk dat Merz ook wel ziet dat hij een deel is van het probleem. Maar ik denk ook dat Merz vindt dat hij dat zelf alsnog kan oplossen. En het gaat niet alleen om Merz, het gaat ook om wat zijn partij nu vindt. Op wat zijn partij denkt het best uit te komen. En wat je nu ook hoort is van die hervormingen die we dan moeten gaan doen... daar moeten we misschien toch iets andere omstandigheden verzinnen. Of wat de SPD wil is dat die hervormingen wat minder hard zijn. Dus dat je rekening houdt met bepaalde groepen in de samenleving. Dat hoor ik nu vanmorgen ook allemaal CDU'ers zeggen. Dus we zijn kennelijk met z'n allen in een soort koers van... hoe kunnen we onze partij nu zodanig opstellen dat we er het best uitkomen. En dat kan nog steeds zijn dat ze Merz alsnog laten vallen. Maar dat is dus heel erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze willen daar in ieder geval zo snel mogelijk deze week. Het moet niet langer boven de markt blijven hangen. Want anders kom je maar niet aan regeren toe.
0: Nou, als je het nu iets breder bekijkt dan alleen maar Merz, en dat is mijn schuld hoor, maar dan zie je dat in het oosten van Duitsland de CDU en de FDP worden weggevaagd. En als je dat door een Nederlandse bril beziet, dan constateer je dat er nauwelijks meer partijen zijn die een conservatief of een liberaal economisch beleid nastreven. Wat gaat dat voor gevolgen hebben?
2: Nou ja, in die dat is dus voornamelijk in die Oost-Duitse deelstaten zo. In West-Duitsland wint de AfD ook maar is lang niet zo groot. Nou ja, daar zie je al langer. Je zag dat ook 2 jaar geleden in Thüringen en Sachsen. Dat inderdaad een soort maatschappelijk middenveld van partijen, dus die het midden vertegenwoordigen, steeds verder in een hoek worden geduwd, steeds kleiner. En dat je dus regeringen hebt die dan om de AfD heen willen regeren. Dat is de enige echte grote belangrijke oppositiepartij, de AfD, die dan ook veel macht kan uitoefenen. En inderdaad, de CDU, nou ja, in Mecklenburg-Vorpommern is er nu weg. Dat is echt ongekend, dat kun je misschien niet voorstellen in Nederland, maar dat is een ongelofelijke dreun voor de CDU. Dat is echt nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. En de CDU was toch altijd de grote volkspartij, de SPD al langer niet meer. Maar dus dit is een enorme, ja, echt een enorme dreun. Maar inderdaad, dat maakt het conservatieve geluid, zeker in die Oost-Duitse deelstaten, ja, dat is eigenlijk gewoon weggevaagd.
0: Marjan Verburg van het Duitsland Instituut over de Duitse verkiezingen van afgelopen weekend. En meer over de stand van zaken bij de Oosterburen hoor je vanmiddag in Make Europe Great Again.
3: De Zakenlunch.
0: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mirjam Heringa, zij is bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stedion, en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemiddag.
4: Dag Thomas.
0: Donderdag dan ontvangt Donald Trump de Chinese Xi Jinping. In de VS gaat dat gebeuren en ze gaan daar onder andere spreken over de risico's van AI-modellen. Wie zijn er allemaal genodigd?
4: Ik heb geen idee wie er allemaal zijn, maar ik denk in ieder geval dat Xi Jinping en Donald Trump samen in een kamertje gaan zitten. En nou, het zou heel mooi zijn als daar in ieder geval gesproken wordt over. Ik zou het liefst willen dat er een toezichthouder komt op AI.
0: Er komt een AI-tsaar, toch?
4: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker of dat al zo is aangekondigd.
0: Ik las het in de krant en dan ben ik meteen redloos verloren. Discussie, dan denk ik dat het klopt.
4: Dus ik dacht dat er een discussieplatform of zo zou komen.
0: Nou, en daar kan inderdaad
4: een tsaar. Ja, precies, daar kan ook een tsaar bij zitten. Maar ja, ik hoop dat er iets komt op het gebied wat we ook kennen, bijvoorbeeld van kernenergie. Dat er een soort toezichthoudende instantie komt die kijkt of het allemaal een beetje netjes gaat.
0: Maar is dit en
4: dat
0: het gecontroleerd gaat. Die waarschuwingen van die AI-topbestuurders vorige week, die zeiden het is toch tijd voor regulering.
4: Nou, het speelt al een tijdje, maar echt grote regulering komt er denk ik niet. Want dat heeft Trump al heel duidelijk gezegd. En zeker niet het afremmen waar de Dario Amodei op doelde. Ook vanuit China is er heel veel over gezegd al. En daar is ook gezegd van afremmen, dat komt eigenlijk alleen maar Amerika die ons dwars wil zitten en onze achterstand groter wil maken. Dus wat dat betreft verwacht ik er niet zo heel erg veel van. Maar op het gebied van AI hoop ik wel dat er in ieder geval wat meer toezicht komt. Want ja, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar wat met de pandemie gebeurd is. Ik geloof dat de Amerikanen officieel zeggen dat het virus uit Wuhan kwam. Uit een laboratorium uit Wuhan kwam. Maar ja, de Chinezen kunnen nog wel eens heel onverantwoord met dingen omgaan. Dus wat dat betreft zou het wel mooi zijn als er wat meer toezicht zou komen. En verder moet er natuurlijk veel gesproken worden over nu die tijdelijke deal. Hè, die duurt tot 10 november. En er zou voor die tijd moet er toch wel een verlenging komen van die deal. Daar hebben ze nog wel even de tijd voor, maar tot nu toe is daar niet veel bereikt nog.
0: Dus die twee die gaan samen in een hokje zitten, toch nog eventjes met jouw bril van belegger op. Als AI een belangrijk gespreksonderwerp is, dan weten we dat er verschillende grote AI-bedrijven nu al beursgenoteerd zijn en andere grote AI-bedrijven overwegen op zeer korte termijn een beursnotering. Ja. Hoe belangrijk is dit gesprek dan voor het sentiment?
4: Ja, ik denk niet dat dat echt heel veel invloed gaat hebben. Dit wordt puur een gesprekje voor de show, ben ik bang. En er zal niet zo heel veel uitkomen, vrees ik inderdaad.
0: Ja, ik ben blij dat jij ons even inlicht.
4: Ja, nou, dat is mijn verwachting. Maar binnenkort, zeg jij, gaan die grote bedrijven naar de beurs. Ik zag ook al snel uit een ooghoek dat Anthropic nu een maand uitstel heeft gevraagd. Dus,
0: wordt het dan toch nog net 2026? Of
4: het zou zomaar kunnen. Het zou me niet verbazen als dat gebeurt inderdaad, ja.
0: En OpenAI heeft ook iets minder
33: Inderhaast, geloof ik.
4: Ja, die heeft al gezegd dat het volgend jaar gaat worden. Dus ja, het hangt natuurlijk ook al af van het sentiment. Sentiment is op dit moment, als je puur naar de beurs kijkt, wel heel erg goed. En ik denk ook dat het een deel van dat gesprek over de risico's van AI, hè, dat 10% kans is dat de mensheid wordt uitgeroeid, dat dat ook te maken heeft met die beursnotering, omdat je daar je risico's heel goed moet beschrijven. En ja, dan moet je dat er wel in zetten. Als dat er niet in staat en er gebeurt een groot ongeluk, dan kun je enorme claims verwachten. Dus dat zal ermee te maken hebben, denk ik.
33: We gaan naar wat er allemaal borrelt in de Nederlandse samenleving. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
33: Dan gaat het over homoseksualiteit en de acceptatie daarvan. Want uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt de acceptatie onder jongeren tussen de 12 en de 16 jaar gedaald te zijn. Bij jongens kijkt maar 22% positief naar homoseksualiteit. Bij meisjes is dat overigens nog weer aanzienlijk hoger, dat percentage op 51%. Maar toch, het is al met al misschien een conclusie om van te gaan huilen.
5: Ja, nee, absoluut. Ik schrok me rot toen ik die cijfers zag. Ook omdat het gaat om een keldering van dusdanig formaat dat je denkt, wat is hier gaande? En met name die jongens vielen natuurlijk echt op. Die gingen iets van 44% naar inderdaad 22.
33: En wat is hier gaande?
5: Ja, nou ja, los van het feit dat je dit natuurlijk niet moet willen, want je wil met elkaar in een open maatschappij leven, denk ik dat de politieke discussies die er zijn gevoerd, de social media, en de verharding eigenlijk van het debat, dat dat ook die kinderen raakt. En dat ze daar onder de indruk zijn. En met name de manosfeer is natuurlijk echt wel interessant hierbij, als je dat afzet tegen wat er met die cijfers onder die jongens gebeurt.
33: Ja, maar je wijst naar verharding van het debat. Je wijst naar social media. Je wijst naar zo'n oprukkend fenomeen als de manosfeer.
5: Ja.
33: Dat betekent ook dat als je dat allemaal samenraapt, dat ook jij dit niet morgen hebt opgelost. Waar begin je dan?
5: Nee, waar begin je? Ja, nou, het begint denk ik wel bij een gesprek erover. Dat je er allemaal toe doet. En dat je verliefd mag worden op wie je wil. En dat de hele tijd herhalen is, denk ik, cruciaal van
33: maar
5: belang.
33: Wie voert dan maar een daar gesprek hoort met natuurlijk, wie?
5: Ja, nou, de gesprekken met de leraren in de klas bijvoorbeeld. Dat of het nou een paarse trui is, of hoe heette die actie over de Vlindertjesweek. Dat eigenlijk alles ertoe doet, omdat je onderdeel bent van de maatschappij.
33: Nou, die week over seksuele voorlichting, dat was ook al een steen in het aanstoot voor sommigen.
5: Precies, ja. Ja, maar daar zit ook een voorbeeldgedrag bij vanuit de Tweede Kamer. En als je zag hoe dat debat daar al ging en mensen elkaar daar nogal scherp te lijf gingen.
33: Het ging er bij de algemene politieke beschouwing is in ieder geval de afdronk iets normaler aan toe.
5: Het was rustiger, ja.
33: We zijn begonnen
5: aan het voorbeeldgedrag.
33: Jos, we gaan nog eventjes terug naar het belangrijke onderwerp AI. Want steeds meer portefeuillebeheerders hebben moeite met AI en de risico's daarvan. Dat heb je uit Bloomberg gepakt.
4: Ja, ik zag dat in Bloomberg vanochtend staan. Want ja, AI is niet meer echt een sector. Hè. Vroeger keek men vooral naar technologie. Maar het loopt over sectoren heen. Maar alleen als je bijvoorbeeld naar technologie kijkt, dan is de subsector semiconductors is de grootste sector binnen de S&P 500. Die is 20% van de index. En als je technologie neemt, plus een aantal van die mediafondsen, dan heb je Meta en Alphabet erbij, dan zit je al op ruim 40%.
33: Oh.
4: En het mooiste is nog, als je zegt van nou weet je wat, we gaan naar emerging markets, dan heb je drie fondsen, TSMC, Samsung en SK Hynix, die maken al bijna 30% uit van de emerging market index, omdat ze zo enorm groot zijn. Dus ja, ik heb altijd wel een beetje moeite mee om rücksichtloos maar emerging markets te noemen of regio's te noemen. Je moet eigenlijk goed kijken door die sectoren heen. Kijk, bijvoorbeeld ook energie is natuurlijk nu ook al behoorlijk afhankelijk van artificiële intelligentie, omdat ze zoveel energie leveren aan die datacentra.
33: Het is steeds moeilijker om te diversificeren, omdat ze zo'n grote slok uitmaken van het geheel.
4: Precies, en het punt is, als je overwogen zit, nou, dan loop je dus een enorm risico. Want we hebben dat bijvoorbeeld in juli gezien, toen die Magnificent Seven nog veel van die technologiefondsen een flinke douw kregen. Die gingen bijna 15% naar beneden.
33: Was kort, hè?
4: Ja, was maar kort. Nou ja, inmiddels nu rond deze tijd is het ongeveer weer ingehaald. Dus het heeft toch nog wel een tijdje geduurd, als je het zo bekijkt. Maar ja, op de sterrenkunde is het een heel kort moment.
33: En wat is dan nu precies jouw... Het is niet de tijd om te adviseren, maar wat moet je hier nu mee met deze waarneming?
4: Ik denk ten eerste dat je het heel goed moet uitleggen aan je klanten. Van als je dus overwogen zit in artificiële intelligentie, dat je dus zegt van ja, je loopt dus wel het risico dat je tijdelijk af en toe een flinke dip krijgt. Dus hoge volatiliteit, zoals dat dan heet. Dat is één. En het tweede is, ik denk wel dat je goed onderzoek moet doen. En in het artikel van Bloomberg stond ook dat er een aantal instanties zijn die dat ook echt doen, van ook echt goed meten van hoe afhankelijk ben je ervan. Bijvoorbeeld een bedrijf als Alphabet, dat is niet alleen heel erg groot in de index. index, maar ook op de obligatiemarkt zijn ze heel groot. Ze hebben 130 miljard aan schulden. En ook leveren zij de infrastructuur voor 30 datacentra. Dus als er wat gebeurt, dan is er ook fysiek een groot probleem. Dus ik denk dat het goed is dat je dat goed in kaart hebt van hoe groot die bedrijven zijn.
0: Jos Versteeg, de grote Jos Versteeg, mag zich volgende week weer melden in dit programma van Insinger Gillissen. Dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX op dit moment en ik zie een fikse plus van bijna 1%. Betekent dat hij op 1105 punten staat. En even na ene nog weer meer hierover van onze beursnerd. Straks een uitgebreid gesprek met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stedion, over hoe de woningmarkt weer van het slot komt. En we spreken elkaar op de dag dat het kabinet met plannen komt om die 100.000 woningen ook daadwerkelijk te gaan bouwen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Alles heeft prioriteit. En het liefst moet het vandaag nog af. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom we zo slecht zijn in prioriteiten stellen. En hoe je bepaalt wat echt voorgaat. Want als alles belangrijk is, is uiteindelijk vooral de stress goed georganiseerd. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio. En als podcast in de BNR-app.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
3: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
4: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
3: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
10: BNR Verkeer. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A29 richting Rotterdam. Want voor de Heijenoordtunnel stond een te hoog voertuig. Daardoor was de weg even dicht. Inmiddels is die weer open, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 125,3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was, had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcoöperaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Honderden vluchten van en naar Tokio gaan niet door en dat komt door een naderende tyfoon. En ook op andere plekken in het land zijn vluchten geschrapt. Er worden zware stortregens, harde wind en mogelijk ook overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Volgens KLM gaan alle vluchten tussen Schiphol en Japan wel door. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Woningcorporatie Stedion wil bouwen, verduurzamen en ook de huren betaalbaar houden. Maar ieder euro kan maar één keer worden uitgegeven. Hoe je dan keuzes maakt, dat hoor je zo meteen van bestuursvoorzitter Mirjam Heringa in Benerzaken.
14: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
15: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
16: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
15: Hopelijk, zegt u dan.
17: Maar mag dat?
15: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
21: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
22: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
21: Welk bedrag gaan ze je geven?
23: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
21: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
24: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
21: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
25: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
20: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
27: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Een groeiend woningtekort, toename van het aantal dak- en thuislozen en een grote verduurzamingsopgave. Woningcorporatie Stedion staat in de regio Den Haag voor grote uitdagingen. Het kabinet kondigt aan miljoenen vrij te maken om de woningcrisis echt aan te pakken. Maar krijgt Stedion met een aantal anderen daarmee de woningmarkt echt van het slot? Ik bespreek het met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van Stedion. Welkom.
28: Goedemiddag, Thomas.
13: En we kunnen nog in maanden praten, want je bent in mei begonnen.
28: Ja, dat klopt. Mei dit jaar.
13: Wat is de belangrijkste beslissing die je sindsdien genomen hebt?
28: Ik denk een goede afweging maken tussen wat ga je renoveren, wat ga je verduurzamen en wat ga je nieuwbouw plegen. En daar was de organisatie ook wel aan toe. Dus daar hebben we de afgelopen maanden ons hard voor gemaakt.
13: Ja. Ik ga niet heel veel over die organisatie intern spreken, maar er is een nieuw bestuursmodel.
28: Ja.
13: Met naast jou ook nog een financieel directeur.
28: Ja.
13: Er is een onderzoek verricht door KPMG niet heel erg lang geleden over hoe er binnen die organisatie met elkaar werd gewerkt.
28: Ja.
13: Was het roerig?
28: Ja, het was denk ik best wel een hele roerige tijd. Met daarna ook een interim bestuur. En de organisatie snakte eigenlijk heel erg naar een tweehoofdig bestuur. Wat er blijft. En wat met hen samen gaat optrekken. Om deze toch wel hele grote uitdaging met elkaar aan te gaan.
13: Wat maakt het dan uit dat dat een tweekoppig bestuur is?
28: Nou ja, het is zo'n ingewikkelde markt geworden. Dat mijn profiel is wat meer generiek. En ik ben ook een boegbeeld naar buiten toe. Maar je hebt eigenlijk echt een penningmeester nodig. En dat is mijn collega. Die gepokt en gemazeld is in alle risico's. Modellen, in de financiering.
13: Ik dacht dat er altijd al miljarden omgingen in de wereld
28: zeker,
13: van de woningbouwcorporaties.
28: Zeker, maar de regels zijn nog ingewikkelder
13: geworden.
28: Nu
13: ben eindelijk iemand die op het geld let.
28: Ja, nou, en nog beter, want de druk van buitenaf is gigantisch groot om goede keuzes te maken. En dat moet je dan voor de lange termijn doen, op een financieel verstandige manier. Dus ik ben heel blij dat we dat samen aangaan.
13: Jij hebt een heel ander profiel. Jij komt ook min of meer van buiten. Je kent de woningcorporaties wel. Je was actief in de zorg.
28: Ja.
13: Je hebt dus ook afspraken moeten maken met al die woningcorporaties, ook in deze regio.
28: Ja.
13: Wat vond jij van Stedion voordat je er werkte? En wat vonden zij, denk je, van jou?
28: Ja, dat is een grappige vraag. Nou, dat waren soms best wel hele ingewikkelde gesprekken. Omdat je voor onze doelgroep in de zorg. En de laatste plek waar ik werkte was dat ook veel GGZ en cliënten in de war waren. Maar ook dak- en thuisloze zorg. Wat niet altijd een populaire doelgroep is bij woningbouwcorporaties. Daar het beste voor wil uitonderhandelen.
13: En wel doelstellingen dus, toch die in de meeste woningcorporaties vaststellen?
28: Ja. En die onderdeel uitmaken van alle afspraken die we maken. Maar dan nog zie je dat de ene woningbouwcorporatie daar anders mee omgaat dan de ander. Dus dat waren wisselende gesprekken met wisselend succes. Maar wel een die ik altijd heel belangrijk vond. En toen ik ook overstak, toen heb ik ook uitgelegd dat ik die doelstelling ook aan de andere kant, dat ik daar wel verder aan ga werken.
13: Ja, jij gaat daar niet iets van afveilen. Heb je nu inmiddels wel begrip voor het feit dat dat inderdaad niet altijd de populairste doelgroepen zijn die je toch moet bedienen. En dat je daar misschien toch ook wel een klein beetje... Ja, wil minderen in plaats van...
28: Ja, nou, minderen pleit wel echt heel erg voor goede samenwerkingsafspraken. En dat zie je toch wel als je aan de andere kant zit. En wat je ook niet zo ziet als zorgpartij is hoe die woningbouwcorporaties echt vanaf dag één worden belobbyd. Ik werd zelfs achtervolgd op het voetbalveld door een ouder die een belang had. En zo gaat het eigenlijk maar door. Je continu buiten de prioriteiten over zich heen. En je moet daar toch wel keuzes maken.
13: Maar belobbyd tot op het voetbalveld?
28: Ja, omdat iedereen heeft wel een belang voor een pand of een woning of een, of soms een baan. En als eenvoudige zorgbestuurder zie je dat toch niet helemaal.
13: Dus het besturen van een woningcorporatie is eindeloos veel complexer?
28: Is nog breder, vind ik, ja. Ja.
13: En het is een nationale prioriteit. Voor jullie dan specifiek in de regio Den Haag. Maar het is zeker iets wat politiek de aandacht op zich weet en terecht. Want het woningtekort dat is er al lang. En die ambitie om 100.000 woningen te bouwen is er misschien nog al langer. Op Prinsjesdag is er het nodige bekendgemaakt. Vandaag komt er een ambitieus woningplan naar voren om die 100.000 woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Hoewel nieuw, niet helemaal. Het zijn 50 punten die allemaal voortkomen uit eerdere afspraken en intenties. Ja. Heb jij er toch nog iets in gelezen waarvan je dacht, ja, hiermee verzetten we de bakens?
28: Ja, nou, zeker. En het was ook lekker praktisch af en toe. Zelfs de troonrede van de koning was praktisch. Hè? Die had het over prefab woningen in zijn troonrede. Nou, dat is niet eerder voorgekomen dat de koning zo in de uitvoering gaat. Dus dat 50 actiepuntenplan is dat ook. Er zit ook veel herhaling in van hoe kunnen we het beter doen en samen. En nou ja, die generieke tekst, die kennen we wel. En het komt telkens op een paar punten neer. En die mogen sneller en krachtiger wat mij betreft. En dan heb je er eigenlijk geen 50 nodig.
13: Jouw verlanglijstje dan, hoe ziet dat eruit?
28: Ja, die zit eigenlijk toch op financiering heel plat. We moeten sneller. Wij zeggen als woningbouwcorporatiebestuurders dat wij een marathon lopen met één been vast. Als wij geen zicht hebben op die financiering voor die langere termijn, die nog veel verder gaat dan wat de overheid nu toezegt, ja, dan zitten we toch met onze handen op onze rug.
13: Maar die overheid die komt toch woningcorporaties wel voor een deel tegemoet. Dan gaat het over uitzonderingen, over winstbelasting en hoe je dat wel of niet moet afrekenen. Dus in dit geval niet meer moet afrekenen.
28: Ja.
13: Volgens mij komen er vanuit Europa soepeler leenregels om bouw in de middenhuur te realiseren.
28: Ja, het is dus, ik ben ook positief gestemd. Het is voor het eerst zo.
13: Je bent nog maar een paar maanden bezig.
28: Precies, hoe mooi is dat? Dat je verbetering ziet. Je ziet wat, je ziet wat veranderen. Maar als je kijkt naar de opgave die wij te maken hebben, en je zegt het zelf al, die 100.000 woningen, dat gaat natuurlijk om gigantische aantallen. En alleen Den Haag heeft al 7.000 dak- en thuislozen. Dus als je dan bekijkt dat Stedion, die de grootste is, waaruit in Den Haag 500 woningen per jaar oplevert, ja, dan is het toch nog maar een druk op de gloeiende plaat.
13: Want jullie leveren er nu 500 op. In de ideale wereld zijn dat er?
28: Ja, dan is dat echt een viervoudige. En dan weet je dat je te maken hebt, hè, met stikstofproblemen, netcongestie, bezwaarprocedures. Maar een hele belangrijke is nu dat je je financiële weerbaarheid, heet het, in de gaten moet houden. En die zakt op dit moment door de bodem. En je hebt gelijk, de overheid gaat er wat in doen. Hartstikke mooi, maar dat is sowieso niet morgen en het is ook nog niet genoeg.
13: Ik heb geprobeerd jullie eigen financiële kerncijfers te doorgronden op basis van het jaarverslag van 2025. En dan zie ik in ieder geval dat jullie ruim binnen de norm blijven die de autoriteit woningcorporatie stelt. Dus hoe fragiel is het nu werkelijk?
28: Ja, dat betekent het een beetje omdat je bouwt voor de lange termijn. Dus je bouwt voor 60 jaar en je hebt telkens bouwprojecten voor een jaar of 10. Maar je weet dat die bouwkosten die nemen alsmaar toe. de inflatie neemt toe. En de inflatie was nu 30%. Nou, dat ten opzichte van de gestegen huurprijzen die 6% waren, zie je toch nog een gigantisch verschil. Dus je stuurt eigenlijk wat wij noemen soms blind, omdat je niet weet hoe die kosten precies gaan toenemen. En dat maakt het zo onvoorspelbaar. En dat maakt ook dat je meer financiële slagruimte nodig hebt.
13: Tot nog even naar de staat van de corporatiesector, ook opgesteld door die eerder genoemde autoriteit. Daar zeggen ze dat corporaties de huur meer in lijn moeten brengen met de kwaliteit van de woning. Mijn vraag zou dan zijn, vragen jullie te weinig nu?
28: Nou ja, als je kijkt naar wat heel veel bewoners van ons verdienen, dan denk ik niet dat wij te weinig vragen. Dus hun huur zit ongeveer op de €800 per maand. Dat is voor heel veel mensen nog steeds heel veel geld. En voor de middeninkomens vragen wij bijvoorbeeld €1200 per maand. Je kan daar toch niet zo heel veel in doen. Dat willen wij ook niet. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar draagkracht. Dus als mensen iets meer verdienen, dan zou je bijvoorbeeld ook iets meer kunnen vragen. Dat model hebben we nu niet in Nederland. En dat zou een goed gesprek zijn.
13: Maar als jij een financieringsgat constateert en je zegt, wij sturen nu blind, we weten niet precies hoe dat er over een paar jaar uitziet, hoe dicht je dan dat financieringsgat?
28: Nou, daar continu over in gesprek te gaan. Dus nogmaals, wat de overheid nu gaat doen, gaat echt wel een beetje helpen. Wij kunnen daar de komende tijd 1200 extra woningen verbouwen. Maar dan weten we nog dat we dus in Den Haag die 30.000, of landelijk die 30.000 woningen willen. Daar hebben we vele miljarden voor nodig met elkaar. Dus daar de hele tijd het gesprek over voeren. En de regels die jij net noemt, die komen er waarschijnlijk aan. Maar die zijn nog steeds niet zeker.
13: Als je meer zou kunnen bouwen voor de middenhuur, verandert het dan heel erg de financiële positie van Stedion?
28: Dat maakt het ietsje beter, want dan krijg je natuurlijk iets hogere huuropbrengsten. Maar wij zijn natuurlijk in het leven geroepen voor mensen met een hele kleine beurs. Dus dat bij uitstek staat echt op één voor mij. De middeninkomens vinden we ook heel belangrijk, maar vinden ook de ouderen heel belangrijk.
13: Als je nu kijkt naar de hele portefeuille, naar de hele voorraad, hoeveel huizen zijn er dan van Stedion?
28: In Den Haag?
13: Ja, in de regio Den Haag. Dus in jullie verzorgingsgebied?
28: 1 op de 7.
13: 1 op de 7. Ja. En dat zijn dan, orde van grootte, hoeveel appartementen zijn dat? Hoeveel mensen wonen
28: er? Er zijn ongeveer 41.000 woningen. Ja, inclusief parkeerplekken en bedrijfspanden. Waarvan
13: het leeuwendeel sociale huur is?
28: Ja.
13: En heb je nog middenhuur?
28: Particulier? Ja, de vrije sector noemen we dat.
13: Ja, vrije sector. Ja. Ja. En vind je dat Stedion toch ook daar weer meer zijn entree zou moeten maken? Want er is natuurlijk een post geweest dat woningcorporaties terug hun hok in moesten en vooral moesten doen waartoe zij op aard zijn, wat je net al aangaf.
28: Precies, en dat was denk ik ook echt heel goed dat de woningbouwcorporaties even door elkaar zijn geschud van waarvoor zijn jullie er ook alweer? Waarom werken jullie hier? We hebben één doel en dat is voor die mensen met de laagste inkomens. Maar we zijn wel wat overgereguleerd. We hebben dus bijvoorbeeld ook gescheiden administraties moeten voeren voor de vrije sector en voor de betaalbare woningen, zoals wij dat noemen. En dat is heel ingewikkeld geworden. Nou mogen we dat waarschijnlijk wel weer allemaal een beetje gaan versoepelen.
13: Je komt op een goed moment binnen.
28: Maar dat is ook tijd. Dus dat we kijken welke regels gaan we gebruiken en wat is er nou echt nut en noodzaak, dat is wel belangrijk.
13: En hoe lang moeten mensen nu gemiddeld wachten op zo'n sociale huur?
28: In Den Haag is dat toch al snel 7 tot 8 jaar. En je moet voorstellen dat er nu 95.000 mensen actief aan het zoeken zijn naar een woning. En dan heb ik het dus ook nog ooit over die dak- en thuislozen. Het zijn er 7.000 in Den Haag. Dus het gaat echt over gigantische aantallen.
13: Voel je dan niet ook als je dit soort periodes noemt, dit soort aantallen noemt, voel je dan een factor van betekenis of maakt het ook nietig?
28: Nee, je voelt een factor van betekenis. Want je naast dat opleveren van die 500 woningen, ook al is het veel te weinig, ben je heel actief bezig in renoveren en verduurzamen. En onderhoud. Wij doen 47.000 onderhoudsverrichtingen per jaar. Dus daarmee ben je toch enorm van belang.
13: En als je zegt, we leveren te weinig woningen op naar onze zin, is dat dan inderdaad een doelstelling die je zelf niet haalt? Of haal je bepaalde prestatieafspraken niet? Zou het er eigenlijk veel meer moeten zijn?
28: Waar je volgens mij voor moet waken, is dat je afspraken gaat maken die niet realistisch zijn. En dat is in het verleden wel een beetje gebeurd. En dat moeten we denk ik niet doen. We moeten het echt met elkaar gaan doen. En niet afspraken maken waarvan je eigenlijk op voorhand al zegt, ja, dat gaan we nooit halen.
13: En dat zijn die prestatieafspraken.
28: En dat zijn soms die prestatieafspraken. Dus ik heb met mijn organisatie afgesproken, ja, we gaan echt opschrijven wat we kunnen doen. En daar zijn we heel reëel over. En wat ook nieuw is, is dat we met die woningbouwcorporaties, mijn collega-bestuurders, dat we gaan zitten en kijken, hoeveel geld hebben jullie nou?
13: Maar je gaat dus eigenlijk formeel terugschalen, terwijl wij het hier hebben over de bittere noodzaak om juist te versnellen.
28: Ja, dus je kan zeggen, nou, we moeten versnellen, maar dan put je jezelf financieel uit. En je kan ook zeggen, ik ga mezelf financieel uitputten, maar dan kom ik tegemoet aan die woningbouwopgave. En die balans proberen we te vinden.
13: Maar,
28: en daar...
13: maar je zegt net, er zijn duizenden mensen, tienduizenden mensen die wachten op een woning, gemiddelde wachttijd 7-8 jaar. En je zegt, het is tijd voor realistische afspraken. Dat wil zeggen, niet meer geloven in aantallen die je toch niet meer gaat realiseren.
28: Nee,
13: dat is,
28: maar
13: is wel een harde boodschap.
28: Dat is een harde boodschap, waar ik wel in geloof. En als je goede afspraken maakt over die lange termijn financiering, kan je ook heel goed uitleggen wat kan je dan daarin boven doen. En dan kan je daar een eerlijk verhaal over houden. En er zijn ook dingen zoals die raar zijn in het systeem. Wij betalen bijvoorbeeld nog winstbelasting.
13: Ja, maar dat is iets van het verleden, toch? Als ik de miljoenen
28: nou, ja, maar dat is nog niet zeker.
13: Gewoon redelijk
28: ja, nee, dus dat is een ambitie. Dus ook daarvoor geldt, die ambities zijn supermooi. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Maar we moeten nu over tot actie.
13: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat wil zeggen dat je moet kiezen. Achteraf mag je het dan nuanceren.
0: Het dilemma.
13: Stedion investeert de komende jaren het geld het liefste in het bouwen van extra nieuwbouwwoningen. Of nee, wij steken het geld liever in het versneld verduurzamen van de bestaande voorraad. Achteraf de nuance.
28: Ja. Ja, daar wil ik natuurlijk niet tussen kiezen. En dat doen we nu ook niet. Hè. Dus als
13: ja, maar,
28: wij...
13: ja, maar je kan het geld maar één keer uitgeven.
28: Je kan het maar één keer uitgeven, maar als voorbeeld...
13: Je mag het echt achteraf toelichten. Hoor. Maar wat zeg je nu? Er moeten dus vooral nieuwe woningen bij? Of zeg je nee, wat we hebben, dat moet echt een
28: dan
13: goed leven
28: zijn? Nou, als ik echt moet kiezen met geweer op het hoofd, dan kies ik voor nieuwbouw.
13: Wordt je dreigend?
28: Ja.
13: Nieuwbouw is de keuze van Mirjam Heringa. Maar dat wordt nu dan toegelicht, bestuursvoorzitter van Stedion.
28: Ja, want als het bijvoorbeeld gaat over verduurzaming of een maatregel zoals alle woningen van het gas af, wat we heel graag in Den Haag willen, dan betekent dat iets voor de energiekosten voor onze huurders. Dus wat ik dan doe, is eerst bepleiten dat die hogere energiekosten, als die er zijn, worden gedekt door bijvoorbeeld de provincie. En op die manier kan ik het toch allebei doen.
13: Nou, hebben jullie nog veel echte boosdoeners, label E, F, G, hoe ver gaat het?
28: Ja, dit gaat tot en met G. En wij hebben nu de helft aangepakt. Daarmee liggen we iets voor op de corporatie. Maar het is ook, nou, vinden we heel, heel, heel erg belangrijk.
13: Ja, maar het is ook een afspraak. Want in 2028, dan moet dat in zijn totaliteit zijn uitgefaseerd.
28: Ja, ja.
13: Gaat dat lukken?
28: Ja, dit gaat voor ons lukken. Of het in de hele regio Haaglanden gaat lukken, dat weet ik niet zeker. Maar ook daar kijken we dus met elkaar. Ja, hoe kunnen we daar samen in optrekken? En als het jullie niet lukt, kunnen wij daar dan niet iets in doen?
13: En als jullie investeren in die woning en zorgen dat dat label omhoog gaat, dat dat A, B of C wordt, zie je dat dan ook terug in de huur die je per maand betaalt?
28: Nee, dat doen we nu dus niet. Maar dat is bijvoorbeeld een gesprek waar je het over kan hebben. Of bijvoorbeeld over je vierkante meters. Of wat ik al zei, hè, betalen naar draagkracht. Dat je kijkt, wat verdien je nou eigenlijk? En wat zou je daarin kunnen missen?
13: Dus de deur staat wel degelijk op een kier voor een beter appartement betekent een hogere huur. En met wie ga je dan in gesprek? Met de bewoners?
28: Ja, of met de branche of met de overheid. En dat je daar ook gewoon zakelijke afspraken over maakt. Dat mag de sector nog wel verder leren, vind ik.
13: Veel van die bewoners die vinden hun eigen huis, ook al valt er misschien wat op aan te merken, een paradijs. Ik kwam sloop- en renovatieplannen tegen in Nooddorp.
28: Ja.
13: Iemand die de deur opendeed en tegen de krant zei, ja, ik ga hier pas weg tussen 6 plankjes. En wat ze verder van plan zijn, het zal mijn worst wezen.
28: Ja.
13: Dit is mijn huis,
28: ja.
13: Ik woon hier, blijf er met je poten vanaf.
28: Ja, ja.
13: Wat vind jij van dat soort sentimenten?
28: Nou ja, ik snap heel goed dat als je ergens lang woont, dat dat helemaal je thuis wordt. En dat als je niet heel veel geld hebt, ofwel je hebt wel wat geld, maar er is helemaal geen ander huis, dat je daar heel voorzichtiger wordt. Dat begrijp ik. Maar wij proberen door, dat noemen wij een programma, beter benutten, toch te kijken naar je eigen keten. Dus met ouderen actief in gesprek van, goh, u woont in een best wel groot huis. Daar zou ook een gezin in kunnen. Zou u bereid zijn om over, nou ja, noem het een x-periode, te gaan verhuizen, zodat er een ander gezin in kan komen? En zo proberen we onze eigen mobilisatie op gang te houden.
13: Want de populatie past niet meer helemaal bij jullie voorraad.
28: Precies. En daar zijn woningbouwcorporaties nooit zo goed in geweest. Dat je kijkt, wat heb ik hier nou voor huurder en welk huurhuis past daar het beste bij?
13: Veel gezinswoningen en relatief weinig.
28: Exact.
13: Wat past voor iemand Precies. die alleen woont of met z'n tweeën?
28: Ja, en we krijgen steeds meer alleenstaanden. Dus waar we nu achter komen is dat we ook veel meer alleenstaande woningen moeten bouwen, afgezet tegen de populatie en de vraag die er is.
13: En als je het hebt over die verduurzaming, dan kan ik me voorstellen dat je voor punten komt te staan waarin het aantrekkelijker is om iets te slopen in plaats van te renoveren.
28: Ja.
13: Ook dat moet je denk ik goed uitleggen aan degene die ergens wonen.
28: Ja.
13: Wanneer vind je daar begrip voor en wanneer is dat toch onbegonnen werk?
28: Ja.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Hey, dat is natuurlijk nooit zo. Maar met onze aantallen zou ik ook niet ervoor willen pleiten dat alles spik en span is. Want er wonen heel veel mensen in onze woning al jarenlang. En niet iedere controle is even periodiek. Dus zeker is het bij ons ook niet perfect.
2: Maar er is bezuinigd op onderhoud.
1: Er is bezuinigd op onderhoud bij sommige corporaties in de afgelopen jaren. En sommigen hebben daar een inhaalslag te maken bovenop die grote nieuwbouwopgave.
2: En nu zegt de autoriteit van woningcorporaties wel dat onderhoudskosten nog weer meer dan andere kosten zijn gestegen. Dus dat het een vrij lastige opgave is om daar helemaal gelijke tred te houden met wat er misschien nodig is.
1: Ja,
2: ervaren jullie dat ook?
1: Ja, dat ervaren wij ook. En dat is een enorme kostenpost. Maar wel een bij uitstek natuurlijk. Ja, dit is je fundament. Dus hier moet je nooit op bezuinigen. En dat doen we dan ook niet.
2: We begonnen dit gesprek met jouw verleden in de zorg. Dat roept ook de vraag op, zeker nu jij benoemd bent. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie? Is dat tot de voordeur? Is dat erachter? Ja. Hoe sta jij in die discussie?
1: Nou ja, ik ben daar natuurlijk in gekleurd als oud zorgbestuurder. Want ik zag heel erg wat onze doelgroep nodig heeft. Maar ik zag dus ook dat woningbouwcorporaties soms best wel lang met ingewikkelde materie kampen. Wat je beter aan zorginstellingen kan overhandigen, omdat daar de expertise zit. Dus ik denk in die samenwerking dat er nog veel in te bereiken is. En vooral omdat woningbouwcorporaties natuurlijk in een heel vroeg stadium al achter de voordeur komen bij onze bewoners. En al eerder zouden kunnen escaleren. En dan hoef je een uithuiszetting of andere problematische toestanden helemaal aan het einde van de rit, kan je soms voorkomen.
2: Laten we een beetje aan het einde van onze rit samen toch nog even duiken in een zaak van afgelopen zomer. Een dodelijke steekpartij in een appartement van Stadion in Den Haag. En de bewoonster probeert weer huiswaarts te keren. Jullie proberen daar volgens mij via de rechter een stokje voor te steken. Het gaat om een bewoonster die haar pand ter beschikking stelde aan drugscriminelen?
1: Ja, of in ieder geval huurders of onhuurders waarvan wij dachten dat het niet toelaatbaar was. En waarvan de buurt ook heel erg bang werd. En wij zijn continu bezig eigenlijk, en daar hebben we het in dit gesprek nog helemaal niet zo over gehad, over de leefbaarheid in de wijk te proberen te verbeteren. Ja, en soms in dit soort gevallen is zo'n wijk gewoon bang. En is het dus onverstandig. En dit is ook zo'n situatie waarin je met zorginstellingen en met wijkagenten al veel eerder op de bal moet zitten. Omdat zo'n wijk vaak wel weet waar het aan schort.
2: Nou, maar er wordt veel gevraagd uiteindelijk. Misschien hebben we het niet over alles even uitgebreid gehad van woningcorporaties. Bij het jubileum van Stadion, vorig jaar bestonden jullie 25 jaar, werd er gezegd, hartstikke mooi dat we weer terug zijn in de wijk en op straat. Maar we moeten ook voorkomen dat wij een duizend dingen doekje worden. Want we moeten veel, we hebben veel verplichtingen, we hebben relatief weinig geld.
1: Ja.
2: Dus waar ligt dan onze prioriteit? Dat is ook een rode draad door dit gesprek.
1: Ja.
2: Als je zegt leefbaarheid, verduurzaming, betaalbaar wonen, überhaupt zorgen dat er voldoende daken zijn waar mensen onder kunnen slapen. Hoe maak je daar dan toch de juiste afweging in?
1: Ja, door die keuzestelling die ik net al vertelde, om die heel nauw te prioriteren en daar heel eerlijk over te zijn. En dat onderhoud, dat riep ik al tegen je, dat is iets waar je nooit aan moet tornen. En die investeringen in de leefbaarheid in de wijk, ja, die zijn ook key.
2: Maar ga je dan wel aan tornen? Want het kan dus niet allemaal. Je zei, we sturen blind op financiën waar we niet helemaal zicht op hebben. Dus dan zijn er dingen die je niet gaat doen.
1: Nee, maar je gaat dus, nou, er zijn minder dingen die ik niet ga doen. Er zijn vooral dingen die ik wel ga doen. En dat is die lobby over de verdere financiering absoluut verder verharden.
2: Oh, jij gaat ook het voetbalveld op, begrijp ik. Jij gaat nu andere mensen belobbyen.
1: Om voor de long run veel meer zekerheid te krijgen en tegemoet te kunnen komen aan de opgave waarvoor we staan.
2: Mirjam Heringa was hier van Stadion, bestuursvoorzitter al daar. Dank voor je komst.
1: Dankjewel.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek van afgelopen vrijdag met Vincent Braams van Vendis Capital. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Straks de beursnerd is ook de waarzegger van de dag en doet een greep naar hoe het jaar zal eindigen. Het is net herfst geworden. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via

0: DAB+.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Bij het Zuiderland Ziekenhuis zijn al meer dan 17.000 patiënten geholpen met digitale zorg op afstand. Het lijkt dé oplossing voor de toekomst, maar het komt toch maar heel langzaam van de grond. En is het ook echt betere zorg? Dat hoor je allemaal vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
9: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
12: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: Bedrijventerreinen zijn goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch is ruim 3/4 niet klaar voor hitte- en wateroverlast. En heeft 5 op de 6 terreinen amper groen. 30 partners werken nu aan de omslag van grijze industrieterreinen naar gezonde, klimaatbestendige werklandschappen. Dit hele verhaal hoor je in The Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: In de BNR-app.
16: Er worden bergen republikeins campagnegeld ingezet voor de midtermverkiezingen. Google krijgt opnieuw een megaboete uit Brussel, nu vanwege het overtreden van de privacywet. En Trump zet de toon voor de aankomende VN-top met harde dreigementen aan het adres van Iran. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Tim Schaap zit bij de ANWB. Tim, hoe is het op de weg? Rijdt het nog
17: op de meeste plekken gelukkig wel. Het rijdt hier en daar wat langzaam vanwege een Duitse grenscontrole. Bijvoorbeeld de A12 richting Duitsland dus vanuit Arnhem. Ongeveer een kwartiertje over 3 kilometer. En ook op de A76 vanuit Geleen. Vielen vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in totaal. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Maastricht bij 202,1. En de A4 naar Den Haag bij 71,8.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuws. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. Er zijn weer 2 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag in Den Haag. Die komen bovenop de 3 meldingen die persveilig al had van die dag. Een van de nieuwe meldingen komt van een fotograaf. Hij zegt dat hij is geduwd en op de grond is gevallen. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De borden op de Europese beurzen kleuren groen. En dat komt door dalende olieprijzen. Je hoort er meer over zometeen in BNR Zaken doen.
19: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
20: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past... Kijk op movemove.com.
25: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
28: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
27: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
28: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
27: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
28: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
29: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
30: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
32: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
33: Stel je vraag in de BNR-app.
34: Download de BNR-app.
33: En blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste 30 minuten van BNR Zaken doen. Dus tijd voor een analyse van de financiële markten.
34: Beursnerd.
0: En die komt van onze beursnerd van vandaag. Economie-redacteur Sam van Zuilen. Sam, goedemiddag.
35: Goedemiddag, Thomas.
0: We beginnen maar eens de traditiegetrouw met de stand van de AEX.
35: Ja, 1105 punten, een stijging van 0,9%. Hartstikke mooi. Met stijgers onder andere ASML, ASM en Exor. En de grootste daler van de dag is InPost met 2,1% in de min. Ik wil ook nog even 2 andere cijfers uitlichten. Lotus en Novo.
0: Koekjes.
35: Ja, van de koekjes. Heerlijke koekjes. Ook een van de duurste aandelen ter wereld. Ja. Heeft niks met elkaar te maken. Nou, heeft vast wel wat met elkaar te maken trouwens. Maar die wint er vandaag dus 6% bij. Komt omdat beurshuis Jefferies het koersdoel heeft verhoogd naar €15.000. Vrijwel onbereikbaar voor Jan Modaal. Maar Lotus wil niet doen aan een stocksplit om het aandeel betaalbaarder te maken. En Novo, de afgeslankte naam van Novo Nordisk, daalt dan weer met 6% vandaag. Vandaag worden de nieuwe plannen aangekondigd, maar het is niet genoeg om beleggers te overtuigen. Novo is natuurlijk van grote hoogtes gevallen door Chinese namaak, concurrentie vanuit Lilly. Je weet wel, de afgeslankte naam van Eli Lilly.
0: Oké, verder nog nieuws uit Europa?
35: Ja, de beurzen openen over het algemeen positiever vandaag. We zien het in de Europese Stoxx 600. Ook de Nasdaq en S&P 500 futures zijn vooralsnog groen. De Amerikaanse natuurlijk. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de dalende olieprijs. Die daalt nu al 4 dagen op rij. En even kijken, ik had hem er net bij. We zitten net op de 100 euro. Net aan op de 100 euro voor een vat Brent. 100 euro en 50 cent.
0: Ik zie een zeker fanatisme bij
35: jou. Ik had graag gehoopt dat hij nu dan zo naar de 99 zou gaan. Maar hij 100,48. En dat is nu al 4 dagen op rij. Komt omdat de VS en Iran de diplomatie weer wat op lijken te zoeken. Ze gaan met een Trumpiaanse waarschijnlijk elkaar zien bij de VN deze week. En er gaat volgens de US Central Command meer olie door de straat van Hormuz dan in de afgelopen 6 maanden. Hoeveel dat meer olie is, dat weten we niet. Dat is niet duidelijk, maar het is in ieder geval meer. Wat er ook gebeurt, de olieprijs zal niet volgende week ook weer laag zijn. Dus die 99 moeten we nog heel even wachten. Want er zijn natuurlijk structurele problemen om de olietoevoer weer op peil te krijgen.
0: Ja, infrastructuur verwoest.
35: Ja, precies. Infrastructuur is verwoest. De pijpleidingen, raffinages een stuk. De mijnen zijn wel weg uit de straat van Hormuz, dus dat is positief.
0: Wat we wel zeker weten is dat er een ontmoeting op het programma staat tussen Trump en Xi.
35: Ja,
0: hij staat op het programma, dat weten we zeker. En hij zal er ook wel doorgaan, donderdag is dat.
35: Het werd vandaag aangekondigd of bevestigd door de Chinezen dat het in ieder geval gaat gebeuren. Er staat ook van alles op de agenda voor ze. Onder andere natuurlijk de energiemarkt, maar ook de handelsoorlog en kunstmatige intelligentie. Afgelopen zondag kwamen afgevaardigden van beide landen al bijeen in New York om te praten over AI. Daarvan was de aftronk ook positief. En er staat nog een state dinner tussen Trump en Xi op de agenda. Daar schrijven Tim Cook en Sam Altman natuurlijk ook aan. Die gaan weer voor meer over AI. En voeg er ook nog aan toe dat SoftBank nog 11 miljard dollar wil investeren in OpenAI. Met junkbond dat wel, dan wel, maar daarover meer later in BNR Beurs. En het is dan ook niet zo vreemd dat de chipaandelen ook overtuigend groen zijn.
0: Hoe kwetsbaar zijn beleggers inmiddels midden in al die geopolitieke ontwikkelingen? En hoe verloopt dat de rest van het jaar? Nog 3 maanden.
35: Ja, nog 3 maanden. En het kan alle kanten opgaan. Morgan Stanley heeft vanochtend een uiteenlopende scenario's gezet over de S&P 500 en hoe zich de komende maanden gaat ontwikkelen. En dan ga ik even klinken als een waarzegger. Dus ik pak de glazen bol van Morgan Stanley er even bij. Voor het eind van het jaar kan de S&P 500 zomaar met 7% dalen. En zult u veel tegenslag ervaren. Door hoge energieprijzen en rentestijgingen tikt de S&P 500 de 7100 punten misschien wel aan. Daarna gaan we door een turbulente tijd in november. Door verkiezingen in de VS, die de Republikeinen best wel eens zouden kunnen verliezen. Maar aan het eind van het jaar zult u allen geluk vinden en raakt de S&P 500 8000 punten een stijging van 500%. 500% van 5%. Oh, dat durf ik niet eens in een waarzeggerpersonage te zeggen. 5%. 5%.
0: Heb je een bijbaantje waar je me nooit iets over verteld hebt?
35: Sam? Als waarzegger bij het carnaval, jazeker.
0: Sam van Zuylen is tussen de bedrijven door ook nog beursnerd. Dank voor al jouw inzichten op de financiële markt. Wil je er meer van weten, dan kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan namelijk alle afleveringen.
1: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas.
0: Als je AI toepast, dan gaat de geldkraan open. Blijkt uit een onderzoek waarover vandaag wordt bericht door het FD. Het gaat over de grote Amerikaanse bedrijven. En ja, het is onderzocht door vermogensbeheerders.
2: Ja, wat blijkt, zij zeggen, wij zien nu steeds duidelijker dat de winstmarges van bedrijven die in toenemende mate AI toepassen in wat zij doen, dat die winstmarges gewoon hoger liggen dan bij bedrijven die dat niet doen. Dat geldt dan vooral voor de Amerikaanse bedrijven. Ik heb het gelezen, uiteraard met mijn pet als belegger op, van nou, dit is de reden waarom ik heel graag onder andere beleg in de VS. Maar met mijn pet als van macro-econoom op heb ik het gelezen als een soort bevestiging of een eerste signaal als het ware dat het inburgeren van AI en van de AI-technologie en toepassingen daarvan, ja, je kunt nu denk ik niet meer om de conclusie heen dat dat wel behoorlijk vaart aan het winnen is.
0: Ik kan me nog herinneren dat wij het een tijdje terug hebben gehad over een grote enquête onder CEO's en CFO's. Ging het volgens mij meer over arbeidsproductiviteit en de winst die op dat vlak geboekt zouden kunnen worden. Ja. Die waren er nog niet echt. Maar de winst is een ander verhaal blijkbaar.
2: De winst is een ander verhaal. Je kunt je ook voorstellen als je AI-technologie en toepassingen daarvan gaat gebruiken om bijvoorbeeld heel veel processen in je bedrijfsvoering te automatiseren. Dat leidt heel vaak, het effect daarvan is dan heel vaak dat je hetzelfde kunt doen met minder mensen bijvoorbeeld. Je ziet gewoon, en deze dames en heren bij grote vermogensbeheerders, die zeggen dat in de loop der tijd, wij zien langzaam maar zeker inderdaad dat effect. Gewoon de winstmarges zijn beter en ook de winsten van de bedrijven die steeds meer met AI doen, zijn gewoon aan de betere hand. In dat opzicht moest ik ook, toen ik dat stuk in het Financieel Dagblad las, moest ik denken aan een ondervraging die ze volgens mij begin september in Amerika hebben gedaan, in de regio New York. De regionale centrale bank van New York heeft dat gedaan. En die hebben een soort standaard vragenlijst die ze al jarenlang sturen naar bedrijven. En wat ze nu concluderen daaruit is dat ze inderdaad ook zien die toenemende adaptatie van AI, als het ware, bij steeds meer bedrijven. Waarbij dan de interessante vraag is, in hoeverre heeft het effecten op de werkgelegenheid. Dus wat uit die laatste ondervraging blijkt, is dat gebruik van AI onder bedrijven in die regio neemt toe. In 40% van de bedrijven uit de dienstensector aangaf, nou, wij doen er wel iets mee. Dat is nu 60% geworden. Voor de industrie is dat gestegen van ongeveer 25% naar 50%. Dus steeds meer bedrijven doen daar iets mee.
0: Toch is er ook een vermogensbeheerder die geciteerd wordt in het FD, die het heeft over kapitaaluitgaven die blijven stijgen, de kosten voor het draaiend houden van AI-modellen nog altijd hoog, de vrije kaststroom baart zorgen. Dus het businessmodel is nog niet altijd en overal even sluitend.
2: Je ziet ook uit die ondervraging van de New York Fed dat daar ook uit blijkt, het gebruik van de AI neemt dus wel toe, in de zin dat er steeds meer bedrijven daar iets mee doen. Maar per bedrijf, als je het micro bekijkt, is het nog steeds grotendeels kleinschalig. En op de vraag waarom zetten jullie niet meer daarop in, dan krijg je als het vaakst genoemde antwoord, heeft te maken met de kosten daarvan. De kosten zijn gewoon ontzettend hoog. Dus bedrijven zijn wel aan het experimenteren. Bedrijven kijken, waar kan ik daar iets mee doen? Maar om daar echt op grote schaal in je bedrijfsvoering om dat door te gaan voeren, ja, het is gewoon veel te duur.
0: Als je dan van micro naar macro gaat, dan zie je dat Europa zich zo ongeveer bevindt ter hoogte van de bezemwagen, ergens achterin.
2: Ja,
0: waarom is dat?
2: De treurige conclusie is dat Europa wat dat betreft niet alleen achter de VS aanloopt. Dat wisten we al. Maar wat je ook steeds meer hoort en wat in dat stuk van Financieel Dagblad ook staat, wij lopen ook in toenemende mate achter China en zelfs achter opkomende markten aan.
0: Ja, zeg.
2: Dat je achter opkomende markten aanloopt is eigenlijk niet zo heel vreemd. Landen die we in dat kopje scharen, opkomende landen, dat zijn meestal de niet echt welvarende landen. Dus de infrastructuur ontbreekt. En dankzij de AI zijn ze eigenlijk in staat om grote stappen te zetten. Ze hoeven niet meer hele betalingsverkeer, infrastructuur bijvoorbeeld aan te leggen. Je kunt ook gewoon digitaal dat soort dingen gaan doen. Maar het is wel treurig om te constateren dat wij ook achter die landen aanlopen. Zeker gegeven het feit dat in Nederland en in de Europese Unie al jarenlang gepraat wordt en allerlei dikke rapporten worden geschreven over de vraag, hoe zorgen we ervoor dat onze economieën wel meegaan met de tijd en concurrerend en innovatiever worden?
0: Nou wordt het lukt niet bepaald. Voor ons goede humeur wel gezegd, je kunt ook verdienen aan aanpalende sectoren, aan semicon, aan datacenters, aan energie. Misschien ligt daar dan nog een rol voor Europa?
2: Dat kan, maar ik zou me wel als Europese beleidsmaker, als Nederlandse beleidsmaker, wat minder zorgen gaan maken over allerlei kleine problemen en vooral focus hierop leggen. Want ondertussen, terwijl wij bezig zijn met van alles en nog wat, de werkelijkheid is blijkbaar dus dat we niet alleen achter de VS aanlopen, niet alleen achter China aanlopen, maar dat het tegenwoordig steeds moeilijker is een regio in de wereld te vinden die achter ons aanloopt wat dit betreft. Ja, en dat is de conclusie waar niemand op zit te wachten, denk ik.
0: Edi Mujagić, ik wacht op jou. een dag of twee. Dan spreken we elkaar woensdag weer.
2: Tot woensdag.
0: Tot dan.
3: Blik op de wereld.
0: Gaan we naar Duitsland. Koortsachtig overleg deze ochtend op de burelen bij het CDU in Berlijn. Want de nederlagen in twee Duitse deelstaten doen pijn bij de partij van Friedrich Merz. Vooral het verlies van het CDU in Mecklenburg. Von Pommeren was brisant. Het CDU haalde daar niet eens de kiesdrempel historisch in een negatief opzicht. Kan Merz nog aanblijven? Contact met Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Merz heeft er een drukke ochtend op zitten met twee vergaderingen. Heeft het daar... Ik neem aan dat je niet aan tafel zat, maar geknetterd.
4: Ja, nou, wat je nu ziet... Dus hij heeft gisteren de vlucht naar voren genomen... door meteen na die nederlaag een toespraak te houden... en te zeggen dat hij aanblijft. Daarmee de hoop de discussies over zijn positie de kop in te drukken. Nu zijn er dus meerdere overleggen met het bestuur. Morgen is er een overleg met de fractie... Daar zou het best kunnen knetteren. Maar wat je nu naar buiten ziet komen... allemaal CDU'ers uit de partij, uit de deelstaten, uit de fractie... die heel duidelijk hun steun aan Merz uitspreken. En dat heeft er ook mee te maken dat er eigenlijk niet echt een alternatief is op dit moment. Dus de positie van Merz is natuurlijk heel slecht. Maar je kan in Duitsland niet zomaar een kanselier vervangen. Hij stapt zelf niet op. En als je hem wil vervangen, moet je direct een andere kandidaat hebben klaarstaan. En daar wringt het nu. Want A, wie wil het doen? En B, wie kan het beter doen dan Merz op dit moment? De problemen, als Merz weggaat, zijn de problemen die Duitsland op dit moment heeft niet meteen opgelost.
0: Maar als Merz zelf buiten schot blijft en zichzelf ook buiten schot plaatst... en er vinden wel op talloze terreinen overleggen plaats en crisis... beraden plaats. Wat wordt er daar dan wel besproken?
4: Nou, ik denk dat ze nu aan het kijken zijn... wat moeten we op de langere termijn? Want het is sowieso uitgesloten dat Merz zeg maar bij de volgende verkiezingen... gewoon weer aantreedt. Dus eigenlijk is hij wel gewoon al richting uitgang. Maar de vraag is, wanneer vervang je hem dan? Op dit moment is dat heel lastig. Kijk, Duitsland gaat door een belangrijk transformatieproces. Er zijn heel veel belangrijke economische hervormingen nodig. En als Merz opstapt, moet je die nog steeds zien uit te voeren. Het probleem is dat beide regeringspartijen... dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten... daar eigenlijk steeds niet over eens zijn. Als je nu een nieuw kanselier aanstelt, heeft hij hetzelfde probleem. Die moet ook zorgen dat hij ze op één lijn krijgt. En je kunt je ook voorstellen dat je Merz nog een tijdje aanhoudt... tot je misschien een iets betere koers hebt gevonden... en dan misschien hem uitwisselt. Een van de mensen die genoemd wordt als mogelijke kanselier... die hem zou kunnen vervangen, is Hendrik Wüst. Dat is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Maar die heeft volgend jaar april verkiezingen in zijn eigen deelstaat. Die zal die zeker nog willen winnen voor zijn eigen partij. Dus je kan je ook voorstellen dat ze het nu nog een tijdje uitstellen... en dan volgend jaar wellicht de kanselier vervangen... in de hoop dat die hervormingen die zo nodig zijn... dat ze daar nu beter mee op weg raken.
0: Want, dan is het ook makkelijker voor een nieuwe kanselier om in te stappen. Dat Merz nog tot een ander inzicht komt. Want als je nu kijkt naar zijn periode als bondskanselier... dan begon dat natuurlijk al met een valse start... en moest hij volgens mij in twee rondes worden benoemd. Dan doen er nu allerlei memes de ronde van ongelukkige uitspraken... die ook nog weer telkens terugkomen in campagnes. Dan zie je nu dat zijn partij ergens de kiesdrempel niet haalt. Je kunt natuurlijk ook
4: en dat wordt
0: zeggen...
4: ook gewoon groot deel aan hem toegeschreven. Precies. Dat de bondsregering het zo slecht heeft gedaan... en daarom de CDU overal verliest.
0: Ja. Maar dat leidt niet tot een zeldzaam moment in de spiegel... en toch kijken naar waar het probleem dan vandaan komt... en misschien wel de conclusie trekken. Ik ben een deel van het probleem.
4: Nee, Merz... Nou, ik denk dat Merz ook wel ziet dat hij een deel is van het probleem. Maar ik denk ook dat Merz vindt dat hij dat zelf alsnog kan oplossen. En het gaat niet alleen om Merz, het gaat ook om wat zijn partij nu vindt. Op wat zijn partij denkt het best uit te komen. En wat je nu ook hoort is van die hervormingen die we dan moeten gaan doen... daar moeten we misschien toch iets andere omstandigheden verzinnen. Of wat de SPD wil is dat die hervormingen wat minder hard zijn. Dus dat je rekening houdt met bepaalde groepen in de samenleving. Dat hoor ik nu vanmorgen ook allemaal CDU'ers zeggen. Dus we zijn kennelijk met z'n allen in een soort koers van... hoe kunnen we onze partij nu zodanig opstellen dat we er het beste uitkomen. En dat kan nog steeds zijn dat ze Merz alsnog laten vallen. Maar dat is dus heel erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze willen daar in ieder geval zo snel mogelijk deze week... het moet niet langer boven de markt blijven hangen. Want anders kom je maar niet aan regeren toe. Nou,
0: als je het nu iets breder bekijkt dan alleen maar Merz... en dat is mijn schuld hoor, maar dan zie je dat in het oosten van Duitsland... het CDU en de FDP worden weggevaagd. En als je dat door een Nederlandse bril beziet, dan... constateer je dat er nauwelijks meer partijen zijn... die een conservatief of een liberaal economisch beleid nastreven. Wat gaat dat voor gevolgen hebben?
4: Nou ja, in die dat is dus voornamelijk in die Oost-Duitse deelstaten zo. In West-Duitsland wint de AfD ook, maar is lang niet zo groot. Nou ja, daar zie je al langer, je zag dat ook 2 jaar geleden in Thüringen en Sachsen, dat inderdaad een soort maatschappelijk middenveld van partijen, dus die het midden vertegenwoordigen, steeds verder in een hoek worden geduwd, steeds kleiner. En dat je dus regeringen hebt die dan om de AfD heen willen regeren. Dat is de enige echte grote belangrijke oppositiepartij, de AfD, die dan ook veel macht kan uitoefenen. En inderdaad, de CDU, nou ja, Mecklenburg-Vorpommern is er nu weg. Dat is echt ongekend, dat kun je misschien niet voorstellen in Nederland, maar dat is een ongelofelijke dreun voor de CDU. Dat is echt nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. En de CDU was toch altijd de grote volkspartij, de SPD al langer niet meer. Maar dus dit is een enorme, ja, echt een enorme dreun. Maar inderdaad, dat maakt het conservatieve geluid, zeker in die Oost-Duitse deelstaten, ja, dat is eigenlijk gewoon weggevaagd.
0: Marjan Verburg van het Duitsland Instituut over de Duitse verkiezingen van afgelopen weekend. En meer over de stand van zaken bij de Oosterburen hoor je vanmiddag in Make Europe Great Again. Mark Beekhuis en Niels Heidhuis presenteren vandaag de Avondspits. Mark,
2: zo is het maar net.
0: Wordt een mooie opgave, want ja, wanneer ga jij dan inlezen voor het programma dat je morgen weer presenteert, namelijk BNR Zaken doen?
2: Ja, dit duurt tot 6:30 en dan ga ik heel even wat eten.
0: Prachtig.
2: En dan de hele avond doorwerken. Ja, dan komt het wel op neer.
5: Dat is je hobby of niet, hè? Ja.
0: Nou, oh, precies. Je hobby.
2: Onze hobby vanmiddag is denk ik Duitsland. Laten we het maar in één woord samenvatten hoe het daar verder moet.
5: Ja, je had het er net al over.
0: Ja, maar er is het laatste woord nog niet over gezegd. De laatste vergadering ook nog niet geweest.
5: Nee, de laatste CDU-vergadering is er ook nog niet over geweest. We vragen ons af, maken de economen in Duitsland zich inmiddels zorgen? Ook over de opkomst van de AfD. Partijen van het type dat er niet bekend om staat dat ze gezond economisch beleid voert. Maar ja, het kan verkeren. En zover is het ook nog niet. Dus benieuwd naar die
0: Duitsland als baken van rust naar, wordt daar wel ordentelijk begroot?
5: Nou ja, naar onrust inderdaad. Ja,
0: was natuurlijk
2: dat
0: al een beetje
2: hier misschien ook wel wat ruimte als het in Duitsland ook niet meer zo strak hoeft. We proberen altijd met Duitsland mee te gaan. Ja. Wie zal zeggen wat er gebeurt. En we gaan aan de slag met het internationaal strafhof, waar natuurlijk Amerika nu voor bedacht heeft dat niet alleen gewoon lastiggevallen moet worden, maar daadwerkelijk volledig gesaboteerd. Dan gaan we met Geert-Jan Knoops, topadvocaat, over praten die daarmee verbonden is. We gaan het hebben over Chinese 3D-printers, over heel veel dingen gaan we het over hebben.
0: Chinese 3D-printers, daar heb ik een kort gesprek over gehad met Theo Henrar van FME, de branchevereniging voor de Nederlands Technologische
2: Industrie. Die was teleurgesteld, gok ik zo.
0: Nou, niet alleen teleurgesteld, hij was geschokt.
2: Ja.
0: Verbijsterd.
2: Ja.
0: Hij zegt dat kan ook in Nederland.
2: Dat kan ook, maar kennelijk waren wij te duur. Ja. Denk ik dan, meneer Henrar.
5: Okay. Dus, ja, bovendien, moet je als krijgsmacht dingen uit China gaan aanschaffen? Is dat nou wel...
0: De vraag is hoe Chinees die printers zijn. Ja. Als je dan de staatssecretaris vraagt, zegt hij nee. Het is een printer met kritieke onderdelen uit Europa en Japan, geassembleerd in China.
2: Geil.
0: Nou, ik wens jullie een heel goed gesprek
5: ook
0: daarover.
5: Daar wordt het laatste woord nog niet over gezegd. Maar interessant voorstel, althans een conceptadvies van de SER over het afschaffen van toeslagen. Daar gaan we het ook over hebben. Want ja, dat hangt al lang in de lucht. Hè. De Kamer wil ook graag van de toeslagen af. Natuurlijk naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Het schandaal. Daar staat wel tegenover dat dan in het voorstel de inkomstenbelasting omhoog gaat voor de middengroep en de hogere inkomens.
0: En de rekening lag al bij de werkenden.
5: Ja, daar is net rekening in de jongste begroting, die nog door de Kamer moet. Hè? Ja. May I remind you? ook al verhoogd. Dus, maar wel interessant voorstel, omdat iedereen graag van die toeslagen af wil. Dus komen we daar nu een stapje dichterbij.
2: Nou, als ik daar meer voor belasting van moet betalen, weet ik dat nog niet zo neger. Maar goed, wat ook in de lucht hangt zijn kamikaze drones. Gaan we het ook erover hebben.
0: Okay. Nou, er staat van alles te gebeuren. De laatste woorden zijn nog lang niet gezegd. En daar mede verantwoordelijk voor zijn Niels Heidhuis en Mark Beekhuis. Mark Beekhuis hoor je morgen ook in dit programma. Dan praat hij met Geert-Jan Zandbergen over bolletje. Veel meer dan alleen beschuit. Want die beschuiteter, ja, dat wordt een zeldzaam fenomeen. Na de nieuwsupdate, Boekenstein en De Wijk. Veel plezier en in mijn geval tot overmorgen. Morgen veel plezier met Mark Beekhuis.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag
9: en morgen.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
10: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
10: En ik ben er ook.
11: Dat is toch heerlijk.
10: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
14: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
15: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
17: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: AI. Iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
22: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Bedrijventerreinen zijn goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch is ruim driekwart niet klaar voor hitte- en wateroverlast. En heeft 5 op de 6 terreinen amper groen. 30 partners werken nu aan de omslag van grijze industrieterreinen naar gezonde, klimaatbestendige werklandschappen. Dit hele verhaal hoor je in de Green Quest vanmiddag om 3 uur op BNR.
36: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
37: BNR Verkeer.
38: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt wat langzamer voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 5 kilometer, 10 minuten ongeveer. En de Duitse grenscontrole die levert ook een flitser op de A12. Richting Arnhem dan, dat keer, dan bij 83,1. En ook eentje op de A28 naar Zwolle vanuit Assen bij 160,5.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik €400 miljoen... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. Er zijn weer 2 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag in Den Haag. Die komen bovenop de 3 meldingen die persveilig al had van die dag. Een van de nieuwe meldingen komt van een fotograaf. Hij zegt dat hij is geduwd en op de grond is gevallen. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen.
0: Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn. Maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
2: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
3: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
2: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
1: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
25: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
33: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
27: Onterecht ging deze week veel aandacht uit naar het aangekondigde Canadese geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. De zaak was tenslotte al beklonken in juni, toen Canada toetrad tot de voorloper van de EU, de EBU, die zoals bekend het jaarlijkse songfestival organiseert, waarmee het Australië passeert dat sinds 2015, jawel, geassocieerd lid is van de EBU. Australië liet weten het Canadese voorbeeld te willen volgen. De EBU, de European Broadcasting Union, is opgericht in 1956, één jaar voor het Verdrag van Rome, en hees in mei 22 Oekraïne op het schild als winnaar, één maand voor de toekenning van de EU-kandidaatstatus. Rusland werd geschrapt natuurlijk. Maar andersom werkt het ook. Brexit kwam nadat de televoters Engeland steeds op de laatste plaats bleven zetten. Turkije staakte toetredingsgesprekken nadat het stopte met Eurovisie vanwege de winst van de vrouw met de baard, Conchita Wurst. Wat doen we met Israël? Zelfde verhaal. Dus, nu de EU toch de Conchita Wurst van de grootmachten de turquoise loper uitrolt voor Canada, hebben wij, denk ik, bij Boekenstein en de Wijk eindelijk de nieuwe wereldorde gevonden. Het is een hele gezellige wereldorde. Een beetje over de top, met veel glitters en de roze. Hoe wij daar gaan komen, dat moeten we natuurlijk nog even bespreken. En dat doen we vandaag met de Vlaamse Europarlementariër Wouter Beke vanuit België bij ons. Dag Wouter.
28: Hallo.
27: Ook zo'n zin in die nieuwe wereldorde?
28: Ja, ik moet zeggen dat u een zeer originele assessment heeft gedaan van dat kandidaat associatie-lidmaatschap. Ja, inspirerend.
27: Ja, ik kreeg het gevoel, ik zag wat beelden uit Straatsburg waar de Canadese premier Carney te gast was, dat daar ook een gevoel van inspiratie eigenlijk leefde. Dat Europa echt een soort toekomst ziet met hem.
28: Ja, en ik hoop niet alleen met Canada. Europa zit vaak in het verdomhoekje, gesandwiched tussen China aan de ene kant, Verenigde Staten aan de andere kant. Dan heb je ook nog Rusland, India die opkomend is. En als er dan een premier komt van een like-minded country die zijn hand uitsteekt en die zegt, ja, voor mij is Europa wel belangrijk, dan is dat natuurlijk wel warm. En voor mij past dit ook wel in een bredere geopolitieke strategie. We zijn de voorbije jaren te veel afhankelijk geweest van beslissingen die vanuit Beijing of vanuit Washington genomen worden en waar wij dan maar moesten kijken hoe we die zouden assumeren of hoe dat we daarmee zouden omgaan. Terwijl dat we veel te weinig zelf aan agendazetting gedaan hebben. En dat kunnen we niet alleen met de 27 lidstaten of met de Europese Unie. Dat zullen we ook moeten doen met like-minded countries. Daar is Canada er één van. Maar er zijn er nog wel een aantal andere.
10: Ja, u heeft zelf ook eerder een pleidooi gehouden van wat u dan noemde de D9. Nog verdere uitbreiding houdt dat in, meen ik?
28: Ja, dat klopt. En het gaat niet over het uitbreiden van de Europese Unie. Hè, maar het gaat wel over het voortouw nemen om met landen die democratieën zijn, die een vrije markteconomie belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale handel belangrijk vinden, die internationale afspraken belangrijk vinden. En daar samen een institutionele samenwerking mee zoeken.
11: In en wat Europa zijn die D9 dan?
28: Wel, daar zit Canada bij. Dat zou ook het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland kunnen zijn, maar ook Japan en Zuid-Korea of Australië en Nieuw-Zeeland. En de Europese Unie, dan kom je aan een negental landen minstens. En als we elkaar daarin weten te vinden, ook in die uitgangspunten, dan kunnen we daar ook mechanismen voor zoeken om ons te beschermen. En ik heb ooit opgeroepen om een soort economisch artikel 5... met deze groep van landen uit te bouwen. Dat wil zeggen dat als je economisch wordt aangevallen door een of andere tariefverhoging die Trump weer uit zijn hoed tovert of door een agressieve dumping die vanuit China komt, dat je dan gezamenlijk kan zeggen van kijk, dit aanvaarden we niet en dan gaan we ook gemeenschappelijk optreden.
11: Maar dan wordt het dus wel complex, hè? Dus dan hebben we een Europese Unie, dan wordt voorgesteld door von der Leyen tijdens State of the Union om de Canadezen daar geassocieerd lid van te maken. Niemand weet precies wat dat is volgens mij. Misschien moeten we het daar straks even over hebben. Dan hebben we de Europese politieke gemeenschap. Heel interessant. Dat zijn dus 40 Europese landen, ingesteld door Macron. Of dat dan het initiatief van Macron na de Russische interventie in Oekraïne. Het interessante daarvan is dat Canada, kan je dat nog herinneren, een paar maanden geleden is aangehaakt. Dat is een hele grote groep landen die zich in belangrijke mate ook democratisch noemen. Of ze dat allemaal zijn, dat is het. Volgende vraag. Wil je inderdaad nog iets meer gaan doen, dan zul je moeten gaan kijken naar een aantal landen, zoals Australië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, die je er op een of andere manier bij zou moeten betrekken. Als je dat gaat doen, dan wordt het wel ongelooflijk interessant. En zo'n Europese Veiligheidsraad, dat zou dus ook een belangrijke stap in die richting kunnen zijn. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet blijft. Kijk, als je Canada erbij haalt, dan zou je dus ook net zo goed Japan of Zuid-Korea of Australië of Nieuw-Zeeland erbij kunnen halen. Ik zie wat dat betreft het verschil niet. Het gaat dus echt om het creëren van een blok waarin je gezamenlijk kan gaan optreden. En de Europese Unie, als je het handen speelt, dan kan die zich helemaal in het centrum positioneren van deze machtsstrijd. Wat denk jij daarvan?
28: Ja, helemaal mee eens. Dat is ook de essentie van het voorstel dat ik gedaan heb rondom die negen. Wij moeten als Europese Unie het voortouw daarin kunnen nemen. Met 27 lidstaten betekenen we wel iets, economisch. We hebben een oud premier die ooit gezegd heeft in de jaren 80, Mark Eiskes, we zijn een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm. Of dat we nog een economische reus zijn vandaag, misschien minder als in de jaren 80, maar economisch betekenen nog wel iets. Ja. Politiek een stukje minder en militair nog veel minder. Ook al zijn we daar stappen in de juiste richting aan het zetten. Maar we zullen in die nieuwe geopolitieke context dat alleen maar kunnen doen wanneer dat we ook bondgenoten buiten de Europese Unie gaan zoeken.
11: Maar als dat zo is, hè, en ik steun dat van harte, hoe ligt dat dan in het Europese parlement? Want ik heb ook begrepen dat toen Carney begon met zijn speech, die trouwens vind ik tamelijk indrukwekkend is, die Carney, maar dat tezijde, toen werd er ook USA genoemd, geroepen vanuit de bankjes.
28: Ja, dat was vanuit de extreemrechtse hoek. We weten dat er oorfluisteraars van Trump in het Europees parlement zitten. Hè, dat er,
11: maar ook van Trump, rechtstreeks, maar ook van Poetin, helaas.
28: Ja, ook van Poetin. En daar is bovendien, soms is dat soms ook wel één lijn. Hè. Ik heb in mijn boek Houvast of Houd Grepen houdt een gans hoofdstuk gewijd aan de gelijkenissen tussen Trump en Poetin.
5: Ja,
28: er zijn meer gelijkenissen als verschillen, denk ik. Ja. En dat zie je op vele vlakken. En daar moeten wij als Europese Unie gewoon geweldig bewust van zijn.
12: Ik heb een vraag aan u. Er zijn in het verleden vaker pleidooien gehouden voor een samenwerkingsorganisatie van democratische landen. Met name Clinton sprak daarover, Biden ook wel eens. Hè? Dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Dat betekent machtsvorming. Maar er zijn twee problemen natuurlijk, en daar moeten we het wel over hebben, denk ik. Er zijn ook heel veel niet-democratieën waar wij zeer afhankelijk zijn. Ik denk aan China. Hè? Dus, en daar moeten we dus ook op een of andere manier mee blijven praten. Dan is machtsvorming op zichzelf genomen ook belangrijk. Maar het heeft ook grenzen. En de tweede is, er zijn steeds minder democratieën. Dus ik steun uw voorstel wel, maar dat is niet eenvoudig. Hoe denkt u
11: over? Nee, de wereld is niet eenvoudig. Op dit ogenblik.
28: Ja, dat is juist, maar ook hier is er een window of opportunity. Ik ben vanuit het Europees Parlement delegatieleider voor de samenwerking met de ASEAN-landen. Dat is een samenwerkingsverband, een regionaal samenwerkingsverband tussen 11 Zuidoost-Aziatische landen die wat geprangd zitten tussen China en India.
12: Ja.
28: En waar de Verenigde Staten om historische redenen ook wel een belangrijke voetafdruk hebben. Maar die in deze nieuwe omstandigheden ook op zoek zijn naar nieuwe partnerschappen. Het is niet voor niets dat vrije handelsakkoorden, die wat aan het sudderen waren de voorbije jaren met Indonesië, met Thailand, met Maleisië, met de Filipijnen, dat die nu opeens terug hoog op de agenda komen te staan. En natuurlijk, we kunnen zeggen, ja, dat zijn geen full-fledged democratieën. Dat is waar, maar misschien moeten we daar ook iets minder pretentieus in zijn.
12: Dat denk ik ook.
28: Ja. Wat Europa zelf betreft, ik denk dat wij zelf bij onszelf ook wel eens wat vragen kunnen stellen daarover in onze eigen winkel. Maar die, als het gaat over economisch beleid, politiek beleid, veiligheidsbeleid, eigenlijk wel kijken naar blokken, landen die vrijhandel belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale samenwerking belangrijk vinden. En die ook belangrijk vinden dat je ja, regels zet waar je duurzaam op kan bouwen. En niet geconfronteerd wordt met een politiek die de ene dag dit zegt en de andere dag weer iets anders zegt. Bijvoorbeeld in die regio's, ze zijn ook afhankelijk geweest van hoge tariffs die door de Verenigde Staten aanvankelijk naar voren zijn gebracht.
27: Ja, misschien tot zover eventjes de inspirerende vergezichten. En dan zo kijken naar Rob's favoriete vraag, hoe dan?
5: Ja.
27: Na het jingeltje, want
33: BNR,
27: als het om Europa
33: Nieuwsradio.
27: Gaat, dan valt er natuurlijk ook altijd
33: Boekestein
27: wat
33: in de wijk.
27: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein in de wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Roel Heidsma en we praten met CD&V-europarlementariër Wouter Beeke over de Eurovisie wereldorde en hoe daar te komen. En als we dan nog weer eventjes terugkeren naar de State of the Union-toespraak van commissievoorzitter von der Leyen, dan viel me op dat naast allerlei geïnspireerd er ook heel veel oud huiswerk in terugkwam. Bijvoorbeeld op economisch gebied. He, de hervormingen van Draghi en Letta.
11: Ja, dat is natuurlijk
27: het moet natuurlijk wel allemaal betaald worden.
11: Nou, en het moet uitgevoerd worden. Want als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd, dat is tamelijk indrukwekkend, vind ik, in de Europese Unie. De stapels. Voorstellen die zijn geschreven over met betrekking tot defensie, rearm Europe, dat soort zaken, maar ook de Draghi Letta rapporten met alle implementatiedocumenten erbij, met omnibus. Nou, gaan ze maar door. Maar de lidstaten moeten het wel doen. En dat is natuurlijk ook mijn punt van, ja, inderdaad, hoe doe je dit nou eigenlijk? En wat ik wel mis is een hele helder beeld wat politici in één of twee zinnen naar buiten kunnen brengen over wat we nou eigenlijk willen met die Europese Unie en wat dan de rol van die Europese Unie is in de nieuwe tijd. Hè. Macron die verwoordde het een aantal jaren geleden heel erg duidelijk. De Europese Unie moet beschermen, moet de burgers beschermen. Maar wat is nou de eigentijdse equivalent daarvan, als ik vragen mag?
27: Wouter.
28: Ja, ik denk dat vandaag de uitdaging is, hoe kunnen we, om het op zijn Engels te zeggen, how to protect without protectionism. Hoe kunnen we beschermen zonder af te schermen? Het is ook de ondertitel van mijn boek. En dan gaat het over economisch beschermen, dan gaat het over onze welvaart beschermen, dan gaat het over onze veiligheid beschermen, maar ook over onze waarden beschermen. En de paradox is dat we in Europa een beetje nationale soevereiniteit moeten opgeven om een veel Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is iets wat binnen de lidstaten nog heel moeilijk ligt. Vele dingen die in de speech van mevrouw van der Leyen zijn teruggekomen, zijn voorstellen die de voorbije jaren of het voorbije jaar naar voren zijn gebracht. Hè. One Europe, One Market, de kapitaal. Marktunie bijvoorbeeld, twee belangrijke pijlers. Maar als dan de onderhandelingen gevoerd moeten worden, dan heeft mevrouw van der Leyen vaak wel het Europees Parlement als bondgenoot, maar toch ook vele lidstaten als tegenstander. Ja. Omdat men dan vindt dat klein beetje soevereiniteit op nationaal niveau afgeven toch net iets te veel gevraagd is. En niet beseffen dat de enige manier is om in Europa terug Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is de hefboom om die rol die we moeten opnemen om burgers te beschermen, om mensen te beschermen, om dat te kunnen uitoefenen. En dan zitten we na te denken van hoe kan het nu dat in Oost-Duitsland de AfD zo hoog scoort en dat in Frankrijk extreem rechts misschien die presidentsverkiezingen gaan bepalen en dat in Nederland Wilders en in Vlaanderen Vlaams Belang. Maar de essentie is dat mensen willen dat de overheid, de overheden, de mensen beschermen. En dat kunnen we alleen maar doen als we dat samen doen op Europees niveau. En dat is een beetje het dilemma waar dat veel politieke leiders vandaag in zitten.
12: Ja. Ik las gisteren dat van het Draghi-rapport nog maar 15% is uitgevoerd. 15%. Hm. En het probleem ligt natuurlijk bij de lidstaten. Het ligt niet bij Europa. Ja. Ja. Nou, met de bestaande institutionele structuur van Europa, waar nog heel veel macht bij de lidstaten ligt, dat leidt er dus toe dat het vastloopt. Dus ik steun eigenlijk uw voorstel, ook in uw boek, om dus toch echt aan die structuur ook te werken. Kunt u ons toelichten, u wilt dus een kleinere commissie van 18 leden, hè? U wilt ook gedeelde commissarissen voor kleine landen, bijvoorbeeld de Benelux of de Baltische Staten, en ook het samenvoegen van het voorzitterschap van de commissie en de Europese Raad. Gaat dat echt helpen, denkt u?
28: Wel, ik denk dat kan helpen. Ook we zitten met een gigantische uitdaging, namelijk 10 kandidaat lidstaten die bij die Europese club willen komen. Ja, dat gaat niet met de bestaande architectuur. Nee. En eigenlijk hebben we dat 20, 25 jaar geleden ook gedaan. Toen voor de val van de Berlijnse muur hadden grote lidstaten bijvoorbeeld 2 commissarissen. En dan is de Berlijnse muur gevallen en dan heeft men gezegd, dat gaat toch niet, we zullen het aantal commissarissen moeten reduceren. En het voordeel van mijn voorstellen is dat dit eigenlijk kan binnen het huidige verdrag. Want er zijn veel voorstellen die gedaan worden met verdragswijzigingen die dat met zich mee moeten brengen. Maar dan loop je toch vaak tegen grote problemen op. Dan moet je een referendum in Frankrijk gaan organiseren. En zoals je weet, een referendum over dit soort zaken gaat nooit over de vraag die gesteld wordt, maar over andere zaken. En dan loop je sloop. Terwijl minder commissarissen, dat staat vandaag in het verdrag. Dat kan. En ik kan u verzekeren dat als u met mij meegaat in Vlaanderen en u vraagt wie is de Belgische commissaris en u moet telkens een pintje trakteren als het juiste antwoord wordt gegeven, dat je niet zo heel veel moet trakteren. Met andere woorden, als we dat op Benelux niveau kunnen organiseren, dan is dat best mogelijk. We doen dat ook met andere zaken. Hè. De Europese Investeringsbank, daar hebben we gezamenlijke kandidatuur en die wordt roterend gedaan. En zo zijn er nog wel heel wat zaken die we doen. En het kan ook de regionale dimensie binnen de Europese Unie versterken. Want ik denk, zoals het Benelux een speciaal statuut heeft binnen het Europees Verdrag, als enig regionaal samenwerkingsverband, zou dit er kunnen voor zorgen dat meer intensieve samenwerking ook ook vorm kan geven wanneer dat we met zo'n tussenstructuren gaan werken.
11: Wat is hier nou voor nodig om ervoor te zorgen dat dit nu eindelijk eens een keer gewoon echt gaat gebeuren en dat we ons snel kunnen aanpassen aan die snel veranderende wereldorde?
28: Ik betwijfel of dat bij alle regeringsleiders de sense of urgency voldoende is doorgedrongen.
11: Dat weet ik dus ook, ja.
28: Maar daar staat bijvoorbeeld tegenover dat taboes die er tot voor kort waren, zoals het ter discussie stellen van de unanimiteitsregel op buitenlands- en veiligheidsbeleid, dat we intussen toch met 11 landen zitten die zeggen, dit moet op de schop. En u heeft gesproken over die Europese Veiligheidsraad. Die architectuur is met elkaar verbonden. Hè, want het gaat over de vraag wie oordeelt over een bepaalde veiligheidssituatie. En welke beslissing leg je er dan naast? Welke besluitvorming leg je er dan naast om te kunnen handelen? En mijn voorstel is, als we dat niet met 27 landen kunnen doen, laat ons dan in Europa met de coalition van de willing starten. Uh-huh. En we hebben daar goede voorbeelden van. Hè. Het verdrag van Schengen is ook met een

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Met een beperkt aantal landen moet je gewoon verder gaan en zelfstandig bijvoorbeeld een militaire operatie starten.
2: Ja, en dat is ook waarom ik over het Schengen-verdrag spreek. Want het Schengen-verdrag is eigenlijk een parallel verdrag naast het bestaande verdrag.
1: Ja.
2: Als je dus een parallel veiligheidsverdrag zou maken naast het bestaande, ja, dan kan je dat doen met de landen die daar willen op inhaken. En dan heb je ze niet alle 27 nodig. Ja.
3: En misschien met bijvoorbeeld die Joint Expeditionary Force, waar jij graag naar kijkt. Daar is Canada overigens ook in toegetreden.
1: Jawel, dat is Brits. En daar zit, dat is, onder Britse leiding is dat. Maar die zou je daar inderdaad bij kunnen trekken. Maar dan zou je dus zo'n veiligheidsverdrag moeten hebben met de Britten erbij.
3: Graag. Zou
1: het lijkt mij een goed idee. Ja. En dat is ook de reden waarom Canada
2: Oekraïners.
1: Nou, ja. Oekraïners, Canada, Noorwegen en zo, die moeten erbij. Ja.
3: Maar dus ondanks Trump en Poetin en dat soort types komen we steeds weer terug op dat het grootste probleem van Europa eigenlijk intern zit. Dat zit hem dus in dit soort institutionele dingen. Maar ik denk ook, en daar schrijft u ook over in uw boek, Rebecca, over de ingangen die eigenlijk het Trumpisme weer in Europa weet te vinden. Getuigen ook het USA in de bankjes tijdens het bezoek van Carney. Waar moet je dat dan aan wijten en waar liggen daar dan misschien oplossingen voor?
2: De grootste bedreiging in Europa zit binnen Europa zelf. En de hybride aanvallen en de hybride dreigingen waar we mee geconfronteerd worden, ja, die dienen in de eerste plaats om te destabiliseren en om extreme krachten politiek wind in de zeilen te geven. Dat zijn geen toevalligheden die zich spelen. En op die manier ook die Europese constructie en die Europese solidariteit te doen afbrokkelen. Ik denk dat dat vandaag eigenlijk, als we kijken naar de voorbije zomer en alle incidenten die we gekregen hebben op dat vlak, dat de hoofdambitie vanuit het Kremlin is zorgen dat die solidariteit die Europa toont ten aanzien van Oekraïne, want Europa houdt Oekraïne recht financieel, omdat Oekraïne voor ons het vuile werk doet. Laat ons dat er ook maar even bij zeggen. Maar om proberen daar gaten in de muur te doen slagen. En ze hadden een bondgenoot, namelijk Orbán, maar die is weg. En dus is men nu aan het kijken hoe dat er nieuwe krachten aan het bewind kunnen komen.
4: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
5: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.

0: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
1: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
0: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
9: BNR Verkeer.
10: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en een kwartier extra. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Lelystad bij 69,1. En de A28 naar Amersfoort bij 59,7.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld. En dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging er met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internetters te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september... de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 925. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Amsterdamse wethouder die over grond, bouwen en ruimtelijke ordening gaat, is bij ons, Alexander Scholtes. We spreken hem over erfpacht versus rekensommen, de knop grondprijs en het gesteggel met Den Haag over bouwregels. En het gaat natuurlijk over de vraag of de woningbouw de bezuiniging op ambtenaren overleeft. Blijf luisteren. Vastgoedgezocht begint zometeen.
14: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren.
16: Behalve misschien naar onze podcast.
15: Allemaal in de BNR-app.
16: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Vastgoedgezocht. Maarten Bouwhuis.
13: Amsterdam wil duizenden woningen bouwen, maar heeft straks veel minder ambtenaren om ze te vergunnen. Wethouder Alexander Scholtes moet die puzzel gaan leggen. De vraag van deze week: hoe bouwt Amsterdam sneller, met minder mensen en toch betaalbaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En het houdt altijd online als podcast. En elke week staat hij naast mij, Maarten de Gruiter. Maarten, dit keer zeg ik niet welkom in mijn BNR-studio, maar welkom in jouw berghuis en OQ-gebouw, OQ-huis en OQ-office op het Koningin Willemineplein in Amsterdam.
17: Zo, dat is een hele mond vol, hè? Ja.
13: Maar het is ook een heel grote hoeveelheid vierkante meters.
17: Ja, het is natuurlijk wel een project waar we ontzettend trots op zijn.
13: Ja, we zijn bij jou te gast bij de feestelijke opening hiervan.
17: Feestelijke opening van eigenlijk ons hele project rond het Koningin Willemineplein in Amsterdam Nieuw-West. Waar wij van 30.000 meter 90.000 meter hebben gemaakt. 30.000 meter kantoorruimte, ruim 600 nieuwe woningen, 3.000 meter retail, horeca, een Albert Heijn, een sportschool. En het leuke is, het mooie is dat we hebben hier echt een wijk op een wijk gebouwd bijna. Een extreem goed voorbeeld van inbreiden. En ook een mooi Modroom zit hiernaast. En Modroom, daar gaan wij zelf ook kantoor houden over. En Modroom is een monumentaal gebouw. Dus die hele mix maakt het eigenlijk wel heel bijzonder.
13: Ja, heeft het lang geduurd eigenlijk, van schets tot opening vandaag?
17: Heel lang.
13: Irritant lang?
17: Nou, toch 12 jaar ongeveer. Ik denk zelfs 13 jaar. Nou, weet je, mijn normale riedeltje zou natuurlijk zijn de overheid schuld geven.
13: Maar de overheid staat naast je.
17: De overheid staat naast me.
13: Dus hallo.
17: Maar dat zou te makkelijk zijn. Want dit is, kijk, als je zo'n groot inbereidingsproject hebt, moet je wel meenemen dat er nul bezwaren zijn geweest. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar dit is gewoon een ingewikkeld project. Een ingewikkelde bouwmethodiek. Want we hebben echt een wijk boven een wijk gerealiseerd. Maar uiteraard, het zou ook sneller moeten kunnen. We hebben heel goed samengewerkt met de overheid. Maar we moeten ook wel lering trekken uit hoe kunnen dingen sneller.
13: Ja, dan even naar het nieuws van vorige week. Het was natuurlijk Prinsjesdag vorige week en de algemene politieke beschouwingen. Is er nog een woningmarktmaatregel die eruit wil lichten? De meeste wisten we al, hè, toen we vorige week uitzenden.
17: Nou ja, het is natuurlijk die overdrachtsbelasting, hè, 7%. Nou ja, zelfs de regering schat in dat niet al te veel gaat uitmaken. Overigens, juist die kantoren en het commerciële vastgoed dat op 10,4 blijft. Ja, wij ontwikkelen juist heel vaak bestaand vastgoed. Ja, dan helpt het natuurlijk niet als die overdrachtsbelasting...
13: En dan zit je alsnog op die 10,4. Dat diezelfde overheid zegt, we denken dat we nog steeds meer kantoren kunnen herontwikkelen naar woningen.
17: Precies.
13: Ja. Nou, en dan vanover de markt denkt dat wel meevalt.
17: Dat klopt ook. Dat klopt. Maar het helpt niet. Je zou natuurlijk een aparte regeling kunnen maken van luister, als je er woningen van gaat maken binnen een x-aantal jaar, dan betaal je minder. Nou, dan heb je natuurlijk die subsidie voor de huurwoning, ongeveer tussen de 7.000 en 10.000 per gebouwde woning. Die gaat vanaf 2029 is natuurlijk het idee. En wel een hele belangrijke is natuurlijk dat die urn stripping regeling voor corporaties...
13: ATAT.
17: Ja, dat die weg zal gaan vallen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, ik denk dat uiteindelijk is het sentiment van wat ik meekrijg is goed. Alleen het gaat dus... Ik denk dat eigenlijk alle bestuurders, zeker die in de regering zitten, in Den Haag goed, donders goed doorhebben dat er wat moet veranderen en dat ze de boel een beetje kapot hebben gemaakt. Alleen, het zal wel even duren voordat ze over hun eigen schaduw heen zullen kunnen stappen.
13: Ja, nou, we gaan het zien wat debatten de komende maanden over de deelbegrotingen gaan opleveren. Dan nog een klein dingetje. Jouw column in EW Magazine,
17: ja.
13: Die is gewoon als totale column met foto, overigens een soort van ouderwets, een foto van de column
17: van blad,
13: uit het magazine, vond ik wel mooi, niet online, gedeeld door oud-minister Mona Keijzer op LinkedIn. En ze schrijft, nou, het kan dus wel, want in jouw column haal jij Amerikaanse en Canadese steden uit waar het wel kan. Persoonlijk succesje?
17: Nou, het is natuurlijk wel leuk als de minister mijn column deelt. De oud-minister. Maar één keer in de twee weken mag ik dat schrijven. Ik vind het ontzettend leuk. En ik kreeg namelijk het verwijt van de hoofdredacteur dat ik eigenlijk veel te iedere keer zo negatief was. Nou, niet het verwijt, maar is er niet een keer iets wat leuks te melden? Nou, dus toen heb ik wat voorbeelden genoemd van buitenlandse situaties waardoor eigenlijk gewoon veel minder regels, dus niet de overheid die een stap naar voren zet, maar juist een stap naar achter zet, waardoor er veel meer is gebouwd. En dat haalden ze aan. Het mooie is, ook dat is dan weer voor een heleboel mensen eronder reden om weer heel negatieve comments eronder te zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar was leuk.
13: Mooi.
17: Het is gewoon terug te lezen overigens, hoor.
13: Dat neem ik aan. Lees die columns van Maarten in EW.
18: Vastgoed Gezocht.
13: Elk jaar 7.500 woningen erbij. Dat aantal was heel lang het doel in Amsterdam. Maar de gemeente laat die ambitie nu los en werkt aan een nieuwe bouwagenda voor de komende 15 jaar. Alexander Scholtes is bij ons. De wethouder die gaat over grond, ruimtelijke ordening en de bouwstimulering in de hoofdstad. Van harte welkom.
18: Hallo.
13: Even beginnen met de portefeuille. Die overlapt op het eerste gezicht ook wel een beetje met de collega Sita Pels. Die over huisvesting en woningbouw gaat. Hoe werkt dat? Waar begint uw taak en eindigt de hare?
18: Ja, wethouder Pels of Sita gaat eigenlijk een beetje over voor wie bouwen we en hoe kunnen Amsterdammers wonen. En ik ga echt over de gebiedsontwikkeling. Dus waar gaan we die woningen dan bouwen? Hoe gaan we dat mogelijk maken? De uitvoering, zo je wilt. En daar past ook die portefeuille bouwstimulering bij. Hoe gaan we zorgen dat het sneller gaat, zodat we echt woningen gaan bouwen?
13: Nou, gebiedsontwikkeling is iets wat partijen altijd samen moeten doen. Overheid en markt. Vorige week een eerste gesprek met marktpartijen. Wat hebben zij gezegd waar zij tegenaan lopen?
18: Nou, dat was een heel goed gesprek. Er waren marktpartijen bij, ook corporaties overigens. En kijk, dat ik die portefeuille bouwstimulering heb, is ook eigenlijk een antwoord op het geluid dat je daar hoort, wat je vaker hoort. Ontwikkelen in Amsterdam is heel mooi, maar het duurt vaak erg lang. Er zijn veel toetsen, processen duren lang. En hoe langer een project duurt, hoe meer onzekerheden zijn, hoe moeilijker het is om zo'n project van de grond te krijgen. Nou, daar is dit een antwoord op eigenlijk.
17: Ik heb vrij recent wethouder Pels mogen ontmoeten en gesproken. En we zijn elkaar ook al een keer tegengekomen. Ja. En jullie hebben met marktpartijen. Hebben jullie bewust gezegd van we moeten wat benaderbaarder zijn? Of zit het meer in jullie persoonlijke aard?
18: Nou, mijn ervaring is dat zowel Ziet als ik vrij benaderbaar zijn. Het is wel een bewuste keus dat we zeggen, die bouwagenda gaan we samen met partners uit de stad opstellen. Dus met ontwikkelaars, met corporaties. Bouwstimulering wil ik nadrukkelijk met partners in de stad doen. Want ik moet van de ontwikkelaars horen, van de corporaties horen. Waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij als gemeente het beter doen? Want ik wil nadrukkelijk naar mezelf kijken. En daarvoor wil ik samenwerken met al die partners.
13: Ja, en laten we dan kijken hoe dat dan moet. Maar eerst even naar die bouwagenda zelf voor de komende 15 jaar. Maar dat target van 7500 wordt eigenlijk losgelaten. Hoewel D66 de verkiezingen nog inging met we willen 9000. Maar nu wordt er zonder target een bouwagenda gemaakt?
18: Nou ja, de targets komen dus straks in de bouwagenda. Dat is een beetje de afspraak die er is gemaakt. Het mooie is, ondertussen hebben we nog steeds 68.000 woningen in de planvoorraad. En het is mijn taak om te zorgen dat dat niet meer alleen plannen zijn, maar dat die woningen ook echt worden gebouwd. En ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag.
13: Waarbij de uitdaging is dat daar op een gegeven moment vergunningen voor worden aangevraagd. En die zijn nou de laatste jaren gedaald in aanvraag. Omdat ook commerciële ontwikkelaars zeggen, ik vind het bijna niet meer te doen in Amsterdam.
18: Ja, kijk, tegelijkertijd, ik hoor natuurlijk ook van, in die stad gaat het allemaal veel beter en sneller. Amsterdam is nog steeds kampioen woningen bouwen. Er worden nergens veel woningen gebouwd als in Amsterdam. Tegelijkertijd erken ook ik, rente gaat omhoog, bouwkosten gaan omhoog, processen duren te lang. En dat is precies waarom ik wil kijken, waar kunnen we daar dat nou een verandering in aanbrengen. Ik hoor ook van ontwikkelaars, in de verschillende ontwerpfases moet ik 120 documenten aanleveren. De volgende fase weer. Daar zit weer overlap met andere zaken die worden gecontroleerd. Dat moet allemaal weer worden gelezen door mijn collega's, moeten jullie worden gemaakt. Nou, dan ben je dus met z'n allen heel veel tijd kwijt. En ik denk dat het echt sneller kan. En daardoor worden projecten, denk ik, levensvatbaarder.
13: Ja, daar willen we het zo nog even met elkaar over hebben. Over hoe we dan samenwerken met die gemeente en wat die bezuiniging en dus de verlies aan FTE daarvoor invloed op heeft. Maar eerst nog eventjes de verdeling. Het uitgangspunt blijft 40-40-20. Hoewel, dat gaat over 40% sociaal, 40% middenhuur en koop, 20% vrije sector in projecten. Hoewel de minister toch heeft gezegd, we willen niet meer dat steden dat doen.
18: Ja, je hebt die wet regie volkshuisvesting inderdaad. Hoe die uiteindelijk precies uitwerkt is afhankelijk van regionale afspraken. Dus die afspraken die worden nu gemaakt. En daar zal dan uitkomen wat voor Amsterdam de doelstelling moet zijn. En dan is dat staat ook in het coalitieakkoord, is dat de doelstelling. Ondertussen blijft 40-40-20 het uitgangspunt. En er zijn ook andere keuzes mogelijk onder voorwaarden. Zoals dat nu ook al zo is. In transformatiegebieden kan het 30-40-30 zijn als er corporatie betrokken is. Het coalitieakkoord staat ook, als het mogelijk maakt dat er woningen worden gebouwd die nodig zijn voor doorstroming, zijn er ook andere keuzes mogelijk.
17: Ja, deze vraag is voor mij als marktpartij eigenlijk irrelevant.
13: Okay,
17: dus nou, die discussie over 40-40-20 of over die segmentering, dat is een maatschappelijke discussie. Dus dat is een discussie, vind ik persoonlijk daar iets van. Maar als marktpartij is het totaal irrelevant. Desnoods maak ik 100% sociale huur op ieder project. Als ik maar onderaan de streep geld kan verdienen en het kan realiseren. En die knop, die hebben jullie en in dit geval u als wethouder natuurlijk in de hand met de grond, met de erfpacht.
18: Ja.
17: Dus het is wij laten ons als marktpartij, dat is wel heel slim gedaan, onder andere door wethouder Pels, in een discussie trekken over segmentering, terwijl het voor ontwikkelaars totaal irrelevant is.
13: Maar betekent dat, Maarten, als jij zegt dat als we teruggaan naar het erfpachtboekje en we gaan gewoon kijken per gebied, per woningtype, dit is de erfpacht en daar gaan we niet meer aan tornen.
17: Ook dat maakt in theorie niet uit. Waar het over gaat, dat gaat over zekerheid. Weten waar ik aan toe ben. Dat is het erfpachtboekje waar we het hopelijk ook nog over zullen hebben. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat op het moment dat ik nu na heel veel discussie meer vrije sectorwoningen krijg, maakt dat mijn project niet haalbaarder, want dat wordt meteen afgerond door de erfpacht.
13: Maar wat zou jij dan willen hoe het erfpachtbeleid verandert?
17: Nou ja, kijk, de gemeente zegt dat wij berekenen residueel.
13: Ja.
17: Alleen de keren dat dat helemaal niet uitkomt en wij vragen, ja, maar wat stoppen jullie dan in aan input? Ja, dat is totaal, dat is van een andere dimensie komen die mensen. Met komen die mensen, want die stoppen er. Bijvoorbeeld een van de discussies was, ja nee, de kosten zijn eigenlijk nauwelijks gestegen. Ja, weet je, dat is niet zo. Ja, ja. Maar het enige wat wel is gedaald zijn de opbrengsten, omdat de beleggers gewoon minder betalen.
13: Ja, Alexander Schot, dus erfpacht is een enorm politiek issue in Amsterdam.
18: Ja.
13: Ja, ook omdat er een verandering in de regeling is geweest. En de vraag is, moet dat dan worden teruggedraaid?
17: Het is gewoon een financiële issue.
13: Ja, maar het is ook heel politiek geworden. En het was ook heel politiek in de verkiezingen. Is dat nog een thema waarin jullie als college veranderingen voorstellen, waarvan je zegt, ja, daarmee willen we het ook haalbaarder maken om sneller woningen te maken?
18: Ja, kijk, Amsterdam is een dure stad waarvan we ook willen dat die betaalbaar is voor Amsterdammers. Hè? Dus dat de marktpartijen klagen over de grondprijs, dat snap ik wel. Ja, als ze er niet over zouden klagen, zou ik denk ik mijn werk niet goed doen. Ik snap heel goed die discussie. Laten we eerlijk zijn, grondprijzen kunnen niet de enige knop zijn waar je kunt draaien als je business case niet rondkrijgt. De stichtingskosten bestaat uit veel meer dan alleen de grondprijs. Ik snap tegelijkertijd ook met die stijgende rentes en bouwkosten dat die business case onder druk komen te staan. Volgens mij zijn we altijd bereid om te kijken als gemeente, hoe kunnen we het toch mogelijk maken dat dit project van de grond komt. Maar de grondprijs kan niet het enige zijn. En ten tweede, die grondprijs moet ook gewoon marktconform zijn. Dus wij kunnen niet gewoon zeggen, nou, we gaan maken we dit ervan.
13: Ja, goed, maar als je meer betaalbare woningen wil, dan is dat wel de knop waar je aan kunt draaien.
18: Nee, maar de grondprijs houdt ook rekening met het gebruik van de woning, met de segmentering en met de bouwkosten. En daar hebben we gewoon indexen voor van externe partijen die we daarvoor gebruiken.
13: Ja.
18: Nogmaals, ik snap heel goed de discussie over de grondprijzen. Wij moeten daar ook gewoon marktconformiteit aanhouden. En we zijn altijd bereid om met partijen te kijken, kunnen we hier op een goede manier uitkomen.
13: Maar is het ook niet gewoon politiek ingewikkeld, omdat als je wel zou draaien aan die knoppen en je zou die grondprijzen en die residuele iets lager zetten, waardoor ontwikkelaars zeggen, dan kan ik het beter rondrekenen, dat jullie dan direct een politiek probleem hebben in de begroting van de gemeente, omdat die inkomsten ook gewoon zijn ingeboekt?
18: Nou, twee dingen. Nogmaals, ik vind het echt te ver gaan om alleen maar te kijken naar de grondprijs als je business case niet rondkrijgt. Hè. Dan moet je echt naar het hele plaatje kijken. Ten tweede, klopt het inderdaad. Kijk, we hebben ook negatieve grondexploitaties. Wij hebben ook last van hogere bouwkosten en ook last van die hogere rente. En wij moeten ook nog bruggen bouwen, we moeten parken bouwen, openbare ruimte aanleggen. Dus dat klopt. Het raakt ons financieel meer als je eraan gaat draaien, denk ik, dan de ontwikkelaars.
13: Ja. Bouwen in de hoofdstad. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Alexander Scholtes is hier te gast. Hij gaat over de randvoorwaarden, zoals de bouwgrond waar we het net over hadden. Maar eerst even een grote hobbel die misschien wel de stapel regels is. Misschien wel de stapel regels die de stad zichzelf oplegt. Uw voorganger Renier van Danzig, die zei het al, het bouwbesluit is vaak genoeg. Renier van Danzig was je wel een fan van, toch Maarten?
17: Zeker, nou, ik ook. Ja. Überhaupt persoonlijk.
13: Ja, hij wilde stoppen met het stapelen van eigen ambities bovenop die landelijke eisen. Maar die zijn er nu wel. Hoe kijkt u naar dat thema? Zou je als gemeente toch die bouweisen, of dat nou gaat over parkeernormen, of het gaat over het buitengebied, hè, dus de omgeving van een gebouw, of het gaat over duurzaamheidseisen, zou dat toch niet wat minder kunnen om ook te draaien aan die knop van het haalbaar maken?
18: Nee, maar ik vind dat een heel terechte vraag. Ik denk dat je moet oppassen dat je als gemeente te veel stuurt. Kijk, als je kijkt naar die aparte eisen, dan zijn stuk voor stuk, dan snap je dat wel. Hè? Ik bedoel, alleen maar in hokjes wonen wil je niet. Je wil dat je fiets kunt parkeren. Je wil nog een beetje groen. We hadden het in de commissie, in de gemeenteraad, over mentale gezondheid bij hoogbouw dankzij groen. Dus ik snap het wel. Maar als je dat allemaal gaat stapelen en met name gaat zeggen, het moet ook nog allemaal binnen dit kavel gebeuren, of nog erger, allemaal binnen dit gebouw, ja, dan krijg je projecten die steeds lastiger uitvoerbaar worden. Die misschien niet meer uitvoerbaar worden.
13: En een fietsparkeerplaats in het gebouw zijn hele dure meters, hè Maarten?
17: Hele dure meters en worden nauwelijks gebruikt. Uiteindelijk zet iedereen namelijk zijn fiets gewoon voor de deur. En dan heb je een opening van een heel groot plein en dan moet moet je de dag van tevoren alle fietsen gaan weghalen.
19: Dat is gisteren ervaring niet gebeurd, toch?
17: Ja, dat is wel gelukkig. Ja, heb je een fiets gezien? Ja. Er was geen fiets.
19: Ja. Ja. Dus, staat, ja. Dus, het ziet
17: iedereen
19: er heel netjes uit.
17: Iedereen is zijn fiets aan het zoeken.
19: Maar de inleiding, Alexander Scholtes, je zegt dus eigenlijk aan de ene kant snap ik al die, nou ik noem het even eisen, maar zeg je dan nu wel, we moeten als gemeente daar kritischer naar gaan kijken?
18: Ja, ik zeg dat is nadrukkelijk onderdeel van de agenda die ik maak in het kader van bouwstimulering. Hè. Die gesprekken vorige week die ik had met ontwikkelaarscorporatie kwam dit precies naar voren. Stapeling en ook niet flexibel zijn in wat je toestaat waar in een gebied. Dat is echt het probleem. Dus daar ga ik mee aan de slag.
17: Maar wat is dan, want ik geloof het helemaal. Ik wil juist positief zijn. Ik ben ook positief.
18: Ik kan wel wat hebben hoor.
17: Nee. Maar naar eigenlijk dit hele college toe. Maar waarom zou het dan Renier van Danzig? Want die was er echt, die wilde ook dit echt. En uiteindelijk als marktpartij merkten we er niks van. Hè? Dus waarom is het hem niet gelukt? Nou, welke laag houdt dit dan tegen?
18: Nou, ten eerste klopt dat niet helemaal. Het ligt eraan wanneer je project is gestart. Kijk, gewoon goed van Renier van Danzig, dat wat meer flexibiliteit beoogde. Heeft hij gewoon doorgevoerd. Volgens mij zijn veel marktpartijen daar blij mee. Maar als je project al eerder was gestart, dan was het niet volgens gewoon goed. We gaan door met gewoon goed, staat in het coalitieakkoord, en we willen nu een stap verder zetten. Omdat we echt denken, we kunnen nog op een andere manier gaan werken. We kunnen meer loslaten zonder aan kwaliteit in te boeten. En ja, laten we eerlijk zijn, we worden ook nog eens bezuiniging op de gemeentelijke organisatie. Heb je een extra argument om te zeggen, joh, we kunnen niet met minder mensen hetzelfde gaan doen. We moeten dingen anders gaan doen en meer overlaten. En meer flexibiliteit overlaten aan de partijen die bouwen.
19: Maar als je dan kijkt naar, we willen dingen anders doen en ik wil wat dingen loslaten. Welke eis zou je dan als eerste schrappen die nu projectontwikkelaars en bouwers wel opgelegd krijgen?
18: Nou, ik ben nu nog echt in de fase. Ik ben in gesprek met ontwikkelaars, met partijen. Ik ben aan het inventariseren waar ze allemaal mee komen. Ik heb al een heel lijstje genoteerd van eisen waar ze denken, nou, dat kan echt wat minder. Of het hoeft niet 3 keer te worden gecontroleerd. Voor het eind van het jaar kom ik met een eerste brief van de gemeenteraad waarin ik zeg, dit is de richting waar ik aan wil werken.
19: Oké, dus echt naar die markt luisteren en dan naar die gemeenteraad toe gaan. En
18: corporaties.
19: Hier wil ik naartoe werken. En dus zit je in een fase van het luisteren naar al die partijen. Maar Maarten, dan uiteindelijk moet er dan ook een lijstje komen van dingen die wat makkelijker worden.
17: Ja, er zijn een heleboel dingen die makkelijker kunnen en makkelijker moeten. Het bouwbesluit is er eentje van. Houden nou eens mee op met steeds meer eisen. Maar wat heel belangrijk gaat worden is te zorgen dat er minder micromanagement is vanuit de ambtelijke organisatie. En dat, daarmee wil ik niet zeggen dat het niveau van de ambtenaren in Amsterdam trends over dat helemaal niet zelfs. Maar het micromanagement moet stoppen. Het minder eisen, maar dat vergt gewoon leiderschap van de wethouders en van directeuren stedelijke ontwikkeling.
19: Nou, laten we dan even naar die aangekondigde bezuiniging kijken. 15 miljoen moeten worden geschrapt vanaf 2027. Dat betekent dat er best wel wat FTE's weggaan, ook in de afdelingen die dit gebiedsontwikkelingswerk doen. En dan is dus de vraag, is dat eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws?
18: Nou, ik denk dat als je op een andere manier werkt, dat het uitstekend zou kunnen gaan. Dus, nogmaals, we hebben nu, ik hoorde dat ook van die ontwikkelaars, 120 documenten per fase, toetsmomenten. Je bent 11, 12 jaar met elkaar bezig. Dat is allemaal capaciteit en tijd die daarin gaat. Dus ik denk dat je met minder mensen het prima kunt doen als je organisatie en je toetsen en je procedures sneller maakt.
19: Ja, maar zou het dan toch een mes zijn dat aan twee kanten snijdt? Dat je aan de ene kant bezuinigt in het ambtenarenapparaat en aan de andere kant dat Maarten wat minder last heeft van de micromanagement?
18: Nou ja, ik hoop sowieso dat Maarten over een jaar nog zo'n positieve column schrijft. Dat hij denkt, nou, dat was verrassend positief over de gemeente Amsterdam. Nou,
17: hij had hoog uit. Hij had hoog.
19: Maar je zou ook kunnen zeggen dat minder capaciteit op vergunningsverlening toch gaat leiden tot vertraging. Want die vergunningsaanvragen die komen. En uiteindelijk, je gaat niet overnight of in een week die manier van werken van die ambtenaren veranderen. Dus hebben ze gewoon minder capaciteit om die vergunning te verlenen.
18: Nou, wij zullen de goede keuze moeten maken in waar gaan wij in snijden en wat houden we overeind. Dat ten eerste. Mijn doel is voornamelijk die 68.000 woningen in de planvoorraad. Die wil ik gewoon dat er zoveel mogelijk van worden gebouwd. Daarbij kan ik zorgen dat het sneller gaat, denk ik, door goede keuzes te maken samen met de partijen. Wij moeten uiteindelijk zeggen voor welke projecten gaan we wel of niet. En voor de projecten waar we wel voor gaan, daar moet het zeker gewoon sneller kunnen.
17: Maar ik toch even nog over terug op die erfpachtprijzen. Kijk, op het moment dat je, wat je in ieder geval zou kunnen doen, is gewoon je vaste prijzen. Gewoon een boekje en die pas je iedere 3-4 jaar aan. En dat zijn gewoon de prijzen voor ieder gebied. Waarvan wij, dan weet de markt heeft zekerheid. En dan kunnen jullie de helft van die afdeling al andere dingen gaan doen.
18: Nou, vaste prijzen, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar na een tijdje zijn ze natuurlijk ook alle link met de realiteit ook een beetje kwijt. En dat vind ik er ingewikkeld aan. Volgens mij met erfpacht, we hebben gewoon een methode die volgens mij vrij gebruikelijk is. Ook in de rest van het land. Wij hebben ieder jaar hebben we ons beleid dat we vaststellen. We hebben een methode daarvoor. We hebben een index van externe partijen die we daarvoor gebruiken. Ik denk niet dat vaste prijzen de oplossing hier gaan zijn.
19: Alexander Schot is wethouder in Amsterdam. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
22: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
22: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
22: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
26: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
28: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
26: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
29: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
30: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
32: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
31: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
32: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
31: En als je voor jezelf werkt?
32: Ook gewoon één factuur per maand.
31: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
32: Mm-hmm.
31: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
30: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
33: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
34: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
35: En AI is een hele logische volgstap. En
36: tegenwoordig doen we dat dus ook bijvoorbeeld met AI.
37: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brand, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
38: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
15: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A16 richting Rotterdam. Voor Dordrecht het rechte nog 4 kilometer en 10 minuten vanaf de Moerdijkbrug. En het is druk voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Lelystad bij 69,1. Maar ook de A59 vanuit Den Bosch staat erbij bij 111,9.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld, en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internetters te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september... de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
3: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
4: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCheli.nl.
3: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op...
14: Online veiling met...
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
17: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
18: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
16: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
20: Ben, koffie? Thee?
1: Theetje. Ik wil eigenlijk liefst thee met melk, maar ze hebben nergens melk.
20: Thee met melk?
1: Ja, op zijn Brits. Weet je, er is, het heeft nog een reden ook.
20: Oh.
1: Als je... Ja, in thee zitten tannines, net als in rode wijn. En die, ja,
20: en omdat als, het nog een beetje vroeg is voor rode wijn.
1: Nee, die tannines zitten ook trouwens ook in koffie. En daar krijg je hele bruine tanden van.
20: Oh.
1: Ja, en wat het eiwit in melk doet, dus het werkt ook niet met havermelk. Het werkt alleen met echte ouderwetse koemelk, liefst volle melk. Daar zit een eiwit in dat bindt die tannines. En dan slik je het gewoon door en dan gaat het in je tanden zitten.
20: Ben, heb jij nou ook wel eens zo'n dag dat werkelijk iedereen tegen je zegt... wacht even, dit is echt urgent?
1: Ja, ja, nou ja, ik ben, ons gezin heeft 4 dochters, dus dat gebeurde in het verleden heel vaak.
20: Ja.
1: Ja, die zijn nu groot, nu is het ietsje minder. Maar dan zijn er weer andere mensen die tussendoor fietsen.
20: En in werk?
1: Ja, nee, onderbrekingen eigenlijk wel heel vaak. Dat je dan vergeet je iets en dan moet het toch nog gebeuren. Hè. Het rare is, er zijn terugkerende dingen in mijn werk. Iedere week deadlines en toch vergeet ik dingen. En dat heb ik nog steeds niet helemaal goed op orde.
20: Ik heb het heel erg. Als vlak voor een live uitzending, laten we zeggen 1,5 uur voor een live uitzending, dan komt de redacteur naar me toe, de online redacteur, de regisseur. Iedereen, de technici, en die zeggen... nee, dit moet je nu doen, dit alles is even urgent.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
20: En dan is de vraag natuurlijk, wat ga ik dan doen? En dan kies ik uiteindelijk toch altijd voor... weet je, die technicus die moet alleen maar even een nieuwe batterij in mijn microfoon.
1: Ja.
20: Terwijl eigenlijk denk ik, ik moet me met de inhoud bezighouden. Maar ja, dat is dan snel gedaan... Dus dan ga ik daarvoor. Maar het is altijd een gevecht.
1: Grappig, ja. Ja. Nou, dat, volgens mij...
20: Hebben we hem niet te pakken.
1: Ja, je bent niet de enige. Ja.
20: Nee. Dit is natuurlijk een heel mooi onderwerp voor een aflevering, Ben. Prioriteiten stellen.
21: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over leiderschap, verandering en andere woorden die betekenen dat jij het mag oplossen. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
20: Ben, laten we beginnen met iets waar eigenlijk al het andere uit volgt. Namelijk het onderscheid tussen belangrijk en urgent.
1: Ja. Ja, dat heeft volgens mij iedereen die werkt, heeft dat wel eens gehoord. En dat komt van Stephen Covey, maar het wordt ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd.
20: Mm-hmm.
1: En dus dat je dan zeg maar moet zeggen, hey, er zijn dingen kunnen belangrijk zijn of niet belangrijk. En ze kunnen urgent zijn en niet urgent. En dan krijg je 4 vakjes, hè, en dan heb je dingen zijn en urgent en belangrijk. Nou, die moet je natuurlijk altijd doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die zijn wel urgent, maar niet belangrijk. En dat is dus heel verneukeratief. Want we zijn heel slecht in het maken van onderscheid tussen... Ja, als we een beetje gestrest zijn, dan weten we eigenlijk niet meer van... was het nou belangrijk of urgent? Dat kunnen we eigenlijk niet meer goed inschatten.
20: Ja, precies. Want wat ik net zei van mijn werk, dan is opeens alles urgent.
1: Ja, ja.
20: En dan denk je, wat moet ik dan?
1: Ja, dat is echt heel maf. Er zijn een paar grappige psychologische fenomenen op dat gebied.
20: Mm-hmm.
1: Ik heb dat eens uitgezocht. Er bestaat iets, zeggen psychologen, als het mere urgency effect. En dat betekent dat als je onder druk staat... precies wat jij beschrijft, iedereen komt op je af... dan kun je dus als mens geen onderscheid meer maken... tussen is het nou urgent of is het belangrijk. Alles lijkt dan belangrijk, alles lijkt urgent. We houden dat gewoon niet uit elkaar. En wat er zo stom is... Je noemde het verhaal van die batterijtjes. En ik dacht meteen, oh, dat is interessant.
20: Ja.
1: Dat is heel, heel herkenbaar. Als mensen heel erg onder tijdsdruk staan... En alles lijkt belangrijk... dan pakken ze heel vaak een makkelijke taak.
0: Dus dat is ook heel gek. En dat is onderzoek bijvoorbeeld bij artsen gedaan. Dus als er bijvoorbeeld allerlei dingen op de spoedeisende hulp binnenkomen. En artsen hebben het gevoel van, oh mijn goedheid, er gebeurt veel te veel. En ook verpleegkundigen. Dan kiezen ze vaak een makkelijke patiënt om even weer het gevoel van controle te hebben. Dus dat is letterlijk onderzocht. En in de werkomgeving betekent dat van, nou, er moet van alles gebeuren. Wat ga ik doen? Oh, mijn e-mail. Ja, dat is vaak niet het belangrijkste, maar heb je wel iedere keer het gevoel als je even op send drukt van, hey, weer iets gedaan.
20: Dus onder stress kies je gewoon een heel makkelijk taakje van vink, joehoe, gedaan.
0: Ja, even zo'n soort pingetje hebt, een vinkje kunt zetten en het gevoel dat je een beetje controle hebt over je leven.
20: Ik vraag dit voor een vriend, Ben. waarom is het nou zo moeilijk voor mensen om dat onderscheid te maken tussen belangrijk en urgent?
0: Ja, nou, dat komt dus door die drukte. En die drukte en die onduidelijkheid die wordt vaak veroorzaakt door je werkgever. Ja, dat is niet zo leuk, maar het is wel wat er in het echt gebeurt. Ik heb een paar feitjes op dat gebied op een rijtje gezet de afgelopen tijd. En dan kom je bijvoorbeeld tegen, dus de London Business School heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Maar dat was wel leuk Europees onderzoek. En het blijkt dat heel veel strategieën die zijn zo vaag dat mensen er eigenlijk maar geen touw aan kunnen vastknopen. Dus als je medewerkers, dat waren iets van 1600 bedrijven door heel Europa waar dat was gepeild. En de medewerkers hebben geen idee wat er met de strategie wordt bedoeld. Het is vaak van, nou, weet je wel, door voortdurende innovatie stellen wij de klant centraal. En dan zeggen mensen, ja, nou, wat moet ik nou doen? Ja.
20: Het is super vaag natuurlijk. Ja.
0: Nou, wat ook nog wel grappig is, dat als er dan prioriteiten zijn, kennen mensen ze niet. Dat is ook heel groot onderzoek. Dat is ook al een paar jaar geleden. Dat was in de Harvard Business Review, kwam ik dat tegen. 2015, dat is al een tijdje geleden hoor. Maar daar bleek dat ongeveer de helft van de middelmanagers, dus zeg maar de teamleiders en zo, ongeveer de helft daarvan kan gewoon niet één prioriteit noemen van het bedrijf. Gewoon geen enkele.
20: Maar ja, dat zeg je wel. En ik denk, dat is idioot. Maar ondertussen zit ik te bedenken, want ik werk natuurlijk bij heel veel plekken, maar ik werk onder andere ook bij BNNVARA. En ik kom ook niet verder dan goede, impactvolle programma's maken. Maar ja,
0: een leuke podcast maken. Wat gaan we vandaag doen?
20: Maar het is eigenlijk heel erg. Het is ook een beetje vaag. Ja,
0: ja, nou ja, en dan nog erger, dat als er dan prioriteiten zijn en mensen kennen ze. Dat was ook een groot onderzoek onder 1800 managers, ook weer een paar jaar geleden. Dan zeggen mensen, ja, maar we hebben veel te veel prioriteiten. En als je heel eerlijk kijkt, dan zijn ze vaak nog tegenstrijdig ook. Dus mensen worden gebombardeerd met doelen in hun werk. Vaak weten ze niet eens wat het is, wat die doelen zijn. Maar als ze ze kennen, zeggen ze, ja, maar wacht eens even, daar klopt helemaal niks van.
20: We gaan het straks na scoren bij de koffie gaan we het over hebben hoe het dan wel moet, Ben. Want uiteraard komen we daarop. Maar eerst ook nog even iets verder door op wat jij zei van die makkelijke taakjes die je gaat doen. Hè?
0: Ja.
20: Dat is natuurlijk, als je dat helemaal in het uiterste doortrekt, krijg je natuurlijk gewoon diehard uitstelgedrag.
0: Ja, zeker. Ja.
20: Dat moet jij ook herkennen, zoiets.
0: Ja, nee, maar ik doe dat ook. Weet je, vroeger, als je toen nog een beetje meer analoog werkte. Ik doe nu alles digitaal, maar nou, het is niet helemaal waar. Ik schrijf nog wel dingetjes met de hand.
20: Ik zie je aan mijn hand geschreven, ja, blijft
0: het
20: hier.
0: Ja, maar ze zijn wel aan elkaar geniet. Vroeger had ik ook verschillende kleuren paperclips. En die moesten af en toe gesorteerd worden. Dat soort dingen. Ja.
20: Nerd. Ja. Ja, maar dat is dus, dat je bedoelt, dan ging je dus, dan moest je eigenlijk werken en dan ging je paperclips op kleur leggen.
0: Ja, of de bestanden op je computer sorteren. Weet je wel, dat je ze dan later, dat ze goed in de goede mapjes hebt. Dus ja, gewoon spullen sorteren. Dat heb ik altijd heel aardig gevonden als tijdverdrijf. Vooral als er heel belangrijk werk moest worden gedaan.
20: Ik herken het heel erg. Ik heb het op hetzelfde niveau. Ik maak namelijk heel graag to-do-lijstjes. En als ik dan gestrest ben, dan ga ik nog meer to-do-lijstjes maken. En nog meer. Dan ga ik daarna even thee en koffie zetten. Ga ik even naar de wc. En daarna maak ik nog meer to-do-lijstjes.
0: Ja.
20: En die leg ik dan op volgorde van belangrijkheid.
0: Het geeft je een gevoel van controle.
20: Ja.
0: Dat is denk ik het idee. Ja. Zo van, toch, de wereld is een chaos, maar ik heb mijn to-do-lijstje. En mijn paperclips kleur.
20: Maar jij zei net van, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten wat hun prioriteiten zijn. Of bijvoorbeeld heel veel prioriteiten tegelijkertijd hebben.
0: Ja.
20: Je had het een tijdje geleden over een heel mooi voorbeeld, Amazon.
0: Ja, nou, Amazon is eigenlijk heel grappig op dat gebied. Die zeggen eigenlijk al jarenlang van, we willen én de meest klantvriendelijke zijn in de wereld. En we willen het veiligste bedrijf zijn om voor te werken. En we willen de beste werkgever zijn ter wereld. En dat staat allemaal tegelijkertijd op nummer 1. En iedereen weet natuurlijk, echt kan dat niet. En om de zoveel tijd komen ze daar ook heel slecht mee in het nieuws. En dan zijn er weer protesten van medewerkers van Amazon die zeggen, ja, luister eens, als het druk is, dan vallen mensen gewoon flauw in de gangen van de magazijnen. Omdat er alleen maar doorgewerkt wordt.
20: Dat gebeurt echt?
0: Dat gebeurt echt, ja. Of mensen liggen te slapen tussen de dozen, ja. omdat ze geen rustmomenten krijgen. Er zijn tijden dat je gewoon niet naar het toilet kunt, terwijl je wel moet. Nou, dat is eigenlijk belachelijk.
20: En dat komt dus omdat ze niet kiezen voor alleen kwaliteit, maar alles tegelijk.
0: Wel alles tegelijk. En uiteindelijk zeg maar zie je dan toch dat in de praktijk, wat wint dan? Nou ja, als het druk is bijvoorbeeld in die magazijnen, dus het is bijna Thanksgiving in de Verenigde Staten, of het is bijna kerst, dan is het zo druk dat al die andere dingen, zoals veiligheid of zorg voor je medewerkers, sneuvelt gewoon. En dat, nou ja, terwijl ze eigenlijk ook zogenaamd ook op één staan. Dus er is gewoon geen helderheid. En dan in het echt wint datgene wat, ja, even plat, het meeste geld oplevert.
20: Ja, lijkt mij toch. Dat zie je dan.
0: Ja.
20: Die Bezos is niet voor niets stinkend rijk geworden. En dat lijkt me een understatement. Zometeen over hoe het wel moet, Ben. Over hoe je wel prioriteiten stelt. En ook vooral waarom dat fantastisch is voor je organisatie. Maar eerst...
2: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
20: Wat heb je voor mij?
0: Ja, ik kwam onderzoek tegen van Microsoft. Die doen ook onderzoek. Want die hebben namelijk, dat had ik nog nooit gerealiseerd, die hebben toegang tot ongelooflijk veel data. Moet ik het even goed zeggen?
20: Ja.
0: Biljoenen datapunten gaat het in dit geval.
20: Ja.
0: Ik moest eerst opzoeken, wat is het? Weet je wat een biljoen is? Hoeveel dat is?
20: Ah, dan ga je me niet over horen, ja, hier. Hè?
0: Duizend miljard.
20: Duizend miljard.
0: Ja, okay. En hebben ze dus duizenden miljarden datapunten. Ja. En hoe komen ze eraan? Omdat ze namelijk kunnen kijken wat jij doet met al die software van hun. Dus dat houden ze de hele dagen bij. Natuurlijk geanonimiseerd, maar ze kunnen zien wanneer zitten mensen bij hun mail, wanneer sturen ze dingen aan elkaar. Ja. Maar ze kunnen dus ook zien hoe vaak mensen in hun werk onderbroken worden. En toen ze dat zagen, afgelopen jaar, toen schrokken ze er een hoedje.
20: Namelijk?
0: Nou, het blijkt namelijk dat een kenniswerker die Microsoft software gebruikt, wordt gemiddeld vaker dan eens in de 2 minuten onderbroken.
20: Nee.
0: Dat is echt bizar. Ze kwamen op een totaal op een 8-urige werkdag van 275 onderbrekingen.
20: Oh.
0: En dat betekent, er begint de meeting, er komt een berichtje binnen, er is een ping uit je agenda dat je weer iets moet doen. Dat is echt bizar.
20: 275 keer.
0: Ja.
20: En het erge is, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Het is hun software.
0: En dan maar zij zeggen dus tegelijkertijd ook van, ja, dit is wel dramatisch. En als we dus AI bijvoorbeeld gaan gebruiken in bedrijven, maar we gaan niet eerst dit fixen, dit probleem, dan gaan we echt een heel kapotte manier van werken, gaan we dan proberen nog beter te automatiseren. Dus ze hebben ook wel een beetje handen en eigen boezemstekers hier. Zeggen, dit is niet goed. En wat er dan bij komt, dat konden ze ook zien. Mensen krijgen dus op hun werk vaak niks meer af.
20: Mm-hmm.
0: En dan zie je dat in het weekend zien ze dan het gebruik van Word en PowerPoint en Excel en zo. Dat soort dingen die mensen gebruiken om echt iets te maken.
20: Ja.
0: Een spreadsheet te maken of een presentatie te maken. In het weekend schiet het gebruik daarvan omhoog. Dus mensen halen hun werk in het weekend in.
20: Oh, omdat ze... Nou ja... Dit is toch. Kijk, je herkent het gelijk. Je denkt, ja, vind je het gek dat ik nergens aan toe kom?
0: Ja, maar je bent dus niet de enige. Er zijn dus miljarden mensen blijkbaar die dit hebben. Ja, dat is echt bizar. En dat veroorzaakt dus. Wat was het ook weer? Biljoenen datapunten. En laten dit dus zien. Het is dus niet zeg maar een soort gevoel van mensen.
20: Nee.
0: Het is gewoon echt.
20: Ik ga me erg focussen op jou, Ben. Microsoft komt niet tussen ons. We gaan door.
0: We houden de deur dicht.
20: Volgende vraag, Ben. Superbelangrijk. We hebben het natuurlijk over gehad over te vage of te veel prioriteiten die je kan hebben als bedrijf, als onderneming. Maar gelukkig dat jij er bent, want we gaan het nu hebben over wat werkt er wel. We gaan naar de spoedeisende hulp.
0: Ja, precies. Ja, ik vond het fascinerend. Ik kwam het tegen in onderzoek. Ik heb het echt niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam het tegen in onderzoek. Er werd gesuggereerd van, ja, maar kijk nou eens naar hoe dat gaat bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want er komt dus voortdurend komen daar onverwachte dingen binnen. Die zijn allemaal urgent en belangrijk.
20: Ja.
0: En toch hebben ze een manier om te zorgen dat de een even moet wachten. Dan gaat de ander. En het grappige is, ik heb ook wel eens meegekeken op een spoedeisende hulp, ondanks het feit dat er heel veel gebeurt. En natuurlijk wordt er af en toe wel echt gerend, hè, als er een reanimatie is of zo. Maar het is eigenlijk best wel
20: Rustig, ja.
0: Ja, kalm. Die mensen zijn gewoon kalm. Die weten hoe het werkt. Ja. Dat komt omdat ze een systeem hebben, en dat kent eigenlijk iedereen wel dat woord, dat heet triage.
20: Triage.
0: Zij hebben iedere spoedeisende hulp. Er zijn wat verschillende systemen in omloop op dit gebied. Ik heb dat een beetje uitgezocht, dus niet in ieder ziekenhuis wordt dat op dezelfde manier gedaan. Maar grosso modo hebben ze allemaal een soort systematiek om te kijken van, nou, die komt binnen, nou, dat moet. Dat is levensbedreigend, dat moet direct.
20: Mm-hmm.
0: Ja, en dan hebben we iemand die komt binnen, die heeft een breuk, maar die breuk wordt niet erger door even te wachten. Nou, dan ga jij nog even een paar oude nummers van arts en auto lezen in de wachtkamer.
20: Of zoals ik laatst, ik had mijn pink uit de kom.
0: Oh ja?
20: Ja, ik was heel ongelukkig gevallen. Ik naar de spoedeisende hulp. Ik mocht 3 uur wachten. Ja. Mijn geliefde is eten komen brengen. En toen dacht ik, oh ja, ik sta onderaan de ladder van prioriteiten.
0: Je stond onderaan in de triage, eindigde jij niet bovenaan. Je was geen prioriteit.
20: Ik snap het ook hoor, verder. Ja,
0: maar goed, aan de ene kant is dat vervelend om mee te maken, maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat zij eigenlijk hun zaken heel goed op orde hebben op dit gebied. Want eigenlijk zouden wij zelf ook wel eens een keer iets willen laten wachten, waar anderen van zeggen, oh, dat is heel belangrijk. En dat jij zegt, nee, ik heb een prioriteitenlijstje. En jij komt gewoon even, jij moet gewoon even drie uur wachten. Laat je vriend of vriendin maar even het eten voor jou halen. Ja.
20: Oké, maar niet iedereen heeft of kent een ziekenhuis. Dus stel, je bent gewoon een bedrijf en je wil hiervan leren. Je hebt een bedrijf. Hoe werkt dit dan in de praktijk? Hoe doe je dat systeem?
0: Ja, het is eigenlijk een simpel stappenplannetje. Ik heb hier in de afgelopen jaren regelmatig les over gegeven. En ik heb heel veel geleerd ook van mensen met wie je dan daarover praat. En die zeggen, ja, maar dan moet je wel eerst dit en moet je wel eerst dat. Nou, daar heb ik een soort stappenplannetje van gemaakt. Dus het begint heel simpel. Eerst moet je je doelen op een rijtje zetten. Wat zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden? Dus gewoon een soort inventarisatie van, we willen en klantgericht zijn en we willen innovatief zijn en nou ja, nog meer. Hè. Dus zo heb je een rijtje met doelen en je hebt nog geen volgorde.
20: Mm-hmm.
0: En wat je dan eerst moet doen voordat je ze op volgorde gezet is dat je dilemma's moet gaan inventariseren. Dus wanneer botsen die dingen nou met elkaar? Wanneer blijkt nou klantgerichtheid bijvoorbeeld te botsen met winstgevendheid? Of wanneer botst het bijvoorbeeld met veiligheid? En de vraag is dan, wat doe je dan? En dan moet je samen over praten met je collega's, dat is eigenlijk de derde stap.
20: Ja.
0: Wat heeft dan voorrang? Wat heeft dan voorrang in zo'n echte situatie? Dus geen bedachte situatie, maar het echte werk. Nou, en dan kan je pas een lijstje maken, een soort genummerd lijstje met dat komt eerst, dat komt twee, dat komt drie, dat komt vier. Dat zijn eigenlijk de vier eerste en de belangrijkste stappen. Dan heb je eigenlijk je eerste triagelijst heb je klaar.
20: Maar dat klinkt heel logisch en heel nuttig. Op papier.
0: Ja.
20: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het ook echt gebeurt. Toch?
0: Precies.
20: Dat het ook consequenties heeft.
0: Nou ja, en grappig is dat als je dan zo in de loop van de jaren dit met mensen bespreekt, dan komen er allerlei goede ideeën voorbij. Dus ik heb nog 3 eraan toegevoegd.
20: Okay.
0: Stapje 5 is dat je ook relevante voorbeelden moet uitwerken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als veilig werken extra tijd kost, ja, dan verschuiven we dus de deadline. En dus je moet eigenlijk ook de beslisregel nog een beetje uitwerken. Dus niet alleen maar de doelen genummerd op volgorde, maar ook, nou, als dit dan komt en dat is dan in strijd met dat, wat gaan we dan precies doen?
20: Hè?
0: Dus, een soort guideline een beetje verder uitgewerkt. Wat mensen ook nodig hebben, is dat er in de dagelijkse aansturing, dus alles wat er op je afkomt, dat klopt ook met die prioriteitenlijst. Dus als een manager vooral complimenten geeft voor snelheid of voor klantgerichtheid en niet voor veiligheid, ja, dan gaat veiligheid eronder lijden, ook al staat hij bovenaan de lijst.
20: Nou ja, bijvoorbeeld, stel je hebt een bouwonderneming.
0: Ja.
20: En die hebben het allemaal keurig op papier staan, maar uiteindelijk krijgt, hè, hoe noem je zo iemand?
0: De uitvoerder.
20: Krijgt de uitvoerder toch vooral dik extra betaald als hij alles heel snel doet. Dan kan je wel leuk op papier hebben staan. Nee, maar kwaliteit gaat voor. Maar dan is dat dus niet zo. Of veiligheid.
0: Nee, dat klopt. En het zijn nog niet eens zozeer de betalingen. Het zijn nog niet eens zozeer de financiële prikkels. Want dat kan je nog wel redelijk structureren.
20: Mm-hmm.
0: Maar als in het dagelijkse werk mensen zich daar niet aan houden, dat je vooral merkt dat je aangemoedigd wordt om het een te doen en om het ander te laten, ja, dan heeft zo'n lijstje heeft dan weinig zin. Ja.
20: Ik zeg één woord. Disney.
0: Ja. Ja, nou ja, het is een klassiek voorbeeld. Ik heb dat zelfs nog geverifieerd bij een echte Disney-kenner die zich er helemaal in heeft verdiept.
20: Bibi Sojadi?
0: Nee, toevallig is het dan. Het is een management consultant, die is al met pensioen. En die heeft ook de Disney-parken voor en achter bezocht. Heeft cursussen daar gevolgd. Heeft achter de schermen mogen kijken. Dus die man weet er heel veel van. Hij zei, Ben, dit is een heel leuk voorbeeld.
20: Dus bijvoorbeeld, je bedoelt Disneyland in Parijs, zoiets?
0: Ja, maar hij is ook in Orlando geweest. Hij heeft met allemaal Disney-executives daar gesproken.
20: Ja.
0: En ze geven ook management cursussen bij Disney van hoe runnen wij de tent? En dan kun jij ook van leren. Die heeft hij ook allemaal gevolgd. Dus dat is een goede bron.
20: Vertel.
0: Ja. En daar hebben ze eigenlijk al jaren geleden besloten dat iedereen die in zo'n park werkt en contact heeft met klanten, bezoekers van die parken, die krijgt dit rijtje mee in een tweedaagse training. Ze leren op nummer 1 staat veiligheid, op nummer 2 staat hoffelijkheid, op nummer 3 staat inclusie, die is een paar jaar geleden tussengevoegd. Mm-hmm. Nummer 4 staat show en nummer 5 staat efficiëntie. Vroeger waren het er 4, veiligheid, hoffelijkheid, show, efficiëntie, maar nu op nummer 3 ook inclusie erbij. Mm-hmm. En dan worden ze de hele tijd met situaties geconfronteerd, zogenaamd, in die tweedaagse training, van stel nou dit gebeurt, wat doe je dan?
20: Geef ze een voorbeeld.
0: Mijn favoriete voorbeeld, jij bent Donald Duck, zeg maar, in Disneyland Parijs. Jij bent Donald Duck in Disneyland Parijs, je loopt daar handtekeningen te geven, iedereen kijkt naar jou, maar jij ziet achter die kinderen en volwassenen, zie je opeens dat er een kleuter, op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om op zo'n prullenbak te klimmen.
20: Ja.
0: En wat doe je dan? Simpele vraag eigenlijk. Dan stap je uit je rol, of je blijft misschien wel een beetje in je rol, maar veiligheid is nummer 1. Dat gaat voor show, dat gaat voor efficiëntie, gaat voor alle andere dingen. Dus dat doe je dan. Dat is nou typisch een voorbeeld van zo'n dilemma. Waar je dus het een voor het ander moet laten gaan. En dan worden ze 2 dagen lang van voor tot achterin getraind.
20: Ja. Donald Duck die uit zijn pak stapt. Ik zie het precies. Even voor me. Ik zou het wel.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Ja, wij hebben dit ook gehad bij onze afdeling. Toen hebben we aan het hoger management gevraagd binnen Defensie van als nou Russische hackers onze systemen platleggen, in welke volgorde moeten we dan die systemen weer opstarten? Dat lijkt me best wel een relevante vraag.
2: Best wel, ja. Ja, ja.
1: Het management zat natuurlijk een beetje zo van applicaties, hackers, dus er kwam geen antwoord, daar kwam het op neer. Toen hebben zij hun eigen lijst gewoon gemaakt, bottom-up, zelf gedaan met de collega's. Nou, dit lijkt ons het verstandigste. En dan echt op zijn defensiemanier, dat hebben ze dan ook naar de hogere leiding gestuurd, met daarbij het zinnetje van tot nader order is dit wat wij doen. Dat lijkt me een uitstekende aanpak. Dat, ja. als het management niet beslist, dan zijn wij gewoon de specialisten van het dagelijkse werk. Dan gaan wij het doen.
2: Ja. Nou ja, en dat is heel nuttig. Maar tegelijkertijd ook kan ik me ook voorstellen dat bij een bedrijf die prioriteiten die veranderen ook. Weet je? Dat is natuurlijk niet in beton gegoten.
1: Ja, ik noemde net een aantal stappen. Misschien is de laatste stap in dat stappenplannetje wel dat je het regelmatig herziet. En dat je dan met elkaar ook afspreekt van tevoren. Nou, bij ons moet dat eens in de 3 maanden of eens per half jaar. Of misschien zit je in een business die heel snel verandert. Zeggen, dat doen we eens in de 3 weken. En dat heeft natuurlijk als voordeel. Dan komt die lijst ook even weer onder de aandacht. Mm-hmm. Dus als je niet onderhoudt en niet af en toe opfrist met elkaar, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Dan raakt die en achterhaald. En het is geen levende lijst meer, zou ik maar zeggen.
2: Een man van Arcadis had jou dit toch verteld? Hoe hij het had gedaan?
1: Ja, dat was leuk. Dat was net even iets ander verhaal, maar ik vond het wel heel mooi. Dat was een ingenieur. Die maakte voor ieder project wat hij deed, maakte hij een soort statuut samen met de mensen. Dus dan vroeg hij aan de medewerkers, wat vinden jullie allemaal belangrijk bij dit project? Mm-hmm. En dan maakte hij een soort half A4'tje van. En dat was de grondwet voor dat project. En dan kon je elkaar ook op aanspreken. Wat hij niet deed, was die dingen echt op volgorde zetten. En als ik hem, dat is al een aantal jaar geleden, maar als hij hier naar luistert, zou ik zeggen, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Ik zou wel een genummerde prioriteitenlijst van maken.
2: Dan even tot slot in dit blokje, natuurlijk heel belangrijk, dan heb je die lijst met prioriteiten. En dan, hoe weet je dat dan? Hang je een lijstje aan de muur? Of wat?
1: Ja, je moet zorgen dat die zichtbaar is. En dat is, weet je, mensen vinden dat vaak een beetje kinderachtig, dat je in je werk checklijsten gebruikt, of dat je dan zeg maar aan de muur bijvoorbeeld hebt hangen wat je moet doen. Maar ga dan eens kijken bij zo'n spoedeisende hulp in het echt. Dan zie je dat daar hangt dus van alles aan de wand. Want ook zelfs een arts of een verpleegkundige die heel goed getraind is, die vergeet dan vaak nog wel een keertje. Maar die heeft dat dan wel nodig als een soort guideline. Van eerst kijken van hoe staat het met de ademhaling. Dan dit en dan dat. Ja. Ja, ik kwam iets heel leuks tegen. Je komt soms mooie verhalen tegen. En dit verhaal ging over Warren Buffett. De
2: superbelegger.
1: Inderdaad. Miljardair, geloof ik. Denk
2: 95.
1: Ik wel. Hij is 95.
2: Inmiddels.
1: Ja. Nou, hij heeft ooit gezegd, iemand vroeg hem van, nou, hoe stelt u nou prioriteit? Hij zei, nou, je moet het volgende doen. Hij zei, je maakt een hele lange lijst van alles wat je belangrijk vindt. En dan kies je de 5 allerbelangrijkste en die zet je op volgorde. En toen zei die persoon, die zegt, nou, oh wauw, dat werkt heel goed. Ja, maar die andere 20 dan, oh, dat is waarschijnlijk, die zet je dan op een lijstje voor als je tijd over hebt. En toen zei hij van, nee, dat is het domste wat je kunt doen. Want, zegt hij, kijk, het is niet zo dat als je 5 prioriteiten hebt, dat je vervolgens van dat padje raakt door dingen die onbelangrijk zijn. Nee, je raakt altijd de weg kwijt door dingen die ook belangrijk zijn.
2: Ja.
1: En die 20 dingen die dus ook belangrijk zijn, die zet je dus op je avoid at all cost list. Dus die moet je ten koste van alles vermijden. Want dat zijn de dingen die ga je namelijk van het goede spoor afbrengen.
2: Het gaat om die 5 dingen. Om die 5 dingen.
1: Alleen die 5.
2: Ben, dankjewel.
1: Ja, dat was leuk.
2: Was heel leuk.
3: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De nieuwe nummer 1 prioriteit op je luisterlijst. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer meteen, dan mis je niks.
4: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
6: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het

0: plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
8: Bij het Zuiderland Ziekenhuis zijn al meer dan 17.000 patiënten geholpen met digitale zorg op afstand. Het lijkt dé oplossing voor de toekomst, maar het komt toch maar heel langzaam van de grond. En is het ook echt betere zorg? Dat hoor je allemaal vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of zoek hem op als podcast.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Straks om 4:00 in de avondspits.
13: Ook na een nieuwe crisisvergadering bij het CDU houdt bondskanselier Merz rugdekking van zijn partij. Economen maken zich even goed zorgen. Het kabinet trekt 7 miljard uit voor versnelling van woningbouw, maar komt dat geld goed terecht? De SER komt met een voorstel om de toeslagen af te schaffen. Waarom zou daarvoor de belasting omhoog moeten? Dit en meer straks vanaf 4:00 met Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis, in de avondspits te beluisteren op DAB+, FM en in de stream van web en app.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel. 20 minuten vanaf Rijswijk door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten vertraging. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A6 Muiden-Lelystad bij 69,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van €100.000 klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de verkeersboetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen, maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn de boetes al meer dan verdubbeld, veel meer dan de prijzen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. 1 passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is een graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Straks in de Green Quest. Onze bedrijventerreinen blijken slecht voorbereid op hitte en extreme buien. Onderzoeker Jorrit Parmentier test op de TU Delft campus welke groene gevel het beste koelt, dempt en isoleert. En programmacoördinator Daphne Teling vertelt ons hoe ze in heel Nederland al die grijze terreinen groener gaat maken. We zijn er zo.
18: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Hey ondernemer,
20: hier Nadia van der Vlies
19: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
20: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
19: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
20: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
21: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
22: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
25: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
26: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
25: Dat kan.
26: In de BNR-app.
25: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
14: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. 20 grote Europese luchthavens, waaronder Schiphol, willen uitbreiden. Maar volgens milieuorganisatie Transport and Environment past dat niet bij de klimaatdoelen. Die extra vluchten zorgen er namelijk voor dat de CO2-budgetten van de sector worden overschreden. En dat is heel erg zorgelijk. Vorige week kondigde het kabinet Jetten een nieuwe vliegtax aan, die vanaf 2027 ingaat en afhangt van hoe ver je vliegt. Een korte vlucht kost zo'n €30 en een lange vlucht bijna €60. Voor de meeste reizigers is dat eerder een fooi dan een reden om minder te vliegen. Door dit soort flauwekul vliegen we binnen afzienbare tijd heel erg uit de bocht. En dan dit. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een flink aantal bosbranden. Maar wat ze nu in Indonesië meemaken is van een totaal andere orde. Die duren al maanden en gaan waarschijnlijk nog door tot november. Door El Niño begint het regenseizoen veel later dan normaal, is het er kurkdroog en daardoor blijft het te fikken. Met name op de eilanden Sumatra en Borneo woeden enorme vuurzeeën. En als we het klimaatprobleem en de opwarming niet snel en serieus aanpakken, worden deze verwoestende rampen niet de uitzondering, maar de dagelijkse realiteit. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Fee Factory.
27: Yes!
14: Eindelijk goed uitgesproken na 30 jaar. Welkom.
27: Dankjewel, Harm.
14: Jij hebt een miljoenennota doorgespit. Dat vond ik wel fijn, eigenlijk op de zoekterm duurzaamheid. Wat kwam er omhoog?
27: Ja, ik dacht, het is de eerste maandag na Prinsjesdag. Dus daar moeten we het hier even over hebben.
14: Mm-hmm.
27: Voor het klimaat is het een gemengd beeld. Eerst het positieve. Een kabinet trekt €6 miljard uit voor subsidies voor energiezekerheid en verduurzaming voor bedrijven en huishoudens. Ja. Dat is het goede nieuws.
14: Mm-hmm.
27: Er is ook budget voor 4 gigawatt aan wind op zee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige kabinet. Ook goed nieuws. De energie-investeringsaftrek gaat van 40 naar ongeveer 45%. Al moet je wel weten dat het gewoon een niveau is van 2023. Dus het is eigenlijk het herstel, ja, en geen extra stimulans.
14: Nee, terug naar wat er vroeger al was.
27: Precies. En er staat alleen helaas tegenover dat de accijnskorting op benzine en diesel weer een jaar langer blijft bestaan tot eind 2027.
14: Ja.
0: Conclusie?
27: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dus dat het vooral een begroting is die veel belooft en weinig durft. Het planbureau voor de leefomgeving is er ook heel duidelijk over. Die zeggen, ja, de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt is kleiner dan 5%.
0: Ja.
27: Dus mijn conclusie, veel geld voor verduurzaming, maar de doelen blijven ver buiten bereik. En mijn vraag aan het kabinet is dan, als we de doelen toch niet halen, wat is dan het plan?
0: Ja, met mijn vraag daarachteraan. De enige manier om er nog wat van te maken is een lange termijn aanpak. Dat is heel moeilijk voor de politiek en helemaal voor een minderheidskabinet. Dus wie gaat dat masterplan tot 2050 nou eigenlijk maken?
1: The Green Quest.
0: Nederland telt zo'n, u hoort het goed, 3700 bedrijventerreinen. Samen goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch blijkt het merendeel niet klaar voor hitte- of wateroverlast. En groen is er vaak nauwelijks te vinden. Op de TU Delft campus wordt daarom volop getest met onder andere groene gevels. Mijn gasten zijn onderzoeker Jorrit Parmentier en Daphne Teling. Zij is programmacoördinator werklandschappen van de toekomst. Dat is een chique manier om te zeggen industrieterrein. Wat een mooi werklandschap. Daphne, even met jou beginnen. Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor extreem weer. Klinkt logisch, maar waar zit die kwetsbaarheid dan in en hoe erg is dat?
2: Nou, ik denk als iedereen zich inbeeldt dat je op een bedrijfsterrein staat en je kijkt om je heen, dan denk ik dat je heel veel asfalt ziet en steen. En een heel groot deel daarvan is ook de onderlegger waarom ze kwetsbaar zijn.
0: Mm-hmm.
2: 6 op de 7 is gevoelig voor wateroverlast. Met een piekbui, gebouwen die tot 15 centimeter aan de gevel water hebben staan. Dat is in een natte periode en afgelopen zomer, in de hete periode, doet dat mooie zwarte asfalt en al die platte daken ook iets heel plezierigs, not so really, voor de hitte.
0: Ja, en dan even, dat water staat dan tegen de gevel. Dat loopt ook die bedrijven in.
2: Correct.
0: Daar staan voorraden, machines, noem maar op. Dus rampen niet te overzien.
2: Ja.
0: En met die hitte, ik denk dan, je moet nog harder koelen. De mensen worden er ziek van. De auto's zakken weg in het smeltende asfalt. Een en al treurnis.
2: Ja, zeker. Als je ervan uitgaat dat bijna, nou echt een heel groot deel, bijna 10 graden heter wordt dan de buitentemperatuur. En dan moet je dan dag in dag uit voorstellen dat 40% van ons BBP daar verdiend wordt en 60% van ons R&D-budget. Dus al die slimme innovatie mensen die zich helemaal inzetten, ja, die doen dat dan onder hele, nou, warme en natte omstandigheden.
0: Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die worden daar langzaam gegrild. Dus dat wordt niks. Hoe
2: nou,
0: is het zo? Nee, ja, ik was 38 graden in Zutphen, vond ik al verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon nog binnen zitten.
2: Nee, dus het is wel echt heftig. Oh. En als je daar tegenin wil koelen, dan moet je natuurlijk heel veel koeling gaan aanbrengen op dit moment. En dat
0: en
2: zijn airco's.
0: Erger.
2: En dan wordt het nog erger. En dan gaat je energierekening omhoog. Ook niet zo fijn voor het gemiddeld MKB wat daar zit.
0: Nee.
2: Dus het zijn best wat uitdagingen in het hier en nu al. En we weten ook eigenlijk dat het niet per se beter gaat worden
0: dat
2: komende jaren.
0: Dat is met de klimaatmars. En deze hete zomer is waarschijnlijk de coolste van de rest van uw leven. Hoe heeft het zover kunnen komen? Want in mijn jeugd vond ik het al lelijke betonklompjes. En natuur op die plekken, daar hebben we helemaal nooit over gedacht, hè?
2: Nou, de bedrijfterreinen zoals we ze kennen, of industrieterreinen, komen voort na oorlogs. En toen hebben we gewoon gedacht, laten we nou die plekken buiten onze woongebieden plaatsen.
0: Mm-hmm.
2: Lekker efficiënt inregelen. Is Nederland heel goed in. Heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Daardoor konden we, nou, de logistiek was goed. We konden goed doen handel drijven.
0: De streepjescode kwam. Nou, het was niet meer te houden. Ja.
2: Dus vanuit dat perspectief zijn ze ingericht. Ook vrij lineair uitgegeven kavels. En nu komen we erachter dat ze eigenlijk niet zo toekomstbestendig zijn.
0: Nee, en ze zijn ingebouwd nu. Ze liggen mee in de stad.
2: In sommige gevallen tegen Natura 2000 gebieden. Dat is ook een uitdaging. Maar ook tegen de stad. En dan heb je dus steeds meer vergroening in steden, waar we super blij mee zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar je hebt die buitengebieden en daartussen ligt dan een hele, nou ja, harde barrière van steen en asfalt.
0: Ja.
2: En dat is ook niet zo fijn om daarnaast te wonen. Los daarvan dat ze ook nog wat problemen voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook voor de omliggende woonwijken.
0: Ja, dat komt er dan ook nog weer eens bij.
2: Zeker.
0: Dus het stapelt zich op. Jorrit, toen zat jij daar op die TU Delft. Jullie hebben überhaupt zo'n campus, hè, met de open stoepen en de afbakkende eengezinswoningen. Jullie zijn daar al mee bezig. En toen dacht jij, ik ga groene gevels voor de industrie testen. Wat zijn jullie precies aan het doen?
3: Wij zijn getallen aan die groene gevels proberen te koppelen. En dat is als ingenieurs en in TU Delft is datgene wat wij willen.
0: Dat vinden jullie fijn.
3: Want dat vinden we heel fijn. Ja. Uiteindelijk kunnen we mee rekenen. De ingenieurs willen ermee kunnen rekenen.
0: Aha.
3: Want we kennen alle plaatjes van dat je een hittecamera beeld hebt en dan met de groene gevel en zonder groene gevel. En dan 20 graden verschil. Echt hele hoge getallen. Maar het is een momentopname op één moment van op de dag.
0: Mm-hmm.
3: Zwart asfalt en dergelijke. Terwijl we willen een gemiddelde, we willen kunnen rekenen, we willen een ondergrens, we willen uiteindelijk in die
0: per type, dat gaat
1: dat doen, dat is ongeveer dit, wel of niet in de wind, noem maar op.
3: Dus we kunnen voorspellen dat het onderdeel wordt van een energielabel. Dus als jij een groene gevel tegen je muur aanzet, dat jij een energielabel omhoog gaat. En dat is allemaal nodig, dus die getallen zijn nodig om dat allemaal te kunnen doen.
1: Ben je wel aardig aan het testen, denk ik, want het is niet 1, 2, 3 uitgefiguleerd. Hoeveel verschillende soorten beplanting en soorten systemen ben je inmiddels aan het opstellen?
3: Grofweg heb je 3 soorten systemen in een groene gevel. Dus je hebt klimplant die gewoon normaal tegen de muur aanzit. Mm-hmm. Je hebt klimplant met een klimsysteem. En je hebt living wall systemen. Dat zijn grofweg de 3 types.
1: Wat is een living wall systeem?
3: Dat zijn eigenlijk die pockets. Dus dat zijn eigenlijk die zakjes die tegen de muur aan zitten, waar die planten uitgroeien. Dus waar de varens en de geraniums en dergelijke
1: aan groeien. Dan denk ik altijd, na 2 jaar, wie gaat de dode bloemen eruit halen? Wie gaat water geven?
3: Wat daar moet een hovenier aan te pas komen om daar langs te komen.
1: Zo'n hoog werken met zo'n gietertje. En dan is het 38 graden.
3: Ja, die worden gelukkig allemaal automatisch geïrrigeerd.
1: Okay.
3: Maar dat zijn inderdaad de 3 systemen. En daarin hebben wij ook allerlei 8 soorten plantsoorten die we testen.
1: Ja, want uiteindelijk in jullie hele aanpak test je maar liefst 10 indicatoren. Welke zijn dat zo'n beetje? En waarom juist die?
3: Biodiversiteit is natuurlijk een hele belangrijke. En de temperatuur is ook een hele belangrijke. Uh-huh. Maar we spreken ook over fijnstof, over stikstofafvang. We spreken over windreductie, wat uiteindelijk in de winter ook een voordeel heeft. We nemen enquêtes af om de gezondheid van de mensen in kaart te brengen.
1: Ja.
3: En dergelijke.
1: Maar dan noem ik de gekste, want ik zit nu op 5. Dan mis ik er nog 5.
3: Degene die heel moeilijk is de CO2-afvang. Want we daar zijn we in Nederland heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we CO2 vastleggen eigenlijk? En bomen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe kunnen we dat in die gevels? En hoe doen we dat met bladverlies in de winter? Hoe houden we daar rekening mee en dergelijke? Dus om daar een getal aan te koppelen. Maar hoeveel kilo
1: is dat nou zo belangrijk bij een industrieterrein? Laat gaan.
3: Nee, uiteindelijk industrieterrein vind ik denk energie.
1: Gooi het eruit.
3: Biodiversiteit.
1: Ja, biodiversiteit, super.
27: Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik zit ook veel in de gebouwde omgeving. En op daken en terreinen. En misschien wat minder met gevels. Maar strijd je eigenlijk altijd groen versus zonnepanelen. Versus uitbreiding van het gebouw. Versus parkeerplekken zelfs als je het over de terreinen hebt. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie wint en waar zit de afweging?
3: Daar zijn groene gevels juist heel specifiek heel interessant voor. Omdat die maar een stoep tegen nodig hebben qua de grond, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk is het een 2D-boom. Dus het is een hele smalle boom.
1: Allemaal geveltuintjes.
27: Maar is dat dan beter dan zonnepanelen aan de gevel, bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar?
3: Ik zou zeggen,
27: kun je dat meten?
3: Ik zou zeggen, het moet uiteraard. En uiteindelijk, als een dak een groen dak heeft, zijn de zonnepanelen ook efficiënter. En de zonnepanelen op het dak zijn, dat is enerzijds makkelijk. En dan zal ik de gevel voor het groen reserveren.
1: Ja. Okay. Ja. Nou zijn jullie sinds vorig jaar aan het testen en aan het planten en zo. En natuurlijk altijd de Hedera Helix op 1. Want die is ook zo leuk in de winter. Maar wat zien jullie al? Heb je al resultaat?
3: Ja, ik heb specifiek die heatdome. Dus aan het eind juni, ik weet nog of jullie nogal weten, die echt extreem warme hitte met code rood.
27: Absoluut, ja.
3: Toen was ik de enige in het hele gebouw die nog aan het werk was.
1: Maar dan zeg je daar, in zwembroek en een helm.
3: Ja, die 38 graden die jij in Zutphen had ik binnen. En die 2 weken leveren we hele mooie data op in mijn groene gevels. En zien we dat we eigenlijk beter presteren dan de zonwering die ernaast is. En die zonwering is eigenlijk het beste systeem wat we op dit moment hebben.
1: Is die Daphne ook knikken? Dat is extreem mooi, hè, Daphne? Nou, dat je met groene dingen zo'n resultaat kan boeken.
2: Absoluut, maar ik vond het ook wel mooi wat jij net vroeg over wie wint er. Nou, het is natuurlijk, moet je even voorstellen dat je langs een gevel met zonnepanelen loopt of langs een hele mooie groene gevel. Dus er gebeurt ook iets met de beleving van de mensen die daar werken. Want we hadden het net over hoeveel geld er verdiend werd, maar 1 op de 3 mensen werkt daar. Dus van de 9,7 miljoen werken in Nederland hebben we het over meer dan 3 miljoen mensen.
1: Ik vind
2: mensen.
1: Dat een goed punt. En de combinatie is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zie je die zonnepanelen en denk je, hier wordt slim gewerkt aan een betere energie en dan dat groen. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, de mens heeft bewegend groen aan zijn ogen nodig voor zijn welbevinden.
2: Zeker.
1: Dat vergeet iedereen.
2: Ja, en je zit ook niet alleen op je werkplek. Hè? Je gaat er naartoe vanaf de bushalte, de trein of je rijdt er naartoe. Je gaat er misschien met een lunchommetje doorheen. Dus je hebt best wel veel confrontatie. En als je dan daarvan uitgaat dat je 5 dagen per week werkt.
1: Ja.
2: Nou, dat wil de minister ook. Hè? Dus
1: zeker.
2: Hoge arbeidsproductiviteit. En al je wakkere uren zit je dan op dat terrein.
1: En je kunt ook via de natuur gewoon heel makkelijk ook aanknopingspunten vinden. Kijk, een passieflora, kan je zeggen tegen je aanstaande vrouw. Dit dwaalt af.
2: Als je die op je werk ontmoet, kan je dat tegen je vrouw zeggen.
1: Ja. Jorrit, je zei net al, heel veel graden verschil. Hoe werkt dat letterlijk? Is het genoeg aan groen al genoeg voor 15 graden verschil, 20 graden verschil?
3: Ja, dus dan Heel lokaal is het zeker genoeg voor die 15 graden verschil. Voor het hele gebouw is natuurlijk een heel totaal pakket nodig. Maar wij meten heel specifiek 18 groenengevel, 15 graden verschil in oppervlaktemperatuur en 5 graden verschil in luchttemperatuur. Nou, dan kun je bedenken dat dat naar binnen toe meteen op je airco inspeelt.
1: Wou ik zeggen, dus veel minder airco gebruik, dus minder stroom, dus minder korte. Het tikt nogal lekker door.
3: Ja, en minder airco gebruik op die piek die we toch al hebben. Op het allerwarmste moment staat in heel Nederland al die airco's te loeien. En juist op dat moment.
1: Nou ja, en die netcongestie die knalt er ook uit. Dus dit is echt heel fijn. Hoe lang duurt het voor we zo'n groene gevel terugverdiend hebben?
3: Ongeveer 6 tot 10 jaar.
1: Ik ga voor 6.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: We weten nu dat groene gevels flink verkoelen en zelfs geluid dempen en fijnstof opvangen, noem maar op. Maar 1 proefopstelling is nog geen landelijke omslag. Daarvoor is heel veel meer nodig. Onderzoeker Jorrit Parmentier is hier, net als Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Daphne, jij coördineert dat hele programma. Daar zitten 30 partijen bij die meedoen.
2: Klopt.
1: Noem eens wat, een paar die wij niet verwachten.
2: Die je niet verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat jouw verwachting is, maar het zijn kennisinstellingen zoals de TU Delft en de WUR, maar ook de VU, maar ook opleidingen, private ondernemingen die in de...
1: Ik vind opleidingen al leuk, hoor. Dan denk ik al, vind ik al fijn dat mensen meteen meedoen en meedenken.
2: Zeker. In plaats van dat we eerst het uitvinden en dan eens in een curricula doen, zijn we ook bijvoorbeeld op de Wildeman in Zaltbommel met de studentenhub bezig, waar de HAS in de Hogeschool van Utrecht met studenten meteen op de projecten meekijken. En op een ander Living Lab doen we datzelfde, zodat ook deze volgende generatie enthousiast wordt, leert wat er nodig is. En eigenlijk heel grappig, dat krijg ik ook terug van parkmanagers. Ze brengen ook iets nieuws, want wij denken, hij zei het zo mooi, wij denken in bijeenkomsten, Daphne, en foldertjes. Maar die jonge mensen die bouwen meteen een app voor me, waarmee ik naar met die ondernemers kan communiceren.
1: Platform Industrie 14. Nou, klaar.
2: Maar ja, er gebeurt dus nog eigenlijk een soort collateral benefit, dat werken met jonge mensen en met kennisinstelling, maar ook met overheden en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik kom zelf bij IVN Natuureducatie vandaan. Mm-hmm. Maar ook de vogelbescherming werkt mee. Ja. Dan hebben we het opeens over schoolexters als totemdier voor een bedrijfsterrein. Hoe leuk is dat?
1: Kijk, nou ja, wow. En dat je eigenlijk met z'n allen om je toekomst heen gaat staan. Hè? Je bent allemaal verantwoordelijk. Of je nou net op school zit, of je in je rollator door het industrieterrein loopt. Je deelt het allemaal. Dus even mijn vraag daarna. Het ging nu over koelte, dat is mooi. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. Hè?
2: Zeker.
1: Bijvoorbeeld die biodiversiteitshubs. Hoe belangrijk is het voor jullie?
2: Nou, absoluut. Kijk, ik zei net al, ik kom dan van een maatschappelijke organisatie uit het groen. En ik denk dat we voor ontzettende opgaven staan als Nederland. Je hebt vandaag natuurlijk de energietransitie of de netcongestie. Laten we het als probleem formuleren. Maar als je naar de klimaatuitdagingen of de biodiversiteitsuitdagingen kijkt, dan kunnen we niet anders dan vooruit plannen. En dan kunnen die bedrijfsterreinen, naar als ze een werklandschap worden, ook echt een perspectief bieden om gemeentes te helpen met alle opgaves rondom de natuurherstelverordening. En,
1: nou ja, en dan nog even een heel dom lijntje eronder. Als je je natuur vernachelt, zegt betekenis econoom Kees Klomp altijd, dan vernachel je je welvaart. Dat eerste zijn we heel hard aan het doen. Dus als je nu 3700 groene hubs erbij kan maken met heel veel biodiversiteit, dat gaat heel veel verschil maken.
2: Ja, zeker. En ik merk ook dat het mensen ook heel veel plezier geeft. We zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we hele innovatieve dingen aan het doen. En aan de andere kant kan je ook gewoon morgen beginnen met een heg planten. En dat doen we dan met de medewerkers van bedrijven op bedrijven. En die worden daar gewoon ook heel blij van.
1: Ja, en die worden dan ook medewerker van de maand, omdat je een heg geplant hebt.
27: Nou, ze worden in ieder geval blij. Ja, ja, ik ben sowieso nu al een groot fan van jullie. Waar ik nou benieuwd naar ben, we hadden het net over partners. Kijken verzekeraars al mee? Want kan een grijs versteend bedrijfterrein straks duurder of lastiger te verzekeren worden dan groen terrein? Want die hebben namelijk nu ook al de lasten van de klimaatschade. Dus daar moet toch een connectie zijn?
2: Ja, we zijn zeker in gesprek met banken en verzekeraars. Banken hebben vaak heel veel uitstaan aan vastgoedportefeuille. Ja. Maar verzekeraars inderdaad ook met de premies en de betaalbaarheid met de klimaatverandering die eraan komt, die zijn zeker geïnteresseerd. We kijken ook, wat is er dan nodig aan harde wetenschappelijke data? Daarom zijn we ook zo blij met Jorrit.
1: Nou, je zit niet voor niks.
2: Ja, ik sta ook te wijzen naar hem.
1: Hij staat trots te stralen. Ze hebben je nodig, Jorrit.
2: Nou ja,
1: dat is wel
2: maar,
1: fijn.
2: Maar ook arbeidsuitval. Dus Jolanda Maas van de VU, die kijkt mee naar, kunnen we aantonen dat het ziekteverzuim afneemt. En dat doet ook iets met verzekeringen
27: wat
2: op
27: goed zeg.
2: Arbeid.
1: En ja, die hoogwaters van jou, die doen het wel voor mij, hoor.
2: Die wat hoog. De 15%
1: van de
2: gevel.
1: Dat is toch de grootste klap die je kan krijgen.
2: Zeker. En dan ook nog een keer als ondernemer, als je bedrijfsuitval dan hebt, omdat je gewoon die dag niet open kan.
1: Die week of alles stuk drie maanden later.
2: Ja, dan moet dat ook nog vervangen worden. Nou ja, en eigenlijk is dus investeren nu best wel logisch.
27: No-brainer.
2: Ja, eigenlijk wel, want de kosten die we aan schade oplopen en de kosten die we daarna nog eens moeten maken om het te repareren en het alsnog, kan je beter nu beginnen.
1: En merk je al dat het zo langzamerhand ook wat mag kosten? Of is het bij al die terreinen toch weer, nee, ja, een beetje duur, laat maar even volgend jaar?
2: Ik denk dat het wisselend is. We werken nu op 14 field labs, waar we door ook hulp van het Nationaal Groeifonds een en ander in beweging kunnen zetten.
1: En zichtbaar maken en kloppend maken.
2: Zeker, ja. Waardoor het inspireert. Mm-hmm. En dan zie je dat ondernemers ook zelf echt wel willen, maar je hebt iets over het publiek, privaat, maatschappelijk samenwerken en dan ook geld creëren met elkaar. Want soms vallen de baten en de lasten niet helemaal op dezelfde plek. Dus daarom moet je met elkaar volgens ons echt een gebiedsplan en gebiedsfinanciering.
1: Ik ook een slimme, die valt niet op dezelfde plek en ook vaak niet in hetzelfde tijdsgewricht. Dus de kost gaat voor de baat en soms op een andere plek. Ingewikkeld. Ja. Jorrit, jij mag leuk meedoen. Lijkt me ook fijn als wetenschapper dat je heel serieus genomen wordt in deze tijd. Hebben jullie een ideaal beeld? Wat zou er wat jou betreft uit mogen komen? Dat je zegt, nou, dan zijn we heel blij.
3: Ik denk dat we uiteindelijk toewerken naar een RC-waarde. Dat is een beetje technisch van geworden.
27: Oh ja, mooi.
1: Ja, leuk.
3: En dan specifiek op daken en op gevels. En als we een RC-waarde van ongeveer 1...
1: En waar staat RC voor?
3: De isolatiewaarde. Voor nieuwbouw is dat voor je gevel 4,7. Dus, mm-hmm. als je een RC-waarde van 1 heb je al 20% van die RC-waarde te pakken, zullen we zeggen.
1: Ja.
3: Dus we zijn die kant proberen we te werken. Maar de conservatieve ingenieurs zijn daar heel terughoudend in. Dus het is een beetje het spelletje van wat kunnen wij bewijzen en wat accepteren zij.
1: Ja, mooi.
27: Mooi.
1: Zeg, Daphne, als je dan even 10 jaar erbij werkt, wat zien we dan voor bedrijventerreinen? En ook wat gaan ze op de TU dan anders doen? Want het is ook een wisselwerking natuurlijk.
2: Nou, over 10 jaar, jeetje, dat is. Dan mag ik hopen dat we meer dan 1000 bedrijfsterreinen. Misschien zitten we dan wel over de helft of 2000 bedrijfsterreinen die al echt daadwerkelijk vergroend zijn, waar je naast wil wonen, waar je super graag je arbeid, je carrière wil starten.
1: En misschien wel allemaal, hè? Want je hebt er maar 30 nodig.
2: Ja,
1: en dan zeggen
2: gelijk.
1: Ze ineens, wat willen wij ook? Ben je nog gek? Waarom doen wij dat
27: je
1: niet?
27: Je moet wel goede voorbeelden hebben.
2: Sterker nog, ik wil het niet alleen hier in Nederland. Ik denk dat wij dit naar de wereld moeten brengen.
1: Nou,
2: Nederland
1: als het eenmaal staat, gaan we voorop. Ja.
2: Nou, of één, waarom niet nu al? Wij zijn natuurlijk koploper in ruimte tekort. Misschien zou je het. Maar dat kan je ook als kans zien. Dus als wij het hier weten te fixen, kunnen we toch ook naar Frankrijk, België, Engeland.
1: Jorrit, ga je mee, internationally speaking?
3: Zeker. Nou, bij papers zijn het Engels. Dus,
2: dat
1: wordt mijn nieuwe theorie. Hè. Qua AI en tech hebben we het een beetje verloren van China en Amerika. Maar beschaafd voorop lopen naar een betere wereld, dat kunnen wij in Europa.
2: Bringing the Dutch. En dan niet voor water, maar bringing the Dutch voor nature-based solutions.
1: Ik ga jullie enorm bedanken. Onderzoeker Jorrit Parmentier en dankjewel Daphne Teling. We gaan ook zoals elke week een impactpluim uitdelen. En jij mocht kiezen, Yvette, wie krijgt hem?
27: Ja, tromgeroffel. Hij gaat deze week naar Werner Schouten. Ja, sommige mensen doen op jonge leeftijd dingen waar anderen een hele carrière over doen. Nou, en dat is Werner absoluut. Werner Schouten is nog geen 30 en is wat mij betreft een inspiratie en een voorbeeld voor de hele jongere generatie. Als 21-jarige werd hij voorzitter van de jonge klimaatbeweging en al heel vroeg richtte hij Impuls op. Dat was een start-up waarmee hij webshopklanten bij het afrekenen de CO2-uitstoot van hun aankopen kon laten compenseren. Mm-hmm. En als oprichter nu van de Impact Economy Foundation wil hij dat bedrijven niet alleen sturen op financiële winst, maar op waarde voor de samenleving. En ik denk dat de allerbelangrijkste kanteling is die we moeten maken met elkaar.
1: Bamberen eigenlijk, ja.
27: Precies. En dan is er ook nog het netwerk 2100. En daarmee brengt hij ervaren bestuurders en jonge leiders bij elkaar. Dit jaar selecteert hij trouwens 21 professionals die toezichthouder willen worden voor hun 35ste.
1: Mooi.
27: Nou ja, ik denk heel stoer wat hij allemaal doet.
1: En nu heeft hij ook nog een column geschreven voor de Green Quest. Laten we een heel klein stukje luisteren.
5: Van het einde van de slavernij tot vrouwenrechten en van de rechten op abortus tot mensenrechten. Elke verworvenheid begon bij een handvol geïnspireerde, betrokken mensen dat zag dat het anders kon. Die voelden dat het anders moest en die kozen om aan de slag te gaan.
1: Bevlogen en ook nog een hele leuke man. De hele column van Werner kun je horen in de podcastfeed van The Green Quest. Gefeliciteerd, Werner. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
6: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
10: Z-Event Chips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
15: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Artifact. Jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
29: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
30: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
31: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits begint drukker te worden onderweg. 70 kilometer nu. Onder andere de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten extra. Ook drukt op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel 10 minuten na een eerder ongeluk. Daar is de weg wel weer vrij. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Eindhoven bij 125,5. En de A37 naar Hogeveen bij 31,8.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen.
0: De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de verkeersboetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen, maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn de boetes al meer dan verdubbeld, veel meer dan de prijzen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. Eén passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is een graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Minder vaak naar het ziekenhuis, maar toch continue controle. Zorg op afstand lijkt dé oplossing voor de toekomst. Toch is het organisatorisch heel moeilijk in te passen. En is digitale zorg al echt goed genoeg? Dat hoor je allemaal zo meteen over een paar minuten in BNR Beter.
4: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: In de Friday Move gaat het over tv.
23: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
22: Politiek. Ja.
24: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
22: En ik ben er ook.
23: Dat is toch heerlijk.
22: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
32: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
33: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: 17.000 patiënten van het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg die worden al digitaal thuis geholpen. Bijvoorbeeld met een slimme pleister, een smartwatch of een app. En toch verdient datzelfde ziekenhuis nog steeds het meeste geld als een patiënt gewoon op de poli verschijnt. Wat is er nodig om digitalisering verder op te schalen in de zorg? En natuurlijk de vraag, levert het ook betere zorg op? Daar ga ik het over hebben met Bas van Nispen, CEO van Xios. Dat is het digitale ziekenhuis dat laagcomplexe medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis organiseert. Welkom Bas.
34: Dankjewel.
3: En naast jou Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland Ziekenhuis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de Open Universiteit. Esther, jij ook welkom.
35: Dankjewel.
3: Om met jou te beginnen, 17.000 patiënten krijgen dus bij het Zuiderland al digitale zorg. Op afstand dus. Eerst even het waarom. Wat was de reden voor jullie als ziekenhuis om dit te gaan inrichten?
35: Het was gewoon hoge nood. Want de zorgvraag in Zuid-Limburg is hoger dan elders in Nederland. Het is een vergrijze regio. Het is een regio waar relatief veel armoede is. Dus de zorgvraag is heel erg hoog.
3: Ja.
35: En er is een enorm personeelstekort. Want door die vergrijzende omgeving in het uiterste puntje van Nederland, waar de arbeidsmarkt dus vrij krap is,
3: Zuid-Limburg,
35: hebben we eigenlijk altijd personeelstekort in Zuid-Limburg. En dan krijg je een zorgkloof, zo noem je dat dan. Want je hebt heel veel zorgvraag en eigenlijk altijd net te krap personeel. Dus toen moesten we nadenken, al best een tijd geleden, hoe gaan we dit slimmer organiseren? Hoe gaan we de zorg nou toegankelijk houden, continu houden of van hoge kwaliteit houden met minder mensen? En zo kwamen we op digitale zorg uit.
3: Ja, dus toch de mensen kunnen bedienen, maar dan op afstand, als het even kan. Wat gebeurt er precies bij die mensen thuis? Geven ze voorbeelden van wat er thuis behandeld kan worden?
35: Wij hebben het trouwens altijd over geen zorg op afstand, maar zorg thuis. Want als je het vanuit patiëntperspectief bekijkt, is het juist niet op afstand. Is het ziekenhuis op afstand?
1: Ja, ja, ja.
35: Dus het is heel belangrijk om het juist zorg dichtbij te noemen. Uh-huh. Ja, er zijn verschillende voorbeelden daarvan. Misschien is het het meest aansprekende voorbeeld dat wij patiënten met een chronische ziekte thuis begeleiden. Dus denk aan mensen met hartfalen. Dat zijn mensen die een verminderde hartpompfunctie hebben. Die begeleiden we thuis door de hartslag te meten, zuurstofsaturatie te meten, gewicht te meten. En die worden op afstand begeleid door zogenaamde e-nurses. Dat zijn gewoon echte verpleegkundigen die opgeleid zijn om mensen op afstand, vanuit het ziekenhuis op afstand, maar voor de patiënt thuis in de gaten te houden.
1: Je zit er de hele tijd voor het beeldscherm.
35: Ja, die zijn ervoor opgeleid. Die vinden dat ook leuk. Hè? Er zijn heel veel mensen die denken dat is geen leuk werk. Maar er zijn heel veel verpleegkundigen die vinden dat echt een hele leuke job. En die nemen dan contact op met een patiënt op het moment dat ze zien dat het niet goed loopt. Dat de hartslag bijvoorbeeld hoger wordt of de zuurstof lager wordt. En dan kunnen ze op tijd ingrijpen, waardoor de zorg veel meer proactief wordt.
1: Dus zij reageren. Dus want ik neem aan dat je het als patiënt ook zelf vaak in de gaten hebt, dat je een melding krijgt. Maar in principe belt het ziekenhuis dan naar de patiënt.
35: En andersom. Dus de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Dat kan bellen zijn, maar dat kan ook chatten zijn. Dat kan helemaal digitaal verlopen. Mm-hmm. Dus het gaat twee kanten op. Dus enerzijds, wij houden de patiënt in de gaten. Andersom, de patiënt houdt zichzelf natuurlijk ook in de gaten. Hij kan zelf ook contact opnemen met vragen.
1: Ja.
35: We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken, wat doet dat nou met de kwaliteit van zorg? Nou, wat ten eerste blijkt, is dat de patiënt het eigenlijk in het algemeen heel erg fijn vindt. Want die voelt zich juist
1: niet meer naar het ziekenhuis.
35: Hoeft niet meer naar het ziekenhuis, scheelt reistijd, scheelt wachttijd. Maar ze voelen zich eigenlijk ook heel erg veilig. Hè? Want je wordt toch een beetje in de gaten gehouden.
1: Ja.
35: En wat je signaleert problematiek veel eerder. In het verleden is het zo, als je niet digitaal begeleid wordt, je gaat pas naar een dokter als het eigenlijk al te laat is. Als je heel benauwd bent of als het echt niet goed met je gaat.
1: Ja, je voelt je niet fijn in elk geval.
35: Maar nu, doordat je data kunt bekijken, signaleer je veel eerder dat het eigenlijk niet goed gaat met jezelf. Dus de patiënt ziet het zelf, voelt het zelf, als het goed is ook. Maar wij zien het ook met die verpleegkundigen in dat monitoringcentrum. Kun je eerder ingrijpen, eerder medicatie aanpassen. En we hebben gezien dat in die specifieke groep mensen die digitaal begeleid wordt, die gaan de helft minder vaak naar de spoedeisende hulp dan voordat ze digitaal begeleid werden.
1: Zo, dat scheelt dus gewoon de helft aan opnames op de spoedeisende hulp. Voor deze groep.
35: Voor deze groep, in vergelijking met voordat ze digitale begeleid
1: dat
35: werden.
1: Dat is echt wel een hele duidelijke bewijs dat dit dus echt kan werken. De vraag is die veel mensen natuurlijk hebben, van is die zorg thuis net zo goed? Want aan de ene kant heb je ook mensen die zeggen, ik voel me juist veiliger in dat ziekenhuis, want dan ben ik daar al.
35: Ja, wat je eigenlijk doet met die zorg thuis is dat je voorkomt dat het zover komt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Kijk, dat ziekenhuis blijft altijd bestaan. En als het niet goed gaat, dan word je gewoon opgenomen. En als je het fijn vindt zelf als patiënt, kun je uiteindelijk altijd nog gewoon naar een polykliniek.
1: Ja.
35: Maar je voorkomt eigenlijk dat iemand, dat noemen we decompenseert. Dus dat het zo erg wordt dat je daadwerkelijk in het ziekenhuis moet belanden. Dat is voor chronisch zieke mensen vaak ook de grootste angst. Hè? Ook bij mensen met een chronische longziekte. Dat je zo benauwd wordt dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Dus het is veel meer persoonlijke en proactieve zorg in plaats van dat het reactief is, zoals het eigenlijk in de traditionele zin van het woord is.
1: Ja. Bas, jij bent directeur van het digitale ziekenhuis Xios. Wat doet dat digitale ziekenhuis precies?
2: Wij leveren medisch specialistische zorg in de wijk. Laag complexe medisch specialistische zorg op verwijzing van de huisarts.
1: Mm-hmm.
2: Om daarmee eigenlijk ook de ziekenhuizen te ontlasten. En de zorg veel dichterbij en sneller.
1: En wat is laag complex? Geef eens wat voorbeelden.
2: Laag complexe zorg zit een stukje op diagnostiek. Dus onderzoeken wat de patiënt precies mankeert. En op laag complexe behandelingen, zoals bijvoorbeeld in de slaapzorg doen we heel veel behandelingen bij de patiënt thuis met een beugel of met een
1: apneu bijvoorbeeld.
2: Precies, met slaapapneu. Ja, ja. Maar het kan ook medicijnen zijn, wat bijvoorbeeld de cardioloog op afstand dan via de huisarts aan de patiënt voorschrijft, en dat bespaart dan de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.
1: Ja, oké. Okay. En dus dan werken jullie eigenlijk vooral op doorverwijzing van een huisarts?
2: Ja. Inderdaad.
1: Ja, en dan de huisarts zegt, hey, ik heb hier iemand met apneu. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, vaak weten ze niet meteen per se dat het apneu is, maar we helpen ze dus ook met die diagnose stellen.
1: Ja.
2: Verdenken de patiënt bijvoorbeeld op slaapapneu, dan als je voor 12 uur vandaag bij de huisarts komt en je wordt verwezen naar ons, dan heb je in principe, als alles goed gaat met de post, morgen dat apparaat in huis, kan je die test
1: doen. Eén dag later?
2: Ja, het apparaat.
1: Zo,
2: ja.
1: Oké. Okay.
2: En dan kan je die test doen en dan komt daar een heel rapport uit. En dat rapport wordt dan bestudeerd door een somnoloog, een slaapdokter van Xios. En die heeft dan een screen-to-screen consult met de patiënt.
1: Gewoon beeld bellen?
2: Ja, en op het moment dat daar wat aan de hand is, dan gaan we behandelen. En op het moment dat daar niet iets aan de hand is of iets wat wij niet kunnen behandelen, dan geven we die boodschap aan de patiënt. En wat we altijd doen is in ieder geval een stukje lifestyle interventie. Dus als het een patiënt is met een andere aandoening dan slaapapneu, die meer komt bijvoorbeeld vanuit stress of piekeren, dan hebben we daar ook ondersteuning voor.
3: Oké, en stel diegene heeft dan definitief de diagnose slaapapneu. Wat gebeurt er dan? Doen jullie ook het vervolgtraject? Of gaat iemand dan terug naar een huisarts om oplossingen te vinden?
2: Nee, we doen ook het vervolgtraject. Dus de patiënt die wordt dan gediagnosticeerd met slaapapneu. En er zijn verschillende gradaties en verschillende behandelingen mogelijk. Mm. Dus onze dokter kiest de juiste behandeling. Vervolgens wordt die behandeling ingezet thuis ook weer. En dat doen we heel veel met partners. En er zijn meerdere bedrijven die leveren hulpmiddelen. En deze bedrijven werken wij mee samen, zodat we een mooi landelijk dekkend netwerk hebben. Mm-hmm. En dan kan de patiënt in behandeling. En onze vaak longarts, soms ook KNO-arts of neurologen, die kijken op afstand mee als het nodig is. En die zijn ook altijd weer inzetbaar als er dingen gebeuren.
3: Ik hoor jou KNO-arts zeggen, neurologen. Je hebt een heel pakket van eigenlijk medisch specialisten die dus op afstand via beeldbuis gewoon werken.
2: Ja, slaap, ontzorgpaden, slaap is eigenlijk de enige waar echt screen-to-screen contact is. Dus we doen ook heel veel store en forward. Dus dan heb je eigenlijk de data wordt dan op een ander moment dat de dokter schikt, wordt eigenlijk bestudeerd, bekeken en een conclusie getrokken. Maar we hebben inderdaad ongeveer 700 medische specialisten aan ons verbonden.
3: Wat doe je in een ernstig geval? Er zullen vast wel eens rapporten uitrollen dat je denkt, zo, dit is niet best. Ja. Moet onmiddellijk eigenlijk misschien wel een operatie?
2: Ja, nou, aan de voorkant is in ieder geval digitaal gemedieerde zorg, zeggen wij altijd, niet geschikt voor spoed. Als je een patiënt krijgt in de huisartspraktijk en je denkt,
3: dan moet hij naar het ziekenhuis.
2: Maar er kan altijd wat uitkomen. En bij slaapgeneeskunde is dat niet zo heel voor de hand liggend dat enorm spoed heeft. Maar bij het hart bijvoorbeeld wel, bij cardiologie.
3: Ja.
2: En daar hebben we natuurlijk hele protocollen. Dus als daar dingen gebeuren die niet zouden, die niet goed voor je zijn, moet ik maar zo te zeggen.
3: Ja.
2: En dat blijkt uit ons onderzoek, dan ook buiten werktijd hebben we allemaal protocollen. En dan
3: wat dat betekent meestal naar een ziekenhuis
2: Zeker.
3: Dus dan laten jullie patiënt los en dragen jullie iemand over aan het ziekenhuis.
2: Zeker.
3: Ja, dus die gaat niet eerst weer terug via de huisarts. Dat kan allemaal een beetje snel.
2: Exact.
3: Oké. Dit klinkt natuurlijk heel interessant. Jullie doen dit al 25 jaar.
2: Ja.
3: Dat is ook een hele weg, denk ik, geweest om hier te komen. Waar sta je nu ten opzichte van hoe je 25 jaar geleden begon?
2: Nou, we zijn in ieder geval een heel stuk groter. Leonard Witkamp heeft Xios ooit opgezet, dermatoloog. En die zag een heleboel patiënten in het AMC met eenvoudige problemen.
3: Gewoon een vlekje op je huid.
2: Precies,
3: is het gevaarlijk of niet?
2: Ja. En daar, dat kostte hem eigenlijk heel erg veel tijd. En daardoor had hij te weinig tijd voor die complexe patiënten. Dus
3: precies.
2: Uit die persoonlijke motivatie is hij eigenlijk Xios gestart. En ik ben er helemaal echt behoorlijk in het begin ook bijgekomen. Toen waren we met z'n tweeën. Dus Xios was twee personen. En nu is Xios 160 medewerkers.
3: Zo.
2: Met ook vorig jaar 250.000 patiënten. Nou, dat vind ik toch altijd super gaaf om, als je daarbij stilstaat. Ik was de laatste keer in de arena en volgens mij heb je daar iets van 50.000 stoelen.
3: Ja.
2: Dan vul je 5 keer dat hele ding.
3: Ja.
2: Nou, dat vind ik zelf wel indrukwekkend.
3: Kan ik me voorstellen.
2: Dus dat is een van de verschillen ten opzichte van toen ik begon.
3: Esther, jullie werken als Zuiderland niet samen, denk ik, met Xios, hè?
35: Nee.
3: Nee, waarom is dat?
35: Het is ooit een keuze geweest om het vanuit Zuiderland zelf te laten ontstaan. Dus we zijn zelf een infrastructuur gaan bouwen om digitale zorg te leveren. En werken met andere leveranciers, andere partners samen om dit te doen.
3: Mm-hmm.
35: En wij hebben het veel meer opgebouwd bottom-up. Dus we zijn samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook met huisartsen in de regio en met ouderenzorgorganisaties gaan kijken. Wat is hier nodig op het gebied van digitale zorg? Dus we hebben het veel meer regionaal ingebed. Daar waar ik zie ook landelijk werkt.
3: Ja.
35: Hebben wij dat veel meer regionaal ingebed met alle zorgprofessionals die rondom de patiënt in die regio werken.
3: Ja,
35: en dat is een andere keus.
3: En wanneer is dat bij jullie begonnen? Pak een beet.
35: De eerste basis daarvoor is al 8-9 jaar geleden gelegd.
3: Ja, dus ook echt al een hele tijd terug. Nou,
35: ja.
3: Xios dus al 25 jaar. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk al een beweging die best al wel lang gaande is. Aan de andere kant denk ik dan, is het wiel niet dubbel uitvinden. Dat jullie het allemaal vanuit eigen huis hebben uitgezocht, ontwikkeld, uitgedacht. Het heeft zijn voordelen, maar heeft natuurlijk ook zijn nadelen, kan ik me indenken.
35: Zeker, het heeft voor- en nadelen. Toch nog even terug naar Xios. Ik ben wel echt een fan van Xios. Ik ben mijn carrière begonnen als huisarts. Ik was een van de eerste die bij Xios startte met die dermatologiebeoordeling. Dus
3: jij jouw eigen patiënten doorgestuurd
35: naar
3: Xios?
35: Mijn eigen patiënten, dan had ik zo'n cameraatje op mijn bureau en dan maakte ik een foto en dan stuurde ik dan door naar Xios. Dus ik denk dat Xios heeft wel de weg vrijgemaakt voor heel veel digitale zorg op andere gebieden. Dus je hebt altijd een disruptive innovator nodig die een keertje begint. En ik denk dat Xios in Nederland een van de disruptieve innovatoren is. Mm-hmm. Waardoor andere zorgorganisaties geïnspireerd zijn geraakt. Van zie je wel, dat kan toch.
1: Ja.
35: Want als je dit 25 jaar geleden dit verhaal zou hebben verteld, of dit gesprek zou hebben gevoerd, dan denk ik dat 98% van de dokters had gezegd, ben jij helemaal getikt?
1: Kan niet.
35: Nou, nee, kan precies. Niet. Ze hadden je voor gek verklaard.
1: Ja. Oh ja, echt?
35: Nog
1: ja?
35: Veel, veel erger.
1: Oh.
35: Dus daarmee heeft Xios ook de weg vrijgemaakt voor andere ziekenhuizen. Ik denk dat het nog steeds goed naast elkaar kan bestaan. Ten eerste omdat Bas natuurlijk andere patiëntgroepen benoemt. Hè? Dus de verwijzing van de huisarts van niet-acute, niet-complexe zorg. En wij bouwen het veel meer op vanuit onze eigen patiëntenpopulatie.
1: Met, die je al hebt.
35: Ja, die we al hebben. Ja. Dus het zijn mensen die al in behandeling zijn bij een medisch specialist. Die en medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en ouderenzorg nodig hebben.
1: Mm-hmm.
35: En dan leggen we die digitale zorg ook aan in de keten. Dus het is niet alleen maar digitale ziekenhuiszorg. Maar het is eigenlijk ook digitale zorg thuis, ondersteund door de lokale medisch specialisten, huisartsen en ouderenzorg.
1: Ja. Was zie jij dat ook zo? Dat het inderdaad verschillende patiëntenpopulaties zijn? Of zeg je, nou ja, ik zou makkelijk die doelgroep van Esther kunnen bedienen?
2: Nou, sowieso dat laatste, ja, dat zou kunnen. Niet zomaar makkelijk, want dan moeten we echt wel heel goed bekijken hoe die zorgpaden ook inhoudelijk werken. Maar er zit wel ook echt een verschil. En dat onderschrijf ik wel wat Esther zegt. Kijk, wij 99 van de 100 patiënten die wij zien komen van huisartsen, paramedici, vanuit de eerste lijn, vanuit de wijk, voordat ze überhaupt naar een gewoon ziekenhuis worden verwezen.
1: Mm.
2: Esther's patiënten die zijn al verwezen en ja, die zijn al in dat ziekenhuis.
1: Precies.
2: Dus het is wel echt een andere populatie ook, omdat ze vaak in het ziekenhuis al gediagnosticeerd zijn, al een heel behandelingsplan is opgesteld. En het zijn vaak patiënten die heel veel terugkomen. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Desalniettemin denk ik dat we zeker nog wel gaan samenwerken, Esther.
1: Alsof daar worden de kaartjes uitgedeeld. Maar
2: nee, we kennen elkaar
1: ook. Maar jij werkt natuurlijk ook wel met ziekenhuizen, met Xios samen.
2: Ja, ja, ja.
1: Het OLVG in Amsterdam werk je onder andere mee.
2: Klopt.
1: Wat doe je dan voor zo'n ziekenhuis?
2: Ja, dat is op zich wel heel interessant. Want ik zeg dus laag complex medisch specialistische zorg in de wijk. Dat is wat wij doen. Maar met het OLVG zijn we begonnen met een bariatriezorgpad. Dat is een operatie van de maag, zeg maar, voor mensen met ernstig overgewicht. En wat wij daar doen is natuurlijk niet die operatie, want die is hartstikke complex. Maar wij doen het voortraject en het natraject.
1: Ja,
2: en dat is eigenlijk het werk wat psychologen doen, wat diëtisten doen, wat verpleegkundige specialisten doen. Dat hebben wij helemaal in Groot Amsterdam. Eigenlijk hebben we een netwerk van die zorgverleners. OVG had te weinig van die mensen. En wij hebben dat eigenlijk voor
1: overgenomen.
2: OVG, ja, als een soort flexibele schil. Zo noemt de chirurg van het OVG ons vaak, zijn flexibele schil.
1: Ja.
2: Hebben we dat neergezet. En vervolgens als zo'n patiënt geopereerd is, dan komt hij nog één keer terug in het ziekenhuis en daarna is hij van ons.
1: Ja.
2: En dan volgen we hem 5 jaar met apps, maar ook gewoon met mensen. Dus jullie e-nurses in het Zuiderland bij ons, we hebben leefstijlspecialisten die gewoon ook met die patiënt bellen als het nodig is. En die gewichtsreductie ook in de gaten houden.
1: Ja, je doet die monitoring
2: precies,
1: achteraf
2: precies,
1: en van tevoren. Precies, ja, en je eigenlijk coach jij zo'n persoon helemaal naar zo'n operatie toe.
2: Ja.
1: Zodat het ziekenhuis letterlijk alleen nog de operatie doet.
2: Precies, en daarna houden we hem ook
1: en weer naar jou, en weer naar jou stuurt.
2: Correct.
1: Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op digitalisering. Hè. Het zou de toegankelijkheid van de zorg toch wel moeilijker kunnen maken. Bijvoorbeeld, en dan kijk ik eerst maar even naar jou Bas. Mensen die digitaal toch wel minder vaardig zijn. Oud, misschien het Nederlands niet machtig. Hoe kunnen die überhaupt bij jou terecht? Kan jij die helpen?
2: Ja, die kunnen we zeker helpen. We doen er echt alles aan om zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. Ik gaf net het voorbeeld van die 2 devices binnen het slaapzorgpad. We kwamen op een gegeven moment achter dat een bepaalde doelgroep die had heel veel moeite met dat connecten van het device met Bluetooth, met de telefoon. Hè, dat appje weet je, waar jij op.
1: En dat was
2: op,
1: echt op 1 doelgroep die je echt kon afkaderen?
2: Zeker. We zagen gewoon dat in een bepaalde doelgroep leeftijd misging.
1: Ja, ja, okay.
2: Dus vaker misging, laat ik zeggen.
1: Wat ouderen, denk ik dan.
2: Mis. Ja, precies. En we hebben daar dus een andere device voor. Dat is eigenlijk een soort van horloge zoals dit, met zo'n plug om je vinger. En dat is allemaal wat makkelijker en wat analoger.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat veel beter. Dus we proberen steeds onze zorgpaden te ontwikkelen op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
1: Ja, Esther, heb jij dat ook, die voorbeelden dat je zegt van, nou, voor die groep is het echt wel lastig dit, die zorg thuis?
35: Ja, en niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. Dus je moet er alles aan doen om zowel je artsen en verpleegkundigen als de patiënten digitaal vaardig te maken. Dus dat betekent dat wij heel veel investeren in scholing van beide partijen.
1: Maar hoe kan je patiënten scholen dan?
35: We hebben in beide ziekenhuizen hebben twee ziekenhuizen. Eentje in Sittard en eentje in Heerlen. Daar hebben wij een zogenaamd digipunt ingericht. Dat is gewoon een loket, een fysiek loket. Dat is niet digitaal. Daar kunnen patiënten, maar ook collega's kunnen daar langslopen. En die kunnen daar uitleg krijgen. We hebben ook een samenwerking met de lokale bibliotheken. Ja, ja. Zodat we echt mensen leren om digitaal vaardig te worden. Dus ook in die bibliotheken doen we dat. Dus dat betekent dat we heel veel investeren in digitale vaardigheid. Ja. En daarnaast vragen we voortdurend feedback van patiënten. Wat vind je nou eigenlijk van die app? Wat vind je
1: werkt
35: nou eigenlijk
1: het lekker?
35: Van ons portaal? Ja, werkt het precies. Lekker? Ja, daar krijg je natuurlijk echt wel feedback. Ook bijvoorbeeld feedback op je taal. Dat de taal te ingewikkeld is of te medisch. Dus we stellen eigenlijk voortdurend bij. We hebben voortdurend patiëntpanels waarin we kijken hoe kunnen we dit verbeteren.
1: En je kan het ook snel aanpassen, dit soort dingen? Ja, uiteindelijk dat doen werk je met apparatuur op afstand. Dat is niet van vandaag op morgen weer veranderd, lijkt mij.
35: Nee, die apparatuur die zijn trouwens sowieso voortdurend in ontwikkeling. Hè. Dus die technologie zelf, appjes, die is voortdurend veranderd. Die, mm-hmm. En die wordt steeds gebruiksvriendelijker. Wij krijgen met name eerlijk gezegd feedback op hoe moet ik inloggen. Hoe moet ik die tekst begrijpen? Dus het zijn hele basale dingen.
1: Hele simpele dingen, ja.
35: En daar helpen we mensen dan bij. Ja. En het grappige is dat je ziet inderdaad dat ouderen meer begeleiding nodig hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben ook in de regio gekeken. Waar hebben die mensen in die regio nou behoefte aan? We hebben enquêtes gedaan die ook analoog op papier ingevuld kon worden. Dus dat je niet alleen maar de digitaal vaardige mensen...
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: We hebben ook een polykliniek.
2: Oh ja?
1: En ik zat eigenlijk net al naar Esther te luisteren. En ik denk, wat ik heel belangrijk vind, ook gewoon zelf als ik patiënt ben, of eigenlijk misschien wel als ik klant ben bij wat dan ook, is dat je makkelijk een, in dit geval dan zorginstelling, kan bellen.
2: Je moet iemand kunnen spreken.
1: Je moet gewoon bereikbaar zijn. En je moet niet hoeven zoeken naar een telefoonnummer wat nergens op een site staat. Dus dat vind ik echt belangrijk.
2: Dus dat hebben jullie?
1: Dat hebben wij.
2: En dan neemt een mens op en niet een AI-chatbot.
1: Absoluut, ja.
2: Nou, dat is ook fijn.
1: We hebben een polykliniek en we hebben een service desk. Die service desk is voor onze zorgverleners en die polykliniek is voor onze patiënten. En daar werken echt bij elkaar opgeteld tientallen mensen. Uh-huh. Die gewoon de hele dag patiënten beantwoorden. Die vragen hebben of die een afspraak willen plannen. Of die een vraag of een onderzoek hebben. Of die niet kunnen inloggen. Inderdaad, dat herken ik ook nog wel. Dus die bereikbaarheid is gewoon echt cruciaal.
2: En tot slot, waar hopen jullie dat de digitale zorg, nou laten we zeggen, in 2030 staat, Bas?
1: Ik hoop dat we dan digitaal gemedieerde zorg als primaire keuze toepassen voor alle patiënten die daar voor in aanmerking komen. En dat is een enorm grote groep.
2: Het is meer dan 250.000.
1: Zeker weten. Dat is een hele grote groep die bij de huisarts loopt. Maar ook een groep bij het ziekenhuis die we terug kunnen brengen naar de wijk. En ik denk dat die behoefte is zo groot dat er genoeg te doen is voor iedereen en alle hands aan dek om dat voor elkaar te krijgen.
2: Waar hoop jij dat het staat, Esther?
3: Nou, ik hoop dat we in 2030 het Scandinavische model hebben omarmd. Dat betekent dat je altijd, als je zorg nodig hebt, digitaal begint. Een digitaal loket. Het blijkt in Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Australië, dat mensen dat uitstekend kunnen. Ook ouderen, ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, want het is zo gebruiksvriendelijk dat dat kan. Zodat je ook niet hoeft na te denken in het weekend, moet ik nou een huisartspos bellen of een SEH of misschien mijn buurvrouw? Maar dat je gewoon een digitaal loket hebt waar je inspreekt wat je probleem is.
2: En die vertelt je wat je moet doen.
3: Waar gewoon automatisch uitkomt. Dus één zorgcoördinatieloket waarvan je heel makkelijk weet, ik moet nu naar A, B, C of D. En dan komt er of een wijkverpleegkundige bij je thuis, of je krijgt de uitnodiging om naar een huisartspost te gaan, of je krijgt de uitnodiging, ga naar het Kruidvat en koop paracetamol. Of er wordt gezegd, er is een ambulance naar u onderweg, want u hebt nu deze specifieke hulp nodig. Ja. Dat gun ik eigenlijk ons allemaal, dat het makkelijker wordt ontschot, en daar kan digitalisering bij helpen.
2: Ik denk dat is een droom, Scandinavisch model. Toch maar weer nummer 1 op het lijstje, denk ik, de Scandinavische landen. Veel dank voor jullie komst. Esther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland en bijzonder hoogleraar Digitale Zorg thuis aan de Open Universiteit. En Bas van Nispen is CEO van Xios. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je een stuk langer doorluisteren. Dan praten we verder over hoe we digitale zorg sneller kunnen opschalen. Verder luisteren kan via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
8: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl. De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
9: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond & Meneer. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje.

0: Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
3: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
4: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
5: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
8: Nu in de BNR-app.
9: Aanhoudend hoge olieprijzen kunnen inflatie-eurozone nog flink doen oplopen. De Franse staatsschuld die is naar het hoogste niveau in een halve eeuw. En de hackersbende Shiny Hunters hackt een rivaal. Leeg je zakken, zeggen zij. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
10: Tim Schaap is voor ons bij de ANWB. Wordt het al druk op de weg, Tim?
11: Ja, hier en daar is het helaas wel aansluiten, inderdaad. Onder andere voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten extra. En het is druk in Brabant op de A58 naar Breda. Voor Bavel 5 tot 10 minuten extra door een kapotte vrachtwagen. Dan zijn er meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A13 richting Den Haag bij 15,0.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt kan brengen. Dat zei hij tegen president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
9: De AIX staat 0,7% in de plus en daarmee staat hij op 1101 punten. Grootste stijger op dit moment Exor NV, 3,9% in de plus staat die. En Inpost, dat is de grootste daler, 2% in de min. De Dow Jones ondertussen die opent op 0,6% hoger.
10: Bondskanselier Friedrich Merz die blijft aan, ondanks de zoveelste verkiezingsnederlaag voor het CDU bij de Duitse deelstaatverkiezingen. Er was vandaag opnieuw een crisisvergadering. Hoe lang weet Merz zijn rug nog recht te houden en krijgt hij de rugdekking van zijn partij? We bespreken het zo met de Duitsland-correspondent.
13: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
16: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren.
19: Behalve misschien naar onze podcast.
18: Allemaal in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
20: Goed dat je bij ons bent. Hier krijg je het nieuws om mee thuis te komen. Vandaag de Nederlandse Defensie koopt Chinese 3D-printers. Ondanks dat er Europese en zelfs Nederlandse alternatieven zijn. CDA wil opheldering. President Trump is bezig met sancties tegen de gehele internationale strafhof. En dat is een enorme escalatie. Is het hof daar nog tegenop gewassen? Gaan we zo vragen aan topadvocaat Geert-Jan Knoops.
10: Ja, Mark, het is vandaag een dag die net zo lang is als de nacht.
20: Ja.
10: En dat betekent...
20: Het glas is half vol en half leeg.
10: Ja, maar het raakt toch steeds leger. Het komende kwart jaar, zeg maar.
20: Ja,
10: richting nu beginnen echt de donkere maanden. Enfin, blij dat jij er bent. Laten we in Duitsland beginnen. Friedrich Merz blijft aan als bondskanselier, ondanks dat het CDU ook dit weekend opnieuw een nederlaag leed in de Duitse deelstaatverkiezingen. In de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern haalde het CDU zelfs niet de kiesdrempel. En valt daar dus, dat is wel historisch, uit het parlement. Hoewel dat voor Merz niet voldoende reden is om op te stappen, ziet hij wel dat het CDU zichzelf eens flink achter de oren moet krabben.
21: Voor die partij, voor die CDU, stellen zich jetzt grundsätzliche und auch sehr langfristige Fragen. Wir haben deshalb genau dies im Präsidium verabredet, dass wir darüber sprechen, dass wir darüber intensiv beraten, wo wir stehen, wo wir hinwollen und wo wir nicht bleiben können, so wie wir heute aufgestellt sind.
10: Ja, fundamentele Fragen moet de partij zichzelf stellen, zegt Merz. Zijn positie is klaarblijkelijk op dit moment nog houdbaar, maar blijft dat ook zo? Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Hij blijft, hè, was vandaag weer een crisismeeting, maar de verkiezingsuitslagen laten zien dat veel kiezers geen vertrouwen hebben in zijn koers met de SPD samen. Hoe denkt de bondskanselier zijn positie te kunnen behouden?
22: Ja, goedemiddag Niels. De bondskanselier Friedrich Merz die heeft vandaag in het Konrad Adenauerhuis gezegd in Berlijn, en dat is natuurlijk het clubhuis van de Duitse Christendemocraten, dat hij gewoon door wil. Dat het natuurlijk rampzalig is wat er is gebeurd in Mecklenburg-Vorpommern. Het slechtste resultaat uit de geschiedenis van de CDU. De CDU natuurlijk opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Maar hij zegt, wij moeten door met die hervormingen die we hebben aangekondigd. Dus in dat opzicht trekt hij zich weinig aan van de verkiezingsnederlagen in Mecklenburg-Vorpommern en die in Berlijn natuurlijk.
10: Nee, dat is een antwoord wat je vaak hoort bij volkspartijen die een draai om de oren krijgen van de kiezer. Van nou, misschien moeten we het beter uitleggen. En hoe wil hij dat dan gaan doen, dat betere uitleggen?
22: Merz die wil eigenlijk gewoon het land behoeden voor een complete stilstand. Mm. Want er zijn een aantal dossiers, onder andere bureaucratie, maar ook natuurlijk hervormingen op belastingvlak en de pensioenen, die echt niet langer kunnen wachten. Want het bedrijfsleven schreeuwt echt om kortere bouwprocedures bijvoorbeeld. Hè. Dus als je hier naar havenstad Rostock gaat, dan kan het jarenlang duren voordat je überhaupt aan de slag kan. Hetzelfde geldt voor die pensioenen. Het sterk vergrijzende Duitsland heeft nu eenmaal meer ouderen. En al die jongeren, dat zijn er niet genoeg om straks die pensioenen te kunnen betalen. Dus daar moet Duitsland ook echt mee aan de slag. Nou, als dat dus niet gebeurt, dan kan dat hele lelijke gevolgen hebben voor Duitsland.
10: Ja. Nou heeft de coalitiepartner SPD gezegd, wij willen wel door met deze coalitie. Tegelijkertijd hoor je bij de Sociaaldemocraten ook wel veel geluiden waarin klinkt dat ze wat willen wijzigen aan dat hervormingsbeleid. Hè? Dat ze het willen verzachten. Tegelijkertijd vandaag dus weer zo'n meeting binnen het CDU. Wat speelt zich achter de schermen allemaal af? Wat kun je daarover vertellen?
22: De SPD, dus de coalitiepartner van de CDU, die heeft eigenlijk ook verloren in Mecklenburg-Vorpommern. Ondanks een enorme inhaalrace zijn ze toch tweede geëindigd achter de AfD. Het was anders geweest. De Duitse Sociaaldemocraten hadden meer ijzers in het vuur gehad, moet ik zeggen, als ze die verkiezing hadden gewonnen. Maar in dit geval zijn ze eigenlijk ook de wonden aan het likken, zo zou je kunnen zeggen. Dus de CDU en de SPD die zijn op elkaar aangewezen. Nou, er zijn allerlei scenario's ook geweest. Zou Merz ook de SPD willen dumpen en door willen als minderheidsregering, net zoals in Nederland, maar dat bleek toch niet haalbaar. Nee. Of Merz die zou misschien ingewisseld worden, omdat hij ook bij de SPD ongelooflijk impopulair is. Maar die kandidaten bij de CDU, die zijn ook niet voor het oprapen. Markus Söder in Bayern, die blijft liever in het zuiden. Hendrik Wüst in Noord-Rijn-Westfalen, want daar zijn aan de Nederlandse grens ook volgend jaar belangrijke verkiezingen. En Noord-Rijn-Westfalen is met 17 miljoen inwoners natuurlijk gewoon de CDU-bolwerk ook. En enorm belangrijk voor de Duitse.
10: Dus daar hebben ze die Wüst nodig.
22: Absoluut.
10: Ja, zeg maar, wanneer is de volgende lakmoesproef voor Merz?
22: Nou, die is misschien morgen al. Dat weten we niet in Duitsland. Want vorige week leek het nog alsof Merz niet de steun kreeg van zijn minister-presidenten in de deelstaten. Nou, die hebben heel omslachtig toch nog een brief ondertekend waarin ze die steun wel hebben uitgesproken. Nou, nu zijn we inmiddels weer een week verder en weer twee verkiezingsnederlagen. Nou, het scheelt dat er in dit zoepenwaaljaar 2026 geen verkiezingen meer zijn voor Merz en zijn coalitie. En dat ze dus nu echt aan de slag kunnen met die hervormingen. Dus, maar dat is altijd even afwachten ook met Merz wat hij dus gaat doen. En hij is afhankelijk van de SPD of die partij ook meegaat in die plannen.
10: Guy Hoeks in Duitsland, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Duizenden EU-sancties tegen Rusland die kunnen na vandaag verlopen. Heeft alles te maken met de starre opstelling van Slowakije en Frankrijk. Die willen namelijk dat één specifieke oligarch van de sanctielijst wordt afgehaald. Gaan we even praten met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, wie is die man?
2: Dat is Alisher Usmanov. Dat is een Oezbeeks-Russische oligarch. Een van de rijkste mannen ter wereld. Ook jarenlang aandeelhouder van voetbalclub Arsenal geweest. Ja, dan heb je geld als je dat kunt. En hij staat al jaren op de sanctielijst, omdat hij volgens de EU onderdeel is van de politieke en economische elite van Rusland. Hij heeft de economie van Poetin helpen bouwen. En hij hoort bij die 3000 sancties die mogelijk verlopen. En dan hebben we het over personen en entiteit. Dat moet elk half jaar worden verlengd vanuit de EU. Dat is dus wat anders dan die grote economische sancties tegen Rusland die we ook kennen. Die hebben we voor langere tijd al verlengd.
1: En dat zou betekenen dat als dit niet verlengd wordt, dat dan verloopt het na een half jaar en dan gaat niet alleen deze man van de lijst, maar alle Russische oligarchen.
2: En Poetin.
1: En Lavrov zelf.
2: En alle anderen die medeplichtig zijn aan deze oorlog.
1: En waarom liggen hier dan Slowakije en Frankrijk dwars? Wat hebben ze met deze oligarch?
2: Ja, kijk, het verhaal van Robert Fico van Slowakije is redelijk bekend. Dat Hongarije en Slowakije jarenlang samen redelijk hebben dwarsgelegen tegen die sancties en elke keer er wat voor terug willen hebben. Nou, Hongarije heeft nu een nieuwe premier. Orbán is weg. Fico zit er nog en die denkt, ik kan er weer een slaatje uitslaan. Maar er is nog een boosdoener en daar moeten we ons op concentreren, Mark. Dat is Frankrijk.
10: Ja.
2: Want sinds een paar weken gooien deze twee landen hun kont tegen de krip. En nou ja, als die sancties er niet komen vannacht, hè, als er geen deal is, dan verlopen ze. En wat wil Frankrijk nou precies? Nou, Parijs zegt, deze Ousmanov moet van de sanctielijst af en dat is een kwestie van nationale veiligheid. Heel raar verhaal. Waarom? Dat hebben ze dan publiekelijk niet gezegd. Maar wat zie ik wat andere media rapporteren hierover? Dat er in Azerbeidzjan een aantal Franse burgers worden vastgehouden. Die Ousmanov komt er helemaal niet vandaan. Maar er is een soort pact tussen allerlei landen in de Turkstalige wereld. Dus de Caucasus en Turkije en wat landen in Centraal-Azië. Daar doet deze man veel zaken, valt ook Azerbeidzjan onder. En nu wordt de suggestie gewekt dat Azerbeidzjan heeft gezegd tegen Frankrijk, als jullie die Ousmanov van de lijst halen, dan halen wij wel, laten wij die Fransen wel weggaan uit Azerbeidzjan. Heeft dus helemaal niks met die sancties te maken.
10: En dus ook helemaal niks met Oekraïne, want daar gaan die sancties uiteindelijk over.
2: Nee, maar dat is misschien de huilende derde. Als die Ousmanov toch op de sanctielijst moet blijven en Frankrijk het daar niet mee eens is, dan wordt Oekraïne voor de bus gegooid en dan is Poetin zo vrij als een vogeltje. Nou, ik hoor nu dat een deal aanstaande is waarbij Ousmanov en nog een andere oligarch van de lijst worden gehaald. Heeft Frankrijk dus de zin. En alle andere landen zouden dan zeggen, oké, maar dan willen we niet meer voortaan die sancties elk half jaar verlengen, maar elke 3 jaar. Dan zijn we van het gezeik af. Dat is wat er nu op tafel ligt. Of het echt zover komt, want er wordt nu geconsulteerd, dat is een tweede. Maar het is een krankzinnig verhaal. En Macron is helemaal niet zo aardig dus eigenlijk.
10: Heel opportunistisch.
2: Maar komt ook op voor zijn eigen Fransen.
10: Ja, en het is nu 4:15 als we dit opnemen. Dus hij heeft nog tot middernacht. En dan moet het geregeld zijn? Of heeft hij nog een klein beetje speling?
2: Nou, het is al uitgesteld van vorige week, dus volgens mij moet het nu echt geregeld zijn. Dit was wel een geitenpaadje.
10: Oké, en anders is het daarna klaar. Dan moet gewoon de hele lijst, inclusief Poetin, van de sanctielijst af. Dat zal meneer Poetin leuk vinden.
2: Ja, maar dat gaat denk ik niet gebeuren.
10: Oké, daar vinden ze dan iets op. Dankjewel, Geert-Jan Haan. En wil je meer weten, dan luister je natuurlijk altijd naar de dagelijkse podcast Make Europe Great Again.
3: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis, BNR.
10: Ja, we hoorden het vanochtend al. De regering van president Trump bereidt sancties voor tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden regeringsbronnen aan Reuters en de Wall Street Journal. Er waren natuurlijk al maatregelen tegen individuele rechters en aanklagers, medewerkers. Maar nu zou dan het hele hof in het strafbankje komen van de Amerikanen. Geert-Jan Knoops, advocaat bij dit internationaal strafhof. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
10: U bent ook een van de schrijvers van het boek Leiders voor het gerecht. Vandaag verscheen bijvoorbeeld de oud-Filipijnse leider Duterte. Hè, dus het werk gaat daar bij het internationaal strafhof gewoon door. Nu horen we dus dat Amerika zich daar vol tegenkeert. Wat kunnen we verwachten? Wat voor maatregelen zouden ze in petto kunnen hebben?
4: Het is wat u zei, het is nu voor het eerst dat maatregelen worden aangekondigd tegen het internationaal strafhof als instituut. Daarvoor zag het op individuele rechters en aanklagers verbonden aan het strafhof. Deze stap zou veel groter zijn en dat zou onder andere kunnen betekenen dat als het strafhof als instituut op de sanctielijst komt te staan die in februari vorig jaar door president Trump is uitgevaardigd, dat met name de bankaire systemen die het strafhof ondersteunen geraakt zouden kunnen worden. En dan moet je dus denken aan de grootbanken die het strafhof vanuit Europa financieren en die dus belangen hebben ook in de Verenigde Staten. Die zouden dan ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd in Amerika.
10: Aha.
4: Voor het feit dat zij het strafhof mede financieren, dus de geldstromen kunnen kanaliseren. En dat betekent dat als de financiële dienstverlening wordt afgesneden door deze mogelijk nieuwe sancties, dat het strafhof dan financieel eigenlijk lam wordt gelegd. Want het strafhof, daar werken nu 900 mensen. En het budget is rond de 200 miljoen euro per jaar. En daar worden al die onderzoeken en rechtszaken van betaald. Nou, je kunt je voorstellen als dat uiteindelijk wordt geparalyseerd, Dat zou voor het strafhof, denk ik, een genadeklap kunnen zijn.
10: Genadeklap zelf?
4: Tot nu toe kan het strafhof doorfunctioneren, ondanks het feit dat er dus 50% van de rechters op de sanctielijst staan en 4 aanklagers. Dus dat is niet niks. Maar niettemin kunnen de mensen met de onderzoeken verder gaan, ondanks die sancties. En die zagen voornamelijk visumbeperkingen en het niet kunnen gebruiken van creditcards, voor zover afhankelijk van Amerikaanse financiële instellingen. Maar dat zag op individuele personen.
10: Ja, precies.
4: Maar het instituut zelf, ja, als je daar de financiële dienstverlening raakt door middel van de sancties, ja, dan ontstaat er een groter probleem.
10: Want dan wordt het dus verboden voor een Amerikaanse organisatie of burgers om diensten te verlenen aan dat internationaal strafhof. En u zegt dat wordt dan ook strafbaar als je het wel doet. Gevolg is, maar dat heeft ook met een soort overcompliance te maken van banken. Die zijn natuurlijk als de dood dat ze op die manier gestraft zullen gaan worden door Amerika. Die durven dan ook niks meer. Hè? En creditcards bijvoorbeeld, betaaldiensten, dat loopt toch in hoofdzaak ook via Amerika. Je kan niet om Amerika heen.
4: Klopt. Ja, je moet je dus realiseren dat het dus niet alleen gaat om Amerikaanse banken, maar het gaat om internationale banken, ook in Europa gezeteld, die gebruik maken van Amerikaanse dienstverlening of Amerikaanse werknemers. Klanten hebben daar, correspondentbanken in de Verenigde Staten, die daar ook beleggingen doen. Ook die banken die vanuit Europa dus opereren, kunnen dus geraakt worden. En onder de Amerikaanse wetgeving op dit punt kunnen opzettelijke overtredingen bovendien in Amerika strafrechtelijk worden vervolgd. En daar kunnen jarenlang gevangenisstraffen voor worden opgelegd. De Amerikanen zijn daar heel strikt mee. Dus de Europese banken die het ICC financieren, komen dus in een dilemma te zitten. Ofwel, we doen nog steeds zaken met het ICC, maar we lopen dan het risico dat we een strafrechtelijke vervolging riskeren in de Verenigde Staten. De EU beschikt wel over een zogenaamde blocking statute. Dat is een soort anti-boycott-verordening uit 1996... die bedoeld is om Europese ondernemingen en banken te beschermen tegen de werking van dit soort sancties.
10: Maar wordt dat wel ingezet? Want ook in andere casussen hebben we ook wel gezien dat die arm van Amerika heel ver strekt, heel veel reikt, hè?
4: Nou, klopt. Het blijkt dus dat die regeling dus effectief niet werkt. Die is eerder gebruikt bij Cuba en Iran. En daarnaast is het natuurlijk zo dat, ook al zou je als bank beschermd worden door die Europese regeling, die overigens nog steeds niet van kracht is voor het ICC, dan geeft dat geen garantie dat je dus niet in Amerika vervolgd kunt worden. En banken die daar grote belangen hebben, die komen dus als gezegd in dat dilemma te staan om te kiezen voor het ICC, voor één klant, of de dreiging dat ze dus in de Verenigde Staten worden vervolgd. Alleen, we weten nog steeds niet wat die sancties gaan inhouden die zijn aangekondigd, die het instituut nu als zodanig raakt. Ook voor mij als advocaat weet ik dus niet of ik nog in de toekomst daar kan werken.
10: Reuters noemt onder andere toch ook weer, eigenlijk wat dan eerder ook kennelijk is gedaan, dat je toestemming moet vragen voor dienstverlening aan het ICC bij een Amerikaans bureau, het OFAC. Nou ja, als je dat dus niet, dat zul je dan wel niet krijgen als zij echt sancties willen tegen het ICC. Dan krijg je er natuurlijk nooit toestemming voor. Dus dat is dan toch dekkend.
4: Ja, alleen wij zijn als advocaat natuurlijk niet in dienst van het ICC. Wij vallen dus niet onder het instituut. We krijgen wel onze salariering vanuit het ICC.
10: Dan gaat het even over uw rol, wat het voor u betekent. Ja.
4: Ja, nou ja, ik denk zelf dat advocaten daar dan buiten kunnen vallen. Omdat Amerikanen kunnen ook zeggen, nou, die advocaten staan in ieder geval niet, zijn geen onderdeel van het ICC. Nee. Maar nogmaals, dat moeten we zien wat de sancties gaan inhouden. Maar dit is, als het inderdaad deze week gaat gebeuren, en ze hebben aangekondigd aan de Verenigde Staten dat ze deze week de sancties gaan bekendmaken bij de algemene vergadering van de VN.
10: Ja.
4: Dan zou het wel eens dit keer wel gevolgen kunnen hebben voor de voortgang van zaken. Tot dusver valt het gelukkig mee in de zin dat de zaken blijven voortgaan. U zei al terecht, oud-president Duterte, die zaak gaat binnenkort beginnen. Er zijn nog twee nieuwe zaken binnengekomen, dus dat loopt door.
10: Nederland veroordeelt deze gang van zaken. Ze hebben eerder gezegd, we zijn het niet eens met hoe die individuele leden worden aangepakt. Maar wat kan Europa doen, even afgezien van dat blokkeerinstrument? Wat zou de houding moeten zijn? Want gaat het hier niet om het hooghouden van het internationaal recht?
4: Ja, nou ja, dat is het hele punt. Maar Nederland zegt dat ze al veelvuldig in contact is getreden met onder andere de zaakgelastigde van de VS hier in Nederland. Ook met de heer Rubio. En dat ze de zorgen hebben gedeeld. Maar meer kan Nederland eigenlijk niet doen. U zei al terecht, dat blocking statute van 1996... dat is formeel nog niet ingeroepen door de Europese Commissie. De commissie heeft wel bevestigd dat men onderzoek doet om dat blocking statute in te roepen. Dus dat zou tot op zekere hoogte voor bepaalde instanties een bescherming bieden, financieel. Maar er is geen land in de wereld die kan zeggen, Amerika, jullie mogen die bank niet vervolgen in de Verenigde Staten. Dat is het probleem. Dus als die sancties inderdaad zo worden uitgevoerd zoals men dat verwacht, dan kan Europa natuurlijk wel allerlei protesten indienen bij de Verenigde Staten. Maar gelet op de eerdere opstelling van de VS, ook bij die eerdere sancties, is de kans klein dat de VS daar gehoor aan geeft. Het kan natuurlijk wel leiden tot misschien een nieuwe onderhandelingspositie over welke zaken, hoe de zaken bij het ICC moeten worden afgewikkeld. Maar dat lijkt me ook niet aannemelijk, want dan gaan rechters uiteindelijk zich daarvoor laten lenen. En dat is zeker niet het geval.
10: Kortom,
4: bij het ICC.
10: Het Hof zit in een benarde positie. We komen hier nog verder over te spreken waarschijnlijk. Die maatregelen moeten nog concreet worden. Dus wellicht dan. Voor nu bedankt, advocaat bij het Internationaal Strafhof, Geert-Jan Knoops.
5: Het ministerie van Defensie heeft twee 3D-metaalprinters gekocht van een Chinese fabrikant, Z-Rapid. De Nederlandse industrie is geschokt en ook in de Tweede Kamer valt dat niet de goede aarde. Hoe erg is het eigenlijk? Gaan we zo horen.
6: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl. Thomas van Zijl.
26: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en mijn collega Mark Beekhuis spreekt met Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje, over de vraag hoe je een bijna 160 jaar oud merk relevant houdt als de traditionele beschuiteter langzaam verdwijnt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
29: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
30: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
31: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
32: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
9: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
32: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
14: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. De avondspits is op gang gekomen met meer dan 300 kilometer alweer. Wat opvalt is vooral de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen een file van 40 minuten en 10 kilometer. Dan de N36 om Almelo, bij Marienberg een kapotte vrachtwagen. Vanaf de N48 is het aansluiten, een half uur lang. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A44 naar Amsterdam, bij 20,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt kan brengen. Dat zei hij tegen president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
18: De hackersbende Shiny Hunters, die je kan kennen van de beruchte Odido-hack, die lijkt een andere hackersbende te hebben gehackt. Waarom? Dat gaan we zo horen van onze tech-redacteur.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Plannen, meten, rekenen, leveren,
1: regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
5: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
10: Gisteren verloor CDU fors bij 2 deelstaatsverkiezingen. Onder meer door onvrede over het beleid van de regering Merz. Ook na een nieuwe crisismeeting blijft de bondskanselier aan. Maar hoe groot zijn de zorgen over de politieke instabiliteit in Duitsland? Bijvoorbeeld bij economen. En bij een Nederlands sprekende Duitse politicus die we zo meteen aan de lijn hebben. Verder dit half uur ook de tech-update. Je hoort het al eventjes. Nieuws over de hackersgroep Shiny Hunters die nu een rivaliserende bende hebben gehackt. Maar we beginnen bij die omstreden Chinese printer voor defensie.
21: Precies, het ministerie van Defensie heeft, ja, weliswaar via een Nederlands bedrijf, maar toch 2 3D-metaalprinters gekocht van een Chinese fabrikant Z-Rapid. Dat meldt het Financieel Dagblad vanmorgen. En de Nederlandse maakindustrie is geschokt. FME-voorzitter Theo Henrar die spreekt van een klap in het gezicht van de Nederlandse en de Europese industrie. Dat zei hij vandaag bij BNR.
22: Er is een Engels gezegde dat heet put your money where your mouth is. Als Defensie zegt, we willen meer strategische autonomie, we zullen meer Europees en Nederlands aanbesteden, en je gaat dan deze spullen in China bestellen, dan maak je jezelf ongeloofwaardig. En ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit gedaan is.
21: Ja, en ook CDA-Kamerlid Maas van Landschot die heeft allemaal vraagtekens bij deze aankoop. Zeer onverstandig, gaat hij zo meteen tegen ons zeggen, denk ik. Meneer van Landschot, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
21: Want u staat op 1 lijn, hè, met Henrar.
23: Ja, dit is inderdaad, meneer Henrar die heeft gelijk. Dit is onbegrijpelijk. En dit is echt een heel ongelukkige aankoper geweest.
21: Waar zit dat ongemak in? Want het gaat via een Nederlands bedrijf en die hebben gewoon delen van die 3D-printer uit China geïmporteerd. Maar uiteindelijk maken ze het hier af.
23: Klopt, dus die componenten die komen allemaal niet uit, laten we zeggen, China of onbetrouwbare landen. Maar in China wordt wel die 3D-printer, wordt een deel daarvan wordt geassembleerd, dus in elkaar gezet. En dat levert natuurlijk, ondanks dat je dat allemaal kunt screenen, wel degelijk veiligheidsrisico's op.
21: Waar ziet u die?
23: Nou ja, je zou kunnen denken aan zenders die data doorsturen, of juist onderdelen die minder sterk zijn.
21: Maar weten we of die erin zitten?
23: Nou ja, dat is maar, je weet natuurlijk niet wat je niet weet. En je kunt het screenen en door allerlei apparatuur halen om te testen. Maar dat is gewoon heel moeilijk om uit te sluiten. Dus veel beter is, zorg nou dat je gewoon daar niet inkoopt.
21: Ja, wij weten dat niet. Maar je moet er toch van uit kunnen gaan dat Defensie die screening goed op orde heeft.
23: Nou, Defensie zal ongetwijfeld zo goed mogelijk screenen als ze kunnen. Maar als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, hoe innovatief en hoe snel de veranderingen zijn in materieel, dan kan ik bij wijze van spreken, iedere 3 weken zijn er nieuwe toepassingen. En dan is het maar zorgen dat je aan de controlekant dat ook goed ingeregeld hebt.
21: Ja, maar, dus wij kopen toch niet elke 3 weken nieuwe 3D-printers. Het gaat nu om dit type, van dit model, van deze fabrikant met deze Chinese onderdelen erin. Die kan je dan toch gewoon tegen het licht houden en daarna wel of niet vertrouwen?
23: Nou, ik denk niet dat wij 100% kunnen uitsluiten dat er geen risico's in zitten. Dat je zo'n apparaat helemaal uit elkaar sleutelt, vervolgens alle software bestudeert. Dat lijkt me nogal een klus. Dus in plaats van extra screening op te tuigen, is volgens mij veel slimmer. En om 3 redenen. Om Europees in te gaan kopen. Allereerst veiligheidsrisico's. Het tweede, economische groei wil je gewoon hier houden. En ten derde, je wil ook eigenlijk knelpunten creëren. Dus juist afhankelijkheden van andere blokken richting de EU.
21: Ja, en ik bleef er een beetje op hangen, omdat er natuurlijk eerder al kamervragen zijn gesteld aan staatssecretaris Boswijk. Die zei ja, maar de vorige keer, de aanbesteding is hartstikke goed verlopen. Data die die printers genereren, die kunnen helemaal niet terechtkomen bij de Chinese fabrikant. En hij denkt dat hij het goed heeft. Wat gaat u nu doen?
23: Nou, allereerst vinden wij dit dus een hele ongelukkige aankoop. De risico's, en ik heb natuurlijk ook de antwoorden van de staatssecretaris gelezen, die lijken hier wel afgedekt. Maar wat wij willen is dat inkopen van defensiemateriaal, dat er de standaard wordt dat het in Europa gebeurt. En natuurlijk, er zijn ook F-35's die we hier niet op dat niveau maken. Dus je zult tijdelijk nog afhankelijkheden hebben, en sommige wat langer dan andere, van derde landen buiten Europa. Maar je wil die eigenlijk parallel zo snel mogelijk af gaan bouwen en hier ontwikkelen.
21: Ja, en bij Defensie hoor je natuurlijk wel dat er bestellingen worden gedaan op de plek waar nu geleverd kan worden, in plaats van waar je het misschien eigenlijk vandaan van zou willen halen. Is dat niet ook een argument? Je zegt, ja, we moeten gewoon nu alles op orde krijgen.
23: Nee, dat is zeker een dilemma. Kijk bijvoorbeeld naar antiballistische luchtafweer. Dus dan heb je het over de Patriot-raketten. Ja, die worden nu gewoon door een Amerikaans bedrijf gemaakt en niet door een andere. Dus op de korte termijn, als je Oekraïne wilt helpen, dan moet je die gewoon daar afnemen. Maar het is dus tegelijkertijd belangrijk, en gelukkig gebeurt dat nu ook, dat je als de wielen weer gaat, daar een Europees alternatief voor gaat ontwikkelen.
21: Ja, Dirk Boswijk is van uw eigen partij. Heeft u via de binnenkamer al contact gezocht en gezegd, los dit eens even op?
23: Nou, hij weet, en we hebben ook al in eerdere debatten aangegeven, dat Europees inkopen, dat moet gewoon de voorkeur zijn.
21: Ja, maar dat gebeurt nog niet.
23: Ander heel mooi bedrijf, wat zeg je?
21: Maar dat gebeurt nog niet.
23: Nee, veel te weinig. En het interessante is, het kan juridisch gewoon wel. Dus er zijn gewoon mogelijkheden in de aanbestedingswet om dit te doen. Maar wat je ziet, en dan ga ik een beetje chargeren, is dat juristen bij Defensie veel te voorzichtig zijn. Ze zijn goed in het aanstippen van risico's, maar minder in het vlottrekken van dossiers en voor impact zorgen.
21: Dank, CDA-Kamerlid Maas van Landschap.
8: 11:30. Goedemiddag, Tim Schaap.
9: Hey, goedemiddag.
8: Het is druk, vooral zuidelijke Randstad.
9: Ja, klopt inderdaad. Rondom Rotterdam staan er aardig wat lange files. Bijvoorbeeld A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer en 30 minuten. Dat is niet het enige hoor, want zo is er ook wat te beleven in het hoge noorden van het land. De A32 richting Leeuwarden. Bij Heerenveen een pechgeval, een kwartier vanaf Wolvega nu. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Die zijn weer verspreid over het hele land. Zoals in het midden de A10, de Ring van Amsterdam, bij 11,2.
11: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: Ik zag de heer Vermeer alleenig een beetje bij BNR staan. Ja. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
24: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
25: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
8: Nou, de grote verkiezingsnederlaag voor het CDU in de deelstaatverkiezingen van Mecklenburg-Vorpommern heeft Friedrich Merz aangekondigd dat hij aanblijft als bondskanselier. Meteen zondag al, maar vandaag opnieuw. Maar de Duitse coalitie tussen CDU en SPD staat volgens Merz wel voor grote uitdagingen.
26: Ik ben dankbaar dat we van de Sociaaldemocraten heute Morgen horen dat ze aan de coalitie in Berlijn vasthouden willen. Dat geldt ook voor ons. We zijn gemeinsam entschlossen den historischen Aufgaben, denen sich unser Land gegenüber sieht, gerecht zu werden. Es geht nicht um weniger und um mehr als um die demokratische Zukunft unseres Landes.
8: Ja, hij is blij dat de SPD in de coalitie wil blijven. Overigens hoorden we eerder daar wel geluiden uit dat zij willen sleutelen aan de plannen die nu al klaar liggen. Duitsland kan een politieke crisis er niet bij hebben. De economie van het land staat namelijk al behoorlijk onder druk. Wat betekent het langzaam wegvallen van het politieke midden voor de toekomst van de Duitse economie en de opkomst van de AfD? Moeten we zeker ook even bespreken met Sander Tordwaar. Die is chief economist bij de denktank Center for European Reform in Berlijn zit hij. En Otto Frieke is voormalig bondsdaglid voor de FDP. En ons voordeel is dat hij Nederlands spreekt. Goedemiddag.
27: Goedemiddag vanuit Frankfurt.
8: Vanuit Frankfurt, heel fijn, dank u wel. Ja, hoe kijkt u tegen de ontstane situatie aan? Merz besluit dus om aan te blijven. Hij heeft nog de rugdekking van zijn partij. Daar wordt wel voortdurend worden daar crisismeetings gehouden. Hij zegt, we moeten ook doorgaan met die hervormingen. Terwijl heel veel kiezers zeggen, wij voelen ons daar onzeker over en we staan er niet meer achter.
27: Nou, het probleem is natuurlijk dat, en dat kun je tussen ons twee landen ook vergelijken, men realiseert in Duitsland dat het zo niet verder zou gaan, dat het economisch idee dat Duitsland in de laatste 50, 60 jaar had gehad, zo niet meer werkt. En, maar dan komt het natuurlijk dat Jan Modaal dan zegt, ja goed, maar als hervormingen komen, dan zeker niet zo dat ik meer moet werken of meer moet betalen of minder ga krijgen van de overheid. Ja. En dat is voor de laatste, ja, en dat is ook aan het eind, die laatste grote volkspartij die we nog hadden in Europa, is dat natuurlijk dan het probleem. En dat zien we in die verkiezingen en ook in die in 2 weken daarvoor in Sachsen-Anhalt.
8: Ja, maakt u zich zorgen?
27: Ja, zeker. Want kijk eens, we zijn in een tijd waar een maatschappij weet dat het zo niet verder gaat. Men weet in Duitsland, ik geloof zoals in Nederland ook, er moeten verschuivingen komen. Maar men heeft een idee, als ik het over rechts doe, dan moeten bepaalde mensen eruit. En dan hebben we een eenvoudige oplossing. Dan wordt het zoals vroeger in de jaren 80, 90. Hm. En op links zeggen ze, er is genoeg geld. We moeten alleen maar kijken dat we van die naar daar krijgen. En als we in de realiteit dan zijn, weten we, nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Als we hervormen, moeten we weten hoe weer investeringen komen naar ons land. Wat in toekomst ons manier is om te werken, waar we industrie nog nodig hebben of waar we dan ook een moderne industrie hebben en waar het dan niet het geval is. De concurrentie van China, de vraag naar onderhoud van infrastructuur, bureaucratie, hoge energieprijzen en kunnen vergelijken tussen ons twee landen.
8: Maar je zit misschien nu al wel op een punt dat het heel moeilijk wordt om die kiezers die naar extreem rechts zijn gelopen of naar uiterst links, om die er nog van te overtuigen om weer naar het midden te komen en al die hervormingen te slikken.
27: Ja, helemaal. En het probleem is, als ik als voormalig lid, komen de mensen zeggen, ja, tot toen was het zo en zo. Maar kijk eens, we moeten daar nu iemand hebben die extreem links of extreem rechts is. En die zou dan, ja, op een vernieuwing van al die dingen worden, dan gaat het verder. Het probleem is natuurlijk, als Duitser met mijn idee van ons Duitse geschiedenis weet ik, er is een bepaald moment waar democratie aan een eind komt, als men denkt, daar is iemand die dan een beetje radicaal is, maar daarna gaan we weer terug naar modaal. En daar zit het probleem. De mensen zijn bang. Ze denken, die complicerte manier hoe politiek werkt en economie werkt, daar is iets helemaal fout. Het kan toch ook nog normaal als vroeger. Maar ja, weten we, gaat niet. Het verschuift. En dat bedoelt voor ons ook. Die ideale positie die Europa eens had, jaren, decennia geleden, die is voorbij. En dat bedoelt meer werken. Dat bedoelt minder sociale zekerheid. Of we moeten gaan zien, we doen het over de schulden, maar dat weten we ook. Dan zijn we 10, 12, 14 jaar later ook weg.
8: Ja, precies. En het grote risico is dus dat mensen denken, nou, we doen even een paar jaar dat schetst u. We doen even een paar jaar die radicale leider. En dan, ja. dan staat het allemaal weer op de rit. Sander Tordoir, Duitsland kampt al met een kwakkelende economie. CDU zegt, wij hebben nu juist maatregelen al genomen die de economie een beetje helpen. Maar maakt u zich als econoom ook zorgen over wat er allemaal gebeurt? Is dit politiek instabiliteit die Duitsland niet kan gebruiken?
0: Ja, het is denk ik endemisch aan de polycrisis waar het Duitse economische model in zit. Meneer Fricke noemt dat al. Als je nou Nederland en Duitsland vergelijkt, sinds 2020 de pandemie, Nederland bijna 10% gegroeid, Duitsland nou nul eigenlijk, minder dan 1%. Dus daar zit een enorm verschil. En dat komt ook door alle diepe problemen, de schokken die op Duitsland inrammen. Exporteconomie is zwaar bemoeilijkt door Amerikaanse importheffingen, door Chinese concurrentie. Het binnenlandse economische dynamiek die valt tegen. De investeringen zijn laag. Eerlijk gezegd, de consumptie en vraag binnen Duitsland is laag. Deze regering heeft daar wat aan proberen te doen door met een begrotingsimpuls de boel weer op gang te krijgen en een aantal hervormingen. En dat staat nog niet eens en wordt daar nu al heel hard voor afgestraft. Dus dat geeft wel te denken over de hervormingscapaciteit van Duitsland.
8: Ja, ik hoorde gisteren een mevrouw van de AfD beweren, ach, die economische groei die er nu is, dat is allemaal met schulden gefinancierd door deze regering. Dus dat stelt niks voor.
0: Ja, nou goed, de AfD die zegt, we willen enerzijds terug naar naar de Schwarze Nul, waar meneer Fricke en zijn partij zich echt hard voor hebben gemaakt. En tegelijkertijd wil de AfD overal gratis bier uitdelen. Dus dat hoef je niet serieus te nemen, eerlijk gezegd.
8: Nou, precies, dan kom je even op de vraag dat het AfD wint dus stemmen. Wordt in een aantal plekken vrij groot. In Mecklenburg-Vorpommern maar zelfs de grootste. En laatst natuurlijk ook in Sachsen-Anhalt. Hebben ze daar invloed op de economie? En hoe ziet dat economische beleid er dan eigenlijk uit, Sander Tordoir?
0: Ja, nou, ze hebben zeker impact op bijvoorbeeld onderwijs. Dus dat is voor de lange termijn toekomst hartstikke belangrijk. En er is ook op lender niveau, dus op deelstaatniveau, gaan ook heel veel van de infrastructuurinvesteringen, de digitalisering, waar nu meer geld voor beschikbaar is gekomen, dat moet daar op lokaal niveau worden omgezet. Dus dat speelt absoluut een rol. Tegelijkertijd blijft het enigszins ook wel vreemd aan het Duitse systeem, zeker voor ons als Nederlanders, dat in een deelstaatverkiezing, waar het eigenlijk ook gaat over straten en scholen en de politie op straat, dat de thema's die dan heel erg spelen, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne zijn, wat eigenlijk niet van belang zou moeten zijn. Dus het is toch altijd een beetje een referendum op de nationale regering. En daar blijkt dat Merz ook als bondskanselier persoonlijk erg onpopulair is. En daarom staat hij vandaag ook zo onder druk.
8: Ja, Otto Frikke, wat betekent dit internationaal gezien? Denkt u dat buitenlandse investeerders Duitsland nog steeds een aantrekkelijke plek vinden?
27: Ja, aan de ene kant zeker nog, want we moeten natuurlijk, als ik als klassieke Duitser altijd zeg, het glas is half leeg, en ik moet beter zeggen, het is half vol. Het is nog een plaats om te investeren. Het is zeker nog zo dat hier dingen gebeuren en hier ook wereldkampioenen in de economie zijn, maar in de industrie wordt het een probleem. En het tweede is, zeg je bent een bedrijf, een groot bedrijf van het buitenland. Zeg je, waar ga ik investeren in Europa? Normaal kun je zeggen, ik ga in het grootste, het sterkste, en de economie is nog steeds de grootste, daar ga ik investeren. Maar als ik dan het gevoel heb, oh, misschien als ik als buitenlander daar ook met mijn team daar naartoe komen en zelfs als daar 50 nieuwe werkplaatsen komen, maar die zien we dan niet zo graag, dan denk ik erover naar ergens anders te gaan.
8: En het is slecht voor het vestigingsklimaat eigenlijk, dat racisme.
27: Ja. Daar zit het probleem. En het tweede is natuurlijk ook een vraag van onzekerheid. Kijk, als je investeert, dan investeer je voor 10, 12, 14 jaar. Dan heb je een gevoel van, wat zou de regering doen? En als men daar geen gevoel meer voor had, dan wordt het een probleem. En dat zou zo verder gaan met onze deelstatenverkiezingen. Maar ik moet wel zeggen, dat is ook een probleem van onze federatie, dat we deze deelstatenverkiezingen hebben. De legislatuur van de deelstaat is meestal 5 jaar, nationaal 4 jaar. En dan kun je dan ook zien hoe ver tussendoor zo'n aard teststemmingen komen. En dan zie je wat daar op het moment gebeurt. Dus men heeft ook niet die tijd om de mensen te laten zien, kijk eens, we moeten nu hervormen. En in 3 jaar, of 4 jaar, als de volgende verkiezing is, dan kun je zien dat het niet zo slecht was. Daartussen zijn dan deelstatenverkiezingen waar je ook, zoals de Christendemocraten nu onder de kiestempel raakt.
8: Dank, Otto Frikke, voormalig bondsdagslid voor de FDP. De Vrije Liberalen zijn dat. Die trouwens op veel plekken ook eruit zijn gevallen in de parlementen. Sander Tordwaar is hoofdeconoom bij de onafhankelijke denktank Center for European Reform in Berlijn. Bedankt.
21: Dan komen de berichten uit Velzen-Noord. De bericht van het gebied van Tata Steel in de Muiden. Nou ja, die regio. Dat daar een hele grote, een zeer grote brand is inmiddels. Dat bericht komt van de veiligheidsregio. Erg veel meer dan dit weten we niet. Het gaat om een brand bij een transportband. En dat er zeer veel rook bij ontstaat. Maar in elk geval een zeer grote brand bij Tata Steel.
8: Rook hebben ze wel vaker bij Tata Steel. Maar, even zien,
21: maar nu ook vuur.
8: Nu ook voor.
21: Tech-update. Ja, Google heeft een megaboete van de 403 miljoen euro van de Ierse privacywaakhond gekregen. Het bedrijf zou namelijk locatiegegevens hebben gebruikt. En niet alleen gebruikt, maar zelfs misbruikt. Gaan we verpraten met BNR's tech-redacteur Niels Koloos. Goedemiddag, Niels.
13: Goedemiddag, Mark en Niels.
21: Ja, het misbruiken van locatiegegevens. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want we wisten toch dat Google ons in de gaten hield.
13: Overal volgt, inderdaad. Hè, bijvoorbeeld via
21: je
13: Google
21: moet
13: Maps.
21: Oké, klikken, anders werkt het niet.
13: Nou, precies, daar moet je inderdaad toestemming voor geven. Maar het komt erop neer dat Google locatiegegevens van mensen gebruikte om gepersonaliseerde reclame voor te schotelen. En daar is niet per se wat mis mee. Maar volgens de Ierse privacywaakhond waren gebruikers daar niet voldoende over op de hoogte van. Dus ze hebben misschien wel ergens op oké gedrukt, maar niet op de juiste manier. De volledige beslissing over de boete, die hebben we ook nog niet gehad van de waakhond. Maar het komt er in ieder geval op neer dat Google dus niet goed persoonsgegevens verwerkt heeft. En nou ja, als je dan in de Europese Unie bezig bent, dan overtreed je daarmee de AVG en moet je dus een boete betalen. En dat is niet de enige fout van Google waardoor ze een boete hebben gehad. Ook zouden locatiegegevens te lang bewaard zijn van gebruikers, volgens de privacywaakhond. En dat zou het verlies van controle over persoonsgegevens verergerd hebben, als ik de waakhond mag citeren.
21: Oké, dat is de waakhond. Wat zegt Google die de boete moet gaan betalen?
13: Nou, Google is kort maar krachtig geweest. Het bedrijf zegt dat de zaak om oud beleid gaat, dat inmiddels geüpdate is en sinds 2019 heeft Google de manier waarop het met locatiegegevens omgaat, quote, aanzienlijk geëvolueerd. Wat dat ook mag betekenen.
21: Kortom, ze bekennen schuld, maar zeggen dat ze inmiddels hun leven gebeterd hebben.
13: Ja, alleen ze hebben hun leven in 2019 gebeterd. Maar de waakhond zegt ook, we hebben het ook over een langere periode waarin het fout is gegaan. Namelijk tussen mei 2018 en februari 2020. Maar wellicht dat dit verweer dan nog wel een beetje wat aan de boete kan doen. Want Google heeft al laten weten dat ze hoogstwaarschijnlijk in beroep zullen gaan tegen deze boete. Maar tot die tijd heeft het bedrijf 6 maanden de tijd gekregen om zich weer aan de AVG te gaan houden. En anders kunnen er meer boetes volgen. Dus Google heeft het in ieder geval lekker druk, Mark. Want de juridische afdeling die draait overuren en mag extra factureren. Want in juli kwam ook nog aan het licht, of ja, niet aan het licht, maar toen werd duidelijk dat Google nog...
2: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Odido. En het korte verhaal is eigenlijk dat Shiny Hunters Klop ervan beschuldigt dat ze gegevens van Shiny Hunters gestolen hebben. En daarom willen ze nu heel erg veel losgeld zien.
4: Oké, en waarom weet jij dit?
3: Nou, dit hebben ze
4: gebeurt meestal buiten ons.
3: Normaal gesproken gaat het natuurlijk via allemaal versleutelde privéjets en allemaal schimmige krochten van het internet. Maar dit keer hebben ze gewoon op hun etalages in het dark web gewoon publiekelijke berichten gepost. Waarin ze dus met modder naar elkaar gooien. En het is nog ongoing, zullen we maar zeggen.
4: Oké, wordt vervolgd. Deals Colas, dankjewel.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: De grote verhalen zijn vandaag natuurlijk afkomstig uit Duitsland, maar ook Den Haag. Meer, sneller en beter bouwen, dat wil elk kabinet met een speciaal actieplan. Hoopt nu de minister Boekholt-O'Sullivan dat het gaat gebeuren in deze kabinetsperiode. Straks bespreken we het met Arno Visser van Bouwend Nederland en politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Blijf luisteren.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controlehouder terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
11: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
12: En AI is een hele logische volgstap. En
13: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
14: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
16: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
19: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
22: Nu in de BNR-app.
6: Gerrit Salm wordt definitief niet vervolgd voor de witte.

0: witwaszaak bij ABN AMRO, blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, ingezien door BNR. Media klagen Trump aan om het verbod het Witte Huis, dat Witte Huis niet te mogen betreden voor bijvoorbeeld CNN, om dat ongedaan te maken. En hackersbender Shiny Hunters hackt rivaal. Leeg je zakken, zeggen ze. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: En bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, hoe is het er op het ogenblik op de weg? Als ik op jullie website kijk, valt het eigenlijk wel mee?
2: Inderdaad, een vrij gebruikelijke avondspits voor de maandag dan, tot nu toe. Ik bedoel, de grootste drukte moet nog komen, maar het is met name aansluiten in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is wel in het noorden van het land. Een file op de A32 Meppel-Leeuwarden. Bij Heerenveen een pechgeval. Vanaf Wolvega ongeveer een kwartiertje extra. Dan in Brabant file op de A59, komende vanuit Den Bosch. Ongeveer een kwartier voor knooppunt Hooipolder. En het is ook wat drukker bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Voor knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer en 15 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A28, Zwolle-Assen, ter hoogte van Bijlen. Hectometerpaal 152,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand geboet. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. Friedrich Merz blijft de Duitse bondskanselier. Zijn partij CDU leed bij deelstaatverkiezingen een historische nederlaag, maar de partijleden blijven hem steunen. Merz wil met de CDU zijn verantwoordelijkheden waarmaken. Want, zo zegt hij, het gaat om niks minder dan de democratische toekomst van ons land. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
0: De AIX staat momenteel 0,7% in de plus, 1102 punten al. De grootste stijger is Exor. 4% krijgt het aandeel erbij. En Impuls is de grootste daler, 2,0% in de min. De Dow Jones op dit moment 0,2% hoger.
1: Het grootste elektrische passagiersvliegtuig ooit heeft in Amerika een testvlucht gemaakt van 27 minuten, waarbij volledig op energie uit batterijen werd gevlogen. Wat gaat dat betekenen voor de luchtvaart? Gaan we zo horen.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijfhart.ai.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Heidhuis en Mark
0: Beekhuis.
13: Goedemiddag.
0: Ja, soms wil je gewoon even luisteren naar bijvoorbeeld het verhaal over dat grootste door batterijenergie aangedreven vliegtuig dat een testvlucht heeft gemaakt van bijna een half uur.
13: Ja, mooi is dat.
0: Is dat mooi? Is dat, goed nieuws,
13: is, dat is heel, heel heftig.
0: Ja.
13: Want ze zeiden al dat dat niet zou kunnen.
0: Nee. Het
13: vliegen en nu doen ze het gewoon.
0: Nooit meer groen worden. En nou, het gaat toch een beetje die kant op, denk ik. Rusland voert de productie van kamikaze-drones op en krijgt daarvoor waarschijnlijk hulp uit China. Daarover zo meteen meer van Peter Weininga. Eerst naar de opnieuw gepresenteerde woningplannen van het kabinet.
14: Studio Den Haag.
15: Ja, woonminister Buchholz-Sullivan die presenteerde vandaag een ambitieus actieplan om het woningtekort tegen te gaan. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om jaarlijks honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Is natuurlijk de vraag of 7 miljard al genoeg is en of de plannen deze keer wel gaan werken. Want deze plannen hebben we misschien al vaker gehoord. We gaan het bespreken met Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. En onze politiek verslaggever Sofia van Lille is er ook. Goedemiddag allebei.
16: Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
15: Ja, Sofia, even bij jou beginnen. Wat zegt dit actieplan van minister Buchholz-Sullivan? En misschien kan je meteen vertellen, wat staat er meer in dan we bij eerdere plannen van Mona Keizer en Hugo de Jonge en misschien daarvoor ook nog wel gehoord hebben?
16: Ja, nou, we hebben langrijkend uitgekeken naar dit actieplan. Het is het gevolg eigenlijk, het resultaat van wat een taskforce de afgelopen maand in kaart heeft gebracht. Maar ik sprak ook hier wat mensen op de gang en die noemden het al een prakje van schoof. Dus je zei het al, een zorgenkoud prakje. Ja, vies, sorry. Ja, er staat een hoop in, 50 actiepunten maar liefst. En dan moet je denken aan vergunningsprocedures versnellen, prefab, zo noemen we dat dan, fabrieksmatig bouwen. Dus dan staat je huis, wordt in een fabriek al gemaakt. Maar ook bestaande gebouwen beter benutten en 31 grote nieuwe woningbouwlocaties aanwijzen. Waar dan, zo is de hoop, de komende 10 jaar ongeveer 400.000 nieuwe woningen komen. Maar goed, je zei het al even, is dit nou nieuw? Zelf zei minister Buchholz hier vanochtend bij ons op zender het volgende over.
18: Nou, het belangrijkste wat we met dit actieplan doen is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zorgen we ervoor dat alle acties die soms al heel lang bekend zijn, dat we die samen bundelen in één aanpak en dat we daar regie op gaan voeren. En het tweede is, en daarom zeg ik ook we, is dit is niet alleen een opgave van de minister wonen, dit is een opgave van veel meer ministers. Dus ook als het gaat over stikstof, als het gaat over mobiliteit, als het gaat over het aansluiten op het water, over netcongestie, al die elementen die komen samen en we doen dit dus ook echt samen.
16: Ja, samen. Heel mooi woord. Het zijn dus plannen die voorgaande kabinetten ook al hadden, maar het gaat nu echt, zo benadrukt de minister, om de uitvoering.
15: Ja, en Arno Visser, u hoort dit plan natuurlijk, dat kan misschien al eens een keertje eerder ter consultatie op uw bureau terecht. Dacht u ook, ja, dat is helemaal nieuw, dat het niet één minister is die dit gaat regelen, maar dat ze dit als team samen gaan doen, het hele kabinet?
17: Accent op het woord doen, meer dan op samen. Want het belangrijkste voor ons is dat het een heel pragmatisch en actiegericht programma is. Dat er ook duidelijk gezegd is, ja, we hebben nu genoeg plannen gemaakt en papier geproduceerd en nu gaan we naar de praktijk. Dus dat uitvoeringsgerichte, daar zit voor mij het nieuwe in.
15: En maar dat is dat nieuw? Want dat heb ik Mona Keizer ook horen zeggen. En ik weet zeker dat ik Hugo de Jonge vergelijkbare woorden heb horen gebruiken.
17: Nee, er zitten hier toch dingen in die we niet eerder zo duidelijk terugzagen. Laat ik een voorbeeld noemen. Er moet veel meer industrieel gebouwd worden. Maar dat betekent dus ook dat je niet in elke gemeente een andere vergunning moet aan gaan vragen. Nou, deze minister zegt dat voor het eerst heel hard. Er zijn verschillen in regelgeving onnodig tussen gemeenten. Deze minister is veel duidelijker dat ze dat ook gaat aanpakken. Dus daar zitten echt wel meer dan accentenverschillen in.
15: Ja, Sofia, de ambitie is 100.000 nieuwe woningen per jaar. We horen nu het optimisme van Arno Visser in zijn eerste antwoord. Is het realistisch, 100.000?
16: Nou ja, als we afgaan op de afgelopen jaren, dan zou ik zeggen van niet. Want die doelstelling is eigenlijk vooralsnog nooit gehaald. Vorig jaar kijken we bijvoorbeeld naar 80.000 nieuwe woningen. Nog steeds geen 100. Maar, en dan wil ik ook wel even optimistisch zijn. De prognose is dat volgend jaar het waarschijnlijk wel wordt gehaald. Zo heeft de Nederlandse Bank berekend. Dus voorzichtig optimistisch als we kijken naar wat nu kan. Zou het volgend jaar zomaar zo kunnen, ja.
15: En dat is nog zelfs zonder dat plan dat vandaag dan gepresenteerd is, kennelijk. Anne Visser, denkt u dat ook?
17: Ja,
15: dat
17: 100.000 en dan moeten we jaar... goed realiseren. De bouwen is langcyclisch. Dus als je een bouwplan hebt nu, dan ben je over 10, 15 jaar klaar. Dus alles wat er dit jaar gebeurt, dat is ongeveer 10, 15 jaar geleden in de plannen gezet. Dus alles wat je doet, heeft pas effect over enkele jaren. En we zien ook die ambitie van dit opschuiven naar die 100.000 als een ambitie die je gezamenlijk dan wel moet gaan regelen en organiseren en gaan doen. Dus je kan dat niet van de een op het andere moment realiseren. Dat hebben we ook steeds tegen die vorige ministers gezegd.
15: Ja.
17: En die zeiden steeds, ja, volgend jaar lukt het wel. Ja,
15: okay. Dat kan zo maar dat langcyclisch, echt dat het 15 jaar duurt, dat zou je toch moeten kunnen inkorten als je vergunningprocedure simpeler maakt. Als je in de fabrieken in plaats van op bouwplaatsen gaat bouwen, dan zou je toch denken, ja, dan moet dat misschien in 7 of 8 jaar of zo wel kunnen.
17: Nou, daar heeft u een heel belangrijk punt. En dat staat ook veel duidelijker in dit actieplan met 15 punten. Daar zitten allemaal dat soort zaken in. Als je kijkt naar een bouwproject, dan kan je zeggen dus 2 jaar bouwen en 14 jaar praten. Nou, laten we eens wat minder praten en wat meer doen.
0: Maar het gaat toch niet alleen maar om bouwen? Er moet toch ook gesplitst worden en beter gebruik worden gemaakt van alle ruimte, woonruimte, maar ook leegstaande ruimte die er al is. Dat is natuurlijk van veel kanten
17: zeker,
0: ook al toe.
17: Zeker, maar laten we elkaar niet gaan beloven dat heel Nederland vol staat met woningen waar dat makkelijk mogelijk is. Waar het kan, moet je het doen. Maar dat gaat het niet brengen. Je zult echt moeten komen met locaties waar gebouwd kan worden en ook waar mensen willen wonen. En daar is nog wel een wereld te winnen, staat ook in deze stukken. Kijk, de voorraad aan mogelijke locaties, daar is voor een belangrijk deel nog zachte plancapaciteit, zoals dat heet. En daar zijn echt de gemeenten aan zet, niet de minister. De gemeenten moeten duidelijk maken waar ze willen gaan bouwen.
0: Wat die treuzelen ook vaak, hè? Gemeenteraden kunnen vaak geen knoop doorhakken.
17: Nou, het duurt heel lang en dat is voor een deel ook gewoon een gebrek aan capaciteit. Daar zitten ook plannen voor in dit stuk. Dus waar capaciteit tekort komt, gaan we helpen. Dus daar moet alle aandacht aan naar zitten als je die 14 jaar wil terugbrengen.
16: Ja, en dat zegt de minister zelf ook, hè, in de plannen. Dus je ziet al de samenwerking tussen het Rijk, maar ook gemeenten, provincies moet beter. En daarin moet het Rijk dus ook regie gaan nemen om wat makkelijker af en toe een knoop door te hakken.
15: Ja, dan horen we vandaag van de Vereniging Eigen Huis meteen al, ja, het is een heel mooi plan, maar we missen starterswoningen, we missen seniorenwoningen. Dat klinkt alsof het plan een stap vooruit is, maar nog niet goed doordacht.
17: Nou, ik vind ook niet dat de minister moet aan gaan wijzen waar de starterswoningen en waar de seniorenwoningen komen. Dat is nou juist die taak van gemeenten. Die moeten gaan kijken wat er nodig is in de regio gezamenlijk. En je zou eigenlijk moeten zeggen, bij elke extra woningen moeten er 5 verhuizingen tot stand worden gebracht. Daar is die starter mee geholpen. Als je het land vol zet met starterswoningen, dan heb je weer een nieuw probleem, want iedereen is na een paar maanden geen starter meer.
15: Nee, dat ben je maar heel kort. Maar dat betekent eigenlijk dat de Vereniging Eigen Huis een beetje voor zijn beurt praat, als ik u hoor.
17: Ik was verbaasd. De aandacht voor seniorenwoningen, dat vond ik een terechte. En dan moeten we ook kijken naar een nieuw type seniorenwoningen. Want heel veel mensen wonen in een groot huis, zouden best willen verhuizen als ze een voor hen geschikte woning kunnen vinden. En als die mensen verhuizen, dan heb je 4 of 5 vervolgverhuizingen. En daar de aandacht op richten, dat is een hele belangrijke.
15: Ja, Sophia, 7 miljard klinkt als heel veel euro's. Valt er iets te zeggen over of dat in verhouding is tot het probleem? Want dat is ongeveer 70.000 euro per huis, als ik dat zo snel even uitreken.
16: Ja, en om nog wat getallen even de lucht in te gooien. Als je kijkt naar die totale vraag van 100.000 woningen per jaar, dan kost dat per jaar 40 miljard in zijn geheel. Dat komt niet alleen maar vanuit de overheid, maar natuurlijk ook vanuit de hypotheken zelf, sociale huur en, belangrijk, die private investeerders. Maar nog steeds, en dat zeggen veel mensen ook, het is nog niet genoeg, 7 miljard. En er zou nog veel meer nodig zijn om het woningtekort op te lossen.
15: Hoe schat u dat in, meneer Visser?
17: Nou, daar zit een belangrijk punt. En een deel wordt niet opgelost met deze nota. Dat is echt een politiek vraagstuk, omdat de politiek wil gaan bepalen in welke segmenten er wordt gebouwd. En er zijn heel veel woningen waar niet of nauwelijks winst op wordt gemaakt. En in een groot project moet je dan de winst maken in die andere projecten. Dus er zijn een heleboel onrendabele projecten die vastlopen als er niet over gesproken kan worden. En als projecten vastlopen, het langer duurt en niet gebouwd wordt, dan is iedereen daarvan de dupe.
15: Ja, dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Sophia, is dit een plan wat... deze minister is enthousiast. Arno Visser is redelijk enthousiast, hoor ik. Is de hele Tweede Kamer in grote meerderheid enthousiast?
16: Nou, je zou natuurlijk denken, meer, beter, snelle bouwen. Wie kan daar nou daarop tegen zijn? Dat zijn partijen ook niet, maar wel over de manier waarop. Ik sprak bijvoorbeeld met Rachid Klemming van Ja21. En die noemde het wel, vond ik mooi, een chroniek van aangekondigde teleurstelling. Want telkens als hij een vraag aan de minister stelde, dan was het antwoord altijd, we komen met de taskforce, we zijn bezig met de taskforce en er komt een actieplan. Hij zegt, dat actieplan is nog lang niet voldoende. Hij zegt, laten we eerst even kijken naar die wet betaalbare huur. Wie kent hem niet? Laten we die afschaffen en nog meer doen aan het investeringsklimaat.
15: Ja, we hebben het nu niet specifiek over de huur gehad, maar daar zijn ook nog allerlei hoofdstukken in dit plan inderdaad. Dankjewel Arno Visser van Bouw Nederland en dankjewel politiek verslaggever Sophia van Lille.
0: Moskou wil de productiecapaciteit voor de inzet van tienduizenden aanvalsdrones op Oekraïnse steden flink uitbreiden, blijkt uit geheime plannen van een Russisch staatsbedrijf waar Politico over schrijft. De uitbreiding van de fabriek zou Moskou in staat moeten stellen om tegen 2029 jaarlijks 28.000 extra aanvalsdrones te maken. Ook schrijft Politico dat China de benodigde grondstoffen zou leveren aan Rusland. Daar moeten we over praten met defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies Peter Wijn. Goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag.
0: Het is natuurlijk niet verbazingwekkend dat Moskou deze stap zet, maar wat is er allemaal voor nodig? Is het toch een markante stap?
14: Het is wel een markante stap, maar het is allemaal nog niet geregeld natuurlijk. Dit wordt aangekondigd naar verwachtingen, als je de berichten mag geloven, dan is die fabriek klaar in 2029. Tenminste, hè, als er geen vertragingen gaan optreden. En dan moet daar in feite het bouwmateriaal, hè, die koolstofvezels voor drones worden gemaakt. En vervolgens moet dat natuurlijk in dronefabrieken tot drones worden verwerkt. Dus het is nog niet zover dat die 28.000 extra drones per jaar al volgend jaar gerealiseerd zijn, bij wijze van spreken. Dat gaat echt nog wel een tijd duren.
0: En dan komt dus die koolstofvezels. Ik moet aan een carbon denken, zoals het dan bij in de fietsenindustrie heet. Is het een beetje hetzelfde soort materiaal?
14: Ja, ja, dat is hetzelfde. Het is gewoon het Nederlandse woord voor carbon fiber.
0: Ja, ja. Precies. Ja, ja, ja. Dat moet dan uit China komen?
14: Ja, blijkbaar komt het uit China. Dat is wel een van de dingetjes waarvan ik zou zeggen, dat moet eens even goed worden uitgezocht. Of dat daadwerkelijk klopt. Ik neem aan dat inlichtingendiensten daar ook druk mee zijn. En dan moet China, punt 1, daarop worden aangesproken natuurlijk. Want het is tegen het sanctiebeleid. En mogelijk moet daar ook actie worden ondernomen. Dit is wel even een belangrijk punt. Ik denk dat iedereen hier nu achteraan gaat om te vogelen, zeg maar, hoe dit dan precies is gegaan. En daarnaast, weet je, dat is ook wel goed dat dit bericht nu naar buiten komt. De locatie waar dit gebouwd gaat worden is bekend. En reken maar dat de Oekraïners erop gespannen zijn om die bouwlocatie met aanvallen te verstoren en misschien wel stil te leggen. Dus wat dat betreft, 2029 is mooi natuurlijk. Het verhaal wordt naar buiten gebracht als een bedreiging, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Ik denk dat ook dat reëel is. Mm-hmm. Moskou voert graag een soort van hybride oorlog ook tegen de rest van Europa. Denk aan drones. Ja. Denk aan sabotagepogingen met drones ook. Dus
0: dat wordt een groot probleem. Dus daar is ook al voor gewaarschuwd. Ja. De Poolse premier zei zelfs van dat de Russen dat nu al willen gaan doen. Dus doelen in Europa raken.
14: Dus die dreiging is reëel. Dus er moet zeker iets aan worden gedaan. Het is zeker niet alleen maar een Oekraïns probleem. Het is een Europees probleem.
0: Maar we hebben vooral een heel groot... Sorry, maar...
15: Ja, 28.000 drones, dat klinkt als een enorme... Kunnen we dat in Europa tegenhouden? Zijn we daar kansloos in?
14: Nou, dat wil ik niet zeggen dat we kansloos zijn. Maar het is wel zo dat wij nog niet een dergelijke capaciteit hebben opgebouwd. Rusland kan nu al 36.000 drones per jaar bouwen. Als er nog 28.000 drones per jaar bijkomen, ja, dan zit je echt dik in de 70.000 drones per jaar. En dat is enorm. Ik denk niet dat Europa op dit moment en ook niet op korte termijn zoveel drones kan bouwen. Maar misschien heb ik het mis.
15: Nee, maar om ze tegen te houden als ze deze kant uitkomen.
14: Ja, nou, dat zullen ze niet alle 70.000 tegelijk gaan doen. Maar het is wel zo dat je, als dit inderdaad gebeurt, en weet je, er is nog geen vredesregeling, maar daar moet je even van uitgaan natuurlijk, dan kan het heel goed zijn dat ze die drones hier gaan zien bij het ontregelen van het luchtverkeer, om het maar één ding te noemen.
15: Ja, en of hier een aanval op plaats te vinden.
14: Nou ja, ik denk dat we er alles aan zullen doen om ze te onderscheppen. Ik denk ook dat we sinds de drone-incidenten die we vorig jaar hebben gehad, dat we wat beter toegerust zijn, zeker voor wat betreft detectie. De tweede stap is natuurlijk tegenmaatregelen. Dus we zullen niet zo gauw meer verrast worden. Maar het is wel iets waar we voor in de toekomst rekening mee moeten houden.
0: Dank Peter Weininga van het HCSS.
19: Approved taxi. Test control, good control here. You are approved to take the runway and then expect clearance shortly.
15: Ja, take-off is a go. En het komt uit het promotievideootje, denk ik, van degene die dit elektrische vliegtuig vandaag van de grond wisten te krijgen. Voor het eerst een passagiersvliegtuig waar 30 mensen in kunnen, volledig op batterijenergie. 27 minuten heeft het gevlogen. In de Verenigde Staten. Ja, het toestel van het bedrijf Heart Aerospace. Dat heeft een spanwijdte van 32 meter en gewicht van meer dan 11.000 kilo. En het is het grootste volledig batterijgedreven vliegtuig dat tot nu toe gebouwd is. Gaan we even praten met Marlijn van Vliet, oprichter van E-Flight Academy op vliegveld Teuge. En oprichter van Energy to Fly. En dat is de bouwlaadsystemen voor elektrische vliegtuigen. Goedenavond. Of goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag. Hallo.
15: Is dit een enorme doorbraak zoals het aanvoelt?
20: Ja, absoluut. Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Ja,
15: tot nu toe kunnen we volgens mij met 2 zittertjes elektrisch vliegen in Nederland in elk geval. 30 is dan, ja, klinkt 15 keer zo groot, hè?
20: Ja, het is heel veel keer zo groot. Maar ligt eraan hoe je het bekijkt. Er gebeurt ontzettend veel op elektrisch vliegen. Ik kom net uit Amerika, ook daar, Plattsburgh, waar dit vliegtuig gevlogen heeft. En ik heb daar al in een 6-zitter elektrisch gevlogen. En die kan 400 kilometer ver vliegen.
15: Dus, heeft u dit toestel ook gezien?
20: Een tijdperk. Ik heb dit toestel, ik was een week te laat. Iedereen was weer terug naar LA. De andere bouwer van die 6-zitters, die heb ik wel gezien en heb ik zelfs in gevlogen. Dus het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
15: Ja, het gaat wel traag.
20: Moois onze kant op.
15: We hebben al heel lang elektrische auto's en dan hebben we nu bijna een vliegtuigje voor 30 mensen.
20: Ik moet zeggen dat het langzamer ging dan ik verwacht had. Maar we zijn er nu 5 jaar mee bezig met elektrisch vliegen. En ik heb wel het idee dat het nu letterlijk in een stroomversnelling komt.
0: Wat is eigenlijk het probleem met het groter maken van die vliegtuigen die elektrisch vliegen? Is dat het gewicht van de batterijen? Is dat het? Wat is dat?
20: Ja, er zijn een aantal problemen. En ik denk dat het gewicht van de batterij valt wel mee. Want ik denk dat de batterijen die verbeteren. Dus je krijgt steeds betere batterijen die een hogere dichtheid, energiedichtheid hebben. Net als met auto's. Maar in de luchtvaart heb je ook certificering. Dus de toestellen moeten goedgekeurd worden door de autoriteiten. En dat is iets wat tijdrovend is. Maar goed ook, want het gaat over veiligheid. Maar die combinatie, zeg maar, die maakt dat het wel lang kan duren, zeg maar.
15: Ja, want stel dat u dit Amerikaanse vliegtuig op de kop zou kunnen tikken, dan mag u er nog niet mee vliegen in Europa.
20: Op dit moment is dit een testmodel. Maar dat andere vliegtuig, die 6-zitter waar ik het over had, die komt volgend jaar op de markt en die mag je wel vliegen.
15: Als hij in Amerika goedgekeurd is, mag je er hier ook mee vliegen?
20: Als hij in Amerika goedgekeurd wordt, dan wordt hij daarna in Europa goedgekeurd. En als hij al ergens is goedgekeurd, is het natuurlijk makkelijker om hem in Europa goed te keuren dan dat je dat vanaf scratch doet.
15: Oké. Nou wil ik natuurlijk heel graag naar Londen of naar Barcelona. Lijkt me sowieso wel weer eens leuk. Wanneer krijg ik voor het eerst bij KLM of bij British Airways of een andere luchtvaartmaatschappij een elektrisch vliegtuigje voor zo'n afstand, denkt u?
20: Nou kijk, die techniek die is er, want ik heb erin gevlogen. Dus die afstand, laten we zeggen Amsterdam-Londen even, die kan je elektrisch vliegen.
15: De luchtvaart hangt eigenlijk aan elkaar van financiële technieken.
20: Ja, ook is het, ja, en nog veel meer. De veiligheid, certificering, wat ik net zei. Ja, maar ik verwacht dat zeg maar op kleinere schaal binnen 2 tot 3 jaar... dat je echt dit soort afstanden elektrisch kan vliegen. En dan echt op grotere schaal dat je 5 tot 7 jaar... de toestellen die je nu experimenteel hebt gezien van Heart Aerospace, dat die op de markt gaan komen.
15: Hm. Dat is eigenlijk best wel snel, nou, als het zo traag is.
20: We moeten opschieten. Ja. Moeten we laadinfra gaan neerleggen, de vliegvelden erop voorbereiden. Ik heb haast.
15: Ja, en als je dan onder een landingsbaan van Schiphol woont, elektrische auto's maken heel veel minder lawaai dan niet-elektrische auto's. Geldt dat voor vliegtuigen eigenlijk ook? Zijn die heel veel stiller? Wordt het beter voor de mensen onder die landingsbanen?
20: Het is ongelooflijk veel stiller om in een elektrisch vliegtuig te zitten. Ik nodig jullie allebei van harte uit om een keer met mij elektrisch te vliegen. Dan kan je het zelf ervaren op kleine schaal. Maar ook op grotere schaal wordt het ongelooflijk stil.
15: We mogen geen cadeautjes aannemen, maar hier gaan we iets op verzinnen, denk ik.
2: Ik denk dat we een cadeautje gaan aannemen in alle transparantie.
20: Komt toevallig langs.
15: Ja. Precies. Dank dat u ons even wilde bijpraten. Merlijn van Vliet, oprichter van eFlight Academy.
2: Ik neem aan dat er nu al iemand is die met AI een plaatje maakt van Mark Beekhuis en Niels die bij Merlijn in de toestel zitten. Dat wordt heel leuk.
15: Speknieuws dan, ja.
2: Ja, mooi rondjes maken boven onze zenders. De grootste AI-bedrijven die wilden de ontwikkeling van gevaarlijke modellen afremmen, maar krijgen nu een kartelzaak aan hun broek, omdat je dat ook kunt zien als een verboden samenwerking natuurlijk. Goed punt. Hoor je meer zo over.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
23: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
24: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
23: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
25: Daar zit Sophie.
26: Hi.
25: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
26: Met Sophie.
25: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
27: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
25: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
28: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
30: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
31: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
30: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
32: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
33: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
34: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd.
1: Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
3: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
4: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan meerdere files die opvallen. Onder meer de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen gebeurde een ongeluk. De weg is nu weer vrij. Eerder waren er 3 rijstroken dicht. Vertraging is 30 minuten. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Maanderbroek. Weg is weer vrij, nog wel een kwartier in de file vanaf Maarsbergen. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam bij 14,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. Friedrich Merz blijft de Duitse bondskanselier. Zijn partij CDU leed bij deelstaatverkiezingen een historische nederlaag, maar de partijleden blijven hem steunen. Merz wil met de CDU zijn verantwoordelijkheden waarmaken. Want, zo zegt hij, het gaat om niks minder dan de democratische toekomst van ons land. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
2: We willen er al lang vanaf, het toeslagenstelsel. Nu ligt er een plan om een groot deel van de toeslagen inderdaad af te schaffen. Maar wordt het daarmee ook eenvoudiger?
7: Tuurlijk, en Niels. Vooral leuker. Wordt beter. Leuker wordt het... kunnen ze het niet maken.
2: Leuker niet?
7: Nee.
2: Nou ja.
7: Wel makkelijk.
2: En daar moeten we dan nog een minuut op wachten ook.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Nee.
26: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
34: Nee, weet ik niet, sorry.
13: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
35: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
36: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
37: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
38: Nou, niet met onze huidige applicatie.
37: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
38: Niemand.
39: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
36: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
39: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
5: Nieuwsradio. De Avondspits. Heidhuis en Mark Beekhuis.
7: 6:04 is het. Goed dat je bij ons bent. Ja, vandaag officieel de herfst begonnen. En als je naar buiten kijkt, dan zie je al dat het niet helemaal donker is, maar dat het begint te schemeren. Ja, geniet er nog even van dat het licht is buiten als je naar de radio luistert. Op dit moment worden de dagen 4 minuten per dag korter. Dus morgen 4 minuten korter, overmorgen 8 minuten korter dan vandaag. Ja, nou ja, dat is heftig alles. Ja, dat gaat rap, hè? Hey, het toeslagenstelsel, dat moet op de schop. En daar is de politiek het eigenlijk al jaren met elkaar over eens. Alleen de vraag is hoe. Het blijkt steeds een ingewikkelde vraag. En nu ligt er volgens NRC een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad, de SER. En de vraag is natuurlijk, hebben zij de oplossing? Verder CNN, MS Now, Politico, die slepen Donald Trump voor de rechter. Heeft allemaal te maken met toegang tot het Witte Huis. Maar we beginnen natuurlijk met de beurs.
0: Ja, die beurs is gesloten, althans in Nederland. We bespreken de grote verschuivingen met Jochem Visser. De grootste AI-bedrijven die waarschuwden laatst dat ze misschien wel zeiden, ja, het wordt nu zo gevaarlijk, loopt vaak uit de hand met onze AI-agents. We moeten die ontwikkeling afremmen. Maar die krijgen nu een kartelzaak aan de broek.
14: Ja, ik vind het echt fantastisch. Kijk, we hoorden vorige week van Elon Musk, Dario, Amodee en Sam Altman zijn het daarover eens. Hè? Dat waren ze in social media berichten, werden ze het eens en ook in essays. Anthropic, OpenAI en anderen, die willen de ontwikkeling van die modellen pauzeren. En dat kan je eigenlijk op twee manieren bekijken. De eerste is die van Ezra Klein van de New York Times, die daar een fantastisch explainertje in een video op YouTube voor heeft gezet. Dat is eigenlijk, het gaat hard. Die modellen die zijn geavanceerd. Zij zien iets wat wij totaal niet merken met onze consumentenzoekmachientjes. Dat zien zij wel in hun eigen labs. En dan zien zij hoe die AI kan gaan maken. Dat noemen ze recursive self-improvement. En dan is het hek van de dam. Want onze fysieke wereld die rust op de digitale en dan gaan we allemaal dood of whatever. Dat is een beetje de samenvatting.
0: Ja.
14: De tweede manier is, ik kan het ook anders bekijken, AI kost heel veel om te trainen. En de race gaat nu om het mooiste model. Maar als je die ontwikkeling stopt, dan worden deze bedrijven opeens cashgeisers. Want dan, ja, dan in je al die abonnementengelden en al die andere dingetjes die waar wij voor betalen met z'n allen. Maar ja, dan blijft gewoon de cash doorgaan en de kosten die stoppen even. En misschien kunnen ze zelfs, nog mooier, regels voor zichzelf maken. Als wij met z'n allen afspreken om het af te remmen.
0: Ja.
14: Dat noem je dan regulatory capture, als je dat ook nog met de toezichthouder gaat doen. Dat is een heel hip woord sinds vorige week opeens in AI-land. En dat laatste is natuurlijk een mooi bijeffect. Maar dat is ook een kartelzaakje. Je kan het wel nobel aankleden, maar
0: dan
14: dat is ook
0: zouden dus eigenlijk door die grote jongens nu verboden afspraak zijn gemaakt, waardoor ze enorme marktmacht hebben.
14: Ja, ontzettend. En dat zien anderen ook. Dus hebben nu 4 abonnees van die chatbots gezegd, wij gaan nu voor de rechter slepen. Dit willen wij helemaal niet.
7: Dus ja, als ik nog een AI-chatbot had willen maken, dan ben ik te laat eigenlijk in dit scenario.
14: Dat sowieso, maar op de open source markt kun jij voor consumenten, als je met de Chinezen wil concurreren, vast nog wat leuks regelen, Mark. Maar het leukste is die pleitnota die zegt al, dit is allemaal al afgesproken aan publiek. Want officieel is er nog helemaal geen afremming. Hè? Ze zijn het daar ook niet over eens. Niemand gelooft daar ook echt in dat het er zomaar komt. Dat ze met z'n allen hun raceautootjes wat minder hard gaan rijden, zoals Corné van Zijl het grappig schreef. Maar deze pleitnota staat, nee, u heeft het al afgesproken, want u bent het eens geworden in essays en op Twitter. En wij willen consumenten beschermen tegen bewust afgesproken verslechtering van hun product.
0: Ja.
14: En luister jongens, veiligheid is een zaak voor u individueel, per bedrijf of per overheid.
0: Ja.
14: Dan trekken
0: de gemeenschap.
14: En de gemeenschap. Maar dan trekken ze een hele leuke vergelijking met autobedrijven. Dan zeggen ze, u had geen coördinatie nodig om de gordel in te voeren. De snelheidslimiet wordt u aangeboden door uw lokale overheid. En er zijn internationale standaarden voor kreukzones en sterkte ermee, jongens. En bovendien, u moet gewoon blijven concurreren, want dat schakelt u nu uit. Dit is un-American.
0: Ja.
14: En dat zijn eigenlijk alle grote argumenten.
7: Maar dat is dan niet het hele argument. Ik bedoel, want we hebben nog geen internationale afspraken voor kreukelzones bij AI.
14: Nee, dat is zo. Maar als deze bedrijven dat onderling gaan afspreken, dat is dus het argument, dan moeten ze dat aan de overheid overlaten en niet zelf gaan regelen allemaal. Ja. Dat staat ook in aan de klacht eigenlijk, de pleitnota.
0: Maar wie zijn die klagers?
14: Dat zijn gewoon consumenten die advocaten hebben ingeschakeld voor een class action lawsuit, zoals dat heet, in het Northern District of California, moet ik erbij zeggen.
0: Hangt dit nog samen met het plan van Anthropic om naar de beurs te gaan?
14: Nou, het hangt in die zin samen dat, kijk, of coördinatie wordt expliciet verboden als de rechter dit gaat doen. Hè? Als de rechter die ermee gaat en dan vervolgens een keer zegt ergens in de toekomst van, jullie mogen helemaal geen afspraken maken maken met elkaar. Nou, dan weet je dus dat de kosten gewoon door blijven lopen. Want niemand gaat die ontwikkeling van de nieuwste AI-modellen dan afremmen. En dus mag je nog even iets langer wachten op je cashgeizer. Maar ja, aan de andere kant, je ging al naar de beurs en je ging hier al in beleggen toen ze de mooiste modellen aan het ontwikkelen waren. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Ja. Met een optie op meer, zeg maar.
0: Dan komen wij, denk ik. Oh, nou, even naar SoftBank nog. Je hebt je SoftBank T-shirt aangetrokken.
14: Ja. Dus
0: Say it like SoftBank.
14: Ja, say it like SoftBank. Ja, dat is een T-shirt met daarop hele prachtige presentaties van een van de grootste durfkapitalisten op aarde eigenlijk. Zij maken fantastische grafiekjes in hun presentaties met bizarre plaatjes om hun punt over te brengen aan.
0: Jouw andere een egel?
14: Onder andere, ja, met een egel met Schopenhauer. En we hebben ook, ja, mijn favoriete is, dan zeggen ze tegen investmentbankers, consider not the peak, but the climb. Terwijl, als je kijkt naar uw aandeel, hoe het groeit. Ja. Denk niet na over het eindpunt. En dat soort dingen. Maar SoftBank, om het kort te zeggen, die geven 11 miljard aan zogeheten junk bonds uit. Leningen met een redelijk lage beoordeling. Omdat SoftBank als grootste durfkapitalist op aarde, of een van de grootste, eigenlijk een hele slechte kredietbeoordeling krijgt. Want zij stoppen alles op rood in het casino, alles op OpenAI, waar wij net over praten. En het is dus best bijzonder dat ze dus eigenlijk een hypotheek hebben afgesloten op alles wat los en vast zit. Chipmaker Arm, bankleningen en nu deze 11 miljard erbij. Dus eigenlijk is een beetje de conclusie met SoftBank, als het misgaat met OpenAI, ergens naar die beursgang van volgend jaar.
0: Gaat het ook mis met SoftBank?
14: Dan gaat het ook goed mis met SoftBank. Ja, dat kunnen we wel concluderen.
0: Handel op Damrak opgedroogd, hè? Hoe staat het ervoor nu?
14: Mooi opgedroogd wel. 1102 punten en een beetje en 0,6% in de plus.
0: Dankjewel, Jochem Visser.
1: Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en al van andere Amerikaanse staten. Die staten willen de overname van Warner Brothers Discovery tegenhouden, omdat ze bang zijn dat Paramount na de overname te veel macht zou krijgen. Dat meldt vandaag persbureau Bloomberg op basis van één ingewijde. Die schikking die wordt waarschijnlijk later vandaag officieel bekendgemaakt. En Paramount sloot in februari een deal om Warner Brothers over te nemen. Met die overname is ongeveer $110 miljard gesmoeid. Als het deal doorgaat, dan wordt het een van de grootste fusies ooit in Hollywood.
0: In die schikking staat onder andere dat Paramount ieder jaar minstens 30 bioscoopfilms moet uitbrengen. Als het bedrijf dat aantal niet haalt, moet het $30 miljoen betalen voor iedere film die ontbreekt. Ook krijgen CBS en CNN, die onderdeel zijn van de twee bedrijven, onafhankelijke redactieraden. Daarmee moet de redactionele onafhankelijkheid beter worden beschermd. En hiermee wordt dus een rechtszaak vermeden.
1: Dan gaan we weer naar Tim Schaap bij de ANWB. En Tim, slecht nieuws voor de mensen op de A4.
15: Ja, klopt. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Standaard al erg druk, hè, tijdens de avondspits. Maar nu nog eens wat extra's. Komt er een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. De weg is wel weer vrij, maar goed, nog wel file. Ongeveer 15 minuten vanaf Amsterdam Sloten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A37 richting Hogeveen bij 31,8.
16: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
17: Ik zag de heer Vermeer alleen nog een beetje bij BNR staan. Ja. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
18: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
19: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
1: Sowieso warmte op deze zender.
0: Warm.
1: Het toeslagenstelsel moet op de schop. Daar is de politiek het al jaren met elkaar over eens. Alleen de vraag is hoe? Dat is namelijk een hele ingewikkelde vraag. En nu ligt er volgens NRC een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad, de SER. De zorgtoeslag zou helemaal verdwijnen. De huurtoeslag voor een deel, maar voor een deel dus ook blijven bestaan. En de kinderbijslag en het kindgebonden budget zouden worden samengevoegd in één inkomensonafhankelijke bijdrage voor de ouders. Kortom, er gaat echt heel veel veranderen volgens dit plan. En daartegenover staan dan onder andere een lagere zorgpremie en veranderingen in de inkomstenbelastingen. Het zou neerkomen op de grootste belastingherziening in decennia. Het stelsel zou op zijn vroegst kunnen worden ingevoerd vanaf 2030. We gaan erover praten met Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Een hele goede middag.
20: Goedemiddag.
1: Ja, de eerste even het grote plaatje. Wat kan u schetsen hoe de SER dit hele stelsel van toeslagen rondrekent als ze het hebben afgeschaft?
20: Ja, nou, wat ik er dus van begrijp uit het NRC-bericht is dat ze eigenlijk die toeslagen willen afschaffen, of in ieder geval dat ze een hoop inkomensafhankelijkheid willen weghalen. Dus het is nu zo dat de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget, het hangt allemaal af van hoeveel geld je hebt of hoeveel geld je verdient, hoe hoog die regelingen zijn. En het plan is om eigenlijk die afhankelijkheden minder te maken. Dat er minder regelingen zijn die van je inkomen afhangen. En dat meer te doen via de belastingen.
7: Klinkt simpeler.
20: Ja, zeker. En dat is ook hard nodig. Want we hebben een ongelooflijk complex stelsel. Met allemaal mensen die regelingen niet gebruiken waar ze weer recht op hebben. Mensen die dingen niet aanvragen. Mensen die terugvorderingen krijgen. Dus het wordt hoog tijd om dat stelsel te gaan vereenvoudigen.
0: Ja, dit is er natuurlijk gekomen omdat er vanuit de politiek altijd de wens is om mensen die weinig geld hebben tegemoet te komen voor een aantal essentiële zaken. Zoals de huur, zoals de zorg, kinderopvang. Daar komt het natuurlijk vandaan. Dat valt dan weg. Dat betekent dat die mensen in die lagere inkomensgroepen zelf dat geld beter moeten gaan beheren?
20: Nee, het is eigenlijk juist andersom. Dus wat nu zo is dat we allemaal losse regelingen hebben om mensen met lage inkomens te helpen. En die zijn dan niet meer voor mensen met hogere inkomens. En eigenlijk zit er dus op iedere regeling eigenlijk een soort verborgen belasting in. Hè? Dus voor de zorgtoeslag, die krijg je als je een laag inkomen hebt. En hoe hoger je inkomen is, dan gaat er steeds een beetje af. Tot bij de hoogste inkomens, dan heb je niks meer. Hmm. En bij dit voorstel, zoals ik het begrijp, is het juist zo dat die afbouw gaat juist uit. Dus eigenlijk krijgen meer mensen recht op een regeling. Hè? Dus ze schaffen de zorgtoeslag af. En tegelijkertijd gaat dan de zorgpremie naar beneden. Maar dat geldt dan voor iedere Nederlander, niet alleen voor Nederlanders met een laag inkomen. En daartegenover gaat dan bijvoorbeeld de belasting voor de hogere inkomens omhoog. Dus in plaats van dat je allemaal mini-belastingen en allemaal losse regelingen hebt, krijg je dan één grote belasting waar alles samenkomt, door het stelsel eenvoudig wordt.
7: De belasting gaat omhoog. En ik hoor meteen al dat de hele achterban van de VVD en van de CCZ er misschien ook wel daar gaat stijgen. Dat zou toch niet nodig moeten zijn?
20: Nou ja, de belasting gaat omhoog. Het is maar hoe je het ziet. Dus die belasting is er al, alleen we doen het nu stiekem. En we gaan stoppen met stiekem belasten. En we gaan gewoon ervoor uitkomen welke belasting we doen. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En inderdaad, sommige mensen vinden dat vervelend. Maar wil ik liever weten hoeveel belasting we betalen dan dat het allemaal stiekem gebeurt.
7: Maar wordt het geld anders over de mensen verdeeld? Of wordt het alleen via andere regels verdeeld? Ik bedoel, zijn er mensen in die plannen die er heel erg op vooruit zullen gaan misschien? En andere groepen die erop in gaan leveren?
20: Ja, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen op basis van wat er nu gelekt is. Ik weet wel, we hebben zelf hier ook onderzoek naar gedaan. We hebben een vergelijkbaar voorstel gedaan. En daar zie je inderdaad, je kan iets minder doelgericht herverdelen. Dus hele specifieke situaties kun je minder opsturen. Maar grosso modo kun je best wel in de buurt blijven van wat we nu doen. Is alleen het verschil, in plaats van dat via allemaal regelingen afbouwt, dat die hoge inkomens die gaan erop vooruit omdat regelingen niet meer afbouwen. Maar ze gaan erop achteruit omdat je meer belasting gaat heffen. En onderstreep blijft ongeveer hetzelfde over.
0: Maar als je toeslagen schrapt en je geeft de groepen voor wie die toeslagen waren een belastingvoordeel, dan is dat toch een zero-sum game eigenlijk. Waarom moet de belasting dan ergens omhoog als je de toeslagen afschaft? Dat kost toch juist minder geld?
20: Ja, maar dus voor mij is het niet het idee om de toeslagen af te schaffen. Hè? Dus wat je ziet is, hè, dus dat bijvoorbeeld het kindgebonden budget, dat hangt af van het inkomen. En hier in NRC staat dat ze dat dan bijvoorbeeld gaan samenvoegen met de kinderbijslag en onafhankelijk maken voor het inkomen. Dat betekent dus niet dat het is afgeschaft, maar juist dat iedereen dat bedrag krijgt. Dan is er dus geen toeslag meer in de zin
0: dat je inkomen afhangt. Je hoeft niet meer aan te tonen wat je inkomen is, precies, om voor die toeslag in aanmerking te komen.
20: Precies.
0: Dus dat wordt uitgekeerd op het moment dat de Belastingdienst denkt, u heeft er vandaag of dit kwartaal recht op.
20: Ja, dus het hangt niet meer van het inkomen. Dus iedereen krijgt het ongeacht inkomen. En als ze vinden dat bepaalde mensen dat geld niet nodig hebben, dan gaan we ze gewoon meer belasten.
0: Oh, maar dat in plaats is van dat we dan die regeling inhouden. Waarom schaffen we al die ingewikkelde regelingen niet helemaal af? Dus en de toeslagen afschaffen en ook de ondoelmatige kortingen die mensen krijgen, of de tegemoetkomingen die de mensen krijgen in het kader van de hypotheekrenteaftrek. Allemaal omstreden regelingen. Moeilijk uitvoerbaar. En dan gaan we dat in plaats van het inkomensafhankelijk maken, blijft het bestaan. Ik ben helemaal teleurgesteld.
20: Dus je maakt het wel heel veel simpeler. Hè? Want als je gewoon zover gaat de SER niet. Maar als je dit doorbouwt, wat je uiteindelijk kan doen, is je zegt, ieder huishouden krijgt gewoon een vast bedrag op basis van het aantal inwoners, of het aantal kinderen, het aantal volwassenen in het huishouden. Dat is vast. En verder regelt je de belastingen. Dat is heel eenvoudig. En waarom is dat stukje nodig, dat vaste bedrag? Omdat er gewoon in Nederland heel veel huishoudens zijn die betalen al geen belasting en kunnen niet rondkomen. Iemand in de bijstand betaalt geen belasting. Zo. Maar als je alle toeslagen afschaft, dat kan echt niet rondkomen. Je hebt die toeslagen nodig om van te leven. Dus daar moet iets voor komen.
0: Maar er zijn ook mensen die hebben dus wel voldoende inkomen. Die krijgen nu ook kinderbijslag. Maar die krijgen ook in het nieuwe systeem geen huurtoeslag bijvoorbeeld. Dat blijft zo.
20: Ja, dus in het voorstel krijgen die dan wel bijvoorbeeld het kindgebonden budget. En dan kun je inderdaad zeggen, dat is niet nodig.
0: Nee, is niet nodig.
20: Maar die mensen
7: maak je het weer inkomensafhankelijk. En dat wilden ze nou juist eraf halen.
20: Wat je in plaats ervan doet, is, je gaat gewoon de belasting verhogen op, voor die mensen. Dus je krijgt een soort je doet het gewoon aan de andere kant, haalt weer op. Met als extra voordeel dat eigenlijk is het afbouwen van het kindgebonden budget is nu een specifieke extra belasting voor jonge ouders. Nou, dat is maar de vraag, wil je echt die groep per se extra belasten? Of zeg je, dat verdelen we over alle belastingbetalers? Ja. Daar is best iets voor te zeggen.
0: Maar dit wordt natuurlijk wel een financiële exegese om te kijken hoe, met name in de overgang tussen groepen die wel nog wat kindgebonden budget kunnen krijgen, maar die dan dus ook wat meer belasting gaan betalen. Welke mensen zijn dat? En worden die dan niet onevenredig getroffen? Dat is natuurlijk toch millimeterwerk.
20: Nou ja, eigenlijk moeten we dus af van het millimeterwerk. Want dat is waarom we dit hele complexe stelsel nu hebben. Omdat we dus voor iedereen tot een millimeter de koopkracht willen bepalen. En dan krijg je een heel complex stelsel waarbij, ja, uiteindelijk als dan nu bij de miljoenennota zeggen ze, ja, minimaal gaan er 0,2% op vooruit. Voor mij hebben ze veel liever dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn, het geld krijgen en niet worden teruggevorderd.
0: Nee,
20: en
0: maar als het straks over koopkrachtpercentages van hele procenten gaat, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal.
20: Ja, maar dan nog steeds denk ik dat er echt een groep is dat als de koopkracht, zeg maar, met 5% omlaag gaat, maar je hebt er geen stress van, je weet wat je krijgt, je hoeft niet aan te vragen, het wordt nooit teruggevorderd, dat ze er zo voor tekenen.
0: Nou, een gezin met modaal inkomen en twee kinderen, daar, die kunnen die 5% niet missen, denk ik.
20: Nou, dat hangt er dus vanaf, want dat gaat er nu vanuit dat ze dat allemaal gebruiken. Er zijn dus hele groepen mensen die dus dat geld nu laten liggen. Dus die gaan er juist op vooruit. Want die hebben dat geld nu niet, van die weten het niet te vinden, die durven het niet aan te vragen.
0: Zo. Je krijgt het automatisch. Niet.
20: Ja.
7: En dit plan valt of staat ook met de rechte rug van alle politici, hè? Dat ze niet alsnog gaan zeggen, nou, we hebben het helemaal simpel gemaakt.
0: Maar voor mijn
7: laten we nu voor mijn achterban nog wel even een paar extra uitzonderingen erbij voegen.
20: Absoluut. Nee, ja. Iedereen moet de pijn wat delen en dan moet er een compromis uitkomen. En dus je moet ook wel iets van knoppen hebben om aan te draaien, maar we hebben er nu echt veel te veel. Maar eens, het vraagt wel een rechte rug, zeker.
7: Ja. Nou, in het najaar gaan we horen wat het precies is, het plan. Dank Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie.
2: Radio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Ontwikkelingen rond de media in Amerika. CNN, MS Now en Politico slepen Donald Trump voor de rechter. Dat hebben de nieuwsorganisaties vandaag bekendgemaakt. Omdat de Amerikaanse president hen de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd. En dat deed de president omdat ze de media in zijn ogen leugens verspreiden.
3: I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: Maar de drie organisaties beroepen zich op het eerste amendement van de grondwet en eisen via de rechter toegang terug ondertussen. Want je moet voorstellen dat die organisaties ook werken in een pool, hè? Dus ze zijn niet allemaal overal bij. En nu hebben collega-Amerikaanse televisienetwerken gezegd, wij gaan de taken van CNN niet overnemen. Dus daardoor werden er vandaag ook geen opnamen gemaakt bij activiteiten van president Donald Trump, omdat het eigenlijk de beurt was aan CNN. Goed, die ontwikkelingen even op een rij zetten met Kenneth Manosama, Amerika-deskundige. Welkom weer, Kenneth.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hoe sterk is die zaak van die media in de rechtszaak tegen de president?
4: Nou, ik denk dat het best een sterke zaak is. Hè. Toegang tot het Witte Huis en de persvrijheid. Die zaken gaan terug tot zeker 1977. Hè. Zodra het Witte Huis openstelt in bepaalde gebieden in het Witte Huis voor de pers, dan mogen ze daarin ook niet discrimineren, gebaseerd op de inhoud van wat ze zeggen. Hè. Dus als president Trump zegt, het is allemaal fake news en ze liegen en ze doen alleen maar negatieve berichtgeving. Ja, dat mag geen reden zijn om de toegang tot het Witte Huis alleen voor die zenders te ontzeggen. Juridisch gezien zou je zeggen dat deze zenders behoorlijk sterk staan.
0: Ja. Hebben ze recente jurisprudentie die daar al iets over zegt?
4: Ja, er is een recente zaak rondom de Associated Press. Die was de toegang ontzegd tot het Air Force One, heb ik begrepen. Maar ook zeker de Oval Office, hè, binnen het Witte Huis. Daarvan heeft de rechter gezegd, niet het Hoge Rechtshof, maar een lagere rechter, heeft gezegd van, dat is een selectieve presspool die daar in het Oval Office mag zijn. Daar mag inderdaad de president Trump zeggen van, nou ja, die en die outlets, die wil ik niet hebben. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de press briefing room, de zogenaamde press area binnen het Witte Huis, daar mag je niet discrimineren als het op basis van de inhoud.
0: Ah, dus er zijn eigenlijk twee verschillende plekken. De ene kant heb je die meetings, dan zit hij in zo'n onhandig stoeltje met een gast bijvoorbeeld. Daar moet de pool naartoe en daar kun je wel selectief zijn. Of dan mag de president wel selectief zijn, maar bij persconferenties niet. En die zijn ook in het Witte Huis.
4: Precies. En het gaat dan om dat echt het totale Witte Huis nu voor deze journalisten van deze zenders wordt ontzegd. Ja, en dat gaat dus eigenlijk veel te ver.
0: Maar hoe zit het dan met het overnemen van die taken van CNN vandaag? Wat dus die grote networks niet willen doen, uit solidariteit zal ik maar zeggen. Dat heeft dan toch met dat poolwerk te maken of ligt dat weer anders?
4: Ja, dat heeft met het poolwerk te maken. En het is inderdaad, je zei het al, eigenlijk gewoon een teken van solidariteit. Omdat ook bijvoorbeeld zelfs een Fox News wel in de gaten heeft van ja, dit gaat te ver. Want we worden puur op basis van de inhoud waarvan onze verslaggeving worden we beoordeeld. En worden collega's dus op basis van wat zij verslag geven, wordt de toegang ontzegd. En dat is echt een flagrante schending van het eerste amendement. Ja. En dus uit protest, uit solidariteit, doen wij nu ook niet mee aan het overnemen van de taken van CNN, zoals je het inderdaad stelde.
0: Het zijn ongekende ontwikkelingen toch in het land, the land of the free. Persvrijheid altijd hoog in het vaandel in de Verenigde Staten, hoewel bepaalde uitingen toch al niet op televisie mochten. Maar goed, dan ging het om woordgebruik. Hoe kenschets jij dat?
4: Nou, kijk, het is...
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Daarmee gaan we zo meer over horen.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
8: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
8: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: En, hoe ging je leestoets?
12: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
11: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
13: In 14 weken begrijpend leren lezen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
17: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
18: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM, accountants, belastingadviseurs en consultants.
19: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
20: In de BNR-app.
4: Gerrit Zalm wordt definitief niet vervolgd voor de witwaszaak bij ABN AMRO. De Chinese schatkist wordt rijkelijk gevuld dankzij de AI-hozen. En klimaatextremen leggen de geschiedenis bloot. Archeologen worden evengoed overspoeld door vondsten nu. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
21: De weg was het relatief rustig, toch? Tim Schaap, hoe verloopt de avondspits?

0: Gelukkig verloopt die vrij soepel en gaat hij aardig richting het einde toe. We zijn nu flink aan het dalen, in totaal nu zo'n 210 kilometer. Wat nog wel opvalt is de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid ongeveer een kwartier tot 20 minuten extra. Ook nog steeds opvallend de A32 Meppel-Leeuwarden bij Heerenveen wegwerkzaamheden. Je hebt nu 10 minuten extra vanaf Wolvega. Ten slotte nog de A59 vanuit Den Bosch. Voor Engelen ongeveer 10 minuten extra. Eerder gebeurde er een ongeluk een stukje verderop bij Vlijmen. De weg is er nu weer helemaal vrij. Verder naar meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A35 Enschede-Almelo bij 62,1.
1: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. De grote Amerikaanse tv-zenders weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die zender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat betekent dat er geen beelden worden gemaakt van Trumps reis naar de VN-vergadering in New York. 5 zenders roeleren telkens voor het filmen van de president en juist nu was CNN aan de beurt. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ajax is gesloten op 1102 punten, een plus van 0,7%. De grootste stijger was Exor, 3,9% kreeg dat erbij. En Inpos was de grootste daler, 2% eraf. Dow Jones op dit moment een 0,5% hoger op een tienduizenden punten hebben ze daar.
5: Heineken wil 300 pubs overnemen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft de brouwer eigenlijk wat aan? Want in Engeland, je kent het bier daar, Niels, dat is zonder 2 vingers schuim. Dat is echt heel anders. Het is helemaal geen Heineken. We hadden zo meer over horen.
6: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met LeadInfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor. Je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
7: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
8: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
9: Nee, weet ik niet, sorry.
7: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
10: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
13: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
15: Dat kan.
14: In de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. De avond.
14: Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
4: Ja, Chinese schatkist rijkelijk. Oh, ik zat even te lezen in de BNR-app. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon luisteren. Goedenavond.
5: Ja, soms wil je lezen, maar soms wil je even luisteren. Ja,
4: soms.
5: Ik zou het gewoon doen.
4: Bierbrouwer Heineken is van plan om 300 kroegen in het Verenigd Koninkrijk te kopen. Het gaat volgens de Sunday Times om kroegen van het Britse Stonegate. Wat moet Heineken met nog meer Britse pubs? En wat ik vooral wil weten is, wordt dat dan nog wel Brits bier geschonken? Of ja, gaat dat ook allemaal lager?
5: Nee, Heineken is premium, hè.
4: Heineken is premium, dus dat gaat
5: in Engeland.
4: Duizenden EU-sancties tegen Rusland kunnen vandaag verlopen. En dat heeft te maken met een starre opstelling van Slowakije en Frankrijk die hun eigen belang hierbij hebben. Ze willen niet dat één specifieke oligarch op de sanctielijst blijft staan. Dat behandelen we zo meteen ook. Eerst gaan we naar de Chinese 3D-printers.
5: Precies, het ministerie van Defensie heeft via een Nederlands bedrijf weliswaar twee 3D-printers voor metaal gekocht bij een Chinese fabrikant, Z-Rapid. En dat meldt het FD vanmorgen. Nederlandse maakindustrie is daarover geschokt. De FME-voorzitter Theo Henrar bijvoorbeeld, die spreekt van een klap in het gezicht van de Nederlandse en Europese industrie, zei hij vandaag op BNR.
9: Er is een Engels gezegde dat heet put your money where your mouth is. Als Defensie zegt, we willen meer strategische autonomie, we willen meer Europees en Nederlands aanbesteden, en je gaat dan deze spullen in China bestellen, dan maak je jezelf ongeloofwaardig. En ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit gedaan is.
5: En dat is ook ongeveer wat CDA-Kamerlid Maas van Landschot vindt. Die vindt het allemaal zeer onverstandig.
16: Dit is onbegrijpelijk. En dit is echt een heel ongelukkige aankoop geweest.
5: Waar zit dat ongemak in? Want het gaat via een Nederlands bedrijf en die hebben gewoon delen van die 3D-printer uit China geïmporteerd. Maar uiteindelijk maken ze het hier af.
16: Klopt, dus die componenten die komen allemaal niet uit, laten we zeggen, China of onbetrouwbare landen. Maar in China wordt wel die 3D-printer, wordt een deel daarvan wordt geassembleerd, dus in elkaar gezet. En dat levert natuurlijk, ondanks dat je dat allemaal kunt screenen, wel degelijk veiligheidsrisico's op.
5: Waar ziet u die?
16: Nou ja, je zou kunnen denken aan zenders die data doorsturen, of juist onderdelen die minder sterk zijn.
4: Maar weten we of die erin zitten?
16: Nou ja, dat is maar. Je weet natuurlijk niet wat je niet weet. En je kunt het screenen en door allerlei apparatuur halen om te testen. Maar dat is gewoon heel moeilijk om uit te sluiten. Dus veel beter is, zorg nou dat je gewoon daar niet inkoopt.
5: Ja, wij weten dat niet. Maar je moet er toch van uit kunnen gaan dat Defensie die screening goed op orde heeft.
16: Nou, Defensie zal ongetwijfeld zo goed mogelijk screenen als ze kunnen. Maar als je ook kijkt naar de oorlog in Oekraïne, hoe innovatief eigenlijk en hoe snel de veranderingen zijn in materieel, dan kan ik bij wijze van spreken, iedere 3 weken zijn er nieuwe toepassingen. En dan is het maar zorgen dat je aan de controlekant dat ook goed ingeregeld hebt.
5: We kopen toch niet elke 3 weken nieuwe 3D-printers? Het gaat nu om dit type, van dit model, van deze fabrikant met deze Chinese onderdelen erin. Die kan je dan toch gewoon tegen het licht houden en daarna wel of niet vertrouwen?
16: Nou, ik denk niet dat wij 100% kunnen uitsluiten dat er geen risico's in zitten. Dat je zo'n apparaat helemaal uit elkaar sleutelt, vervolgens alle software bestudeert. Dat lijkt me nogal een klus. Dus in plaats van extra screening op te tuigen, is volgens mij veel slimmer. En om 3 redenen om Europees in te gaan kopen. Allereerst veiligheidsrisico's. Het tweede, economische groei wil je gewoon hier houden. En ten derde, je wil ook eigenlijk knelpunten creëren. Dus juist afhankelijkheden van andere blokken richting de EU.
5: Ja, en ik bleef er een beetje op hangen, omdat er natuurlijk eerder al kamervragen zijn gesteld aan staatssecretaris Boswijk. Die zei ja, maar de vorige keer, de aanbesteding is hartstikke goed verlopen. Data die printers genereren, die kunnen helemaal niet terechtkomen bij de Chinese fabrikant. En hij denkt dat hij het goed heeft. Wat gaat u nu doen?
16: Nou, allereerst vinden wij dit dus een hele ongelukkige aankoop. De risico's, en ik heb natuurlijk ook de antwoorden van de staatssecretaris gelezen, die lijken hier wel afgedekt. Maar wat wij willen is dat inkopen van defensiemateriaal, dat er de standaard wordt dat het in Europa gebeurt. En natuurlijk, er zijn ook F-35's die we hier niet op dat niveau maken. Dus je zult tijdelijk nog afhankelijkheden hebben, en sommige wat langer dan andere, van derde landen buiten Europa. Maar je wil die eigenlijk parallel zo snel mogelijk af gaan bouwen en hier ontwikkelen.
5: Ja, en bij Defensie hoor je natuurlijk wel dat er bestellingen worden gedaan op de plek waar nu geleverd kan worden, in plaats van waar je het misschien eigenlijk vandaan van zou willen halen. Is dat niet ook een argument? Je zegt, ja, we moeten gewoon nu alles op orde krijgen?
16: Nee, dat is zeker een dilemma. Kijk bijvoorbeeld naar antiballistische luchtafweer. Dus dan heb je het over de Patriot-raketten. Ja, die worden nu gewoon door een Amerikaans bedrijf gemaakt en niet door een andere. Dus op de korte termijn, als je Oekraïne wilt helpen, dan moet je die gewoon daar afnemen. Maar het is dus tegelijkertijd belangrijk, en gelukkig gebeurt dat nu ook, dat je als de wiede weer gaat daar een Europees alternatief voor gaat ontwikkelen.
5: Ja, Dirk Boswijk is van uw eigen partij. Heeft u via de binnenkamer al contact gezocht en gezegd, los dit eens even op?
16: Nou, hij weet, en we hebben ook al in eerdere debatten aangegeven, dat Europees inkopen, dat moet gewoon de voorkeur zijn.
5: Maar dat gebeurt nog niet?
16: Nee, veel te weinig. En het interessante is, het kan juridisch gewoon wel. Dus er zijn gewoon mogelijkheden in de aanbestedingswet om dit te doen. Maar wat je ziet, en dan ga ik een beetje chargeren, is dat juristen bij Defensie veel te voorzichtig zijn. Ze zijn goed in het aanstippen van risico's, maar minder in het vlottrekken van dossiers en voor impact zorgen.
5: En dat zei CDA-Kamerlid Maas van Lanschot.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Bierbrouwer Heineken is van plan om 300 kroegen in het Verenigd Koninkrijk te kopen. Het gaat volgens de Sunday Times om kroegen van het Britse Stonegate. Bierbrouwer zou voor de overname zo'n 350 miljoen euro gaan betalen. We spreken dit met bieranalist François Sonneville. Goedenavond.
17: Goedenavond Niels, goedenavond Mark.
4: Dag, wat wil Heineken met 300 Britse pubs erbij?
17: Het is natuurlijk een move die best wel wat vraagtekens zet. Je ziet dat het aantal kroegen in het Verenigd Koninkrijk met een kwart gedaald is sinds het begin van deze eeuw. Maar je ziet dat Heineken eigenlijk al langer bezig is om kroegen om te bouwen en meer attractief te maken. Dus je ziet niet meer de mensen die iedere dag naar de kroeg gaan en van 12 tot 2 aan het bier zitten. Maar je ziet wel mensen die het nog steeds heel erg belangrijk vinden om te socializen, voetbalwedstrijden te kijken in de kroeg, spelletjes te doen, darten en zo. Dus ze proberen eigenlijk de kroegen wat te veranderen, wat meer een sociale ontmoetingsplaats te maken.
4: Ja.
17: En ze proberen natuurlijk ook hun eigen bier te verkopen.
4: En is dat dan ook een soort diversificatie van wat Heineken doet? Dus ze brouwen niet alleen bier, maar ze gaan nu ook de plekken kopen die ze dus voor een deel al hadden, hè, want ze hadden al 2300 kroegen, begrijp ik, waar het wordt gedronken.
17: Ja, ze zijn natuurlijk al wel heel erg lang bezig in kroegenland. Mm-hmm. In Nederland zie je natuurlijk ook een heleboel kroegen van Heineken.
4: Ja.
17: Je probeert je kroeg om twee redenen te hebben. Op de eerste plaats geeft het je een mogelijkheid om bier te verkopen en je controleert dat. Maar het is ook zo dat de mensen die daar bier drinken, die hebben hopelijk een goede ervaring. En als ze dan in de supermarkt bier gaan kopen, dan hoop je dat ze datzelfde merk kopen.
4: Ja, werkt dat zo?
17: Ja, het is natuurlijk, als je kijkt naar van welke merken hier in het Verenigd Koninkrijk populair geworden zijn in de laatste jaren, dan is dat niet meer de traditionele merken zoals een Carling of een Carlsberg die 20 jaar geleden gedronken werden. Maar dan drinken mensen bier uit Italië of uit Spanje.
4: Oh.
17: Dat associëren ze natuurlijk met vakanties. Ineens ben je terug op dat strand in Barcelona. Ja, en je drinkt een biertje hier in het koude Engeland. Maar
4: ja, François, jij en ik weten, zo werkt het niet, hè? Want dat biertje, dat Italiaanse biertje, smaakt in Italië heel lekker, maar eenmaal terug in de Hollandse klamme kou werkt het niet.
17: Nou, vaak als je het dan combineert met eten, dan heb je
4: dan
17: toch
4: wel
17: zoiets van een pizza met een Italiaans biertje erbij. Ja. Dat is toch wat anders dan een pizza met een Nederlands of Scandinavisch biertje.
5: Is dan een kroeg eigenlijk weinig meer dan een marketinginstrument?
17: Die controle wil je natuurlijk ook een beetje hebben. Je ziet dat de laatste jaren in Nederland craftbier heel erg populair geworden is. Die mensen proberen naast de brouwerij eigenlijk mensen het bier te laten proeven. En daar hebben brouwers toch wel wat last van, wat concurrentie. Dus als je je eigen kroegen hebt, dan kun je daar eigenlijk beter in bepalen wat de consument gaat drinken. Dus je kunt er ook wat experimenteren. Je kunt wat nieuwe merken aan de klant introduceren. En dat zet op een gegeven moment toch een merk neer in de markt.
4: Maar dit is voor lokale bierbrouwers in Engeland dus niet zo goed nieuws.
17: Nee, die zien natuurlijk toch dat de grote brouwers, je hebt hier eigenlijk 4 grote brouwers, ja, die hebben vele diepere zakken, veel meer geld. Dus die kunnen investeren in kroegen en die kunnen die kroegen eigenlijk modern maken, kunnen leuke plaatsen maken voor mensen om hun vrienden te ontmoeten. En als kleine brouwer staat het water toch hoog aan je lippen en wordt het toch moeilijk om daarmee te concurreren.
4: Houden ze wel die mooie Engelse namen, die pubs van de, weet ik veel, de Berkshire Inn en de Golden Lion, weet ik veel wat.
17: Ja, ik denk dat dat inderdaad heel dom zou zijn om die namen te gaan veranderen. Dus die Engelse namen, die kroegen zijn toch heel erg verankerd in het landschap. Bijna ieder klein plaatsje heeft wel zijn eigen kroeg. En als je die namen gaat veranderen, En dat vinden mensen toch niet zo heel erg leuk. Dus nee. Het bier mag veranderen, maar de naam van de kroeg niet.
4: Dankjewel, bieranalist François Sonneville.
18: Make Europe great again.
5: Duizenden EU-sancties tegen Rusland kunnen na vandaag verlopen. En dat heeft alles te maken met een starre opstelling van Slowakije en ook van Frankrijk. Zij willen dat één specifieke oligarch niet op de sanctielijst blijft staan, maar er vanaf gaat, zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
19: Alisher Usmanov, dat is een Oezbeeks-Russische oligarch, een van de rijkste mannen ter wereld, ook jarenlang aandeelhouder van voetbalclub Arsenal geweest. Ja, dan heb je geld als je dat kunt. En hij staat al jaren op de sanctielijst, omdat hij volgens de EU onderdeel is van de politieke en economische elite van Rusland. Hij heeft de economie van Poetin helpen bouwen. En hij hoort bij die 3000 sancties die mogelijk verlopen. En dan hebben we het over personen en entiteit. Dat moet elk half jaar worden verlengd vanuit de EU. Dat is dus wat anders dan die grote economische sancties tegen Rusland die we ook kennen. Die hebben we voor langere tijd al verlengd.
5: En dat zou betekenen dat als dit niet verlengd wordt, dat dan verloopt het na een half jaar en dan gaat niet alleen deze man van de lijst, maar alle Russische oligarchen.
19: En Poetin.
5: En Poetin Lavrov zelf.
19: En alle anderen die medeplichtig zijn aan deze oorlog.
5: En waarom liggen hier dan Slowakije en Frankrijk dwars? Wat hebben ze met deze oligarch?
19: Ja, kijk, het verhaal van Robert Fico van Slowakije is redelijk bekend. Dat Hongarije en Slowakije jarenlang samen redelijk hebben dwarsgelegen tegen die sancties en elke keer er wat voor terug willen hebben. Nou, Hongarije heeft nu een nieuwe premier. Orbán is weg. Fico zit er nog en die denkt, ik kan er weer een slaatje uitslaan. Maar er is nog een boosdoener en daar moeten we ons op concentreren, Mark. Dat is Frankrijk.
5: Ja.
19: Want sinds een paar weken gooien deze twee landen hun kont tegen de krip. En nou ja, als die sancties er niet komen vannacht, hè, als er geen deal is, dan verlopen ze. En wat wil Frankrijk nou precies? Nou, Parijs zegt, deze Usmanov moet van de sanctielijst af en dat is een kwestie van nationale veiligheid. Heel raar verhaal. Waarom? Dat hebben ze dan publiekelijk niet gezegd. Maar wat zie ik wat andere media rapporteren hierover? Dat er in Azerbeidzjan een aantal Franse burgers worden vastgehouden. Die Usmanov komt er helemaal niet vandaan. Maar er is een soort pact tussen allerlei landen in de Turkstalige wereld. Dus de Caucasus en Turkije en wat landen in Centraal-Azië. Daar doet deze man veel zaken, valt ook Azerbeidzjan onder. En nu wordt de suggestie gewekt dat Azerbeidzjan heeft gezegd tegen Frankrijk, als jullie die Usmanov van de lijst halen, dan halen wij wel, laten wij die Fransen wel weggaan uit Azerbeidzjan. Heeft dus helemaal niks met die sancties te maken.
5: En dus ook helemaal niks met Oekraïne, want daar gaan die sancties uiteindelijk over.
19: Nee, maar dat is misschien de huilende derde. Als die Usmanov toch op de sanctielijst moet blijven en Frankrijk het daar niet mee eens is, dan wordt Oekraïne voor de bus gegooid en dan is Poetin zo vrij als een vogeltje. Nou, ik hoor nu dat een deal aanstaande is waarbij Usmanov en nog een andere oligarch van de lijst worden gehaald. Heeft Frankrijk dus de zin. En alle andere landen zouden dan zeggen, oké, maar dan willen we niet meer voortaan die sancties elk half jaar verlengen, maar elke 3 jaar. Dan zijn we van het gezeik af. Dat is wat er nu op tafel ligt. Of het echt zover komt, want er wordt nu geconsulteerd, dat is een tweede. Maar het is een krankzinnig verhaal. En Macron is helemaal niet zo aardig dus eigenlijk.
5: En dat hoorde je van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: We rijden tot vannacht geen of minder intercities tussen Amersfoort en Deventer. Is het gevolg van een seinstoring. Hoe is het inmiddels op de weg, Tim Schaap? Het is denk ik voor jou wel voorbij zo'n beetje.
0: Ja hoor, de grootste, zwaarste loodjes zijn al achter de rug. De laatste files van de avondspits. Onder andere nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A27 naar Breda rijdt het nog wat langzamer. Voor Werkendam 6 kilometer en 20 minuutjes. Ook nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A30, Ede-Barneveld, bij 16,2.
18: Tech-update.
4: Europese cyberveiligheid is verre van Europees.
5: Dat zeg je nou?
4: Ja, dat zou Europees moeten zijn, maar is het blijkbaar niet. Begrijp ik uit deze tekst. Europese Rekenkamer zegt dat in een nieuw rapport. BNR's tech-redacteur Niels Koloos, toch zo is het? Die Rekenkamer zegt, komt eigenlijk weinig van de grond.
20: Nou ja, dat zegt de Rekenkamer inderdaad. Alleen het heeft niet zozeer iets te maken met de afhankelijkheid van Amerikaanse techreuzen. Dat vond ik al opvallend toen ik het rapport las. Het gaat over iets heel anders volgens de Rekenkamer. Want die stipt vooral aan dat Europese lidstaten nog lang niet genoeg met elkaar communiceren over cyberveiligheid. En dan krijgen we daar ook gelijk een goed voorbeeldje van. Ik weet niet of je het weet, Niels. De hack bij Collins Aerospace vorig jaar. Dat is een Amerikaans bedrijf. Maar daardoor werden wel heel erg veel Europese luchthavens getroffen. Met als gevolg dat veel vliegvelden geen passagiers meer konden verwerken. Ja, vluchten werden geannuleerd, vertraagd. Mensen moesten handmatig ingecheckt worden. Het was één en al ellende. Alleen het had een stuk minder ellendig gekund als lidstaten beter met elkaar gecommuniceerd hadden over dat incident, ziet de Rekenkamer. Mm. Want het is sinds 2022 gewoon verplicht om met elkaar over significante incidenten te praten als lidstaten zeiden. En ook om die bij het Europese cyberagentschap ENISA te melden. Maar ja, je raadt het misschien al, dat hebben de lidstaten afgelopen jaar niet gedaan toen meerdere grote vliegvelden dus in de problemen kwamen. Onder andere bijvoorbeeld in het VK. Ja, dat is geen EU-lid meer, maar bijvoorbeeld ook in Berlijn is het dus flink fout gegaan. Lidstaten zelf wijzen vooral naar nationale cyberwetgeving. Want ze zeggen, ja, die hebben we en daardoor kunnen we niet zomaar alle informatie over cyberincidenten met elkaar delen. Maar daarop zegt de Rekenkamer weer, ja, dat is heel erg leuk, maar je kan gevoelige data prima anonimiseren en andere technische oplossingen gebruiken, ja, om wel met elkaar te communiceren, want dat is gewoon wat de Europese wet zegt. En dat is ook niet het enige probleem met de Europese samenwerking op cybergebied, want tussen 2021 en 2027 is er 1,4 miljard euro beschikbaar voor Europese cyberveiligheid gesteld door de EU. Maar veel projecten die daarmee opgetuigd worden hebben geen duidelijke mijlpalen waar landen verslag over moeten doen bij de EU. Zoals één project bijvoorbeeld de mijlpaal, quote, formele notulen, punt. En dat is dan de mijlpaal van het project. Ander voorbeeldje, een project had als mijlpaal, quote, het aantal stagiairs dat aan alle opleidingssessies zal deelnemen, punt. Dus het zegt gewoon niet zo heel erg veel. Maar er wordt dus wel Europees geld in dat soort projecten gestopt, waarvan we dus eigenlijk niet weten of ze nou echt werken.
4: Nee, en je wil dus eigenlijk dat er ook in al die landen meer volgens dezelfde normen en protocollen wordt gewerkt, toch?
20: Ja, die zijn er wel. Bijvoorbeeld NIS 2, de Europese cyberrichtlijnen. Mm. Wij hebben daar de cyberbeveiligingswet van in Nederland. Zeg maar de wet die het moet omzetten. Maar niet alle landen zijn daar even ver mee. Iedereen interpreteert hem weer net wat anders. Dus ook daar
4: zijn wel problemen. Nou ja, dat blijkt wel uit dat incident met op die luchthavens niet allemaal synchroon werden gemeld.
20: Ja, nou precies. Nou, het werd dus niet gemeld. En dat
4: niet
20: is het
4: gemeld
20: probleem.
4: Zelfs. Nee. Belangrijk verhaal ook vandaag ook op de site. Shiny Hunters, dat is de bende die bekend is van het Odido-lek. Die hebben dus Odido-gegevens gehackt. Die hebben nu ruzie met een andere hackersbende. Tenminste, dat claimen ze.
20: Ja.
4: Wat speelt er?
20: Nou, een heleboel, maar om het dossier kort samen te vatten. De langere versie van dit verhaal is dat het om een ruzie tussen Shiny Hunters en de Russische ransomware-bende Klop gaat. En zoals je al zei, ja, we kennen Shiny Hunters van het Odido-lek. Maar Klop is op zich ook geen onbekende van Nederland. Want afgelopen maand claimde die groep nog dat ze Shell en Philips gehackt hadden. En dat hebben we toen ook hier besproken. Maar daarover lijkt deze ruzie niet te gaan. Het gaat over wat anders. Shiny Hunters die schrijft op het dark web dat het om de EBS-campagne gaat. En dat zegt natuurlijk niet zoveel. Maar waarschijnlijk verwijst dat naar een hack van vorig jaar van Klop. En dat is dan de Oracle E-Business Suite. Dus zeg maar even platgeslagen. Een softwarepakket voor bedrijven dat dus afgelopen jaar door Klop is gehackt. Daar hebben ze heel veel slachtoffers mee weten te maken. Geld aan verdiend. En nu zegt Shiny Hunters, wij willen dat geld van jullie hebben. Want jullie hebben jullie niet aan de afspraken gehouden. En als jullie dat niet doen, dan gaan we gewoon al jullie gegevens online zetten en dan gaan we zo door.
4: Maar welke afspraken dan onderling tussen die twee benden?
20: Dat is nu een beetje de vraag, want op het dark web zitten ze dus over en weer modder naar elkaar te gooien, wat überhaupt al best wel opvallend is, want het zijn twee van de grootste cyberbendes ter wereld.
4: Ja.
20: En ze zeggen dus ja, van alles en nog wat tegen elkaar, maar echt heel inhoudelijk gaan ze er niet op in.
4: Nee, maar ik bedoel, het blijven wel criminele activiteiten. Of ja, niet aan de regels gehouden. Dat doen ze sowieso
20: de
4: niet,
20: ene criminele
4: zegt, activiteiten.
20: Ja, de ene crimineel zegt tegen de andere inderdaad van, je hebt de regels overtreden. Nou ja, dat doen ze dus zelf ook elke dag. Maar het is toch opvallend dat je dit soort moddergegooi een keertje op de voorgrond ziet. Want normaal gesproken hebben
4: nou, en dat ze dus zeggen, wij willen jullie geld.
20: Ja, nou, ze dreigen inderdaad. Shiny Hunters wil inderdaad dat geld hebben van Klop. En Klop zegt, die wil ook contact met ze opnemen. Maar dat lukt niet, zeiden ze weer. Dus het is een hele fascinerende inkijk hoe professioneel hackersbenden soms kunnen zijn. Zoals we bij Shiny Hunters en Odido zagen. Ja. Maar anderzijds ook hoe onprofessioneel ze kunnen zijn als het om geld overmaken naar elkaar gaat. Want er staan echt dingen op de site van Shiny Hunters naar Klop toe die ik niet op zender kan zeggen. Wel in de artikelen op de website kan je dat gedeeltelijk geparafraseerd nalezen.
4: Ja.
20: Maar er wordt best wel wat zeemansstaal gebruikt, zou ik maar zeggen.
4: Zeemanstaal bij de hackersbendes. Dankjewel, Niels Koloos.
21: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: En dan komen we alweer aan het einde van de avondspits zometeen. Ook zonder zeemanstaal BNR Beurs met Jorik Simonides en Jochem Visser. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Zij gaan praten over Softbank, dat een hypotheek afsluit op alles wat los en vast zit om maar in OpenAI te kunnen beleggen.
4: En ze verklappen waarom het aandeel Novo Nordisk al begon te dalen, terwijl het bestuur nog niet eens klaar was met het aankondigen van nieuwe plannen. En onthoud, over een uur is het donker.
5: Fijne avond.
4: Fijne herfst.
1: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast... Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
28: Thomas van Zijl.
29: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En mijn collega Mark Beekhuis spreekt met Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje, over de vraag hoe je een bijna 160 jaar oud merk relevant houdt als de traditionele beschuiteter langzaam verdwijnt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
27: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen, LANCLAN.nl.
31: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
32: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
33: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
34: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
35: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
34: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar fiverr.ai.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er is nog 60 kilometer file over van de avondspits. En dat merkt het verkeer nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En bij dat knooppunt Terbrechtseplein sta je ook in de file op de A20 richting Hoek van Holland. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. De langste file op dit moment, de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam heb je 30 30 minuten extra reistijd. Tot slot de A35 Enschede richting Almelo. Daar gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Enschede en Hengelo-Zuid. De berger is aanwezig, maar reken op 25 minuten vertraging.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
0: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. De grote Amerikaanse tv-zenders weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die zender niet meer welkom is in het Witte Huis. Dat betekent dat er geen beelden worden gemaakt van Trumps reis naar de VN-vergadering in New York. 5 zenders roeleren telkens voor het filmen van de president en juist nu was CNN aan de beurt. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Als het misgaat met OpenAI, dan kan SoftBank eigenlijk wel inpakken. Zometeen meer over de Japanners die tot hun oogballen in de leningen zitten. En dan hoor je ook waarom het aandeel van Novo Nordisk direct begon te dalen tijdens de aankondiging van nieuwe plannen. Tot zo bij BNR Beurs.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
6: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
34: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
34: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar Vijfhart.ai.
9: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
3: Jochem Visser en Jorik Simonides.
2: Welkom, welkom. Maandag 21 september is het. De dag waarop de schuldenberg op aarde weer tientallen miljarden groter wordt. SoftBank gaat 11 miljard dollar aan junk-obligaties uitgeven om in OpenAI te investeren.
4: SoftBank is looking for more money from the market. $11 billion, but in junk bonds, Neil, because it wants to put the money into OpenAI.
2: En SoftBank bezit nu afgerond 13% van OpenAI. Techbedrijven garanderen honderden miljarden dollars aan datacenters die niet op hun balans staan. En we zien aan Oracle al dat dat mis kan gaan bij datacenterprojecten. Dus zometeen bespreken we wat er gebeurt als het een keertje niet goed gaat met OpenAI en anderen.
5: En je hoort over Novo Nordisk. Dat kwam met een reddingsplan, maar voor beleggers was het niet genoeg.
12: Novo Nordisk, of course, falling. And pretty sharply, as you can see, after announcing it aims to deliver more than 150 billion Danish kroner. That's about $23 billion in pipeline sales in 2035.
5: Wat er dan wel moet gebeuren bij Novo Nordisk, bespreken we zo meteen.
2: En hoor je ook over een nieuwe investering van Heineken, 300 Britse pubs.
5: DAX sloot op 1102 punten, 0,7% in de plus. Grootste stijger was Exor met een plus van 3,9%. En er komen, die komen morgen ook met cijfers, heeft daar misschien mee te maken. Beurs in de VS staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Adriaan Kamp van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er bent.
13: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: Goed je weer te zien. Laten we even het vliegtuig naar Turkije pakken, naar mijn favoriete financiële fiasco van het moment. Want er zijn nu 136 fondsen geliquideerd van 7 Turkse firma's. En tientallen bestuurders van deze bende fondsen die mochten even onvrijwillig langs bij de autoriteiten. Ze zaten tot hun oogballen in illiquide kleine aandeeltjes die je lekker op kon pompen met een goede bak leverage. Dat lekte op een gegeven moment uit natuurlijk. En toen renden klanten gillend naar de uitgang, die natuurlijk meteen dichtging omdat ze miljarden terug wilden trekken en die vond ze dat even niet hadden. Dus de hele beurs donderde in elkaar toen bekend werd dat er iets misging daar in Turkije. Dat is vandaag verder gegaan overigens. Net een beetje hersteld weer, maar toch een min. De All Shares Turkey Index, die met zijn bijna 600 aandelen daar staat, die is 0,9% lager gesloten en staat deze maand 12% in de min. Er zijn ook nog tientallen miljoenen van deze fondsmanagers die zaten te spelen overgeboekt naar rekeningetjes in Zwitserland. Dus toezichthouders hebben die rekening nu ook maar even bevroren. Best pijnlijk allemaal, net nu Turkije de economische geloofwaardigheid weer een beetje op wil schroeven na die bizarre inflatie van de laatste jaren.
5: Door naar Volkswagen, dat kwam weer met een tegenvaller. Terwijl jij en ik al aan de vrijdagmiddagborrel zaten afgelopen vrijdag, kwamen zij namelijk met een winstwaarschuwing. Ze verwachten nu geen 4% marge over de winst van dit jaar, maar slechts 1%. Komt door nog meer tegenslagen in China, die reorganisatie die eraan komt en ook nog eens een flinke afschrijving. En dus krijgt het aandeel vandaag een klapje. Het sloot 2% lager, maar wel jammer dat dat voorbij het laatste niveau was, het laagste niveau was in 16 jaar. En er werd er vandaag ook nog gestaakt.
14: It seems spectacularly well timed, these protests following the Friday profit warning that you were just mentioning. But really, of course, this has been long planned. It also ties in with the election result in the state of Mecklenburg, in the northern state of Germany, where Merz was dealt another big blow.
5: Vorige maand kondigde Volkswagen een grote reorganisatie aan met steun van de vakbonden. Desondanks vandaag een megastaking dus, niet alleen bij Volkswagen, maar ook bij allerlei andere Duitse autobouwers op 280 locaties in totaal. Al die stakers willen voorkomen dat er nog meer banen bij Duitse autobouwers gaan verdwijnen.
2: En dan gaan we naar het bedrijf met de mooiste cookie-melding van alle websites op aarde, want koekjesreus Lotus Bakeries pluste vandaag tot 6%. Sloot ietsjes lager dan dat, maar nog steeds mooi in het groen. Zakenbank Jefferies heeft wel trek en een beetje speculoos speculatie.
15: That is reflected in a new upgrade for Lotus Bakeries. We've got Jefferies initiating coverage of Lotus Bakeries with a buy recommendation, saying that Biscoff is in the early stages of becoming the world's third largest cookie brand, and said that the growth outlook as well looks very sustainable.
2: Very sustainable, want het gaf een goudgarant koopadviesje met koersdoel €15.000 af voor Lotus Bakeries. Dik 20% hoger. Analist David Kerstens, of David Kerstens, geen idee, die zegt dat de Biscoff het op twee na grootste koekje op aarde wordt, zoals ze al zei, na de Oreo en de Chip Ahoy van Mondelez. Die laatste eet ik overigens nooit. Net als Unilever voorziet het bedrijf dikke groei in Brazilië, India. Ze investeren in productiecapaciteit. En verder schrijft Jefferies dat het echt niet alleen om de Biscoff gaat, maar ook die divisie Natural Foods met gezondere snacks, die nu een kwart van de omzet vertegenwoordigt. Enige probleem is de prijs. Je moet even sparen voor zo'n aandeel. Want net als Buffett zei baas Jan Bonen dat hij het absoluut niet op gaat splitsen, dat aandeel van hem. Kortom, even wachten op een stel boefjes die hier ETF's van gaan maken. En dan gaat hij vast overstag, net als Berkshire in de jaren 90.
5: En dan nog even naar een aanstaande mogelijke nieuwe koop van Heineken. Ze willen namelijk 300 Britse pubs overnemen, meldt de Britse krant The Times. Al die pubs zijn nu nog eigendom van de Britse pubketen Stonegate. Maar dat bedrijf zit diep in de schulden, zo'n £3 miljard. Daarom willen ze 1000 van hun pubs verkopen. En Heineken zou er dus wel een aantal willen hebben. Nou, François Sonneveld, die is sectoreconoom dranken bij de Rabobank, die snapt die investering wel.
13: En probeer je kroeg om twee redenen te hebben. Op de eerste plaats geef je je een mogelijkheid om bier te verkopen en je controleert dat. Maar het is ook zo dat de mensen die daar bier drinken, die hebben hopelijk een goede ervaring. En als ze dan in de supermarkt bier gaan kopen, dan hoop je dat ze datzelfde merk kopen.
5: Heineken zou dus interesse hebben in 300 pubs, waar ze dan weer 300 miljoen pond voor over zouden hebben. Een miljoen pond per pub dus. En Heineken heeft via een dochteronderneming al ruim 2000 pubs in Groot-Brittannië. Dus heel gek zou dat misschien ook niet zijn, die investering.
2: En zo meteen praten we over Novo zonder Nordisk, want met de nieuwe naam komen ook nieuwe plannen. Helaas vallen die niet in goede aarde bij beleggers. Het aandeel viel al van de trap tijdens de aankondiging.
5: Hoor je ook over een schikking die Paramount nu treft om eindelijk Warner Brothers over te mogen nemen.
2: En dan gaan we naar een van de allergrootste AI-gokkers op aarde. Want SoftBank heeft vanaf 1 oktober 65 miljard dollar in OpenAI zitten. Zo'n 13% van die hele AI-moloch. Maar AI-belofte maakt AI-schuld. Dus SoftBank heeft op alles wat los en vast zit een hypotheek aangevraagd om dat te betalen. Luister maar even hoe deze analist dat heel diplomatiek verwoordt.
16: I think SoftBank's been quite resourceful, should we say, this year in tapping different kinds of markets and looking for ways of funding
2: the debt. Quite resourceful, juist ja. Er is 25 miljard dollar geleend op SoftBank's aandelen in chipmaker Arm, het pièce de résistance in de portefeuille. 12 miljard dollar nog aan kortlopende leningen bij banken en nog eens 40 miljard aan lopend krediet ook. Nou, allemaal ook weer deels afgelost, maar het is nog niet genoeg, want daarbovenop wil het bedrijf nu 11 miljard dollar aan zogeheten junk bonds uitgeven. Dus een absoluut record trouwens als het gaat om uitgifte van die kringen. Nou, als je nu niet in de war bent, dan begrijp je het niet. Dus laat ik het samenvatten. Als het niet goed gaat met OpenAI, gaat heel SoftBank naar de pleuris.
5: En dat was er niet alles, want er was er ook nog nieuws dat techbedrijven honderden miljarden aan leningen naast hun eigen balans houden door allerlei garanties af te geven aan datacenterbedrijfjes. En dat dat mis kan gaan, zagen we bij Oracle, want dat krijgt nu 18 miljard aan leningen op datacenters in New Mexico niet verkocht. Ze moeten van die leningen af, maar dan zouden ze wel enorme verliezen moeten leiden op die leningen.
2: En dat gaat om de banken die leningen hebben verstrekt. Hey Arend Jan, allereerst SoftBank, hè? Dit is echt een van de allergrootste uitgiftes van junk-obligaties ooit. Maar wat maakt dat nou junk en wat betekent dat nou voor SoftBank?
17: Ja, junk zijn eigenlijk bedrijfsobligaties met de hoogste risico. Dus ja, er zitten ook de hoogste rentes op. Ik geloof dat ze 19% waren.
2: Ja, voor verschillende looptijden.
17: Vind ik eigenlijk nog wel heel erg meevallen. Gegeven de rentes die we tegenwoordig hebben. Dus vandaar dat hij het ook wel zou doen, meneer Son. Zijn voornaam vergeet ik altijd.
2: Masayoshi, dit is de baas van SoftBank.
17: Ja, die is altijd moeilijk uit te spreken. Nou, dit is meneer Son gewoon eigen. Dat is gewoon, gaat gewoon voor de hoogste risico's en dus ook de hoogste opbrengst. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij Arm, die investering die heeft gedaan in die Britse chipontwerper, die aan de Nasdaq genoteerd staat sinds een jaar of twee.
2: Soms wint hij, soms verliest hij.
17: Dat is dus een schot in de roos. En dat gebruikt u dus ook meteen om deze positie in OpenAI ook een beetje te leveragen, zeg maar. Om die een beetje van springstof te voorzien. Maar een paar jaar geleden ging het gruwelijk mis. Toen zat hij tot zijn nek in WeWork. Herinner ons die naam nog? Jij begint al te lachen, Jochem.
2: Vooral vanwege de wiet en tequila die die baas toen op zijn vliegtuig had.
17: Ja, dat fonds is dus legendarisch. Is echt in een paar weken legendarisch geworden op de beurs. Inderdaad, vanwege wangedrag van de CEO. Maar meneer Son zat er tot zijn nek in. En die betaalde er 50 miljard voor en uiteindelijk weggegooid geld. Dus dat geeft precies aan hoe deze meneer in de wedstrijd zit. Die gaat gewoon all in. En met alles wat hij heeft. Ja, en dat weet je gewoon eigenlijk heel simpel. SoftBank staat natuurlijk in Japan genoteerd. Nou, ik denk niet dat er heel veel Nederlandse beleggers in zitten, maar je hebt gewoon alle risico's met dit fonds. En dat zie je ook dagelijks aan de koers. Het gaat altijd 10% op en neer, heen en weer. En alles wat daartussen zit.
2: Ja, en het was ook daarom juist even het grootste bedrijf van Japan in voorgaande maanden ergens. Toen was het Toyota voorbij gegaan.
17: Ja, en dan is het weer de minstwaarde. Ja. Het is vrij volatiel.
2: Ja. Nee, maar die baas, dat is een bijzonder figuur. Hij noemt zichzelf in presentaties de gans met de gouden eieren. Dat zijn altijd leuke dingen om te kijken.
17: Maar er zitten dus ook af en toe bakstenen tussen.
2: Dat zullen we ook vaststellen. Maar wat gaat er nou gebeuren met die 65 miljard die ze in OpenAI hebben zitten, want er komt de beursgang aan en zo. Ik bedoel, hoe zie jij dit nou, dit voorkomende jaar?
17: Hopen dat de buren niet klagen. Want NIMBY, dat effect hebben we inmiddels ook in Amerika, not in my backyard. Ja, dus eigenlijk rond ieder datacenter is tegenwoordig wel problemen. Dat de buurt, laten we het maar even Nederlands vertalen... ja, die zien het helemaal niet zo zitten. Ja, soms zie je ook aerial foto's. Dan zie je zo'n lommerrijke wijk. Hè, die wonen er prachtig. En dan komt er ineens zo'n kolos naast je, joh.
18: Zo'n datacenter. Ja,
17: daar schrik je ook wel even, hoor. Dan denk je ook dat je fijn woonde. Dus op zich daar wel begrip voor. Nee, dit is natuurlijk maar één voorbeeld. We zien de discussie eigenlijk nog maar sinds anderhalve week. Sinds die jongen out of the blue met die tweet kwam, die viral ging. Die jongen die bij OpenAI Anthropic had gewerkt en zei van the end is near in 10 jaar.
18: Jij praat over het afremmen van AI.
17: Precies.
18: Ja.
17: Dat komt er helemaal bij. Dus Sam Altman heeft gezegd van ja, het gaat inderdaad te hard. Volgens mij is Sam Altman van OpenAI. Dus
18: jazeker.
17: Ja, hoe die ontwikkelingen allemaal gaan, nobody knows. Ja, uiteindelijk is er natuurlijk een stip op de horizon, maar daar gaan we niet in een recht lijntje heen. Dat weet iedereen. En er kunnen nog crashes code. Er kan nog van alles en nog wat gekke dingen gaan gebeuren. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar in ieder geval, deze meneer zet gewoon zijn geld erop. En al zijn geld, van dat het gaat lukken.
18: Ja.
17: En als het lukt, ja, dan heeft hij natuurlijk ook de hoofdprijs. Mislukt het, ja, dan is het toast.
5: Nou ja, precies. Wat moet je er dan als SoftBank-belegger mee? Want ja, het lijkt dan misschien een relatief veilige gok.
17: Ja, dat moet in je portefeuille passen.
5: Ja.
17: Kijk, als je een portfolio hebt met heel veel al risicovolle aandelen. Hey, je ziet vandaag ook op de Nasdaq de chipmachinefabrikanten. Die gaan weer zo met huppetee weer 10% omhoog, alsof het niks is. Ja, als je portefeuille al vol zit met dat soort aandelen, dan zou ik nog wel even twee keer nadenken of je SoftBank moet nemen.
18: Ja, maar je hebt wel te kiezen, hè? Want je kan zeggen, ik ga in SoftBank en dan heb ik een mooie portefeuille vol AI-dingen, nog een mooie chipmaker arm, nog een paar dingen die in die Vision Fund zitten, ja, van
17: precies,
18: SoftBank
17: kan,
18: en zo.
17: Het kan prima.
18: Maar je kan ook wachten tot de beursgang van OpenAI. Ja.
17: Nou, dan zou ik hier een positietje in voor. Moet je nooit meedoen aan een.
18: Dat geloof ik zo.
17: Dat is,
18: maar het is wel een keus voor de belegger. Ja,
17: nou inderdaad. Kijk, als jij echt exposure wil hebben naar een fonds wat ja, toch echt wel zijn tentakels heeft uitstaan bij die AI-fondsen. Want er gaan natuurlijk wel andere deuren voor meneer Son over dan voor ons. Zo is het gewoon. Ja, dan kun je het overwegen. Maar het moet echt wel in je risicoprofiel passen. Want het is hoog risico en dan heb je ook nog een yen-risico. Dus
5: ja.
17: Denk daar goed over. Na.
5: Ik zat me ook wel af te vragen, wat moet SoftBank hierna als die beursgang van OpenAI straks gerealiseerd is? Ja, valt ook een beetje in een gat dan misschien.
17: Er komt wel weer wat anders, joh. Sinds wanneer? Ik bedoel, sinds de uitvinding van een wiel zijn we dingen blijven uitvinden, toch?
5: Ja, maar ze zitten zo alles op dat OpenAI-belang. En dat moet maar slagen. En er moet maar geld bij de hele tijd. Ja, dat gaat straks slagen of mislukken.
17: Ah, ja, je zegt het.
5: Ja. Maar nou, laten we er even van het goede uitgaan dat het wel slaagt.
18: Alles op rood.
5: Precies. Je valt ook een beetje in een gat dan misschien, toch?
17: Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, er gebeurt zoveel tegelijk op deze wereld. En technologische ontwikkelingen gaan veel harder. Weet jij veel wat die Space Race allemaal gaat opleveren? Mm. Wat het allemaal nog voor bedrijven gaat opleveren? Ik heb geen idee. Nee, er zal altijd fantasie blijven. Zolang mensen ondernemen, zal er altijd fantasie blijven.
18: Nou, om deze reden ben jij brede ETF-man. Jij zit in de indexen het liefst met een klein beetje spielerij.
17: Ja, omdat ik niet zo'n goede stokpikker ben, hoor.
18: Nee, maar soms met de portefeuille van je vrouw doe je wat geks, toch?
17: Mijn vrouw belegt beter dan ik.
18: Helder. Nee, maar ja, wat
17: de felicitaties
18: zo
17: voor vandaag. Want ik is vandaag mijn trouwdag trouwens.
18: Bij deze beste luisteraar weten we dat ook weer. Maar het lijkt soms, omdat AI zo ontzettend geconcentreerd is in indexen, het lijkt het alsof actief management buiten de index bijna nodig is om die concentratie van passief beleggen in deze hele SoftBank-bende, AI-bende enzovoort te verhelpen. Dus is dat niet bizar? Moet jij daar zelf ook niet eens wat mee als breed index?
17: Ik heb 20 trekkers in mijn portefeuille zitten. Er zitten maar een paar marktbreden bij. Daar zit relatief niet zoveel geld in. Omdat, ik had het net al overwegingen. Ik wil mijn risicoprofiel. Ik wil hetzelfde risico lopen als de brede markt, zoals dat heet.
18: Ja.
17: Zoals de indices bewegen. Dus ik heb er allerlei trekkers in zitten. Maar er zitten speculatieve bij. Er zitten hele degelijke bij. Maar ik zorg altijd dat totale risicoprofiel, dat niet naar één kant helt. Dus dat ik dat mooi neutraal hou. Maar dat is mijn manier van beleggen.
18: Nou, ik kan wel concluderen dat jij iets totaal anders doet dan SoftBank.
17: Zeker.
19: BNR Beurs.
5: Ja, het moest beleggers weer vertrouwen geven. Een set plannen die Novo Nordisk er weer bovenop zou kunnen helpen. De plannen kwamen er, maar het vertrouwen kwam er niet. Want terwijl de CEO van Novo Nordisk zijn plannen nog aan toelichten was, ging het aandeel wel de verkoop in.
20: I think that's very much to do with the fact that there were a lot of broad visions and statements about directions today, but investors, they were lacking some concrete ways in which Novo wants to get there and the specific targets that it it did give clearly failed to impress.
5: En Novo Nordisk verloor tijdens die Capital Markets Day, dus terwijl die speech nog bezig was, al 8%. Om het zich uiteindelijk een beetje te herpakken, maar uiteindelijk sloot het toch 7,7% in de min. Eerst even naar die plannen aan het Jan. Wat gaat Novo Nordisk nou precies anders doen?
17: Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezien. Ze gaan met 5 blockbusters komen, zeggen ze.
18: Nieuwe drugs, ja, nieuwe medicijnen.
17: Ja, allemaal weer gewicht gerelateerd. Dat is meer dan de helft van de omzet van Novo Nordisk. Dus ja, volgens mij kan je... Ja, ik moest een paar weken geleden al erg lachen om onze staatssecretaris van Financiën die gewoon bedragen ging invullen die de beurs gaat opbrengen de volgende jaren. Nou, is geen belegger die dat doet.
18: Gaan we nou weer over box 3 praten in Novo Nordisk onderwerp? Ik ga jou afkappen.
17: Nee, dat is een parallel. Ik zeg dat niet zomaar natuurlijk.
5: Nee,
17: je kan niet bepalen of je blockbusters gaat krijgen.
18: Nee, dat is
17: dat is het punt. Dat kan je niet dicteren. Misschien dat daarom ook...
5: Ja, is dat precies het probleem ook dan van beleggers, dat aandeel gelijk lager staat?
17: Bij Novo Nordisk speelt natuurlijk wel heel veel meer. Ik bedoel, net wat ik zeg, de omzet. Het bedrijf is volledig afhankelijk van die gewichtsmedicijnen, meer dan de helft van de omzet. Er is giga concurrentie in. En dan loopt er in 2032, als ik goed gekeken heb, jij weet meestal precies alle getallen, loopt dan ook nog een patent af. Dus daar moeten ze ook al rekening mee gaan houden. Ja. Dus ja,
18: Chinezen zijn daar al heel druk mee bezig, ja, om daar kopietjes voor te maken.
17: Ja, maar dat is de hele wereld. Ieder farmabedrijf is daarmee bezig. Ja. Want het is gewoon zo'n gigantische markt. Als je daar een goed product voor weet te vinden, ja, dan heb je een blockbuster, hoor.
18: Sterker nog, die voedselbedrijven die zitten allemaal naar vervangende producten te kijken om deze mensen van nieuw voedsel te voorzien, wat ze wel willen hebben na zo'n medicijn.
17: Ja, het zet iedereen wel weer in beweging. Je moet wel weer gaan, de McDonald's van deze wereld, die moeten wel weer na gaan denken wat ze gaan verkopen. Maar het probleem natuurlijk van Novo Nord is, ze zitten al volgens mij zitten ze al 3 jaar in een bear market, iets van min 70. Ja, dan heb je gewoon alles tegen. En als je dan gewoon met een Capital Markets Day, dan wil je als belegger, dan wil je echt piketpaaltjes zien op de horizon. Hoeveel marge willen we gaan halen? Wat voor omzet groeit? Allemaal dat soort dingen. Die zaten er allemaal niet bij. Ik denk dat het gewoon te vaag was. Ja, en dan zo'n fonds wat toch al in de hoek zit, waar klappen vallen. Ja, dan wordt...
18: Reorganisatie op reorganisatie, ja.
17: Precies. Het verlossende woord was er gewoon niet.
5: Nee. 5 blockbusters beloven ze. Je verwezen het al. In de komende 4 jaar moeten ze dat waarmaken. Dat is nogal een belofte misschien.
17: Ja,
5: kunnen ze dat waarmaken?
17: dat gaan we zien.
5: Ja, je bent sceptisch, begrijp ik.
17: Net wat ik zeg, je kan blockbusters niet voorspellen.
5: Nee, is het realistisch überhaupt? Nog een Ozempic?
17: Dat weet ik niet. Ik heb helemaal geen verstand van die markt, joh. Ik heb geen overgewicht. Dus komt er ook nog een beetje bij kijken. Maar bij pharma is zo. Pharma is eigenlijk gokken. Individuele farmabedrijven, als je dat wil gaan bepalen, wat ze gaan halen, of medicijnen het gaan redden, of dat veel geld oplevert, of dat het patent wordt ingehaald, dat is echt wel een beetje gokken. Volg mij, doe wat ik doe. Koop gewoon, als je die sector wil hebben, gewoon een tracker. Dan heb je een stuk of 60 van die bedrijven erin en het geheel presteert altijd gewoon goed. En dan heb je niet dat je precies net in die ene verkeerde op het verkeerde moment zit.
18: Kijk, nog een cursusje biotech gokken voor de beleggers.
17: Ik woon op biotech, ja. Was een beetje een gok voor dit jaar. Want het stond al 10 jaar stil. Ik dacht, laat dat geld.
18: Maar dat is toch ook de definitie van biotech, gokken op medicijnen?
17: Dus, ja, biotech is echt gokken.
18: Ja, helder.
0: BNR Beurs.
5: We gaan naar Wall Street. Even kijken hoe het daarvoor staat. Eigenlijk staat alles in het groen. Het is een mooie dag. De Dow Jones wint 0,6%. De S&P 500 wint 1,3%. Nasdaq gaat aan kop, wint bijna 2%. En een aandeel aan die Nasdaq dat opvalt is AMD. 9,4% in de plus op dit moment. En dat was genoeg voor de chipmaker om de beurswaarde van $1 biljoen, dus 1000 miljard, te passeren. Ze zitten er nu net op een haarna ook weer onder, zie ik. Maar ze zijn er dus toch voorbij gegaan vandaag.
18: Ja, dan mogen we nog even wat andere opvallende aandelen op Wall Street noemen. Want zeker Intel staat nu 13% in de plus. Qualcomm 8% erbij. Dit natuurlijk allemaal na die val van vorige week, waarbij AI zou worden afgeremd, of althans er werd over gespeculeerd door de AI-bonzen zelf. Maar laten we dit maar... Wat is dit, Arend-Jan? Een soort herstel van dat hele verhaal?
17: Ja, het is gewoon iets smijtenwerk met die chippers, die pure chippers en die chipmachinefabrikanten. Ik zou zeggen, kijk eens even naar Big Tech en kijk naar de echt grote chippers, als Nvidia, Broadcom, TSMC, ASML.
18: Ja, wat jouw verhaal is, dat
17: die zijn
18: ook...
17: Die zijn veel goedkoper.
18: Ja, want Nvidia, nou ja... Of
17: 15 nou keer de verwachte winst.
18: 15 keer voorwaartse winst van volgend jaar.
17: Ja, AMD iets van 50. Ja. Dus,
18: bijzonder. Ja. Nou, moeten we even naar het bericht waar ik stiekem op had gehoopt. Want er is een kartelzaak aangespannen door consumenten in Californië tegen AI-bedrijven die de ontwikkeling van modellen willen afremmen. En ze zeggen in de pleitnota: u kan wel zeggen dat u veiligheid wil bevorderen, maar wij willen consumenten beschermen tegen bewust afgesproken verslechtering van ons product. Veiligheid is een zaak voor u individueel als bedrijf, per bedrijf of per overheid. En autobedrijven die hadden geen onderlinge coördinatie nodig om de gordel in te voeren. De snelheidslimiet wordt u aangeboden door uw lokale overheid. Er zijn internationale standaarden voor kreukzones. En u moet gewoon blijven concurreren, want u schakelt de concurrentie zo uit. Dat zijn eigenlijk de grote argumenten in de pleitnota. Kijk of het stand houdt en of de rechter in Noord-California, daar zit het district, of die wat wil doen aan die publiek overeengekomen kartelvorming. Want het mooiste is nog wel dat ze zeggen: ja, er is nog geen afspraak officieel, er is nog geen kartel, maar we zien die publieke tweets en die essays naar elkaar. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. En er is een publieke afspraak, dus we hoeven er ook geen e-mails voor te checken of zo. Dit is nu een kartel, zeggen de consumenten in de pleitnota.
5: En twee Amerikaanse aandelen nog die opvallen vandaag. Het zijn echt een hoop dubbele cijfers vandaag.
18: Tja.
5: Paramount 10,9% in de plus. Warner Bros. Discovery 10,3% in de plus. En dat betekent dat we het toch nog maar een keer over mijn favoriete onderwerp kunnen hebben. Namelijk die overnamesoap waar de twee in verwikkeld zijn. Daar lijkt nu toch een eind aan te komen.
1: Paramount Skydance has reached a settlement with California and other states suing to block its proposed acquisition of Warner Brothers Discovery. It paves the way for one of the largest mergers in Hollywood history. Settlement terms include a financial penalty if Paramount does not make good on its promise to release 30 films a year in theaters.
5: Ja, een aantal Amerikaanse staten zit die deal nog in de weg. Maar die staten hebben nu dus een schikking getroffen met Paramount. Meldt tenminste één bron aan Bloomberg. Zou wel goed kunnen dat hij gelijk heeft. Want al sinds dit weekend was er een schikking op handen met die staking. Een staking met die schikking met die staten. En volgens die bron wordt die vandaag nog met de rest van de wereld gedeeld. Dus misschien kunnen we het er morgen nog uitgebreider over hebben. En dit staat er nog meer te doen. Er komen cijfers aan van Exor.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Luisteren, morgen zijn we er weer in je favoriete podcast-app en op de radio.
2: Tot dan, tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
7: Ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
8: Nee, weet ik niet, sorry.
6: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
5: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel 2 wegafsluitingen, te beginnen met de Westerschelde-tunnel. Die is dicht in zuidelijke richting na een pechgeval en er ligt rommel op de weg. De eindtijd is nog onbekend. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat een auto in brand, daarom is de weg dicht tussen Boksmeer en Venray Noord.
19: Dit

0: is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet 1 maand zitten, beide hebben een taakstraf. Het is nog onduidelijk of bij de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De felle brand ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een transportband bij een van de hoogovens en was binnen 1 uur onder controle. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Maandag 21 september, welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft afgelopen weekend de grootste aanval op Moskou sinds het begin van de oorlog uitgevoerd. De burgemeester van Moskou spreekt van 450 drones zelfs, op een totaal van 1600 over heel Rusland geteld. Ook de zware Flamingo-kruisraketten werden ingezet tegen Moskou en de grootste olieraffinaderij daar is opnieuw getroffen. Er zijn 2 doden en 6 gewonden gevallen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Rusland heeft in reactie gezegd de bombardementen op Kiev te zullen intensiveren. In de regio Kiev werden dit weekend 4 doden gemeld door Russische drones. Rusland zegt daarnaast de Zwarte Zeehaven van Ismail te hebben aangevallen en ik meen ook een aantal schepen daar te hebben geraakt. Sinds augustus heeft Rusland veel meer straalmotor aangedreven drones ingezet tegen Oekraïnse steden. Onze luisteraars weten dat, maar minder ballistische raketten, schrijft Bloomberg. En gevreesd wordt natuurlijk dat die worden opgespaard voor aanvallen op energiedoelen tijdens de winter. Oekraïnse drones hebben vanochtend een olieraffinaderij geraakt in Ufa, 1300 kilometer Rusland in, volgens mij ook niet voor het eerst. Omwonenden melden meerdere explosies vanochtend, schade nog onbekend. Het Oekraïense derde legerkorps, dat vecht in Donetsk, meldt inmiddels 125 vierkante kilometer op de Russen te hebben veroverd in die operatie al een aantal keer door ons besproken, genaamd Vivaldi. Het tweede jaar getijden zitten ze inmiddels in, volgens mij. daarbij hebben ze, en dat is waarschijnlijk ook een first in een oorlogssituatie, met zware drones, bewapende grondrobots gedropt achter de vijandelijke linies. Ze zitten al heel eind de robotoorlog in daar.
3: Ja, nou, het was een strijd van robots tegen robots en dat is al een keer gebeurd, hè? Op zee is dat, hebben ze dat gedaan voor de eerste keer. Dat is de eerste keer een zijslag geweest tussen drones, onbemande drones. Zeg maar, wat ik wel interessant vind is dat dus die grote aanvallen die werden uitgevoerd op Moskou, en dat had natuurlijk alles te maken met de verkiezingen die daar werden gehouden, dat heeft zijn impact niet gemist, hoor. Want wat je daar dus ziet is dat de autoriteiten verzuimd hebben om het luchtalarm te laten afgaan of een sms'je te sturen van jongens, er komt wat aan. Dat is allemaal niet gebeurd. En zelfs de ultranationalisten die zeggen nu dat is echt onacceptabel en op deze manier worden we onveilig. Dus het heeft wel effect wat daar gebeurt, afgezien natuurlijk nog van de economische gevolgen. Maar goed, dat betekent natuurlijk nog niet dat daarmee de oorlog ook beslecht wordt. Want nou, ik heb het de Oekraïners zelf horen zeggen van die oorlog kan je op deze manier toch niet winnen. Maar je kunt het leven dus wel zuur maken voor de Russische autoriteit en de gemiddelde Rus.
2: Die verkiezingen, 3 dagen lang, konden de Russen stemmen op de partij van Poetin.
3: Ja.
2: Hebben ze dat ook gedaan?
3: Tuurlijk, ja. Het was heel spannend, hè?
4: Ja, het was ongelooflijk spannend.
3: Ongelooflijk spannend.
4: Ja, weet je, Poetin zat natuurlijk zenuwachtig in het Kremlin. Dacht van, oh. Maar jongen, hij mag zijn karwei afmaken, hoor. Dat is echt
3: gelukkig.
4: Geweldig.
3: Gelukkig.
4: Hij heeft 57,8%, vind ik trouwens niet zoveel, heeft hij gekregen. En waarschijnlijk is dat 355 van de 450 zetels. En nu zeggen dus de Kremlin-kenners op het internet zeggen dan van ja, dan heeft hij dus een constitutionele meerderheid. En dan zou hij dus bijvoorbeeld ook weer de oude USSR weer kunnen instellen. Dat vind ik zelf een beetje wild. Hè?
3: Hoe bedoelen ze dat?
4: Nee, dat bedoelen ze dus, als je dus een meerderheid hebt, een constitutionele meerderheid, kan je de grondwet veranderen en dan kan je zo weer die oude USSR weer instellen. Ik vind het allemaal een beetje wild, hoor.
3: Ze hadden toch al een meerderheid? Of ben ik nou gek?
4: Ze hadden al een meerderheid. Dat hadden ze toen ook kunnen doen.
3: Nou oké. Okay. Goed, ik begrijp er niks van, maar het zal allemaal wel.
4: Ja, het is allemaal heel wild. Het is allemaal heel wild. Maar het betekent wel dat Poetin dus gezellig nog een meerderheid heeft. Hè? En het Kremlin presenteert dit allemaal als deze uitslag als steun voor het beleid en voor de oorlog.
3: Ja,
4: en dat is natuurlijk heel belangrijk.
3: Ja, het moest een referendum voor de oorlog worden. En dat is met een klein beetje list en bedrog behoorlijk gelukt. Want ik heb ook begrepen dat de malversaties behoorlijk groot zijn geweest.
4: Ja.
3: Al was het alleen maar dat Jabloklov, de enige partij die nog een beetje oppositie wilde voeren, die mocht niet meedoen. En vervolgens hebben we dus ook allerlei berichten gehoord. Maar wat er precies is gebeurd, dat weet ik niet. Bij de stembureaus, waar ook gerotsoord is met stemmen. Ja. En we hebben vorige keer ook gezegd van door middel van digitale stemmen, poststemmen of hoe je het ook allemaal zou willen noemen, kon de uitslag ook nog een beetje worden gefine-tuned.
4: Ja. Maar dat is echt waar. Op grote schaal is dat dus gebeurd. Hè? Ik vraag me dan altijd af, hoe zou Marine Le Pen dat dan denken? Vindt ze dat normaal, dat er dan gewoon zo wordt malversaties plaatsvinden?
3: Ik weet het niet. Overigens wel leuk. Nu, Marine Le Pen die heeft wel heel hard geprotesteerd tegen het...
5: Nestlé.
3: Nestlé en Auchan. Auchan is een grote supermarktketen in Frankrijk. En die zijn dus eigenlijk permanent, niet permanent, maar tijdelijk zijn die, laten we zeggen, genationaliseerd door Poetin.
5: Ja.
3: En dat vond Le Pen niet mooi. Dat is wel goed als ze dat niet mooi vindt.
5: Het beeld van de strijd is dus nog steeds dat het voor Oekraïne helemaal niet zo slecht gaat aan het front. Maar de strijd zich vooral naar de steden verplaatst en daar steeds meer slachtoffers maakt. Maar ook de Oekraïnse economie wordt steeds zwaarder gehavend.
4: Ja, wat ik echt heel akelig vind, is gewoon de 3 belangrijkste resterende staalfabrieken. Oekraïne zijn nu stilgelegd, Financial Times. Hè, samen goed voor ongeveer 90% van de Oekraïnse staalproductie. Dus als je een flamenco wil maken, heb je wel staal nodig, lijkt me. Rob vertelde me wel van, ja, dat kun je natuurlijk ook importeren.
3: Ja, dat lijkt
4: kan.
3: Mij ook, ja. Het zal me niet makkelijk zijn, maar het kan natuurlijk wel.
4: Ja, maar
3: en tegelijkertijd moet je wel constateren dat de Russen ook bezig zijn om die toevoerwegen vanuit westerse landen, west-Europese landen, om die te blokkeren. Dus het is wel lastig om het te doen, maar alles kan natuurlijk.
5: Kwam het ook al ergens tegen, die staalfabrikanten, bij het steeds groter wordende Oekraïnse begrotingstekort? Dat is natuurlijk omdat ze ook een economie nodig hebben voor belastinginkomsten.
3: En exporteren.
5: Ja. Ja. Zelensky heeft Trump gesproken aan de telefoon, ik meen gisteren. En ze zullen elkaar in persoon spreken, ik meen morgen, bij de algemene vergadering in New York. Hè?
4: Ja, en het gaat dus, Trump zegt alleen maar diesel, diesel, diesel, diesel. Hè? Ja. Hij vindt dus dat, Zelensky moet niet meer die raffinaderijen aanvallen. Ja, luister eens even, meneer Trump. Die diesel heeft ook iets te maken met Hormuz, zou ik willen zeggen.
5: Nog wel iets meer ook.
4: Ja.
5: Ik zag er van Zelensky wel iets hoopvol klinkends over, maar misschien moet hij dat zeggen. Hij zei dat er ideeën zijn voor de-escalatie, voor energie- en voedselzekerheid en het beschermen van levens.
3: Ja, nee, dat klopt ook wel. Want er is voortdurend gezegd dat het moet stoppen met die aanvallen op die energievoorzieningen over en weer. En daarvan heeft Zelensky gezegd, nou, dat is prima, dat willen we graag doen, maar dan moet Poetin ook stoppen. En daar zit het probleem in. Dus ik heb tot nu toe niet gehoord of waar dan ook iets gelezen dat Poetin bereid zou zijn om dat te stoppen. Ik zie het niet.
4: Maar ik ook niet.
5: Toen vorige week door Peskov en door Lavrov iets soort van vaaglijks optimistisch gezegd over een energiebestand. En je zou je misschien kunnen voorstellen dat in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen je een wit voetje bij Trump kan halen door hem een soort van overwinningje te gunnen op iets dat hij weer fantastisch...
3: Ja, misschien is dat zo. Hebben we natuurlijk al vaker gehoord.
5: Dit hebben we heel veel vaker gehoord. Ja.
4: Ja. En jongens, dan nog iets. Ik heb vrijdag gezegd in de podcast dat ik het nog moet zien dat Trump die handtekening gaat zetten onder die nieuwe sanctiewetten van die oude Lindsey Graham.
5: Die in het congres.
4: Dat heeft hij dus wel gedaan.
5: Ja. Ah ja.
4: Hij heeft het wel gedaan. En wat ik ook las, zaterdag of zo, van ja, het is wel weer mogelijk om Amerikaanse wapens te verkopen voor Oekraïne. Nou, lees je dan zo'n berichtje. Dus ja, wat maken jullie daar nou
3: van? Ja, dat gebeurt al, die wapens kopen. Dat is dat Pearl-programma. Waarbij de NAVO-landen die wapens kopen in pakketjes van 500 miljard of iets dergelijks. En die worden dan doorgescheept naar Oekraïne. Dus dat gebeurt wel. Dus die leveringen die zijn er wel, alleen niet betaald door de Amerikanen. Ja, dus misschien wordt dat geïntensiveerd, ik weet het niet.
5: Er is vrijdag, meen ik, weer een groot pakket van iets in de orde van 2,5 miljard door het congres goedgekeurd.
4: Ja,
5: dus dat gaat door.
4: Ja. Ja.
5: Hybride aanvallen, denk ik, moeten op terugkomen na al die waarschuwingen die zich eind vorige week opeens stapelden. Tusk hadden we toen al wel genoemd, maar ook volgens mij uit Tsjechië en uit Finland. En nog een paar plekken hoorden we waarschuwende signalen. Macron had een spoedbijeenkomst van zijn kabinet. Ja. Ging er dus over dat er toch echt wel kennelijk inlichtingen zijn dat de Russen op iets kortere termijn daadwerkelijk iets richting Europa van plan zouden zijn.
3: Ja, en dat is geen kwestie van jaren, wat altijd gezegd is, maar het is een kwestie van maanden. Ja, dat jongens, verbaas het je als je gewoon toch kijkt wat er de afgelopen maanden is gebeurd en de escalatie die heeft plaatsgevonden. En de wijze waarop op dit ogenblik allerlei operaties tegen de NAVO-grondgebied worden uitgevoerd. Sabotageoperaties, cyberaanvallen, dat eeuwige gesodemieten met drones die de grens overgaan. Allemaal per ongeluk natuurlijk. Nou, een stuk flauwekul, want je kunt dat echt ook wel voorkomen. Dan zie je gewoon dat het op dit ogenblik een bepaalde richting opgaat. En ik ben geneigd om Tusk te geloven, want die heeft dit laatste bericht ook weer in de openbaarheid gebracht. Dat hij zei van ja, de inlichtingendiensten zeggen mij toch echt dat dit mogelijk op korte termijn gaat gebeuren. Ja, ik ben daar ook niet verbaasd over. Je ziet dus nu dat politici bezig zijn om de geesten wel rijp te maken van de bevolking, dat er echt iets kan gaan gebeuren. In Nederland, Arjan, is het oorverdovend stil toch op dit punt?
4: Het is oorverdovend stil.
3: Wat is dat?
4: Wij dus steeds horen dat alle geheime diensten eigenlijk dit soort dingen zeggen. Hè? Ja. Allemaal.
3: Nou ja, in de defensienota, de laatste defensienota staat ook dat een jaar na staakt het vuren de Russen in staat moeten worden geacht om een aanval op het NAVO-verdragsgebied te kunnen uitvoeren. Dus ook hier is het bekend. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat dat gewoon op papier staat. Maar ja, het kan nu ook gebeuren. En dat kan gewoon binnen, ja, het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren.
4: Het Nederlandse kabinet is gewoon zo verdeeld. En is echt een minderheidskabinet.
3: Ja, ik denk dat dit gewoon bewijst, maar jij bent meer van de politieke kant van de zaak. Nou Jan, dat dit echt bewijst dat een politiek experiment met een minderheidskabinet in een tijd van eigenlijk net geen oorlog, dat dat wel het allerstomste is wat je kunt doen. En dat de partijen die eraan mee hebben gemaakt eigenlijk ook zitten te rommelen met de veiligheid van Nederland. Wat vind jij eigenlijk, Jan?
4: Daar ben ik helemaal met je eens. Hè. Neem nou zoiets geks als de BBB die motie van wantrouwen van de PVV steunt. En daar maak je je dan afhankelijk van, jongens. Het is toch werkelijk. Er zijn grote internationale spanningen, dan zou je toch graag een meerderheid willen hebben en een wat verstandige mensen. Verstandige mensen hebben wel in het kabinet, zijn er wel hoor.
3: Jawel.
4: Alleen ze zijn aan het overleven omdat het een minderheidskabinet is.
3: Nee, ze kunnen niet eens zo over een begroting het eens worden, omdat er over links of rechts moet worden gaan. Ik word er heel moe van. En tegelijkertijd, wat je ook ziet, hè, we moeten niet te lang bij dat soort dingen denk ik stilstaan. Maar je ziet dus nu ook dat die discussie over hybride aanvallen nu ook in Amerika begint te komen.
5: Oh.
3: Heb je dat gezien? Nee. Dus er is het US Department of Justice. Die heeft een aanklacht geopenbaard. 5. Tegen 5 mensen die geronseld zijn in huurduur door de Russische geheime dienst. de FSB. En die zouden aanslagen moeten plegen op Russen, dissidente Russen, bijvoorbeeld in Washington. Ja, ja. Nou ja, weet je, ook tijdens de Koude Oorlog is Amerika altijd een behoorlijke vrijplaats geweest. En nu zie je dus dat dat ook niet meer het geval is. Dus ik denk dat, dat Trump hier ook niet heel blij mee is. Dat zou me niet verbazen dat er een relatie is tussen het ondertekenen van die sancties en het vrijgeven van deze aanklachten. Door het US Department of Defense, of Justice. Wat denk
4: Trump heeft voor al die steun aan Poetin heeft hij niets teruggekregen. Helemaal niks.
3: Nee. Dus die FSB is dan ook aan de sodemieter.
6: Laten we eens door naar dat andere zo succesvolle project van Trump in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat we dan moeten beginnen bij de Houthis opnieuw. Die hebben gisteren, wat werd omschreven als een barrage van ballistische raketten en drones, afgevuurd op Saoedi-Arabië. Ja. Volgens mij een olieopslag geraakt op het vliegveld van Riyad, de hoofdstad. En die oliehaven Yanbu aan de Rode Zee. Ja. Belangrijk omdat dus olie vanuit de golfregio naar de andere kant van Saoedi-Arabië wordt gepompt om daar te worden verscheept. En die pijplijn is vorige week al een keer geraakt.
4: En dat betekent dus nu dat Saoedi-Arabië zit dus in een enorm moeilijk pakket, want die moet zijn olie kwijt. Hè? Dat gaat niet meer via de Rode Zee, tijdelijk of misschien wel langer. En nu gaan ze dus dan maar langs die kust van Oman. Sommigen zetten ook een transponder uit, dus ze weten niet meer hoeveel dat is. Heel veel kan dat niet zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat Saoedi-Arabië bijzonder teleurgesteld is in Trump. Want die hadden gehoopt op hoop van hulp van Amerika om de Houthis aan te pakken. Dat heeft dus, zoals jullie weten, Trump geweigerd.
3: Nou ja, hij heeft het inderdaad geweigerd, maar hij heeft het bijna gedaan. Want volgens mij waren de doelwitplannen die waren al klaar. Ze waren al bezig met het inschepen van bommen. En op het allerlaatste moment is afgeblazen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat er eigenlijk gewoon uiteindelijk gewoon onvoldoende munitie is. Dus als het ergens anders uit de klauwen loopt in de wereld, dan heeft Amerika gewoon onvoldoende munitie om onze belangen te kunnen verdedigen. En dat is denk ik wat er gebeurd is. En die Mohammed bin Salman, de kroonprins, oftewel de feitelijke heerser van Saoedi-Arabië. Ja, wat je zegt aan Jan, die is dus buitengewoon verontrust. Die is verdrietig die wil dat Trump hem komt helpen. Die vindt het gewoon belachelijk dat hij die cluster alleen moet klaren. En daar heeft hij ook nog een keer gelijk in. Want dit is allemaal het gevolg natuurlijk van die onbezonnen oorlog die Trump begonnen is tegen Iran. Dus Iran, daar zit de boel nu helemaal op slot. Vandaar dat we daar ook weinig van horen. Maar aan beide kanten, zowel door de Amerikanen als door de Iraniërs, worden eigenlijk gewoon die Straat van Hormuz gegijzeld. De wereldeconomie, die leidt eronder. En de echte gevechten gaan nu door de zogenaamde proxies. Oftewel de strijdgroepen die aan een lijntje lopen van Iran. En daar is de Houthis is er één van. Maar ook vanuit Irak worden aanvallen uitgevoerd op Saoedi-Arabië.
4: En je ziet dus een nieuwe wereldorde aan ontstaan. Ook in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië gelooft niet meer in Trump door die hopeloze oorlog. We moeten ook even dat Mekka-pact, hè, dus Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan, dat zijn allemaal reacties daarop. Hè? Ja. En wat we ook moeten bedenken, jongens, dat tot nu toe ging het met de olie allemaal wel niet aardig, maar het viel mee. En dat is ook nu wel weer even gedaald, omdat dus Saoedi-Arabië kennelijk toch via Hormuz nog een klein beetje wat kan doen. Maar de dieselprijs blijft gewoon maar stijgen. En nu zeggen de analisten ook van nou, dat die dieseltekorten, die zullen wel tot 2027 voortduren. En daar gaan we dus heel veel van merken. Ook bij de midterms, maar ook in Europa, denk ik.
6: Transportkosten lopen daardoor op, hè? Ja, dat komt overal in terug.
3: En de beurzen lopen ook terug op dit ogenblik. Je ziet het nu gebeuren.
6: Wanneer was nou die afgebroken aanval? Dat verhaal kende ik niet. Ik zag wel dus dat Trump zijn weekendje in Camp David had afgebroken na die aanval.
3: De afgelopen dagen is dat geweest, volgens mij.
6: En toen ging er daar volgens mij waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit naar Amerikanen in de regio van pas op. Er kan wat gebeuren. Dus het was toen. En is er daarna een aanval ingezet en afgeblazen?
3: Nee, hij is niet afgeblazen, maar hij is afgeblazen voordat hij begonnen is.
6: Ja.
3: Dus de voorbereidingen zijn getroffen en daar toen is hij afgeblazen. En Trump die heeft zondag, gisteren dus, nog een interview gegeven, telefonisch aan Fox News. En daar heeft hij gezegd dat hij in een decision mode is. Dus dat betekent gewoon eigenlijk dat hij nog een besluit moet nemen. Dus het kan best zijn dat hij alsnog besluit om het wel te doen. Want de druk wordt wel heel erg hoog op dit ogenblik.
6: Zullen we eens naar de aanstichter van dit alles zelf gaan, Arjan?
4: Ja, nou ja. Het is allemaal, ja, ik moet altijd een beetje mijn ogen proberen droog te houden. In de verkiezingscampagne is Biden is de schuld van alles. Hè? Dat is heel makkelijk. Reuters stelde dit jaar bijna 900 verwijzingen naar Biden. Biden is die heeft de inflatie veroorzaakt. Die heeft immigratie, die heeft problemen rond oorlogen. Ja, hij probeert dus. Trump probeert dus om de komende midterms over Biden te laten gaan. Dat lijkt me niet zo handig. En het tweede is, democraten gaan we dus wegzetten als communisten. Hè? Nou, dat is iets wat je kan proberen natuurlijk. Maar tegelijkertijd zoekt hij zelf samenwerking met een communist, Xi Jinping, dus dat is ook niet zo sterk. En ook, het is ook nog zo dat Trump allemaal belangen neemt in particuliere ondernemingen. Dat is ook niet helemaal vrije markt in Amerika, hè? Dus het is lastig. Nou, wat ook nog gebeurt is dit weekend overleg met China over AI en handel. Dat is wel belangrijk, hoor. Dus de problemen met AI zijn zo serieus dat Amerika en China op het hoogste niveau over gaan praten. Bessent en de vicepremier Haley Feng in New York hebben nu afgesproken een meldingsmechanisme voor gevaarlijke AI-incidenten. We hebben daarover gesproken eerder dat er dingen gebeuren. He? Ook overleg over verlaging van tarieven op minder gevoelige goederen. En wat ik dan zelf heel interessant vind, Rob, is dat, wat doet China? In deze maand hebben ze dus de 13% minder kritieke metalen geëxporteerd naar Amerika. En dat ligt natuurlijk politiek ongelooflijk gevoelig, omdat Amerika daar afhankelijk van is. En daar laat China ook zien hoe machtig het land is.
3: Natuurlijk, China begint te chanteren.
4: Ja.
3: En vind je het gek? Natuurlijk gebeurt dat. Kijk, die Chinezen die beginnen altijd te roepen van het gaat om win-win en het gaat om eerlijke verhoudingen en het gaat om multipolariteit of god weet wat ze allemaal niet voor termen gebruiken. Maar ze gedragen zich gewoon echt als de eerste de beste potentaat in de internationale betrekkingen. Hey, wat dat betreft zijn ze niet minder dan Trump, hoor. Gewoon chanteren en onder druk zetten.
4: Ja. En dan nog één dingetje, als het mag. De triomfboog, we hebben heel vaak over gesproken, krijgt nu ook een militair verhaal. Hè? Trump wil de geplande circa 76 meter hoge boog in Washington ook voorzien van drones, scherpschutters en munitieopslag. En dan, dat gaat dan over het kader van de nationale veiligheid. Hè? Nou, het project stuit natuurlijk op juridische en publieke tegenstand. En critici zien natuurlijk de militaire bestemming van Trump nu als een manier om alle bezwaren te omzeilen. Lees de Financial Times vandaag.
3: Nee, maar even afgezien daarvan. Maar wat wil je daar nou mee doen dan? Het lijkt mij redelijk gevaarlijk om midden in de stad een munitieopslag geplaatst te hebben. Hij zegt van de militairen die dwingen me daar bijna ertoe om dit te doen. Die willen dit ontzettend graag. Ik denk dat het flauwekul is. Ik denk dat militairen daar gewoon niet voor pleiten. Maar wat wil je dan? Wat wil je dan überhaupt met al die drones en die scherpschutters en die munitie? Volgens mij is dat kennelijk om gemene democraten te onderdrukken als die de verkiezingen mochten winnen of iets dergelijks. Ik bedoel, ik kan het niet anders zien, hoor. Nou ja, dezelfde krankzinnigheid hebben we natuurlijk gezien met de deportaties die in het geniep worden uitgevoerd. Ja. Daar is Trump natuurlijk ook tamelijk goed in. Er zijn 25 mensen gewoon gedeporteerd. Mag dat van de rechter? Nee, dat mag niet. Maar doet dat er toe? Nee, dat doet er niet toe. Er zijn nu deals gemaakt met 35 landen. Dat is wel interessant wat die aan het doen is. 1/3 Zuid-Amerika en dan vervolgens met Afrika, Caribisch gebied, Azië. Er is bijna $500 miljard mee gemoeid. Niet heel veel geld, maar goed. En wie is hier de grote voorvechter van? Wie organiseert dat? Dat is Stephen Miller. Stephen Miller is de plaatsvervangende chef staf van het Witte Huis. En die heeft helemaal niks op met de migranten. Nou, dat mag van mijn part, maar weet dan wel dat je een beetje aan de wet houdt. Dat gebeurt dus niet. En wat je dus nu ziet, hè, wat net over Chinese chantage, dit is ook chantage. Hè, dus Cameroen die krijgt 30 miljoen aangeboden. Benieuwd in welke zakken dat verdwijnt. Maar dan moeten ze wel de duizend van die migranten opnemen. En dan mag ook een VN operatie doorgaan in dat land.
4: Ja.
3: Dat is gewoon, dat is gewoon chantage. Congo idem dito. 50 miljoen, 2000 migranten die daar naartoe worden vervoerd. En vervolgens mag ook een VN-operatie daar doorgaan. Ja, dat is gewoon chantage hoor. Dit. Mm-hmm. Nou ja, zo gebeurt het op dit ogenblik. Maar ja, eigenlijk weet je, eigenlijk is het meest verbazingwekkende dat we nog steeds verbaasd zijn. Ja. Ik ben wel iedere keer weer verbaasd hoe je zoiets bedacht krijgt.
4: Ik ook. En weet je, als mensen er meer van af weten, lees de Washington Post. Hè, die kreeg namelijk interne documenten. Waaruit blijkt dat de regering Trump tot eind juni minstens 410 miljoen euro dollar had toegezegd voor afspraken met 31 landen. Vooral in Afrika en Latijns-Amerika. Ja. En mind you, er zijn dus sinds 2025 meer dan 25.000 mensen naar minstens 29 derde landen gedeporteerd. En de geheimhouding is heel groot. Dus het is allemaal, rechters houden er allemaal niet van. Ja, het is wel erg hoor. Het is wel heel erg.
6: Ja, dat was het. Dankjewel.
3: Denk ik ook. Tot morgen.
4: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
7: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
11: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
13: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
14: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
15: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
17: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
17: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
19: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
20: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
21: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
1: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
21: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op bijna alle plekken door. Alleen een wegafsluiting, de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Boksmeer en Vendraai.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
26: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. Het is nog onduidelijk of bij de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De felle brand ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een transportband bij een van de hoogovens en was binnen een uur onder controle. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
27: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
28: Amsterdam wil duizenden woningen bouwen, maar heeft straks veel minder ambtenaren om ze te vergunnen. Wethouder Alexander Scholtes moet die puzzel gaan leggen. De vraag van deze week: hoe bouwt Amsterdam sneller, met minder mensen en toch betaalbaar? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En het houdt altijd online als podcast. En elke week staat hij naast mij, Maarten de Gruiter. Maarten, dit keer zeg ik niet welkom in mijn BNR-studio, maar welkom in jouw berghuis en OQ-gebouw, OQ-huis en OQ-office op het Koningin Willemineplein in Amsterdam.
29: Zo, dat is een hele mondvol, hè? Ja.
28: Maar het is ook een heel grote hoeveelheid vierkante meters.
29: Ja, het is natuurlijk wel een project waar we ontzettend trots op zijn.
28: Ja, we zijn bij jou te gast bij de feestelijke opening hiervan.
29: Feestelijke opening van eigenlijk ons hele project rond het Koningin Willemineplein in Amsterdam Nieuw-West. Waar wij van 30.000 meter 90.000 meter hebben gemaakt. 30.000 meter kantoorruimte, ruim 600 nieuwe woningen, 3.000 meter retail, horeca, een Albert Heijn, een sportschool. En het leuke is, het mooie is dat we hebben hier echt een wijk op een wijk gebouwd bijna. Een extreem goed voorbeeld van inbreiden. En ook een mooi Modroom zit hiernaast. En Modroom, daar gaan wij zelf ook kantoor houden over. En Modroom is een monumentaal gebouw. Dus die hele mix maakt het eigenlijk wel heel bijzonder.
28: Ja, heeft het lang geduurd eigenlijk, van schets tot opening vandaag?
29: Heel lang.
28: Irritant lang?
29: Nou, toch 12 jaar ongeveer. Ik denk zelfs 13 jaar. Nou, weet je, mijn normale riedeltje zou natuurlijk zijn de overheid schuld geven.
28: Maar de overheid staat naast je.
29: De overheid staat naast me. Dus
28: hallo.
29: Maar dat zou te makkelijk zijn. Want dit is, kijk, als je zo'n groot inbereidingsproject hebt, moet je wel meenemen dat er nul bezwaren zijn geweest. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar dit is gewoon een ingewikkeld project. Een ingewikkelde bouwmethodiek. Want we hebben echt een wijk boven een wijk gerealiseerd. Maar uiteraard, het zou ook sneller moeten kunnen. We hebben heel goed samengewerkt met de overheid. Maar we moeten ook wel lering trekken uit hoe kunnen dingen sneller.
28: Ja, dan even naar het nieuws van vorige week. Het was natuurlijk Prinsjesdag vorige week en de algemene politieke beschouwingen. Is er nog een woningmarktmaatregel die eruit wil lichten? De meeste wisten we al, hè, toen we vorige week uitzenden.
29: Nou ja, het is natuurlijk die overdrachtsbelasting, hè, 7%. Nou ja, zelfs de regering schat in dat dat niet al te veel gaat uitmaken. Overigens, juist die kantoren en het commerciële vastgoed dat op 10,4 blijft. Ja, wij ontwikkelen juist heel vaak bestaand vastgoed. Ja, dan helpt het natuurlijk niet als die overdrachtsbelasting...
28: En dan zit je alsnog op die 10,4. Dat diezelfde overheid zegt, we denken dat we nog steeds meer kantoren kunnen herontwikkelen naar woningen.
29: Precies.
28: Ja. Nou, en dan maar vanover de markt denkt dat dat wel meevalt.
29: Dat klopt ook. Dat klopt. Maar het helpt niet. Je zou natuurlijk een aparte regeling kunnen maken van luister, als je er woningen van gaat maken binnen een x aantal jaar, dan betaal je minder. Nou, dan heb je natuurlijk die subsidie voor de huurwoning, ongeveer tussen de 7.000 en 10.000 per gebouwde woning. Die gaat vanaf 2029 is natuurlijk het idee. Nou, en wel een hele belangrijke is natuurlijk dat die earn stripping regeling voor corporaties...
28: ATAT.
29: Ja, dat die weg zal gaan vallen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, ik denk dat uiteindelijk is het sentiment van wat ik meekrijg is goed. Alleen het gaat dus... Ik denk dat eigenlijk alle bestuurders, zeker die in de regering zitten, in Den Haag goed, donders goed doorhebben dat er wat moet veranderen en dat ze de boel een beetje kapot hebben gemaakt. Alleen, het zal wel even duren voordat ze over hun eigen schaduw heen zullen kunnen stappen.
28: Ja, nou, we gaan het zien wat alle debatten de komende maanden over de deelbegrotingen gaan opleveren. En dan nog een klein dingetje. Jouw column in EW Magazine,
29: ja.
28: Die is gewoon als totale column met foto, overigens een soort van ouderwets, een foto van de column uit het magazine, vond ik wel mooi, niet online, gedeeld door oud-minister Mona Keijzer op LinkedIn. En ze schrijft, nou, het kan dus wel, want in jouw column haal jij Amerikaanse en Canadese steden uit waar het wel kan. Persoonlijk succesje?
29: Nou, het is natuurlijk wel leuk als de minister mijn column deelt. Ik vind
28: De oud-minister.
29: Maar weet je, één keer in de twee weken mag ik dat schrijven. Ik vind het ontzettend leuk. En ik kreeg namelijk het verwijt van de hoofdredacteur dat ik eigenlijk veel te iedere keer zo negatief was. Nou, niet het verwijt, maar is er niet een keer wat leuks te melden? Nou, dus toen heb ik wat voorbeelden genoemd van... buitenlandse situaties, waardoor eigenlijk gewoon veel minder regels, dus niet de overheid die een stap naar voren zet, maar juist een stap naar achter zet, waardoor er veel meer is gebouwd. En dat haalden ze aan. Het mooie is, ook dat is dan weer voor een heleboel mensen eronder reden om weer heel negatieve comments eronder te zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Maar was leuk.
28: Mooi.
29: Het is gewoon terug te lezen overigens, hoor.
28: Dat neem ik aan. Ja, lees die columns van Maarten in EW.
25: Vast goed gezocht.
28: Elk jaar 7.500 woningen erbij. Dat aantal was heel lang het doel in Amsterdam. Maar de gemeente laat die ambitie nu los en werkt aan een nieuwe bouwagenda voor de komende 15 jaar. Alexander Scholtes is bij ons. De wethouder die gaat over grond, ruimtelijke ordening en de bouwstimulering in de hoofdstad. Van harte welkom.
0: Hallo.
28: Even beginnen met de portefeuille. Die overlapt op het eerste gezicht ook wel een beetje met de collega Sita Pels, die over huisvesting en woningbouw gaat. Hoe werkt dat? Waar begint uw taak en eindigt de hare?
0: Ja, wethouder Pels of Sita gaat eigenlijk een beetje over voor wie bouwen we en hoe kunnen Amsterdammers wonen. En ik ga echt over de gebiedsontwikkeling. Dus waar gaan we die woningen dan bouwen? Hoe gaan we dat mogelijk maken? De uitvoering, zo je wilt. En daar past ook die portefeuille bouwstimulering bij. Hoe gaan we zorgen dat het sneller gaat, zodat we echt woningen gaan bouwen?
28: Nou, gebiedsontwikkeling is iets wat partijen altijd samen moeten doen. Overheid en markt. Vorige week een eerste gesprek met marktpartijen. Wat hebben zij gezegd waar zij tegenaan lopen?
0: Nou, dat was een heel goed gesprek. Er waren marktpartijen bij, ook corporaties overigens. En kijk, dat ik die portefeuille bouwstimulering heb, is ook eigenlijk een antwoord op het geluid dat je daar hoort, wat je vaker hoort. Ontwikkelen in Amsterdam is heel mooi, maar het duurt vaak erg lang. Er zijn veel toetsen, processen duren lang. En hoe langer een project duurt, hoe meer onzekerheden zijn, hoe moeilijker het er is om zo'n project van de grond te krijgen. Nou, daar is dit een antwoord op eigenlijk.
29: Ik heb vrij recent wethouder Pels mogen ontmoeten en gesproken. En wij zijn elkaar ook al een keer tegengekomen. Ja. En jullie hebben met marktpartijen. Hebben jullie bewust gezegd van we moeten wat benaderbaarder zijn? Of zit het meer in jullie persoonlijke aard?
0: Nou, mijn ervaring is dat zowel Ziet als ik vrij benaderbaar zijn. Het is wel een bewuste keus dat we zeggen, die bouwagenda gaan we samen met partners uit de stad opstellen. Dus met ontwikkelaars, met corporaties. Bouwstimulering wil ik nadrukkelijk met partners in de stad doen? Want ik moet van de ontwikkelaars horen, van de corporaties horen. Waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij als gemeente het beter doen? Want ik wil nadrukkelijk naar mezelf kijken. En daarvoor wil ik samenwerken met al die partners.
2: Ja, en laten we dan kijken hoe dat dan moet. Maar eerst even naar die bouwagenda zelf voor de komende 15 jaar. Maar dat target van 7500 wordt eigenlijk losgelaten. Hoewel D66 de verkiezingen nog inging met we willen 9000. Maar nu wordt er zonder target een bouwagenda gemaakt?
0: Nou, de targets komen dus straks in de bouwagenda. Dat is een beetje de afspraak die er is gemaakt. Het mooie is, ondertussen hebben we nog steeds 68.000 woningen in de planvoorraad. Het is mijn taak om te zorgen dat dat niet meer alleen plannen zijn, maar dat die woningen ook echt worden gebouwd. En ja, daar gaan we gewoon mee aan de slag.
2: Waarbij de uitdaging is dat daar op een gegeven moment vergunningen voor worden aangevraagd. En die zijn nou de laatste jaren gedaald in aanvraag. Omdat ook commerciële ontwikkelaars zeggen, ja, ik vind het bijna niet meer te doen in Amsterdam.
0: Ja, kijk, tegelijkertijd, ik hoor natuurlijk ook van, ja, in die stad gaat het allemaal veel beter en sneller. Amsterdam is nog steeds kampioen woningen bouwen. Er worden nergens veel woningen gebouwd als in Amsterdam. Tegelijkertijd erken ook ik, hè, rente gaat omhoog, bouwkosten gaan omhoog, processen duren te lang. En dat is precies waarom ik wil kijken, waar kunnen we daar dat nou een verandering in aanbrengen. Ik hoor ook, hè, van ontwikkelaars, in de verschillende ontwerpfases moet ik 120 documenten aanleveren. De volgende fase weer. Er zit weer overlap met andere zaken die worden gecontroleerd. Dat moet allemaal weer worden gelezen door mijn collega's, moet door jullie worden gemaakt. Nou, dan ben je dus met z'n allen heel veel tijd kwijt. En ik denk dat het echt sneller kan. En daardoor worden projecten, denk ik, levensvatbaarder.
2: Ja, daar willen we het zo nog even met elkaar over hebben. Over hoe we dan samenwerken met die gemeente en wat die bezuiniging en dus de verlies aan FTE daarvoor invloed op heeft. Maar eerst nog eventjes de verdeling. Het uitgangspunt blijft 40-40-20. Hoewel, hè, dat gaat over 40% sociaal, 40% middenhuur en koop, 20% vrije sector in projecten. Hoewel de minister toch heeft gezegd, we willen niet meer dat steden dat doen.
0: Ja, je hebt die wet regie volkshuisvesting inderdaad. Hoe die uiteindelijk precies uitwerkt is afhankelijk van regionale afspraken. Dus die afspraken daar, die worden nu gemaakt. En daar zal dan uitkomen wat voor Amsterdam de doelstelling moet zijn. En dan is dat, en dat staat ook in het coalitieakkoord, is dat de doelstelling. Ondertussen blijft 40-40-20 het uitgangspunt. En er zijn ook andere keuzes mogelijk onder voorwaarden. Zoals dat nu ook al zo is, hè. In transformatiegebieden kan het 30-40-30 zijn als een corporatie betrokken is. Het coalitieakkoord staat ook, hè, als het mogelijk maakt dat er woningen worden gebouwd die nodig zijn voor doorstroming, zijn er ook andere keuzes mogelijk.
29: Ja, deze vraag is voor mij als marktpartij eigenlijk irrelevant.
2: Oké,
29: waarom? Die discussie over 40-40-20 of over die segmentering, dat is een maatschappelijke discussie. Dus dat is een discussie, vind ik persoonlijk daar iets van. Maar als marktpartij is het totaal irrelevant. Desnoods maak ik 100% sociale huur op ieder project. Als ik maar onderaan de streep geld kan verdienen en het kan realiseren. En die knop, die hebben jullie en in dit geval u als wethouder natuurlijk in de hand met de grond, met de erfpacht.
0: Ja.
29: Dus het is wij laten ons als marktpartij, dat is wel heel slim gedaan, onder andere door wethouder Pels, in een discussie trekken over segmentering, terwijl het voor ontwikkelaars totaal irrelevant is.
2: Maar betekent dat, Maarten, dat als jij zegt dat als we teruggaan naar het erfpachtboekje en we gaan gewoon kijken per gebied, per woningtype, dit is de erfpacht en daar gaan we niet meer aan tornen.
29: Ook dat maakt in theorie niet uit. Waar het over gaat, dat gaat over zekerheid. Weten waar ik aan toe ben. Dat is het erfpachtboekje waar we het hopelijk ook nog over zullen hebben. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat op het moment dat ik nu na heel veel discussie meer vrije sectorwoningen krijg, maakt dat mijn project niet haalbaar. Want het wordt meteen afgerond door de erfpacht.
2: Maar wat zou jij dan willen hoe het erfpachtbeleid verandert?
29: Nou ja, kijk, de gemeente zegt dat wij berekenen residueel.
2: Ja.
29: Alleen de keren dat helemaal niet uitkomt en wij vragen, ja, maar wat stoppen jullie dan in aan input? Ja, dat is van een andere dimensie komen die mensen. Want die stoppen er. Bijvoorbeeld een van de discussies was, ja nee, de kosten zijn eigenlijk nauwelijks gestegen. Ja, weet je, dat is niet zo. Ja, ja. Maar wat het enige wat wel is gedaald zijn de opbrengsten. Ja. Omdat de beleggers gewoon minder betalen.
2: Ja, Alexander Schot, dus erfpacht is een enorm politiek issue in Amsterdam.
0: Ja.
2: Ja, ook omdat er een verandering in de regeling is geweest. En de vraag is, moet dat dan worden teruggedraaid?
29: Het is gewoon een financiële issue.
2: Ja, maar het is ook heel politiek uiteindelijk geworden. En het was ook heel politiek in de verkiezingen. Is dat nog een thema waarin jullie als college veranderingen voorstellen, waarvan je zegt, ja, daarmee willen we het ook haalbaarder maken om sneller woningen te maken?
0: Ja, kijk, Amsterdam is een dure stad waarvan we ook willen dat die betaalbaar is voor Amsterdammers. Hè? Dus dat de marktpartijen klagen over de grondprijs, dat snap ik wel. Ja, dat, hè, als ze er niet over zouden klagen, zou ik denk mijn werk niet goed doen. Ik snap heel goed die discussie. Laten we eerlijk zijn, grondprijzen kunnen niet de enige knop zijn waar je kunt draaien als je je business case niet rondkrijgt. De stichtingskosten bestaat uit veel meer dan alleen de grondprijs. Ik snap tegelijkertijd ook met die stijgende rentes en bouwkosten dat die business cases onder druk komen te staan. Volgens mij zijn we altijd bereid om te kijken als gemeente hoe kunnen we het toch mogelijk maken dat dit project van de grond komt. Maar de grondprijs kan niet het enige zijn. En ten tweede, ja, die grondprijs moet ook gewoon marktconform zijn. Dus wij kunnen niet gewoon zeggen, nou, we gaan maken we dit ervan.
2: Ja, goed, maar als je meer betaalbare woningen wil, dan is dat wel de knop waar je aan kunt draaien.
0: Nee, maar de grondprijs houdt ook rekening met het gebruik van de woning, met de segmentering en met de bouwkosten. En daar hebben we gewoon indexen voor van externe partijen die we daarvoor gebruiken.
2: Ja.
0: Nogmaals, ik snap heel goed de discussie over de grondprijzen. Wij moeten daar ook in ook gewoon marktconformiteit aanhouden. En we zijn altijd bereid om met partijen te kijken, kunnen we hier op een goede manier uitkomen.
2: Maar is het ook niet gewoon politiek ingewikkeld, omdat als je wel zou draaien aan die knoppen en je zou die grondprijzen en die residuele iets lager zetten, waardoor ontwikkelaars zeggen, dan kan ik het beter rondrekenen, dat jullie dan direct een politiek probleem hebben in de begroting van de gemeente, omdat die inkomsten ook gewoon zijn ingeboekt?
0: Nou, twee dingen. Nogmaals, ik vind het echt te vergen om alleen maar te kijken naar de grondprijs als je je business case niet rondkrijgt. Dan moet je echt naar het hele plaatje kijken. Ten tweede, klopt het inderdaad. Kijk, we hebben ook negatieve grondexploitaties. Wij hebben ook last van hogere bouwkosten en ook last van die hogere rente. En wij moeten ook nog bruggen bouwen, we moeten parken bouwen, openbare ruimte aanleggen. Dus dat klopt, het raakt ons financieel meer als je eraan gaat draaien, denk ik, dan de ontwikkelaars.
2: Ja. Bouwen in de hoofdstad, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Alexander Scholtes is hier te gast. Hij gaat over de randvoorwaarden, zoals de bouwgrond waar we het net over hadden. Maar eerst even een grote hobbel die misschien wel de stapel regels die de stad zichzelf oplegt. Uw voorganger Renier van Danzig, die zei het al, het bouwbesluit is vaak genoeg. Renier van Danzig was je wel een fan van, toch Maarten?
29: Zeker, nou,
0: ik ook.
29: Ja. Überhaupt persoonlijk.
2: Ja, hij wilde stoppen met het stapelen van eigen ambities bovenop die landelijke eisen. Maar die zijn er nu wel. Hoe kijkt u naar dat thema? Zou je als gemeente toch die bouweisen, of dat nou gaat over parkeernormen, of het gaat over het buitengebied, hè, dus de omgeving van een gebouw, of het gaat over duurzaamheidseisen, zou dat toch niet wat minder kunnen om ook te draaien aan die knop van het haalbaar maken?
0: Ja. Nee, maar ik vind dat een heel terechte vraag. Ik denk dat je moet oppassen dat je als gemeente te veel stuurt. Kijk, als je kijkt naar die aparte eisen, dan zijn stuk voor stuk, dan snap je dat wel, hè? Alleen maar in hokjes wonen wil je niet. Je wil dat je fiets kunt parkeren. Je wil nog een beetje groen. We hadden het in de commissie, in de gemeenteraad, over mentale gezondheid bij hoogbouw dankzij groen. Dus ik snap het wel. Maar als je dat allemaal gaat stapelen en met name gaat zeggen, het moet ook nog allemaal binnen dit kavel gebeuren, of nog erger, allemaal binnen dit gebouw, ja, dan krijg je projecten die steeds lastiger uitvoerbaar worden. Ja. Die misschien niet meer uitvoerbaar worden.
2: En een fietsparkeerplaats in het gebouw zijn hele dure meters, hè Maarten?
29: Hele dure meters en worden nauwelijks gebruikt. Uiteindelijk zet iedereen namelijk zijn fiets gewoon voor de deur. En dan heb je een opening van een heel groot plein en dan moet je de dag van tevoren alle fietsen gaan weghalen.
2: Dat is gisteren niet gebeurd, toch?
29: Nou, dat is wel gelukkig. Ja, heb je een fiets gezien? Ja. Dan was geen fiets.
2: Ja. Ja. Iedereen
29: is zijn fiets aan het zoeken.
2: Maar de inleiding, Alexander Scholtes, je zegt dus eigenlijk, aan de ene kant snap ik al die, nou, ik noem het even eisen, maar zeg je dan nu wel, we moeten als gemeente daar kritischer naar gaan kijken?
0: Ja, ik zeg, dat is nadrukkelijk onderdeel van de agenda die ik maak in het kader van bouwstimulering. Hè. Die gesprekken vorige week die ik had met ontwikkelaarscorporatie kwam dit precies naar voren. Stapeling en ook niet flexibel zijn in wat je toestaat waar in een gebied. Dat is echt het probleem. Dus daar ga ik mee aan de slag.
29: Maar wat is dan, want ik geloof het helemaal. Ik wil juist positief zijn. Ik ben ook positief.
0: Hebben hoor.
29: Kom ja, op. Nee. Maar naar eigenlijk dit hele college toe. Maar waarom zou het dan Renier van Danzig, want die was er echt, die wilde ook dit echt. En uiteindelijk als marktpartij merkten we er niks van. Hè? Dus waarom is het hem niet gelukt? Nou, welke laag houdt dit dan tegen?
0: Nou, ten eerste klopt dat niet helemaal. Het ligt eraan wanneer je project is gestart. Kijk, gewoon goed van Renier van Danzig, dat wat meer flexibiliteit beoogde, heeft hij gewoon doorgevoerd. Volgens mij zijn veel marktpartijen daar blij mee. Maar als je project al eerder was gestart, dan was het niet volgens gewoon goed. We gaan door met gewoon goed, staat in het coalitieakkoord, en we willen nu een stap verder zetten. Omdat we echt denken, we kunnen nog op een andere manier gaan werken. We kunnen meer loslaten zonder aan kwaliteit in te boeten. En ja, laten we eerlijk zijn, we worden ook nog eens met die bezuiniging op de gemeentelijke organisatie, heb je een extra argument om te zeggen, joh, we kunnen niet met minder mensen hetzelfde gaan doen. We moeten dingen anders gaan doen en meer overlaten. Ja. En meer flexibiliteit overlaten aan de partijen die bouwen.
2: Maar als je dan kijkt naar, we willen dingen anders doen en ik wil wat dingen loslaten. Welke eis zou je dan als eerste schrappen die nu projectontwikkelaars en bouwers wel opgelegd krijgen?
0: Nou, ik ben nu nog echt in de fase. Ik ben in gesprek met ontwikkelaars, met partijen. Ik ben aan het inventariseren waar ze allemaal mee komen. Ik heb al een heel lijstje genoteerd van eisen waar ze denken, nou, dat kan echt wat minder. Of het hoeft niet 3 keer te worden gecontroleerd. Voor het eind van het jaar kom ik met een eerste brief van de gemeenteraad waarin ik zeg, dit is de richting waar ik aan wil werken.
2: Oké, dus echt naar die markt luisteren en dan naar die gemeenteraad toe gaan.
0: En corporaties.
2: Hier wil ik naartoe werken. En dus zit je in een fase van het luisteren naar al die partijen. Maar Maarten, dan uiteindelijk moet er dan ook een lijstje komen van dingen die wat makkelijker worden.
29: Ja, er zijn een heleboel dingen die makkelijker kunnen en makkelijker moeten. Het bouwbesluit is er eentje van. Hou er nou eens mee op met steeds maar meer eisen. Maar wat heel belangrijk gaat worden is te zorgen dat er minder micromanagement is vanuit de ambtelijke organisatie. En dat, daarmee wil ik niet zeggen dat het niveau van de ambtenaren in Amsterdam Twents over dat helemaal niet zelfs. Maar het micromanagement moet stoppen. Het minder eisen, maar dat vergt gewoon leiderschap van de wethouders en van directeuren stedelijke ontwikkeling.
2: Laten we dan even naar die aangekondigde bezuiniging kijken. 15 miljoen moet worden geschrapt vanaf 2027. Dat betekent dat er best wel wat FTE's weggaan, ook in de afdelingen die dit gebiedsontwikkelingswerk doen. En dan is dus de vraag, is dat eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws?
0: Nou, ik denk dat als je op een andere manier werkt, dat het uitstekend zou kunnen gaan. Dus, nogmaals, we hebben nu, ik hoorde dat ook van die ontwikkelaars, 120 documenten per fase, toetsmomenten. Je bent 11, 12 jaar met elkaar bezig. Dat is allemaal capaciteit en tijd die daarin gaat. Dus ik denk dat je met minder mensen het prima kunt doen als je organisatie en je toetsen en je procedures sneller maakt.
2: Ja, maar zou het dan toch een mes zijn dat aan twee kanten snijdt? Dat je aan de ene kant bezuinigt in het ambtenarenapparaat en aan de andere kant dat Maarten wat minder last heeft van de micromanagement?
0: Nou ja, ik hoop sowieso dat Maarten over een jaar nog zo'n positieve column schrijft. Want hij denkt, dat was verrassend positief over de gemeente Amsterdam. Nou,
29: hij had hoop.
2: Je zou ook kunnen zeggen dat minder capaciteit op vergunningsverlening toch gaat leiden tot vertraging. Want die vergunningsaanvragen die komen. En uiteindelijk, je gaat niet overnight of in een week die manier van werken van die ambtenaren veranderen. Dus hebben ze gewoon minder capaciteit om die vergunningen te verlenen?
0: Nou, wij zullen de goede keuze moeten maken in waar gaan wij in snijden en wat houden we overeind. Dat ten eerste. Mijn doel is voornamelijk die 68.000 woningen in het planvoorraad. Die wil ik gewoon dat er zoveel mogelijk van worden gebouwd. Daarbij kan ik zorgen dat het sneller gaat, denk ik, door goede keuzes te maken samen met de partijen. Wij moeten uiteindelijk zeggen voor welke projecten gaan we wel of niet. En voor de projecten waar we wel voor gaan, daar moet het zeker gewoon sneller kunnen.
29: Maar ik toch even nog over terug op die erfpachtprijzen. Kijk, op het moment dat je, wat je in ieder geval zou kunnen doen, is gewoon je vaste prijzen. Gewoon een boekje en die pas je iedere 3-4 jaar aan. En dat zijn gewoon de prijzen voor ieder gebied. Waarvan wij, dan weet de markt, heeft zekerheid. En dan kunnen jullie de helft van die afdeling al andere dingen gaan doen.
0: Nou, vaste prijzen, dat klinkt natuurlijk mooi, maar na een tijdje zijn ze natuurlijk ook alle link met de realiteit ook een beetje kwijt. En dat vind ik er ingewikkeld aan. Volgens mij met erfpacht, we hebben gewoon een methode die volgens mij vrij gebruikelijk is, ook in de rest van het land. Wij hebben ieder jaar hebben we ons beleid dat we vaststellen. We hebben een methode daarvoor, we hebben index van externe partijen die we daarvoor gebruiken. Ik denk niet dat vaste prijzen de oplossing hier gaan zijn.
2: Nee. Alexander Schot is wethouder in Amsterdam. Dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
27: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De traditionele beschuiteter langzaam verdwijnt. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
10: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
13: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. De marktwaarde van het Amerikaanse chipbedrijf AMD is voor het eerst uitgekomen op $1 biljoen, oftewel 1.000 miljard. Het bedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor AI-toepassingen. AMD is een van de 15 bedrijven wereldwijd die zoveel waard zijn. Branchegenoot Nvidia is met $5 biljoen het meest waardevolle bedrijf ter wereld. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen.

0: Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren.
3: Behalve misschien naar onze podcast.
2: Allemaal in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Economenpanel. Een nadere analyse van de miljoenennota en de Federal Reserve laat zijn onafhankelijkheid zien door middel van een renteverhoging. Ik bespreek dat met de leden van het economenpanel. Steven Brakman is hier, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Marijn Jongsma, econoom, redacteur macro-economie van het FD. Welkom. Hi, dat wordt een spraakzaam panel. Ja, ik verheug me op wat er allemaal nog verder komt. De Amerikaanse Centrale Bank. Het stelsel verhoogt de rente van 3,5 tot 3,75% naar 3,75 tot 4%. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld om de inflatie te beteugelen. En Steven, mag dat nog enige verbazing wekken of zat het er van een kilometer afstand aan te komen?
5: Het zat er van een kilometer afstand aan te komen. Dus vorige maand heeft Warsh in Jackson Hole aangekondigd dat hij dit ging doen. Hè. Dat was een hele brede toespraak, maar Daar kondigde hij aan dat hij dit ging doen. Dus het wekt geen verwachting. En het is ook goed dat hij het doet. Om twee redenen. Er is een inflatiedreiging. Dus het is heel goed dat de korte rente stijgt. En het tweede is, en ik denk dat dat voor hem heel belangrijk is, dat hij toont dat hij onafhankelijk is van Trump. Trump heeft hem daar neergezet in de hoop dat hij een marionet had in het bestuur. Nou, dat blijkt niet zo te zijn.
4: Ze hebben wel meerdere keren voorafgaand aan dit besluit nog met elkaar gesproken, gebeld.
5: Zeker. En Trump die nam zijn verlies. Die zei stem maar mee, maar dat was in feite een manier om zijn verlies te nemen. Maar dat is denk ik heel belangrijk. En het spannende op dit moment wat er gaande is, is dat je dus Bosch hebt die onafhankelijk van Trump de rente verhoogt. Maar een minister van Financiën die tegenovergesteld beleid uitvoert. Die koopt de staatsobligaties op in de hoop dat lange rente te doen dalen.
4: Waarvan we natuurlijk op deze plek volgens mij al meerdere keren hebben moeten vaststellen dat dat niet zo werkt.
5: Afgezien dat het niet werkt. De kapitaalmarkten die hebben veel meer geld dan de Amerikaanse overheid. Maar het is wel opmerkelijk dat je dus twee tegengestelde bewegingen hebt. Bij mensen rond Trump. Warsh die de rente probeert te verhogen. Heel terecht. Er is een inflatiedreiging. En de minister van Financiën die het tegenovergestelde doet. En dat is wel een opmerkelijke situatie.
4: Wordt dat armpje drukken, Marijn?
6: Nou ja, kijk, als het gaat om armpje drukken, heeft de Fed natuurlijk veel meer macht op de kapitaalmarkt dan de Amerikaanse overheid. Dus als het gaat om het armpje drukken, dan wint de Fed. Alleen het is de vraag natuurlijk in hoeverre Trump op een gegeven moment invloed wil uitoefenen op de Fed. En inderdaad, dit besluit van Warsh is hoopgevend, want daar zat natuurlijk de vrees van, goh, zou Warsh misschien dan toch het beleid van Trump volgen.
4: Maar Warsh is natuurlijk in dit comité maar die ene stem, en daar ging dat gesprek dan ook over, unanimiteit of niet. Je kunt niet in je eentje proberen dat hele comité te overtuigen.
6: Nee, dat klopt. Maar Trump heeft natuurlijk zijn best gedaan om zijn invloed binnen de Fed te vergroten en de druk op te voeren. En die roept dan voortdurend de ideale rente zo het 1%. 1% dat past bij de economie van de VS. Nou, iedereen weet natuurlijk bij een snel groeiende economie met een inflatie van boven de 3% hoort natuurlijk een veel hogere rente. En dat is ook wat Warsh nu gedaan heeft. Maar goed, als het dus gaat om de krachtmeting tussen Bessent en Warsh, ja, dan trekt Bessent wel aan het kortste eind. En ik denk, wat er ook nog een keer bij komt, is dat het ook wat onzekerheid voedt. Want als hij dan op een gegeven moment weer stopt met dit soort acties, ingrepen op de kapitaalmarkt, dan denkt iedereen, oké, kennelijk is het geld op. Ja, dan veroorzaak je dus weer paniek eigenlijk.
4: En Warsh, zo lijkt het, die is niet van plan om te stoppen. Hè, want ik heb nog even dat statement erop nagelezen en zijn toespraak. Dit is slechts een eerste dosis van het accommoderende beleid dat hij verwijdert. Dus hij is er niet begonnen.
5: Hij kondigt misschien een volgende renteverhoging aan. Maar ik denk, om even terug te komen op Bessent, die de lange rente omlaag probeert te krijgen. Impliciet wijst hij wel op een groot probleem van de Amerikaanse economie op dit moment. Het grote financieringstekort. Ja. Dus waar Trump zorgelijk naar kijkt, zijn de rentelasten op de begroting.
4: Uiteraard.
5: En dat is een groot probleem. Dus in die zin...
4: Daar is toch voor een deel zelf verantwoordelijk voor?
5: In die zin wijst hij daar impliciet aan. En Bessent, die in toespraken geeft hij ook aan dat hij daar toch iets aan probeert te doen. Dus hij wil het begrotingstekort omlaag brengen. Alleen hij zegt niet hoe hij dat wil. Nee. En hoe hij dat gaat doen.
6: Er is natuurlijk wel ruimte voor belastingverhogingen, hè, in theorie, in de VS. Maar ja, ga het maar eens doen, politiek gezien. Dat is.
4: Wat gaat het betekenen voor de gewone Amerikaan die binnenkort moet gaan stemmen? Betekent het dat hij toch eens moet gaan kijken naar de rente op zijn creditcardschuld, een hypotheekrente? Wat betekenen deze stappen?
6: Nou ja, uiteindelijk, kijk of Wars nou de rente wel of niet verhoogt. Je zag natuurlijk de lange rente zal oplopen, omdat gewoon de inflatie een stuk hoger is. En de onzekerheid rond de inflatie ook een stuk hoger. Dus je krijgt dat die inflatiepremie die stijgt op de rente, waardoor die rentes oplopen.
4: 5% ja, over de 10-jaars rente vorige week, volgens mij.
6: Ja, en dat is natuurlijk de vloer in de hele rentemarkt. Dus je ziet dus dat hypotheekrentes daardoor stijgen, dat mensen meer kwijt zijn op hun creditcardschulden. Maar als het gaat om die verkiezingen waar je net aan refereert, zullen natuurlijk ook heel veel Amerikanen kijken naar het gestegen prijspeil. En dat speelt natuurlijk ook een rol in de impopulariteit van Trump op dit ogenblik. Dat hij gewoon door zijn eigen oorlog en zijn eigen handelsheffingen, misschien in mindere mate, maar bijdraagt aan de inflatie. Dus ja, dat is allemaal met dank aan de Donald, zou ik zeggen.
5: Ja, dat is natuurlijk zeker veel belangrijker. Ik denk de gemiddelde Amerikaan die let niet zozeer op de Fed of op de minister van Financiën, maar die kijken gewoon wat ze moeten betalen. Ja. En de inflatiedreiging waar we het over hebben, die concretiseert zich ook in een feitelijke prijsstijging. En dat zie je aan de pomp. Hè. Dus de Amerikanen betalen nu veel meer voor benzine dan een tijd geleden. En dat baart Trump in ieder geval zorgen dat zijn herverkiezing, of zijn herverkiezing, maar de midterms, dat is een meerderheid in het congres.
4: €5.000 krijgen, niet euro, dollars natuurlijk.
5: Ja, maar dat is natuurlijk een bizar plan. Dat gaat ook niet
6: dat
5: gebeuren.
6: Is een bizar plan.
5: Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe moet je dat financieren? Dus
6: maar er zit natuurlijk een rare twist in het denken van Trump, dat hij denkt, als Wars nou maar de rente verlaagt, dan komt het wel goed. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want beleggers die willen gewoon een hogere rente, omdat ze die inflatie zien oplopen, omdat ze risico's zien met de Amerikaanse staatsschuld. Ja, en die inflatiedreiging wordt alleen maar groter als Wars de rente verlaagt.
4: Maar er is toch ook geen enkele reden als je kijkt naar de banenmarkt, als je kijkt naar de Amerikaanse economie, om die rente te verlagen?
6: Ja, er is wel een grappige redenering die wel wordt gevolgd in het kamp Trump. Die zegt, ja, we investeren nu zoveel in kunstmatige intelligentie, waardoor de capaciteit van de Amerikaanse economie verruimd wordt. En dat betekent dus ook dat we in de toekomst heel hard kunnen groeien zonder inflatie, omdat de arbeidsproductiviteit enorm gaat stijgen. Maar op korte termijn heb je natuurlijk alleen maar het inflatoreffect van die investeringen. De rest, ja, die productiviteitsstijging, die zullen er wel komen, maar dat is voorlopig nog een vogel in de lucht.
5: Nou ja, en die investeringen in artificial intelligence, hè, de AI-investeringen, die drijven de rente sowieso op.
6: Ja.
5: Dus de grote vraag naar kapitaal, precies, die komt nu van twee bronnen. De overheid zelf, hè, het grote financierstekort, dat moet ook gefinancierd worden. En de enorme investeringen in dit soort bedrijven.
6: Ja.
4: De vraag naar kapitaal en het investeren van bedrijven, het is een perfect bruggetje naar het volgende onderwerp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Steven Brakman, Marijn Jongsma, leden van het Economenpanel. Het kabinet gaat een nationale investeringsinstelling oprichten die projecten en bedrijven aan geld kan helpen waar de markt het nalaat. Werd nog een keertje aangekondigd op Prinsjesdag. Deskundigen van het Centraal Planbureau stellen dat het effect op de economie beperkt zal zijn, omdat zo'n instelling wel geschikt kan zijn voor bedrijven, maar niet voor bredere economische doelstellingen op het gebied van defensie, infrastructuur en verduurzaming. En zo kwam er toch nog maar weer eens een advies over hoe deze investeringsinstelling in te richten. Steven, wat vind jij van het pleidooi van het CPB?
5: Nou, ik denk de CPB. Het aardige hiervan is dat dit is een heel klassiek economisch probleem. Dus wat is de rol van de overheid? Wat moet de overheid financieren en stimuleren? En wat kun je overlaten aan de private sector? En daar gaat dat document van het Centraal Planbureau gaat daarover. Die zeggen van, nou ja, dat Nationaal Investeringsinstituut is prima. Als er investeringen tot stand komen die normaal gesproken uit zouden blijven.
4: Je moet financieringsfrictie oplossen.
5: Ja, dus er zijn start-ups, bedrijven die investeren in innovatieve techniek. Nou, die komen moeilijk aan kapitaal en daar zou zo'n instituut bij kunnen helpen. Waar ze ook op wijzen is dat de andere investeringen in energietransitie, dat kun je veel beter via andere middelen doen. We weten wel wat daar moet gebeuren.
4: Het gaat hier in totaal over 3 miljard, geloof ik, hè?
5: Ook
4: nog
5: niet heel veel.
4: In beschouwing nemen.
5: Ja, maar dat soort dingen, infrastructuur, dus denk aan onderhoud van bruggen, ja, dat kun je veel beter doen door middel van rechtstreeks uitgaven of door middel van subsidies.
4: Marijn?
6: Ja, dat lijkt me ook typisch een taak van de overheid. Een publieke taak. Dus waarom zou je daar een aparte investering voor oprichten? Overigens in dat CPB-verhaal zat ook vrij duidelijk dat als kritiek van ja, je kunt wel dat financieringsgat verhelpen, maar er zijn veel grotere problemen, namelijk gebrek aan personeel, netcongestie, een te kleine thuismarkt. Dus je moet ook, denk ik, heel erg Europees denken in dit dossier. We hebben natuurlijk een heel versnipperde thuismarkt binnen de EU. En ja, daar zou je dus werk van moeten maken. Nou weet ik wel, dat is een heel langdurig traject.
4: Ja, kom nog een keer terug, dan kunt u het er nog een keer over hebben.
6: Maar goed, je loopt een beetje, laat ik het anders formuleren. Je loopt het risico dat elke lidstaat nu met financieringsfondsen gaat komen. En in de hoop dat wij dan de VS kunnen bijbenen en China. Maar tegelijkertijd onvoldoende in slagen om onze eigen thuismarkt zo te organiseren dat dat voordeel van een grote thuismarkt ook in Europa gaat.
4: Maar die landen die met soortgelijke initiatieven komen, die zijn er al. Sterker nog, ik zag oud-minister Dijsselbloem vorige week in een talkshow zeggen, wij hebben dan 3 miljard, kijk eens even over de grens. En dan gaat het over een veelvoud van dat bedrag.
6: Maar dan krijg je dus beleidsconcurrentie, dat lijkt mij niet verstandig.
4: Maar het is er al.
6: Ja, weet ik. Maar dat is nog niet voor de. Dat is nog geen argument op zich om te zeggen, ja, dan moeten wij maar meedoen. En dan gaan we steeds maar optoppen aan beide kanten van de grens. Terwijl je volgens mij in de eerste plaats moeten kijken naar die Europese thuismarkt. En misschien dit ook wel Europees regelen.
4: Dan gaat een vingertje omhoog. Ja, de discussie kan een andere kant op.
5: Ja, ik wil toch iets positiefs over het instituut zeggen. We zijn nu een beetje heel somber over het instituut, dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Het andere instrumenten wellicht beter zijn. Kijk, het past wel mooi in het bij het rapport Draghi. We moeten investeren in onze eigen verdiencapaciteiten, innovatief. Nou, dat zijn al die dingen die we weten. Nou ja, kijk naar AI, daar moeten we veel meer in investeren. De energietransitie. Hoe doe je dat nou? Nou, en dat instituut kan daarbij helpen. Dus er zijn investeringen die komen moeilijk van de grond. Mensen die in een garage iets mooi uitvinden en een start-up hebben, die komen lastig aan geld. De banken doen dat niet graag. Nou, daar kan het instituut bij helpen. Ja. Er zit nog een andere kant aan, dat wil ik toch wel even benadrukken. Volgende maand, dus dat is de internationale kant, waar jij ook op wijst, maar binnen Europa, gaat Europa misschien strafmaatregelen richting China instellen. De Chinezen die wijzen heel terecht, mijns inziens, op dat Nationaal Investeringsinstituut, bij wijze van spreken, op dit soort initiatieven. En zeggen van ja, maar jullie verwijten ons wat jullie zelf ook doen. Namelijk het stimuleren en het faciliteren van bedrijven die normaal gesproken niet aan geld komen. En dat doen de Chinezen ook. Denk aan de elektrische auto-industrie. Ze hebben dat gestimuleerd, 10, 15 jaar geleden. Er zijn heel veel van die fabrieken die toen opgericht zijn, die zijn failliet, hè, door de enorme concurrentie op de thuismarkt binnen China. Een paar zijn overgebleven, dankzij die startsubsidies. En daar hebben wij nu last van. Maar die Chinezen zeggen dus heel terecht, jullie gaan ons met allerlei vervelende maatregelen om de oren slaan. Kijk eens naar. Nou, dan zouden ze, als ze het CPB-rapport lezen of de miljoenennota, dan kunnen ze ook met kracht wijzen op wat wij zelf ook doen. Dus ik vind wel dat je bij het China-bashing, daar kun je best een kanttekening bij plaatsen.
4: Precies. Omdat we hetzelfde doen. Maar is het dan verstandig dat wij hetzelfde doen?
5: Zeker. Maar goed, China, de elektrische auto-industrie is een mooi voorbeeld. Ze hebben terecht geconstateerd, die verbrandingsmotor, daar is Volkswagen heel goed in, dat redden we niet. Dus we moeten iets nieuws bedenken. Wat is dat? Nou, binnen de auto-industrie is dat de elektrische auto. En daar hebben zij dus volop ingezet. En Europa heeft dat niet gedaan. Die zijn blijven hangen aan de dieselmotor. En hebben die strijd verloren. Terwijl ze ook zelf hadden ze een nationaal auto-instituut kunnen oprichten om die investeringen te stimuleren.
6: Overigens zie je hier natuurlijk ook het belang van stabiliteit van beleid. Hè? Want in Europa hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan afscheid nemen van die verbrandingsmotor, maar dan wordt dat toch weer uitgesteld. Er worden toch weer uitzonderingen voor gemaakt. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om daar beleid op te voeren. Hè? Dus dat speelt ook een rol, denk ik.
5: Maar goed, dat had je kunnen stimuleren met zo'n instituut, hè, gericht op de autosector. Dat je zegt, nou, wij zien de dieselmotor, daar moeten we vanaf. Hè, vanwege allerlei redenen. Help bedrijven die investeren in andere technieken, andere type auto's. Dat hebben wij nagelaten en de Chinezen hebben dat wel gedaan. En dat is dan toch wonderlijk, deels is het terecht, maar ook een beetje wonderlijk, dat we ontzettend balen en met strafmaatregelen dreigen voor iets wat we eigenlijk zelf van plan zijn ook te gaan doen.
4: Andere vormen van mobiliteit worden duurder, zoals ballonvaarten. Daar gaat de belasting op omhoog.
6: Terecht.
4: Ja, het werd een tijd, hè? Daar is het uitvoerig
5: moet eigenlijk zo afgelopen zijn met zijn ballon. Ja.
4: Waar is het de afgelopen dagen in de nasleep van Prinsjesdag, miljoenennota, algemene politieke beschouwingen onvoldoende overgegaan wat jou betreft, Marijn?
6: Nou, Wat mij vooral intrigeert, ik doe dan zelf altijd de MEF. En die koopkrachtplaatjes, die vind ik dan toch altijd heel interessant. Want er wordt er gezegd, nou ja, oké, we hebben aan allerlei knoppen gedraaid. En daardoor blijft het koopkrachtverlies volgend jaar beperkt tot -0,1%. En het was -0,3%. Nou, om te beginnen is het natuurlijk al een soort theoretische werkelijkheid. Want die huishoudens, dat zijn allemaal constructies. Het is een statisch koopkrachtverhaal. Dus als mensen hun baan verliezen of juist een baan krijgen, dat zit er allemaal niet in.
7: Dus je weet eigenlijk dat je met een vreemde exercitie bezig bent.
6: Dat sowieso. Maar goed, dat kun je van elk koopkrachtplaatje zeggen. Wat mij vooral intrigeert in dit geval is dat het CPB zich baseert op een bepaalde visie op de olie- en gasmarkt. En die visie is zo ongelooflijk wankel op dit ogenblik. En de Rabobank, daar zitten grappig genoeg ook allemaal CPB, oud-CPB-mensen, die maken dan weer hun eigen doorrekening. En die zeggen, ja, wij hebben een andere kijk op die energiemarkten. Wij denken dat de olie- en gasprijs veel hoger zullen uitpakken volgend jaar dan CPB verwacht. Ja, en die komen dan op een koopkrachtverlies van -0,7%.
7: Minder aantrekkelijk
6: ook
7: scenario.
6: Ook dat cijfer moet je met de korrel zout nemen. Maar het gaat mij even om wat een enorm verschil er zit in die aannames. Dus je zegt eigenlijk, we hebben als Den Haag hebben wij de koopkracht gered. Maar ja, de externe invloeden zijn zo gigantisch groot. En dan is de vraag, als dat dan inderdaad zich materialiseert, dat sombere scenario, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan weer zeggen van we moeten iets doen, want de koopkracht is nu met -0,7 gedaald. Ja, dat is een gebed zonder eind, denk ik.
5: Nou ja, jij wijst op koopkrachteffecten, die moeilijk te voorspellen zijn. Maar eigenlijk is, als je de miljoenennota een beetje door je oogharen bekijkt, is er iets anders aan de hand. De diagnose die daarin gesteld wordt, die is prima. We hebben te maken met korte termijn financieringsproblemen, problemen, maar ook lange termijn problemen. Dus denk aan de energietransitie, de internationale onzekerheid waarmee getroffen worden. Het stikstofprobleem, al die grote problemen, belastingstelsel wat aangepakt moet worden, de pensioenen, die problemen worden allemaal genoemd. Die zijn allemaal heel belangrijk, maar ze doen er niks aan. Nee. Dus eigenlijk is de korte termijn krijgt een zekere nadruk. Hè. Dan kijk je naar die koopkrachtplaatjes. Maar de langere termijn, waar die problemen, eigenlijk de grote problemen die op ons afkomen, denk aan klimaat, daar wordt weinig aan gedaan. Dus de verandering van belastingstelsel vind ik een mooi voorbeeld. Hè. De eeuwige discussie over box 3, ja, dat is dan volgend voorjaar. En op die manier wordt er voortdurend een werkgroep ingesteld, over een probleem nagedacht, maar in feite is het uitstel. En dat vind ik toch een nadeel van dit.
7: Jij hebt zelf een mooi journalistiek instrument toegepast, namelijk de rondgang langs verschillende economen, waarin je volgens mij ook constateert en zeggen dat je investeert en de koopkracht repareren in de financiële situatie waarin Nederland verkeert, dat kan eigenlijk niet.
6: Nou ja, de mensen die ik daarover gesproken heb, die zeggen van, kijk, je kunt het al één keer doen, maar als het dan, stel, het valt weer tegen, ja, ga je dan weer voor die koopkrachtreparatie en je wilt tegelijkertijd investeren, ja, dat gaat natuurlijk steeds meer knellen. Dus er zal iemand moeten zeggen van, jongens, het is even niet anders. We hebben een ruilvoetverlies door die duurdere gas en olie uit het buitenland. We kunnen dat niet allemaal vergoeden. Jullie zullen maar de auto moeten laten staan een dag per week, ik noem maar wat. En we gaan geld vrijmaken voor investeringen die uiteindelijk Nederland dan weerbaarder maken. Want dat is natuurlijk het hele idee van die energietransitie, deels ook, dat je minder gevoelig wordt.
5: Ja, als dat lukt is het prachtig, hè, als we ons verdienvermogen kunnen stimuleren. Maar ik denk dat we ons moeten neerleggen. Dus die koopkrachtplaatjes die gaan er op een 10e procentpunt nauwkeurig.
6: Ja.
5: Maar we moeten rekening houden dat een aantal dingen op ons afkomen die geld gaan kosten.
6: Ja.
5: Klimaat, infrastructuur. We vergrijzen, dus de productiviteit neemt af. Nou, dat zijn dingen die gaan geld kosten. En als we dat verdienvermogen niet op tijd op peil hebben, dan zullen we toch moeten inleveren.
7: Titel van de miljoenennota, hè? Welvaart opnieuw verdienen.
5: En dan gaan die koopkrachtplaatjes gaan er heel anders uitzien. Dan heb je het niet over een 10e procentpunt, maar over procentpunten.
6: Tuurlijk.
7: Succes bij de volgende verkiezingen.
6: We zitten gevangen in een soort theoretische korte termijn werkelijkheid. Die ons zicht, denk ik, vertroebelt op dit soort grote dossiers.
5: Ja, bijziend.
6: Ja.
7: Jullie gevangenschap hier in deze studio is weer voorbij.
6: Nu al?
7: Het spijt me. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groot heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. De marktwaarde van het Amerikaanse chipbedrijf AMD is voor het eerst uitgekomen op 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard. Het bedrijf profiteert van de enorme vraag naar chips voor AI-toepassingen. AMD is een van de 15 bedrijven wereldwijd die zoveel waard zijn. Branchegenoot Nvidia is met 5 biljoen dollar het meest waardevolle bedrijf ter wereld. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Een groeiend woningtekort, toename van het aantal dak- en thuislozen en een grote verduurzamingsopgave. Woningcorporatie Stedion staat in de regio Den Haag voor grote uitdagingen. Het kabinet kondigt aan miljoenen vrij te maken om de woningcrisis echt aan te pakken. Maar krijgt Stedion met een aantal anderen daarmee de woningmarkt echt van het slot? Ik bespreek het met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van Stedion. Welkom.
8: Goedemiddag, Thomas.
7: En we kunnen nog in maanden praten, want je bent in mei begonnen.
8: Ja, dat klopt. Mei dit jaar.
7: Wat is de belangrijkste beslissing die je sindsdien genomen hebt?
8: Ik denk een goede afweging maken tussen wat ga je renoveren, wat ga je verduurzamen en wat ga je nieuwbouw plegen. En daar was de organisatie ook wel aan toe, dus daar hebben we de afgelopen maanden ons hard voor gemaakt.
7: Ja. We gaan niet heel veel over die organisatie intern spreken, maar er is een nieuw bestuursmodel.
8: Ja.
7: Met naast jou ook nog een financieel directeur.
8: Ja.
7: Er is een onderzoek verricht door KPMG niet heel erg lang geleden over hoe er binnen die organisatie met elkaar werd gewerkt.
8: Ja.
7: Was het roerig?
8: Ja, het was denk ik best wel een hele roerige tijd. Met daarna ook een interim bestuur. En de organisatie snakte eigenlijk heel erg naar een tweehoofdig bestuur. Wat er blijft. En wat met hen samen gaat optrekken. Om deze toch wel hele grote uitdaging met elkaar aan te gaan.
7: Wat maakt het dan uit dat dat een tweekoppig bestuur is?
8: Nou ja, het is zo'n ingewikkelde markt geworden. Dat mijn profiel is wat meer generiek. En ik ben ook een boegbeeld naar buiten toe. Maar je hebt eigenlijk echt een penningmeester nodig. En dat is mijn collega. Die gepokt en gemazeld is in alle risico. Modellen, in de financiering.
7: Ik dacht dat er altijd al miljarden omgingen in de wereld van de woningbouwcorporaties.
8: Zeker, maar de regels zijn nog ingewikkelder geworden.
7: Eindelijk iemand die op het geld let.
8: Ja. Nou, en nog beter, want de druk van buitenaf is gigantisch groot om goede keuzes te maken. En dat moet je dan voor de lange termijn doen, op een financieel verstandige manier. En dus ik ben heel blij dat we dat samen aangaan.
7: Jij hebt een heel ander profiel. Jij komt ook min of meer van buiten. Je kent de woningcorporaties wel. Je was actief in de zorg.
8: Ja.
7: Je hebt dus ook afspraken moeten maken met al die woningcorporaties, ook in deze regio.
8: Ja.
7: Wat vond jij van Stedion voordat je er werkte? En wat vonden zij, denk je, van jou?
8: Ja, dat is een grappige vraag. Nou, dat waren soms best wel hele ingewikkelde gesprekken. Omdat je voor onze doelgroep in de zorg. En de laatste plek waar ik werkte was het ook veel GGZ. En cliënten in de war waren. Maar ook dak- en thuisloze zorg. Wat niet altijd een populaire doelgroep is bij woningbouwcorporaties. Daar het beste voor wil uit onderhandelen.
7: En wel doelstellingen dus, toch? Die de meeste woningcorporaties
8: en ook,
7: vaststellen.
8: Ja. En die onderdeel uitmaken van alle afspraken die we maken. Maar dan nog zie je dat de ene woningbouwcorporatie daar anders mee omgaat dan de ander. Dus dat waren wisselende gesprekken met wisselend succes. Maar wel een die ik altijd heel belangrijk vond. En toen ik ook overstak, toen heb ik ook uitgelegd dat ik die doelstelling ook aan de andere kant, dat ik daar wel verder aan ga werken.
7: Ja, jij gaat er niet iets van afveilen. Heb je nu inmiddels wel begrip voor het feit dat dat inderdaad niet altijd de populairste doelgroepen zijn die je toch moet bedienen. En dat je daar misschien toch ook wel een klein beetje... Ja, wil minderen in plaats van...
8: Ja, nou, minderen pleit wel echt heel erg voor goede samenwerkingsafspraken. En dat zie je toch wel als je aan de andere kant zit. En wat je ook niet zo ziet als zorgpartij is hoe die woningbouwcorporaties echt vanaf dag één worden belobbyd. Ik werd zelfs achtervolgd op het voetbalveld door een ouder die een belang had. En zo gaat het eigenlijk maar door. Je continu buiten de prioriteiten over zich heen. En je moet daar toch wel keuze maken.
7: Maar belobbyd tot op het voetbalveld?
8: Ja, omdat iedereen heeft wel een belang voor een pand of een woning. Of of soms een baan. En als eenvoudige zorgbestuurder zie je dat toch niet helemaal.
7: Dus het besturen van een woningcorporatie is eindeloos veel complexer?
8: Is nog breder, vind ik, ja. Ja.
7: En het is een nationale prioriteit. Voor jullie dan specifiek in de regio Den Haag. Maar het is zeker iets wat politiek de aandacht op zich weet. En terecht, want het woningtekort dat is er al lang. En die ambitie om 100.000 woningen te bouwen is er misschien nogal langer. Op Prinsjesdag is er het nodige bekendgemaakt. Vandaag komt er een ambitieus woningplan naar voren om die 100.000 woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Hoewel nieuw, niet helemaal. Het zijn 50 punten die allemaal voortkomen uit eerdere afspraken en intenties.
8: Ja.
7: Heb jij er toch nog iets in gelezen waarvan je dacht, ja, hiermee verzetten we de bakens?
8: Ja, nou, ja, zeker. En het was ook lekker praktisch af en toe. Zelfs de troonrede van de koning was praktisch. Hè. Die had het over prefab woningen in zijn troonrede. Nou, dat is niet eerder voorgekomen dat de koning zo in de uitvoering gaat. Dus dat 50 actiepuntenplan is dat ook. Er zit ook veel herhaling in van hoe kunnen we het beter doen en samen. En nou ja, die generieke tekst die kennen we wel. En het komt telkens op een paar punten neer. En die mogen sneller en krachtiger wat mij betreft. En dan heb je er eigenlijk geen 50 nodig.
7: Jouw verlanglijstje dan, hoe ziet dat eruit?
8: Ja, die zit eigenlijk toch op financiering heel plat. We moeten sneller. Wij zeggen als woningbouwcorporatiebestuurders dat wij een marathon lopen met één been vast. Als wij geen zicht hebben op die financiering voor die langere termijn, die nog veel verder gaat dan wat de overheid nu toezegt, ja, dan zitten we toch met onze handen op onze rug.
7: Maar die overheid die komt toch woningcorporaties wel voor een deel tegemoet. Dan gaat het over uitzonderingen, over winstbelasting en hoe je dat wel of niet moet afrekenen. Dus in dit geval niet meer moet afrekenen.
8: Ja.
7: Volgens mij komen er vanuit Europa soepeler leenregels om bouw in de middenhuur te realiseren.
8: Ja, het is dus, ik ben ook positief gestemd. Het is voor het eerst zo.
7: Je bent nog maar een paar maanden bezig.
8: Precies, hoe mooi is dat? Dat je verbetering ziet. Je ziet wat, je ziet wat veranderen. Maar als je kijkt naar de opgave die wij te maken hebben, en je zegt het zelf al, die 100.000 woningen, dat gaat natuurlijk om gigantische aantallen. En alleen Den Haag heeft al 7.000 dak- en thuislozen. Dus als je dan bekijkt dat Stedion, die de grootste is, waaruit in Den Haag 500 woningen per jaar oplevert, ja, dan is het toch nog maar een druppel op de gloeiende plaat.
7: Want jullie leveren er nu 500 op. In de ideale wereld zijn dat er?
8: Ja, dan is dat echt een viervoudige. En dan weet je dat je te maken hebt met stikstofproblemen, netcongestie, bezwaarprocedures. Maar een hele belangrijke is nu dat je je financiële weerbaarheid in de gaten moet houden. En die zakt op dit moment door de bodem. En je hebt gelijk, de overheid gaat er wat in doen. Hartstikke mooi. Maar dat is sowieso niet morgen. En het is ook nog niet genoeg.
7: Ik heb geprobeerd jullie eigen financiële kerncijfers te doorgronden op basis van het jaarverslag van 2025. En dan zie ik in ieder geval dat jullie ruim binnen de norm blijven die de autoriteit woningcorporatie stelt. Dus hoe fragiel is het nu werkelijk?
8: Ja, dat betekent het een beetje omdat je bouwt voor lange termijn. Dus je bouwt voor 60 jaar en je hebt telkens bouwprojecten voor een jaar of 10. Maar je weet dat die bouwkosten die nemen alsmaar toe. De inflatie neemt toe. En de inflatie was nu 30%. Nou, dat ten opzichte van de gestegen huurprijzen die 6% waren, zie je toch nog een gigantisch verschil. Dus je stuurt eigenlijk wat wij noemen soms blind, omdat je niet weet hoe die kosten precies gaan toenemen. En dat maakt het zo onvoorspelbaar. En dat maakt ook dat je meer financiële slagruimte nodig hebt.
7: Tot nog even naar de staat van de corporatiesector, ook opgesteld door die eerder genoemde autoriteit. Daar zeggen ze dat corporaties de huur meer in lijn moeten brengen met de kwaliteit van de woning. Mijn vraag zou dan zijn, vragen jullie te weinig nu?
8: Nou ja, als je kijkt naar wat heel veel bewoners van ons verdienen, dan denk ik niet dat wij te weinig vragen. Dus hun huur zit ongeveer op de €800 per maand. Dat is voor heel veel mensen nog steeds heel veel geld. En voor de middeninkomens vragen wij bijvoorbeeld €1200 per maand. Je kan daar toch niet zo heel veel in doen. Dat willen wij ook niet. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar draagkracht. Dus als mensen iets meer verdienen, dan zou je bijvoorbeeld ook iets meer kunnen vragen. Dat model hebben we nu niet in Nederland. En dat zou een goed gesprek zijn.
7: Maar als jij een financieringsgat constateert en je zegt, wij sturen nu blind, we weten niet precies hoe dat er over een paar jaar uitziet, hoe dicht je dan dat financieringsgat?
8: Nou, daar continu over in gesprek te gaan. Dus nogmaals, wat de overheid nu gaat doen, gaat echt wel een beetje helpen. Wij kunnen daar de komende tijd 1200 extra woningen verbouwen. Maar dan weten we nog dat we dus in Den Haag die 30.000... of landelijk die 30.000 woningen willen. Daar hebben we vele miljarden voor nodig met elkaar. Dus daar de hele tijd het gesprek over voeren. En de regels die jij net noemt, die komen er waarschijnlijk aan. Maar die zijn nog steeds niet zeker.
7: Als je meer zou kunnen bouwen voor de middenhuur, verandert het dan heel erg de financiële positie van Stedion?
8: Dat maakt het ietsje beter, want dan krijg je natuurlijk iets hogere huuropbrengsten. Maar wij zijn natuurlijk in het leven geroepen voor mensen met een hele kleine beurs. Dus dat bij uitstek staat echt op één voor mij. De middeninkomens vinden ook heel belangrijk, maar vinden ook de ouderen heel belangrijk.
7: Als je nu kijkt naar de hele portefeuille, naar de hele voorraad, hoeveel huizen zijn er dan van Stedion?
8: In Den Haag?
7: Ja, in de regio Den Haag. Dus in jullie verzorgingsgebied?
8: 1 op de 7.
7: 1 op de 7. Ja. En dat zijn dan, orde van grootte, hoeveel appartementen zijn dat? Hoeveel mensen wonen
8: er? Er zijn ongeveer 41.000 woningen. Ja, inclusief parkeerplekken en bedrijfspanden.
7: Waarvan het leeuwendeel sociale huur is?
8: Ja.
7: En dan heb je nog middenhuur?
8: Particulier? Ja, de vrije sector noemen we dat.
7: Ja, vrije sector. Ja. Ja. En vind je dat Stedion toch ook daar weer meer zijn entree zou moeten maken? Want het is natuurlijk een post geweest dat woningcorporaties terug hun hok in moesten en vooral moesten doen waartoe zij op aard zijn, wat je net al aangaf.
8: Precies, maar en dat was denk ik ook echt heel goed dat de woningbouwcorporaties even door elkaar zijn geschud van waarvoor zijn jullie er ook alweer? Waarom werken jullie hier? We hebben één doel en dat is voor die mensen met de laagste inkomens. Maar we zijn wel wat overgereguleerd. We hebben dus bijvoorbeeld ook gescheiden administraties moeten voeren voor de vrije sector en voor de betaalbare woningen, zoals wij dat noemen. En dat is heel ingewikkeld geworden. Nou mogen we dat waarschijnlijk wel weer allemaal een beetje gaan versoepelen.
7: Je komt op een goed moment binnen.
8: Maar dat is ook tijd. Dus dat we kijken welke regels gaan we gebruiken en wat is er nou echt nut en noodzaak, dat is wel belangrijk.
7: En hoe lang moeten mensen nu gemiddeld wachten op zo'n sociale huur?
8: In Den Haag is dat toch al snel 7 tot 8 jaar. En je moet voorstellen dat er nu 95.000 mensen actief aan het zoeken zijn naar een woning. En dan heb ik het dus ook nog ooit over die dak- en thuislozen. Het zijn er 7.000 in Den Haag. Dus het gaat echt over gigantische aantallen.
7: Voel je dan niet ook als je dit soort periodes noemt, dit soort aantallen noemt, voel je dan een factor van betekenis of maakt het ook nietig?
8: Nee, je voelt een factor van betekenis. Want je naast dat opleveren van die 500 woningen, ook al is het veel te weinig, ben je heel actief bezig in renoveren en verduurzamen. En onderhoud. Wij doen 47.000 onderhoudsverrichtingen per jaar. Dus daarmee ben je toch enorm van belang. En,
7: als je zegt, we leveren te weinig woningen op naar onze zin, is dat dan inderdaad een doelstelling die je zelf niet haalt? Of haal je bepaalde prestatieafspraken niet? Zou het er eigenlijk veel meer moeten zijn?
8: Waar je volgens mij voor moet waken, is dat je afspraken gaat maken die niet realistisch zijn. En dat is in het verleden wel een beetje gebeurd. En dat moeten we denk ik niet doen. We moeten het echt met elkaar gaan doen. En niet afspraken maken waarvan je eigenlijk op voorhand al zegt, ja, dat gaan we nooit halen.
7: En dat zijn die prestatieafspraken.
8: En dat zijn soms die prestatieafspraken. Dus ik heb met mijn organisatie afgesproken, ja, we gaan echt opschrijven wat we kunnen doen. En daar zijn we heel reëel over. En wat ook nieuw is, is dat we met die woningbouwcorporaties, mijn collega-bestuurders, dat we gaan zitten en kijken, hoeveel geld hebben jullie nou?
7: Maar je gaat dus eigenlijk formeel terugschalen, terwijl wij het hier hebben over de bittere noodzaak om juist te versnellen.
8: Ja, dus je kan zeggen, nou, we moeten versnellen, maar dan put je jezelf financieel uit. En je kan ook zeggen, ik ga mezelf financieel uitputten, maar dan kom ik tegemoet aan die woningbouwopgave. En die balans proberen we te vinden. En
7: maar je zegt net, er zijn duizenden mensen, tienduizenden mensen die wachten op een woning, gemiddelde wachttijd 7-8 jaar. En je zegt, het is tijd voor realistische afspraken. Dat wil zeggen, niet meer geloven in aantallen die je toch niet meer gaat realiseren.
8: Nee,
7: dus dat is wel een harde boodschap.
8: Dat is een harde boodschap, waar ik wel in geloof. En als je goede afspraken maakt over die lange termijn financiering, kan je ook heel goed uitleggen, wat kan je dan daar aan boven doen. En dan kan je daar een eerlijk verhaal over houden. En er zijn ook dingen zoals die raar zijn in het systeem. We betalen bijvoorbeeld nog winstbelasting.
7: Ja, maar dat is iets van het verleden, toch? Als ik de miljoen
8: nota
7: maar
8: dat is nog niet zeker.
7: Gewoon redelijk
8: dus dat is een ambitie. Dus ook daarvoor geldt, die ambities zijn supermooi. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Maar we moeten nu over tot actie.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat wil zeggen dat je moet kiezen. Achteraf mag je het dan nuanceren.
5: Het dilemma.
7: Stedion investeert de komende jaren het geld het liefste in het bouwen van extra nieuwbouwwoningen. Of nee, wij steken het geld liever in het versneld verduurzamen van de bestaande voorraad. Achteraf de nuance.
8: Ja. Ja, daar wil ik natuurlijk niet tussen kiezen. En dat doen we nu ook niet. Hè. Dus als
7: maar je kan het geld maar één keer uitgeven.
8: Je kan het maar één keer uitgeven, maar als voorbeeld.
7: Je mag het echt achteraf toelichten, hoor. Maar wat zeg je nu? Er moeten dus vooral nieuwe woningen bij. Of zeg je nee, wat we hebben, dat moet echt een
8: dan
7: goed leven
8: zijn. Nou, als ik echt moet kiezen met geweer op het hoofd, dan kies ik voor nieuwbouw.
7: Word je dreigend? Ja. Nieuwbouw is de keuze van Mirjam Heringa. Maar dat wordt nu dan toegelicht, bestuursvoorzitter van Stedion.
8: Ja, want als het bijvoorbeeld gaat over verduurzaming of een maatregel zoals alle woningen van het gas af, wat we heel graag in Den Haag willen, dan betekent dat iets voor de energiekosten van onze huurders. Dus wat ik dan doe, is eerst bepleiten dat die hogere energiekosten, als die er zijn, worden gedekt door bijvoorbeeld de provincie. En op die manier kan ik het toch allebei doen.
7: Nou, hebben jullie nog veel echte boosdoeners, label E, F, G, hoe ver gaat het?
8: Ja, dit gaat tot en met G. En wij hebben nu de helft aangepakt. Daarmee liggen we iets voor op de corporatie. Maar het is ook, vinden we heel, heel, heel erg belangrijk.
7: Ja, maar het is ook een afspraak. Want in 2028, dan moet dat in zijn totaliteit zijn uitgefaseerd.
8: Ja. Ja.
7: Gaat dat lukken?
8: Ja, dit gaat voor ons lukken. Of het in de hele regio Haaglanden gaat lukken, dat weet ik niet zeker. Maar ook daar kijken we dus met elkaar, ja, hoe kunnen we daar samen in optrekken? En als het jullie niet lukt, kunnen wij daar dan niet iets in doen?
7: En als jullie investeren in die woning en zorgen dat dat label omhoog gaat, dat dat A, B of C wordt, zie je dat dan ook terug in de huur die je per maand betaalt?
8: Nee, dat doen we nu dus niet. Maar dat is bijvoorbeeld een gesprek waar je het over kan hebben. Of bijvoorbeeld over je vierkante meters, of wat ik al zei, hè, betalen naar draagkracht. Dat je kijkt, wat verdien je nou eigenlijk? En wat zou je daarin kunnen missen?
7: Dus de deur staat wel degelijk op een kier voor. Een beter appartement betekent een hogere huur. En met wie ga je dan in gesprek? Met de bewoners?
8: Ja, of met de branche of met de overheid. En dat je daar ook gewoon zakelijke afspraken over maakt. Dat mag de sector nog wel verder leren, vind ik.
7: Veel van die bewoners die vinden hun eigen huis, ook al valt er misschien wat op aan te merken, een paradijs. Ik kwam sloop- en renovatieplannen tegen in Nooddorp.
8: Ja.
7: Iemand die de deur opendeed en tegen de krant zei, ja, ik ga hier pas weg tussen 6 plankjes. En wat ze verder van plan zijn, het zal mijn worst wezen.
8: Ja.
7: Dit is mijn huis.
8: Ja.
7: Ik woon hier. Blijf er met je poten vanaf.
8: Ja.
7: Wat vind jij van dat soort sentimenten?
8: Nou ja, ik snap heel goed dat als je ergens lang woont, dat dat helemaal je thuis wordt. En dat als je niet heel veel geld hebt, ofwel je hebt wel wat geld, maar er is helemaal geen ander huis, dat je daar heel voorzichtig in wordt. Dat begrijp ik. Maar wij proberen door, dat noemen wij een programma, beter benutten, toch te kijken naar je eigen keten. Dus met ouderen actief in gesprek van, goh, u woont in een best wel groot huis. Daar zou ook een gezin in kunnen. Zou u bereid zijn om over, nou ja, noem het een x-periode, te gaan verhuizen, zodat er een ander gezin in kan komen? En zo proberen we onze eigen mobilisatie op gang te houden.
7: Want de populatie past niet meer helemaal bij jullie voorraad.
8: Precies. En daar zijn woningbouwcorporaties nooit zo goed in geweest. Dat je kijkt, wat heb ik hier nou van huurder en welk huurhuis past daar het beste bij?
7: Veel gezinswoningen en relatief weinig.
8: Exact.
7: Wat past voor iemand Precies. die alleen woont of met z'n tweeën?
8: Ja, en we krijgen steeds meer alleenstaanden. Dus waar we nu achter komen is dat we ook veel meer alleenstaande woningen moeten bouwen, afgezet tegen de populatie en de vraag die er is.
7: En als je het hebt over die verduurzaming, dan kan ik me voorstellen dat je voor punten komt te staan waarin het aantrekkelijker is om iets te slopen in plaats van te renoveren.
8: Ja.
7: Ook dat moet je denk ik goed uitleggen aan degene die ergens wonen.
8: Ja.
7: Wanneer vind je daar begrip voor en wanneer is dat toch onbegonnen werk?
8: Ja, als je dat heel voorzichtig en heel goed doet, over een jarenlang traject. Ik was gisteren op een buurtfeest van een van onze grote bouwontwikkelingen.
7: En het bleef feestelijk.
8: Wij gaan daar 5000 woningen neerzetten. Maar er waren buurtmoeders actief en er waren hapjes en er was muziek. En het is een gesprek wat je toch moet voeren. Maar als je dat heel eerlijk en transparant doet en je bent heel duidelijk over wat het betekent voor je vervangende woning en dat je ook weer terug mag, dan zijn mensen toch wel genegen om daarover na te denken. En iedereen ziet dit maatschappelijke probleem.
7: Ja. Sommige woningen, en dat kan misschien ook niet anders als je er 1000 hebt in een bepaalde regio, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat niet helemaal door de keuring komt. Als je op Omroep West een beetje je best doet, dan struikel je over de schimmelwoningen, over tochten, over lekkages, betonrot, bepaalde flats met een hele slechte reputatie en niet helemaal ten onrechte. Dit is nu een moment om verantwoording af te leggen. Hoe komt dat?
8: Nou ja, je ziet dat woningbouwcorporaties eigenlijk al jaren hiermee kampen met dit probleem. En dat er ook wel is bezuinigd hier en daar op onderhoud. Nou, wat Stedon heeft gedaan is altijd periodiek die controles zelf al doen.
7: Nou, dit gaat dus ook specifiek wachten. Wel over een flat van Stedon, hoor. Dus Stedon is niet zonder zonde, denk ik.
8: Nee, dat is natuurlijk nooit zo. Maar met onze aantallen zou ik ook niet ervoor willen pleiten dat alles spik en span is. Want er wonen heel veel mensen in onze woning al jarenlang. En niet iedere controle is even periodiek. Dus zeker is het bij ons ook niet perfect.
7: Maar er is bezuinigd op onderhoud.
8: Er is bezuinigd op onderhoud bij sommige corporaties in de afgelopen jaren. En sommigen hebben daar een inhaalslag te maken bovenop die grote nieuwbouwopgave.
7: Ja, nu zegt de autoriteit van de corporaties wel dat onderhoudskosten nog weer meer dan andere kosten zijn gestegen. Dus dat het een vrij lastige opgave is om daar helemaal gelijke tred te houden met wat er misschien nodig is.
8: Ja,
7: ervaren jullie dat ook?
8: Ja, dat ervaren wij ook. En dat is een enorme kostenpost. Maar wel in bij uitstek natuurlijk, ja, dit is je fundament. Dus hier moet je nooit op bezuinigen. En dat doen we dan ook niet.
7: We begonnen dit gesprek met jouw verleden in de zorg. Dat roept ook de vraag op, zeker nu jij benoemd bent. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie? Is dat tot de voordeur? Is dat erachter? Ja. Hoe sta jij in die discussie?
8: Nou ja, ik ben daar natuurlijk in gekleurd als oud zorgbestuurder. Want ik zag heel erg wat onze doelgroep nodig heeft. Maar ik zag dus ook dat woningbouwcorporaties soms best wel lang met ingewikkelde materie kampen. Wat je beter aan zorginstellingen kan overhandigen, omdat daar de expertise zit. Dus ik denk in die samenwerking dat er nog veel in te bereiken is. En vooral omdat woningbouwcorporaties natuurlijk in een heel vroeg stadium al achter de voordeur komen bij onze bewoners. En al eerder zouden kunnen escaleren en dan hoef je een uithuiszetting of andere problematische toestanden helemaal aan het einde van de rit, kan je soms voorkomen.
7: Laten we een beetje aan het einde van onze rit samen toch nog even duiken in een zaak van afgelopen zomer. Een dodelijke steekpartij in een appartement van Stedon in Den Haag. En de bewoonster probeert weer huiswaarts te keren. Jullie proberen daar volgens mij via de rechter een stokje voor te steken. Het gaat om een bewoonster die haar pand ter beschikking stelde aan drugscriminelen?
8: Ja, of in ieder geval huurders of onhuurders waarvan wij dachten dat het niet toelaatbaar was. En waarvan de buurt ook heel erg bang werd. En wij zijn continu bezig eigenlijk, en daar hebben we het in dit gesprek nog helemaal niet zo over gehad, over de leefbaarheid in de wijk te proberen te verbeteren. Ja, en soms in dit soort gevallen is zo'n wijk gewoon bang. En is het dus onverstandig. En dit is ook zo'n situatie waarin je met zorginstellingen en met wijkagenten al veel eerder op de bal moet zitten, Omdat zo'n wijk vaak wel weet waar het aan schort.
7: Nou, maar er wordt veel gevraagd uiteindelijk. Misschien hebben we het niet over alles even uitgebreid gehad van woningcorporaties. Bij het jubileum van Stedion, vorig jaar bestonden jullie 25 jaar, werd er gezegd, hartstikke mooi dat we weer terug zijn in de wijk en op straat. Maar we moeten ook voorkomen dat wij een duizend dingen doekje worden. Want we moeten veel, we hebben veel verplichtingen, we hebben relatief weinig geld.
8: Ja.
7: Dus waar ligt dan onze prioriteit? Dat is ook een rode draad door dit gesprek.
8: Ja.
7: Als je zegt leefbaarheid, verduurzaming, betaalbaar wonen, überhaupt zorgen dat er voldoende daken zijn waar mensen onder kunnen slapen. Hoe maak je daar dan toch de juiste afweging in?
8: Ja, door die keuzestelling die ik net al vertelde, om die heel nauw te prioriteren en daar heel eerlijk over te zijn. En dat onderhoud, dat riep ik al tegen je, dat is iets waar je nooit aan moet tornen. En die investeringen in de leefbaarheid in de wijk, ja, die zijn ook key.
7: Maar want waar ga je dan wel aan tornen? Want het kan dus niet allemaal. Je zei, we sturen blind op financiën waar we niet helemaal zicht op hebben. Dus dan zijn er dingen die je niet gaat doen.
8: Nee, maar je gaat dus, nou, er zijn minder dingen die ik niet ga doen. Er zijn vooral dingen die ik wel ga doen. En dat is die lobby over de verdere financiering absoluut verder verharden.
7: Oh, jij gaat ook het voetbalveld op, begrijp ik. Jij gaat nu andere mensen belobbyen.
8: Om voor de long run veel meer zekerheid te krijgen en tegemoet te kunnen komen aan de opgaven waarvoor we staan.
7: Mirjam Heringa was hier van Stedion, bestuursvoorzitter al daar. Dank voor je komst.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek van afgelopen vrijdag met Vincent Braams van Vendis Capital. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
2: Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Unbelievable.
7: Unique. Oh yes.
6: Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Nou, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
10: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
14: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. 20 grote Europese luchthavens, waaronder Schiphol, willen uitbreiden. Maar volgens milieuorganisatie Transport and Environment

0: Past dat niet bij de klimaatdoelen? Die extra vluchten zorgen er namelijk voor dat de CO2-budgetten van de sector worden overschreden. En dat is heel erg zorgelijk. Vorige week kondigde het kabinet Jetten een nieuwe vliegtax aan, die vanaf 2027 ingaat en afhangt van hoe ver je vliegt. Een korte vlucht kost zo'n €30 en een lange vlucht bijna €60. Voor de meeste reizigers is dat eerder een fooi dan een reden om minder te vliegen. Door dit soort flauwekul vliegen we binnen afzienbare tijd heel erg uit de bocht. En dan dit. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een flink aantal bosbranden. Maar wat ze nu in Indonesië meemaken is van een totaal andere orde. Die duren al maanden en gaan waarschijnlijk nog door tot november. Door El Niño begint het regenseizoen veel later dan normaal, is het er kurkdroog en daardoor blijft het te fikken. Met name op de eilanden Sumatra en Borneo woeden enorme vuurzeeën. En als we het klimaatprobleem en de opwarming niet snel en serieus aanpakken, worden deze verwoestende rampen niet de uitzondering, maar de dagelijkse realiteit. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de Fee Factory.
1: Yes!
0: Eindelijk goed uitgesproken na 30 jaar. Welkom.
1: Dankjewel, Harm.
0: Jij hebt een miljoenennota doorgespit. Dat vond ik wel fijn, eigenlijk, op de zoekterm duurzaamheid. Wat kwam er omhoog?
1: Ja, ik dacht, het is de eerste maandag na Prinsjesdag. Dus daar moeten we het hier even over hebben. Mm-hmm. Voor het klimaat is het een gemengd beeld. Eerst het positieve. Een kabinet trekt €6 miljard uit voor subsidies voor energiezekerheid en verduurzaming voor bedrijven en huishoudens. Ja. Dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Er is ook budget voor 4 gigawatt aan wind op zee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige kabinet. Ook goed nieuws. De energie-investeringsaftrek gaat van 40 naar ongeveer 45%. Al moet je wel weten dat het gewoon een niveau is van 2023. Dus het is eigenlijk het herstel, ja, en geen extra stimulans.
0: Nee, terug naar wat er vroeger al was.
1: Precies. En er staat alleen helaas tegenover dat de accijnskorting op benzine en diesel weer een jaar langer blijft bestaan tot eind 2027.
0: Ja. Conclusie?
1: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dus dat het vooral een begroting is die veel belooft en weinig durft. Het Planbureau voor de Leefomgeving is er ook heel duidelijk over. Die zeggen, ja, de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt is kleiner dan 5%. Ja. Dus mijn conclusie, veel geld voor verduurzaming, maar de doelen blijven ver buiten bereik. En mijn vraag aan het kabinet is dan, als we de doelen toch niet halen, wat is dan het plan?
0: Ja, met mijn vraag daarachteraan. De enige manier om er nog wat van te maken is een lange termijn aanpak. Dat is heel moeilijk voor de politiek en helemaal voor een minderheidskabinet. Dus wie gaat dat masterplan tot 2050 nou eigenlijk maken?
2: The Green Quest.
0: Nederland telt zo'n, u hoort het goed, 3700 bedrijventerreinen, samen goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch blijkt het merendeel niet klaar voor hitte- of wateroverlast. En groen is er vaak nauwelijks te vinden. Op de TU Delft campus wordt daarom volop getest met onder andere groene gevels. Mijn gasten zijn onderzoeker Jorrit Parmentier en Daphne Teling. Zij is programmacoördinator werklandschappen van de toekomst. Dat is een chique manier om te zeggen industrieterrein. Wat een mooi werklandschap. Daphne, even met jou beginnen. Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor extreem weer. Klinkt logisch, maar waar zit die kwetsbaarheid dan in en hoe erg is dat?
3: Nou, ik denk als iedereen zich inbeeldt dat je op een bedrijfsterrein staat en je kijkt om je heen, dan denk ik dat je heel veel asfalt ziet en steen. En een heel groot deel daarvan is ook de onderlegger waarom ze kwetsbaar zijn. Mm-hmm. 6 op de 7 is gevoelig voor wateroverlast. Met een piekbui, gebouwen die tot 15 centimeter aan de gevel water hebben staan. Dat is in een natte periode. En afgelopen zomer, in de hete periode, doet dat mooie zwarte asfalt en al die platte daken ook iets heel plezierigs, not so really, voor de hitte.
0: Ja, en dan even, dat water staat dan tegen de gevel, dat loopt ook die bedrijven in.
3: Correct.
0: Daar staan voorraden, machines, noem maar op. Dus rampen niet te overzien. Ja. En met die hitte, ik denk dan, je moet nog harder koelen. De mensen worden er ziek van, de auto's zakken weg in het smeltende asfalt. Een en al treurnis.
3: Ja, zeker. Als je ervan uitgaat dat bijna, nou echt een heel groot deel, bijna 10 graden heter wordt dan de buitentemperatuur. En dan moet je dan dag in dag uit voorstellen dat 40% van ons BBP daar verdiend wordt en 60% van ons R&D-budget. Dus al die slimme innovatie mensen die zich helemaal inzetten, ja, die doen dat dan onder hele, nou, warme en natte omstandigheden.
0: Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die worden daar langzaam gegrild. Dus dat wordt niks. Hoe is het zo? Nee, ja, ik was 38 graden. in Zutphen vond ik al verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon nog binnen zitten.
3: Nee, dus het is wel echt heftig. Oh. En als je daar tegenin wil koelen, dan moet je natuurlijk heel veel koeling gaan aanbrengen op dit moment. En dat zijn airco's. En dan wordt het nog erger. En dan gaat je energierekening omhoog. Ook niet zo fijn voor het gemiddeld MKB wat daar zit.
0: Nee.
3: Dus het zijn best wat uitdagingen in het hier en nu al. En we weten ook eigenlijk dat het niet per se beter gaat worden.
0: Dat is
3: ook
0: met de klimaatmars. En deze hete zomer is waarschijnlijk de koelste van de rest van uw leven. Hoe heeft het zover kunnen komen? Want in mijn jeugd vond ik het al lelijke betonklompjes. En natuur op die plekken, daar hebben we helemaal nooit over gedacht. Hè?
3: Nou, de bedrijfterreinen zoals we ze kennen, of industrieterreinen, komen voort na oorlogs. En toen hebben we gewoon gedacht, laten we die plekken buiten onze woongebieden plaatsen. Mm-hmm. Lekker efficiënt inregelen. Is Nederland heel goed in. Heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Daardoor konden we, de logistiek was goed. We konden goed doen handel drijven.
0: De streepjescode kwam. Het was niet meer te houden. Ja.
3: Dus vanuit dat perspectief zijn ze ingericht. Ook vrij lineair uitgegeven kavels. En nu komen we erachter dat ze eigenlijk niet zo toekomstbestendig zijn.
0: En ze zijn ingebouwd nu. Ze liggen mee in de stad.
3: In sommige gevallen tegen Natura 2000 gebieden. Dat is ook een uitdaging. Maar ook tegen de stad. En dan heb je dus steeds meer vergroening in steden, waar we super blij mee zijn. Mm-hmm. Maar je hebt die buitengebieden en daartussen ligt dan een hele harde barrière van steen en asfalt.
0: Ja.
3: En dat is ook niet zo fijn om daarnaast te wonen. Los daarvan dat ze ook nog wat problemen voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook voor de omliggende woonwijken.
0: Ja, komt er dan ook nog weer eens bij.
3: Zeker.
0: Dus het stapelt zich op. Toen zat jij daar op die TU Delft. Jullie hebben überhaupt zo'n campus, hè, met de open stoepen en de afbakkende eengezinswoningen. Jullie zijn daar al mee bezig. En toen dacht jij, ik ga groene gevels voor de industrie testen. Wat zijn jullie precies aan het doen?
2: Wij zijn getallen aan die groene gevels proberen te koppelen. En dat is als ingenieurs en in TU Delft is datgene wat wij willen.
0: Dat vinden jullie fijn.
2: Want dat vinden we heel fijn. Ja. Uiteindelijk kunnen we mee rekenen. De ingenieurs willen ermee kunnen rekenen.
0: Aha.
2: Want we kennen alle plaatjes van dat je een hittecamera beeld hebt en dan met de groene gevel en zonder groene gevel. En dan 20 graden verschil. Echt hele hoge getallen. Maar het is een momentopname op één moment van op de dag.
0: Mm-hmm.
2: Zwart asfalt en dergelijke. Terwijl we willen een gemiddelde, we willen kunnen rekenen, we willen een ondergrens, we willen uiteindelijk dat gaat dit,
0: wel of niet in de wind, noem maar op. Dus
2: we kunnen voorspellen dat het onderdeel wordt van de energielabel. Dus als jij een groene gevel tegen je muur aanzet, dat jij een energielabel omhoog gaat. En dat is allemaal nodig, dus die getallen zijn nodig om dat allemaal te kunnen doen.
0: Ben je wel aardig aan het testen, denk ik, want het is niet 1, 2, 3 uitgefigureerd. Hoeveel verschillende soorten beplanting en soorten systemen ben je inmiddels aan het opstellen?
2: Grofweg heb je drie soorten systemen in een groene gevel. Dus je hebt klimplanten die gewoon normaal tegen de muur aan zitten. Mm-hmm. Je hebt klimplanten met een klimsysteem. En je hebt living wall systemen. Dat zijn grofweg de drie types.
0: Wat is een living wall systeem?
2: Dat zijn eigenlijk die pockets. Dus dat zijn eigenlijk die zakjes die tegen de muur aan zitten, waar die planten uitgroeien. Dus waar de varens en de geraniums en dergelijke
0: aan groeien. En denk ik altijd, na twee jaar, wie gaat de dode bloemen eruit halen? Wie gaat water geven? Wat
2: daar moet een hovenier aan te pas komen om daar langs te komen.
0: Met zo'n hoofdwerker, met zo'n gietertje. En dan is het 38 graden.
2: Ja, die worden gelukkig allemaal automatisch geïrigeerd.
0: Okay.
2: Maar dat zijn inderdaad de drie systemen. En daarin hebben wij ook allerlei 8 soorten plantsoorten die we testen.
0: Ja, want uiteindelijk in jullie hele aanpak test je maar liefst 10 indicatoren. Welke zijn dat zo'n beetje? En waarom juist die?
2: Biodiversiteit is natuurlijk een hele belangrijke. En de temperatuur is ook een hele belangrijke.
0: Uh-huh.
2: Maar we spreken ook over fijnstof, over stikstofafvang. We spreken over windreductie, wat uiteindelijk in de winter ook een voordeel heeft. We nemen enquêtes af om de gezondheid van de mensen in kaart te brengen.
0: Ja.
2: En dergelijke.
0: Maar dan noemen ze de gekste, want ik zit nu op 5. Dan mis ik er nog 5.
2: Degene die heel moeilijk is de CO2-afvang. Want we daar zijn we in Nederland heel erg mee bezig. Van hoe kunnen we CO2 vastleggen eigenlijk? En bomen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe kunnen we dat in die gevels? En hoe doen we dat met bladverlies in de winter? Hoe houden we daar rekening mee en dergelijke? Dus om daar een getal aan te koppelen. Maar hoeveel kilo
0: is dat zo belangrijk bij een industrieterrein? Laat gaan.
2: Nee, uiteindelijk industrieterrein vind ik denk energie en biodiversiteit.
0: Ja, biodiversiteit, super.
1: Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik zit ook veel in de gebouwde omgeving. En op daken en terreinen. En misschien wat minder met gevels. Maar strijd je eigenlijk altijd groen versus zonnepanelen. Versus uitbreiding van het gebouw. Versus parkeerplekken zelfs als je het over de terreinen hebt. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie wint en waar zit de afweging?
2: Daar zijn groene gevels juist heel specifiek heel interessant voor. Omdat die maar één stoep tegen nodig hebben qua de grond, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk is het een 2D-boom. Dus het is een hele smalle boom.
0: Allemaal geveltuigen.
1: Maar is dat dan beter dan zonnepanelen aan de gevel, bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik zou zeggen,
1: kun je dat meten?
2: Ik zou zeggen, het moet en, uiteraard. En uiteindelijk, als een dak een groen dak heeft, zijn de zonnepanelen ook efficiënter. En de zonnepanelen op het dak zijn, dat is enerzijds makkelijk. En dan zal ik de gevel voor het groen reserveren.
0: Ja. Okay. Ja, nou, zijn jullie sinds vorig jaar aan het testen en aan het planten en zo. En natuurlijk altijd de Hedera Helix op 1, want die is ook zo leuk in de winter. Maar wat zien jullie al? Heb je al resultaat?
2: Ja, ik heb specifiek die heat dome. Dus aan het eind juni, ik weet niet of jullie nog wel weten, die echt extreem warme hitte met code rood.
1: Absoluut, ja.
2: Toen was ik de enige in het hele gebouw die nog aan het werk was.
0: Maar dan zit daar, in zwembroek en een helm.
2: Ja,
0: en
2: die 38 graden die jij in Zutphen had ik binnen. En die 2 weken leveren we hele mooie data op in mijn groene gevels. En zien we dat we eigenlijk beter presteren dan de zonwering die ernaast is. En die zonwering is eigenlijk het beste systeem wat we op dit moment hebben.
0: Is die Daphne ook knikken? Dat is extreem mooi, hè, Daphne? Nou, dat je met groene dingen zo'n resultaat kan boeken.
3: Absoluut, maar ik vond het ook wel mooi wat jij net vroeg over wie wint er nou. Het is natuurlijk, moet je even voorstellen dat je langs een gevel met zonnepanelen loopt of langs een hele mooie groene gevel. Dus er gebeurt ook iets met de beleving van de mensen die daar werken. Want we hadden het net over hoeveel geld er verdiend werd, maar 1 op de 3 mensen werkt daar. Dus van de 9,7 miljoen werken in Nederland hebben we het over meer dan 3 miljoen mensen.
0: Ja, ik vind
3: mensen.
0: Dat een goed punt. De combinatie is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zie je die zonnepanelen en denk je, hier wordt slim gewerkt aan een betere energie en dan dat groen. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, de mens heeft bewegend groen aan zijn ogen nodig voor zijn welbevinden.
3: Zeker.
0: Dat vergeet iedereen.
3: Ja, en je zit ook niet alleen op je werkplek. Hè. Je gaat er naartoe vanaf de bushalte, de trein, of je rijdt er naartoe. Je gaat er misschien met een lunchommetje doorheen. Dus je hebt best wel veel confrontatie. En als je dan daarvan uitgaat dat je 5 dagen per week werkt.
0: Ja.
3: Nou, dat wil de minister ook. Hè. Dus
0: zeker.
3: Hoge arbeidsproductiviteit. En al je wakkere uren zit je dan op dat terrein.
0: En je kunt ook via de natuur gewoon heel makkelijk ook aanknopingspunten vinden. Kijk, een passieflora, kan je zeggen tegen je aanstaande vrouw. Dit dwaalt af.
3: Als je die op je werk ontmoet, kan je dat tegen je vrouw zeggen.
0: Ja. Jorrit, je zei het net al, heel veel graden verschil. Hoe werkt dat letterlijk? Is het genoeg aan groen al genoeg voor 15 graden verschil, 20 graden verschil?
2: Ja, dus dan heel lokaal is het zeker genoeg voor die 15 graden verschil. Voor het hele gebouw is natuurlijk een heel totaal pakket nodig. Maar wij meten heel specifiek 18 groene gevel, 15 graden verschil in oppervlaktemperatuur en 5 graden verschil in luchttemperatuur. Nou, dan kun je bedenken dat naar binnen toe meteen op je airco inspeelt.
0: Wou ik zeggen, dus veel minder airco gebruik, dus minder stroom, dus minder korte. Het tikt nogal lekker door. Hè?
2: Ja, en minder airco gebruik op die piek die we toch al hebben. Op het allerwarmste moment staat in heel Nederland al die airco's te loeien. En juist op dat moment.
0: Nou ja, en die netcongestie die knalt er ook uit. Dus dit is echt heel fijn. Hoe lang duurt het voor zo'n groene gevel terugverdiend te hebben?
2: Ongeveer 6 tot 10 jaar.
0: Ik ga voor 6.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: We weten nu dat groene gevels flink verkoelen en zelfs geluid dempen en fijnstof opvangen, noem maar op. Maar 1 proefopstelling is nog geen landelijke omslag. Daarvoor is heel veel meer nodig. Onderzoeker Jorrit Parmentieris hier, net als Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Daphne, jij coördineert dat hele programma. Daar zitten 30 partijen bij die meedoen. Noem eens wat, een paar die wij niet verwachten.
3: Die je niet verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat jouw verwachting is, maar het zijn kennisinstellingen zoals de TU Delft en de WUR, maar ook de VU, maar ook opleidingen, private ondernemingen die in de.
0: Ik vind opleidingen al leuk, hoor. Dan denk ik al, vind ik al fijn dat mensen meteen meedoen en meedenken.
3: Zeker. In plaats van dat we eerst het uitvinden en dan eens in een curricula doen, zijn we ook bijvoorbeeld op de Wildeman in Zaltbommel met een studentenhub bezig, waar de HAS in de Hogeschool van Utrecht met studenten meteen op de projecten meekijken. En op een ander living lab. Doen we datzelfde, zodat ook deze volgende generatie enthousiast wordt, leert wat er nodig is. En eigenlijk heel grappig, dat krijg ik ook terug van parkmanagers. Ze brengen ook iets nieuws, want wij denken, hij zei het zo mooi, wij denken in bijeenkomsten, Daphne, en foldertjes. Maar die jonge mensen die bouwen meteen een app voor me, waarmee ik naar die met die ondernemers kan communiceren.
0: Platform Industrie 14, nou, klaar.
3: Maar er gebeurt dus nog eigenlijk een soort collateral benefit, dat werken met jonge mensen en met kennisinstellingen, maar ook met overheden en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik kom zelf bij IVN Natuureducatie vandaan. Mm-hmm. Maar ook de vogelbescherming werkt mee. Ja. Dan hebben we het opeens over schoolexters als totemdier voor een bedrijfsterrein. Hoe leuk is dat?
0: Kijk, nou ja, wow. En dat je eigenlijk met z'n allen om je toekomst heen gaat staan. Hè? Je bent allemaal verantwoordelijk. Of je nou net op school zit of je in je rollator door het industrieterrein loopt. Je deelt het allemaal. Dus even mijn vraag daarna. Het ging nu over koelte, dat is mooi. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. Hè?
3: Zeker.
0: Bijvoorbeeld die biodiversiteitshubs. Hoe belangrijk is het voor jullie?
3: Nou, absoluut. Kijk, ik zei net al, ik kom dan van een maatschappelijke organisatie uit het groen. En ik denk dat we voor ontzettende opgaven staan als Nederland. Je hebt vandaag natuurlijk de energietransitie of de netcongestie. Laten we het als probleem formuleren. Mm-hmm. Maar als je naar de klimaatuitdagingen of de biodiversiteitsuitdagingen kijkt, dan kunnen we niet anders dan vooruit plannen. En dan kunnen die bedrijfsterreinen, naar als ze een werklandschap worden, ook echt een perspectief bieden om gemeentes te helpen met alle opgaves rondom de natuurherstelverordening.
0: En, nou ja, en dan nog even een heel dom lijntje eronder. Als je je natuur vernachelt, zegt betekenis econoom Kees Klomp altijd, dan vernachel je je welvaart. Dat eerste zijn we heel hard aan het doen. Dus als je nu 3700 groene hubs erbij kan maken met heel veel biodiversiteit, dat gaat heel veel verschil maken.
3: Ja, zeker. En ik merk ook dat het mensen ook heel veel plezier geeft. We zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we hele innovatieve dingen aan het doen. En aan de andere kant kan je ook gewoon morgen beginnen met een heg planten. En dat doen we dan met de medewerkers van bedrijven op bedrijven. En die worden daar gewoon ook heel blij van.
0: Ja, en die worden dan ook medewerker van de maand, omdat je een heg geplant hebt.
1: Nou, ze worden in ieder geval blij. Ja, ik ben sowieso nu al een groot fan van jullie. Waar ik nou benieuwd naar ben, we hadden het net over partners. Kijken verzekeraars al mee? Want kan een grijs versteend bedrijfterrein straks duurder of lastiger te verzekeren worden dan groen terrein? Want die hebben namelijk nu ook al de lasten van de klimaatschade. Dus daar moet toch een connectie zijn?
3: Ja, we zijn zeker in gesprek met banken en verzekeraars. Banken hebben vaak heel veel uitstaan aan vastgoedportefeuille. Ja. Maar verzekeraars inderdaad ook met de premies en de betaalbaarheid met de klimaatverandering die eraan komt, die zijn zeker geïnteresseerd. We kijken ook, wat is er dan nodig aan harde wetenschappelijke data? Daarom zijn we ook zo blij met Jorrit.
0: Nou, je zit niet voor niks.
3: Ja, ik sta ook te wezen naar hem.
0: Hij staat trots te stralen. Ze hebben je nodig, Jorrit.
3: Nou ja, maar ook arbeidsuitval. Dus Jolanda Maas van de VU, die kijkt mee naar, kunnen we aantonen dat het ziekteverzuim afneemt. En dat doet ook iets met een aantal met verzekeringen
1: wat
3: op
1: goed zeg.
3: Arbeid.
0: En ja, die hoogwaters van jou, die doen het wel voor mij, hoor.
3: Die wat hoog. De 15% van de gevel.
0: Dat is toch de grootste klap die je kan krijgen.
3: Zeker. En dan ook nog een keer als ondernemer, als je bedrijfsuitval dan hebt, omdat je gewoon die dag niet open kan.
0: Die week of alles stuk drie maanden later.
3: Ja, dan moet dat ook nog vervangen worden. Oh. Nou ja, en eigenlijk is dus investeren nu best wel logisch.
1: No-brainer.
3: Ja, eigenlijk wel. Want de kosten die we aan schade oplopen en de kosten die we daarna nog eens moeten maken om het te repareren en het alsnog, kan je beter nu beginnen.
0: En merk je al dat het zo langzamerhand ook wat mag kosten? Of is het bij al die terreinen toch weer, nee ja, een beetje duur, laat maar even volgend jaar?
3: Ik denk dat het wisselend is. We werken nu op 14 field labs, waar we door ook hulp van het Nationaal Groeifonds een en ander in beweging kunnen zetten.
0: En zichtbaar maken en kloppend maken.
3: Zeker, waardoor het inspireert. Mm-hmm. En dan zie je dat ondernemers ook zelf echt wel willen, maar je hebt iets over het publiek, privaat, maatschappelijk samenwerken en dan ook geld creëren met elkaar. Want soms vallen de baten en de lasten niet helemaal op dezelfde plek. Dus daarom moet je met elkaar volgens ons echt een gebiedsplan en gebiedsfinanciering.
0: Ik denk ook een slimme, het valt niet op dezelfde plek en ook vaak niet in hetzelfde tijdsgewricht. Dus de kost gaat voor de baat en soms op een andere plek. Ingewikkeld. Ja. Jorrit, jij mag leuk meedoen. Lijkt me ook fijn als wetenschapper dat je heel serieus genomen wordt in deze tijd. Hebben jullie een ideaal beeld? Wat zou er wat jou betreft uit mogen komen? Dat je zegt, nou, dan zijn we heel blij.
2: Ik denk dat we uiteindelijk toewerken naar een RC-waarde. Dat is een beetje technisch van geworden.
1: Oh ja, mooi.
0: Ja, leuk.
2: En dan specifiek op daken en op gevels. En als we een RC-waarde van ongeveer 1...
0: En waar staat RC voor?
2: De isolatiewaarde. Voor nieuwbouw is dat voor je gevel 4,7. Dus, mm-hmm. als je een RC-waarde van 1 hebt, heb je al 20% van die RC-waarde te pakken, zullen we zeggen.
0: Ja.
2: Dus we zijn die kant proberen we te werken. Maar de conservatieve ingenieurs zijn daar heel terughoudend in. Dus het is een beetje het spelletje van wat kunnen wij bewijzen en wat accepteren zij.
0: Ja, mooi.
1: Mooi.
0: Zeg, Daphne, als je dan even 10 jaar erbij werkt, wat zien we dan voor bedrijventerreinen? En ook wat gaan ze op de TU dan anders doen? Want het is ook een wisselwerking natuurlijk.
3: Nou, over 10 jaar, jeetje, dat is. Dan mag ik hopen dat we meer dan 1000 bedrijfterreinen, misschien zitten we dan wel over de helft of 2000 bedrijfterreinen die al echt daadwerkelijk vergroend zijn, waar je naast wil wonen, waar je supergraag je arbeid, je carrière wil starten.
0: En misschien wel allemaal, hè? Want je hebt er maar 30 nodig.
3: Ja,
0: en dan zeggen
3: gelijk.
0: Ze ineens, wat willen wij ook? Ben je nou gek? Waarom doen wij dat
1: je
0: niet?
1: Je moet wel goede voorbeelden hebben.
3: Sterker
1: ja,
3: nog,
1: natuurlijk.
3: Ik wil het niet alleen hier in Nederland. Ik denk dat wij dit naar de wereld moeten brengen.
0: Nou,
3: Nederland
0: als het eenmaal staat, gaan we voorop. Ja.
3: Nou, of één, waarom niet nu al? Wij zijn natuurlijk koploper in ruimte tekort. Misschien zou je het. Maar dat kan je ook als kans zien. Dus zeker. Als wij het hier weten te fixen, kunnen we toch ook naar Frankrijk, België, Engeland.
0: Jorrit, ga je mee, internationally speaking?
2: Zeker. Nou, bij papers zijn het Engels. Dus,
0: dat wordt mijn nieuwe theorie. Hè. Qua AI en tech hebben we het een beetje verloren van China en Amerika. Maar beschaafd vooroplopen naar een betere wereld, dat kunnen wij in Europa.
3: Bringing the Dutch, en dan niet voor water, maar bringing the Dutch voor nature-based solutions.
0: Ik ga jullie enorm bedanken. Onderzoeker Jorrit Parmentier en dankjewel Daphne Teling. We gaan ook zoals elke week een impactpluim uitdelen. En jij mocht kiezen, Yvette, wie krijgt hem?
1: Ja, tromgevoel. Hij gaat deze week naar Werner Schouten. Ja, sommige mensen doen op jonge leeftijd dingen waar anderen een hele carrière over doen. Nou, en dat is Werner absoluut. Werner Schouten is nog geen 30 en is wat mij betreft een inspiratie en een voorbeeld voor de hele jongere generatie. Als 21-jarige werd hij voorzitter van de jonge klimaatbeweging en al heel vroeg richtte hij Impuls op. Dat was een start-up waarmee hij webshopklanten bij het afrekenen de CO2-uitstoot van hun aankopen kon laten compenseren. Mm-hmm. En als oprichter nu van de Impact Economy Foundation wil hij dat bedrijven niet alleen sturen op financiële winst, maar op waarde voor de samenleving. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste kanteling is die we moeten maken met elkaar.
0: Waarom beren eigenlijk, ja.
1: Precies. En dan is er ook nog het netwerk 2100. En daarmee brengt hij ervaren bestuurders en jonge leiders bij elkaar. Dit jaar selecteert hij trouwens 21 professionals die toezichthouder willen worden voor hun 35ste.
0: Mooi.
1: Nou ja, ik denk heel stoer wat hij allemaal doet.
0: En nu heeft hij ook nog een column geschreven voor de Green Quest. Laten we een heel klein stukje luisteren.
5: Van het einde van de slavernij tot vrouwenrechten en van de rechten op abortus tot mensenrechten. Elke verworvenheid begon bij een handvol geïnspireerde, betrokken mensen dat zag dat het anders kon. Die voelden dat het anders moest en die kozen om aan de slag te gaan.
0: Bevlogen en ook nog een hele leuke man. De hele column van Werner kun je horen in de podcastfeed van The Green Quest. Gefeliciteerd, Werner. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
6: Zo,
7: Interpolis. Glashelder.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om €100.000 aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again.
12: Stefan de Vries.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europa's streven naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En onafhankelijk moeten we zeker worden. Zo sprak Ursula von der Leyen deze week uit tijdens haar State of the Union in Straatsburg. Te beginnen met een eigen Europese Veiligheidsraad en een social media verbod voor jonge kinderen. Maar dan graag wel samen met Canada. Ligt voor de hand, zou je zeggen. Maar hoe dan? Dat bespreek ik deze week met Luc de Klerk. Jij was deze hele week onze man in Straatsburg.
14: Zeker. Hey Stefan.
13: Ja, was het leuk?
14: Ja.
13: Oké, daar gaan we het zo over hebben. En Geert-Jan Haan, die was gewoon in Amsterdam deze week.
15: Was ook leuk.
13: Was ook leuk, ja. Hè? Ja, met mij. Ook gezellig. Aan het einde van deze uitzending hebben we nog een mega-hit. En daarvoor zijn Geert-Jan en ik afgereisd naar Den Bosch. Echt een aanrader, dat straks. Maar nu eerst...
12: The Gradometer.
13: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, aan jou de eer. Wat viel je op deze week?
15: Mark Carney in het Europees Parlement. We hebben Luc hier voor de inhoud en ik voor de emotie. En ja, die bijna geconditioneerde Noord-Koreaanse waardering voor Carney's komst naar Straatsburg. De koning van Canada heb ik altijd geëerd. Ik had er wel een beetje moeite mee.
13: Ja.
15: Dat lag niet aan Carney, maar aan ons. Waarom hebben wij in Europa een buitenstaander nodig om ons zelfvertrouwen op te vijzelen? We doen dat met Zelensky, Oké, is nog een Europeaan. Waarom gebeurt dat dan met Carney? En waarom niet met Sanchez of Peter Pavel of Rob Jetten of Bart de Wever? En ik heb dus niks tegen verregaande Canadees-Europese samenwerking. Het is een liefde die we allebei uitspreken, maar dat gedweep met de verlosser uit Ottawa, dat vind ik lastig.
13: Ja.
15: Maar. Ik ben ook maar een mens.
13: Ja,
15: ik ben gevoelig voor humor. Dus als je dan toch Canada en Carney wil vereren, doe het dan goed. Steek hem niet alleen veren in zijn achterste, maar doe het met humor, met een lach. En dan ben ik ook bereid om een buiging te maken. Dus mijn buiging, mijn 12 points go to Europarlementariër Damian Boeselager, lid van de Groene fractie namens Volt. Carney kreeg van hem een EU-telefoon, zodat hij met Europa een directe lijn heeft. En Boeselager die mocht Carney, Metsola, von der Leyen en het parlement ook toespreken. Dat mogen heel veel Europarlementariërs na de State of the Union. Hij had wel één minuutje de tijd en hij zei toen het volgende.
16: Dear President, dear Prime Minister Carney, I'm really excited we are formalizing our long distance relationship. Of course, our history has had its ups and downs, but hey, we recently had a bad breakup with the Brits, and you seem to be going through a rough patch with the US. So clearly, we are both open for something new. And for us, choosing you, Canada, and Mr. Carney is quite easy. You have green hydrogen to keep us warm. You have maple syrup to keep us happy and heated rivalry to keep us entertained. You have poutine, the Mountie, Celine Dion and Leonard Cohen, and of course, almost every famous Ryan or Justin I can think of. Furthermore, you Canadians possess humankind's rarest skill, and that is the ability to apologize, which in today's ego-denominated world is very rare. You have courage, Prime Minister, which you have shown by standing up against Trump's gaslighting, something we still have yet to learn. And we know that Canada will never be the 51st state, and apparently maybe also not the 28th member state, even though you would be very welcome, but maybe we could become the 11th province of Canada in addition for you being an associate member here.
17: Thank you.
16: Because we really need to double down on our relationship. Long live Lake Ontario, across the oceans, our hearts will go on. Thank you.
17: Thank you very much, Mr. Boeselager.
13: Ja, heel grappig. Het lijkt bijna het evangelie volgens Marcus Carney, als je hier zo naar luistert.
15: Ja.
13: Dus uiteindelijk great of not so great dat Carney deze week in Straatsburg was?
15: Nou, great hoe Carney het zelf heeft gedaan. Not so great dat de reïncarnatie van Jezus Christus in de vorm van gelikte esdoornsiroop in Straatsburg op aarde kwam. Maar daar kon Carney zelf niet zoveel aan doen. Dat kwam door die eindeloze voorbeschouwingen op zijn komst, waardoor mijn zuurgraad al een overwaarde had bereikt. En door de speech van von der Leyen, die alleen maar bestond uit we will, we must, we should, we need to. En toen schreeuwde ik naar mijn scherm de hele tijd, hoe dan Ursula, hoe dan? Nou, toen kwam gelukkig nog deze parlementariër met een lof uit. Met een humor en met een lach. Om met een bekende Canadees te spreken. Halleluja.
12: Make Europe great again.
18: I believe it is time for Europe's own Article 4
14: an emergency security protocol.
18: Dit was een ijzersterke speech, echt van een Europese leider vanuit de Europese Commissie.
14: Dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
19: Canada welcomes this ambition.
14: The Commission is proposing the Kids Act. No social media under the age of 13.
20: Ja, de Kids Act is denk ik wel een hele belangrijke. Dat we echt komen met regels voor die grote platformen. En daarmee onszelf en onze kinderen beschermen tegen slechte content en de verslavendheid van sociale media.
13: Ja, een sociaal media verbod voor kinderen onder de 13 jaar en een Europese Veiligheidsraad. Maar bovenal sprak Ursula von der Leyen in haar State of the Union lovende woorden voor Canada. We zetten de belangrijkste zaken van deze Europese troonrede op een rij en zoeken de diepere betekenis van de woorden van von der Leyen. Luc, jij, ik zei het net al, zat de hele week in Straatsburg. Mm. Dapper van je, belangrijk ook. Ja. Fijn dat je er was. Maar we hadden eigenlijk de indruk dat je in Canada zat, want daar ging het over. Hoe vond je dat zelf?
21: Ja, ik heb nog een Maple Leaf achter me opgehangen, maar daarna is het toch wel klaar. Ik heb zelfs voor
15: jij hebt
21: jullie
15: letterlijk gedaan, voor de mensen die de video op YouTube bekijken van BNR. Jij hebt een Canadese vlag opgehangen. Ja. Die heb je van Carney afgepakt.
21: Er waren zoveel vlaggen van Canada daar. Er waren er genoeg, dus ze konden best wel eentje missen. En ik heb zelfs voor jullie, dit is de geur van een Maple Leaf.
15: Echt waar?
21: Of niet van een Maple Leaf, van een maple syrup. Dit is een geurkaars. Dus dan kunnen we nog even in Canadese sferen blijven. Ik heb deze echt uit Canada ooit een keer meegenomen.
15: Oh, wauw.
21: Dus het ruikt toch wel lekker.
15: Maar, nou, dan, hoe het is al lang geleden dat je
21: dat
15: was, toch?
21: Geleden, ja. Maar die
15: geur van
21: altijd
15: Canada blijft.
21: Ja, en is gewoon nog nooit aangestoken. Die lag nog in een tas ergens thuis. Maar goed, dat terzijde. Ik zat ook wel te denken, in het NAVO-hoofdkwartier hebben we toch altijd was vroeger een Starbucks.
15: Ja.
21: Die is weg, volgens mij. Dat is wel een beetje exemplarisch.
15: Ja, daar kwamen we Rutte wel eens tegen. Die moet nu naar de Italiaan, geloof ik.
21: Ja, nu is het een Italiaan. Ja, maar dat is toch exemplarisch voor dan de relatie. Dus ik dacht, er moet nu een Tim Hortons komen.
15: Goeie.
21: In het Europees Parlement, lijkt me. Ik verwacht dat eigenlijk wel
15: en
21: volgende
15: een
21: keer.
15: Een kotzakje.
21: En het was nog erger. Ik was eigenlijk van tevoren, voordat ik naar Straatsburg ging, al bezig met het zelf boeken van een reis naar Canada. Maar dat had verder hier niks mee te maken. Maar alle gekkigheid op een esdoornstokje dan maar. Het is toch wel bijzonder dat Carney er was. We zijn natuurlijk dus, Geert-Jan, kritisch op hoe het misschien hem te veel op een voetstuk hebben gezet. Maar ja, ik vond het toch wel, het was toch het moment van de week misschien wel. Omdat Europa in Canada een belangrijke bondgenoot kan hebben. En ik dacht tijdens de speech van Carney ook een beetje, misschien is het ook wel weemoed in het Europees Parlement waarom we zo enthousiast zijn. Ik zat te luisteren naar Carney en met zijn verhaal over die transatlantische band, het was bijna alsof je weer een Amerikaanse president van vroeger hoorde spreken.
22: I also want to be precise about what I am not proposing. I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
21: Ja, dit is dan Carney die dus eigenlijk praat over Amerika, wat je misschien vroeger juist een Amerikaanse president in Europa over bijvoorbeeld Rusland of zo had kunnen horen praten. Zo voelde het een beetje bijna voor mij uiteindelijk. En nog een ander ding daar trouwens over, wat me dan ook een beetje achter de schermen gewoon opviel. Ik ben nooit een keer bij een Europese top geweest waar Joe Biden bij was. Nou, dat was heel gedoe met dat gebouw dat het bevroren was, zeg maar. Je mocht er niet in en uit vanwege de beveiliging. Nou, was bij Carney die beveiliging niet zo extreem, had ik het idee. Maar ik werd toch even tegengehouden door een paar beveiligers toen ik na de persconferentie van Carney dacht, oh, misschien kan ik nog een microfoon onder zijn snuffer douwen. Nou, dat kon niet. En nog even om een beetje commentaar te geven nog op de teksten en stijlfiguren van Carney. Dat vond ik ook veel sterker eigenlijk dan Ursula von der Leyen had in haar toespraak. Dit bijvoorbeeld van Carney.
22: This combination is a ferocious storm. A single tree will come down in it. A forest will not. And that's because beneath the forest floor, the roots of an oak intertwine with those of its neighbors, exchanging nutrients, adding strength to strength, creating a resilient, self-sustaining
0: ecosystem.
13: Nou, wat poëtisch.
15: Of was het ook alweer over dat Canadezen ons hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog, dat er nu dezelfde bomen groeien in, of dezelfde eiken, denk ik, in Frankrijk als Canada, zaadjes die zijn
21: geplant. Ja, die zijn over en weer gegaan. Volgens mij was het eerst een zaadje vanuit Canada naar Frankrijk en toen weer terug naar Canada, of andersom. Ik ben de exacte week nou even niet meer, maar dat inderdaad.
13: Ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Jan, jij wel? Hoe kijk jij naar alle ontwikkelingen en toespraken?
15: Nou, dan ga ik na een dag eerder, naar woensdag, naar de State of the European Union van von der Leyen. Die vond ik beschamend.
13: Ja?
15: Dat vond ik een visie zonder argumenten. En dat is als een hamburger zonder vlees. Dat is uitgekleed en klef. En het had gewoon... Dit had niet alleen met Canada te maken en die opgeklopte liefde voor slechts één partner, terwijl je ook liefde voor jezelf mag hebben. En we over dat Calimero-gevoel heen moeten stappen. Maar ook als je naar de inhoud kijkt, die economische visie die zij presenteerde, met zo weinig aandacht voor de Draghi- en Letta-rapporten die er zijn, dat we moeten versnellen. Weet je, we hebben de bouwstenen in Europa, maar nogmaals, ik mis heel erg hoe dan. Dus wat von der Leyen deed, ze greep het moment aan om meer dan een uur een geostrategische speech te houden. Met vergezichten, maar niet met antwoorden op dat beleid dat ze voor zich ziet. En ik snap wel, ze is afhankelijk van hoofdsteden en van het parlement. Maar ik vind het toch jammer. Ik verwacht meer antwoorden.
13: Ja, Luc, die State of the Union, wat sprong er voor jou uit? Wat vond je opvallend?
21: Nou, nog iets waar we het niet heel veel over gehad hebben, volgens mij een klein beetje al wel, maar die heldenverering vond ik ook nog wel opmerkelijk hoe dat dan gaat.
13: Je bedoelt die Deense brandweerman?
21: Onder andere, ja.
13: Die en twee jongens die een start-up waren.
21: Precies. Begonnen. En een Oekraïense meisje dat volgens mij met een prothese nog steeds wel kon dansen, was het. Dat, het kwam een beetje wat Amerikaanser op mij over. En van tevoren, achter de schermen, wordt er dan heel geheimzinnig gedaan over wie dan die special guest zijn, maar dat ze allemaal heel bijzonder zijn. En ik wil van niks afdoen aan die Oekraïense danseres en die Deense brandweerman, want die verhalen die verdienen natuurlijk wel aandacht. Maar het voelt toch wat ongemakkelijk dan hoe von der Leyen dat doet en het een beetje erbij geraapt of zo. En ook de wat verder opvallend nog wel was, de aandacht voor klimaat in de toespraak, hoe erg prominent dat toch al was. Dat zouden we toch wel weer great kunnen noemen. Wat ik dan weer eigenlijk opviel, dat het wat minder aandacht had, naar mijn idee, veiligheid. Dat sprong er minder uit. We hadden wel die veiligheidsraad. Maar die viel eigenlijk meer misschien op door vaagheid. Oekraïne kreeg ook wel aandacht. Maar het zat allemaal wat meer weggestopt achterin de speech. En ik was na de State of the Union in de avond was ik naar een lobbyborrel gegaan.
15: Hallo, wij betalen je al.
21: Ja, kijk maar uit. En daar had iedereen het over goalplating. Nou, je hebt dat volgens mij ook genoemd in jouw eerste analyse, Stefan. Dus de nationale regels bovenop, Europese regels. Iedereen had het daar op die borrel over. Misschien niet zo gek. Dus het bedrijfsleven kwam daar samen met Europarlementariërs.
15: Want die vinden dat stom. Je spreekt in Europa iets af en dan zeg je als Nederland, oh, dat kan nog wel een onsje meer.
21: Dus meer regels. Nee, we hebben natuurlijk het telkens over moeten minder regels. Cut red tape. Maar ja, dan denk je, iedereen is daar dus dan blij mee von der Leyen. Komt dan met een soort pakt. Maar ja, leuk dat ze in het parlement en de bedrijven dat willen, maar het probleem ligt bij de lidstaten uiteindelijk. Dus je kunt met z'n allen heel hard gaan klappen, maar ja, we moeten toch bij de lidstaten zijn hier voor dit soort dingen.
13: Ja, dat is zo vaak het geval. Hè. Als je deze week ook kijkt naar de APB in Den Haag, ja, het gaat eigenlijk nauwelijks over het grotere geheel dat Europa heet. Het probleem ligt toch vaak in de hoofdsteden.
15: Laurens Dassen werd nog uitgelachen toen hij het over AI wilde hebben. Ja. Wat we juist in Europa willen aanpakken, absoluut, omdat we een strategie willen.
13: Mm-hmm. Ja, zeker. En een van de grote uitdagingen van de komende generatie. Ja, nou ja, APB, weg ermee. Luc, terug naar Canada. Wat?
15: Goeie slogan.
13: Ja. Ja. Ja, misschien begin ik wel een partij. Ga ik Europese vlaggen omgekeerd in het weiland. Maar even terug naar de Maple Leaf, Luc. Het woord dat ook viel, als een konijn uit een hoge hoed, tijdens de speech van von der Leyen. Volgens mij schrok ze er zelf ook een beetje van. Associated membership. Ja. Wat is dat nou weer?
21: Ja, nee, niemand die het weet. Van der Leyen denk ik eigenlijk ook niet helemaal. Het stond dus ook niet in die eerste draft van de speech die rondging van tevoren. Dus ze is er echt wel ingefietst. En ook niet bij de lidstaten gepolst kwamen we later achter. We melden media ook dat die waren toch allemaal verrast. En ik sprak na afloop met Wopke Hoekstra, de eurocommissaris namens Nederland. En ik vroeg toch ook wel, hoe kan dat nou dat zij dit zomaar aankondigt hier?
0: Alles is altijd onderhevig aan het democratische proces. Maar dat dat hier wordt aangekondigd, dat Canada daar zelf ook voor in is, en dat dat hier kan rekenen op een staande ovatie, dat zegt natuurlijk alles over de tijd waarin we leven.
21: Ja, en dat hoor ik eigenlijk wel bij meer mensen, ook bij Europarlementariërs. Ja, het is gewoon goed dat ze het heeft aangekondigd en we zoeken het dan later wel uit. Hoekstra heeft later bij andere media ook nog gezegd, ja, we begeven ons wel op Terra Nova. Nou, laat dat misschien niet toevallig ook een plek in Canada zijn. Oftewel, hij ziet denk ik ook wel ergens in dat het, ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat het nou is. Het is allemaal nog super vaag. En uiteindelijk is het misschien ook wel een beetje een semantische discussie over hoe je het dan moet noemen, maar wel een belangrijke. Want ja, het kan. Je moet misschien verdragen aanpassen. En
15: nu krijg hoe je wat moet noemen, Luc?
21: Hoe je dat associate membership moet noemen. Ja, maar wat is het dan?
13: Nee, ja, dat weten we niet.
15: Iedereen is enthousiast over iets waarvan we niet weten over of we er enthousiast over moeten zijn.
21: Nou, maar of het een semantisch. We willen een partnerschap met Canada. En dan de vorm en hoe en de we naam die erop plakken.
15: We hebben dit jaar een partnerschap met Canada afgesloten. Strategic partnership, volgens mij Carney met Costa. Er is CETA, er is een handelsverdrag. Dat bij elkaar heeft eigenlijk de impact van een associatieovereenkomst, wat we hebben met Israël, wat we hebben met Marokko. Ja. Jij gaat zo nog wat elementen opnoemen, geloof ik, van dingen die erbij kunnen. Wat is het?
13: Maar is het eigenlijk niet fascinerend, afgezien van de vraag wat het is, dat iedereen daar zo. Dus kennelijk heeft iedereen daar toch een eigen idee bij. En iedereen is daar enthousiast over. Dat is op zichzelf ook al wonderlijk natuurlijk.
21: Hij weet dus ook niet of al die ideeën die iedereen erbij heeft wel dezelfde ideeën
13: nee,
21: zijn.
13: Precies.
21: Misschien iedereen wel heel iets anders erbij. Nee,
13: dus eigenlijk was dit een hele happy Europese.
15: Maar ik vind dat niet bij politiek horen.
13: Nou, ik begrijp wat je zegt. Maar bij politiek hoort natuurlijk ook een beetje te dromen. En we dromen te weinig, denk ik. En dit is misschien iets. Ik zag ook best wel wat berichten op social media uit Australië deze week. Hmm. Mensen die zeiden, ja, wij willen ook, dit willen wij ook. Kennelijk appelleert de Europese Unie toch nog aan heel veel andere delen van de wereld. Ik vond het interessant, maar je hebt gelijk. Het
15: onze is aantrekkingskracht blijft volgens mij fantastisch. He, als Europa. En ik zag Carney ook, die kreeg een staande ovatie. En die dacht echt van, wow, dit wil ik wel vaker volgens mij. Maar ja, ik zei deze week, volgens mij toen wij woensdag contact hadden, Luc, misschien moet je dit dan gaan vergelijken met wat een aantal landen heeft met de NAVO. Dus het partnerschap dat Australië of Japan heeft met de NAVO.
13: Ja.
15: Omdat ze natuurlijk niet aan de Atlantische Oceaan liggen. Ja, misschien is dat het. Maar ja, nu vul ik het ook in. En ik word er niet enthousiast van. Want ik weet niet waar ik enthousiast van moet worden.
13: Nee, nee.
21: En Carney heeft dan wel een soort van beetje zijn invulling eraan gegeven. In zijn toespraak in ieder geval.
15: Die was concreter.
21: Die was wat concreter.
13: Tot slot, Luc. Dit was jouw eerste Staat van de Unie. Hoe ga je deze herinneren?
21: Nou, ik denk dat ik weinig van von der Leyen echt ga onthouden van die toespraak. Dat er toch niet heel veel bij blijven. En ja, ik vond haar dus niet zo heel inspirerend persoonlijk. En dan, ja, ik ga toch Mark Carney het meest onthouden. En ik ben het wel een beetje met Gert-Jan eens. Met het gedweep was misschien too much af en toe. Maar ja, het was toch wel bijzonder dat hij er was überhaupt bij die Staat van de Unie. En dat hij een toespraak zelf gaf. En ja, gewoon de context waarbinnen het allemaal gebeurt. Ik ga denk ik nog straks een paar pannenkoeken met maple syrup eten. En dan heb ik het alweer gehad.
13: Ja, maar je bent al zoet genoeg gelukkig. Dankjewel. Gert-Jan, in één zin.
15: Meer vragen dan antwoorden, Stefan.
1: BNR's megahit.
13: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Gert-Jan, deze week heb jij de hit bij je. Wat heb je meegenomen?
15: Ja, en een hit eigenlijk namens ons beiden, Stefan. Want na mijn hit ging jij in de remix, dat zo.
13: Ja.
15: Ik laat het even zien voor de mensen die via de webcam meekijken. Vorm en Vaderland, een tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch. En dan staat er op de achterkant. Op Koningsdag eten we oranje tompoessen en we snappen wat typische Nederlandse directheid en gezelligheid betekent. Wie zou zich nog een wereld zonder paspoort, de grenzen en burgerschap kunnen voorstellen? Onze nationaliteit lijkt volkomen vanzelfsprekend, maar dat is ze niet. Kortom, een tentoonstelling over nationalisme.
13: Ja, en jij appte mij dat je daar was geweest. En dat deed je op zo'n leuke manier dat ik dacht, ik ga ook. Dus de volgende dag ben ik ook in de trein gestapt.
15: Ja.
13: Wat vond jij er zo leuk aan deze tentoonstelling?
15: Ik vond het een goede tentoonstelling. In tekst en ook in beeld heel begrijpelijk uitgelegd en uitgebeeld. Wat nationalisme allemaal inhoudt. Vlaggen, paspoorten, kaarten, recepten, voetbalshirts, producten, Trump-petjes, AfD-brochures, Jetten die de Nederlandse vlag terugclaimt. Kortom, gewoon een illustratie van hoe mensen in alle staten kunnen zijn.
13: Ja, ja. Ja, ik vond het ook een hele leuke tentoonstelling. En ik was ook blij dat ik hem nog even mee kon pikken. Want je krijgt ook een soort handleiding, hoe ontwerp ik een land? Dat vond ik ook wel aardig. Ja, je kan je eigen vlaggen bedenken.
15: Want het is maar een construct.
13: Het is een construct. Het is bedacht. Niet de meeste landen zijn bedacht in de 20e eeuw. Begin vorige eeuw hadden we 55 natiestaten. Nu zijn het er 200. Maar ja, toen het hele concept een beetje begon te groeien in de 19e eeuw, zag je ook dat er dan ineens een vlaggen komen. Paspoorten pas heel laat, na de Eerste Wereldoorlog, werd het heel wijdverbreid. Grenspaaltjes, producten, kleding werd gewoon bedacht. Dit is nu onze nationale klededracht.
15: Ja.
13: Ja, een beetje pikken van
15: nationale meer, helden, Jan van Spijk, ja. die doodging en toen ineens een held werd.
21: Volksliederen.
13: Ja. Volksliederen, ja, daar was Nederland het eerste mee. Dat is het oudste volkslied ter wereld. Maar inderdaad, dat kwam ook pas heel laat. Ook pas in de eind 19e, begin 20e eeuw.
15: Je hebt het wel geaccepteerd nu, nationalisme. Want
13: nee.
15: Het hangt ook samen. Nee, maar het hangt natuurlijk voor een deel samen met internationaal recht.
13: Ja.
15: In de tijd waarin we leven. Dus wat Rusland doet in bezet gebied in Oekraïne, de Russificatie, dat is eigenlijk op een gruwelijke manier die gebieden nationaliseren en daar Russische paspoorten uitgeven en alleen maar Russische taal erin brengen en de Oekraïnse cultuur zuiveren.
13: Ja.
15: En dat is nationalisme in zijn gruwelijkste vorm natuurlijk.
13: Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk meer gebieden in de wereld, ook rondom Gaza, dat die wens van die natiestaat en daarvoor te vechten, die is nog heel sterk. Maar ja, eigenlijk is
15: en daarom is het toch goed dat er grenzen zijn.
13: Nou, nee. Maar goed, daar moet je mijn nieuwe boek over lezen. Als het uit is ooit op een dag, als er geen natiestaten meer bestaan. Maar ik vond het wel een leuke tentoonstelling, omdat je eigenlijk ziet hoe arbitrair het is. Een land, een natie, een idee. Sowieso een heel leuk museum. Het Designmuseum in Den Bosch. Zit vast aan het Noord-Brabants Museum. Dat is dan eigenlijk een soort nationalistisch museum. Dat is ook alweer grappig.
15: De Bossenbol erbij.
13: En over musea gesproken. Een van de dingen die dus horen bij het bouwen van natiestaat, waar we in Europa in de 19e eeuw heel hard aan gewerkt hebben, is het maken van nationale musea. Als je in Europese steden bent, hoofdsteden, dan zie je overal musea uit ongeveer dezelfde tijd. Zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw. In Nederland hebben we natuurlijk het Rijksmuseum. Want in die musea werd ook getracht, en nog steeds wel, om een soort nationaal verhaal te marketen. Het is gewoon een product waar de marketing van gebeurd is. Maar in ieder geval, een hele leuke tentoonstelling. Dus dankjewel dat je mij daarop gewezen hebt. Er is wel één nadeel.
15: Ja, de hit is bijna voorbij.
13: Ja.
15: Alleen dit weekend kun je nog naar de tentoonstelling toe. Dus mis dit niet. De Groene heeft er wel nog een mooi artikel over geschreven. Link in de show notes. En zondag kun je een workshop geofictie doen. Ontwerp je eigen land. Dus daar kun je dan nog voor inschrijven.
13: Voor Geert-Jannistan kunnen we dan ontwerpen bijvoorbeeld.
15: Ja, met een grote Stefan-vlag.
13: Nou, lijkt me een hartstikke leuk idee. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL van deze week. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Geert-Jan Haan. Jullie bedankt voor het luisteren. De redactie is in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Ga dit weekend naar de Bos. Echt leuke tentoonstelling. Heel graag tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
5: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met 2 kinderen die 2 keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. Een van de grootste fusies in de Amerikaanse filmwereld is een stap dichterbij gekomen. Paramount is akkoord met 12 staten die het eerder oneens waren met de overname van Warner Brothers. Het nieuwe bedrijf zou te machtig worden. Er is nu een schikking waarin staat dat Paramount elk jaar minstens 30 eigen films moet uitbrengen. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
8: Van politiek tot seks, van afkomst tot handicap. Cabaretiers maken al eeuwen grappen over de meest uiteenlopende dingen. En een cabaretier mag op het podium immers bijna alles zeggen. Maar ontslaat een lachende comedian ook van goede manieren? Zijn er onderwerpen waar je als cabaretier beter vanaf kunt blijven? Omgangsvormen veranderen natuurlijk voortdurend. En daarmee misschien ook de grenzen van humor. Deze week nemen we de moderne omgangsvormen onder de loep in BNR's Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast cabaretier Cor Hoebe. Welkom.
9: Ja, dankjewel.
8: Hartstikke leuk dat je bent. Cor, laten we eerst eens luisteren naar een kort fragmentje uit jouw hele rijke oeuvre.
10: Waar zijn de Turken trouwens? Oh, hier, kijk hier. Nassesum? Wat voor werk doe je?
11: Politie.
10: Politie? Skoto-Turk? Rij je zo, zie je zo'n politieauto zo met het bordje, zo die matrixbord. Stup, politie. Hoe zo naar je toe? De raaf je naar bed. Habi lang, waarom jij rijdt zo hard? Je ziet toch een verkeersbord? Dat staat toch 82 km per uur?
8: Ja, je maakt grappen die soms best wel op het randje zijn. Over het allerlei.

0: allerlei soorten mensen en maten en allerlei lagen. Hoe houd je toch de sympathie? Want dat is wel duidelijk als je kijkt naar jouw shows. Je hebt enorm veel sympathie van het publiek. Maar hoe houd je dat?
1: Nou, ten eerste gewoon om... Ik maak met hun grappen. Dat is dus dat is wat ik ook graag wil. Met die mensen in de zaal. En omdat hij een politieagent is van Turkse afkomst... schets ik gewoon hoe het zou zijn als en het laatste, dat 82... In Turkije heb je dus verkeersborden waar 82 is. Dus dat is
0: inside.
1: Ja, ik was dus als je dus dan weet hij, dat weet ik, maar dat weet de rest van het publiek niet.
0: Ja,
1: maar dat
0: en dan denkt hij is eigenlijk een van ons.
1: Ja,
0: dus hij mag mij wel.
1: Ja, maar ik hou van ze en daarom maak ik grappen met ze.
0: Ja, ja, maar je houdt ook van Marokkanen, van Polen, ik van Duitsers, iedereen, ja. Van Surinamers,
1: ja.
0: Met iedereen.
1: Ja,
0: vaak ook in hun eigen taal. Hoe doe je dat?
1: Nou,
0: gewoon,
1: ik ben in deze buurt opgegroeid, want waar dit wordt opgenomen in Amsterdam-Oost. En daar, dat was altijd heel erg divers. En ik weet nog toen ik op een basisschool zat en er was een Marokkaans-Nederlandse conciërge. En die kon een paar woorden Pools. En dat vond ik zo bizar dat hij dat kon. Want ik ben zelf ook Pools.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, oh, dat wil ik ook. Ik wil gewoon iedereen in zijn eigen taal kunnen, in ieder geval kunnen groeten.
0: Ja.
1: Want dan breek je het ijs meteen.
0: Ja, en dan ben je dus enorm gaan studeren om al die zinnetjes
1: ja,
0: te leren.
1: Gewoon, nou ja, gewoon ook door de omgang gewoon met op de middelbare, in de buurt, later op de universiteit, door reizen en zo, leer je dat gewoon.
0: Ja, humor is niet overal hetzelfde. Op de werkvloer heb je andere grenzen dan wanneer je met elkaar in de kroeg staat of in de wachtkamer zit van de dermatoloog. Hoe kan je aanvoelen op dat moment waar je bent wat wel kan en wat niet kan?
1: Ja, dan leer je. Ja, dat kun je gewoon. Ja, het is vingerspitsengevoel. Sowieso wordt deze hele uitzending best wel vaag gelul voor mij. Dat wil ik even. Ik wil een paar disclaimers zeggen, oké? Okay? Dat is disclaimer 1. Disclaimer 2. Jullie motto is: blijf scherp, staat heel groot. Nou, ik heb echt, denk ik, mijn 3 uur geslapen of zo. Want ik heb een baby van 9 maanden. Die zit in de slaapregressie. Ja. En die begint net te leren kruipen. Nou, ik heb echt. Als 3 uur is veel, denk ik. Dus ik ben echt heel erg onscherp. Ik zie ook wazen. En ik kan er heel slecht tegen. En het is ook mijn vrije dag op maandag. Maandag is mijn zondag. Dus, maar ik ga zo goed mogelijk alle vragen beantwoorden.
0: Nou, we waarderen het des te meer dat je onscherp scherp gaat proberen te zijn.
1: En wat wil ik zeggen? Ja, maar ik kan het alleen maar vanuit mezelf antwoorden. Ik pretendeer echt niet dat ik zeg maar voor dat ik de wijsheid heb pachten boven humor. Het is alleen mijn manier van humor.
0: Ja.
1: En iedereen heeft een eigen een manier hoe die humor beleeft en gebruikt.
0: Maar die manier ontwikkel je door dat je ziet wat wel werkt, wat niet kan.
1: Ja,
0: dat je soms foutjes maakt ook.
1: Ja, dat is het vervelende van. Van humor, dat er ook fouten worden gemaakt. Maar ja, van fouten leer je en dan word je beter in.
0: Ja.
1: Dus als ik een fout maak op het podium, dan wordt er niet gelachen. En als ik meerdere fouten achter elkaar maak, dan wordt dan wordt er 15 minuten lang niet gelachen. En dan ga ik van het podium af in een line-up show.
0: Ja.
1: En dan ga ik over mezelf. Ga ik gewoon nadenken over mijn leven. Welke fouten ik heb gemaakt in mijn levenskeuzes.
0: Ja.
1: En dan ga ik. Ik heb echt wel een paar keer gehad dat ik. Zeker in het begin. Dat het niet lukte. Omdat ik fouten maakte op het podium. Omdat ik die mensen niet goed aanvoelde.
0: En is zo'n fout maken dan ook zelf een grens overgaan?
1: Bijvoorbeeld.
0: En hoe merk je dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld het woord kanker, als je dat gebruikt als krachtterm.
0: Ja.
1: Buiten de Randstad. Dat er zijn mensen heel erg allergisch voor.
0: Mm-hmm.
1: En hier op straat wordt natuurlijk bijna elke zin wel
0: veel gekankerd.
1: Heel veel gekankerd. Dus,
0: ja.
1: En ik gebruik dat in mijn set als. Ik deed een van de jongeren na die ik lesgeef. Maar alsnog kan dat niet. Zeg maar, ik gebruik het niet zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar. Dat heb ik wel geleerd, dat je dat buiten de Randstad beter niet kan zeggen. Maar in een comedyclub in Amsterdam of Rotterdam, dan kom je daar, dan kun je het wel een paar keer mee wegkomen als krachtterm. Om iets te laten zien hoe het is.
0: En wordt je grap dan ook grappiger als je een krachtterm nodig hebt?
1: Ja, vaak wordt de grap grappiger. als je voor publiek zit die er ontvankelijk voor is. Maar het werkt dus averechts als mensen daar niet ontvankelijk voor zijn.
0: Ja, en dat voel je aan. Is dat dan een zesde zintuig van je? Of,
1: ja, dat
0: heb je dat altijd gehad? Ook op school al? Basisschool? Waar...
1: Dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet of dat talent is of aangeleerd. Mm-hmm. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar je kan het wel trainen.
0: Ja.
1: Ja, dus of hoe het ontstaan is, of je daar talent voor hebt en dat kan oefenen, of dat je echt van nul kan beginnen, dat weet ik niet. Maar dat je het kan oefenen, dat weet ik wel. Door het gewoon heel vaak te doen.
0: Ja, wat was de keer dat jij voor het eerst ontdekte, hey, ik kan iemand aan het lachen maken?
1: Dat was op mijn middelbare school. Daar had je een eloquentiewedstrijd. En omdat ik heel vaak had gespijbeld, zei de conrector, zei van, oké, maak een deal. Of je gaat meedoen aan die eloquentiewedstrijd, of je moet al die lessen nablijven. Oké, fuck it, dan doe ik wel mee met de kutwedstrijd.
0: Ja. En die won jij?
1: Nee, ik had verloren. Maar ik hield me niet aan de regels. Want er waren allemaal regels waar je aan moest houden. Maar ik had wel de zaal de hele tijd laten lachen, 10 minuten lang. Mm-hmm. En toen zei iemand van, ja, die leraar wiskunde, die echt zuurpruim, zelfs hij moest lachen. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik dat wel.
0: Ja, wat leuk. Dus je hebt te danken aan het onderwijs. Dat je,
1: ja, je de, onder andere, ja, ja.
0: Ja. Laat je in jouw shows ook wel eens een grap achterwege als je denkt dat de zaal die niet kan hebben?
1: Oh ja, ja. Ik heb gewoon een paar grappen waar die als ze daarom lachen, dan kan ik ook die maken, mm-hmm. Dan kan ik ook die maken. En als ze daar niet om lachen, dan skip ik die. Zo doe ik dat, ja.
0: Ja, en dat is per zaal anders. Dat voel je waarschijnlijk ook
1: per
0: aan.
1: Per zaal anders, maar ook per dag is dat anders. Op een vrijdagavond is dat, als er dan een paar biertjes in zitten, is dat anders dan op een maandagavond.
0: Ja, en steekt zo'n zaal zich elkaar dan ook aan, het publiek, in wat ze dan leuk vinden of wat ze kunnen hebben, gaat het soms...
1: Ja. In elke zaal heb je zeg maar mensen die heel veel die de sfeer bepalen.
0: Ja.
1: En diegene, die dat kan positief of negatief, mm-hmm, zijn. Dus als er heel veel autonome, en dat bedoel ik niet mee van, oh, ik moet naar Paraguay verhuizen, maar met autonome bedoel ik gewoon van, oh, zij bepalen voor zichzelf of ze het grappig vinden of niet.
0: Ja.
1: Of ze laten, of mensen die niet autonoom zijn, laten zich meeleiden met de rest.
0: Ja.
1: Als er veel autonomen zijn, dan is dat makkelijker. Want als de hele zaal zich laat meeslepen met de rest van de zaal, kan dat of voordelig uitpakken of juist heel nadelig.
0: Ja, omdat er dan een soort lemming-effect staat. Ja, of precies. Groepseffect.
1: Ja, ja. Ja.
0: Heb je ooit wel eens een excuses aangeboden voor een grap die te ver ging?
1: Of? Oh ja, heel vaak. Ja? Gewoon, oh sorry.
0: Ja?
1: Maar dan niet een soort Ed Sheeran-achtige excuus, maar gewoon echt gewoon in het moment zelf. In het moment trouwens, er kan veel meer, hè?
0: Ja.
1: Dus als er,
0: je bedoelt in het moment dat je op een podium staat.
1: Op een podium, ja. Als je een grap maakt in het moment,
0: ja.
1: Daar gelden andere regels dan als je een grap bedenkt van tevoren en die drie draag je dan uit.
0: Ja, en heb je dan ook wel eens dat je zegt, ja, het was maar een grap. En is dat dan een uitleg waar mensen dan genoeg mee nemen? Ze komen natuurlijk voor jou, dus ze weten dat het grappen zijn, maar...
1: Ik ben eens een keer bedreigd geweest.
0: Ja.
1: Doordat ik speelde op de Wal in Amsterdam, in een klein theatertje, Paleis van de Weemoed. En die deur stond open. En we speelden in het Engels. Want we konden dan voor toeristen spelen, konden veel meer kilometers maken.
0: Ik heb daar precies naast gewoond.
1: Oh, naast Paleis van de Weemoed. Dus je weet precies wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja. Ja, daar. Stefan vindt het leuk om op de Wallen dichtbij.
0: Ja, ik ben lui, dus ja.
1: Gewoon meteen naar onderhoek.
0: Precies.
1: Maar goed, bij Paleis van de Weemoed heb je... dat was dus op maandag en dinsdagavond hadden wij stand-up comedyavonden. En omdat in de zomer was de deur open, omdat het heel warm was. En ik was bezig met mijn set. En toen toen kwam er een hele dronken ier en die kwam binnen en die schreeuwde.
0: Dat is een pleonasme, toch?
1: Ja, dat is bijna een pleonasme, ja. Een ier die kwam binnen. En toen maakte ik een grap over dat dronken ier agressief zijn. En toen werd hij heel erg boos. En toen wou hij me slaan. Toen moesten de andere comedians moesten me echt tegenhouden. Dus dat kan gebeuren. En één keer had ik een... Ik heb een grap over Poetin in... op een of andere manier er waren een paar Oekraïners in bij tijdens een Engelse show. Die waren kijken. En die snapten die grap niet. Want het was juist een grap tegen Poetin. Maar ik denk door hun trauma of zo. Ze werden echt heel boos. Want ik maakte dus voor hun. Ze luisterden niet meer wat ik zei. Maar gewoon puur dat ik grappen maakte over Poetin en de oorlog. Was dat te veel. Dus ze werden ook echt vet boos.
2: De Big Five. Stefan de Vries.
0: Kan je, Cor, volgens jou overal grappen over maken? Is er een objectieve of misschien wel wetenschappelijke grens aan humor, wat je kan zeggen?
1: Hoe harder het onderwerp, hoe beter de grap moet worden. Dat is de regel 1. Regel 2 is. Als je staat voor een publiek, hè? Dus wat ik wil is dat mensen gewoon gaan lachen. Ik ben helemaal niet zo pretentieus van nee, ik wil gewoon dat mensen gaan nadenken. Nee, ik wil dat mensen gaan lachen. Ja. Dus ik denk dat je overal grappen kan maken en vooral met de mensen, niet over de mensen.
0: Ja, zoals wat je net zei, ja. je doet alsof je bij die Turkse politieagent hoort, omdat jij dat 82-bord kent, is er een soort van verbinding.
1: Ja.
0: En dan kan je verder gaan.
1: Ja, maar je moet dan wel. Ja, ik hou van de Turkse cultuur. Ik vind Turken geweldig. En daarom maak ik grappen met ze.
0: Ja, en hetzelfde doe je met Surinamers of met Amsterdammers. Of met. Dat kan beide zijn. Maar met wie dan ook.
1: Ja.
0: Dus wat is dan jouw geheim dat je met al die verschillende mensen toch een soort verbinding kan werpen, waardoor jij best wel harde dingen kan zeggen? Als je het zou lezen.
1: Gaat het om respect. Als we dat voelen, dan kun je er grappen over maken.
0: Ja.
1: Eerst komt het respect en dan de grap.
0: Ja, dat is de basis.
1: Dat is de basis, ja.
0: Zijn er onderwerpen waar je nu misschien nog geen grappen over maakt, maar die je wel, dat je zou willen ontwikkelen? Dat je denkt van, nou, dit terrein lijkt me grappig, maar ik weet nog niet precies hoe ik dat moet aanvliegen.
1: De sommige dingen die heel naar zijn in het nieuws, daar merk ik van, oké, daar ga ik nog geen grappen over maken. Nee. Want comedie is tragedie plus tijd. En de tragedie heeft tijd nodig om grappen over te maken.
0: Ja. Ja.
1: Dus bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, waar er miljoenen mensen om zijn gekomen, daar kunnen we onuitputtelijk grappen over maken.
0: Ja, want dat is nu wel.
1: Dat is nu wel lang genoeg geleden. Maar als er nu een oorlog is. Dan is er niet genoeg tijd verstreken.
0: Nee, over tijd gesproken. Zijn er grappen die vroeger wel konden, maar die je nu beter niet meer maakt?
1: Ik zou niet weten wat. Nou ja, misschien als je nog naar Amerika wilt, niet over Trump.
0: Of juist wel.
1: Volgens mij, als jij genoeg grappen maakt over Trump, dan wordt het wel lastig dan word je misschien wel aangehouden bij de JFK en dan moet je Instagram laten zien.
0: Ja, ja.
1: Maar noem eens een grap waar volgens jou dat wel kon dan?
0: Nou, ik zit te denken, want ik ga vaak naar open mics. Hè, ja. Dus dat zijn bijeenkomsten in de comedyclubs waar eigenlijk iedereen kan komen. Ook als je een bakker bent of een boekhouder en je denkt dat je grappig bent. Dus mensen komen daar om te kijken of ze grappig zijn. En soms ook gerenommeerde comedians die dan hun nieuwe materiaal. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen, die hun nieuwe materiaal testen. Maar als ik dan naar zo'n avond ga, toch wel regelmatig, dan valt het mij op dat die nieuwe comedians of die ambitie hebben, vaak beginnen met grappen over seks.
1: Ja.
0: Dat is kennelijk het laagste laadje waar je gaat kijken als je grappen maakt. En toch, dat vind ik ook verbazend, best wel vaak seksistisch en anti-vrouwen. Of anti-vrouwen, best wel naar over vrouwen eigenlijk. Mij maakt dat ongemakkelijk. Ik vind het vaak ook niet grappig, maar.
1: Ja, misschien omdat gewoon door de manosfeer, als je echt hele nieuwe jonge gasten hebt, dat ook in een brein is gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En dat nu de tijdsgeest is. Je wilt altijd grappen maken in een tijdsgeest. De grappen die de tijdsgeest, dat framework, dat verschuift toch? Dus,
0: ja, zeker. Ja. Ja. Dus jouw shows van 10 jaar geleden of over 10 jaar zijn, die moet je echt ook zien in de tijd.
1: Ja. Ook, maar ook je eigen tijd van wat je zelf hebt meegemaakt. Ja. Maar ook wat. Ja.
0: Ja. Ja, wat ik ook interessant vind is dat jij in jouw shows heel veel stereotypen en vooroordelen uitvergroot.
1: Ja.
0: Mensen moeten daar veel om lachen,
1: ja.
0: Eigenlijk iedereen. Zijn die mensen dan onbeleefd omdat ze die stereotypen leuk vinden? Of zijn ze juist opgelucht dat jij iets durft te zeggen waarvan ze zelf weten dat het sociaal onaanvaardbaar is? Dat jij dus eigenlijk een soort van plaatsvervangende...
1: Ik doe het altijd met een knipoog.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon van... Ik denk het laatste dan meer. Het is sociaal onacceptabel om dat te zeggen. Maar nogmaals, ik zeg dat wel... ik ga wel eerst in een eigen taal.
0: Ja.
1: Spreek ik tegen ze en dan maak ik die grap. En dan om iedereen erbij te betrekken. Ik vind het juist leuk als het divers is. Als het... af en toe maak ik wel eens een stereotype grap. Maar ook over mezelf, ook over Polen, ook over...
0: Ja.
1: Over
0: blinden. Ik zag laatst een grap.
1: Ja, blinden. Ik probeer iedereen aan te pakken.
0: Ja.
1: Ook als je niet ziet aankomen.
0: Ja, en daar komen mensen op af. Ze willen graag aangepakt worden. Want de zalen worden alleen maar groter waar je staat.
1: Zeker nog zijn mensen best wel vaak teleurgesteld als ik ze niet heb aangepakt. Ja, dan krijg je van, jammer dat je naar mij niet hebt aangepakt.
0: En heb je een voorbeeld daarvan?
1: Nou, vooral gehandicapten. Die vinden dat, die komen naar de show. Die beloof me dat je me de volgende keer aanpakt. Maar dat is best wel lastig. Want dat zeg ik ook tegen ze. Ik weet, doordat ik jou nu niet aanpak en de rest wel, discrimineer ik jou juist. En dat is juist jammer. Want dan voel jij niet meer één geheel. Meestal loopt dat niet goed af met de rest van de zaal. Want die vinden dat dan zielig.
0: Ja.
1: Terwijl diegene is helemaal niet zielig.
0: Nee.
1: Want dat is gewoon, die kiest daarvoor om daar te zitten. Die wil juist erbij horen.
0: Ja.
1: En om hem juist zielig te vinden, dat is pas naar.
0: Ja. Waar ligt dan de grens tussen een goede grap en een kwetsende grap?
1: Als er niet gelachen wordt, dat is nummer één. De aanwijzing dat het gekwetst heeft bij diegene. En bij de zaal, dus bij beide.
0: En is daar dan een formule voor te bedenken? Of verrast het jezelf wel eens dat jij denkt van dit is heel grappig? En dan merk je, hey, ze zijn toch gekwetst of andersom?
1: De reden nummer één waarom mensen gekwetst zijn is als ze niet goed luisteren naar wat er gezegd wordt in de grap. Als alleen het onderwerp van de grap is niet hetzelfde als de grap. Zeg maar,
0: ja.
1: Als ik onderwerp aansnij, dan is het met die Oekraïners. Als ik het onderwerp Poetin aansnij,
0: ja.
1: In de oorlog, dan maak ik niet grappen over de gesneuvelde Oekraïners.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik maak de grap over dat Poetin zo'n agressor is en zo'n dictator, zo'n nare man.
0: Ja.
1: En die al honderdduizenden mensen die je dood in heeft gejaagd. Gaat het daarover en niet over. Maar dat, als je gewoon alleen maar luistert naar het onderwerp. Van nee, dat onderwerp mogen geen grap over worden gemaakt. Dan houdt het op, ja.
0: Ja, want jij improviseert heel veel. Heel snel. Dat is ook je aantrekkelijkheid, denk ik, voor het publiek. Super ad rem. Ben je wel eens te snel? Gaat je mond soms sneller dan je hoofd?
1: Je bedoelt dat ik iets zeg waar ik de laatste spijt van heb? Ja, natuurlijk. Maar vooral in het dagelijks leven. Want op het podium kan er veel meer. Dan zijn de mensen toe bereid van... Oké, dit zijn nu de spelregels. Maar in het dagelijks leven, ja. Dan denk ik, ik sta nu niet op het podium. Ik moet even dimmen.
0: Ja, als we even uitzoomen. Maakt het iets uit of je een grap hoort over jezelf? Over een ander? Of over een groep waar je zelf wel of niet bij hoort?
1: Voor mijzelf?
0: Nee, in het algemeen. Kun je als toeschouwer harder lachen om iemand die belachelijk wordt gemaakt die niet bij je hoort, of iemand die wel bij je hoort?
1: Dat hangt een beetje hoe serieus je alles neemt.
0: Ja.
1: Als je echt een serieus fanatiek... bijvoorbeeld een Ajax supporter of Feyenoord supporter of Ajax supporter bent en ik maak dan een grap over de club en je neemt dat echt heel serieus dan
0: staan er wel mensen bij de artiesten ingang.
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Okay.
1: Maar het is neem het een beetje luchtig allemaal.
0: Ja.
1: En ook over jezelf, neem het allemaal niet zo serieus.
0: Cabaretier Cor Hoebe geeft dramalessen aan jongeren met gedragsproblematiek. Hoe kun je ver gaan met grappen? Kun je net zo ver gaan op het podium als op met grappen in de les? Dat hoor je straks in het tweede deel van de Big Five. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
9: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
10: En AI is een hele logische volgstap. En
11: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
12: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milo Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
13: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
7: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. Een van de grootste fusies in de Amerikaanse filmwereld is een stap dichterbij gekomen. Paramount is akkoord met 12 staten die het eerder oneens waren met de overname van Warner Brothers. Het nieuwe bedrijf zou te machtig worden. Er is nu een schikking waarin staat dat Paramount elk jaar minstens 30 eigen films moet uitbrengen. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
11: Welkom bij het tweede half uur. Deze week neem ik in de Big Five van Doe eens normaal. Maar hoe dan? Moderne omgangsvormen onder de loep. Wat kan tegenwoordig eigenlijk wel en wat echt niet? Cabaretier Cor Hoebe is mijn gast, nog steeds hier. In het eerste half uur spraken we over hoe je als cabaretier kunt spelen met normen en conventies die buiten het theater gelden. Maar dat is niet het enige wat je doet. Je staat ook in de klas, een soort podium. Je geeft dramalessen op een middelbare school aan jongeren met gedragsproblematiek.
16: Ja.
11: Wordt er veel gelachen tijdens je lessen?
16: Ja, heel veel.
11: Ja?
16: Heel veel, ja.
11: Om jou of met jou?
16: Nee, niet om mij, want ze vinden mij niet zo grappig. Maar wel gewoon uit de situaties.
11: Dus hun eigen situaties?
16: Ja, nou, ik bedoel, we spelen improvisatietoneel. Het is vooral vergelijkbaar met de lama's of de vloer op. Eigenlijk meer, nog meer eigenlijk naar de vloer op. Want de lama's, dat vinden ze een beetje kinderachtig. En dat spelen we dan. En als het goed is, wordt er heel veel gelachen.
11: Ja. Gebruik je dan, is de humor dan ook een middel om het ijs te breken met jongeren die best wel moeilijk te bereiken zijn?
16: Ja. Kijk, ik moet even schetsen. In mijn show heb ik het over een jeugdgevangenis. Maar het is eigenlijk een school. Het heet School to Care, waar ik lesgeef.
11: Ja.
16: En het is een school die echt diep in mijn hart zit. Ik geef er al 11 jaar les. En die jongeren die daar zitten, die zitten. Of die wonen begeleid wonen, of die moeten overdag nog naar die school en dan gaan 's avonds dan weer de gevangenis in. Of het is een beetje dezelfde klanditie. Dus zeg ik, waar is die? Die zit weer vast.
11: Ja.
16: Dus hun allerlaatste kans. Ze zijn nog leerplichtig, het is hun allerlaatste kans. En daar zitten iets van. Ik geef daar les met een andere leraar en dan hebben we 6 leerlingen zijn met z'n tweeën.
11: Ja. En dat
16: is ongeveer wat je nodig hebt.
11: Ja.
16: Dus 2 leraar op 6.
11: Ja,
16: en dat
11: behoorlijk elitair. Zoals.
16: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hè? Eigenlijk wel, ja. En dan gaan we gewoon improvisatietheaterscènes spelen.
11: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe begin je dan? Je zit in een kring of je staat...
16: Hoe ik begin? Ik begin altijd gewoon... Ik vraag hun advies over mijn leven. Of dat werkt heel goed. Dus zeg ik van, hey, dit is deze week gebeurd. Hebben jullie advies voor mij? En dan luister ik naar ze. En soms zit er heel goed advies tussen.
11: Ja?
16: Ja, en dan... Maar tegenwoordig vertel ik vooral over mijn baby. En over baby's praten tegen jeugddelinquenten. Of gangstertjes die op straat allemaal aan dealen en zijn. Dat vinden ze super interessant.
11: Ja?
16: Ja.
11: Zou je ze op je baby laten passen?
16: Ja.
11: Ja?
16: Echt waar. Okay. Zijn echt... Er is één ding, wat dat zodra het over mijn baby gaat... Ik kan gewoon foto's laten zien aan ze. Ze zijn alle verhalen over... Zelfs over poep en zo, dat vinden ze echt super interessant. Dat is echt... Dat had ik nooit verwacht.
11: Nee. En wat is dan de functie van dat advies vragen? Want je wil natuurlijk iets anders bereiken.
16: Dat we levelen.
11: Ja.
16: We levelen.
11: Weer de verbinding leggen.
16: Verbinding, ja. We maken weer verbinding. In plaats van dat ik ze ga schoolen van oké, zo moet je leven, vraag ik gewoon van oké, hoe zien jullie dat dan?
11: Ja.
16: En vaak gaan mijn opzet is altijd, we spelen een scène en dan gaan we daarna over praten. Dus bijvoorbeeld, oké, je hebt een je bent vader en je zoon komt thuis en vertelt dat hij homo is. Hoe zou je erop reageren? Of je bent... je speelt een scène tussen jou en je vrouw komt thuis. Die vertelt dat ze vreemd is gegaan. Wat zou je doen?
11: Mag jouw vrouw.
16: Mag jouw vrouw. Maar, ja. Ja. Maar dan in een scène en dan gaan we het erover hebben.
11: Ja.
16: En dan kom je op hele... Vaak dat viel me op. Als het echt de moeder van een kinder is, dan die kunnen heel veel maken. Die komen met heel veel weg.
11: Ja.
16: Ja, dus zodra de kinderen bij komen, is dat echt... Dat vind ik heel frappant om te zien. Of niet frappant, maar gewoon juist leuk om te zien.
11: Ja. Wat kunnen die dramalessen die jongeren leren over omgangsvormen? Hoe ze zich staande houden buiten hun eigen kring misschien?
16: We doen wel eens sollicitatiegesprekken na. Of dat je een gesprek hebt met een directeur. Of met een... dat je wel een beetje anders leert praten dan alleen maar omgaan met je vrienden.
11: Ja, ja. Maar op het podium heb jij de macht. Dan sta jij in de schijnwerpers. Ja. Maar in de klaslokaal zijn de jongens onderling eigenlijk... diegene wie de status heeft, is de baas. Wat doet dat met jou... rol in zo'n kleine setting?
16: Nou, ik ben facilitator daar. Dus ik zorg, ik ben gewoon regisseur. Ik bepaal van wat zij gaan spelen.
11: Ja.
16: En dan hou ik de zeg van oké, in de scène geef ik aanwijzing. Oké, als ik jou was, je moet dit nu zeggen. Of dan gaat de scène een beetje vooruit. Maar over status gesproken, diegene met. Ik heb een hele goede les. Als degene met de hoogste status in de groep, als die het leuk vindt, dan hoef ik helemaal niks te doen.
11: Mm-hmm.
16: Maar vaak zie je dat diegene met een hoge status het best wel eng vindt, want die heeft het meeste te verliezen om mee te doen. En diegene met de lage status, die gaan dan vaak voluit, want die hebben toch niks te verliezen.
11: Ja.
16: En die kunnen daardoor juist die een soort succes hebben.
11: En die kunnen hoger reizen in de hiërarchie.
16: Nou ja, die kunnen in ieder geval eindelijk een keer weer succes hebben in tijdens die les. Ja. Want dat zou kunnen gebeuren, ja.
11: En dan, wat nemen zij dan mee als eenmaal het klaslokaal is gesloten? En ze staan weer op straat?
16: Ik maak me geen illusies dat ze in een uur tijd opeens betere mensen zijn geworden. Het belangrijkste is dat ze gewoon lol hebben gehad. En dat is nummer 1. Hebben zij een uur lang lol gehad? 2. Hebben ze iets van opgestoken? Dan is dat mooi meegenomen. Mm-hmm. En daarvoor doe ik het.
11: Ja. Maar kom je wel eens een van die jongeren tegen die dan zegt, ik heb zoveel lol bij jou gehad.
16: Ja.
11: Ik ben nu raketlanceerinstallatieontwerper.
16: Nou, ik hoop niet dat ze raketlanceerinstallatieontwerper zullen worden.
11: Om maar een dwarsstraat te noemen.
16: Nee. van alle beroepen die je net hebt genoemd, lijkt me dat niet het handigst voor die jongeren. Nee, ik kom ze wel eens tegen. Ja. En dan... Ik weet nog dat ik in het centrum, ik was gewoon aan het praten met iemand. Een van de jongeren die was met zijn vrienden, die zag mij. En die wachtte helemaal tot ik klaar was met mijn gesprek. Kwam toen naar me toe en gaf me een box. Zei, ja, maar ik vond het echt leuk. En die was echt voor mijn gevoel echt wel 10, 15 minuten aan het wachten tot ik klaar was met mijn gesprek. Om alleen maar even dat. Terwijl ik dacht van in de klas was je echt fucking vervelend.
11: Ja, maar dus op straat toch wel degelijk omgangsvormen, heel beleefd.
16: Ja, heel beleefd. Het is sterker nog, ze zijn veel. Die jongeren, dat valt me altijd op, die geven me altijd een hand.
11: Ja.
16: En die geven iedereen een hand. En als je dat niet doet, heel vaak bij gewoon. Stel, ik loop met jou op straat en wij komen een vriend van jou tegen.
11: Ja.
16: Hoe groot is de kans dat hij dan ook mijn hand geeft? Dus die is dan helemaal gefocust op jou. Dat zouden zij nooit doen. Zij zouden altijd iedereen een hand geven.
11: Ja.
16: Wij kunnen ook wat van hun leren.
11: Ja. Wat heb je van hun geleerd?
16: Nou, dat je bijvoorbeeld dat gewoon altijd. Maakt niet uit met wie ik. Met wie ik ben. Of als ik wie ik tegenkom. Ik geef dan iedereen een hand en begroet iedereen.
11: Ja. Ja, dus je leert er zelf ook wat van.
16: Ja, heel veel. Ik haal er veel meer uit dan dat zij. Ik heb het gevoel dat ik er veel meer uithaal dan dat ik kon brengen.
11: Ja.
16: En ze vroegen me altijd van waarom ik dat doe, dat lesgeven. Ja, omdat je doet het alleen maar voor het geld, bla bla bla. Gelukkig de afgelopen paar jaar, omdat ik ben doorgebroken, vragen ze dat niet meer.
11: Nee.
16: Als ze het nu zouden vragen, dan is het echt gewoon omdat ik er meer uithaal dan dat ik kon brengen. Omdat ik zoveel leer van ze.
11: Ja, ja.
16: En het verbinden met ze, ja.
11: Ja, is dat dan ook, je zei in een interview met Parool dat ik las, je zei de kinderen zijn geweldig, ik hoop dat ik ze de rest van mijn leven les mag blijven geven. Maar is dat dan de kern van waarom je dat zo zou graag willen, tot je pensioen lesgeven?
16: Ja, ik mis het meer dan optreden, dat had ik nooit verwacht.
11: Nee?
16: Nee.
11: Dus je kan prima een maand niet in een theater staan, maar een maand niet op school vind je...
16: Ja, dat vind ik wel lastiger dan. Dat had ik. Ik zeg maar, als je een tijdmachine zou hebben en je zou dit stukje laten zien, dan zou ik echt denken: gast, wat is mis met jou? het is gewoon heel gek. Het is gewoon. Het meest oprechte wat er is daar lesgeven. Dat is het meest echte wat er is.
11: Ja.
16: Ik heb nu, omdat ze ook TikTok hebben, heb ik nu een minuut. Krijg ik respect van ze. En dat is die één. De eerste minuut. En dan begint het weer opnieuw. En dat vind ik heel fijn.
11: Ja. Komen ze ook wel eens naar je shows?
16: We hadden het er wel over, maar dan moet het wel met begeleiding komen. Dat is, omdat mijn shows natuurlijk vaak om 8 uur zijn. Ja. Maar dat gaan
11: koop
16: we wel.
11: Koop je wel meer kaartjes?
16: We gaan. Ik hoop dat we wel kunnen regelen als ze een keer komen.
11: Ja. Want weten ze dat jij ook een bekende comedian bent?
16: Ja, dat zeggen ze gewoon. Ze laten het gewoon zien, het TikTok-filmpje. Ze zitten ook op TikTok.
11: Ja.
16: En dan, maar ja, nogmaals, ik heb daar 1 minuut extra. Krijg ik
11: aandachtspannen
16: voor. En de rest, dan begint het weer opnieuw.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
11: In het Engels zeggen ze, humor doesn't travel well. Ik wil van mijn gast cabaretier Cor Hoebe weten in hoeverre hij het daarmee eens is. Je bent zelf ook Pools, mm-hmm, en Nederlands. Ja. Opgegroeid in multicultureel Amsterdam-Oost. Hebt veel gereisd, dus je maakt ook op je reizen, neem ik aan, grappen.
16: Ja.
11: Ben je wel eens ergens een land uitgegooid vanwege een grap?
16: Nee.
11: Nog niet?
16: Nee.
11: Oké. Okay. In hoeverre, daar gaan we het over hebben, is humor cultureel bepaald? En hoe langs welke lijnen beweeg jij als het gaat om verschillende culturen en humor?
16: Nou, er is zoiets als universele humor.
11: Ja?
16: Eddie Izzard, ik ben een groot fan van hem. Mm-hmm. Een comedian die een Engelsman die notabene in het Frans heeft opgetreden, ja, in Parijs.
11: Ik ben vaak naar hem toe geweest.
16: Ook in Parijs?
11: Ja, en dan staat hij in zaaltjes met 40 mensen.
16: Ja.
11: Terwijl die gewoon Wembley vult.
16: Ja, precies, ja. Ik heb hem meer gezien in Heineken of AFAS.
11: Ja.
16: En in Parijs is er voor 40 man in het Frans.
11: Ja.
16: Maar jouw Frans is echt heel goed.
11: Oui.
16: Hoe is hij? Dat zie je wel. Ik geloof het meteen.
11: Ja.
16: Hoe goed is zijn Frans?
11: Ja, supergoed. Hij heeft een heel sterk accent. Maar hij maakt ook shows in het Duits. Hè?
16: Ja, in het Duits, Frans en Spaans.
11: Inderdaad.
16: Ja. Dus laat maar zien dat wel kan.
11: Ja.
16: En
11: maar hij heeft een enorm goed taalgevoel. En hij is daarnaast ook nog eens heel erg grappig. En,
16: ja, maar hij is ook heel erg. Zijn humor is ook heel erg best wel abstract.
11: Ja.
16: Bijvoorbeeld dat hij in. Misschien moet ik dat niet doen, want ik ga ze.
11: Andere comedians. Nou ja,
16: Eddie Izzard.
11: Check mij even op YouTube.
16: Ja, ja.
11: The Monkey is in the Tree.
16: Ja, of de Darth Vader kantine.
11: Ja,
16: de kantine van de Star Wars. De Darth Vader kantine. Maar
11: hij is een uitzondering eigenlijk. Hoeveel comedians zijn er die in 4, 5
16: Nou, laat ik het omdraaien. Al die grote Amerikanen, die spelen overal ter wereld.
11: Mm-hmm.
16: Dus dat betekent dus dat er een soort universele humor is. Dave Chappelle, die speelt overal. Zelfs in Saudi-Arabië, dat is natuurlijk een hele subdiscussie. Want daar kreeg je nog gezeik over. Maar hij speelde over de hele wereld.
11: Ja, of we zijn zo geïndoctrineerd door het Amerikaans cultureel imperialisme dat we denken dat het grappig is.
16: Ja, omdat wij dat allemaal voelen en weten waar het over heeft.
11: Ja.
16: Ik heb zelf in Iran heb ik opgetreden. Teheran, ja.
11: Echt?
16: Ja.
11: Wauw.
16: Ja,
11: wanneer?
16: In 2018.
11: In een ondergrondse nachtclub. Hoe ging dat?
16: Ja, nou ja, het was in een danstheater. Het was 2 dagen van tevoren werd het bekendgemaakt.
11: Het paleis van de Iraanse weemoed.
16: Ja, zoiets. Ja. Op een of andere manier lukte dat. En er zaten iets van 70 man. Het was echt een onvergetelijke avond. En zij begrepen het ook allemaal. Dus
11: ja.
16: Het was gewoon in het Engels.
11: Maar hoe kwam je daar terecht? Hoe komt een stand-up comedian in Iran terug?
16: Nou, ik ben begonnen bij de Mesrap, dat is in Amsterdam, in storytelling. Ik kom uit de improvisatie en storytelling. Die twee heb ik eerst gedaan. En toen pas heb ik de overstap gemaakt naar stand-up comedy. En de Mesrap is opgericht door een Iranier. En die mocht zelf het land niet meer in, omdat die zwarte lijst staat. En toen zeiden ik en twee vrienden, want wij traden daar heel veel op. Zeiden we, oké, laten we naar Iran gaan. En toen zeiden we, oké, laten we het doen. En we kenden iemand via, maar dat maakt niet uit. Iran is echt een geweldig, prachtig land. En geweldige mensen. En toen zei ze van, we willen eigenlijk hier ook optreden. Ze zei, is goed, dan gaan we voor je regelen. En binnen 2 dagen was dat allemaal geregeld.
11: Wow.
16: En ondergronds.
11: En waar maak je dan grappen over?
16: Over gewoon alles. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies. Oh ja, wat we wel deden, ik had een hele lange lijst gemaakt van 10 meter. En toen we begonnen, ik zei van... lieve mensen, dit zijn de onderwerpen waar we geen grappen over mochten maken. Toen strooide ik zo die lijst uit. En dat was zeg maar de eerste grap. En toen ging iedereen helemaal joelen en blij zijn. Maar eigenlijk wel, eigenlijk kon je herleiden naar 3 thema's. Dus politiek, seks en geloof. Daar mag je geen grappen over maken in Iran. Maar wij konden er zeg maar door slim slim onder om heet te lullen, kan het altijd.
11: Ja.
16: Dus, maar is er een universeel humor? Is dat er? Ik denk dat wel. Ik denk dat er ook verschillen zijn. Bijvoorbeeld Franse humor is heel anders dan Anglo-Saxische humor. Mm-hmm. Poolse humor is heel abstract. Bijvoorbeeld in een Poolse humor kan dan hebben het over... Dan kan opeens een plant praten of een koffer.
11: Treed jij ook op in Pools?
16: Nee. Mijn Pools is niet goed genoeg daarvoor. Pools is een hele moeilijke taal.
11: Mm-hmm.
16: Ik heb een heel zwaar accent en mijn Pools is echt niet... Ik heb het 1 keer gedaan in Polen. Maar dan moest ik wel af en toe Engelse woorden gebruiken om eruit te komen. Dus mijn Pools is echt is niet goed genoeg daarvoor.
11: Ja, vind je als je Engels praat, ben je dan net zo grappig als in het Nederlands? Of ben je anders grappig?
16: Anders. Ik ben in het Engels begonnen, hè, dus omdat je daar gewoon meer speelplekken had in Amsterdam. Dus dan kon je in het Engels kun je 7 dagen per week optreden. Ja. En in het Nederlands kun je maar 2 dagen optreden per week. Dus daarom, vooral in het Engels, we konden voor toeristen spelen en voor expats en voor Nederlanders. Dus er zijn 3 groepen waar je voor kon spelen. Dus in het Nederlands kun je maar voor 1 groep. Dus het is wel. In het Nederlands dan begrijpt iedereen jou als je hoe je iets zegt, wat je dan meteen bedoelt. Als je voor een zaal speelt van 60. Verschillende nationaliteiten, dan is dat anders dan als je voor bijvoorbeeld alleen al voor mensen speelt waarvan de Engels hun eerste taal is.
11: Ja, dan heb je dus opgetreden in wereldsteden als Amsterdam, Teheraan en vorige week zelfs in Doetinchem.
16: Ja.
11: Heb je het helemaal gebracht. Is dat dan, merk je dan verschil tussen het publiek waar je staat alleen maar al in Nederland?
16: Ja, tuurlijk. Ja. Heel erg. Ja, trouwens, de Achterhoek en Twente is een hele leuke regio om te spelen. Want die mensen zijn heel lief en houden van harde grappen. Dat is een hele combinatie die je niet snel tegenkomt in Nederland. Dus dat is echt heel leuk om in Achterhoek en Twente. Elke regio is het anders. Kijk, als ik in de grote steden speel, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan snappen ze wel iets meer van wat ik precies bedoel, hoe ik het zeg, omdat ik ook uit zo'n stad kom, maar in principe kun je overal spelen.
11: Ja, en de stad die je net noemde, Rotterdam, dat is, zeggen bijna alle Nederlandse cabaretiers, jij geloof ik ook, dat de favoriete stad is om op te treden.
16: Ja.
11: Waarom?
16: Ja, ik denk dat Rotterdammers, die geven heel veel energie.
11: Ja.
16: Die hebben er echt zin in.
11: Amsterdammers zijn een beetje blasé? Of hoe?
16: Nou ja, kijk, als je voor in Almere, als je voor oude Amsterdammers speelt, dan gaat het dak er ook af. Dan gaat het ook vet veel energie en permanent ook. Maar als je in Amsterdam speelt, dan in een grote zaal. Dan, ik vraag altijd hoeveel mensen uit die stad zelf komen waar ik speel. En dan is het bijvoorbeeld maar een stuk of 100 man. Dus 1/10 komt dan uit die stad. En de rest komt van heel. Dus dan speel je eigenlijk voor een mengelmoes van iedereen. Terwijl in Rotterdam is de kans groter dat je voor alleen Rotterdammers speelt. En dan, die kunnen echt heel veel hebben. Die kunnen hele harde humor aan en die geven ook heel veel energie. Daar is het zeg maar bijna vergelijkbaar met een Engels publiek, dat ze ook gaan hackelen. Dus dat ze gaan meedoen, ja.
11: En zijn ze dan wel eens grappiger dan jij?
16: Soms wel, ja. Dat vind ik ook wel leuk. Maar vaak niet, hoor. Maar maar soms wel, ja. Dat vind ik wel. Als iemand een grap maakt en die is echt leuk, dan krijg je van mij echt heel veel respect. Ja. Dat vind ik echt heel leuk.
11: Ja, dat
16: maar,
11: zie je ook.
16: Maar als je die niet leuk is, dan maak ik je af. dus er is een hele groot risico. Ja. Als het wel leuk is, krijg je echt respect van mij. Dan ga ik lachen, ga ik klappen. Zorg ik dat het hele publiek mee gaat klappen. Dan zeg ik ook, mag ik applaus voor deze grap? Van deze persoon. En anders dan word je helemaal afgemaakt.
11: Ik durf al geen grappen meer te maken. Je trekt met jouw shows een heel jong en gemêleerd, maar ook oud publiek, van alles en nog wat. Heel veel nationaliteiten, daar ga je ook goed op mee. Je hebt over elk land wel iets te melden. Of te vragen. Je maakt echt verbinding. Is dat iets dat iedere cabaretier eigenlijk zou moeten hebben om te slagen, om dat succes te hebben?
16: Nee, want het zijn dat is geen voorwaarde. Het is gewoon mijn stijl.
11: Ja.
16: Er zijn genoeg andere stijlen. Iedereen, humor is net zoals muziek. Ik maak toevallig dit genre muziek. In dit genre doe ik dit. En als je dat leuk vindt, dan ga je er naartoe. Of dan kijk je op dus dat, nee.
11: Ja. Alle gasten van de Big Five stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier planoloog Han Lurtzing. En hij had deze vraag voor jou. Goed luisteren.
17: Het ligt vreselijk voor de hand, maar ik kon het niet laten. Ik luisterde naar een deel van die algemene beschouwingen. En vooral alle theater daarbij en overdrijving en nog wat. En ik dacht, wat zou een cabaretier nou hiermee kunnen zonder dat hij alleen maar die mensen herhaalt? Want die zijn soms leuk genoeg. Maar welke laag kun je eroverheen leggen waardoor het leuk, maar ook nadenkvoer wordt?
11: Over de APB, kan je daar iets mee?
16: Nou, ten eerste wil ik erbij zeggen dat ik een bloedhekel heb aan planologen. Ik heb zelf planologie gestudeerd. Dus
11: je mag het zeggen.
16: Ja, ik mag
11: weer
16: het zeggen.
11: Die verbinding.
16: Ja, ik heb echt een scheidhekel aan ze. Maar goed, over die vraag. Als het algemene beschouwingen, hoeveel mensen kijken dat nou? Je zou er wel een grap over kunnen maken. Maar dan vaak in de zaal merk je van, oh ja, de 10 mensen die hebben het gezien, die vinden het grappig. En de rest kijk je aan van, waar heb je het over? Ja. Dus daar zou je veel meer metafysischer grap over kunnen maken. En dat is dan zo'n planoloogachtige invalshoek.
11: Zou de politiek waarschijnlijk wel ten goede komen. Jij mag ook een kettingvraag stellen aan de volgende gast. Dat is Naomi Ellemers. Zij is organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ik spreek morgen met haar de omgangsvormen op de werkvloer. Wat zou jij haar willen vragen?
16: Ik zou haar willen vragen, hoe bepaal je als HR-manager wanneer een grap fout is, waardoor je dus als werknemer de straf voor krijgt. Want humor, daar hebben we al eerder in deze uitzending over gehad, dat is ook risico nemen. Want je maakt een grap en als die verkeerd valt, hoe zorg je ervoor dat... Want je kan ook zeggen van, we doen helemaal geen humor, maar dan wordt het onleefbaar. Dus wie bepaalt of de grap leuk is of niet?
11: Dat is een leuke vraag. Morgen aan Naomi Ellemers voor vandaag. Veel dank, cabaretier Cor Hoebe. Jij toert nog tot eind oktober door het hele land met een reprise van jouw show Kordaat. Maar alles is uitverkocht, heb ik begrepen. Wanneer hebben mensen, normale mensen, die geen kaartje hebben bemachtigd, weer de kans om jou te zien?
16: Ik begin vanaf februari weer met mijn nieuwe show, de Tryout, tot en met juni. En daarna die komen nog online. Vanaf november komen die online.
11: Oké, volop kans dus om je
16: journalist te zien. Stefan de Vries, dankjewel.
11: Graag gedaan. Alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Tot morgen, dag.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel.
4: Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. Een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen.
3: En dan het weer van Weer Online.
4: Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
3: En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
7: Stel je vraag in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: 17.000 patiënten van het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg die worden al digitaal thuis geholpen. Bijvoorbeeld met een slimme pleister, een smartwatch of een app. En toch verdient datzelfde ziekenhuis nog steeds het meeste geld als een patiënt gewoon op de poli verschijnt. Wat is er nodig om digitalisering verder op te schalen in de zorg? En natuurlijk de vraag, levert het ook betere zorg op? Daar ga ik het over hebben met Bas van Nispen, CEO van Xios. Dat is het digitale ziekenhuis dat laagcomplexe medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis organiseert. Welkom Bas.
10: Dankjewel.
9: En naast jou Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland Ziekenhuis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de Open Universiteit. Esther, jij ook welkom.
11: Dankjewel.
9: Om met jou te beginnen, 17.000 patiënten krijgen dus bij het Zuiderland al digitale zorg, op afstand dus. Eerst even het waarom. Wat was de reden voor jullie als ziekenhuis om dit te gaan inrichten?
11: Het was gewoon hoge nood. Want de zorgvraag in Zuid-Limburg is hoger dan elders in Nederland. Het is een vergrijze regio. Het is een regio waar relatief veel armoede is. Dus de zorgvraag is heel erg hoog.
9: Ja.
11: En er is een enorm personeelstekort. Want door die vergrijzende omgeving in het uiterste puntje van Nederland, waar de arbeidsmarkt dus vrij krap is,
9: Zuid-Limburg,
11: hebben we eigenlijk altijd personeelstekort in Zuid-Limburg. En dan krijg je een zorgkloof, zo noem je dat dan. Want je hebt heel veel zorgvraag en eigenlijk altijd net te krap personeel. Dus toen moesten we nadenken, al best een tijd geleden, hoe gaan we dit slimmer organiseren? Hoe gaan we de zorg nou toegankelijk houden, continu houden of van hoge kwaliteit houden met minder mensen? En zo kwamen we op digitale zorg uit.
9: Ja, dus toch de mensen kunnen bedienen, maar dan op afstand, als het even kan. Wat gebeurt er precies bij die mensen thuis? Geven ze voorbeelden van wat er thuis behandeld kan worden?
11: Wij hebben het trouwens altijd over geen zorg op afstand, maar zorg thuis. Want als je het vanuit patiëntperspectief bekijkt, is het juist niet op afstand. Is het ziekenhuis op afstand?
9: Ja, ja, ja.
11: Dus het is heel belangrijk om het juist zorgen dichtbij.

0: partijen te noemen. Ja, er zijn verschillende voorbeelden daarvan. Misschien is het het meest aansprekende voorbeeld dat wij patiënten met een chronische ziekte thuis begeleiden. Dus denk aan mensen met hartfalen. Dat zijn mensen die een verminderde hartpompfunctie hebben. Die begeleiden we thuis door de hartslag te meten, zuurstofsaturatie te meten, gewicht te meten. En die worden op afstand begeleid door zogenaamde e-nurses. Dat zijn gewoon echte verpleegkundigen die opgeleid zijn om mensen op afstand, vanuit het ziekenhuis op afstand, maar voor de patiënt thuis in de gaten te houden.
1: Die zitten de hele tijd voor het beeldscherm.
0: Ja, die zijn ervoor opgeleid. Die vinden dat ook leuk. Hè? Er zijn heel veel mensen die denken dat is geen leuk werk. Maar er zijn heel veel verpleegkundigen die vinden dat echt een hele leuke job. En die nemen dan contact op met een patiënt op het moment dat ze zien dat het niet goed loopt. Dat de hartslag bijvoorbeeld hoger wordt of de zuurstof lager wordt. En dan kunnen ze op tijd ingrijpen, waardoor de zorg veel meer proactief wordt.
1: Dus zij reageren. Dus want ik neem aan dat je het als patiënt ook zelf vaak in de gaten hebt, dat je een melding krijgt. Maar in principe belt het ziekenhuis dan naar de patiënt.
0: En andersom. Dus de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Dat kan bellen zijn, maar dat kan ook chatten zijn. Dat kan helemaal digitaal verlopen. Dus het gaat twee kanten op. Dus enerzijds, wij houden de patiënt in de gaten. Andersom, de patiënt houdt zichzelf natuurlijk ook in de gaten. Hij kan zelf ook contact opnemen met vragen.
1: Ja.
0: We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken, wat doet dat nou met de kwaliteit van zorg? Nou, wat ten eerste blijkt, is dat de patiënt het eigenlijk in het algemeen heel erg fijn vindt. Want die voelt zich juist
1: niet meer naar het ziekenhuis.
0: Hoeft niet meer naar het ziekenhuis, scheelt reistijd, scheelt wachttijd. Maar ze voelen zich eigenlijk ook heel erg veilig. Hè? Want je wordt toch een beetje in de gaten gehouden.
1: Ja.
0: En wat je signaleert problematiek veel eerder. In het verleden is het zo, als je niet digitaal begeleid wordt, je gaat pas naar een dokter als het eigenlijk al te laat is. Als je heel benauwd bent of als het echt niet goed met je gaat.
1: Ja, je voelt je niet fijn in elk geval.
0: Maar nu, doordat je data kunt bekijken, signaleer je veel eerder dat het eigenlijk niet goed gaat met jezelf. Dus de patiënt ziet het zelf, voelt het zelf, als het goed is ook. Maar wij zien het ook met die verpleegkundigen in dat monitoringcentrum. Kun je eerder ingrijpen, eerder medicatie aanpassen. En we hebben gezien dat in die specifieke groep mensen die digitaal begeleid wordt, die gaan de helft minder vaak naar de spoedeisende hulp dan voordat ze digitaal begeleid werden.
1: Zo, dat scheelt dus gewoon de helft aan opnames op de spoedeisende hulp. Voor deze groep. Natuurlijk.
0: Voor deze groep, ja. In vergelijking met voordat ze digitale begeleid
1: dat
0: werden.
1: Dat is echt wel een hele duidelijke bewijs dat dit dus echt kan werken. De vraag is die veel mensen natuurlijk hebben, van is die zorg thuis net zo goed? Want aan de ene kant heb je ook mensen die zeggen, ik voel me juist veiliger in dat ziekenhuis, want dan ben ik daar al.
0: Ja, wat je eigenlijk doet met die zorg thuis is dat je voorkomt dat het zover komt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Kijk, dat ziekenhuis blijft altijd bestaan. En als het niet goed gaat, dan word je gewoon opgenomen. En als je het fijn vindt zelf als patiënt, kun je uiteindelijk altijd nog gewoon naar een polykliniek.
1: Ja.
0: Maar je voorkomt eigenlijk dat iemand, dat noemen we decompenseert. Dus dat het zo erg wordt dat je daadwerkelijk in het ziekenhuis moet belanden. Dat is voor chronisch zieke mensen vaak ook de grootste angst. Hè? Ook bij mensen met een chronische longziekte. Dat je zo benauwd wordt dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Dus het is veel meer persoonlijke en proactieve zorg in plaats van dat het reactief is, zoals het eigenlijk in de traditionele zin van het woord is.
1: Ja. Bas, jij bent directeur van het digitale ziekenhuis Xios. Wat doet dat digitale ziekenhuis precies?
2: Wij leveren medisch specialistische zorg in de wijk. Laag complexe medisch specialistische zorg op verwijzing van de huisarts.
1: Mm-hmm.
2: Om daarmee eigenlijk ook de ziekenhuizen te ontlasten. En de zorg veel dichterbij en sneller.
1: En wat is laag complex? Geef eens wat voorbeelden.
2: Laag complexe zorg zit een stukje op diagnostiek. Dus onderzoeken wat de patiënt precies mankeert. En op laag complexe behandelingen, zoals bijvoorbeeld in de slaapzorg, doen we heel veel behandelingen bij de patiënt thuis met een beugel of met een soort
1: masker. Apneu bijvoorbeeld.
2: Precies, met slaapapneu. Maar het kan ook medicijnen zijn, wat bijvoorbeeld de cardioloog op afstand dan via de huisarts aan de patiënt voorschrijft. En dat bespaart dan de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.
1: Ja, oké. Okay. En dus dan werken jullie eigenlijk vooral op doorverwijzing van een huisarts?
2: Ja. Inderdaad.
1: Ja, en dan de huisarts zegt, hey, ik heb hier iemand met apneu. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, vaak weten ze niet meteen per se dat het apneu is. Maar we helpen ze dus ook met die diagnose stellen.
1: Ja.
2: Verdenken de patiënt bijvoorbeeld op slaapapneu. Dan als je voor 12 uur vandaag bij de huisarts komt en je wordt verwezen naar ons, dan heb je in principe, als alles goed gaat met de post, morgen dat apparaat in huis. Kan je die test
1: doen. 1 dag later?
2: Ja, het apparaat.
1: Zo,
2: ja.
1: Oké. Okay.
2: En dan kan je die test doen en dan komt daar een heel rapport uit. En dat rapport wordt dan bestudeerd door een somnoloog, een slaapdokter van Xios. En die heeft dan een screen-to-screen consult met de patiënt.
1: Gewoon beeld bellen?
2: Ja, en op het moment dat daar wat aan de hand is, dan gaan we behandelen. En op het moment dat daar niet iets aan de hand is of iets wat wij niet kunnen behandelen, dan geven we die boodschap aan de patiënt. En wat we altijd doen is in ieder geval een stukje lifestyle interventie. Dus als het een patiënt is met een andere aandoening dan slaapapneu, die meer komt bijvoorbeeld vanuit stress of piekeren, dan hebben we daar ook ondersteuning voor.
1: Oké, en stel diegene heeft dan definitief de diagnose slaapapneu. Wat gebeurt er dan? Doen jullie ook het vervolgtraject? Of gaat iemand dan terug naar een huisarts om oplossingen te vinden?
2: Nee, we doen ook het vervolgtraject. Dus de patiënt die wordt dan gediagnosticeerd met slaapapneu. En er zijn verschillende gradaties en verschillende behandelingen mogelijk. Mm. Dus onze dokter kiest de juiste behandeling. Vervolgens wordt die behandeling ingezet thuis ook weer. En dat doen we heel veel met partners. En er zijn meerdere bedrijven die leveren hulpmiddelen. En deze bedrijven werken wij mee samen, zodat we een mooi landelijk dekkend netwerk hebben. Mm-hmm. En dan kan de patiënt in behandeling. En onze vaak longarts, soms ook KNO-arts of neurologen, die kijken op afstand mee als het nodig is. En die zijn ook altijd weer inzetbaar als er dingen gebeuren.
1: Ik hoor jou KNO-arts zeggen, neurologen. Je hebt een heel pakket van eigenlijk medisch specialisten die dus op afstand via beeldbuis gewoon werken.
2: Ja, slaap, ontzorgpaden, slaap is eigenlijk de enige waar echt screen-to-screen contact is. Dus we doen ook heel veel store en forward. Dus dan heb je eigenlijk de data wordt dan op een ander moment dat het de dokter schikt, wordt eigenlijk bestudeerd, bekeken en een conclusie getrokken. Maar we hebben inderdaad ongeveer 700 medische specialisten aan ons verbonden.
1: Wat doe je in een ernstig geval? Er zullen we vast wel eens rapporten uitrollen dat je denkt, zo, dit is niet best. Ja. Iemand moet onmiddellijk eigenlijk misschien wel een operatie.
2: Ja, nou, aan de voorkant is in ieder geval digitaal gemedieerde zorg, zeggen wij altijd, niet geschikt voor spoed. Als je een patiënt krijgt in de huisartspraktijk en je denkt,
1: dan moet hij naar het ziekenhuis.
2: Maar er kan altijd wat uitkomen. En bij slaapgeneeskunde is dat niet zo heel voor de hand liggend dat enorm spoed heeft. Maar bij het hart bijvoorbeeld wel, bij cardiologie. Ja. En daar hebben we natuurlijk hele protocollen. Dus als daar dingen gebeuren die niet zouden, die niet goed voor je zijn, moet ik maar zo te zeggen. Ja. En dat blijkt uit ons onderzoek, dan ook buiten werktijd hebben we allemaal protocollen. En dan
1: wat dat betekent meestal naar een ziekenhuis
2: Dus dan laten
1: jullie de patiënt los en dragen jullie iemand over aan het ziekenhuis.
2: Zeker.
1: Ja, dus die gaat niet eerst weer terug via de huisarts. Dat kan allemaal een beetje snel.
2: Exact.
1: Oké. Dit klinkt natuurlijk heel interessant. Jullie doen dit al 25 jaar.
2: Ja.
1: Dat is ook een hele weg, denk ik, geweest om hier te komen. Waar sta je nu ten opzichte van hoe je 25 jaar geleden begon?
2: Nou, we zijn in ieder geval een heel stuk groter. Leonard Witkamp heeft Xios ooit opgezet, dermatoloog. En die zag een heleboel patiënten in het AMC met eenvoudige problemen.
1: Gewoon een vlekje op je huid.
2: Precies,
1: is het gevaarlijk of niet?
2: Ja. En daar dat kostte hem eigenlijk heel erg veel tijd. En daardoor had hij te weinig tijd voor die complexe patiënten. Dus
1: precies.
2: Uit die persoonlijke motivatie is hij eigenlijk Xios gestart. En ik ben er helemaal echt behoorlijk in het begin ook bijgekomen. Toen waren we met z'n tweeën. Dus Xios was twee personen. En nu is Xios 160 medewerkers.
1: Zo.
2: Met ook vorig jaar 250.000 patiënten. Nou, dat vind ik toch altijd super gaaf om, als je daarbij stilstaat. Ik was de laatste keer in de arena en volgens mij heb je daar iets van 50.000 stoelen.
1: Ja.
2: Dan vul je 5 keer dat hele ding.
1: Ja.
2: Nou, dat vind ik zelf wel indrukwekkend.
1: Kan ik me voorstellen.
2: Dus dat is een van de verschillen ten opzichte van toen ik begon.
1: Esther, jullie werken als Zuiderland niet samen, denk ik, met Xios, hè?
0: Nee.
1: Nee, waarom is dat?
0: Het is ooit een keuze geweest om het vanuit Zuiderland zelf te laten ontstaan. Dus we zijn zelf een infrastructuur gaan bouwen om digitale zorg te leveren. En werken met andere leveranciers, andere partners samen om dit te doen.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben het veel meer opgebouwd bottom-up. Dus we zijn samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook met huisartsen in de regio en met oudere zorgorganisaties gaan kijken wat is hier nodig op het gebied van digitale zorg. Dus we hebben het veel meer regionaal ingebed. Daar waar ik zie ook landelijk werkt.
1: Ja.
0: En wij dat veel meer regionaal ingebed met alle zorgprofessionals die rondom de patiënt in die regio werken.
1: Ja,
0: en dat is een andere keus.
1: En wanneer is dat bij jullie begonnen? Pak een beet.
0: De eerste basis daarvoor is al 8-9 jaar geleden gelegd.
1: Ja, dus ook echt al een hele tijd terug. Nou, ja. Xios dus al 25 jaar. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk al een beweging die best al wel lang gaande is. Aan de andere kant denk ik dan, is het wiel niet dubbel uitvinden. Dat jullie het allemaal vanuit eigen huis hebben uitgezocht, ontwikkeld, uitgedacht. Het heeft zijn voordelen, maar heeft natuurlijk ook zijn nadelen, kan ik me indenken.
0: Zeker, het heeft voor- en nadelen. Toch nog even terug naar Xios. Ik ben wel echt een fan van Xios. Ik ben mijn carrière begonnen als huisarts. Ik was een van de eerste die bij Xios startte met die dermatologiebeoordeling.
1: Heb
0: dus
1: jij jouw eigen patiënten doorgestuurd
0: naar
1: Xios?
0: Mijn eigen patiënten, dan had ik zo'n cameraatje op mijn bureau en dan maakte ik een foto en dan stuurde ik dan door naar Xios. Dus ik denk dat Xios heeft wel de weg vrijgemaakt voor heel veel digitale zorg op andere gebieden. Dus je hebt altijd een disruptive innovator nodig die een keertje begint. En ik denk dat Xios in Nederland een van de disruptieve innovatoren is. Mm-hmm. Waardoor andere zorgorganisaties geïnspireerd zijn geraakt. Van zie je wel, dat kan toch.
1: Ja.
0: Want als je dit 25 jaar geleden dit verhaal zou hebben verteld, of dit gesprek zou hebben gevoerd, dan denk ik dat 98% van de dokters had gezegd, ben
1: kan
0: jij
1: niet.
0: Helemaal getikt?
1: Kan niet.
0: Nou, nee, kan precies. Niet. Ze hadden je voor gek verklaard.
1: Ja. Oh ja, echt?
0: Nog
1: ja?
0: veel erger.
1: Oh.
0: Dus daarmee heeft Xios ook de weg vrijgemaakt voor andere ziekenhuizen. Ik denk dat het nog steeds goed naast elkaar kan bestaan. Ten eerste omdat Bas natuurlijk andere patiëntgroepen benoemt. Hè? Dus de verwijzing van de huisarts van niet-acute, niet-complexe zorg. En wij bouwen het veel meer op vanuit onze eigen patiëntenpopulatie.
1: Met, die je al hebt.
0: Ja, die we al hebben. Ja. Dus het zijn mensen die al in behandeling zijn bij een medisch specialist. Die en medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en ouderenzorg nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dan leggen we die digitale zorg ook aan in de keten. Dus het is niet alleen maar digitale ziekenhuiszorg. Maar het is eigenlijk ook digitale zorg thuis, ondersteund door de lokale medisch specialisten, huisartsen en ouderenzorg.
1: Ja. Was zie jij dat ook zo? Dat het inderdaad verschillende patiëntenpopulaties zijn? Of zeg je, nou ja, ik zou makkelijk die doelgroep van Esther kunnen bedienen?
2: Nou, sowieso dat laatste, ja, dat zou kunnen. Niet zomaar makkelijk, want dan moeten we echt wel heel goed bekijken hoe die zorgpaden ook inhoudelijk werken. Maar er zit wel ook echt een verschil. En dat onderschrijf ik wel wat Esther zegt. Kijk, wij 99 van de 100 patiënten die wij zien komen van huisartsen, paramedici, vanuit de eerste lijn, vanuit de wijk, voordat ze überhaupt naar een gewoon ziekenhuis worden verwezen.
1: Mm.
2: Esther's patiënten die zijn al verwezen en ja, die zijn al in dat ziekenhuis.
1: Precies.
2: Dus het is wel echt een andere populatie ook, omdat ze vaak in het ziekenhuis al gediagnosticeerd zijn, al een heel behandelingsplan is opgesteld. En het zijn vaak patiënten die heel veel terugkomen. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Desalniettemin denk ik dat we zeker nog wel gaan samenwerken, Esther.
1: Alsof nee, worden de kaartjes uitgedeeld. Maar
2: wat, nee, we kennen elkaar al.
1: Maar jij werkt natuurlijk ook wel met ziekenhuizen, met Xios samen.
2: Ja, ja, ja.
1: Het OLVG in Amsterdam werk je onder andere mee.
2: Klopt.
1: Wat doe je dan voor zo'n ziekenhuis?
2: Ja, dat is op zich wel heel interessant. Want ik zeg dus laag complex medisch specialistische zorg in de wijk. Dat is wat wij doen. Maar met het OLVG zijn we begonnen met een bariatriezorgpad. Dat is een operatie van de maag, zeg maar, voor mensen met ernstig overgewicht. En wat wij daar doen is natuurlijk niet die operatie, want die is hartstikke complex. Maar wij doen het voortraject en het natraject.
1: Ja,
2: en dat is eigenlijk het werk wat psychologen doen, wat diëtisten doen, wat verpleegkundig specialisten doen. Dat hebben wij helemaal in Groot Amsterdam. Eigenlijk hebben we een netwerk van die zorgverleners. OVG had te weinig van die mensen. En wij hebben dat eigenlijk voor
1: overgenomen.
2: Het OVG, ja, als een soort flexibele schil. Zo noemt de chirurg van het OVG ons vaak, zijn flexibele schil.
1: Ja.
2: Hebben we dat neergezet. En vervolgens als zo'n patiënt geopereerd is, dan komt hij nog één keer terug in het ziekenhuis en daarna is hij van ons.
1: Ja.
2: En dan volgen we hem 5 jaar met apps, maar ook gewoon met mensen. Dus jullie e-nurses in het Zuiderland bij ons, we hebben leefstijlspecialisten die gewoon ook met die patiënt bellen als het nodig is. En die gewichtsreductie ook in de gaten houden.
1: Ja, je doet die monitoring
2: precies,
1: achteraf
2: precies,
1: en van tevoren. Precies, ja, en je eigenlijk coach jij zo'n persoon helemaal naar zo'n operatie toe.
2: Ja.
1: Zodat het ziekenhuis letterlijk alleen nog de operatie doet.
2: Precies, en daarna houden we hem ook
1: en weer naar jou, en weer naar jou stuurt.
2: Correct.
1: Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op digitalisering. Hè. Het zou de toegankelijkheid van de zorg toch wel moeilijker kunnen maken. Bijvoorbeeld, en dan kijk ik eerst maar even naar jou, Bas. Mensen die digitaal toch wel minder vaardig zijn. Oud, misschien het Nederlands niet machtig. Hoe kunnen die überhaupt bij jou terecht? Kan jij die helpen?
2: Ja, die kunnen we zeker helpen. We doen er echt alles aan om zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. Ik gaf net het voorbeeld van die 2 devices binnen het slaapzorgpad. We kwamen er op een gegeven moment achter dat een bepaalde doelgroep die had heel veel moeite met dat connecten van het device met Bluetooth, met de telefoon. Hè, dat appje weet je, waar jij op
1: zit. En het was echt één doelgroep die je echt kon afkaderen?
2: Zeker. We zagen gewoon dat in een bepaalde doelgroep leeftijd misging.
1: Ja, ja, okay.
2: Dus vaker misging, laat ik zeggen. Wat
1: ouderen, denk ik dan.
2: Mis. Ja, precies. En we hebben daar dus een andere device voor. Dat is eigenlijk een soort van horloge zoals dit, met zo'n plug om je vinger. En dat is allemaal wat makkelijker en wat analoger.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat veel beter. Dus we proberen steeds onze zorgpaden te ontwikkelen op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
1: Ja, Esther, heb jij dat ook, die voorbeelden dat je zegt van, nou, voor die groep is het echt wel lastig dit, die zorg thuis?
0: Ja, en niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. Dus je moet er alles aan doen om zowel je artsen en verpleegkundigen als de patiënten digitaal vaardig te maken. Dus dat betekent dat wij heel veel investeren in scholing van beide partijen.
1: Maar ook je patiënten scholen dan?
0: We hebben in beide ziekenhuizen, we hebben 2 ziekenhuizen. Eentje in Sittard en eentje in Heerlen. Daar hebben wij een zogenaamd digipunt ingericht. Dat is gewoon een loket, een fysiek loket. Dat is niet digitaal. Daar kunnen patiënten, maar ook collega's kunnen daar langslopen. En die kunnen daar uitleg krijgen. We hebben ook een samenwerking met de lokale bibliotheken. Ja, ja. Dat we echt mensen leren om digitaal vaardig te worden. Dus ook in die bibliotheken doen we dat. Dus dat betekent dat we heel veel investeren in digitale vaardigheid. Ja. En daarnaast vragen we voortdurend feedback van patiënten. Wat vind je nou eigenlijk van die app? Wat vind je
1: werkt
0: nou eigenlijk
1: het lekker?
0: Van ons portaal? Ja, werkt het lekker? Ja, daar krijg je natuurlijk echt wel feedback. Ook bijvoorbeeld feedback op je taal. Dat de taal te ingewikkeld is of te medisch. Dus we stellen eigenlijk voortdurend bij. We hebben voortdurend patiëntpanels waarin we kijken hoe kunnen we dit verbeteren.
1: En je kan het ook snel aanpassen, dit soort dingen? Ja, uiteindelijk werk je met apparatuur op afstand. Dat is niet van vandaag op morgen weer veranderd, lijkt mij.
0: Nee, die apparatuur die zijn trouwens sowieso voortdurend in ontwikkeling. Hè. Dus die technologie zelf,
1: appjes,
0: die is voortdurend veranderd. Die, mm-hmm. En die wordt steeds gebruiksvriendelijker. Wij krijgen met name, eerlijk gezegd, feedback op hoe moet ik inloggen? Hoe moet ik die tekst begrijpen? Dus het zijn hele basale
1: dingen. Hele simpele dingen, ja.
0: En daar helpen we mensen dan bij. Ja. En het grappige is dat je ziet inderdaad dat ouderen meer begeleiding nodig hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben ook in de regio gekeken. Waar hebben die mensen in die regio nou behoefte aan? We hebben enquête gedaan die ook analoog op papier ingevuld kon worden. Dus dat je niet alleen maar de digitaal vaardige mensen
1: hebt. Ook fijn.
0: Heel belangrijk. En die feedback nemen we altijd weer mee. Ja. En dan verbeteren we het voortdurend.
1: Dus maar je probeert echt te borgen. Ja. Maar is daarmee digitalisering, of eigenlijk de digitale zorg, is het voor iedereen? Dat kan echt?
0: Nee, kijk, digitale zorg is nooit volledig digitaal. Wij noemen het hybride zorg. Dus het is altijd een combinatie van digitale zorg. En als het nodig is, dan kom je gewoon bij die mens op het spreekuur. Of als het nodig is, word je opgenomen. Hmm. Digitale zorg thuis is bijvoorbeeld altijd in combinatie met een wijkverpleegkundige die je thuis ook bezoekt. Hè. Dus ja, het is altijd een hybride vorm. En die hybride vorm, dat kan zijn 20% digitaal, 80% zeg maar ouderwetse menselijke zorg. Hmm. Maar het kan ook andersom. Afhankelijk van wat jij aan kan.
1: Maatwerk dus.
0: Het is echt
1: maar dat,
0: maatwerk.
1: Dat kunnen jullie dus leveren. Ik kan me voorstellen bij Bas dat dat ingewikkelder is. Jullie hebben geen gebouw, hè, met Xios. Toch?
2: Nou ja, we hebben wel een kantoor,
1: ja,
2: hier
1: kantoor,
2: in Amsterdam.
1: Maar niet waar
2: vlakbij,
1: de patiënten.
2: Maar, nee, wij ontvangen geen patiënten. We hebben geen bedden. Nee, zeker.
1: Nee, dus hoe doen jullie dat?
2: We hebben een polykliniek.
1: Oh ja?
2: En ik zat eigenlijk net al naar Esther te luisteren. En ik denk wat bij ons, wat ik heel belangrijk vind, ook gewoon zelf als ik patiënt ben, of eigenlijk misschien wel als ik klant ben bij wat dan ook, is dat je makkelijk een in dit geval dan zorginstelling, kan bellen.
1: Je moet iemand kunnen spreken.
2: Je moet gewoon bereikbaar zijn. En je moet niet hoeven zoeken naar een telefoonnummer wat nergens op een site staat. Dus dat vind ik echt belangrijk.
1: Dus dat hebben jullie?
2: Dat hebben wij.
1: En dan neemt een mens op en niet een AI-chatbot?
2: Absoluut, ja.
1: Nou, dat is ook fijn.
2: We hebben een polykliniek en we hebben een service desk. Die service desk is voor onze zorgverleners en die polykliniek is voor onze patiënten. En daar werken echt bij elkaar opgeteld tientallen mensen. Uh-huh. Die gewoon de hele dag patiënten beantwoorden. Die vragen hebben of die een afspraak willen plannen. Of die een vraag of een onderzoek hebben. Of die niet kunnen inloggen. Inderdaad, dat herken ik ook nog wel. Dus die bereikbaarheid is gewoon echt cruciaal.
1: En tot slot, waar hopen jullie dat de digitale zorg, nou laten we zeggen, in 2030 staat, Bas?
2: Ik hoop dat we dan digitaal gemedieerde zorg als primaire keuze toepassen voor alle patiënten die daar voor in aanmerking komen. En dat is een enorm grote groep.
1: Het is meer dan 250.000.
2: Zeker weten. Dat is een hele grote groep die bij de huisarts zeg maar loopt. Maar ook een groep bij het ziekenhuis die we terug kunnen brengen naar de wijk. En ik denk dat die behoefte is zo groot dat er genoeg te doen is voor iedereen en alle hands aan dek om dat voor elkaar te krijgen.
1: Waar hoop jij dat het staat, Esther?
0: Nou, ik hoop dat we in 2030 het Scandinavische model hebben omarmd. Dat betekent dat je altijd als je zorg nodig hebt digitaal begint. Een digitaal loket. Het blijkt in Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Australië, dat mensen dat uitstekend kunnen. Ook ouderen, ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, want het is zo gebruiksvriendelijk dat dat kan. Zodat je ook niet hoeft na te denken in het weekend, moet ik nou een huisartspost bellen of een SEH of misschien mijn buurvrouw? Maar dat je gewoon een digitaal loket hebt waar je inspreekt wat je probleem is.
1: En die vertelt je wat je moet doen.
0: Waar gewoon automatisch uitkomt. Dus één zorgcoördinatieloket waarvan je heel makkelijk weet, ik moet nu naar A, B, C of D. En dan komt er of een wijkverpleegkundige bij je thuis, of je krijgt de uitnodiging om naar een huisartspost te gaan, of je krijgt de uitnodiging, ga naar het Kruidvat en koop paracetamol. Of er wordt gezegd, er is een ambulance naar u onderweg, want u hebt nu deze specifieke hulp nodig. Ja. Dat gun ik eigenlijk ons allemaal, dat het makkelijker wordt ontschot. En daar kan digitalisering bij helpen.
1: Ik denk dat is een droom, Scandinavisch model. Toch maar weer nummer 1 op het lijstje, denk ik. De Scandinavische landen. Veel dank voor jullie komst. Esther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland en bijzonder hoogleraar Digitale Zorg thuis aan de Open Universiteit. En Bas van Nispen is CEO van Xios. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je een stuk langer doorluisteren. Dan praten we verder over hoe we digitale zorg sneller kunnen opschalen. Verder luisteren kan via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
6: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. Een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
14: Welkom, welkom. Maandag 21 september is het. De dag waarop de schuldenberg op aarde weer tientallen miljarden groter wordt. SoftBank gaat 11 miljard dollar aan junk-obligaties uitgeven om in OpenAI te investeren.
15: SoftBank is looking for more money from the market. $11 billion, but in junk bonds, Neil, because it wants to put the money into OpenAI.
14: En SoftBank bezit nu afgerond 13% van OpenAI. Techbedrijven garanderen honderden miljarden dollars aan datacenters die niet op hun balans staan. En we zien aan Oracle al dat dat mis kan gaan bij datacenterprojecten. Dus zometeen bespreken wat er gebeurt als het een keertje niet goed gaat met OpenAI en anderen.
16: En je hoort over Novo Nordisk. Dat kwam met een reddingsplan, maar voor beleggers was het niet genoeg.
17: Novo Nordisk, of course, falling. And pretty sharply, as you can see, after announcing it aims to deliver more than 150 billion Danish kroner. That's about $23 billion in pipeline sales in 2035.
16: Wat er dan wel moet gebeuren bij Novo Nordisk, bespreken we zo meteen.
14: En hoor je ook over een nieuwe investering van Heineken, 300 Britse pubs.
16: De AEX sloot op 1102 punten, 0,7% in de plus. Grootste stijger was Exor met een plus van 3,9%. En er komen, die komen morgen ook met cijfers, heeft daar misschien mee te maken. Beurs in de VS staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er bent.
18: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
14: Goed je weer te zien. Laten we even het vliegtuig naar Turkije pakken, naar mijn favoriete financiële fiasco van het moment. Want er zijn nu 136 fondsen geliquideerd van 7 Turkse firma's. En tientallen bestuurders van deze bende fondsen die mochten even onvrijwillig langs bij de autoriteiten. Ze zaten tot hun oogballen in illiquide kleine aandeeltjes die je lekker op kon pompen met een goede bak leverage. Dat lekte op een gegeven moment uit natuurlijk en toen renden klanten gillend naar de uitgang, die natuurlijk meteen dichtging omdat ze miljarden terug wilden trekken en die fondsen dat even niet hadden. Dus de hele beurs donderde in elkaar toen bekend werd dat er iets misging daar in Turkije. Dat is vandaag verder gegaan overigens. Net een beetje hersteld weer, maar toch een min. De All Shares Turkey Index, die met zijn bijna 600 aandelen daar staat, die is 0,9% lager gesloten en staat deze maand 12% in de min. Er zijn ook nog tientallen miljoenen van deze fondsmanagers die zaten te spelen overgeboekt naar rekeningetjes in Zwitserland. Dus toezichthouders hebben die rekening en nu ook maar even bevroren. Best pijnlijk allemaal, net nu Turkije de economische geloofwaardigheid weer een beetje op wil schroeven na die bizarre inflatie van de laatste jaren.
16: Door naar Volkswagen, dat kwam weer met een tegenvaller. Terwijl jij en ik al aan de vrijdagmiddagborrel zaten afgelopen vrijdag, kwamen zij namelijk met een winstwaarschuwing. Ze verwachten nu geen 4% marge over de winst van dit jaar, maar slechts 1%. Komt door nog meer tegenslagen in China, die reorganisatie die eraan komt en ook nog eens een flinke afschrijving. En dus krijgt het aandeel vandaag een klapje. Het sloot 2% lager, maar wel jammer dat dat voorbij het laatste niveau was, het laagste niveau was in 16 jaar. En dan werd er vandaag ook nog gestaakt.
19: It seems spectacularly well timed, these protests following the Friday profit warning that you were just mentioning. But really, of course, this has been long planned. It also ties in with the election result in the state of Mecklenburg, in the northern state of Germany, where Merz was dealt another big blow.
16: Vorige maand kondigde Volkswagen een grote reorganisatie aan met steun van de vakbonden. Desondanks vandaag een megastaking dus, niet alleen bij Volkswagen, maar ook bij allerlei andere Duitse autobouwers op 280 locaties in totaal. Al die stakers willen voorkomen dat er nog meer banen bij Duitse autobouwers gaan verdwijnen.
14: En dan gaan we naar het bedrijf met de mooiste cookie-melding van alle websites op aarde, want koekjesreus Lotus Bakeries pluste vandaag tot 6%. Sloot ietsjes lager dan dat, maar nog steeds mooi in het groen. Zakenbank Jefferies heeft wel trek en een beetje speculoos speculatie.
20: That is reflected in a new upgrade for Lotus Bakeries. We've got Jefferies initiating coverage of Lotus Bakeries with a buy recommendation, saying that Biscoff is in the early stages of becoming the world's third largest cookie brand, and said that the growth outlook as well looks very sustainable.
14: Very sustainable, want het gaf een goudgarant koopadviesje met koersdoel €15.000 af voor Lotus Bakeries. Dik 20% hoger. Analist David Kerstens, of David Kerstens, geen idee, die zegt dat de Biscoff het op twee na grootste koekje op aarde wordt, zoals ze al zei, na de Oreo en de Chip Ahoy van Mondelez. Die laatste eet ik overigens nooit. Net als Unilever voorziet het bedrijf dikke groei in Brazilië, India. Ze investeren in productiecapaciteit. En verder schrijft Jefferies dat het echt niet alleen om de Biscoff gaat, maar ook die divisie Natural Foods met gezondere snacks, die nu een kwart van de omzet vertegenwoordigt. Enige probleem is de prijs. Je moet even sparen voor zo'n aandeel. Want net als Buffett zei baas Jan Bonen dat hij het absoluut niet op gaat splitsen, dat aandeel van hem. Kortom, even wachten op een stel boefjes die er ETF's van gaan maken. En dan gaat hij vast overstag, net als Berkshire in de jaren 90.
16: En dan nog even naar een aanstaande mogelijke nieuwe koop van Heineken. Ze willen namelijk 300 Britse pubs overnemen, meldt de Britse krant The Times. Al die pubs zijn nu nog eigendom van de Britse pubketen Stonegate. Maar dat bedrijf zit diep in de schulden, zo'n 3 miljard pond. Daarom willen ze 1000 van hun pubs verkopen. En Heineken zou er dus wel een aantal willen hebben. Nou, François Sonneveld, die is sectoreconoom dranken bij de Rabobank, die snapt die investering wel.
18: En probeer je kroeg om twee redenen te hebben. Op de eerste plaats geeft het je een mogelijkheid om bier te verkopen en je controleert dat. Maar het is ook zo dat de mensen die daar bier drinken, die hebben hopelijk een goede ervaring. En als ze dan in de supermarkt bier gaan kopen, dan hoop je dat ze datzelfde merk kopen.
16: Heineken zou dus interesse hebben in 300 pubs, waar ze dan weer 300 miljoen pond voor over zouden hebben. Een miljoen pond per pub dus. En Heineken heeft via een dochteronderneming al ruim 2000 pubs in Groot-Brittannië. Dus heel gek zou dat misschien ook niet zijn, die investering.
14: En zo meteen praten we over Novo zonder Nordisk, want met de nieuwe naam komen ook nieuwe plannen. Helaas vallen die niet in goede aarde bij beleggers. Het aandeel viel al van de trap tijdens de aankondiging.
16: Hoor je ook over een schikking die Paramount nu treft om eindelijk Warner Brothers over te mogen nemen.
14: En dan gaan we naar een van de allergrootste AI-gokkers op aarde. Want SoftBank heeft vanaf 1 oktober 65 miljard dollar in OpenAI zitten. Zo'n 13% van die hele AI-moloch. Maar AI-belofte maakt AI-schuld. Dus SoftBank heeft op alles wat los en vast zit een hypotheek aangevraagd om dat te betalen. Luister maar even hoe deze analist dat heel diplomatiek verwoordt.
21: I think SoftBank's been quite resourceful, should we say, this year in tapping different kinds of markets and looking for ways of funding the debt.
14: Quite resourceful, juist ja. Er is 25 miljard dollar geleend op SoftBank's aandelen in chipmaker Arm, het pièce de résistance in de portefeuille. 12 miljard dollar nog aan kortlopende leningen bij banken en nog eens 40 miljard aan lopend krediet ook. Nou, allemaal ook weer deels afgelost, maar het is nog niet genoeg, want daarbovenop wil het bedrijf nu 11 miljard dollar aan zogeheten junk bonds uitgeven. Dus een absoluut record trouwens als het gaat om uitgifte van die krengen. Nou, als je nu niet in de war bent, dan begrijp je het niet. Dus laat ik het samenvatten. Als het niet goed gaat met OpenAI, gaat heel SoftBank naar de pleuris.
16: En dat was er niet alles, want er was er ook nog nieuws dat techbedrijven honderden miljarden aan leningen naast hun eigen balans houden door allerlei garanties af te geven aan datacenterbedrijfjes. En dat dat mis kan gaan, zagen we bij Oracle, want dat krijgt nu 18 miljard aan leningen op datacenters in New Mexico niet verkocht. Ze moeten van die leningen af, maar dan zouden ze wel enorme verliezen moeten leiden op die leningen.
14: En dat gaat om de banken die die leningen hebben verstrekt. Hey, Arend Jan, allereerst SoftBank. Hè? Dit is echt een van de allergrootste uitgiftes van junk-obligaties ooit. Maar wat maakt dat nou junk en wat betekent dat nou voor SoftBank?
22: Ja, junk zijn eigenlijk bedrijfsobligaties met de hoogste risico. Dus ja, er zitten ook de hoogste rentes op. Ik geloof dat ze 19% waren. Als
14: ja, voor de verschillende looptijden.
22: Vind ik eigenlijk nog wel heel erg meevallen. Gegeven de rentes die we tegenwoordig hebben. Dus vandaar dat hij het ook wel zou doen, meneer Son. Zijn voornaam vergeet ik altijd.
14: Masayoshi, dit is de baas van SoftBank.
22: Ja, die is altijd moeilijk uit te spreken. Nou, dit is meneer Son gewoon eigen. Dat is gewoon, gaat gewoon voor de hoogste risico's en dus ook de hoogste opbrengst. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij Arm, die investering die hij heeft gedaan in die Britse chipontwerper, die aan de Nasdaq genoteerd staat sinds een jaar of twee.
14: Soms wint hij, soms verliest hij.
22: Dat is dus een schot in de roos. En dat gebruikt u dus ook meteen om deze positie in OpenAI ook een beetje te leveragen, zeg maar. Om die een beetje van springstof te voorzien. Maar een paar jaar geleden ging het gruwelijk mis. Toen zat hij tot zijn nek in WeWork. Herinner je ons die naam nog? Jij begint al te lachen, Jochem.
14: Vooral vanwege de wiet en tequila die baas toen op zijn vliegtuig had.
22: Ja, dat fonds is dus legendarisch. Echt in een paar weken legendarisch geworden op de beurs. Inderdaad, vanwege wangedrag van de CEO. Maar meneer Son zat er tot zijn nek in. En die betaalde er 50 miljard voor en uiteindelijk weggegooid geld. Dus dat geeft precies aan hoe deze meneer in de wedstrijd zit. Die gaat gewoon all-in. En met alles wat hij heeft. Ja, en dat weet je gewoon eigenlijk heel simpel. SoftBank staat natuurlijk in Japan genoteerd. Nou, ik denk niet dat er heel veel Nederlandse beleggers in zitten, maar ja, je hebt gewoon alle risico's met dit fonds. En dat zie je ook dagelijks aan de koers. Het gaat altijd 10% op en neer of heen en weer. En alles wat daartussen zit.
14: Ja, en het was ook daarom juist even het grootste bedrijf van Japan in voorgaande maanden ergens. Toen was het Toyota voorbij gegaan.
22: Ja, dan is het weer de minst waarde. Ja. Het is vrij volatiel.
14: Ja. Nee, maar die baas, hè, dat is een bijzonder figuur. Hij noemt zichzelf in presentaties de gans met de gouden eieren. Dat zijn altijd leuke dingen om te kijken.
22: Maar ja, er zitten dus ook af en toe bakstenen tussen.
14: Dat zullen we ook vaststellen. Maar wat gaat er nou gebeuren met die 65 miljard die ze in OpenAI hebben zitten? Want er komt de beursgang aan en zo. Ik bedoel, hoe zie jij dit nou, dit voorkomende jaar?
22: Ik hoop dat de buren niet klagen. Want NIMBY, dat effect hebben we inmiddels ook in Amerika, not in my backyard. Ja, dus eigenlijk rond ieder datacenter is tegenwoordig wel problemen. Dat de buurt, laten we het maar even een Nederlands vertalen... ja, die zien het helemaal niet zo zitten. Ja, soms zie je ook aerial foto's. Dan zie je zo'n lommerrijke wijk, hè, die wonen er prachtig... en dan komt er ineens zo'n kolos naast je, joh.
0: Zo'n datacenter, ja. Ja,
22: dat schrik je ook wel even, hoor. Dan denk je ook dat je fijn woonde. Dus op zich daar wel begrip voor. Nee, dit is natuurlijk maar één voorbeeld. We zien de discussie eigenlijk nog maar sinds anderhalve week. Sinds die jongen out of the blue met die tweet kwam die viral ging. Die jongen die bij OpenAI Anthropic had gewerkt en zei van die end is near in 10 jaar.
0: Jij praat over het afremmen van AI.
22: Precies.
0: Ja.
22: Dat komt er helemaal bij. Dus Sam Altman heeft gezegd van ja, het gaat inderdaad te hard. Volgens mij is Sam Altman van OpenAI. Dus
0: zeker.
22: Hoe die ontwikkelingen allemaal gaan, nobody knows. Ja, uiteindelijk is er natuurlijk een stip op de horizon, maar daar gaan we niet in een recht lijntje heen. Dat weet iedereen en er kunnen nog crashes code. Er kan nog van alles en nog wat gekke dingen gaan gebeuren. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar in ieder geval, deze meneer zet gewoon zijn geld erop. En al zijn geld, vandaar het gaat lukken.
0: Ja.
22: En als het lukt, ja, dan heeft hij natuurlijk ook de hoofdprijs. Mislukt het, ja, dan is het toast.
16: Nou ja, precies, wat moet je er dan als SoftBank-belegger mee? Want ja, het lijkt dan misschien een relatief veilige gok.
22: Ja, dat moet in je portefeuille passen.
16: Ja.
22: Kijk, als je een portfolio hebt met heel veel al risicovolle aandelen. Hey, je ziet vandaag ook op de Nasdaq de chipmachinefabrikanten. Die gaan weer zo met huppeté weer 10% omhoog alsof het niks is. Ja, als je portefeuille al vol zit met dat soort aandelen, dan zou ik nog wel even twee keer nadenken of je SoftBank moet nemen.
0: Maar je hebt wel te kiezen, hè? Want je kan zeggen, ik ga in SoftBank en dan heb ik een mooie portefeuille vol AI-dingen, nog een mooie chipmaker arm, nog een paar dingen die in die vision fund zitten, ja, van
22: precies,
0: SoftBank
22: kan,
0: en zo.
22: Het kan prima.
0: Maar je kan ook wachten tot de beursgang van OpenAI. Ja.
22: Dan zou ik hier een positietje in voor. Moet je nooit meedoen aan een.
0: Dat geloof ik zo.
22: Dat is,
0: maar het is wel een keus voor de belegger. Ja,
22: nou inderdaad. Kijk, als jij echt exposure wil hebben naar een fonds. Wat ja, toch echt wel zijn tentakels heeft uitstaan bij die AI-fondsen. Want er gaan natuurlijk wel andere deuren voor meneer Zonde over dan voor ons. Zo is het gewoon. Ja, dan kun je het overwegen. Maar het moet echt wel in je risicoprofiel passen. Want het is hoog risico. En heb je ook nog een yen-risico. Dus
16: ja.
22: Denk daar goed over. Na.
16: Ik zat me ook wel af te vragen, wat moet SoftBank hierna als die beursgang van OpenAI straks gerealiseerd is? Ja, het valt ook een beetje in een gat dan misschien.
22: Er komt wel weer wat anders, joh. Ja. Sinds de uitvinding van een wiel zijn we dingen blijven uitvinden, toch?
16: Ja, maar dus ze zitten zo alles op dat OpenAI-belang. En dat moet maar slagen. En er moet maar geld bij de hele tijd. Ja, dat gaat straks slagen of mislukken.
22: Ah, ja, je zegt het.
16: Ja. Ja. Maar nou, laten we er even van het goede uitgaan dat het wel slaagt.
0: Alles op rood.
16: Precies. Je valt ook een beetje in een gat dan misschien, toch?
22: Dat denk ik niet. Ik bedoel, er gebeurt zoveel tegelijk op deze wereld. En technologische ontwikkelingen gaan veel harder. Weet jij veel wat die Space Race allemaal gaat opleveren? Mm. Wat het allemaal nog voor bedrijven gaat opleveren? Ik heb geen idee. Nee, er zal altijd fantasie blijven. Zolang mensen ondernemen, zal er altijd fantasie blijven.
0: Nou, om deze reden ben jij brede ETF-man. Jij zit in de indexen het liefst met een klein beetje spielerij.
22: Ja, dat ik niet zo'n goede stockpicker ben, hoor.
0: Nee, maar soms met de portefeuille van je vrouw doe je wat geks, toch?
22: Mijn vrouw belegt beter dan ik.
0: Helder. Nee, maar ja, wat
22: de felicitaties voor vandaag. Want het is vandaag trouwdag trouwens.
0: Bij deze beste luisteraar weet u dat ook weer. Maar het lijkt soms, omdat AI zo ontzettend geconcentreerd is in indexen, het lijkt het alsof actief management buiten de index bijna nodig is om die concentratie van passief beleggen in deze hele SoftBank-bende, AI-bende enzovoort te verhelpen. Dus is dat niet bizar? Moet jij daar zelf ook niet eens wat mee als breed index?
22: Ik heb 20 trekkers in mijn portefeuille zitten. Er zitten maar een paar marktbreder bij. Daar zit relatief niet zoveel geld in. Omdat, ik had het net al overwegingen. Ik wil mijn risicoprofiel. Ik wil hetzelfde risico lopen als de brede markt, zoals dat heet.
0: Ja.
22: Zoals de indices bewegen. Dus ik heb er allerlei trekkers in zitten. Maar er zitten speculatieve bij, er zitten hele degelijke bij. Maar ik zorg altijd dat totale risicoprofiel, dat niet naar één kant helt. Dus dat ik dat mooi neutraal hou. Maar dat is mijn manier van beleggen.
0: Nou, ik kan wel concluderen dat jij iets totaal anders doet dan SoftBank.
22: Zeker.
11: BNR Beurs.
16: Ja, het moest beleggers weer vertrouwen geven. Een set plannen die Novo Nordisk er weer bovenop zou kunnen helpen. De plannen kwamen er, maar het vertrouwen kwam er niet. Want terwijl de CEO van Novo Nordisk zijn plannen nog aan het toelichten was, ging het aandeel wel de verkoop in.
1: I think that's very much due with the fact that there were a lot of broad visions and statements about directions today, but investors they were lacking some concrete ways in which Novo wants to get there and the specific targets that it it did give clearly failed to impress.
16: En Novo Nordisk verloor tijdens die Capital Markets Day, dus terwijl die speech nog bezig was, al 8%, om het zich uiteindelijk een beetje te herpakken, maar uiteindelijk sloot het toch 7,7% in de min. Eerst even naar die plannen aan het Jan. Wat gaat Novo Nordisk nou precies anders doen?
22: Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezien. Ze gaan met 5 blockbusters komen, zeggen ze.
0: Nieuwe drugs, ja, nieuwe medicijnen.
22: Allemaal weer gewicht gerelateerd. Want het is meer dan de helft van de omzet van Novo Nordisk. Dus ja, volgens mij kan je... ik moest een paar weken geleden al erg lachen om onze staatssecretaris van Financiën, die gewoon bedragen ging invullen die de beurs gaat opbrengen de volgende jaren. Nou, is geen belegger die dat doet.
0: Gaan we nou weer over box 3 praten in Novo Nordisk onderwerp? Ik ga jou afkappen.
22: Nee, dat is een parallel. Ik zeg dat niet zomaar natuurlijk.
16: Nee,
22: je kan niet bepalen of je blockbusters gaat krijgen.
0: Nee,
22: dat is het punt. Dat kan je niet dicteren. Misschien dat daarom ook... Ja,
16: is dat precies het probleem ook dan van beleggers, dat het aandeel gelijk lager staat?
22: Bij Novo Nordisk speelt natuurlijk wel heel veel meer. Ik bedoel, net wat ik zeg, de omzet. Het bedrijf is volledig afhankelijk van die gewichtsmedicijnen, meer dan de helft van de omzet. Er is giga concurrentie in. En dan loopt er in 2032, als ik goed gekeken heb, jij weet meestal precies alle getallen, loopt dan ook nog een patent af. Dus daar moeten ze ook al rekening mee gaan houden.
0: Ja. Dus ja, Chinezen zijn daar al heel druk mee bezig, ja, om daar kopietjes voor te maken.
22: Ja, maar dat is de hele wereld. Ieder farmabedrijf is daarmee bezig. Ja. Want het is gewoon zo'n gigantische markt. Als je daar een goed product voor weet te vinden, ja, dan heb je een blockbuster, hoor.
0: Sterker nog, die voedselbedrijven die zitten allemaal naar vervangende producten te kijken om deze mensen van nieuw voedsel te voorzien, wat ze wel willen hebben na zo'n medicijn.
22: Het zet iedereen wel weer in beweging. Je moet wel weer gaan, de McDonald's van deze wereld, die moeten wel weer nagaan denken wat ze gaan verkopen. Maar het probleem natuurlijk van Novo Nordisk, ze zitten al volgens mij zitten ze al 3 jaar in een bear market, iets van min 70. Ja. Ja, dan heb je gewoon alles tegen. En als je dan gewoon met een Capital Markets Day, dan wil je als belegger, dan wil je echt piketpaaltjes zien op de horizon. Hoeveel marge willen we gaan halen? Wat voor omzetgroei? Allemaal dat soort dingen. Die zaten er allemaal niet bij. Ik denk dat het gewoon te vaag was. Ja, en dan zo'n fonds wat toch al in de hoek zit, waar klappen vallen. Ja, dan wordt...
0: Reorganisatie. Ja.
22: Precies. Vijf het verlossende woord was er gewoon niet.
16: Nee. 5 blockbusters beloven ze. Je verwezen het al. In de komende 4 jaar moeten ze dat waarmaken. Dat is nogal een belofte misschien. Kunnen ze dat waarmaken?
22: dat gaan we zien.
16: Ja, je bent sceptisch, begrijp ik.
22: Net wat ik zeg, je kan blockbusters niet voorspellen.
16: Nee, is het realistisch überhaupt? Nog een Ozempic?
22: Dat weet ik niet. Ik heb helemaal geen verstand van die markt, joh. Ik heb geen overgewicht. Dus, komt er ook nog een beetje bij kijken. Maar, bij pharma is eigenlijk gokken. Individuele farmabedrijven, als je dat wil gaan bepalen, wat ze gaan halen, of medicijnen het gaan redden, of dat van geld oplevert, of dat het patent wordt ingehaald, dat is echt wel een beetje gokken. Volg mij, doe wat ik doe. Koop gewoon, als je die sector wil hebben, gewoon een tracker. Dan heb je een stuk of 60 van die bedrijven erin, en het geheel presteert altijd gewoon goed. En dan heb je niet dat je precies net in die ene verkeerde op het verkeerde moment zit.
0: Kijk, nog een cursusje biotech gokken voor de belegger.
22: Ik woon op biotech, ja. Was een beetje een gok voor de jaar. Het stond al 10 jaar stil. Ik dacht, dat geld.
0: Maar dat is toch ook de definitie van biotech, gokken op medicijnen?
22: Dus, ja, biotech is echt gokken.
0: Ja, helder.
11: BNR Beurs.
16: We gaan naar Wall Street. Even kijken hoe het er daarvoor staat. Eigenlijk staat alles in het groen. Het is een mooie dag. De Dow Jones wint 0,6%. De S&P 500 wint 1,3%. Nasdaq gaat aan kop, wint bijna 2%. En een aandeel aan die Nasdaq dat opvalt is AMD. 9,4% in de plus op dit moment. En dat was genoeg voor de chipmaker om de beurswaarde van $1 biljoen, dus 1000 miljard, te passeren. Ze zitten er nu net op een haar na ook weer onder, zie ik. Maar ze zijn het dus toch voorbij gegaan vandaag.
0: Ja, dan mogen we nog even wat andere opvallende aandelen op Wall Street noemen. Want zeker Intel staat nu 13% in de plus. Qualcomm 8% erbij. Dit natuurlijk allemaal na die val van vorige week, waarbij AI zou worden afgeremd, of althans er werd over gespeculeerd door de AI-bonzen zelf. Maar laten we dit maar... Wat is dit, Arend Jan, een soort herstel van dat hele verhaal?
22: Ja, het is gewoon iets smijtenwerk met die chippers, pure chippers en die chipmachinefabrikanten. Ik zou zeggen, kijk eens even naar Big Tech en kijk naar de echt grote chippers als Nvidia, Broadcom, TSMC.
0: Verhaal is dat...
22: Die zijn veel goedkoper.
0: Ja, want Nvidia, nou ja... Of
22: 15
0: nou,
22: keer de verwachte winst.
0: 15 keer voorwaartse winst van volgend jaar.
22: Ja, AMD iets van 50. Ja. Dus,
0: bijzonder. Ja. Nou, moeten we even naar het bericht waar ik stiekem op had gehoopt. Want er is een kartelzaak aangespannen door consumenten in Californië tegen AI-bedrijven die de ontwikkeling van modellen willen afremmen. En ze zeggen in de pleitnota: u kan wel zeggen dat u veiligheid wil bevorderen, maar wij willen consumenten beschermen tegen bewust afgesproken verslechtering van ons product. Veiligheid is een zaak voor u individueel als bedrijf, per bedrijf of per overheid. En autobedrijven die hadden geen onderlinge coördinatie nodig om de gordel in te voeren. De snelheidslimiet wordt u aangeboden door uw lokale overheid. Er zijn internationale standaarden voor kreukzones. En u moet gewoon blijven concurreren, want u schakelt de concurrentie zo uit. Dat zijn eigenlijk de grote argumenten in de pleitnota. Kijk of het stand houdt en of de rechter in Noord-California, daar zit het district, of die wat wil doen aan die publiek overeengekomen kartelvorming. Want het mooiste is nog wel dat ze zeggen: ja, er is nog geen afspraak officieel, er is nog geen kartel, maar we zien die publieke tweets en die essays naar elkaar. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. En er is een publieke afspraak, dus we hoeven er ook geen e-mails voor te checken of zo. Dit is nu een kartel, zeggen de consumenten in de pleitnota.
16: En twee Amerikaanse aandelen nog die opvallen vandaag. Het zijn echt een hoop dubbele cijfers vandaag. Tja. Paramount 10,9% in de plus. Warner Bros. Discovery 10,3% in de plus. En dat betekent dat we het toch nog maar een keer over mijn favoriete onderwerp kunnen hebben. Namelijk die overnamesoap waar de twee in verwikkeld zijn. Daar lijkt nu toch een eind aan te komen.
2: Paramount Skydance has reached a settlement with California and other states suing to block its proposed acquisition of Warner Brothers Discovery. It paves the way for one of the largest mergers in Hollywood history. Settlement terms include a financial penalty if Paramount does not make good on its promise to release 30 films a year in theaters.
16: Ja, een aantal Amerikaanse staten zit die deal nog in de weg. Maar die staten hebben nu dus een schikking getroffen met Paramount. Meldt tenminste één bron aan Bloomberg. Zou wel goed kunnen dat hij gelijk heeft. Want al sinds dit weekend was er een schikking op handen met die staking. Een staking met die schikking, met die staten. En volgens die bron wordt die vandaag nog met de rest van de wereld gedeeld. Dus misschien kunnen we het er morgen nog uitgebreider over hebben. En dit staat er nog meer te doen. Er komen cijfers aan van Exor. Dit Italiaanse AEX-bedrijf is bekend van zijn grote belangen in Italiaanse trots als Ferrari of Fiat via Stellantis of voetbalclub Juventus. Maar Exor belegt ook steeds meer in het Nederlandse Philips. Ze zijn er met afstand de grootste aandeelhouder, met een belang van bijna 20%. En hoewel ze op een gunstig moment zijn ingestapt, beleeft het aandeel Philips nou niet echt een prachtjaar. En dat geldt ook voor Stellantis. Maar met Ferrari gaat het dan weer wel goed. Daar ging de winstverwachting deze zomer nog omhoog. We gaan zien wat het per saldo allemaal betekent voor Exor. En horen we ook nog of jij en ik, de Nederlandse consument, nog een beetje durven te kopen. Want het CBS deelt een update over het consumentenvertrouwen. En beleggen in Japan kun je vergeten, want de beurzen daar zijn dicht.
0: Dit was de BNR Beurs van maandag 21 september... waarin we het hadden over beloftes die heel veel schulden maken. En al onze beloftes die zijn weer netjes ingelost door Arend-Jan Kamp van Stockwatch in de podcast Het Beurscafé. Dankjewel voor je
22: uitnodiging. Graag gedaan. Dan ga ik mijn vrouw maar eens uit eten nemen.
16: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer in je favoriete podcast-app en op de radio.
0: Tot dan, tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Ariane en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
6: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
7: En AI is een hele logische volgstap. En
8: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
9: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milo Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app.
3: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. 20 grote Europese luchthavens, waaronder Schiphol, willen uitbreiden. Maar volgens milieuorganisatie Transport and Environment past dat niet bij de klimaatdoelen. Die extra vluchten zorgen er namelijk voor dat de CO2-budgetten van de sector worden overschreden. En dat is heel erg zorgelijk. Vorige week kondigde het kabinet Jetten een nieuwe vliegtax aan die vanaf 2027 ingaat en afhangt van hoe ver je vliegt. Een korte vlucht kost zo'n €30 en een lange vlucht bijna €60. Voor de meeste reizigers is dat eerder een fooi dan een reden om minder te vliegen. Door dit soort flauwekul vliegen we binnen afzienbare tijd heel erg uit de bocht. En dan dit. Deze zomer werd Europa opgeschrikt door een flink aantal bosbranden. Maar wat ze nu in Indonesië meemaken is van een totaal andere orde. Die duren al maanden en gaan waarschijnlijk nog door tot november. Door El Niño begint het regenseizoen veel later dan normaal, is het er kurkdroog en daardoor blijft het te fikken. Met name op de eilanden Sumatra en Borneo woeden enorme vuurzeeën. En als we het klimaatprobleem en de opwarming niet snel en serieus aanpakken, worden deze verwoestende rampen niet de uitzondering, maar de dagelijkse realiteit. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de V-Factory.
6: Yes!
5: Eindelijk goed uitgesproken na 30 jaar. Welkom.
6: Dankjewel, Harm.
5: Jij hebt een miljoenennota doorgespit. Dat vond ik wel fijn, eigenlijk op de zoekterm duurzaamheid. Wat kwam er omhoog?
6: Ja, ik dacht, het is de eerste maand nog na Prinsjesdag. Dus daar moeten we het hier even over hebben. Mm-hmm. Voor het klimaat is het een gemengd beeld. Eerst het positieve. Een kabinet trekt 6 miljard euro uit voor subsidies voor energiezekerheid en verduurzaming voor bedrijven en huishoudens. Ja. Dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Er is ook budget voor 4 gigawatt aan wind op zee. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige kabinet. Ook goed nieuws. De energie-investeringsaftrek gaat van 40 naar ongeveer 45%. Al moet je wel weten dat het gewoon een niveau is van 2023. Dus het is eigenlijk het herstel, ja, en geen extra stimulans.
5: Nee, terug naar wat er vroeger al was.
6: Precies. En er staat alleen helaas tegenover dat de accijnskorting op benzine en diesel weer een jaar langer blijft bestaan tot eind 2027.
5: Ja. Conclusie?
6: Nou ja, eerlijk gezegd vind ik dus dat het vooral een begroting is die veel belooft en weinig durft. Het Planbureau voor de Leefomgeving is er ook heel duidelijk over. Die zeggen, ja, de kans dat Nederland het klimaatdoel voor 2030 haalt is kleiner dan 5%. Ja. Dus mijn conclusie, veel geld voor verduurzaming, maar de doelen blijven ver buiten bereik. En mijn vraag aan het kabinet is dan, als we de doelen toch niet halen, wat is dan het plan?
5: Ja, met mijn vraag daarachteraan. De enige manier om er nog wat van te maken is een lange termijn aanpak. Dat is heel moeilijk voor de politiek en helemaal voor een minderheidskabinet. Dus wie gaat dat masterplan tot 2050 nou eigenlijk maken?
3: The Green Quest.

0: Nederland telt zo'n, u hoort het goed, 3700 bedrijventerreinen. Samen goed voor 40% van ons nationale inkomen. Toch blijkt het merendeel niet klaar voor hitte- of wateroverlast. En groen is er vaak nauwelijks te vinden. Op de TU Delft campus wordt daarom volop getest met onder andere groene gevels. Mijn gasten zijn onderzoeker Jorrit Parmentier en Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Dat is een chique manier om te zeggen industrieterrein. Wat een mooi werklandschap. Daphne, even met jou beginnen. Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor extreem weer. Klinkt logisch, maar waar zit die kwetsbaarheid dan in en hoe erg is dat?
1: Nou, ik denk als iedereen zich inbeeldt dat je op een bedrijfsterrein staat en je kijkt om je heen, dan denk ik dat je heel veel asfalt ziet en steen. En een heel groot deel daarvan is ook de onderlegger waarom ze kwetsbaar zijn. Mm-hmm. 6 op de 7 is gevoelig voor wateroverlast. Met een piekbui, gebouwen die tot 15 centimeter aan de gevel water hebben staan. Dat is in een natte periode en afgelopen zomer in de hete periode doet dat mooie zwarte asfalt en al die platte daken ook iets heel plezierigs, not so really, voor de hitte.
0: Ja, en dan even, dat water staat dan tegen de gevel. Dat loopt ook die bedrijven in.
1: Correct.
0: Daar staan voorraden, machines, noem maar op. Dus rampen niet te overzien.
1: Ja.
0: En met die hitte, ik denk dan, je moet nog harder koelen. De mensen worden er ziek van. De auto's zakken weg in het smeltende asfalt. Een en al treurnis.
1: Ja, zeker. Als je ervan uitgaat dat bijna, nou echt een heel groot deel, bijna 10 graden heter wordt dan de buitentemperatuur. En dan moet je dan dag in dag uit voorstellen dat 40% van ons BBP daar verdiend wordt en 60% van ons R&D-budget. Dus al die slimme innovatie mensen die zich helemaal inzetten, ja, die doen dat dan onder hele, nou, warme en natte omstandigheden.
0: Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die worden daar langzaam gegrild. Dus dat wordt niks. Hoe
1: nou,
0: is het zo? Nee, ja, ik was 38 graden in Zutphen, vond ik al verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon nog binnen zitten.
1: Nee, dus het is wel echt heftig. Oh. En als je daar tegenin wil koelen, dan moet je natuurlijk heel veel koeling gaan aanbrengen op dit moment. En dat zijn airco's. En dan wordt het nog erger. En dan gaat je energierekening omhoog. Ook niet zo fijn voor het gemiddeld MKB wat daar zit.
0: Nee.
1: Dus het zijn best wat uitdagingen in het hier en nu al. En we weten ook eigenlijk dat het niet per se beter gaat worden
0: dat
1: komende
0: jaren.
1: Dat
0: is een klimaatmars. En deze hete zomer is waarschijnlijk de koelste van de rest van uw leven. Ja. Hoe heeft het zover kunnen komen? Want in mijn jeugd vond ik het al lelijke betonklompjes. En natuur op die plekken, daar hebben we helemaal nooit over gedacht, hè?
1: Nou, de bedrijfterreinen zoals we ze kennen, of industrieterreinen, komen voort na oorlogs. En toen hebben we gewoon gedacht, laten we nou die plekken buiten onze woongebieden plaatsen.
0: Mm-hmm.
1: Lekker efficiënt inregelen. Is Nederland heel goed in. Heeft ons ook heel veel welvaart gebracht. Daardoor konden we, nou, de logistiek was goed. We konden goed doen handel drijven.
0: De streepjescode kwam. Nou,
1: het
0: was niet meer te houden. Ja.
1: Dus vanuit dat perspectief zijn ze ingericht. Ook vrij lineair uitgegeven kavels. En nu komen we erachter dat ze eigenlijk niet zo toekomstbestendig zijn.
0: Nee, en ze zijn ingebouwd nu. Ze liggen mee in de stad.
1: In sommige gevallen tegen Natura 2000 gebieden. Dat is ook een uitdaging. Maar ook tegen de stad. En dan heb je dus steeds meer vergroening in steden, waar we super blij mee zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt die buitengebieden en daartussen ligt dan een hele, nou ja, harde barrière van steen en asfalt.
0: Ja.
1: En dat is ook niet zo fijn om daarnaast te wonen. Los daarvan dat ze ook nog wat problemen voor wateroverlast kunnen zorgen. Ook voor de omliggende woonwijken.
0: Ja, dat komt er dan ook nog weer eens bij.
1: Zeker.
0: Dus het stapelt zich op. Jorrit, toen zat jij daar op die TU Delft. Jullie hebben überhaupt zo'n campus, hè, met de open stoepen en de afbakkende eengezinswoningen. Jullie zijn daar al mee bezig. En toen dacht jij, ik ga groene gevels voor de industrie testen. Wat zijn jullie precies aan het doen?
2: Wij zijn getallen aan die groene gevels proberen te koppelen. En dat is als ingenieurs en in TU Delft is datgene wat wij willen.
0: Dat vinden jullie fijn.
2: Want dat vinden we heel fijn. Ja. Uiteindelijk kunnen we mee rekenen. De ingenieurs willen ermee kunnen rekenen.
0: Uh-huh.
2: Want we kennen alle plaatjes van dat je een hittecamera beeld hebt en dan met de groene gevel en zonder groene gevel en dan 20 graden verschil. Echt hele hoge getallen. Maar het is een momentopname op één moment van op de dag.
0: Mm-hmm.
2: Zwart asfalt en dergelijke. Terwijl we willen een gemiddelde, we willen kunnen rekenen, we willen een ondergrens, we willen uiteindelijk
0: dat doen, dat is over dit, wel of niet in de wind, noem maar op. Dus
2: als we kunnen voorspellen dat het onderdeel wordt van een energielabel. Dus als jij een groene gevel tegen je muur aanzet, dat jij een energielabel omhoog gaat. En dat is allemaal nodig, dus die getallen zijn nodig om dat allemaal te kunnen doen.
0: Ben je wel aardig aan het testen, denk ik, want het is niet 1, 2, 3 uitgefiguleerd. Hoeveel verschillende soorten beplanting en soorten systemen ben je inmiddels aan het opstellen?
2: Grofweg heb je 3 soorten systemen in een groene gevel. Dus je hebt klimplant die gewoon normaal tegen de muur aan zit. Mm-hmm. Je hebt klimplant met een klimsysteem. En je hebt living wall systemen. Dat zijn grofweg de drie types.
0: Wat is een living wall systeem?
2: Dat zijn eigenlijk die pockets. Dus dat zijn eigenlijk die zakjes die tegen de muur aan zitten, waar die planten uitgroeien. Dus waar de varens en de geraniums en dergelijke
0: aan groeien.
2: Dan
0: denk ik altijd, nou, na 2 jaar, wie gaat de dode punten, de dode bloemen eruit halen? Wie gaat water geven?
2: Wat daar moet een hovenier aan te pas komen om daar langs te komen.
0: Zo'n hoogwerker met zo'n gietertje. En dan is het 38 graden.
2: Ja, die worden gelukkig allemaal automatisch geïrrigeerd.
0: Okay.
2: Maar dat zijn inderdaad de 3 systemen. En daarin hebben wij ook allerlei 8 soorten plantsoorten die we testen.
0: Ja, want uiteindelijk in jullie hele aanpak test je maar liefst 10 indicatoren. Welke zijn dat zo'n beetje? En waarom juist die?
2: Biodiversiteit is natuurlijk een hele belangrijke. En de temperatuur is ook een hele belangrijke. Uh-huh. Maar we spreken ook over fijnstof, over stikstofafvang. We spreken over windreductie, wat uiteindelijk in de winter ook een voordeel heeft. We nemen enquêtes af om de gezondheid van de mensen in kaart te brengen.
0: Ja.
2: En dergelijke.
0: Maar dan noem ik de gekste, want ik zit nu op 5. En mis ik er nog 5?
2: Degene die heel moeilijk is de CO2-afvang. Want daar zijn we in Nederland heel erg mee bezig. Van, hoe kunnen we CO2 vastleggen eigenlijk? En bomen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar hoe kunnen we dat in die gevels? En hoe doen we dat met bladverlies in de winter? Hoe houden we daar rekening mee en dergelijke? Dus om daar een getal aan te koppelen. Maar hoeveel kilo
0: is dat nou zo belangrijk bij een industrieterrein? Laat gaan.
2: Nee, uiteindelijk industrieterrein vind ik denk energie en biodiversiteit.
0: Ja, biodiversiteit, super.
3: Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben. Ik zit ook veel in de gebouwde omgeving. En op daken en terreinen. En misschien wat minder met gevels. Maar strijd je eigenlijk altijd groen versus zonnepanelen. Versus uitbreiding van het gebouw. Versus parkeerplekken zelfs als je het over de terreinen hebt. Hoe kijken jullie daarnaar? Wie wint en waar zit de afweging?
2: Daar zijn groene gevels juist heel specifiek heel interessant voor. Omdat die maar een stoep tegen nodig hebben qua de grond, zullen we maar zeggen. Dus eigenlijk is het een 2D-boom. Dus het is een hele smalle boom.
0: Allemaal geveltuintjes.
3: Maar is dat dan beter dan zonnepanelen aan de gevel, bijvoorbeeld? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik zou zeggen,
3: kun je dat meten?
2: Ik zou zeggen, het moet en, uiteraard. En uiteindelijk, als een dak een groen dak heeft, zijn de zonnepanelen ook efficiënter. En de zonnepanelen op het dak zijn, dat is enerzijds makkelijk. En dan zal ik de gevel voor het groen reserveren.
0: Ja. Okay. Ja. Nou, zijn jullie sinds vorig jaar aan het testen en aan het planten en zo. En natuurlijk altijd de Hedera Helix op 1. Want die is ook zo leuk in de winter. Maar wat zien jullie al? Heb je al resultaat?
2: Ja, ik heb specifiek die heatdome. Dus aan het eind juni, ik weet niet of jullie nog wel weten, die echt extreem warme hitte met code rood.
3: Absoluut, ja.
2: Toen was ik de enige in het hele gebouw die nog aan het werk was.
0: Maar dan zegt de daar, in zwembroek en een helm.
2: Ja, die 38 graden die jij in Zutphen had ik binnen. En die 2 weken leveren we hele mooie data op in mijn groene gevels. En zien we dat we eigenlijk beter presteren dan de zonwering die ernaast is. En die zonwering is eigenlijk het beste systeem wat we op dit moment hebben.
0: Is die Daphne ook knikken? Dat is extreem mooi, hè, Daphne? Nou, dat je met groene dingen zo'n resultaat kan boeken.
1: Absoluut, maar ik vond het ook wel mooi wat jij net vroeg over wie wint er nou. Het is natuurlijk, moet je even voorstellen dat je langs een gevel met zonnepanelen loopt of langs een hele mooie groene gevel. Dus er gebeurt ook iets met de beleving van de mensen die daar werken. Want we hadden het net over hoeveel geld er verdiend werd, maar 1 op de 3 mensen werkt daar. Dus van de 9,7 miljoen werken in Nederland hebben we het over meer dan 3 miljoen mensen.
0: Ja, ik vind
1: mensen.
0: Dat een goed punt. En de combinatie is natuurlijk helemaal ideaal, want dan zie je die zonnepanelen en denk je, hier wordt slim gewerkt aan een betere energie en dan dat groen. En ik kan niet vaak genoeg zeggen, de mens heeft bewegend groen aan zijn ogen nodig voor zijn welbevinden.
1: Zeker.
0: Dat vergeet iedereen.
1: Ja, en je zit ook niet alleen op je werkplek. Hè? Je gaat er naartoe vanaf de bushalte, de trein of je rijdt er naartoe. Je gaat er misschien met een lunchommetje doorheen. Dus je hebt best wel veel confrontatie. En als je dan daarvan uitgaat dat je 5 dagen per week werkt.
0: Ja.
1: Nou, dat wil de minister ook. Hè? Dus
0: zeker.
1: Hoge arbeidsproductiviteit. En al je wakkere uren zit je dan op dat terrein.
0: En je kunt ook via de natuur gewoon heel makkelijk ook aanknopingspunten vinden. Kijk, een passieflora, kan je zeggen tegen je aanstaande vrouw. Het dwaalt af.
1: Als je die op je werk ontmoet, kan je dat tegen je vrouw zeggen.
0: Ja. Jorrit, je zei het net al, heel veel graden verschil. Hoe werkt dat letterlijk? Is het genoeg aan groen al genoeg voor 15 graden verschil, 20 graden verschil?
2: Ja, dus dan heel lokaal is het zeker genoeg voor die 15 graden verschil. Voor het hele gebouw is natuurlijk een heel totaal pakket nodig. Maar wij meten heel specifiek 18 groene gevel, 15 graden verschil in oppervlaktemperatuur en 5 graden verschil in luchttemperatuur. Nou, dan kun je bedenken dat naar binnen toe meteen op je airco inspeelt.
0: Wou ik zeggen, dus veel minder airco gebruik, dus minder stroom, dus minder korte. Het tikt nogal lekker door. Hè?
2: Ja, en minder airco gebruik op die piek die we toch al hebben. Op het allerwarmste moment staat in heel Nederland al die airco's te loeien. En juist op dat moment.
0: Nou ja, en die netcongestie die knalt er ook uit. Dus dit is echt heel fijn. Hoe lang duurt het voor zo'n groene gevel terugverdiend te hebben?
2: Ongeveer 6 tot 10 jaar.
0: Ik ga voor 6.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: We weten nu dat groene gevels flink verkoelen en zelfs geluid dempen en fijnstof opvangen, noem maar op. Maar één proefopstelling is nog geen landelijke omslag. Daarvoor is heel veel meer nodig. Onderzoeker Jorrit Parmentier is hier, net als Daphne Teling. Zij is programmacoördinator Werklandschappen van de Toekomst. Daphne, jij coördineert dat hele programma. Daar zitten 30 partijen bij die meedoen. Noem eens wat, een paar die wij niet verwachten.
1: Die je niet verwacht. Ik weet natuurlijk niet wat jouw verwachting is, maar het zijn kennisinstellingen zoals de TU Delft en de WUR, maar ook de VU, maar ook opleidingen, private ondernemingen die in de...
0: Ik vind opleidingen al leuk, hoor. Dan denk ik al, vind ik al fijn dat mensen meteen meedoen en meedenken.
1: Zeker. In plaats van dat we eerst het uitvinden en dan eens in een curricula doen, zijn we ook bijvoorbeeld op de Wildeman in Zaltbommel met de studentenhub bezig, waar de HAS in de Hogeschool van Utrecht met studenten meteen op de projecten meekijken. En op een ander Living Lab doen we datzelfde, zodat ook deze volgende generatie enthousiast wordt, leert wat er nodig is. En eigenlijk heel grappig, dat krijg ik ook terug van parkmanagers, ze brengen ook iets nieuws, want wij denken, hij zei het zo mooi, wij denken in bijeenkomsten, Daphne, en foldertjes, maar die jonge mensen die bouwen meteen een app voor me, waarmee ik naar die met die ondernemers kan communiceren.
0: Platform Industrie 14, nou, klaar.
1: Maar ja, er gebeurt dus nog eigenlijk een soort collateral benefit, dat werken met jonge mensen en met kennisinstelling, maar ook met overheden en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik kom zelf bij IVN Natuureducatie vandaan. Mm-hmm. Maar ook de vogelbescherming werkt mee. Ja. Dan hebben we het opeens over schoolexters als totemdier voor een bedrijfsterrein. Hoe leuk is dat?
0: Kijk, nou ja, wow. En dat je eigenlijk met z'n allen om je toekomst heen gaat staan. Hè? Je bent allemaal verantwoordelijk. Of je nou net op school zit, of je in je rollator door het industrieterrein loopt. Je deelt het allemaal. Dus even mijn vraag daarna. Het ging nu over koelte, dat is mooi. Maar er is natuurlijk heel veel bijvangst. Hè?
1: Zeker.
0: Bijvoorbeeld die biodiversiteitshubs. Hoe belangrijk is het voor jullie?
1: Nou, absoluut. Kijk, ik zei net al, ik kom dan van een maatschappelijke organisatie uit het groen. En ik denk dat we voor ontzettende opgaven staan als Nederland. Je hebt vandaag natuurlijk de energietransitie of de netcongestie. Laten we het als probleem formuleren. Mm-hmm. Maar als je naar de klimaatuitdagingen of de biodiversiteitsuitdagingen kijkt, dan kunnen we niet anders dan vooruit plannen. En dan kunnen die bedrijfsterreinen, naar als ze een werklandschap worden, ook echt een perspectief bieden om gemeentes te helpen met alle opgaves rondom de natuurherstelverordening.
0: En, nou ja, en dan nog even een heel dom lijntje eronder. Als je je natuur vernachelt, zegt betekende econoom Kees Klomp altijd, dan vernachel je je welvaart. Dat eerste zijn we heel hard aan het doen. Dus als je nu 3700 groene hubs erbij kan maken met heel veel biodiversiteit, dat gaat heel veel verschil maken.
1: Ja, zeker. En ik merk ook dat het mensen ook heel veel plezier geeft. We zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we hele innovatieve dingen aan het doen. En aan de andere kant kan je ook gewoon morgen beginnen met een heg planten. En dat doen we dan met de medewerkers van bedrijven op bedrijven. En die worden daar gewoon ook heel blij van.
0: Ja, en die worden dan ook medewerker van de maand, omdat je een heg geplant hebt.
3: Nou, ze worden in ieder geval blij. Ja, ik ben sowieso nu al een groot fan van jullie. Waar ik nou benieuwd naar ben, we hadden het net over partners. Kijken verzekeraars al mee? Want kan een grijs versteend bedrijfterrein straks duurder of lastiger te verzekeren worden dan groen terrein? Want die hebben namelijk nu ook al de lasten van de klimaatschade. Dus daar moet toch een connectie zijn?
1: Ja, we zijn zeker in gesprek met banken en verzekeraars. Banken hebben vaak heel veel uitstaan aan vastgoedportefeuille. Ja. Maar verzekeraars inderdaad ook met de premies en de betaalbaarheid met de klimaatverandering die eraan komt, die zijn zeker geïnteresseerd. We kijken ook, wat is er dan nodig aan harde wetenschappelijke data? Daarom zijn we ook zo blij met Jorrit.
0: Nou, je zit niet voor niks.
1: Ja, ik sta ook te wijzen naar hem.
0: Te stralen. Ze hebben je nodig, Jorrit.
1: Nou ja, maar ook arbeidsuitval. Dus Jolanda Maas van de VU, die kijkt mee naar, kunnen we aantonen dat het ziekteverzuim afneemt. En dat doet ook iets met verzekeringen
3: dat
1: op
3: goed zeg.
1: Arbeid.
0: En ja, die hoogwaters van jou, die doen het wel voor mij, hoor.
1: Die wat hoog. De 15% aan de gevel.
0: Dat is toch de grootste klap die je kan krijgen als
1: bedrijf. Zeker. En dan ook nog een keer als ondernemer, als je bedrijfsuitval dan hebt, omdat je gewoon die dag niet open kan.
0: Die week of alles stuk drie maanden later.
1: Ja, dan moet dat ook nog vervangen worden. Nou ja, en eigenlijk is dus investeren nu best wel logisch.
3: No-brainer.
1: Ja, eigenlijk wel, want de kosten die we aan schade oplopen en de kosten die we daarna nog eens moeten maken om het te repareren en het alsnog, kan je beter nu beginnen.
0: En merk je al dat het zo langzamerhand ook wat mag kosten? Of is het bij al die terreinen toch weer een beetje duur? Laat maar even, volgend jaar.
1: Ik denk dat het wisselend is. We werken nu op 14 field labs, waar we door ook hulp van het Nationaal Groeifonds een en ander in beweging kunnen zetten.
0: En zichtbaar maken en kloppend maken.
1: Zeker, waardoor het inspireert. Mm-hmm. En dan zie je dat ondernemers ook zelf echt wel willen, maar je hebt iets over Je hebt iets over het publiek, privaat, maatschappelijk samenwerken en dan ook een geld creëren met elkaar. Want soms vallen de baten en de lasten niet helemaal op dezelfde plek. Dus daarom moet je met elkaar volgens ons echt een gebiedsplan en gebiedsfinanciering.
0: Ik ook een slimme, die valt niet op dezelfde plek en ook vaak niet in hetzelfde tijdsgewricht. Dus de kost gaat voor de baten en soms op een andere plek. Ingewikkeld. Jorrit, jij mag leuk meedoen. Lijkt me ook fijn als wetenschapper dat je heel serieus genomen wordt in deze tijd. Hebben jullie een ideaal beeld? Wat zou er wat jou betreft uit mogen komen? Dat je zegt, dan zijn we heel blij.
2: Ik denk dat we uiteindelijk toewerken naar een RC-waarde. Dat is een beetje technisch van geworden.
3: Oh ja, mooi.
0: Ja, leuk.
2: En dan specifiek op daken en op gevels. En als we een RC-waarde van ongeveer 1...
0: En waar staat RC voor?
2: De isolatiewaarde. Voor nieuwbouw is dat voor je gevel 4,7. Dus, mm-hmm. als je een RC-waarde van 1 heb je al 20% van die RC-waarde te pakken, zullen we zeggen.
0: Ja.
2: Dus we zijn die kant proberen we te werken. Maar de conservatieve ingenieurs zijn daar heel terughoudend in. Dus het is een beetje het spelletje van wat kunnen wij bewijzen en wat accepteren zij.
0: Ja, mooi.
3: Mooi.
0: Zeg, Daphne, als je dan even 10 jaar erbij werkt, wat zien we dan voor bedrijventerreinen? En ook wat gaan ze op de TU dan anders doen? Want het is ook een wisselwerking natuurlijk.
1: Nou, over 10 jaar, jeetje, dat is. Dan mag ik hopen dat we meer dan 1000 bedrijfterreinen. Misschien zitten we dan wel over de helft of 2000 bedrijfterreinen die al echt daadwerkelijk vergroend zijn, waar je naast wil wonen, waar je super graag je arbeid, je carrière wil starten.
0: En misschien wel allemaal, hè? Want je hebt er maar 30 nodig.
1: Ja,
0: en dan zeggen
1: gelijk.
0: Ze ineens, wat willen wij ook? Ben je nog gek? Waarom doen wij dat
3: je
0: niet?
3: Je moet
0: dat
3: goede voorbeelden hebben.
1: Sterker
3: ja,
1: nog,
3: natuurlijk.
1: Ik wil het niet alleen hier in Nederland. Ik denk dat wij dit naar de wereld moeten brengen.
0: Nou,
1: Nederland
0: als het eenmaal staat, gaan we voorop. Ja.
1: Nou, of één, waarom niet nu al? Wij zijn natuurlijk koploper in ruimte tekort. Misschien zou je het. Maar dat kan je ook als kans zien. Dus als wij het hier weten te fixen, kunnen we toch ook naar Frankrijk, België, Engeland.
0: Jorrit, ga je mee, internationally speaking?
2: Zeker. Nou, bij papers zijn het Engels. Dus,
1: dat
0: wordt mijn nieuwe theorie. Hè. Qua AI en tech hebben we het een beetje verloren van China en Amerika. Maar beschaafd voorop lopen naar een betere wereld, dat kunnen wij in Europa.
1: Bringing the Dutch. En dan niet voor water, maar bringing the Dutch voor nature-based solutions.
0: Ik ga jullie enorm bedanken. Onderzoeker Jorrit Parmentier en dankjewel Daphne Teling. We gaan ook zoals elke week een impactpluim uitdelen. En jij mag kiezen, Yvette. Wie krijgt hem?
3: Ja, tromgevoel. Hij gaat deze week naar Werner Schouten. Ja, sommige mensen doen op jonge leeftijd dingen waar anderen een hele carrière over doen. Nou, en dat is Werner absoluut. Werner Schouten is nog geen 30 en is wat mij betreft een inspiratie en een voorbeeld voor de hele jongere generatie. Als 21-jarige werd hij voorzitter van de jonge klimaatbeweging en al heel vroeg richtte hij Impuls op. Dat was een start-up waarmee hij webshopklanten bij het afrekenen de CO2-uitstoot van hun aankopen kon laten compenseren. Mm-hmm. En als oprichter nu van de Impact Economy Foundation wil hij dat bedrijven niet alleen sturen op financiële winst, maar op waarde voor de samenleving. En ik denk dat de allerbelangrijkste kanteling is die we moeten maken met elkaar.
0: Bamberen eigenlijk, ja.
3: Precies. En dan is er ook nog het netwerk 2100. En daarmee brengt hij ervaren bestuurders en jonge leiders bij elkaar. Dit jaar selecteert hij trouwens 21 professionals die toezichthouder willen worden voor hun 35ste.
0: Mooi.
3: Nou ja, ik denk heel stoer wat hij allemaal doet.
0: En nu heeft hij ook nog een column geschreven voor de Green Quest. Laten we een heel klein stukje luisteren.
4: Van het einde van de slavernij tot vrouwenrechten en van de rechten op abortus tot mensenrechten. Elke verworvenheid begon bij een handvol geïnspireerde, betrokken mensen dat zag dat het anders kon. Die voelden dat het anders moest en die kozen om aan de slag te gaan.
0: Bevlogen en ook nog een hele leuke man. De hele column van Werner kun je horen in de podcastfeed van The Green Quest. Gefeliciteerd, Werner. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging, is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagt het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
4: Ben, koffie? Thee?
5: Theetje. Ik wil eigenlijk liefst thee met melk, maar ze hebben nergens melk.
4: Thee met melk?
5: Ja. Op zijn Brits. Weet je, er is, het heeft nog een reden ook. Oh. Als je, ja, in thee zitten tannines, net als in rode wijn. En die, ja.
4: En omdat het nog een beetje vroeg is voor rode wijn.
5: Nee. En die tannines zitten trouwens ook in koffie. En daar krijg je hele bruine tanden van.
4: Oh.
5: Ja, en wat het eiwit in melk doet, dus het werkt ook niet met havermelk. Het werkt alleen met echte ouderwetse koemelk, liefst volle melk. Daar zit een eiwit in dat bindt die tannines. En dan slik je het gewoon door en dan gaat hij op je tanden zitten.
4: Ben, heb jij nou ook wel eens zo'n dag dat werkelijk iedereen tegen je zegt... wacht even, dit is echt urgent?
5: Ja, ik ben ons gezin heeft 4 dochters, dus dat gebeurde in het verleden heel vaak.
4: Ja.
5: Ja, die zijn nu groot, nu is het ietsje minder. Maar dan zijn er weer andere mensen die tussendoor fietsen.
4: En in werk?
5: Ja, nee, onderbrekingen eigenlijk wel heel vaak. Dat je dan, ja, dan vergeet je iets en dan moet het toch nog gebeuren. Hè. Het rare is, er zijn terugkerende dingen in mijn werk. Iedere week deadlines en toch vergeet ik dingen. En dat heb ik nog steeds niet helemaal goed op orde.
4: Ik heb het heel erg. Als vlak voor een live-uitzending, laten we zeggen 1,5 uur voor een live-uitzending, dan komt de redacteur naar me toe, de online redacteur, de regisseur. Iedereen, de technici, en die zeggen, nee, dit moet je nu doen. Dit alles is even urgent.
5: Ja, precies. Ja.
4: En dan is de vraag natuurlijk, wat ga ik dan doen? En dan kies ik uiteindelijk toch altijd voor, weet je, die technicus die moet alleen maar even een nieuwe batterij in mijn microfoon.
5: Ja.
4: Terwijl eigenlijk denk ik, ik moet me met de inhoud bezighouden. Maar ja, dat is dan snel gedaan. Dus dan ga ik daarvoor. Maar het is altijd een gevecht.
5: Grappig, ja. Nou, dat, volgens mij... Hebben we hem te pakken? Ja, je bent niet de enige. Ja.
4: Nee. Dit is natuurlijk een heel mooi onderwerp voor een aflevering, Ben. Prioriteiten stellen.
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over leiderschap, verandering en andere woorden die betekenen dat jij het mag oplossen. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
4: Ben, laten we beginnen met iets waar eigenlijk al het andere uit volgt. Namelijk het onderscheid tussen belangrijk en urgent.
5: Ja. Ja, dat heeft volgens mij iedereen die werkt, heeft dat wel eens gehoord. En dat komt van Stephen Covey, maar het wordt ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd.
4: Mm-hmm.
5: En dus dat je dan zeg maar moet zeggen, hey, er zijn dingen kunnen belangrijk zijn of niet belangrijk. En ze kunnen urgent zijn en niet urgent. En dan krijg je 4 vakjes. Hè, en dan heb je dingen zijn en urgent en belangrijk. Nou, die moet je natuurlijk altijd doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die zijn wel urgent, maar niet belangrijk. En dat is dus heel verneukeratief. Want we zijn heel slecht in het maken van onderscheid tussen... Ja, als we een beetje gestrest zijn, dan weten we eigenlijk niet meer van... was het nou belangrijk of urgent? Dat kunnen we eigenlijk niet meer goed inschatten.
4: Ja, precies. Want wat ik net zei van mijn werk, dan is opeens alles urgent.
5: Ja, ja.
4: En dan denk je, wat moet ik dan?
5: Ja, dat is echt heel maf. Er zijn een paar grappige psychologische fenomenen op dat gebied. Mm-hmm. Ik heb dat eens uitgezocht. Er bestaat iets, zeggen psychologen, als het mere urgency effect. En dat betekent dat als je onder druk staat... precies wat jij beschrijft, iedereen komt op je af... dan kun je dus als mens geen onderscheid meer maken... tussen is het nou urgent of is het belangrijk. Alles lijkt dan belangrijk, alles lijkt urgent. We houden dat gewoon niet uit elkaar. En wat er zo stom is... Jij noemde het verhaal van die batterijtjes. En ik dacht meteen, oh, dat is interessant.
4: Ja.
5: Dat is heel, heel herkenbaar. Als mensen heel erg onder tijdsdruk staan... En alles lijkt belangrijk... dan pakken ze heel vaak een makkelijke taak. Dus dat is ook heel gek. En dat is onderzoek bijvoorbeeld bij artsen gedaan. Dus als er bijvoorbeeld allerlei dingen op de spoedeisende hulp binnenkomen... en artsen hebben het gevoel van, oh, mijn goed, er gebeurt veel te veel... en ook verpleegkundigen, dan kiezen ze vaak... een makkelijke patiënt, om even weer het gevoel van controle te hebben. Dus dat is letterlijk onderzocht. En in de werkomgeving betekent dat van, nou, er moet van alles gebeuren. Wat ga ik doen? Oh, mijn e-mail. Ja, dat is vaak niet het belangrijkste, maar heb je wel iedere keer het gevoel... als je even op send drukt van, hé, hey, weer iets gedaan.
4: Dus onder stress kies je gewoon een heel makkelijk taakje van... vink, joehoe, gedaan.
5: Ja, even zo'n soort pingetje hebt, een vinkje kunt zetten... en het gevoel dat je een beetje controle hebt over je leven.
4: Ik vraag dit voor een vriend, Ben. waarom is het nou zo moeilijk voor mensen om dat onderscheid te maken tussen belangrijk en urgent?
5: Ja, nou, dat komt dus door die drukte. En die drukte en die onduidelijkheid die wordt vaak veroorzaakt door je werkgever. Ja, dat is niet zo leuk, maar het is wel wat er in het echt gebeurt. Ik heb een paar feitjes op dat gebied op een rijtje gezet de afgelopen tijd. En dan kom je bijvoorbeeld tegen, dus de London Business School heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Maar dat was wel leuk Europees onderzoek. En het blijkt dat heel veel strategieën die zijn zo vaag... dat mensen er eigenlijk qua geen touw aan kunnen vastknopen. Dus als je medewerkers, dat waren iets van 1600 mensen die... Nee, sorry, 1600 bedrijven door heel Europa waar dat was gepeild. En de medewerkers hebben geen idee wat er met de strategie wordt bedoeld. Het is vaak van, nou, weet je wel, door voortdurende innovatie... stellen wij de klant centraal. En zeggen mensen, ja, wat moet ik nou doen? Ja.
4: Het is super vaag natuurlijk.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
5: Nou, wat ook nog wel grappig is, dat als er dan prioriteiten zijn... kennen mensen ze niet. Dat is ook heel groot onderzoek. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Dat was in de Harvard Business Review, kwam ik dat tegen. Mm-hmm. 2015, dat is al een tijdje geleden hoor. Maar daar bleek dat ongeveer de helft van de middelmanagers... dus zeg maar de teamleiders en zo, ongeveer de helft daarvan... Kan gewoon niet één prioriteit noemen van het bedrijf. Gewoon geen enkele.
4: Maar ja, dat zeg je wel. En ik denk, dat is idioot. Maar ondertussen zit ik te bedenken, want ik werk natuurlijk bij heel veel plekken... maar ik werk onder andere ook bij BNNVARA. En ik kom ook niet verder dan goede, impactvolle programma's maken. Maar ja,
5: een leuke podcast maken. Ja. Wat gaan we vandaag doen?
4: Maar het is eigenlijk heel erg. Het is ook een beetje vaag. Ja,
5: ja, nou ja, en dan nog erger. Dat als er dan prioriteiten zijn en mensen kennen ze... Dat was ook een groot onderzoek onder 1800 managers, ook weer een paar jaar geleden. En dan zeggen mensen, ja, maar we hebben veel te veel prioriteiten. En als je heel eerlijk kijkt, dan zijn ze vaak nog tegenstrijdig ook. Dus mensen worden gebombardeerd met doelen in hun werk. Vaak weten ze niet eens wat het is, wat die doelen zijn. Maar als ze ze kennen, zeggen ja, maar wacht eens even, daar klopt helemaal niks van.
4: We gaan het straks na scoren bij de koffie gaan we het over hebben hoe het dan wel moet, Ben. Want uiteraard komen we daarop. Maar eerst ook nog even iets verder door op wat jij zei van die makkelijke taakjes die je gaat doen. Hè?
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk, als je dat helemaal in het uiterste doortrekt, krijg je natuurlijk gewoon diehard uitstelgedrag.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Dat moet jij ook herkennen, zoiets.
5: Ja, nee, maar ik doe dat ook. Weet je, vroeger. Als je toen nog een beetje meer analoog werkte. Ik doe nu alles digitaal, maar nou, het is niet helemaal waar. Ik schrijf nog wel dingetjes met de hand.
4: Ik zie je aan mijn hand geschreven blaadjes hier.
5: Ja, maar ze zijn wel aan elkaar geniet. Vroeger had ik ook verschillende kleuren paperclips. En die moesten af en toe gesorteerd worden. Dat soort dingen. Ja.
4: Nerd. Ja. Ja, maar dat is dus, dat je bedoelt, dan ging je dus, dan moest je eigenlijk werken... en dan ging je je paperclips op kleur leggen.
5: Ja, of de bestanden op je computer sorteren. Weet je wel, dat je ze dan later, ze goed in de goede mapjes hebt. Dus ja, gewoon spullen sorteren. Dat heb ik altijd heel aardig gevonden als tijdverdrijf. Vooral als er heel belangrijk werk moest worden gedaan.
4: Ik herken het heel erg. Ik heb het... op hetzelfde niveau. Ik maak namelijk heel graag to-do-lijstjes. En als ik dan gestrest ben, dan ga ik nog meer to-do-lijstjes maken. En nog meer. Dan ga ik daarna even thee en koffie zetten. Ga ik even naar de wc. En daarna maak ik nog meer to-do-lijstjes.
5: Ja.
4: En die leg ik dan op volgorde van belangrijkheid.
5: Het geeft je een gevoel van controle.
4: Ja.
5: Dat is denk ik het idee. Ja. Zo van, toch, de wereld is een chaos, maar ik heb mijn to-do-lijstje. En mijn paperclips kleur.
4: Maar jij zei net van, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten wat hun prioriteiten zijn. Of bijvoorbeeld heel veel prioriteiten tegelijkertijd hebben.
5: Ja.
4: Je had het een tijdje geleden over een heel mooi voorbeeld, Amazon.
5: Ja, nou, Amazon is eigenlijk heel grappig op dat gebied. Die zeggen eigenlijk al jarenlang van, we willen en de meest klantvriendelijke zijn in de wereld. En we willen het veiligste bedrijf zijn om voor te werken. En we willen de beste werkgever zijn ter wereld. En dat staat allemaal tegelijkertijd op nummer 1. En iedereen weet natuurlijk, in echt kan dat niet. En om de zoveel tijd komen ze daar ook heel slecht mee in het nieuws. En dan zijn er weer protesten van medewerkers van Amazon die zeggen, ja, luister eens, als het druk is, dan vallen mensen gewoon flauw in de gangen van de magazijnen. Omdat er alleen maar doorgewerkt wordt.
4: Dat gebeurt echt?
5: Dat gebeurt echt, ja. Of mensen liggen te slapen tussen de dozen, ja. omdat ze geen rustmomenten krijgen. Er zijn tijden dat je gewoon niet naar het toilet kunt, terwijl je wel moet. Nou, dat is eigenlijk belachelijk.
4: En dat komt dus omdat ze niet kiezen voor alleen kwaliteit, maar alles tegelijk.
5: Wel alles tegelijk. En uiteindelijk zeg maar, zie je dan toch dat in de praktijk, wat wint dan? Nou ja, als het druk is bijvoorbeeld in die magazijnen, dus het is bijna Thanksgiving in de Verenigde Staten, of het is bijna kerst, dan is het zo druk dat al die andere dingen, zoals veiligheid of zorg voor je medewerkers, sneuvelt gewoon. En dat, nou ja, terwijl ze eigenlijk ook zogenaamd ook op één staan. Dus er is gewoon geen helderheid. En dan in het echt wint datgene wat, ja, even plat, het meeste geld oplevert.
4: Ja, lijkt mij toch. Dat zie je dan.
5: Ja.
4: Die Bezos is niet voor niets stinkend rijk geworden. En dat lijkt me een understatement. Zometeen over hoe het wel moet, Ben. Over hoe je wel prioriteiten stelt. En ook vooral waarom dat fantastisch is voor je organisatie. Maar eerst...
6: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Wat heb je voor mij?
5: Ja, ik kwam onderzoek tegen van Microsoft. Die doen ook onderzoek. Want die hebben namelijk, dat had ik nog nooit gerealiseerd, die hebben toegang tot ongelooflijk veel data. Namelijk, moet ik het even goed zeggen?
4: Ja.
5: Biljoenen datapunten gaat het in dit geval.
4: Ja.
5: Ik moest eerst opzoeken, wat is het? Weet je wat een biljoen is? Hoeveel dat is?
4: Ah, dan ga je me niet over horen, ja, hier.
5: Duizend miljard.
4: Duizend miljard.
5: Ja, okay. En dan hebben ze dus duizenden miljarden datapunten. Ja. En hoe komen ze eraan? Omdat ze namelijk kunnen kijken wat jij doet met al die software van hun. Dus dat houden ze de hele dagen bij. Natuurlijk geanonimiseerd, maar ze kunnen zien wanneer zitten mensen bij hun mail, wanneer sturen ze dingen aan elkaar. Ja. Maar ze kunnen dus ook zien hoe vaak mensen in hun werk onderbroken worden. En toen ze dat zagen, afgelopen jaar, toen schrokken ze er een hoedje.
4: Namelijk?
5: Nou, het blijkt namelijk dat een kenniswerker die Microsoft software gebruikt, wordt gemiddeld vaker dan eens in de 2 minuten onderbroken.
4: Nee.
5: Dat is echt bizar. Ze kwamen op een totaal op een 8-urige werkdag van 275 onderbrekingen.
4: Oh.
5: En dat betekent, er begint een meeting, er komt een berichtje binnen, er is een ping uit je agenda dat je weer iets moet doen. Dat is echt bizar.
4: 275 keer.
5: Ja.
4: En het erge is, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Het
5: Het is hun software, ja. Maar zij zeggen dus tegelijkertijd ook van, ja, dit is wel dramatisch. En als we dus AI bijvoorbeeld gaan gebruiken in bedrijven, maar we gaan niet eerst dit fixen, dit probleem, dan gaan we echt een heel kapotte manier van werken, gaan we dan proberen nog beter te automatiseren. Dus ze hebben ook wel een beetje handen in eigen boezemstekers hier. Zeggen, dit is niet goed. En wat er dan bij komt, dat konden ze ook zien. Mensen krijgen dus op hun werk vaak niks meer af.
4: Mm-hmm.
5: En dan zie je dat in het weekend zien ze dan het gebruik van Word en PowerPoint en Excel en zo. Dat soort dingen die mensen gebruiken om echt iets te maken.
4: Ja.
5: Een spreadsheet te maken of een presentatie te maken. In het weekend schiet het gebruik daarvan omhoog. Dus mensen halen hun werk in het weekend in.
4: Oh, omdat ze... Nou ja, dit is toch... Kijk, je herkent het gelijk. Je denkt, ja, vind je het gek dat ik nergens aan toe kom? Ja,
5: maar je bent dus niet de enige. Er zijn dus, miljarden mensen blijkbaar die dit hebben. Ja, dat is echt bizar. En dat veroorzaakt dus, wat was het ook weer? Biljoenen datapunten en laten dit dus zien. Het is dus niet zeg maar een soort gevoel van mensen.
4: Nee.
5: Het is gewoon echt.
4: Ik ga me erg focussen op jou, Ben. Microsoft komt niet tussen ons. We gaan door.
5: We houden de deur dicht.
4: Volgende vraag, Ben. Superbelangrijk. We hebben het natuurlijk over te vage of te veel prioriteiten die je kan hebben als bedrijf, als onderneming. Maar gelukkig dat jij er bent, want we gaan het nu hebben over wat werkt er wel. We gaan naar de spoedeisende hulp.
5: Ja, precies. Ja, ik vond dat fascinerend. Ik kwam het tegen in onderzoek. Ik heb het echt niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam het tegen in onderzoek. Er werd gesuggereerd van ja, maar kijk nou eens naar hoe dat gaat bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want er komt dus voortdurend komen daar onverwachte dingen binnen. Die zijn allemaal urgent en belangrijk.
4: Ja.
5: En toch hebben ze een manier om te zorgen dat de een even moet wachten. Dan gaat de ander. En het grappige is, ik heb ook wel eens meegekeken op een spoedeisende hulp. Ondanks het feit dat er heel veel gebeurt. En natuurlijk wordt er af en toe wel echt gerend. Hè, als er een reanimatie is of zo. Maar het is eigenlijk best wel
4: rustig. Ja,
5: ja, kalm. Die mensen zijn gewoon kalm. Die
4: zeker
5: weten hoe het werkt.
4: Ja.
5: Dat komt omdat ze een systeem hebben. En dat kent eigenlijk iedereen wat dat woord. Dat heet triage.
4: Triage.
5: Zij hebben iedere spoedeisende hulp. Er zijn wat verschillende systemen in omloop op dit gebied. Ik heb dat een beetje uitgezocht. Dus niet in iedere ieder ziekenhuis wordt dat op dezelfde manier gedaan. Maar grosso modo hebben ze allemaal een soort systematiek. Om te kijken van nou, die komt binnen. Nou, dat moet. Dat is levensbedreigend, dat moet direct.
4: Mm-hmm.
5: Ja, en dan hebben we iemand die komt binnen, die heeft een breuk, maar die breuk wordt niet erger door even te wachten. Nou, dan ga jij nog even een paar oude nummers van arts en auto lezen in de wachtkamer.
4: Weet je? Of zoals ik laatst, ik had mijn pink uit de kom.
5: Oh ja?
4: Ja, ik was heel ongelukkig gevallen. Ik naar de spoedeisende hulp. Ik mocht 3 uur wachten.
5: Ja.
4: Mijn geliefde is eten komen brengen. En toen dacht ik, oh ja, ik sta onderaan de ladder van prioriteiten.
5: Je stond onderaan in de triage, eindigde jij niet bovenaan. Je was geen prioriteit.
4: Ik snap het ook hoor, verder.
5: Ja, maar goed, aan de ene kant is dat vervelend om mee te maken, maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat zij eigenlijk hun zaken heel goed op orde hebben op dit gebied. Want eigenlijk zouden wij zelf ook wel eens een keer iets willen laten wachten, waar anderen van zeggen, oh, dat is heel belangrijk. En dat jij zegt, nee, ik heb een prioriteitenlijstje. En jij komt gewoon even, jij moet gewoon even drie uur wachten. Laat je vriend of vriendin maar even het eten voor jou halen, ja.
4: Oké, maar niet iedereen heeft of kent een ziekenhuis. Dus stel, je bent gewoon een bedrijf en je wil hiervan leren. Je hebt een bedrijf. Hoe werkt dit dan in de praktijk? Hoe doe je dat systeem?
5: Ja, het is eigenlijk een simpel stappenplannetje. Ik heb hier in de afgelopen jaren regelmatig les over gegeven. En ik heb heel veel geleerd ook van mensen met wie je dan daarover praat. En die zeggen, ja, maar dan moet je wel eerst dit, dan moet je wel eerst dat. Nou, daar heb ik een soort stappenplannetje van gemaakt.
4: Mm-hmm.
5: Dus het begint heel simpel. Eerst moet je je doelen op een rijtje zetten. Wat zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden? Dus gewoon een soort inventarisatie van, we willen en klant gericht zijn en we willen innovatief zijn en nou ja, nog meer. Hè? Dus zo heb je een rijtje met doelen en je hebt nog geen volgorde.
4: Mm-hmm.
5: En wat je dan eerst moet doen voordat je ze op volgorde gezet is dat je dilemma's moet gaan inventariseren. Dus wanneer botsen die dingen nou met elkaar? Wanneer blijkt nou klantgerichtheid bijvoorbeeld te botsen met winstgevendheid? Of wanneer botst het bijvoorbeeld met veiligheid? En de vraag is dan, wat doe je dan? En dan moet je samen over praten met je collega's, dat is eigenlijk de derde stap.
4: Ja.
5: Wat heeft dan voorrang? Wat heeft dan voorrang in zo'n echte situatie? Dus geen bedachte situatie, maar het echte werk. Nou, en dan kan je pas een lijstje maken, een soort genummerd lijstje met dat komt eerst, dat komt twee, dat komt drie, dat komt vier. Dat zijn eigenlijk de vier eerste en de belangrijkste stappen. Dan heb je eigenlijk je eerste triagelijst heb je klaar.
4: Maar dat klinkt heel logisch en heel nuttig. Op papier.
5: Ja.
4: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het ook echt gebeurt. Toch?
5: Precies.
4: Dat het ook consequenties heeft.
5: Nou ja, en grappig is dat als je dan zo in de loop van de jaren dit met mensen bespreekt, dan komen er allerlei goede ideeën voorbij. Dus ik heb nog 3 eraan toegevoegd.
4: Okay.
5: Stapje 5 is dat je ook relevante voorbeelden moet uitwerken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als veilig werken extra tijd kost, ja, dan verschuiven we dus de deadline. En dus je moet eigenlijk ook de beslisregel nog een beetje uitwerken. Dus niet alleen maar de doelen opgenummerd op volgorde, maar ook, nou, als dit dan komt en dat is dan in strijd met dat, wat gaan we dan precies doen?
4: Hè? Ja.
5: Dus een soort guideline een beetje verder uitgewerkt. Wat mensen ook nodig hebben, is dat er in de dagelijkse aansturing, dus alles wat er op je afkomt, dat klopt ook met die prioriteitenlijst. Dus als een manager vooral complimenten geeft voor snelheid of voor klantgerichtheid en niet voor veiligheid, ja, dan gaat veiligheid eronder lijden, ook al staat hij bovenaan de lijst.
4: Nou ja, bijvoorbeeld, stel je hebt een bouwonderneming.
5: Ja.
4: En die hebben ze allemaal keurig op papier staan, maar uiteindelijk krijgt, hoe noem je zo iemand?
5: De uitvoerder. Ja.
4: Uiteindelijk krijgt de uitvoerder toch vooral dik extra betaald als hij alles heel snel doet. Dan kan je wel leuk op papier hebben staan. Nee, maar kwaliteit gaat voor. Maar dan is dat dus niet zo. Of veiligheid.
5: Nee, dat klopt. En het zijn nog niet eens zozeer de betalingen. Het zijn nog niet eens zozeer de financiële prikkels. Want dat kan je nog wel redelijk structureren.
4: Mm-hmm.
5: Maar als in het dagelijkse werk mensen zich daar niet aan houden, dat je vooral merkt dat je aangemoedigd wordt om het een te doen en om het ander te laten, ja, dan heeft zo'n lijstje heeft dan weinig zin. Ja.
4: Ik zeg één woord. Disney.
5: Ja. Ja, nou ja, het is een klassiek voorbeeld. Ik heb dat zelfs nog geverifieerd bij een echte Disney-kenner die zich er helemaal in heeft verdiept.
4: Wiebe Sjoerdi?
5: Nee, toevallig is het dan. Het is management consultant, die is al met pensioen. En die heeft ook de Disney-parken voor en achter bezocht. Heeft cursussen daar gevolgd. Heeft achter de schermen mogen kijken. Dus die man weet er heel veel van. Hij zei, Ben, dit is een heel leuk voorbeeld.
4: Dus bijvoorbeeld, je bedoelt Disneyland in Parijs, zoiets?
5: Maar hij is ook in Orlando geweest. Heeft met allemaal Disney-executives daar gesproken. Ja. En ze geven ook managementcursussen bij Disney van hoe runnen wij de tent? En dan kun jij ook van leren. Die heeft hij ook allemaal gevolgd. Dus dat is een goede bron.
4: Vertel.
5: Ja. En daar hebben ze eigenlijk al jaren geleden besloten dat iedereen die in zo'n park werkt en contact heeft met klanten, bezoekers van die parken, die krijgt dit rijtje mee in een tweedaagse training. Ze leren op nummer 1 staat veiligheid, op nummer 2 staat hoffelijkheid, op nummer 3 staat inclusie, die is een paar jaar geleden tussengevoegd.
4: Mm-hmm.
5: Nummer 4 staat show en nummer 5 staat efficiëntie. Vroeger waren het 4, veiligheid, hoffelijkheid, show, efficiëntie, maar nu op nummer 3 ook inclusie erbij.
4: Mm-hmm.
5: En dan worden ze de hele tijd worden ze met situaties geconfronteerd, zogenaamd, hè, in die tweedaagse training, van stel nou dit gebeurt, wat doe je dan?
4: Maar geef ze een voorbeeld.
5: Mijn favoriete voorbeeld, jij bent Donald Duck, zeg maar, in Disneyland Parijs.
4: Super flauw dit.
5: Jij bent Donald Duck in Disneyland Parijs, je loopt daar handtekeningen te geven, iedereen kijkt naar jou, maar jij ziet achter die kinderen en volwassenen, zie je opeens dat een kleuter, op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om op zo'n prullenbak te klimmen.
4: Ja.
5: En wat doe je dan? Nou, simpele vraag eigenlijk. Dan stap je uit je rol, of je blijft misschien wel een beetje in je rol, maar veiligheid is nummer 1. Dat gaat voor show, dat gaat voor efficiëntie, gaat voor alle andere dingen. Dus dat doe je dan. Dat is nou typisch een voorbeeld van zo'n dilemma. Waar je dus het een voor het ander moet laten gaan. En dan wordt ze 2 dagen lang van voor tot achterin getraind.
4: Ja. Donald Duck die uit zijn pak stapt. Ik zie het precies. Even voor me. Ik zou Donald Duck willen zijn, jij?
5: Ja, ik weet niet. Het lijkt me
4: niet Mickey Mouse zeggen.
5: Nee, maar kijk, Mickey Mouse heeft nog een broek. Ik blijf er altijd een beetje. Ik heb ooit een keer gezegd.
4: Ja, daarmee, je hebt gelijk.
5: Ja. Ik geloof dat het in Hongarije of Bulgarije is. Maar er is een soort werkwoord, heb ik ooit gelezen, dat heet Donald Ducken in een of ander Oost-Europees land. En dat betekent dat je rondloopt zonder broek. Ja.
4: Nou, daar ga ik op vakantie. Dat weet ik nu al.
5: Feitje van de week.
4: Goed. Maar wat nou, Ben? Je werkt bij een bedrijf en dat management van het bedrijf geeft zeg maar geen prioriteit aan het stellen van prioriteiten. Maar als werknemer zit je daar dus wel op te wachten aan die duidelijke lijst. Wat doe je dan?
5: Ja, dit is een vraag die komt ook echt heel vaak bij seminars voor. En ik heb me er echt al zo over verbaasd. Ik weet het ook niet altijd, hè. Maar er kwam er op een gegeven moment een antwoord. Wat ik eigenlijk een ijzersterk antwoord vind, dat was van iemand die werkte bij een defensieafdeling. Ik weet niet of ik het mag vertellen op radio. Ja, jawel.
4: Ja, tuurlijk.
5: Dan doen we gewoon, hè. Ja. En die zei, wij hebben dit ook gehad bij onze afdeling. Toen hebben we aan het hoger management gevraagd binnen Defensie van als nou Russische hackers onze systemen platleggen, in welke volgorde moeten we dan die systemen weer opstarten? Dat lijkt me een best wel een relevante vraag.
4: Best wel, ja.
5: Ja, ja. Het management zat natuurlijk een beetje zo van, applicaties, hackers, dus er kwam geen antwoord, daar kwam het op neer. Toen hebben zij hun eigen lijst gewoon gemaakt, bottom-up, zelf gedaan met de collega's. Nou, dit lijkt ons het verstandigste. En dan echt op zijn defensiemanier, dat hebben ze dan ook naar de hogere leiding gestuurd, met daarbij het zinnetje van, tot nader order, is dit wat wij doen. Dat lijkt me een uitstekende aanpak. Dat als je denkt, als het management niet beslist, dan zijn wij gewoon de specialisten van het dagelijkse werk. Dan gaan wij het doen.
4: Ja. En dat is heel nuttig, maar tegelijkertijd ook kan ik me ook voorstellen dat bij een bedrijf die prioriteiten die veranderen ook. Weet je, dat is natuurlijk niet in beton gegoten.
5: Ja, ik noemde net een aantal stappen. En misschien is de laatste stap in dat stappenplannetje wel dat je het regelmatig herziet. En dat je dan met elkaar ook afspreekt van tevoren. Nou, bij ons moet dat eens in de 3 maanden of eens per half jaar. Of misschien zit je in een business die heel snel verandert. Zeggen, dat doen we eens in de 3 weken. En dat heeft natuurlijk als voordeel. Dan komt die lijst ook even weer onder de aandacht.
4: Mm-hmm.
5: Dus als je niet onderhoudt en niet af en toe opfrist met elkaar, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Dan raakt die en achterhaald. En het is geen levende lijst, wil ik nog maar zeggen.
4: Een man van Arcadis had jou dit toch verteld? Hoe hij het had gedaan?
5: Ja, dat was leuk. Dat was net even iets ander verhaal, maar ik vond het wel heel mooi. Dat was een ingenieur. Die maakte voor ieder project wat hij deed, maakte hij een soort statuut samen met de mensen. Dus dan vroeg hij aan de medewerkers, wat vinden jullie allemaal belangrijk bij dit project?
4: Mm-hmm.
5: En dan maakte hij een soort half A4'tje van. En dat was de grondwet voor dat project. En dan kon je elkaar ook op aanspreken. Wat hij niet deed, was die dingen echt op volgorde zetten. En als ik hem, dat is al een aantal jaar geleden, maar als hij hier nou naar luistert, zou ik zeggen, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Ik zou wel een genummerde prioriteitenlijst van maken.
4: Dan even tot slot in dit blokje, natuurlijk heel belangrijk, dan heb je die lijst met prioriteiten. En dan, hoe weet je dat dan? Hang je een lijstje aan de muur? Of wat?
5: Ja, je moet zorgen dat die zichtbaar is. En dat is, weet je, mensen vinden dat vaak een beetje kinderachtig, dat je in je werk checklijsten gebruikt, of dat je dan zeg maar aan de muur bijvoorbeeld hebt hangen wat je moet doen. Maar ga dan eens kijken bij zo'n spoedeisende hulp in het echt. Dan zie je dat er hangt dus van alles aan de wand. Want ook zelfs een arts of een verpleegkundige die heel goed getraind is, die vergeet dan vaak nog wel een keertje. Nou, vergeet dan, maar die heeft dat dan wel nodig als een soort guideline. Van eerst kijken van hoe staat het met de ademhaling. Dan dit en dan dat en dan dat. Ja. Ja, ik kwam iets heel leuks tegen. Je komt soms mooie verhalen tegen. En dit verhaal ging over Warren Buffett. De
4: superbelegger.
5: Superbelegger, inderdaad. Multi miljardair, geloof ik. Denk
4: 95.
5: Wel. Hij is 95.
4: Inmiddels.
5: Ja. Nou, hij heeft ooit gezegd, iemand vroeg hem van, nou, hoe stelt u nou prioriteit? Hij zei, nou, je moet het volgende doen. Hij zei, je maakt een hele lange lijst van alles wat je belangrijk vindt. En dan kies je de 5 allerbelangrijkste en die zet je op volgorde. En toen zei die persoon, die zegt, nou, oh wauw, dat werkt heel goed. Ja, maar die andere 20 dan, oh, dat is waarschijnlijk, die zet je dan op een lijstje voor als je tijd over hebt. En toen zei van, nee, dat is het domste wat je kunt doen. Want, zegt hij, kijk, het is niet zo dat als je 5 prioriteiten hebt, dat je volgens van dat padje raakt door dingen die onbelangrijk zijn. Nee, je raakt altijd de weg kwijt door dingen die ook belangrijk zijn.
4: Ja.
5: En die 20 dingen die dus ook belangrijk zijn, die zet je dus op je avoid at all cost list. Dus die moet je ten koste van alles vermijden. Want dat zijn de dingen die ga je namelijk van het goede spoor afbrengen.
4: Het gaat om die 5 dingen. Alleen 5. Om die 5 dingen.
5: Alleen die 5.
6: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
4: Ben, we zijn aan het einde.
5: Niet te geloven.
4: Dat betekent de 3 tips.
5: Ja, nou, maak met je collega's zo'n korte triagelijst. Bespreek ook wat zo'n prioriteitenlijst betekent. En vertalen naar je agenda en een stop-doing-lijst.
4: Dat is mijn favoriet. De stop-doing-lijst.
5: Ja, het moet lekker lang
4: die
5: een stop-doing-lijst.
4: Die kan mij niet lang genoeg zijn.
5: Ja.
4: En dat betekent echt van wat valt er af? Want als er natuurlijk alleen maar prioriteiten bijkomen, is op een gegeven moment alles belangrijk.
5: Ja, precies. En dan uiteindelijk hou je dan dat hele gevoel van drukte, waardoor mensen niet weten waar ze moeten beginnen, dat hou je in stand. Ja.
4: Ben, dank je wel.
5: Ja, dat was leuk.
4: Dat was heel leuk.
6: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De nieuwe nummer 1 prioriteit op je luisterlijst. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer meteen. Dan mis je niks.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
3: President Trump ziet AI als een race die Amerika moet winnen. Meer AI, meer datacenters en vooral niet afremmen met regels. Want, zegt Trump, het land dat de AI-race wint, wint alles.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins.
3: Alleen, precies op het moment dat Trump het gaspedaal intrapt, beginnen zelfs de CEO's van de grote AI-bedrijven op de rem te staan. Topmannen van OpenAI, Anthropic en Google waarschuwen voor de risico's en praten over strengere veiligheidsregels. En ook tegen die enorme datacenters groeit het verzet. Democraten en Republikeinen gebruiken het inmiddels in de campagne voor de midterms. Maar volgens Trump is kritiek op AI allemaal een hoax. Dit is aflevering 364 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit Washington D.C.
5: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam onder het wakend oog van Janne en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
3: Ja, even heel wat anders, voordat we met alle serieuze dingen beginnen. Er is nog een deeltje van de Amerikaanse cultuur dat nog wel populair is onder zowel democraten als republikeinen. En wat ik daarbij heel opvallend vind, dat deeltje van de Amerikaanse cultuur is ook nog populair onder Europeanen. Dat zie je niet zo vaak. Helemaal niet nu het toch allemaal best wel negatief is vaak rond Amerika. Maar de uitzondering is volgens mij countrymuziek. Heel populair op dit moment. En dan vooral dit liedje. She's from

0: En Jan, wie horen we hier?
1: Ja, dit is Ella Langley en het nummer heet Choosing Texas. Nou, je hoort al allemaal Texaanse elementen er ook in. Zangeres uit Alabama, grappig genoeg. Het gaat dus over Texas. Zij komt uit Alabama, ook uit het zuiden. En dit nummer staat hier in Amerika al 22 weken op nummer 1. En dat is een evenaring van het record. En dat record, dat ken jij ook, dat was Mariah Carey met All I Want for Christmas. Ja. Die tijd zit er ook weer aan te komen.
2: Zo.
1: Ja, dus ja. Echt een enorme hit. En ik vind het grappig om te zien, want dit is dus daar een voorbeeld van dat country muziek populair is. Maar je ziet het in meer dingen. Er wordt gelinedanced hier in Washington. Ik heb het in New York ook gezien. Daar zag ik honky-tonk-avonden in Brooklyn. Ja. De plek waar alles wat hip is vandaan komt. Ze staat ook in Engeland op nummer 1, begreep ik. Toen zat ik te denken, hoe kan dat nou? En mijn theorie is als volgt. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat country muziek is heel breed geworden, want als je dit luistert, dit is gewoon een popliedje. Dat is niet meer Hank Williams op een gitaar, zullen we maar zeggen. Je hoort ook varianten met wat hip-hop-achtige kanten erin. Beyoncé heeft een country-album gemaakt, dus het is echt breder geworden, country muziek. En ik denk dat dit ook even ontsnappen is uit al dat slechte nieuws in de wereld. Het klimaat, oorlogen, dat politieke gedoe constant. Gewoon weer een country liedje over een verloren liefde.
0: Ja, en dat is inderdaad een prachtig thema. En ook, ik herinner me nu plots, nu het zo zegt, de Tros, toen die nog maar net begon als radio, de omroep zat er nog niet eens, tv, of misschien wel net. Dus ik zal maar zeggen, dat was eind van de jaren 60. Die hadden al een DJ die alleen maar country muziek draaide. Toen al. Dus het was altijd populair. En het schurkt natuurlijk enorm aan tegen het Nederlandse levenslied.

0: Alleen in het algemeen is die countrymuziek, laat maar zeggen, in muzikaal opzicht zorgvuldiger geschreven, mooier gecomponeerd. Er zitten veel meer variaties in. Maar het thema van een levenslied, hè, dus praten over het persoonlijke leven en verdriet en liefde en kinderen en ouders, ja, dat is een universeel thema. En Jan, Nederland staat het nummer ook al 22 weken op nummer 1.
1: Dus, ah, kijk.
0: Dus dat is ook een record.
1: Ja, ja, en Luc die vertelde een paar weken geleden.
0: Zat al 6 weken. Kijk. In de top 4 op plek 7. Dus ik sprak me neem niet kwalijk.
1: Ja, ja. Nee, voor de volledigheid. Voor wie meeschrijft. Maar ja, Luc die had het er een paar weken geleden al over. Hè. Die was ook naar een of ander groot countryconcert geweest. Die zag het ook wel in Nederland gebeuren. Dus wel leuk hoor. Dat Amerika, dat blijft toch ook onweerstaanbaar op sommige vlakken.
0: Ja, en ik ben het met je eens. Het is heel goed om zo nou eens de uitzending te beginnen. Deze podcast. Omdat gaat heel vaak over gemopper. En dan gaat het over Trump en over verkiezingen. Gaan we direct ook allemaal doen natuurlijk. Want
1: komt ook al mensen.
0: Ja, we mopperen vrolijk mee. Daar gaat het niet om. Maar toch even op deze manier. Heerlijk start.
1: Ja, ja, ja, en voor de volledigheid, ik heb mijn Willie Nelson t-shirt aan. Dat kan je niet zien, maar Willie Nelson for President staat erop. Okay. Dus dat je dat even weet.
0: Nou ja, er komt ook een videoversie, hopen we, van deze podcast. Dus dan zien we je in volle glorie, Jan Postma.
1: Zeker, ja. Willie for President. Hey, en wat wilde jij bespreken, Bernard?
0: Ja, even over het Kennedy Center. Weet je waarschijnlijk nog meer van dan ik, maar ga niet op. Maar een federale rechtbank in Washington, die heeft opnieuw gevonnist dat het wijzigen van de naam van dat instituut, want het is een culturele instelling, dat niet mag. Dus daar mag geen Trump bij. Die stond er eerst bij, die is er toen op gezag van een rechter weer afgehaald. Maar die zaak
1: dat is gezegd, hè? Maar er staan nog steeds plastic zeilen hangen ervoor en stellages. Dus we kunnen nog steeds niet zien of dat echt zo is.
0: Nee, we weten niet of het zo is, maar de argumentatie is natuurlijk goed. Dit zou een kwestie zijn voor het parlement, voor het congres, dit soort dingen. Want dat heeft ook ooit de vergunning, zal ik maar zeggen, afgegeven voor de oprichting van dit culturele centrum. Het is eigenlijk het is gewoon een soort concertgebouw waar van alles nog wat gebeurt op het gebied van kunst. Moderne, oude, enzovoort. Heel mooi. Het bestuur van dat Kennedy Center, dat inmiddels helemaal bestaat uit door Trump benoemde mensen, gezegd, nou, we sluiten het. Want het is niet meer veilig, het moet nodig worden opgeknapt. Er is een stuk plaveisel uit het plafond gevallen. Kortom, het is aan onderhoud toe. En nou ja, jij en ik kunnen dat niet controleren. Maar we hebben de indruk dat ze dat als een soort van argument gebruiken om terug te pesten. Trump om terug te pesten. Je doet het zoals ik het wil of het gebeurt niet. Mm. En hij had al eerder gezegd, het moet 2 jaar dicht, moet helemaal worden opgeknapt. In ieder geval, ik weet waar het niet. Ben je daar recentelijk nog langs gelopen?
1: Ja, ik ben. Even kijken hoor. Ja, eergisteren ben ik er langs gelopen. Toen kwam ik er al niet meer in. Ik ben daarvoor, ik denk een maandje geleden, ben ik nog wel even naar binnen geweest. Want dan kan je naar die hoofdhal. Je kan niet alle ruimtes bekijken, maar je kan wel gewoon naar binnen lopen. Het is echt ook, als het straks weer open is, een tip voor mensen. Het is echt wel een leuke plek om even te kijken. Ja. Een beetje terug naar de 60s ook. Het is wel duidelijk dat er onderhoud nodig is. Daar heeft Trump gelijk in. Maar wat ik zag was verder gewoon een hele nette ruimte. Die inderdaad wel wat liefde kan gebruiken. Maar niet iets wat op instorten staat. En dat wordt nu wel gesuggereerd. En die plafondplaat die jij noemt, ik vond het heel opvallend. Dat werd gedeeld door de Trump-regering. En vervolgens waren er allerlei journalisten die zeiden, wij willen daar kijken, hoe zit dat dan? En dat mocht niet. Nee. En dan word je een beetje argwanend.
0: Ja, ja, ja. En het is mij van meet af aan een beetje een raadsel geweest waarom Trump dit hele project zo graag naar zich toe wilde trekken. En mijn vermoeden is dat hij dat wil omdat hij vond dat de onderscheidingen die daardoor presidenten in het verleden zijn uitgereikt, want dat is een van de dingen die daar altijd gebeuren. Maar ook het soort artiesten dat daar kwam, dat was voor hem allemaal links.
1: Ja.
0: Ja. En het werd de hoogste tijd dat er zich een tijdje alleen maar rechtse muzici en kunstenaars zouden worden geëerd. Dat kan alleen maar als hij de touwtjes in handen neemt. Dus het is apart.
1: En we zitten dus nu echt op het punt, dit is gewoon chantage, toch? Eigenlijk wordt nu gezegd, als Trumps naam erop mag staan, dan kunnen we doorgaan met die renovatie. En Trump heeft ook die is naar het Hoge Rechtshof gegaan en heeft gezegd, op het moment dat mijn naam daarop mag, dan gaan we door met het redden van de Kennedy Center. En ik zag nu een plaatje op Twitter voorbij gaan. Het is een echt plaatje, een echte foto. We weten alleen niet wat het betekent. Trump die zit in die Marine One helikopter en door het raam is die foto genomen. En dan zie je een groot papier waar hij naar kijkt. En daarop staat Kennedy Center en dan iets van het lijkt op demolition of demolished of zoiets. En daar wordt nu heel veel over gespeculeerd. Wat is Trump nou van plan?
0: Ja, en mag het en kan het?
1: Ja.
0: Wat we steeds zien, rechtbanken die zeggen, nee, iets mag wel of iets mag niet. En het maakt niet uit, hij trekt er niks van aan. Of hij stelt de hele omgeving of besturen ga zo maar door, voor voldongen feiten.
1: Ja.
0: He, dat heb je ook gezien met die
1: ballroom.
0: Die ballroom. Hij is gewoon gegaan. Uiteindelijk heeft hij voorlopig gelijk gekregen, trouwens. Maar ook als hij ongelijk gekregen had, dan zaten ze bij een enorme bouwput. Dus het is echt confronterend. Nou,
1: dit is een country liedje waard, Bernard.
0: Ja,
1: een treurig country liedje.
0: En vraag aan jou, Jan. Kun je dit oplossen met AI, al dit soort problemen?
1: Ja, denk als je dat Trump vraagt wel, hè?
0: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het verhaal van de week. Ja. En je hebt een soort oorlog die is uitgebroken tussen de grote tech-bazen die met dat AI een beetje de voet op de rem hebben gezet en zeggen, jongens, moet een beetje uitkijken. He, dat dit niet uit de hand loopt en op een bepaald moment AI slimmer wordt dan wij zelf. Even in mijn woorden.
1: Dat is het wel.
0: En Trump zegt, hou ermee op, we moeten die kant op. Sterker nog, we moeten dat enorm uitbreiden. Dus dat is een beetje wat er speelt. En de vraag is waarom.
1: Ja, het is een rare padstelling. Want nu komt dus uit uit Silicon Valley komen de waarschuwingen. Dat is meestal de plek die afgeremd moet worden. En die zeggen nu zelf, rem ons af. En wat jij zegt, dat is het gewoon helemaal. Ze zeggen van het gaat op dit moment zo snel. AI wordt zo krachtiger. Wij kunnen eigenlijk met veiligheidsmaatregelen straks het tempo niet meer bijhouden. En dan zouden AI-systemen vaker zelfstandig dingen kunnen gaan doen die wij niet zo bedacht hadden. En dat is ook de afgelopen tijd gebeurd. Hè. Er zijn berichten naar buiten gekomen van AI-agents die dan op eigen houtje verder gaan met hacken en dingen onderzoeken dan de opdracht was. Dus daar zit echt wel een probleem in. En wat ik hier raar aan vind, je ziet dat Amerikanen die voelen daar ook onrust bij. Heel veel aspecten van AI. Je ziet daar echt ook dat een campagnethema begint te worden. Dit is echt iets wat meespeelt in de verkiezingen. En Trump, de man die normaal gesproken toch degene is met de populistische neus, die precies weet wat er speelt onder de bevolking, die zegt nu, nee, we hoeven het helemaal niet af te remmen. We moeten juist door. Dus een hele gekke padstelling is dat.
0: Ja, je zegt het speelt wel degelijk in Amerika. Het begint nu ook een verkiezingsthema te worden. Geef eens een beetje achtergrond. Hoe denken de mensen erover? Hoe is het verdeeld? Zijn er meer Amerikanen voor of tegen? Waar zijn ze bang voor? Waarom wordt het een verkiezingsthema? Dat is ontzettend spannend. Want, nogmaals, die hele discussie die is overgewaaid. Eigenlijk de hele wereld over. En ook naar Nederland. Dus we leven enorm mee in deze kwestie. Ik sprak net toevallig met de redactie van het programma The Big Five. En als ik het goed begrijp, gaan die er een hele week aan besteden. Alleen maar aan dit onderwerp. Van alle mogelijke kanten belicht. Dus het is hier net zo'n ding. We hebben alleen geen verkiezingen, althans nog niet.
1: Nog niet, nee. Het is inderdaad, het is eigenlijk een universeel thema. Want dit speelt op dezelfde manier, denk ik, in Nederland als het in Amerika speelt en in heel veel andere landen. En ik denk wat je hier ziet, is wel dat er echt zorgen zijn. En dat is een beetje dubbel, want heel veel mensen gebruiken het ook. Ik zag wat cijfers voorbij komen dat iets van 60% van de Amerikanen gebruikt het wel eens, AI. Wij gebruiken het op de redactie ook wel. Ik gebruik het zelf ook. Het is een handige tool. Het kan je helpen. Je hebt ook het gevoel, met z'n allen, we willen die boot niet missen. Hè? Wat kan er allemaal? Ik wil weten hoe dat werkt. En tegelijkertijd, dat geldt dus voor heel veel Amerikanen, maar tegelijkertijd voelen zij ook wel van, wacht eens even, er zijn een paar dingen. Wat doet AI met onszelf? Pew, dat onderzoeksbureau, zegt dat ongeveer de helft van de Amerikanen zich meer zorgen maakt over AI dan dat ze er enthousiast over zijn. En dan gaat het vooral over minder menselijk contact. Omdat alles door schermpjes en door AI wordt vervangen. Het verlies van het creativiteit eigenlijk. AI kan de Sinterklaasgedichten in seconden voor je uitschrijven. Hè. Dat is het begin van iets, maar ook het einde van iets. Ja. En dan is er nog ook de angst waar dit uiteindelijk naartoe gaat. En dat is natuurlijk waar nu ook door die techbasis op wordt ingespeeld. Ik zag een peiling van Politico. 63% van de Amerikanen zegt dat AI op zijn minst een serieus risico kan vormen voor de mensheid. Dat is nogal wat natuurlijk. En tenslotte dan nog het hele concrete probleem. De datacenters die nodig zijn om al deze AI mogelijk te maken. Ik zag daar een peiling van bij de New York Times. 60% is tegen de bouw van nieuwe AI-datacenters. En dan zie je dat bij Democraten de weerstand het grootste is. Maar ook Republikeinen die zijn daar echt wel behoorlijk negatief over. Dus ze zien wel de voordelen van AI. En ik denk net als in Nederland, het wordt veel gebruikt. Maar als het dichter bij hunzelf komt, bij hun baan, bij hun eigen woonplaats, dat is ook echt een ding, dat gezoom van die datacenters, het waterverbruik, al die dingen, dan wordt de weerstand ook groter. Dus AI is gewoon controversieel, denk ik, op dit moment.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, Trump is dus een enorme verdediger van AI. Die wil het echt heel graag en die wil ook die datacenters. Dus En ik vraag me af, als van weerskanten er zoveel verzet is, waarom doet hij dat dan? En waaruit dat verzet zich nou precies? Is het ook concreet, behalve in peilingen?
1: Ja, nou, je ziet dat er wel, er zijn veel protesten. En dat richt zich dan vooral op die datacenters. Dat is natuurlijk iets heel concreets. Als dat naast je huis wordt gebouwd. We hebben hier in de buurt, in Virginia, is de grootste concentratie van datacenters in Amerika. Nou, mensen zijn daar niet blij. Van die enorme kolossen die daar staan, die zoomen. En je kent het allemaal. Dus dat is wel de plek waar het protest het meeste zichtbaar is. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Washington. Het huis heeft gisteren, geloof ik, gestemd over maatregelen rond datacenters. In de Senaat wordt gepraat over veiligheidsregels voor die AI-systemen. Dus eigenlijk waar de CEO's nu voor waarschuwen. En dat is wel echt een omslag. Want ik denk een paar maanden geleden, toen was het eigenlijk vooral Republikeinen, denk ik, die hoorden, die ook zeiden van, nou, we moeten dit gewoon doen. We moeten mee met de vaart der volkeren. En nu zie je ook de kritiek. En het komt van beide kanten. Er was woensdag een AI-evenement met critici hier in Washington. Dat heet, dat vind ik een mooie naam, de Pro-Human Assembly. Dat is een goede naam, hè?
0: Ja.
1: Pro-mensen. Ja. En daar gebeurde echt wel iets opvallends. Want allerlei sprekers natuurlijk, maar ook Bernie Sanders van links.
0: Ja.
1: Ja, en de socialist. En aan de andere kant, vrij dicht achter elkaar in het schema, Steve Bannon. De MAGA-hardliner, ja. Oud-Trump-confidant en eigenlijk nog steeds een beetje. Deze mannen staan dus aan dezelfde kant. En ik denk aan dezelfde populistische kant, waar Trump dus op dit moment niet staat. En beide zeggen van ja, de macht moet niet bij die techbedrijven liggen. We moeten op de rem trappen. Waarbij Sanders dan heel duidelijk als socialist kijkt naar, dit gaat ten koste van banen, daar maak ik me zorgen over. En Bannon, die kijkt dan meer naar de macht van het bedrijfsleven en de elite. Dus verschillende invalshoeken, maar ze komen uiteindelijk op ongeveer hetzelfde uit.
0: Ja. Waarom, Jan, houdt Trump er zo aan vast?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk kijkt Trump naar het grote plaatje, denk ik. Op dit moment kan je zeggen dat er een wedloop gaande is. De twee belangrijkste AI-landen zijn Amerika en China. Trump denkt dat AI eigenlijk Amerika de kans geeft om economisch nog meer de koploper te worden en weer ook de voorsprong te pakken. Waar de wereld nu aan het inlopen is op Amerika, kan het dan weer de voorloper zijn met AI dus. En hij ziet dat dus echt als een existentiële strijd met China. Dus als hij kritiek heeft, dan heeft hij het ook bijvoorbeeld over een samenzwering die gaande is. En hij zegt dan dat die protesten die in Amerika er zijn, van die mensen die geen datacenter naast hun huis willen, hij zegt van daar heeft China invloed gehad. Die hebben dit veroorzaakt. Dus eigenlijk zegt hij, dit is eigenlijk niet echt. En vandaar, dan komt hij uiteindelijk bij de conclusie, het is een hoax. Hij staat dus helemaal aan de andere kant. En ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Dit vind ik ook een beetje het denken van een dictator of van een absoluut leider die zegt, dit is het belang van het land en die kleine belangetjes van die mensen, daar ga ik even niet over nadenken.
0: Ja, dat is inderdaad zo. En bovendien, ik vind het interessantste aan jouw verhaal wat je vertelt over die bijeenkomst wat was het? Pro?
1: Ik dacht pro-human.
0: Ja, ja, we moeten eigenlijk die kreet even doorgeven aan de pro-mensen in de Tweede Kamer. Want het is een mooi kreet, vind ik.
1: Ja,
0: maar ik vind dat het meest tekenend dat je dus extremen, zoals de toch redelijk linkse Bernie Sanders en de echt uiterst rechtse Steve Bannon, allebei ziet pleiten tegen wat de president wil. En als hij dat negeert, ja, dat is inderdaad wel dictatoriaal. Maar de vraag is, we staan vlak aan de vooravond van de verkiezingen. Je zei al, het is echt een verkiezingsonderwerp. Dan kan het bijna niet anders dat het toch ook onder de Amerikanen, gewoon Amerikanen, een hoop losmaakt.
1: Ja, en ik zie hier verschillende dingen. Want ik vertel wel over die datacenter-protesten. Dat is wel heel zichtbaar. Daar gebeurt echt wat. Maar ik heb er toch een beetje een dubbel gevoel over. Want ik heb aan de ene kant denk ik, dit is echt een boosmaker. Hier komen heel veel dingen samen. Hè. Dit is ook dit is heel populistisch. Dit is het volk tegen de elite uit Silicon Valley. Dit gaat over je eigen huis, je eigen baan, over de toekomst. Dit is echt een heel groot onderwerp wat heel veel mensen kan raken. Als je er in ieder geval mee bezig bent, dan heeft iedereen daar wel een vraagteken bij. En tegelijkertijd vraag ik me af, we zitten nog vrij kort voor de verkiezingen, maar ook nog ver te gaan, of dit ook een groot onderwerp kan blijven, of dat dit uiteindelijk voor mensen nu toch nog een beetje te abstract is. En we hebben het vaak over dat ene onderwerp wat superbelangrijk is, de portemonnee, dat dan toch belangrijker is. Wat denk jij?
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Op dit moment, als nu de verkiezingen zouden zijn, zou het echt een topic zijn. Maar ik denk dat je best eens gelijk kan hebben dat tegen de tijd dat we echt bij die 3 november zijn, dat de mensen dit alweer een klein beetje zijn vergeten. En het zal ongetwijfeld wel worden genoemd, hoor. Maar ze zijn het alweer een beetje vergeten. En dan gaat het toch echt alleen maar inderdaad over de prijs in de supermarkt en aan de pomp. Want dat is en blijft het allerbelangrijkste onderwerp in de verkiezingsrace. Dus ja.
1: Hey, en Bernard, iets waar ik echt een beetje mee worstel, ik kom daar gewoon niet uit. Wat is nou de gedachtegang van Trump, denk je? Want we hebben uitgelegd, China ziet hij natuurlijk als grote concurrent. Die wil hij voorblijven, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd denk ik dan, de Donald Trump uit 2015... die zo goed wist wat er speelde onder gewone Amerikanen, die daarmee verkiezingen won, de harten van de Amerikanen won, dat is nu de man die dus keihard voor de CEO's, voor de miljardairs uit Silicon Valley kiest, ten koste van zijn eigen achterban. En is dit nou een man die denkt van, ik hoef toch niet meer op voor verkiezingen, het maakt me niet zoveel meer uit? Is dit een man die gewoon misschien wel de allemaal ja-knikkers om zich heen heeft? Dat hij dat gevoel, dat neusje, wat bijvoorbeeld Steve Bannon denk ik nog steeds wel heeft, dat hij dat wat minder heeft? Of is het heel wat anders? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat laatste. Ik denk dat hij om een aantal redenen, maar vooral vanwege de strijd met China, zegt, we moeten dit doorzitten. En je hebt die prachtige uitspraak die hij heeft gedaan. De enige controle die AI nodig heeft is een sterke en slimme president met een hoog IQ.
1: Ja.
0: En laat Amerika toevallig net zo'n president hebben. Dus dat is voor mij het hele 100. Dat is het antwoord. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump mag van het Hoge Rechtshof geen strengere regels invoeren voor het stemmen per post. En nu heeft Trump het persoonlijk gemunt op de rechters die hij zelf benoemd heeft. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's... met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein... en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren... in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld... om schade door de oorlog met Iran te herstellen... en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz... een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas... De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015... blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal... die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde... vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen... naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden... Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan... nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden... en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking... en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Trump voert 6 jaar na de verkiezingen die hij volgens zichzelf won... van Joe Biden nog steeds een strijd tegen het stemmen per post, per brief. Deze week vonniste het Hoge Rechtshof dat Trump daar geen strengere wetgeving voor mag maken... voor de midterms... Welke motivering gebruikt het Hoge Rechtshof, Jan? Waarom kwamen ze tot dit vonnis?
7: Nou, eigenlijk wat ze zeggen is... Je mag de spelregels niet vlak voor de verkiezingen... op zo'n ingrijpende manier veranderen. Dat is eigenlijk een belangrijkste redenering. De Trump-regering die wilde eigenlijk een soort streepjescode... die gebruikt zou worden op de enveloppen die je zou gebruiken voor dat poststemmen. Die zouden dan ook met de gegevens van die poststemmen... zouden doorgegeven worden aan de postal service, de postbodes, zeg maar. Maar ondertussen wordt in verschillende staten... is dat proces eigenlijk al gestart. Die stembiljetten die worden nu al verstuurd. Dus dat zou potentieel echt heel chaotisch worden. En het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd... als ik het een beetje zo mag parafraseren... we hebben gewoon te weinig tijd. En het is ook onvoldoende aangetoond... dat deze regels juridisch stand houden. Dus ze zeggen niet, het mag niet. Maar ze zeggen van, dit is gewoon geen goede timing. Hier moeten we later nog eens beter naar kijken. En dat is wel heel belangrijk. Hè, want hiermee is de kans op chaos voor de midterms... is wat kleiner geworden. In ieder geval als het om poststemmen gaat. En ja, ik denk ook wel dat je kan zeggen... dit is wel echt een nederlaag voor Trump, toch? We hebben heel veel uitspraken gehad van die rechters. Dit is er wel eentje.
6: Ja, en hij reageerde ook woest, hè?
7: Ja, ik vond ik ook. Wat vond je daarvan? Nou, dat hij dan zegt...
6: Nou, ja, hij zegt... Volgens mij is het vonnis geformuleerd door Kavanaugh. He, er is altijd eentje die het presenteert, zal ik maar zeggen. En dat was Kavanaugh in dit geval. Eén van zijn 3 benoemingen.
7: Ja.
6: De 2 enige tegenstemmers waren rechters die er volgens mij al sinds de 17e eeuw zitten. Dus die hadden er eigenlijk niks mee te maken. Maar de overgrote meerderheid stemde dus voor dit standpunt. Inclusief de 3 rechters die hij heeft benoemd. En dus zei hij met echte woede... Hoe kan het dat de rechters die ik zelf daar neer hebben gestemd... nou hier tegenstemmen?
7: Ja, Hij zei toch eigenlijk ook zoiets van de mensen die ik toen heb gesproken, die ik toen geïnterviewd heb voor deze baan, dat zijn niet de mensen die nu in het Hoge Rechtshof zitten. Hij suggereert dan dat er wat veranderd is aan die drie benoemingen, of ja, die drie aanstellingen onder hem. Dat vond ik ook wel bijzonder. Alsof ze een soort gecorrumpeerd zijn door het systeem en door links kapot of gemanipuleerd zijn. Dat was een beetje wat hij insinueerde.
6: Ja, en eerlijk gezegd, hoe gek het ook klinkt, dat gebeurt ook wel. Ik denk dat het beroemdste voorbeeld Thurgood Marshall was. Die is, dat was bij mijn weten, de eerste zwarte oprechter, benoemd door Richard Nixon. Voorgedragen door Richard Nixon. En op grond van in de ogen van Nixon redelijk conservatieve opvattingen. En die man die heeft zich bij dat hof ontwikkeld tot, ik kan wel zeggen, de belangrijkste progressieve stem in Amerika. Voor een paar decennia. Als die man sprak, dan luisterde de hele natie. En die werd echt, ik wil niet zeggen links, maar heel progressief en liberaal. Wat niemand had verwacht, ook Nixon niet. Dus het kan inderdaad dat mensen als Kavanaugh en zo een beetje opschuiven. Het kan ook zijn, wat niet onlogisch is, dat ze zich houden aan hun eed. Namelijk dat ze het recht toepassen. Dus dat ze alles wat ze doen baseren op de Amerikaanse grondwet. Dat is hun leidraad. En de grondwet doet hier nu specifiek geen uitspraken over. Maar dit is wel de strekking van de grondwet. Hè? Dat alles dat binnen een bepaalde vorm van redelijkheid en binnen een redelijke tijd moet geschieden. Dus Kavanaugh had waarschijnlijk wel een punt toen hij zei, ja, misschien kan het ooit wel veranderd worden. En misschien kan dat dan ook wel gewoon worden beslist door een gewone rechtbank. Dat hoeft dan niet weer terug naar het hof. Maar dit is niet de tijd. In ieder geval, ik dacht, misschien heeft hij ook wel een beetje een punt. Ja, het potdomme, ze laten hem zakken. Maar ze houden zich wel aan hun ambtseed.
7: Ja, ik vind het wel interessant. Want inderdaad, die mensen worden natuurlijk voor het leven aangewezen. Dus dan kan je gedurende dat leven ook van mening veranderen of een beetje een andere kant op schuiven. Dat kan naar links, dat kan naar rechts. Dat is eigenlijk iets, dat hoort bij dit systeem. Anders moet je ze niet voor het leven aanwijzen.
6: Zo is het.
7: Tegelijkertijd, die Kavanaugh, die zit er nog niet zo lang. En ja, wat Trump nu ook wel doet, is hij suggereert eigenlijk dat een rechter die dankzij hem is neergezet daar, dat die hem ook altijd gelijk moeten geven.
6: Ja.
7: En dan krijg je toch ook wel, dan zet hij ze onder druk ook. En dan komt de scheiding der macht ook onder druk, toch?
6: Precies, precies. Maar het voordeel is dat deze opperrechters de grondwet hebben gelezen en Trump denk ik niet. Dus de enige antwoord ik kan verzinnen, want hij heeft gewoon ongelijk. Hij kan wel hopen. En dat gebeurde ook, denk aan de abortus-kwestie. Dat heeft hij, om het zomaar uit te drukken, gewonnen door die benoemingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze in alles meegaan. Even iets. Hoeveel mensen stemmen eigenlijk per brief?
7: Ja, dat zijn er heel wat. Dat is natuurlijk vooral door corona eigenlijk. Is dat echt. Daarvoor gebeurde het ook wel. Maar met de pandemie is het veel meer normaal geworden om het te doen. En bleek dat het ook voor veel mensen heel praktisch is. Als je ver weg woont van een stembureau, als je een baan hebt waarbij je niet eventjes weg kan om te stemmen, en ik zeg eventjes, maar misschien wel uren in de rij moet staan, dan is dit gewoon een alternatief.
6: Ja.
7: Het is zo'n goed alternatief dat zelfs de huidige president het regelmatig doet, hè, per poststemmen.
6: Ja.
7: Dus, we hebben even gekeken en we zagen een onderzoek van MIT en de universiteit in Massachusetts. En die zeiden in 2024 bijna een derde van de Amerikanen stemde per post. En tijdens corona was dat meer dan 40%, dus dat is 2020.
6: Ja.
7: En ook nog wel interessant, hebben we het ook vaak over gehad, het verschil tussen Democraten en Republikeinen. In 2024 was het zo dat 37% van de Democraten via de post stemden en maar 24% van de Republikeinen. Dat blijft dus toch een beetje een, ja, Democraten doen het makkelijker dan Republikeinen. En dat komt door Trump, denk ik, toch?
6: Ja, dat denk ik ook. En je moet ook steeds te denken, zit er ook hierin weer, los van de politieke kant, hè, maar zit gewoon in de hele discussie ook iets redelijks. En ook daar moet ik zeggen, daar voel ik wel een heel klein beetje mee met Trump. Helemaal niet om de redenen die hij aanvoert. Maar in de eerste plaats is de Amerikaanse posterijen echt een verschrikkelijke organisatie. En ik heb zelf ooit een keer jarenlang, toen ik nog voor jouw krant schreef, Jan, het Algemeen Dagblad vanuit New York, heb ik voor de grap een brief verstuurd aan een relatie in Los Angeles. Om te kijken hoe lang dat duurde. En dat duurde een kleine 2 weken voordat die brief er was.
7: Ja.
6: Ja, en vervolgens hebben we in Manhattan een brief gestuurd aan iemand in Brooklyn. Dat is dus gewoon een andere wijk in dezelfde stad.
7: Dan kan je fietsen.
6: Dan kan je fietsen. Dat duurde ook 10 dagen. Dus zo. Ik wou maar zeggen, het is niet de meest geoliede organisatie op het westelijk halfrond. En dan heb je ook nog die rare toestand dat in de ene staat moet hij binnen zijn op de officiële verkiezingsdatum. In de andere staat mag hij ook later binnenkomen en wordt hij dan alsnog meegeteld. Hmm. En ook dat vind ik verwarrend. Dus, dus dan begrijp ik ook best dat Trump daarvan zegt, ja jongens, dat kan niet, dat moet allemaal in één systeem en doe het dan goed. Daar is best wat voor te zeggen. Dus dan, ja. Maar goed, hij heeft alles wat hij zegt is natuurlijk al voornamelijk politiek. Dus in dit geval ook.
7: Dat is eigenlijk ook soms, heel vaak, is dat zijn probleem toch ook. Want als ik jou zo hoor, dan denk ik van, oh ja, er valt dus wel wat voor te zeggen. En je zou dus ook kunnen zeggen, misschien moeten we de postbodes hier wat beter uitrusten. Moeten we dat systeem wat verbeteren. Er zijn allerlei manieren om het beter te maken. Maar Trump maakt er dus gelijk van, fraude, niet eerlijk, het klopt niet. Gaat een hele andere kant op. Terwijl, als ik jou zo hoor, er zijn best wel manieren waarop je dit op zou kunnen lossen.
6: Zeker. En natuurlijk kan je het oplossen. Het is trouwens opmerkelijk dat in een kapitalistisch land als Amerika, dat is ongeveer het laatste land ter wereld waar de post nog een staatsbedrijf is.
7: Ja, ja.
6: Dus ook dat is iets om over na te denken. Misschien moet het gewoon eens privatiseren.
7: Gossie, wat een kapitalistisch idee vanuit het socialistische Nederland.
6: Ja, vind je niet? Ja. Nou, eventjes ja. Over hoeveel er nou misgaat, hè, met dat stemmen met brieven.
7: Ja, en die verhalen over fraude ook, hoe zit dat?
6: Ja, nou, dat is onderzocht. Michael, ik heb er straks nog een paar cijfertjes zitten nakijken. En we kwamen op 2 hele interessante, allebei zitten heel dicht tegen elkaar aan. Het misbruik, dus bijvoorbeeld doden of illegalen of zo die dan zouden stemmen, luidt 0,00006. Ja.
7: Dus ik was voorbereid op een klein cijfer. Ja. Maar als je dit hoort, dan denk je,
6: Er stond aanvankelijk hier in onze aantekening 0,003. Maar we hebben het nog even nagekeken. En het is dus nog minder.
7: Bleek wat minder.
6: Ja, het valt eigenlijk niet. Het is een enkele brief die misgaat. Oh. Dus valt eigenlijk reuze mee.
7: Ja, ik probeer nu eventjes, wat jij relativeerde, alles net terecht. Maar ik probeer dit cijfer ook te relativeren. Van elke stem kwijt is er 1 te veel. En fraude is natuurlijk, illegale stemmen zijn echt heel dat is echt dat zou een groot issue zijn. Maar hoe ik het ook wend of keert, zelfs in een swing state waarin elke stem telt, dat getal wat jij noemt, dat maakt dan gewoon niet het verschil.
6: Nee, dat maakt gewoon niet het verschil. Dat is echt niet zo. Nee, er is een redenering en die luidt, en dat is zo, democratie betekent de helft van alle stemmen, of winnen, de helft van alle stemmen plus 1. Dus in principe kan 1 stem de doorslag geven. Dus vanuit die redenering kun je zeggen, nou ja, dan is die 0,00006% misschien toch nog wel belangrijk. Maar dit is eigenlijk flauwekul en het is theorie en het is, wat we ook doen, eigenlijk iets om een beetje om te lachen. En dat zou Trump ook moeten doen. Kom op, man, neem het allemaal niet zo serieus.
7: Ja, mee eens. Moeten we het heel kort nog even over de Democraten hebben, of gaan we naar de luisteraars vragen?
6: Even in 2 zinnen, want dan kun jij.
7: Ja, nou, even heel kort, mag jij reageren? Gavin Newsom, gouverneur van Californië, en natuurlijk een van de mensen die wij zien als kandidaat voor presidentschap bij de Democraten, die zou dat al te graag willen. En hij heeft nu gezegd, als Kamala Harris meedoet, dan doe ik niet mee. En dat kreeg natuurlijk veel aandacht hier, want we weten nog steeds niet wie bij de Democraten de kar gaat trekken. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, waarom zegt hij dat nou? En ik zie hem niet als iemand die zo sympathiek is om dat te zeggen. Dus ik dacht misschien, Gavin Newsom, die ziet haar als een belangrijke concurrent. Ze is toch de oud-vicepresident. Hoe het ook gegaan is met de laatste verkiezingen, zij is toch een van de potentiële mensen die misschien hoger in de hiërarchie staan dan hij. En misschien dwingt hij haar zo een beetje om snel te beslissen dat zij het eigenlijk toch niet gaat doen.
6: Dat zou kunnen. Mijn mening leunt er een beetje tegenaan. Ik denk dat hij Kamala Harris even een laatste trapje nageeft. Maar hij doet dat als gentleman. Hij zegt, kom, als jij je kandidaat stelt, ben ik weg. Noblesse oblige, zal ik maar zeggen.
7: Ja, ja.
6: Maar hij gelooft niet dat het gaat gebeuren. En jij en ik denk ik ook niet.
7: Dus eigenlijk, jij denkt ook dat hij eigenlijk hiermee zegt, maak nou snel bekend dat je het niet doet. Dan kan ik zelf...
6: Dan kan ik ervoor gaan. Ja,
7: ja.
6: Ze hebben nog wel even hoor, want als ze verstandig zijn, ze wachten nu al zo lang, kunnen ze beter even wachten tot net na de midterms. Maar oké.
7: Okay. Ja.
6: Hey,
7: ja,
6: Jan, ja. Jan, zullen we nog even naar wat luisteraars vragen? Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast, WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook in spreken. Het nummer is 0628135020.
7: Ja, en twee korte huishoudelijke mededelingen. De eerste is, abonneer je op deze podcast. Als je zover gekomen bent, dan vind je het ook vast leuk om die voor volgende week te horen. Want dat wordt me er ook weer eentje natuurlijk. En probeer je audio en je gewone vragen een beetje kort te houden. Want dan kunnen wij er meer meenemen. Vinden we natuurlijk leuk. Weer veel mensen die wat hebben ingestuurd. Dus we beginnen snel. Jort Steen.
8: De Republikeinse Partij heeft na Contract with America, de Tea Party en MAGA een soort traditie opgebouwd van bewegingen die de partij min of meer van koers doen veranderen. Denken jullie dat na verloren midterms er weer zo'n beweging kan ontstaan die zich juist van Trump zal distancieren? En welke bekende partijleden zouden daarin een grote rol kunnen spelen?
6: Ja, dat is best een goede vraag, hè?
7: Ja, zeker.
6: Je ziet nu al een beetje wrijving. Die was er al, maar die is steeds verborgen gebleven. Je kunt zeggen, de MAGA-beweging in het totaal van het electoraat, dus onder alle kiezers, is voor zover ik begrijp ongeveer een derde van het aantal kiezers. Als je de verdeling tussen Democraten en Republikeinen is 50-50. Dus er zit in die Republikeinse partij sowieso een behoorlijk contingent dat er anders over denkt. En de vraag is nu, gaat dat ook bijvoorbeeld door wat we net allemaal bespraken binnen de MAGA-beweging schuiven? Je ziet wel wat beweging, maar nog niet zo heel veel. Maar het zou kunnen. Het zou inderdaad kunnen. En bij die Tea Party is het ook gebeurd, dat is waar. Maar groot kopstukken uit die Tea Party, bijvoorbeeld senator Ted Cruz, die zitten er gewoon nog steeds en die voeren nog steeds het beleid van toen. Dus het kan ook heel goed zijn dat er een wat kleinere Trumpistische flank blijft die wel trouw blijft aan de Trumpistische ideologie. Dat lijkt mij behoorlijk waarschijnlijk na nieuwe verkiezingen.
7: Ja, sluit me bij aan. Ja. En daarbij is dan nog de vraag ook, wat is precies die Trumpistische ideologie? Hè? Want daar is dan ook weer discussie over. Maar zolang Trump zelf als een grote schaduw boven die partij blijft hangen, wat hij ook kan doen als hij niet meer president is, dan weet ik niet wat er gebeurt.
6: Het is vooral die America First gedachte. En daar komt niet zo heel veel van terecht. Maar die ideologie is een hele duidelijke en die zal heel veel mensen blijven aanspreken.
7: Ja, dat zeker. Dat zeker. Wat voor vorm dan ook. Robert.
9: Trump heeft geroepen dat als de Republikeinen de midterms winnen, dat iedere Amerikaan $5000 kan krijgen. Eén, is dit überhaupt wel realistisch? En twee, mag dit wel? Want dit klinkt toch heel erg als een soort van omkoping van de kiezer.
6: Ja, we hebben het al eerder over gehad in de podcast. Maar ik vind eigenlijk het beste antwoord van Mark Johnson, de speaker, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de leider van de Republikeinen. Die heeft gezegd, zo'n kwestie moet door het parlement. En die gaan dan wel toetsen of het mag of niet mag. En ik denk dat het geen schijn van kans heeft door het parlement te komen. Want je praat over bijna $1.5 biljoen dat de belastingbetaler zou gaan kosten. Nou, dat is een beetje aan de ruime kant, zal ik maar zeggen.
7: Ja, zou de inflatie ook niet helpen.
6: Maar goed, Trump heeft gezegd, dat krijgt iedereen als de Republikeinen in allebei de huizen de meerderheid houden. En mijn idee en reactie was, en is nog steeds, dat zei hij, omdat hij zeker weet dat hij het huis kwijtraakt. Dus hij kon het ook rustig zeggen.
7: Ja. Ik vind het wel interessant. Mag dit? Nou, is dit omkoping? En toen dacht ik van ja, het zit hem volgens mij in de formulering. Hij zegt als de Republikeinse partij wint, dan krijgt iedereen, ook Democraten dus, krijgt dan $5000. En dat maakt het dan denk ik toch niet omkoping. Toch? Het is niet dat hij zegt, als je op mij stemt, krijg je $5000.
6: Nee, dat is waar. Bovendien staat niet op het stembiljet, zoals je zelf ook zegt.
7: Ja. Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Het gaat er niet komen, denk ik. Maar goed. Thomas dan.
10: Ik ben dan toch wel heel erg benieuwd. American football. Ik kijk daar al jaren naar en dan denk ik bij mezelf, ja, eerlijke verdeling van de inkomsten over alle clubs. Salarisplafonds, salarisminima, draftpickings. Dat hele systeem ruikt toch veel meer naar socialisme dan naar het kapitalisme. Hoe zien jullie dat?
6: Nou, laat ik eerst zeggen, heb je wel eens naar de hoogte gekeken van die gelijke salarissen? Want dat gaat over miljoenen die mensen verdienen. Ja. Nou ja, dat kan wel zijn dat de een ongeveer net zoveel miljoenen verdient als de ander. Maar het is nog steeds extreem veel. In het algemeen, wil ik wel over zeggen. De manier waarop de Amerikaanse sport is ingedeeld, vind ik niet socialistisch, maar wel wat redelijker. Bijvoorbeeld dat bij het honkbal. In het transferseizoen de club die het slechtst voorstaat de eerste keuze mag maken op vrijkomende spelers. Dus die hebben dan de kans om een hele goede speler te kopen. En de achterliggende gedachte is, er zitten 162 potten in die competitie, in die honkbalcompetitie, en het moet wel leuk blijven. Je kan er niet één hebben die alles wint. En om een vergelijk te maken met voetbal, dat hebben ze ook goed geregeld, er bestaan geen divisies. Je hebt gewoon één divisie, daar zit alles in. Dat zou bij ons ook ondenkbaar zijn.
7: Dus je kan ook niet degraderen?
6: Je kan niet degraderen en je kan niet promoveren. Dus er is veel voor te zeggen. Er is bovendien altijd een eigenaar van zo'n club. Het is ook bij voetbal. En niet een ingewikkelde, niet aan de beurs genoteerd of een hele ingewikkelde bestuursconstructie en weet ik wat. En ledenraad die daar iets over te zeggen heeft. Niets. Gewoon één meneer of één bedrijf dat zegt, wij maken de dienst uit. Nou, dat is bepaald niet socialistisch, zal ik maar zeggen. Maar goed, jij weet veel meer van American football dan ik.
7: Dus. Nou, nee hoor, echt niet. Ik vind een hele leuke vraag van Thomas. Want er zit een hele mooie tegenstelling die jij eigenlijk ook al zo schetst. Ze proberen dat systeem dus zo te doen dat alles zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat er inderdaad niet een club bovenuit steekt, waardoor het seizoen heel saai zou worden. En dus het is een soort, ja, wel een soort socialistisch uitgangspunt met die salarisplafonds, al die dingen, die draftpicks, dat dan het slechtste team de beste mag kiezen, of als eerste mag kiezen. Dat soort dingen zitten er dus in om alles gelijk te houden. Maar het doel is dus om het spannend te houden. En dat heeft dan weer een heel kapitalistische reden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat het nooit saai wordt, dat mensen niet meer gaan kijken. Nee. Dat is een hele grappige. Terwijl in Europa verdienen voetballers veel meer. Gaan er waanzinnige bedragen rond. Daar zie je dus ook dat grote Spaanse of Engelse clubs overal bovenuit steken. En ja, ik vind de Champions League zelf al een tijdje niet zo interessant meer daardoor. Want het zijn altijd dezelfde clubs. Dus wij kunnen nog wat leren van die Amerikanen, denk ik.
6: Zo is dat. Ja.
7: Nog één vraagje over de NFL van Jacco.
11: Dag Bernard en Jan. Jacco hier. Sinds kort zit ik aan de buis gekluisterd voor American football. Eerlijk gezegd minstens zoveel voor het theatrale circus eromheen, de springende mascottes, gigantische bakken vlees en pure chaos als voor het spel zelf. Ik zie het hier in Nederland ook overal oprukken. Hebben jullie zelf nog een gouden, bizarre NFL-anekdote uit de VS liggen? En gaan we binnenkort met z'n allen aan de tailgates en schuimrubberen vingers, denk ik?
6: Dat is leuk. Goedjes. Heb jij een anekdote?
7: Want, ik heb een mooi verhaal. Heb ik niet zelf meegemaakt, maar ik vind dit altijd mooi. De allerlaatste speler die wordt gekozen door teams, dat noemen ze Mr. Irrelevant. Want dan ben je een beetje een loser. Een beetje de rode lantaarn bij de Tour de France, zeg maar. Ja. Echt de allerlaatste. En in 2022 was dat Brock Purdy. Dat vind ik een hele mooie naam. En die werd uiteindelijk door blessures van anderen en zo werd hij toch volgens mij de quarterback van de 49ers, was dat? Nee, sorry, tegen de. Ja. Ja, nee, ik ben even kwijt. Het was tegen. Nou goed, ik weet niet meer bij welk team het was. Dit is hoe goed ik in de NFL zit. Maar hij won in ieder geval van Tom Brady. Het team van Tom Brady. Ja. En een paar jaar daarna stond hij in de Super Bowl. En toen was het verhaal hier overal van Mr. Irrelevant staat in de Super Bowl. En dat vond ik zo Amerikaans en zo mooi. En
6: het is een mooi verhaal.
7: Heerlijk.
6: Echt een mooi verhaal. Ik heb er eentje geheel uit de puur persoonlijke sfeer. Ja. Onze eigen David. Toen hij naar de middelbare school ging, werd hij geselecteerd voor het voetbalteam. En dat is altijd in de winter, hè? Ijskoud. Dus Hattie en ik gingen langs de lijn staan. En het eerste wat we daar zagen was een ziekenwagen met draaiende motor.
7: Oh.
6: Het allereerste wat we zagen. En het tweede dat we zagen was dat een van die jongetjes in die ziekenauto werd afgevoerd. Oh. Ja. Dus toen wij thuis kwamen, allebei bleek om de neus, hebben we gevraagd of hij daar alsjeblieft mee wilde stoppen. En toen zei hij, uit sportiviteit maak ik dit seizoen af, maar ik beloof jullie dat ik daarna stop. En toen is hij gaan voetballen. Gelukkig.
12: Ja, veel veiliger. Ja. Oh, wat goed. Ja. Ja. Ja. Nou, laten we met dat goede nieuws, David, die loopt nog kwiek rond ook, dankzij deze keuze. Laten we daar dan mee afsluiten, Bernard. Okay,
6: terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
12: Ja, we moeten snel kijken wanneer we er eentje weer weg gaan geven. Nou, dat hoor je snel van ons. Tot volgende week, Bernard.
6: Tot volgende week weer in dezelfde tijdzone, want dan ben ik bij de VR.
12: Ah, ja, gezellig.
6: Oké, tot volgende week. Doeg.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen.